0: wordt transparantie is goed en het is allemaal leuk en aardig. Maar wat dit nou gaat toevoegen, ja, ik zie dat niet zo.
1: Wat zou
2: zal ik dat dan even, ja, meteen even uitleggen?
1: God, wie had het nou gedacht dat jij er misschien wel anders in zou zitten, Loes-Louise?
2: Nou, wij hebben uiteraard heel hard gelobbyd voor het lobbyregister. Wat wel geestig was, toen ik net directeur werd, toen dacht ik ga mij inschrijven als lobbyist bij de Tweede Kamer. Want ik ga natuurlijk ook de belangen behartigen van al onze leden die meer transparantie willen. En wat je dan merkt is, ik kan dus, omdat ik in tegenstelling tot Steven geen lobbyist ben, dus je mag je dus alleen maar inschrijven als lobbyist als je of bij een public affairs kantoor zit of bij een koepelvereniging, zoals VNO-NCW. Dus dat vond ik al heel raar. Nou, ik heb natuurlijk in Brussel, heb je dat lobbyregister en wat je daar ziet, een paar dingen die heel interessant zijn. Eén is bijvoorbeeld dat als er bepaalde wetgeving aankomt, zie je dat bepaalde partijen heel veel actiever bij de politiek, bij de ambtenaren naar binnen lopen. En dat is handig ook voor de Tweede Kamer, om te weten. Nou, in Brussel kwamen erachter dat met de AI Act, dat de Amerikaanse big tech natuurlijk de deur helemaal plat liep. En toen dacht op een gegeven moment die parlementariërs ook, wow, wordt er wel geluiders naar de privacy mensen, naar de ethische aspecten. Of misschien moeten we dat wat meer in balans brengen, dat je niet alleen maar de stem van big tech hoort. Maar het tweede, en dat is eigenlijk veel belangrijker, is dat je ziet dat de buitenlandse inmenging steeds meer toeneemt. En daarom is het gewoon heel belangrijk om te weten dat als een organisatie, en dat kan een stichting zijn of een denktank of een bedrijf, probeert beleid te beïnvloeden, moeten wij gewoon weten wie daarachter zit.
1: En okay, we hebben gezien, Stefan, dan heb je ze keurig op een rijtje. Ben je inmiddels overtuigd? Het kan snel gaan.
0: Nou, zo snel gaat het niet. En ik snap natuurlijk best de gedachte achter zo'n register. Alleen wat mijn zorg is, wat ga je daarmee oplossen? Bovendien, en dat vind ik eigenlijk het kwalijkste, die politici en ook de topambtenaren die belangrijk zijn bij de beïnvloeding, zijn natuurlijk gewoon professionals. En zij moeten voorzien worden van informatie. En zij kunnen zelf dan de afweging maken, wat doe ik ermee? En om nou te zeggen, nou, dat moet allemaal openbaar, vind ik nogal ver gaan voor het
1: bovendoel. Maar wat jij zegt namelijk, ze moeten zelf kunnen afwegen wat ze waarmee doen. Dat blijft toch ook zo? Je weet nu alleen naar wie ze hebben geluisterd.
0: Zeker, alleen de vraag is wat voor gevolgen heeft dat. Als ik, als lobbyist voor familiebedrijven, een ondernemer meeneem om het verhaal te vertellen waar hij tegenaan loopt in Nederland of in Brussel, wil hij dat ook anoniem kunnen doen. Dus dat we inzichtelijk hebben wie de lobbyisten zijn, nou ja, dat vind ik prima. Ik kom er ook graag voor uit dat ik lobbyist ben. Daar is ook niks mis mee. Maar om nou te vertellen met wie ik wanneer waar over praat. Ja, dat vind ik totaal inbreuk op mijn privacy en mijn werk.
1: Natuurlijk op verschillende fronten een rol spelen. Je hebt het over toegang, je hebt het over beleidsinbreng en je hebt het over uiteindelijk de vraag hoe worden belangen dan gewogen. En als je dan SEC kijkt naar wat een lobbyregister toevoegt of op kan lossen, dan is dat alleen dat eerste stuk, namelijk wie heeft er toegang. Toch? Die andere twee dingen die ik noem, die blijken niet per se uit dat transparantieregister.
2: Nou, we moeten ook niet denken dat het transparantieregister de halleluja-oplossing is voor alle integriteitsuitdagingen waar Nederland voor staat. Maar als je dus kijkt naar het laatste onderzoek vanuit justitie, het WDOC, het wetenschappelijk onderzoeksanalyse die gedaan is door justitie naar de bedreiging in Nederland, dan zie je dat de buitenlandse inmenging en de criminele beïnvloeding juist op onze bestuurders en juist op onze politiek, dat daar de grootste risico's liggen. En daarom is het, en ik ben het gewoon niet eens, Stefan, met jou, dat je zegt van nou, die politici die weten allemaal wat ze doen. Want we zien nou juist dat, en ook Kamerleden, dat die niet opgeven waar hun neveninkomsten vandaan komen. Dat die niet zorgen dat, ze, dat het duidelijk is dat ze niet bijvoorbeeld geld uit Rusland ontvangen. En daar staan geen sancties op, daar zijn geen systemen voor. Dus je moet je gewoon niet naïef over zijn. Als het in Brussel kan gebeuren, kan het ook in Den Haag gebeuren.
0: Zeker, alleen als je die overtuiging hebt dat er politici zijn in Nederland, want daar hebben we het nu even over, die geld uit Rusland aannemen, die niet in staat zijn om zuivere belangen te wegen. Als je dat beeld van de politici hebt, en misschien worden we soms met de feit op de neus gedrukt wat in Brussel gebeurd is, maar dan hebben we een heel ander probleem in Nederland. Dus dan zou ik toch met andere maatregelen komen als dat je zorg is dan een register en de criminele beïnvloeding die jij noemt. Misschien ben ik naïef, ik denk dat dat toch wel meevalt. Maar als dat zo is, dan heb je hetzelfde over het UBO-register, wat ook een waanzinnig dom is. Dan ga je criminelen niet vangen met zo'n register.
1: Reactie?
2: Dat is interessant, want juist met dat UBO-register en die informatie uit het lobbyregister in Brussel hebben we dit hele schandaal rond die omkoping vanuit Qatar en Marokko. Hebben
0: ja, dat UBO-register heeft UBO-register helemaal
1: niet. Dat UBO-register voor de mensen die niet helemaal op dezelfde pagina zitten, dat gaat erom dat je kunt herleiden wie er uiteindelijk de basis van bedrijven.
0: Dat mensen zelf opgeven wie de UBO's, dus uiteindelijk belanghebbenden, van een entiteit zijn.
1: Oké, okay, maar goed, dan hebben we, jij
2: zo
1: zegt
2: kwamen,
1: dat wel belangrijk.
2: Zo kwamen bijvoorbeeld het mondkapjesschandaal kwamen op die manier... is allemaal doordat we wisten wie er uiteindelijk de uiteindelijke belanghebbende was... van die mondkapjesdeal van Siewert van Linden. Dus we moeten dit soort dingen, ik zeg nogmaals... het is niet zaligmakend, maar al die puzzelstukjes bij elkaar... en dat gaat over bewustzijn, dat gaat over training... dat gaat over allerlei dingen, maar dit is een belangrijk onderdeel van die puzzel. En gelukkig ziet het kabinet dat ook. Gelukkig zien we in andere Europese landen... dat het allemaal helemaal niet bureaucratisch en ingewikkeld moet. En dat je belangrijke informatie boven krijgt.
1: Maar de vraag is hoe bureaucratisch je dit maakt. Want je kunt het dan nog hebben over de vraag... hoe je dat lobbyregister inricht. Peter van Keulen is oprichter van Public Matters. Ook lid van dit panel overigens. Die heeft daar eerder over geschreven in het FD. En die waarschuwt voor een klassieke Haagse fout. Namelijk registratie om de registratie. Veel formulieren, weinig inzicht, veel compliance... weinig democratische meerwaarde.
0: Precies.
1: En de vraag welke organisaties dit allemaal nog fatsoenlijk kunnen uitvoeren.
0: En wie het mag inzien.
1: Loes Wies, dat zijn meerdere losse eindjes nog.
2: Ja, dat klopt. Nou, we hebben een hele lange brief met alle antwoorden, zeg maar, geschreven net aan de Tweede Kamer. Die staat ook op onze website. Waarin we ook zeggen, nou, fijn dat het nu komt. Maar de vraag is inderdaad het hoe. En het mag natuurlijk geen box-ticking exercise worden. Wat je ziet in Brussel, wat je ziet in Ierland en Finland en Washington, waar dit allemaal lang gebeurt, is dat het een kwestie is van inderdaad even zeggen van, goh, ik heb met dit Kamerlid gesproken, het ging hierover, klaar. Dus het zijn niet hele ingewikkelde dingen.
0: Mag ik wat heel wel concreet belangrijk maken, is.
2: Even? Ja, zeker.
0: En misschien begrijpen we elkaar verkeerd en dan zit ik dichter bij jouw lijn. Stel je voor, ik kom op voor de belangen van ondernemers. En er is een grote ondernemer die zorg heeft, die bewust niet in de publiciteit wil. Ook omdat hij een verantwoordelijkheid heeft voor al de mensen die bij hem werken. En het imago dat hij niet op een negatieve manier wil beïnvloeden. En hij zegt, joh Stefan, kan ik nou eens met jou mee naar die minister om het uit te leggen waar ik mee zit?
2: Ja.
0: Vind jij dat dat dan in een openbaar register moet komen? Welke ondernemer bij mij meegaan is naar minister?
2: Ik denk dat dat soort dingen. Nee? Want ik heb ook. Maar dit soort dingen moet je uitzonderingen voor maken.
1: Je mag het wel even toelichten.
2: Moet je wettelijke uitzonderingen voor maken. En dan moet je ook gewoon. En er zijn meer voorbeelden. Ik heb gesproken met burgemeesters. En die zeiden: joh, als er een bedrijf is dat zit te denken aan een locatie. Wil ik dat pas als er besluit is gevallen. Dan pas publiceren. En dit soort dingen kun je allemaal met elkaar regelen. En ik vind dit een heel goed voorbeeld. Er zijn ook mensen die bedreigd worden. Wil je ook niet in de openbaarheid. Er zijn andere veiligheidsdingen. Dit is gewoon heel normaal dat je daar met z'n allen afspraken over maakt. En ik kan me voorstellen, in jouw geval, wat je nu concreet zegt, dat je zegt, nou, dat lijkt mij een redelijke reden om daar een uitzondering op te maken. En misschien over 6 maanden of over een jaar of op een gegeven moment, dat het wel publiek kan worden. Want het mag natuurlijk niet weer zo'n uitzondering worden dat uiteindelijk de ambassadeur van Qatar ook zegt van, ja, maar dat kan allemaal niet. En dan weet je nog steeds niet waar je mee bezig bent. Dus we moeten wel heel goed met elkaar afspreken. En daarom vind ik het ook heel goed dat de minister heeft gezegd, dit zijn de vragen waar ik mee worstel, Tweede Kamer, ga hierover mee in gesprek. En heel goed dat er zit de tijdsdruk op. Hij komt in december.
1: Ja, want Loes Wies, jij zegt heel goed dat het er komt. Dat hebben mensen eerder gedacht. Dit is ook eerder een speerpunt geweest van de minister. Een NEC-minister notabene die erg pleitte voor goed bestuur. Is dit de wens die de vader van de gedachte is? Of staat het al zo goed als vast dat dat transparantieregister het levenslicht ziet?
2: Het staat voor het eerst in een coalitieakkoord. Dus wat dat betreft vinden wij dat
1: die coalitie
2: dat
1: die heeft meestal
2: is.
1: Wel steun voor dingen, toch?
2: Klopt. Nou ja, en we gaan het zien. Maar we hebben natuurlijk uitgebreid gesprekken gehad met de Tweede Kamer. Ja. En ik weet in ieder geval dat vanuit Pro en vanuit de SP men positief is. Dus ik denk dat dit wel gaat lukken. En en als partijen er tegen zijn, dat hoort bij een democratie. Nou, dan gaan ze het met elkaar bespreken.
0: Zo is het.
3: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Want je hoeft het echt niet altijd overal over eens te zijn. Is wel gebleken tijdens de eerste helft van dit lobbypanel. Kijken wat de tweede helft ons biedt. Loes Wies van der Laan en Stefan Tak zijn de leden van het panel. Defensie koopt via een Nederlands bedrijf 2 3D-metaalprinters bij de Chinese fabrikant Z-Rapid. En daarop slaat de Nederlandse maakindustrie alarm. Daarover schreef het FD afgelopen maandag. Zo zouden Europese fabrikanten gepasseerd zijn. En lijkt Defensie tijdens geopolitiek rumoerige tijden voor gevoelige technologie toch richting China uit te wijken. Ik sprak er eerder deze week over met Theo Henrar. Hij is de voorzitter van FME voor de technologische industrie in Nederland. En hij noemt dat een klap in zijn gezicht, Stefan. Gaat hier dan, want dit is achteraf natuurlijk, zeggen dat je verontwaardigd bent, iets verkeerd in de lobby?
0: Nou, dat weet ik niet. Want zo'n partij die meedoet aan de aanbesteding, die denkt natuurlijk niet meteen aan het inhuren van een lobbyist. Die reageert op een aanbesteding. Die heeft een fantastisch product in Nederland gebouwd en ontwikkeld. En die biedt het aan bij een aanbesteding. Dus daar komt vanuit dat Nederlandse bedrijf nog geen lobby voor kijken. Want die heeft een goed product, goede prijs en van Nederlandse bodem. Dus eigenlijk zou die lobby nu pas beginnen, nu er een enorme fout gemaakt is door de Nederlandse overheid. Het voordeel is...
1: Hoe kan het dat die fout gemaakt is? Want ook de Nederlandse overheid heeft natuurlijk de mond vol van strategische autonomie, strategische relevantie, zorgen dat je voor gevoelige technologie niet meer per se naar het buitenland kijkt.
0: Het is dus helemaal gelijk. Het is ook onbegrijpelijk dat zij dan kiezen voor een Chinees product, terwijl de AIVD zelfs aan zakenmensen adviseert: als je naar China gaat, let hierop, let daarop. Ze maken zich zorgen over diefstal vanuit China.
1: Het vraagt natuurlijk hoe Chinees dit product is. Want als je het aan de staatssecretaris vraagt, zegt hij: dit is een Europees en voor een deel Japans product. Daar zijn de kritieke onderdelen van afkomstig en het wordt geassembleerd in China.
0: Nee, zeker. Maar een product is natuurlijk meer dan losse onderdelen bij elkaar. En zeker op het moment dat je dus in Nederland ondernemers hebt die het kwalitatief minstens net zo goed kunnen maken. De vraag is sterker nog: hoe komt China aan de technologie? Lijkt het misschien niet heel veel op wat we in Nederland al hebben. Daar wordt ook voor gewaarschuwd. Moet je dan niet bij een aanbesteding nadenken wat mag binnen de regels? En zouden we dan niet de voorkeur moeten hebben om dat op Europese of op Nederlandse bodem te bestellen als dat kan?
1: Want die aanbestedingsregels die bieden die ruimte al, en toch is daar blijkbaar nu in deze casus geen gebruik van gemaakt.
2: Ja, ik vind dat echt heel bizar. Ik ken die aanbestedings. Ik weet niet precies of er een eis was bij voorkeur Europees. Je mag hopen dat er tegenwoordig wel allemaal in staat. Ook vanwege die veiligheidssoevereiniteit die we nu echt moeten met elkaar gaan bouwen in Europa. Maar wat ik vind dat Defensie hier wel wat uit te leggen heeft. Als het echt zo is dat het Nederlandse product of er een Europees product is dat even goed is en niet heel veel duurder dan het Chinese, dan is het heel, moet je wel hele goede reden hebben om het anders te doen. En ik denk dat hier zich ook wreekt dat Defensie ook niet echt een cultuur heeft van verantwoording afleggen. En zeker niet bij dit soort zaken. En je ziet dat het vertrouwen van de Nederlanders, is laatst weer een onderzoek geweest, aan het afnemen is. En juist nu, met alle veiligheidsrisico's die er zijn, moeten we zorgen dat we het vertrouwen van de Nederlanders en dus ook van de politiek houden in de manier waarop Defensie zaken doet. Dus het is buitengewoon belangrijk dat hier helderheid over komt.
0: Ja, nou, dat is leuk. We zijn het eens. Ik heb nog twee dingen om toe te voegen. De afhankelijkheid van China heeft natuurlijk ook een prijs. Dus je kan kijken welke eurobedrag staat op die offerte. Maar kijk wat erachter zit en wat voor schade je zelf daarmee in potentie op je neemt. Plus, de overheid kan dit nu ook als een kans zien en kwetsbaar tonen. Nou, dat past wel bij een minderheidskabinet überhaupt, die houding iets meer. En zeggen, nou, er is iets misgegaan. We gaan het oplossen. En we gaan alsnog die order gewoon op Nederlandse bodem uitzetten. En ik denk dat zo'n signaal juist enorm kan helpen. Toegeven, is iets misgegaan, we verbeteren het, we passen het aan en we gaan positief verder.
1: Ik heb gevraagd aan Henrar hoe en op welke manier hij de staatssecretaris aan zijn jasje ging trekken. Hij zei, laat hem eerst maar de Kamervragen beantwoorden. En natuurlijk zal ik erop aandringen dat er bij aanbestedingen vooral naar eigen land gekeken moet worden. Maar dat is denk ik dan wel de juiste route.
0: Zeker, en als het echt nodig is, Jure is een hele goede lobbyist. En zo werkt dat meestal.
1: Is hij weer, hoor.
2: Volgens mij wordt hier de advertentie geplaatst. Er is nog één element. Als het inderdaad zo is dat het Nederlandse of het Europese product of de maakindustrie achterloopt met iets, ga daar dan in investeren en zorg dat het nooit meer kan voorkomen dat we dit soort...
1: Ja, maar er was gewoon een Nederlands bedrijf dat hier blijkbaar 3 jaar aan gewerkt heeft. Zeker. En dat zegt, er lag een werkend product. En die kennis die komt nu ergens op tafel te liggen in China.
2: Ja, dat is natuurlijk ook interessant vragen hoe dat komt. En je moet echt niet naïef zijn dat Chinese producten, daar zitten trackers in, camera's, zitten allemaal dingen in. Dus de vraag is wat voor veiligheidsrisico je in huis haalt. En of je niet ook afhankelijk bent op het moment suprem dat het er echt toe doet voor onderdelen, voor onderhoud. Dus al dit soort dingen, ik mag hopen dat het allemaal in die aanbesteding stond. Dat je hier niet mee nog afhankelijker maakt van een buitenlandse mogelijkheid.
0: Ja, en zie jij zelf ook de kans van een kabinet of de minister om tot inkeer te komen en mea culpa te maken en juist daarmee een positieve vibe te krijgen en gewoon met goed vertrouwen wel die opdracht hier uit te besteden? Zie jij zo'n slag maken?
2: Veel en veel vaker überhaupt moet gebeuren. En niet alleen in het kabinet, maar in de Tweede Kamer. Dat mensen gewoon zeggen, u heeft mij weten te overtuigen. Laten we samen het op een andere manier doen. Ik denk als we als politici veel vaker een mea culpa, of in ieder geval zou zeggen, nou, ik heb geluisterd en ik ben het met u eens. Als dat gewoon kan, zonder dat je dan vervolgens de hele media overheen krijgt, oh, geen ruggengraat en weet ik wat. Dus die cultuur, als dat verandert, zou dat zo bijdragen aan het vertrouwen dat mensen hebben in Den Haag.
1: We gaan er iets dat nauwelijks verandert, namelijk grote banken die pleiten voor lagere kapitaalbuffers. Hoewel, pleiten ze nu voor lagere kapitaalbuffers of voor versimpeling van de regels. Er is in ieder geval een brandbrief geschreven, onder andere door ING. En met ING nog 16 andere grote Europese banken. 15, ik moet de tel wel goed bijhouden. En dat schrijven zij omdat zij vinden dat dat kapitaal beter maar kan rollen. Want er is een enorme investeringsbehoefte, onder andere op het vlak van defensie. Dus die kapitaalbuffers en zeker de regels die daarmee samenhangen, die zitten die banken in de weg. Dit is een sector die pleit voor minder regels. Stefan, dat moet jou bekend voorkomen. Werkt het om dat toch nog maar eens op deze manier over het voetlicht te brengen?
0: Ja, ik denk wel dat het werkt. We hebben het er nu ook over. Dus het genereert aandacht. Het
1: stond groot in de Telegraaf.
0: Ja, dus als het van de Telegraaf tot BNR besproken wordt...
1: Dan heb je het eigenlijk wel, hè?
0: Wordt het breed opgepakt, hè? Dat is net als in de Kamer. Als je de SGP en de SP mee hebt, ja, wie kan dan tegen zijn? Dus het wordt goed opgepakt. Ik vind het ook wel een handige brief hoe ze koppelingen maken. Persoonlijk zou ik zeggen, dat is dus uit het landsbelang... laten we ook vooral kijken hoe het kan dat we meer dan 500 miljard hebben aan... spaarvermogen. Nou,
1: even, wat jij zegt, die koppeling vind ik slim gemaakt. In de Telegraaf wordt uit de doeken gedaan dat die banken zeggen: het is ons te doen om versimpeling van de regels. Ja. En als gevolg daarvan hoeven ze ook minder kapitaalbuffers aan te houden, waarvan je dan kunt afvragen: wat is nu werkelijk je boodschap?
0: Ja, nee, goede vraag. En ik denk dus dat. Eigenlijk denk ik dat ze natuurlijk financieel gedreven zijn. En dat is ook wel te begrijpen. Die regeldruk, dat wordt overal gezegd, is gewoon een hele grote zorg. Tegelijkertijd hebben ook gezien wat er mis kan gaan bij banken. Dus ik begrijp ook wel die terughoudendheid. En laat de discussie maar op inhoud plaatsvinden.
1: Ja. Loes, hoe kijk je naar? Want je kunt ook zeggen, nou ja, dat investeringsgat, dat zien we ook wel. Maar tegelijkertijd zie je dat het onrustig is op de financiële markten. Dat de rente oploopt. Dat het bij die obligatiemarkten wel eens minder roerig is geweest. En dan nu pleiten voor in ieder geval andere vormgeving van kapitaalbuffers. Je moet het maar durven.
2: Nou, inderdaad. Wat mij opviel is dat alle redenen die zij geven waardoor je, waarvoor je eigenlijk die 500 miljard wil vrijspelen, ook precies de redenen zijn waarom je buffers wilt aanhouden. En ik vond het wat minder handig gezet om te zeggen, joh, versimpeling van de regels. Want ja, ik begrijp dat dat een buzzword is. Je hebt het Draghi-rapport, je hebt Wennink. En dat is nu helemaal... Ja, kennelijk valt dat een vruchtbare aarde in het parlement. Maar uiteindelijk is dit een hele serieuze politieke discussie over hoe je eigenlijk... Je moet het vertrouwen houden, je moet zorgen dat er geen run op de banken komt. Je moet op allerlei manieren kijken of wat nou echt een goede buffer is. Juist in dit hele volatiele tijdperk. Dus dat is een hele andere discussie dan versimpeling. Dus ik vond dat nou juist jammer dat ze dat erbij zetten. Maar dat die discussie gevoerd moet worden op inhoud. En op met name de financiële consequenties. Ja, dat lijkt mij logisch.
1: Nou, er is al regelgeving volgens mij op de iets langere baan geschoven. Omdat Europese banken moeten kunnen concurreren. Zegt men ook binnen de Europese Commissie met Amerikaanse banken. Met banken uit het Verenigd Koninkrijk. Dus wint deze oproep nu aan kracht of juist niet, Stefan?
0: Nou, ik denk dus dat die wel aan kracht wint. En dat je die buzzwords die je gebruikt, kan je voor alles van vinden. Maar het slaat aan. En daarna, of als gevolg van die druk, moet je dat inhoudelijke gesprek voeren en verstandige beslissingen nemen. Een zijstapje dat ik wilde maken. We hebben in Nederland 500 miljard, ook waar we nu over praten, aan spaargelden. En eigenlijk zou je ook willen dat particulieren dat meer gaan inzetten met beleggen of investeren.
1: Ja, maar
0: dan
1: willen ze
0: een spaarrekening.
1: Er moet een spaar- en investeringsunie komen.
0: Ja, zeker. Maar we gaan het nu denk ik niet over box 3 hebben. Maar daar ligt natuurlijk een...
1: Ik zou het wel prettig vinden dat we dat een keertje kunnen overslaan. Ja, dus ik vind het wel wel jammer dat je het noemt.
0: Ja, het spijt me. Maar ik wil toch zeggen, als we dus nadenken, we moeten meer geld voor investeringen en beleggingen hebben, kunnen de banken dat vergroten. Maar we kunnen ook naar het particuliere vermogen kijken.
1: Ik kijk naar de klok en ik zie dat het erop zit. Ik dank Loes Wies van der Laan in het bijzonder van Transparency International. Heel veel plezier in Europa.
2: Vlogen. Ja, en, dankjewel.
1: Stefan Tax was er ook.
0: Dankjewel. Ah,
1: het viel toch mee tussen jullie. Jullie moeten gewoon een keertje een kopje koffie drinken. Dan
0: ja, maar er zit dan niks tussen ons, of gis ik mij dan?
1: Nee, ik denk
2: nee,
1: dat het
2: nee, helemaal
1: is.
2: Niet.
1: Helemaal, hoe kom ik erbij?
2: Koffie, glaasje wijn, helemaal goed.
0: Ik heb gewoon goed geluisterd en ben mea culpa. We gaan vrolijk verder.
1: Mijn is Holla & Partners, daar is hij aan verbonden. Stefan Tax, dank voor jullie bijdrage aan dit lobbypanel.
3: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken doen.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: BNR Business Beat.
2: De beste.
1: Op funk en soul.
0: Ga naar de BNR-app.
1: Daar vind je BNR Business Beats.
3: Business Beats. Yeah.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Rondom de Veluwe en 3 andere kwetsbare natuurgebieden in Gelderland mogen geen nieuwe veehouderijen meer komen, heeft de provincie besloten. Het is een van de maatregelen die nog dit jaar ingaat om de stikstofuitstoot te verminderen, zodat er weer gebouwd kan worden. Andere maatregelen worden de komende jaren uitgerold. Wielrenner Bauke Mollema kijkt uit naar de wereldkampioenschappen op de weg in zijn Groningen en Drenthe. Die zijn over 8 jaar en moeten laten zien wat het noorden van Nederland te bieden heeft. Mollema hoopt dat het een mooi volksfeest wordt voor mensen in Groningen en Drenthe, waarbij zowel de stad als het platteland eruit moeten springen. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-programma van OpenAI. Dat kon bij medische gegevens komen, al zegt het bedrijf dat er geen bewijs is dat patiëntendossiers zijn ingezien. Wel zijn er misschien nog meer overheidswebsites gehackt door het AI-systeem, dat wordt nog onderzocht. En president Xi van China is aangekomen in Amerika voor een staatsbezoek van 3 dagen. President Trump heeft hem persoonlijk opgehaald op de militaire vliegbasis bij Washington. Het is bijzonder dat een Amerikaanse president dat doet. Er worden geen grote doorbraken verwacht bij het staatsbezoek. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op. Het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
4: Jarenlang onderzoek doen en dan toch concluderen dat er onvoldoende bewijs is om een bestuurder van een bedrijf te vervolgen. Waarom duurt het soms zo lang voor het Openbaar Ministerie om tot zo'n conclusie te komen? En wat doet het OM ervoor om te zorgen dat bedrijven de sanctiewetgeving echt respecteren? Dat en meer bespreek ik met Michiel Swinkels, hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Pakket. En dat is dan weer een landelijk onderdeel van het Openbaar Ministerie. Welkom.
5: Dank.
4: Ik denk dat we het toch eventjes moeten introduceren voor de luisteraar die denkt het Functioneel Pakket, dat komt zo af en toe voorbij. Maar jullie zijn betrokken bij spraakmakende zaken, Tata Steel, ING, ABN AMRO, grote schikkingen, de mondkapjeszaak rondom Siewert van Liende. Ben ik nog belangrijke geruchtmakende zaken vergeten?
5: Dit is in ieder geval, als je recent terugkijkt, wel waar onze zaken om draaien. Sanctieontduiking is erg belangrijk op dit moment. Nou, daar gaan we het zo nog over hebben. In het verleden hebben we de grote schikkingen met de banken gehad. Maar het is een beetje de financieel-economische kant van de criminaliteit.
4: En hoe komen die zaken tot jullie? Daar moet een melding of een ander onderzoek al aan vooraf gegaan zijn, of niet?
5: Ja, dat kan op meer manieren. Het kan informatie zijn uit de opsporingsdiensten zelf. We krijgen informatie van de FIU, de Financial Intelligence Unit. Op basis van meldingen van poortwachters worden die zaken aan ons doorgespeeld op het moment dat daar een strafrechtelijk verwijt mogelijk zit.
4: Dat kunnen bijvoorbeeld de banken zijn, de poortwachters.
5: De banken als poortwachter, maar ook andere beroepsgroepen. Poortwachters die notarissen moeten ook melden, dus de meldplichtigen. Soms krijgen we informatie van de inlichtingendiensten, zeker als het gaat over sanctieontduiking. En dat kan ook voor ons een start zijn om een strafrechtelijk onderzoek te starten. Dus kan eigenlijk op veel manieren. En ook, dat zien we bijvoorbeeld bij Tata, u noemde het al, is er een aangifte van in dit geval een paar honderd omwonenden van die fabriek die een strafrechtelijke aangifte doen.
4: Met steun van een advocaat, Benedikt Fiek.
5: Met steun van een advocaat, en die nemen we dan in behandeling.
4: En van melding tot zaak, wat zit daar allemaal tussen?
5: Ja, zo'n melding komt binnen en dan wordt zo'n melding over het algemeen opgewerkt, heet dat. Dus dan wordt er gekeken, bijvoorbeeld als er een signaal komt van de FIU of er meer informatie in de strafrechtelijke systemen te vinden is. En op basis daarvan wordt uiteindelijk gewogen of het zin heeft om die zaak dan op te pakken, verder te onderzoeken. Dan moet je met elkaar zeggen, ja, daar zit voldoende potentie in. En op het moment dat je dat besluit, dan ga je daar capaciteit voor vrijmaken, opsporingscapaciteit, en dan ga je onderzoek doen.
4: En hoe zit het eigenlijk met die capaciteit? Jij bent een van de uitverkorenen die heeft mogen dineren met het FD.
5: Ja.
4: En je zei daar tegen mijn collega van de krant dat er wat jou betreft te veel zaken te lang op de plank blijven liggen, dat je scherper moet oordelen over wat je wel of niet strafrechtelijk vervolgt. Dus is dan de capaciteit bepalend voor wat je kunt?
5: Ja, en dat blijft altijd een ingewikkelde discussie, want uiteindelijk is het ook een maatschappelijke vraag. Hoeveel capaciteit willen we in die strafrechtketen stoppen? Want als we zeggen elk strafbaar feit moet worden opgepakt en vervolgd, dan heb je onnoemelijk veel capaciteit nodig. Dus je moet altijd keuzes maken binnen de capaciteit die je hebt.
4: Maar de tekst, er liggen te veel zaken te lang op de plank, die komt uit jouw mond.
5: Zeker, en dat betekent dat wij dus ook aan de voorkant scherper moeten gaan kiezen welke zaken we oppakken. En daar is dat wegingsproces voor van belang. Want het heeft weinig zin om zaken op te pakken om ze vervolgens op de plank te leggen. Dus je probeert zo snel mogelijk met elkaar vast te stellen, heeft deze zaak uiteindelijk potentie om tot een succesvolle vervolging te komen? Of zitten er genoeg haakjes om strafrechtelijk onderzoek te doen? En dan is daar altijd ook weer een capaciteitsafweging. Want zeg dat we 5, 6 verschillende zaken hebben op dat moment en we kunnen er maar 4 doen, dan ga je kijken naar welke zaak heeft het meeste impact, welk strafbaar feit
4: is. Hoe vaak is een zaak niet sec de zaak, maar onderdeel van een systeem? Want ik kan me voorstellen dat wat op jouw bordje komt uiteindelijk onderdeel is van iets wat veel groter is.
5: Ja. Ja, en dat is zeker als het gaat over de thema's als vermenging onderwereld, bovenwereld. Dat is ook een van de thema's van ons parket. Criminele geldstromen, hoe die door de samenleving gaan. Dan is het haast ondoenlijk om elke zaak apart te benaderen. Dus daar kiezen we ook echt voor die systeemaanpak.
4: Maar dat is allemaal nog functioneel pakket? Of wordt dat dan een landelijk pakket op een zeker moment?
5: Nou, we hebben 2 landelijke onderdelen. Het landelijk pakket en het functioneel pakket. Nou, het functioneel pakket. Qua naam is dat misschien even wat uitleg nodig.
4: Ja, doe daar eens wat aan.
5: Ja, nou, ik moet heel eerlijk zeggen, de internationale naam die we gebruiken vind ik aantrekkelijker. Dat is de National Prosecutor's Office for Financial, Environmental Crime and Asset Confiscation.
4: Nou, kijk, dan weten we tenminste waar het over gaat.
5: Dus die spreekt wat meer tot de verbeelding. Functioneel pakket is een wat lastig uit te leggen term, maar specifiek ziet dat op echt de specialistische tak van het strafrecht. Dus dan kom je, nou, wat andere mensen ook wel eens noemen, de witte borden criminaliteit, financiële criminaliteit, milieucriminaliteit. Het landelijk pakket, en dat is een pakket waar we steeds meer en steeds intensiever mee samenwerken, richt zich echt op de georganiseerde criminaliteit, de drugsnetwerken in binnen- en buitenland. Maar wat je ziet en wat wij zien is dat onze werelden van het landelijk pakket en het functioneel pakket steeds meer in elkaar schuiven. Als het gaat over grote geldbedragen die moeten worden witgewassen, zie je steeds meer de bovenwereld opduiken. Nou, daar zit onze kennis en expertise en met name ook van onze opsporingsdiensten, zoals de FIOD. Maar we zien ook dat criminelen die traditioneel gezien in de drugscriminaliteit zaten, steeds meer subsidiefraude plegen, zorgfraude. Dus en dat is weer het terrein van de bijzondere opsporingsdiensten waar wij mee werken, zoals de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de opsporingsdienst daarvan. Dus die werelden die grijpen steeds meer in elkaar.
4: Ja, en die hebben allemaal te maken op hun eigen manier met capaciteit, met lange doorlooptijden. Je kunt ook een hoekje afsnijden, dan hoeft er bijvoorbeeld geen rechter aan te pas te komen. Dan leg je als Openbaar Ministerie een strafbeschikking op. Daar heeft het FD deze week nog over geschreven, over een kwestie rondom de investeringsmaatschappij MCL, witwassen, strafbeschikking 70 miljoen. Met als afspraak, we praten hier verder niet meer over. Er komt geen ruchtbaarheid, er komt geen persbericht. We houden dit buiten de publiciteit. Waarvan de Raad voor de Rechtspraak inmiddels tegen die krant zegt, ja, geen publiciteit, geen democratische controle, dat is een tekort.
5: Ja.
4: Hoe kijk jij naar die zaak?
5: Nou, ik snap die kritiek wel. En tegelijkertijd zit natuurlijk er een onderliggend probleem. Even voor de goede orde. Inmiddels zijn wij bezig met beleid, omdat we wel snappen dat met name de transparantie, de uitleg naar buiten, erg belangrijk is bij dit soort afdoeningen.
4: Want het is vaker gebeurd, blijkt uit in ieder geval de cijfers.
5: Ja, en waar het mee te maken heeft, is dat de strafbeschikking is een wettelijk instrument wat het Openbaar Ministerie kent. En dan kom ik bij de andere kant. Dat instrument is er met name om de rechtspraak te ontlasten. Omdat we zagen dat we onze zaken niet kwijt konden. Dus ik snap dat vanuit de rechtspraak wordt gezegd, ja, er moet meer transparantie en eigenlijk moeten er rechter naar kijken. En tegelijkertijd is dit instrument door ons in gebruik, omdat we de zaken niet kwijt kunnen.
0: Lekker zo'n zomer, op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand.

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Het moment is in ontwikkeling, dus we zijn hier ook nu meer landelijk beleid op aan het maken. Vanuit het functioneel pakket hebben wij inmiddels al het staan beleid om wel dat persbericht te doen, om daar wel transparant
3: in te
2: zijn.
3: Maar het is een instrument waarvan je zegt dat is in ontwikkeling. Het is niet een instrument dat jij liever vandaag dan morgen op zou bergen in een kast, omdat er voldoende rechters zijn.
2: Ja, dat is ook weer een afweging. Als je alle zaken, sommige landen hebben, anders dan wat Nederland heeft, het opportuniteitsbeginsel niet. Hè, dus die moeten elke zaak oppakken. Ja, dat is ook niet uiteindelijk de oplossing. Dus je zal altijd wel moeten gaan kijken welke zaken leg je wel aan de rechter voor, welke niet. Ik wil nog wel even terugkomen op wat je net zei. Het is geen handjeklap. Een strafbeschikking is echt anders dan bijvoorbeeld een hoge transactie, waar je veel meer in overleg met elkaar afspraken maakt over het afdoen van een strafzaak, waarbij het uitgangspunt is, je gaat niet over tot vervolging. Nou, daar is inmiddels ook een commissie hoge transactie die dat soort afspraken doet.
3: Want als je tot een schikking komt, dan moet dat getoetst worden.
2: Dat is omdat het gaat in essentie om het afkopen, wordt dan gezegd, het afkopen van een strafvervolging. Dus daar moet ook een toets op komen. Nou, daar is in het verleden ook vanuit de Kamer de vraag geweest. Dus dat is de commissie hoge transacties geweest. De strafbeschikking is nadrukkelijk een ander instrument. Dat is niet het afkopen van strafvervolging, maar dat is een daad van strafvervolging. Dat hoort bij het wettelijk instrumentarium van het Openbaar Ministerie. En levert uiteindelijk dan ook een uitkomst op, een schuldvaststelling die gelijk staat aan een rechtelijk vonnis. En ook uiteindelijk de consequentie heeft dat je daarmee ook een strafbaar krijgt.
3: Maar als het gaat om de democratische controle van het geheel, dan is het misschien niet heel gek te denken dat ook Kamerleden hiervan zullen zeggen, als je tot dit instrument overgaat, die strafbeschikking, dan willen wij wel graag weten welke factoren daar een rol in speelden, en dan willen we dat daar rugbaarheid aan gegeven wordt.
2: Ja, en die roep snap ik. Dan gaat het om twee dingen. Aan de ene kant heb je de bescherming dat op het moment dat de strafbeschikking, en nogmaals, dat is geen onderhandelingsproces, door het Openbaar Ministerie eenzijdig wordt opgelegd, dat degene aan wie die strafbeschikking wordt opgelegd daartegen in verzet kan komen, dus de zaak voor kan leggen aan de rechter. Dus daarmee heb je de rechtelijke toets als dat nodig is. Waar ik wel gevoelig voor ben, is inderdaad dat het goed is dat we daar meer transparantie in betrachten. En dat we ook laten zien aan de samenleving dat dit soort afspraken of dit soort strafbeschikkingen worden opgelegd, zodat daarmee ook kan worden voor de samenleving duidelijk is hoe een zaak wordt afgedaan.
3: Dus onze mailbox met persberichten zal overstromen?
2: Ook daar geldt weer, niet elke strafbeschikking is dusdanig groot of bijzonder dat daar een persbericht hoeft te volgen. Het is een instrument wat we echt in heel veel zaken gebruiken. Wat eigenlijk nu meer bijzonder is dat we dat ook met steeds hogere bedragen doen. En ook daar maken we, of willen we de parallel maken, wat nu geldt als een hoge transactie, wat aan die commissie moet worden voorgelegd, dat we ook bij de hoge strafbeschikkingen een actiever persbeleid gaan voegen.
3: We gaan naar een dilemma in dit gesprek.
4: Het dilemma.
3: Zaken rond bestuurdersaansprakelijkheid moeten sneller of nee, het is juist gerechtvaardigd dat bestuurders misschien wat langer moeten wachten op een oordeel, want ons onderzoek moet volledig zijn.
2: Ja.
3: Welke van de twee? Moet het sneller of zeg je nee, zorgvuldigheid boven alles?
2: Uiteindelijk gaat zorgvuldigheid boven alles.
3: Michiel Swinkels is hier hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Parket. Wanneer wordt het eigenlijk opportun om te kijken of bestuurders zelf persoonlijk vervolgd moeten worden?
2: Het is altijd opportun om te kijken of bestuurders zelf vervolgd moeten worden.
3: En dat kan civielrechtelijk of dat kan strafrechtelijk natuurlijk.
2: Ja, maar het hangt altijd samen met een geconstateerd misdrijf of een overtreding van een bedrijf. Want als er geen strafbaar feit is, dan is er ook geen bestuurder die daar feitelijk leiding aan heeft gegeven. En dat is het juridische begrip. De feitelijk leidinggevende aan een verboden gedraging van de rechtspersoon. Dus eerst moet er een verboden gedraging zijn. Wat wij eigenlijk standaard doen in het onderzoek, als er sprake is van strafbare feiten gepleegd door een onderneming, is dat we

0: ook altijd kijken wie is binnen die onderneming verantwoordelijk te houden. Want vaak gaat het ook om mensen die feitelijk leiding daaraan geven. Ja,
1: maar die hebben misschien zich weer gebaseerd op wat er vanuit de managementlaag daaronder aan advies daarboven kwam. Ja. Dus je moet dan wel de hele organisatie kunnen doorlichten.
0: Ja, nou ja, en dat geeft al wel antwoord op uw eerdere vraag. Waarom duurt dat af en toe zo lang? Is omdat dat echt een diepgaand onderzoek kan vergen. En ik denk dat je daar heel goed een onderscheid kan maken. Als een onderneming kleiner is met een paar mensen, dan ben je al veel sneller bij die feitelijk leidinggevende. Als een onderneming groot is, of een multinational met een gelaagde besluitvormingsstructuur, ja, dan is het veel ingewikkelder om uiteindelijk vast te stellen of de CEO of andere bestuurder daadwerkelijk op de hoogte was dat er een strafbaar feit is gepleegd. Want de Hoge Raad heeft best wel hoge drempels als het gaat over strafrechtelijke vervolging. Het is geen risicoaansprakelijkheid.
1: Een Nederlands voorbeeld uit de recente geschiedenis is Ralf Hamers, de oud-CEO van ING, waarvan het Hof in Den Haag eind vorig jaar heeft gezegd, nou, we gaan niet meer verder met deze vervolging, want dat heeft niet zoveel zin meer en bovendien is het bijna verjaard.
0: Ja.
1: Wordt dan toch niet het betere de vijand van het goede?
0: Nou, misschien moet ik daar toch even wat extra duiding aan geven.
1: Daar ben je ook voor. Dus
0: Nee, want uiteindelijk is het onderzoek. Dan gaat het over de ING. Daar is een hoge transactie geweest voor de bank zelf.
1: Die is een schikking, hè? Tenminste, zo vertalen wij dat.
0: Ja, maar dat is een schikking. Die is ook uiteindelijk betaald. En dan komt vervolgens de vraag: ga je de feitelijk leidinggevende? Zie je mensen die daar verantwoordelijk voor zijn? Nou, wat wij toen hebben geconstateerd is dat als je kijkt naar de strafbare gedragingen van de bank, althans die wij strafbaar vonden, dat ook te maken had met een bepaald beleid, een bedrijfscultuur die al langere tijd bestond, waar veel mensen aan hebben bijgedragen, maar waarvan je eigenlijk niet één iemand kan aanwijzen die heeft het daadwerkelijk gedaan. Dus onze aanvankelijke conclusie was ook dat er geen feitelijk leidinggevende in beeld waren om te vervolgen, dus ook de heer Hamers niet. Wat er vervolgens is gebeurd, is dat vanuit een belangenvereniging een artikel 12 klacht is gestart bij het Hof, waarin zij hebben aangegeven dat zij vinden dat in ieder geval die bestuurder wel moest worden vervolgd.
1: Meneer Lakenman is dat.
0: En uiteindelijk heeft het Hof toegezegd, Openbaar Ministerie, u moet wel gaan vervolgen. Nou, dat hebben wij gedaan. Dan pak je eigenlijk de zaak weer verder op. Nog meer onderzoek. Ook vanuit de verdediging zijn toen tientallen getuigen aangedragen. Hebben we allemaal gehoord. En na dat onderzoek, en dat moet dan ook weer zorgvuldig en uitgebreid, zijn wij nog steeds tot de conclusie gekomen. Wij vinden dat er onvoldoende reden is om de bestuurder te vervolgen.
1: En dat het dan bijna verjaard is, dat is een bijkomstigheid.
0: Nou ja, uiteindelijk, als het aan ons had gelegen, was dat natuurlijk al eerder vastgesteld. Maar dan kunnen wij weer terug naar het Hof, die ons eerder de opdracht had gegeven om te vervolgen. En dan kunnen we een zogenaamde bewilligingsprocedure, het Hof toestemming vragen om alsnog te bewilligen dat wij niet wilden vervolgen. Het is een heel lang traject en ik kan me voorstellen, zeker voor de bestuurder, uiterst onwenselijk. Uiteindelijk is dit wel ook hoe ons rechtssysteem in elkaar zit. Juist ook vanuit die checks en balances waar u het net over had. Die zo belangrijk zijn.
1: Dit gaat vaker spelen. Hoe rustig of onrustig kunnen de bestuurders of oud-bestuurders van Tata Steel slapen op dit moment?
0: Nou, dat is op dit moment onderwerp van onderzoek. Uiteindelijk gelden daar nog steeds die hoge drempels waar ik het net over had. Inmiddels is het onderzoek wel zover dat wij vinden, en daar gaan we Tata Steel als onderneming ook voor vervolgen, dat er strafbare feiten zijn gepleegd. En dan is de vervolgstap, en dat is nu onderwerp van onderzoek, is of wij ook individuele leidinggevende kunnen aanwijzen waarvan we zeggen, ja, dat is een strafrechtelijk verwijt.
1: Advocaat heeft al gewezen op artikel 173a, u ongetwijfeld bekend, criminele vervuiling waardoor de openbare gezondheid in gevaar komt. En zij zegt, daar staat op 12 tot 15 jaar.
0: Ja, dat klopt, maar dat is gewoon het wetboek zoals dat geldt.
1: Ja, is geen prettige wetenschap, denk ik, als dan het OM aan het onderzoeken is in hoeverre je daar persoonlijk verantwoordelijk voor bent.
0: Nee, dat is waar. Tegelijkertijd als wij komen tot een bewijsbare zaak of de aanwijzingen, dan gaat het ook om nogal iets als je als bestuurder daadwerkelijk daar opdracht toe zou hebben gegeven. Ik zeg niet dat het zo is, hè. Dat is onderwerp van onderzoek. En daar zullen we ook de rechtbank nader op rapporteren. Maar als het kan worden vastgesteld, dan gelden gewoon de bepalingen zoals uit het strafrecht.
1: Tot slot, hoe internationaal is jouw speelveld en jouw baan? Want die sanctiewetgeving, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Maar dat is denk ik iets waar veel bedrijven rekening mee moeten houden. Bedrijven die dat misschien niet helemaal tot in detail weten of daar moedwillig overheen stappen. Wat is jouw waarneming de laatste jaren?
0: Nou, per definitie is ons werkveld internationaler. Sowieso als je gaat kijken naar de criminele geldstromen waar we mee te maken hebben, die beperken zich niet tot Nederland. Die gaan met één muisklik de hele wereld over. Dus wij hebben ook heel veel internationale contacten. We hebben zelfs een liaison magistraat in de VAE, de Verenigde Arabische Emiraten, geplaatst. Omdat we zagen dat veel geld daarheen ging. Nou, daar hebben we goede samenwerking mee.
1: Maar Rusland bijvoorbeeld, dat is iets waar je als bedrijf nu al een paar jaar van weet. Daar moet ik eigenlijk verre van blijven. Jullie weten ook dat daar routes voor in het leven zijn geroepen om dat zoveel mogelijk te kunnen omzeilen als je toch kwaad in de zin hebt.
0: Ja.
1: Heb je dat goed gemanaged?
0: Ja, uiteindelijk is even de vraag, hè, wat wij te managen hebben. Wat we zien is dat...
1: Nou, heb je daar goed zicht op?
0: Ja, nou ja, uiteindelijk door onze onderzoeken hebben we daar zicht op. Ik denk dat Nederland, als we kijken ook even in Europees verband, we hebben sinds het ontstaan van de oorlog meer dan 140, bijna 150 strafzaken lopen en afgehandeld, waardoor we echt wel zicht hebben op wat daar gebeurt. Daar zit ook allerlei informatie die we krijgen van de inlichtingendiensten. Maar kun je het oplossen met het strafrecht? Nee, want dat is altijd achteraf. Wat wij zien internationaal is dat bepaalde structuren die, en daar zie je wel weer die vermenging ook met het speelveld van het landelijk pakket. De structuren die worden gebruikt door criminele organisaties om drugsgeld wit te wassen, die structuren worden ook gebruikt om sancties te ontduiken. En dan heb je het echt wel over verschillende landen waar verschillende facilitators, banken een rol vervullen. Eigenlijk alles om een schemerwereld te
1: leren. Nou, dat moet los worden, maar dat word je niet.
0: Nou ja, het voordeel is, we hebben altijd werk.
1: Michiel Zwinkels, hoofdofficier van Justitie van het Functioneel Pakket. Dank voor je komst.
0: Graag gedaan.
1: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat mijn collega Mark Beekhuis had met Geert-Jan Zandbergen van Bolletje, over hoe Bolletje inspeelt op de veranderende eetgewoontes, op voedingshypes. Abonneer je dan op de Top van Nederland.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ben Tichelaar podcast.

0: Het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns.
1: BNR Nieuwsradio.
0: Lees het op bnr.nl. En blijf scherp.

0: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on-demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
1: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
3: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielenbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ben Tichelaar podcast. Willemijn Veenhoven en Ben Tichelaar.
4: Ben, koffie? Thee?
5: Theetje. Ik wil eigenlijk liefst thee met melk, maar ze hebben nergens melk.
4: Thee met melk?
5: Ja, op zijn Brits. Weet je, er is, het heeft nog een reden ook. Oh. Als je, ja, in thee zitten tannines, net als in rode wijn.
4: En die, ja... En omdat het nog een beetje vroeg is voor rode wijn.
5: Nee. En die tannines zitten trouwens ook in koffie. En daar krijg je hele bruine tanden van.
4: Oh.
5: Ja, en wat het eiwit in melk doet, dus het werkt ook niet met havermelk. Het werkt alleen met echte ouderwetse koemelk, liefst volle melk. Daar zit een eiwit in dat bindt die tannines. En dan slik je het gewoon door en dan gaat het niet op je tanden zitten.
4: Ben, heb jij nou ook wel eens zo'n dag dat werkelijk iedereen tegen je zegt... wacht even, dit is echt urgent.
5: Ja. Ja, nou ja, ik ben, ons gezin heeft 4 dochters, dus dat gebeurde in het verleden heel vaak.
4: Ja.
5: Ja, die zijn nu groot, dus ietsje minder. Maar dan zijn er weer andere mensen die tussendoor fietsen.
4: En in werk?
5: Ja, nee, onderbrekingen eigenlijk wel heel vaak. Dat je dan, ja, dan vergeet je iets en dan moet het toch nog gebeuren. Hè. Het rare is, er zijn terugkerende dingen in mijn werk. Iedere week deadlines en toch vergeet ik dingen. En dat heb ik nog steeds niet helemaal goed op orde.
4: Ik heb het heel erg. Als vlak voor een live-uitzending, laten we zeggen 1,5 uur voor een live-uitzending, dan komt de redacteur naar me toe, de online redacteur, de regisseur. Iedereen, de technici, en die zeggen, nee, dit moet je nu doen. Dit alles is even urgent.
5: Ja, precies. Ja.
4: En dan is de vraag natuurlijk, wat ga ik dan doen? En dan kies ik uiteindelijk toch altijd voor, weet je, die technicus die moet alleen maar even een nieuwe batterij in mijn microfoon.
5: Ja.
4: Terwijl eigenlijk denk ik moet me met de inhoud bezighouden. Maar ja, dat is dan snel gedaan. Dus dan ga ik daarvoor. Maar het is altijd een gevecht.
5: Grappig, ja. Ja. Nou, dat, volgens mij...
4: Hebben we hem te pakken?
5: Ja, je bent niet de enige. Ja.
4: Nee. Dit is natuurlijk een heel mooi onderwerp voor een aflevering, Ben. Prioriteiten stellen.
6: Dit is de Ben Tichelaar podcast. Over leiderschap, verandering en andere woorden die betekenen dat jij het mag oplossen. Met Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven.
4: Ben, laten we beginnen met iets waar eigenlijk al het andere uit volgt. Namelijk het onderscheid tussen belangrijk en urgent.
5: Ja. Ja, dat heeft volgens mij iedereen die werkt, heeft dat wel eens gehoord. En dat komt van Stephen Covey, maar het wordt ook wel het Eisenhower-kwadrant genoemd.
4: Mm-hmm.
5: En dus dat je dan zeg maar moet zeggen, hey, er zijn dingen kunnen belangrijk zijn of niet belangrijk. En ze kunnen urgent zijn en niet urgent. En dan krijg je 4 vakjes. Hè, en dan heb je dingen zijn en urgent en belangrijk. Nou, die moet je natuurlijk altijd doen. Maar er zijn bijvoorbeeld ook dingen die zijn wel urgent, maar niet belangrijk. En dat is dus heel verneukeratief. Want we zijn heel slecht in het maken van onderscheid tussen... Ja, als we een beetje gestrest zijn, dan weten we eigenlijk niet meer van... was het nou belangrijk of urgent? Dat kunnen we eigenlijk niet meer goed inschatten.
4: Ja, precies. Want wat ik net zei van mijn werk, dan is opeens alles urgent.
5: Ja, ja.
4: En dan denk je, wat moet ik dan?
5: Ja, dat is echt heel maf. Er zijn een paar grappige psychologische fenomenen op dat gebied. Mm-hmm. Ik heb dat eens uitgezocht. Er bestaat iets, zeggen psychologen, als het mere urgency effect. En dat betekent dat als je onder druk staat... precies wat jij beschrijft, iedereen komt op je af... dan kun je dus als mens geen onderscheid meer maken... tussen is het nou urgent of is het belangrijk. Alles lijkt dan belangrijk, alles lijkt urgent. We houden dat gewoon niet uit elkaar. En wat er zo stom is... Je noemde het verhaal van die batterijtjes. En ik dacht meteen, oh, dat is interessant.
4: Ja.
5: Dat is heel, heel herkenbaar. Als mensen heel erg onder tijdsdruk staan... En alles lijkt belangrijk... dan pakken ze heel vaak een makkelijke taak. Dus dat is ook heel gek. En dat is onderzoek bijvoorbeeld bij artsen gedaan. Dus als er bijvoorbeeld allerlei dingen op de spoedeisende hulp binnenkomen... en de artsen hebben het gevoel van, oh, mijn goed, er gebeurt veel te veel... en ook verpleegkundigen, dan kiezen ze vaak... een makkelijke patiënt, om even weer het gevoel van controle te hebben. Dus dat is letterlijk onderzocht. En in de werkomgeving betekent dat van, nou, er moet van alles gebeuren. Wat ga ik doen? Oh, mijn e-mail. Ja, dat is vaak niet het belangrijkste, maar heb je wel iedere keer het gevoel... als je even op send drukt van, hé, hey, weer iets gedaan.
4: Dus onder stress kies je gewoon een heel makkelijk taakje van... vink, joehoe, gedaan.
5: Ja, even zo'n soort pingetje hebt, een vinkje kunt zetten... en het gevoel dat je een beetje controle hebt over je leven.
4: Ik vraag dit voor een vriend, Ben. waarom is het nou zo moeilijk voor mensen om dat onderscheid te maken tussen belangrijk en urgent?
5: Ja, nou, dat komt dus door die drukte. En die drukte en die onduidelijkheid die wordt vaak veroorzaakt door je werkgever. Ja, dat is niet zo leuk, maar het is wel wat er in het echt gebeurt. Ik heb een paar feitjes op dat gebied op een rijtje gezet de afgelopen tijd. En dan kom je bijvoorbeeld tegen, dus de London Business School heeft daar onderzoek naar gedaan. Dat is alweer een paar jaar geleden hoor. Maar dat was wel leuk Europees onderzoek. En het blijkt dat heel veel strategieën die zijn zo vaag... dat mensen er eigenlijk qua geen touw aan kunnen vastknopen. Dus als je medewerkers, dat waren iets van 1600 mensen die... Nee, sorry, 1600 bedrijven door heel Europa waar dat was gepeild. En de medewerkers hebben geen idee wat er met de strategie wordt bedoeld. Het is vaak van, nou, weet je wel, door voortdurende innovatie... stellen wij de klant centraal. En dan zeggen mensen, ja, wat moet nou doen? Ja.
4: Het is super vaag natuurlijk.
5: Ja. Nou, wat ook nog wel grappig is, dat als er dan prioriteiten zijn... kennen mensen ze niet. Dat is ook heel groot onderzoek. Dat is ook alweer een paar jaar geleden. Dat was in de Harvard Business Review, kwam ik dat tegen. Mm-hmm. 2015, dat is al een tijdje geleden hoor. Maar dan bleek dat ongeveer de helft van de middelmanagers... dus zeg maar de teamleiders en zo, ongeveer de helft daarvan... Kan gewoon niet één prioriteit noemen van het bedrijf. Gewoon geen enkele.
4: Maar ja, dat zeg je wel. En ik denk, dat is idioot. Maar ondertussen zit ik te bedenken, want ik werk natuurlijk bij heel veel plekken. Maar ik werk onder andere ook bij BNNVARA. En ik kom ook niet verder dan goede, impactvolle programma's maken. Maar ja,
5: een leuke podcast maken. Ja. Wat gaan we vandaag doen?
4: Maar het is eigenlijk heel erg. Het is ook een beetje vaag. Ja,
5: ja, nou ja, en dan nog erger. Dat als er dan prioriteiten zijn en mensen kennen ze... Dat was ook een groot onderzoek onder 1800 managers, ook weer een paar jaar geleden. En dan zeggen mensen, ja, maar we hebben veel te veel prioriteiten. En als je heel eerlijk kijkt, dan zijn ze vaak nog tegenstrijdig ook. Dus mensen worden gebombardeerd met doelen in hun werk. Vaak weten ze niet eens wat het is, wat die doelen zijn. Maar als ze ze kennen, zeggen ja, maar wacht eens even, daar klopt helemaal niks van.
4: We gaan het straks na scoren bij de koffie gaan we het over hebben hoe het dan wel moet, Ben. Want uiteraard komen we daarop. Maar eerst ook nog even iets verder door op wat jij zei van die makkelijke taakjes die je gaat doen. Hè?
5: Ja.
4: Dat is natuurlijk, als je dat helemaal in het uiterste doortrekt, krijg je natuurlijk gewoon diehard uitstelgedrag.
5: Ja, zeker. Ja.
4: Dat moet jij ook herkennen, zoiets.
5: Ja, nee, maar ik doe dat ook. Weet je, vroeger... Als je toen nog een beetje meer analoog werkte. Ik doe nu alles digitaal, maar nou, het is niet helemaal waar. Ik schrijf nog wel dingetjes met de hand.
4: Ik zie je aan mijn hand geschreven blaadjes hier.
5: Ja, maar ze zijn wel aan elkaar geniet. Vroeger had ik ook verschillende kleuren paperclips. En die moesten af en toe gesorteerd worden. Dat soort dingen. Ja.
4: Nerd. Ja. Ja, maar dat is dus... je bedoelt, dan ging je dus, dan moest je eigenlijk werken... en dan ging je paperclips op kleur leggen.
5: Ja, of de bestanden op je computer sorteren. Weet je wel, dat je ze dan later... ze goed in de goede mapjes hebt. Dus ja, gewoon spullen sorteren. Dat heb ik altijd heel aardig gevonden als tijdverdrijf. Vooral als er heel belangrijk werk moest worden gedaan.
4: Ik herken het heel erg. Ik heb het... op hetzelfde niveau. Ik maak namelijk heel graag to-do-lijstjes. En als ik dan gestrest ben, dan ga ik nog meer to-do-lijstjes maken. En nog meer. Dan ga ik daarna even thee en koffie zetten. Ga ik even naar de wc. En daarna maak ik nog meer to-do-lijstjes.
5: Ja.
4: En die leg ik dan op volgorde van belangrijkheid.
5: Het geeft je een gevoel van controle.
4: Ja.
5: Dat is denk ik het idee. Ja. Zo van, toch, de wereld is een chaos, maar ik heb mijn to-do-lijstje. En mijn paperclips kleur.
4: Maar jij zei net van, er zijn heel veel bedrijven die niet eens weten wat hun prioriteiten zijn. Of bijvoorbeeld heel veel prioriteiten tegelijkertijd hebben.
5: Ja.
4: Je had het een tijdje geleden over een heel mooi voorbeeld, Amazon.
5: Ja, nou, Amazon is eigenlijk heel grappig op dat gebied. Die zeggen eigenlijk al jarenlang van, we willen en de meest klantvriendelijke zijn in de wereld, en we willen het veiligste bedrijf zijn om voor te werken, en we willen de beste werkgever zijn ter wereld. En dat staat allemaal tegelijkertijd op nummer 1. En iedereen weet natuurlijk, in echt kan dat niet. En om de zoveel tijd komen ze daar ook heel slecht mee in het nieuws. En dan zijn er weer protesten van medewerkers van Amazon die zeggen, ja, luister eens, als het druk is, dan vallen mensen gewoon flauw in de gangen van de magazijnen. Omdat er alleen maar doorgewerkt wordt.
4: Dat gebeurt echt?
5: Dat gebeurt echt, ja. Of mensen liggen te slapen tussen de dozen, ja. omdat ze geen rustmomenten krijgen. Er zijn tijden dat je gewoon niet naar het toilet kunt, terwijl je wel moet. Nou, dat is eigenlijk belachelijk.
4: En dat komt dus omdat ze niet kiezen voor alleen kwaliteit, maar alles tegelijk.
5: Wel alles tegelijk. En uiteindelijk zeg maar, zie je dan toch dat in de praktijk, wat wint dan? Nou ja, als het druk is bijvoorbeeld in die magazijnen, dus het is bijna Thanksgiving in de Verenigde Staten, of het is bijna kerst, dan is het zo druk dat al die andere dingen, zoals veiligheid of zorg voor je medewerkers, sneuvelt gewoon. En dat, nou ja, terwijl ze eigenlijk ook zogenaamd ook op één staan. Dus er is gewoon geen helderheid. En dan in het echt wint datgene wat, ja, even plat, het meeste geld oplevert.
4: Ja, lijkt mij toch. Dat zie je dan.
5: Ja.
4: Die Bezos is niet voor niets stinkend rijk geworden. En dat lijkt me een understatement. Zometeen over hoe het wel moet, Ben. Over hoe je wel prioriteiten stelt. En ook vooral waarom dat fantastisch is voor je organisatie. Maar eerst,
6: puntje bij de koffie. Leuke weetjes voor op de bedrijfsborrel.
4: Wat heb je voor mij?
5: Ja, ik kwam onderzoek tegen van Microsoft. Die doen ook onderzoek. Want die hebben namelijk, dat had ik me nooit gerealiseerd, die hebben toegang tot ongelooflijk veel data. Namelijk, moet ik het even goed zeggen,
4: ja,
5: biljoenen datapunten gaat het in dit geval.
4: Ja.
5: Ik moest eerst opzoeken, wat is het? Weet je wat een biljoen is? Hoeveel dat is?
4: Ah, dan ga je me niet over horen, ja, hier.
5: Duizend miljard.
4: Duizend miljard.
5: Ja, okay. En hebben ze dus duizenden miljarden datapunten. Ja. En hoe komen ze eraan? Omdat ze namelijk kunnen kijken wat jij doet met al die software van hun. Dus dat houden ze de hele dagen bij. Natuurlijk geanonimiseerd, maar ze kunnen zien wanneer zitten mensen bij hun mail, wanneer sturen ze dingen aan elkaar. Ja. Maar ze kunnen dus ook zien hoe vaak mensen in hun werk onderbroken worden. En toen ze dat zagen, afgelopen jaar, toen schrokken ze er een hoedje.
4: Namelijk?
5: Nou, het blijkt namelijk dat een kenniswerker die Microsoft software gebruikt, wordt gemiddeld vaker dan eens in de 2 minuten onderbroken.
4: Nee.
5: Zeg, bizar. Ze kwamen op een totaal op een 8-urige werkdag van 275 onderbrekingen.
4: Oh.
5: En dat betekent, er begint een meeting, er komt een berichtje binnen, er is een ping uit je agenda dat je weer iets moet doen. Dat is echt bizar.
4: 275
5: keer. Ja.
4: En het erge is, dat hebben ze zelf veroorzaakt. Het,
5: nou,
4: is,
5: ja,
4: hun software.
5: Wel, ja, het is hun software, ja. En dan, maar zij zeggen dus tegelijkertijd ook van, ja, dit is wel dramatisch. En als we dus AI bijvoorbeeld gaan gebruiken in bedrijven, maar we gaan niet eerst dit fixen, dit probleem, dan gaan we echt een heel kapotte manier van werken, gaan we dan proberen nog beter te automatiseren. Dus ze hebben ook wel een beetje handen in eigen boezemstekers hier. Zeggen, dit is niet goed. En wat er dan bij komt, dat konden ze ook zien. Mensen krijgen dus op hun werk vaak niks meer af.
4: Mm-hmm.
5: En dan zie je dat in het weekend zien ze dan het gebruik van Word en PowerPoint en Excel en zo, dat soort dingen die mensen gebruiken om echt iets te maken,
4: ja,
5: een spreadsheet te maken of een presentatie te maken. In het weekend schiet het gebruik daarvan omhoog. Dus mensen halen hun werk in het weekend in.
4: Oh, omdat ze, nou ja, dit is toch, je herkent het gelijk. Je denkt, ja, vind je het gek dat ik nergens aan toe kom? Ja,
5: maar je bent dus niet de enige. Er zijn dus, miljarden mensen blijkbaar die dit hebben. Ja, dat is echt bizar. En dat veroorzaakt dus, wat was het ook weer? Biljoenen datapunten. En laten dit dus zien. Het is dus niet zeg maar een soort gevoel van mensen.
4: Nee.
5: Het is gewoon echt.
4: Ik ga me erg focussen op jou, Ben. Microsoft komt niet tussen ons. We gaan door.
5: We houden de deur dicht.
4: Volgende vraag, Ben. Superbelangrijk. We hebben het natuurlijk over te vage of te veel prioriteiten die je kan hebben als bedrijf, als onderneming. Maar gelukkig dat jij er bent, want we gaan het nu hebben over wat werkt er wel. We gaan naar de spoedeisende hulp.
5: Ja, precies. Ja, ik vond het fascinerend. Ik kwam het tegen in onderzoek. Ik heb het echt niet zelf bedacht hoor, maar ik kwam het tegen in onderzoek. Er werd gesuggereerd van ja, maar kijk nou eens naar hoe dat gaat bij de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Want er komt dus voortdurend komen daar onverwachte dingen binnen. Die zijn allemaal urgent en belangrijk.
4: Ja.
5: En toch hebben ze een manier om te zorgen dat de een even moet wachten. Dan gaat de ander. En het grappige is, ik heb ook wel eens meegekeken op een spoedeisende hulp, ondanks het feit dat er heel veel gebeurt. En natuurlijk wordt er af en toe wel echt gerend, hè, als er een reanimatie is of zo. Maar het is eigenlijk best wel
4: rustig, ja.
5: Ja, kalm. Die mensen zijn gewoon kalm. Die
4: Zeker.
5: Weten hoe het werkt.
4: Ja.
5: Dat komt omdat ze een systeem hebben, en dat kent eigenlijk iedereen wel dat woord. Dat heet triage.
4: Triage.
5: Zij hebben iedere spoedeisende hulp. Er zijn wat verschillende systemen in omloop op dit gebied. Ik heb dat een beetje uitgezocht. Dus niet in ieder ziekenhuis wordt dat op dezelfde manier gedaan. Maar grosso modo hebben ze allemaal een soort systematiek om te kijken van nou, die komt binnen. Nou, dat moet. Dat is levensbedreigend, dat moet direct.
4: Mm-hmm.
5: Ja, en dan hebben we iemand die komt binnen, die heeft een breuk, maar die breuk wordt niet erger door even te wachten. Nou, dan ga jij nog even een paar oude nummers van arts en auto lezen in de wachtkamer.
4: Weet je? Of dat zoals al, ik laatst, ik had mijn pink uit de kom.
5: Oh ja?
4: Ja, ik was heel ongelukkig gevallen. Ik naar de spoedeisende hulp. Ik mocht 3 uur wachten.
5: Ja.
4: Mijn geliefde is eten komen brengen. En toen dacht ik, oh ja, ik sta onderaan de ladder van prioriteiten.
5: Je stond onderaan in de triage, eindigde jij niet bovenaan. Je was geen prioriteit.
4: Ik snap het ook hoor, verder.
5: Ja, maar goed, aan de ene kant is dat vervelend om mee te maken, maar het is tegelijkertijd ook het bewijs dat zij eigenlijk hun zaken heel goed op orde hebben op dit gebied. Want eigenlijk zouden wij zelf ook wel eens een keer iets willen laten wachten, waar anderen van zeggen, oh, dat is heel belangrijk. En dat jij zegt, nee, ik heb een prioriteitenlijstje. En jij komt gewoon even, jij moet gewoon even drie uur wachten. Laat je vrienden en vriendin maar even het eten voor jou halen, ja.
4: Oké, maar niet iedereen heeft of kent een ziekenhuis. Dus stel, je bent gewoon een bedrijf en je wil hiervan leren. Je hebt een bedrijf. Hoe werkt dit dan in de praktijk? Hoe doe je dat systeem?
5: Ja, het is eigenlijk een simpel stappenplannetje. Ik heb hier in de afgelopen jaren regelmatig les over gegeven. Ik heb heel veel geleerd ook van mensen met wie je dan daarover praat. Die zeggen, ja, maar dan moet je wel eerst dit, dan moet je wel eerst dat. Nou, daar heb ik een soort stappenplannetje van gemaakt.
4: Mm-hmm.
5: Dus het begint heel simpel. Eerst moet je je doelen op een rijtje zetten. Wat zijn allemaal dingen die we belangrijk vinden? Dus gewoon een soort inventarisatie van, we willen en klant gericht zijn en we willen innovatief zijn en nou ja, nog meer. Hè? Dus zo heb je een rijtje met doelen en je hebt nog geen volgorde.
4: Mm-hmm.
5: En wat je dan eerst moet doen voordat je ze op volgorde gezet is dat je dilemma's moet gaan inventariseren. Dus wanneer botsen die dingen nou met elkaar? Wanneer blijkt nou klantgerichtheid bijvoorbeeld te botsen met winstgevendheid? Of wanneer botst het bijvoorbeeld met veiligheid? En de vraag is dan, wat doe je dan? En dan moet je samen over praten met je collega's, dat is eigenlijk de derde stap.
4: Ja.
5: Wat heeft dan voorrang? Wat heeft dan voorrang in zo'n echte situatie? Dus geen bedachte situatie, maar het echte werk. Nou, en dan kan je pas een lijstje maken, een soort genummerd lijstje met dat komt eerst, dat komt twee, dat komt drie, dat komt vier. Dat zijn eigenlijk de vier eerste en de belangrijkste stappen. Dan heb je eigenlijk je eerste triagelijst heb je klaar.
4: Maar dat klinkt heel logisch en heel nuttig. Op papier.
5: Ja.
4: Want je moet natuurlijk wel zorgen dat het ook echt gebeurt. Toch?
5: Precies.
4: Dat het ook consequenties heeft.
5: Nou ja, en grappig is dat als je dan zo in de loop van de jaren dit met mensen bespreekt, dan komen er allerlei goede ideeën voorbij. Dus ik heb nog 3 eraan toegevoegd.
4: Okay.
5: Stapje 5 is dat je ook relevante voorbeelden moet uitwerken. Dus dat je bijvoorbeeld zegt, nou, als veilig werken extra tijd kost, ja, dan verschuiven we dus de deadline. En dus je moet eigenlijk ook de beslissregel nog een beetje uitwerken. Dus niet alleen maar de doelen genummerd op volgorde, maar ook, nou, als dit dan komt en dat is dan in strijd met dat, wat gaan we dan precies doen?
4: Hè? Ja.
5: Dus een soort guideline een beetje verder uitgewerkt. Wat mensen ook nodig hebben, is dat er in de dagelijkse aansturing, dus alles wat er op je afkomt, dat klopt ook met die prioriteitenlijst. Dus als een manager vooral complimenten geeft voor snelheid of voor klantgerichtheid en niet voor veiligheid, ja, dan gaat veiligheid eronder lijden, ook al staat hij bovenaan de lijst.
4: Nou ja, bijvoorbeeld, stel je hebt een bouwonderneming.
5: Ja.
4: En die hebben ze allemaal keurig op papier staan, maar uiteindelijk krijgt, hè, hoe noem je zo iemand?
5: De uitvoerder. De uitvoerder, ja.
4: Uiteindelijk krijgt de uitvoerder toch vooral dik extra betaald als hij alles heel snel doet. Dan kan je wel leuk op papier hebben staan, nee, maar kwaliteit gaat voor. Maar dan is dat dus niet zo. Of veiligheid.
5: Nee, dat klopt. En het zijn nog niet eens zozeer de betalingen. Het zijn nog niet eens zozeer de financiële prikkels. Want dat kan je nog wel redelijk structureren.
4: Mm-hmm.
5: Maar als in het dagelijkse werk mensen zich daar niet aan houden, dat je vooral merkt dat je aangemoedigd wordt om het een te doen en om het ander te laten, ja, dan heeft zo'n lijstje heeft dan weinig zin. Ja.
4: Ik zeg één woord. Disney.
5: Ja. Ja, nou ja, het is een klassiek voorbeeld. Ik heb dat zelfs nog geverifieerd bij een echte Disney-kenner die zich er helemaal in heeft verdiept.
4: Wiebe Suryadi?
5: Nee, toevallig is het dan. Het is een management consultant, die is al met pensioen. En die heeft ook de Disney-parken voor en achter bezocht. Heeft cursussen daar gevolgd. Heeft achter de schermen mogen kijken. Dus die man weet er heel veel van. Hij zei, Ben, dit is een heel leuk voorbeeld.
4: Dus bijvoorbeeld, je bedoelt Disneyland in Parijs, zoiets?
5: Ja, nee, ja. Maar hij is ook in Orlando geweest. Heeft met allemaal Disney-executives daar gesproken. Ja. En ze geven ook management cursussen bij Disney van hoe runnen wij de tent? En dan kun jij ook van leren. Die heeft hij ook allemaal gevolgd. Dus okay. Ja, dat is een goede bron.
4: Vertel.
5: Ja. En daar hebben ze eigenlijk al jaren geleden besloten dat iedereen die in zo'n park werkt en contact heeft met klanten, bezoekers van die parken, die krijgt dit rijtje mee in een tweedaagse training. Ze leren op nummer 1 staat veiligheid, op nummer 2 staat hoffelijkheid, op nummer 3 staat inclusie, die is een paar jaar geleden tussengevoegd.
4: Mm-hmm.
5: Nummer 4 staat show en nummer 5 staat efficiëntie. Vroeger waren het 4, veiligheid, hoffelijkheid, show, efficiëntie, maar nu op nummer 3 ook inclusie erbij.
4: Mm-hmm.
5: En dan worden ze de hele tijd worden ze met situaties geconfronteerd, zogenaamd in die tweedaagse training, van stel nou dit gebeurt. Wat doe
4: maar
5: je dan?
4: Geef ze een voorbeeld.
5: Nou, mijn favoriete voorbeeld, jij bent Donald Duck, zeg maar, in Disneyland Parijs.
4: Nee, super flauw dit. Nee,
5: jij bent Donald Duck in Disneyland Parijs. Je loopt daar handtekeningen te geven. Iedereen kijkt naar jou. Maar jij ziet achter die kinderen en volwassenen, zie je opeens dat een kleuter, op de een of andere manier heeft hij het voor elkaar gekregen om op zo'n prullenbak te klimmen.
4: Ja.
5: En wat doe je dan? Nou, simpele vraag eigenlijk. Dan stap je uit je rol, of je blijft misschien wel een beetje in je rol. Maar veiligheid is nummer 1. Dat gaat voor show, dat gaat voor efficiëntie, gaat voor alle andere dingen. Dus dat doe je dan. Dat is nou typisch een voorbeeld van zo'n dilemma. Waar je dus het een voor het ander moet laten gaan. En dan worden ze 2 dagen lang van voor tot achterin getraind.
4: Ja. Donald Duck die uit zijn pak stapt. Ik zie het precies. Even voor me. Ik zou Donald Duck willen zijn. Jij?
5: Ja, ik weet niet. Het lijkt me
4: niet Mickey Mouse zeggen.
5: Nee, maar kijk, Mickey Mouse heeft nog een broek. Ik blijf er altijd een beetje. Ik heb ergens ooit een keer gezegd.
4: Ja, daarmee, je hebt gelijk.
5: Ja. Ik geloof dat het in Hongarije of Bulgarije zijn. Maar er is een soort werkwoord, heb ik ooit gelezen, dat heet Donald Ducken in een of ander Oost-Europees land. En dat betekent dat je rondloopt zonder broek. Ja.
4: Nou, daar ga ik op vakantie. Dat weet ik nu al.
5: Feitje van de week.
4: Goed. Maar wat nou, Ben? Je werkt bij een bedrijf en dat management van het bedrijf geeft zeg maar geen prioriteit aan het stellen van prioriteiten. Maar als werknemer zit je daar dus wel op te wachten aan die duidelijke lijst. Wat doe je dan?
5: Ja, dit is een vraag die komt ook echt heel vaak bij seminars voor. En ik heb me er echt al zo over verbaasd. Ik weet het ook niet altijd, hè? Maar er kwam er op een gegeven moment een antwoord. Wat ik eigenlijk een ijzersterk antwoord vind, dat was van iemand die werkte bij een defensieafdeling. Ik weet niet of ik het mag vertellen op radio. Ja, jawel.
4: Ja, tuurlijk.
5: Ja, doen we gewoon, hè. Ja. En die zei, wij hebben dit ook gehad bij onze afdeling. Toen hebben we aan het hoger management gevraagd binnen Defensie van als nou Russische hackers onze systemen platleggen, in welke volgorde moeten we dan die systemen weer opstarten? Dat lijkt me best wel een relevante vraag.
4: Best wel, ja.
5: Ja, ja. Het management zat natuurlijk een beetje zo van, applicaties, hackers, weet je. Dus er kwam geen antwoord, daar kwam het op neer. Toen hebben zij hun eigen lijst gewoon gemaakt, bottom-up, zelf gedaan met de collega's. Nou, dit lijkt ons het verstandigste. En dan echt op zijn defensiemanier, dat hebben ze dan ook naar de hogere leiding gestuurd, met daarbij het zinnetje van, tot nader order, is dit wat wij doen. En dat lijkt me een uitstekende aanpak. Als het management niet beslist, dan zijn wij gewoon de specialisten van het dagelijkse werk. Dan gaan wij het doen.
4: Ja. Nou ja, en dat is heel nuttig. Maar tegelijkertijd ook, kan ik me ook voorstellen, dat bij een bedrijf die prioriteiten, die veranderen ook. Weet je, dat is natuurlijk niet in beton gegoten.
5: Ja, ik noemde net een aantal stappen. Misschien is de laatste stap in dat stappenplannetje wel dat je het regelmatig herziet. En dat je dan met elkaar ook afspreekt van tevoren. Nou, bij ons moet dat eens in de 3 maanden of eens per half jaar, of misschien zit je in een business die heel snel verandert, zeggen dat doen we eens in de 3 weken. En dat heeft natuurlijk als voordeel, dan komt die lijst ook even weer onder de aandacht.
4: Mm-hmm.
5: Dus als je niet onderhoudt en niet af en toe opfrist met elkaar, dan krijg je eigenlijk 2 effecten. Dan raakt die en achterhaald en het is geen levende lijst meer, zou ik maar zeggen.
4: Een man van Arcadis had jou dit toch verteld, hoe hij het had gedaan?
5: Ja, dat was leuk. Dat was net even iets ander verhaal, maar ik vond het wel heel mooi. Dat was een ingenieur. Die maakte voor ieder project wat hij deed, maakte hij een soort statuut samen met de mensen. Dus Dus dan vroeg hij aan de medewerkers, wat vinden jullie allemaal belangrijk bij dit project? Mm-hmm. En dan maakte hij een soort half A4'tje van. En dat was de grondwet voor dat project. En dan kon je elkaar ook op aanspreken. Wat hij niet deed, was die dingen echt op volgorde zetten. En als ik hem, ja, dat is al een aantal jaar geleden, maar als hij hier nou naar luistert, zou ik zeggen, dat zou ik er dan nog aan toevoegen. Ik zou wel een genummerde prioriteitenlijst van maken.
4: Dan even. Tot slot in dit blokje, natuurlijk heel belangrijk, dan heb je die lijst met prioriteiten. En dan, hoe weet je dat dan? Hang je een lijstje aan de muur? Of wat?
5: Ja, je moet zorgen dat die zichtbaar is. En dat is, weet je, mensen vinden dat vaak een beetje kinderachtig, dat je in je werk checklijsten gebruikt, of dat je dan zeg maar aan de muur bijvoorbeeld hebt hangen wat je moet doen. Maar ga dan eens kijken bij zo'n spoedeisende hulp in het echt. Dan zie je dat er hangt dus van alles aan de wand. Want ook zelfs een arts of een verpleegkundige die heel goed getraind is, die vergeet dan vaak nog wel een keertje. Nou, vergeet dan, maar die heeft dat dan wel nodig als een soort guideline. Van eerst kijken van hoe staat het met de ademhaling. Dan dit en dan dat en dan dat. Ja. Ja, ik kwam iets heel leuks tegen. Je komt soms mooie verhalen tegen. En dit verhaal ging over Warren Buffett. De
4: superbelegger.
5: Superbelegger, inderdaad. Multi miljardair, geloof ik. Denk
4: 95.
5: Ik wel. Hij is 95.
4: Inmiddels.
5: Ja. Nou, hij heeft ooit gezegd, iemand vroeg hem van, nou, hoe stelt u nou prioriteit? Hij zei, nou, je moet het volgende doen. Hij zei, je maakt een hele lange lijst van alles wat je belangrijk vindt. En dan kies je de 5 allerbelangrijkste en die zet je op volgorde. En toen zei die persoon, die zegt, nou, oh wauw, dat werkt heel goed. Ja, maar die andere 20 dan, oh, dat is waarschijnlijk, die zet je dan op een lijstje voor als je tijd over hebt. En die zei van, nee, dat is het domste wat je kunt doen. Want, zegt hij, kijk, het is niet zo dat als je 5 prioriteiten hebt, dat je vervolgens van dat padje raakt door dingen die onbelangrijk zijn. Nee, je raakt altijd de weg kwijt door dingen die ook belangrijk zijn.
4: Ja.
5: En die 20 dingen die dus ook belangrijk zijn, die zet je dus op je avoid at all cost list. Dus dat hier moet je ten koste van alles vermijden. Want dat zijn de dingen die ga je namelijk van het goede spoor afbrengen.
4: Het gaat om die 5 dingen. Alleen 5. Om die 5 dingen.
5: Alleen die 5.
6: 3 tips waar je echt iets aan hebt.
4: Ben, we zijn aan het einde.
5: Niet te geloven.
4: Niet te geloven, dat betekent de 3 tips.
5: Ja, nou, maak met je collega's zo'n korte triagelijst. Bespreek ook wat zo'n prioriteitenlijst betekent. En vertalen naar je agenda en een stop-doing-lijst.
4: Dat is mijn favoriet. De stop-doing-lijst.
5: Ja, het moet lekker lange stop-doing-lijst.
4: Die kan mij niet lang genoeg zijn. Ja. En dat betekent echt van wat valt er af? Want als er natuurlijk alleen maar prioriteiten bijkomen, is op een gegeven moment alles belangrijk.
5: Ja, precies. En dan uiteindelijk hou je dan dat hele gevoel van drukte, waardoor mensen niet weten waar ze moeten beginnen, dat hou je in stand. Ja.
4: Ben, dank je wel.
5: Ja, dat was leuk.
4: Was heel leuk.
6: Dit was de Ben Tichelaar podcast. De nieuwe nummer 1 prioriteit op je luisterlijst. Luister alle afleveringen via je BNR-app of je favoriete podcastplatform. En abonneer je meteen. Dan mis je niks.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR at Work.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De WK wielrennen in Groningen en Drenthe moet alle gemeenten in die provincies aandoen. Zo moet de hele wereld op tv zien hoe mooi onze noordelijke provincies zijn, zegt de organisatie. De wereldkampioenschappen op de weg komen in 2034 naar Noord-Nederland. De baas van Wielenbond UCI weet nu al dat het een succes wordt. Mensen van meerdere omroepen moeten kiezen wie er voor Nederland naar het Songfestival gaat. Maar omroepbaas Jan Slachter ziet zichzelf niet plaatsnemen in de jury. Bij Renze zei hij dat het niks voor hem is. Net zoals je hem ook geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken. Omroep Avro Tros komt niet in de jury. Bij een Russische aanval op Kiev zijn zeker 2 doden gevallen en raakten 6 mensen gewond. Er zouden zeker 14 raketten zijn afgevuurd richting de hoofdstad van Oekraïne, waarbij meerdere delen van de stad zijn getroffen. Er zouden ook mensen vastzitten onder het puin na de raketaanval. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen nemen het hem kwalijk dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide, omdat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online? Vannacht klaart het op, het is 8 graden in het oosten en 13 graden aan zee. Overdag is er veel zon, maar er kan ook af en toe een wolkje voorbij schuiven. Het wordt 17 tot 19 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. BNR Nieuwsradio. BNR at Work. Nigaio Wijnen en Arjan Elbers.
6: Terwijl werkgevers massaal vacatures open hebben staan, lopen nieuwkomers vast in een moeras van regels en taaltrajecten en papierwerk. Waarom lukt het niet om vluchtelingen aan het werk te krijgen, terwijl werkgevers steeds vaker inzien dat juist deze nieuwkomers een meerwaarde kunnen zijn voor de organisatie? Mijn naam is Nigaio Wijnen en naast mij staat zoals iedere week weer de Kylian Mbappé van de Nederlandse arbeidsmarkt, recruitment-expert Arjan Elbers. We spreken er zo meteen over met een kroonlid van de SER, want die hebben een advies over nieuwkomers en werk uitgebracht, en met een recruiter die gespecialiseerd is in de bemiddeling van statushouders. Eerst iets speciaals, Arjan.
7: Ja,
6: toch? Rapapa.
7: We hebben iets heel moois.
6: Ja, een unicum voor BNR at Work.
7: Een paar weken geleden maakten wij een ontzettend gave aflevering over functioneringsgesprekken. En toen hadden we in onze studio Maartje Bakers over haar documentaire The Manager. Sterker nog, het was de woensdag na de première van die docufilm in Tuschinski.
6: Was echt een toffe film, hè?
7: Het was bijzonder. Ja. In die documentaire The Manager wordt een groep echte managers gevolgd tijdens het verzorgen van functioneringsgesprekken met hun medewerkers. En dat leverde best wel wat ongemakkelijke en ook bevreemdende situaties op. En nu is diezelfde Maartje toch zomaar weer eens bij ons in de studio.
6: Hey, ja, Maartje, hallo, fijn dat je er weer bent. Wat van reacties krijg jij tot nu toe?
8: Ja, ik weet niet in wat voor algoritme ik zit, maar ik heb een beetje het gevoel dat de film wel als een bom is ingeslagen.
7: Hij is ontploft, hè?
8: Hij is een beetje ontploft. Ja, LinkedIn staat er vol mee. Ja. Ik denk dat alleen de Telegraaf mij niet iets met de film gedaan heeft om dat te coveren. Ik ben op de radio geweest, nou, zelfs voor de tweede keer met jullie.
7: Echt niet normaal, hè?
8: Het is niet normaal.
7: En ik zie het ook overal in HR en recruitment, zie het overal voorbij komen. Hier over de gang vanmorgen. Ik moet naar de manager op de redactie. Ja. Wat ook tof is om te melden, maar er zijn zelfs al 4 voorstellingen geweest, inclusief voorbesprekingen voor de film. En afsluiting, inclusief uithuilsessie. Ja. Zoals Japke D. Bouwmaat noemt. Zij begeleidt die voorstellingen. En er komen er geloof ik nog 2 aan in Arnhem en in Groningen.
8: Klopt.
6: Ja, Maartje, en jij bent niet zomaar hier. We hebben jou naar de studio gelokt. Want we hebben bijzonder nieuws. Jouw documentaire The Manager krijgt de Kristallen Film Award. En die mogen wij hier nu aan jou
8: uitleggen. Oh my god.
7: Ik ga hem erbij pakken.
6: Ja, crazy. Arjan, die pakt hem erbij. En prachtig is hij. Ja, kijk aan.
8: Zo, wow.
7: Alsjeblieft, Maartje. Nou. Hoe vet is dat?
6: Wat vind je ervan,
8: heel
6: Maartje?
8: Heel vet.
7: Niet normaal,
8: met
7: hè?
8: Met filmposter, met twee mensen die in een functioneringsgesprek zitten. En daar zie je dan een hand boven met touwtjes eraan. Wat verwijst eigenlijk naar de macht die altijd weer boven de macht.
7: Die gekke verhouding. Ik zal de award kort toelichten. De Kristallen Film Award is een prijs van het Nederlands Filmfestival, het Abraham Tuschinski Fonds en het Nederlands Filmfonds. En het is voor documentaires of korte films die meer dan 10.000 unieke bezoekers hebben behaald.
6: Wow, wat een prestatie.
8: Cool.
7: Ontzettend knap.
6: Wat denk je dat dit gaat doen voor jouw film, Maartje?
8: Ja, ik hoop dat hij zo lang mogelijk nog in het theater blijft natuurlijk. Want het is echt gemaakt als een bioscoopfilm.
7: Ja.
8: In de film kom je als kijker terecht in functioneringsgesprekken en kijk je eigenlijk continu managers in de ogen die bezig zijn met het uitvoeren van zo'n functioneringsgesprek. En daarmee wordt het eigenlijk een beetje je eigen manager.
7: Ja.
8: En dan word je dus als publiek gedwongen om je ertoe te verhouden. Je kan je daar eigenlijk niet aan onttrekken.
6: Hoe lang is hij nog te zien?
8: Ja, dat wordt per week bepaald. Hier staat Lieve van de distributeur.
6: Ja, heel Lieve.
8: Het gaat erover dat er bezoekers moeten blijven komen. En zolang dat goed loopt, kan die ook blijven draaien.
7: En wij vroegen jou vorige keer ook, toen jij bij ons in de uitzending was, van wat is nou eigenlijk het doel van die film? Toen zei je ook van ja, misschien moeten we er nog eens naar gaan kijken. Is dit nog wel een goede vorm? Nou, jij zei het al, LinkedIn en andere social media platforms staan er helemaal vol van.
8: Ja.
7: Mensen die naar die documentaire film hebben gekeken, zeggen allemaal, waarom doen we dit in godsnaam nog met z'n allen? Dus volgens mij is het echt niet alleen, wauw, we hebben veel bezoekers, maar wauw, er wordt ook heel veel mee gedaan. En er wordt ontzettend veel over gepraat.
8: Ja. Ja, er zijn mensen die hun hele bedrijfsvoering aan het veranderen zijn. Die willen zeg maar vanuit de film gaan werken in plaats van vanuit hun eigen bedrijfsvoering. Mensen willen hun opleidingen gaan aanpassen. Het is enorme aandacht.
6: Maartje Bakers, nogmaals namens ons allemaal gefeliciteerd met je prijs.
8: Ja, dankjewel.
4: Nika Jan Wijnen en Arjan Elbers.
6: Duizenden nieuwkomers staan in Nederland te popelen om aan de slag te gaan, terwijl veel werkgevers zitten te springen om personeel. Toch belanden statushouders, asielzoekers en Oekraïense vluchtelingen of ontheemden, als ze aan de slag willen, een doolhof van regels en taaltrajecten. Ja, hoe krijg je nieuwkomers sneller aan het werk zonder dat ze vastlopen in tijdelijke baantjes die dus zwaar onder hun niveau zijn? Daarover gaan we in gesprek met Sanië Selik, kroonlid van de SER en duo-voorzitter adviescommissie arbeidsparticipatie nieuwkomers, en Eugène van den Hemel, recruiter met heel veel ervaring ten aanzien van statushouders en vluchtelingen. Sanië, om te beginnen, jullie hebben het over nieuwkomers. Wat zijn dat?
9: Bij nieuwkomers verstaan wij onder asielzoekers, dus die nu wachten op een bevestiging of ze mogen blijven of niet. Statushouders, dat zijn mensen die op dit moment eigenlijk al een status hebben. Dus die kunnen aan de slag, werken, opleiden, et cetera. En daarnaast hebben we te maken met Oekraïense ontheemden. Die hebben weer een andere status. En die drie bij elkaar noemen wij in het advies nieuwkomers.
6: Dus dat zijn de nieuwkomers. Ja, en nu hebben jullie vandaag een rapport uitgebracht ten aanzien van deze nieuwkomers. Wat is de kern daarvan? Wat betogen jullie in dit rapport?
9: Nou, de kern is, we kunnen heel veel talent gebruiken in Nederland op de arbeidsmarkt. En dat we toe moeten werken naar volwaardig werk al bij het begin. Wanneer nieuwkomers naar Nederland komen.
6: En wat bedoel je daar concreet mee? Van iemand komt aan in Nederland en dan, dat is het begin.
9: Iemand komt aan in Nederland en dan komen allerlei procedures voor asielzoekers. En dat je al aan de voorkant kijkt en mensen voorbereidt naar werk of naar opleiding. Dus dat je dat aan de voorkant inventariseert. Dat kan met scans. Wat kunnen mensen? Wat willen mensen? Welke ervaring, welke kennis nemen mensen mee? Dus dat je aan de voorkant ook mensen helpt daarover na te denken. En ook daarin begeleidt. En daar is nu op dit moment nog heel veel winst te halen. Omdat dat op dit moment versnipperd gebeurt. Dus we laten mensen heel lang wachten en dat is eigenlijk zonde.
6: Nu klinkt jullie plan heel hoopgevend en ook een soort van logisch. Hè? Je wil het liefst zelf ook direct aan de slag. Maar waar gaat het nu mis? Hoe komt het dat jullie überhaupt met zo'n rapport moeten komen?
9: Waar het op dit moment vooral misgaat is dat de route naar werk erg versnipperd is. En dat betekent dus dat mensen, de nieuwkomers, die categorie die we net beschreven, te maken hebben met allerlei obstakels. Neem bijvoorbeeld statushouders. Die hebben dan een status, die moeten gaan inburgeren, die moeten taal gaan leren. En daarna kunnen ze pas aan het werk. Terwijl eigenlijk als je kijkt, als je aan de voorkant zegt, als je werk centraal stelt, Kan je ook zeggen, tijdens het werk kun je kijken wat mensen nodig hebben. Want voor sommige rollen in bepaalde sectoren heb je niet gelijk een taaleis nodig. Dus kan je aan de slag. En gedurende het werken kun je ook met vakopleidingen, met vaktaal, kun je je verder ontwikkelen. Dus wat we nu zien is dat de route naar werk erg versnipperd is georganiseerd. En daar draagt dit advies denk ik ook enorm aan bij.
6: Want hoe lang duurt het voordat iemand echt dus in de huidige situatie, hoe lang zit iemand te niksen en weg te kwijnen voordat hij echt aan het werk kwam?
9: Dat kan best lang duren.
6: Waar hebben we het over?
9: Dat kan soms een jaar duren, soms 6 maanden duren. Ja. Want mensen wachten in eerste instantie op een status. En daarna is er een inburgeringseis. Die taak is bij de gemeente belegd. Dat betekent dus dat mensen taal moeten leren eerst, de diploma's moeten gaan waarderen. En voor je het weet, hebben te maken met allerlei verhuizingen, dus dat betekent dat ze van de ene gemeente naar de andere gemeente. Dus het kan heel lang duren.
6: Ja, Eugène, herken jij je in het betoog van de SER?
10: Ik herken me zeker. En we hebben eigenlijk van die nieuwkomer, net als in de samenleving, een integratievraagstuk gemaakt. Terwijl het in wezen een recruitmentvraagstuk zou moeten zijn.
6: Wat bedoel je daarmee?
10: Nou ja, zo snel mogelijk weten, wat kan de nieuwkomer? Wat kan de nieuwkomer nu? Wat kan de nieuwkomer leren? Wat kan hij straks? Vervolgens stap 2. Werkgever, wat is jouw behoefte? Wat heb je nodig? Nu, maar ook straks. Dan kan je plannen maken, kan je commitment creëren. En dan stap 3. Wat meten we? En wat willen we weten? Dus wat zouden we eigenlijk moeten meten? Niet die eerste baan. Die ingenieur die in een startbaan start.
11: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En

0: Lekker zo'n zomer. Op het strand, boekje erbij, cocktailtje in de hand. En vast goed gezocht in je oren. Maarten en ik zijn er deze maanden met de speciale zomerserie. Bijzondere gesprekken met grote namen uit het Nederlandse vastgoed. Elke maandag op de radio en natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Ingenieur of arts werkt in de schoonmaakbranche bijvoorbeeld?
3: Nou, wat we bijvoorbeeld zien is dat mensen, bijvoorbeeld als we kijken naar een groep Oekraïense ontheemden, die mensen die hebben een bepaalde status. En dat betekent dus ook dat ze al snel aan de slag kunnen. Dus veel Oekraïense ontheemden werken al. En dat is eigenlijk al heel mooi.
2: Ja, 61%. Landelijk ligt op 73. En volgens mij voor die andere groepen is het rond de 57%.
3: Ja, dat ligt inderdaad wat lager. En dat heeft te maken met de specifieke positie van Oekraïense ontheemden. Want zij kunnen snel aan de slag. Alleen het knelpunt bij Oekraïense ontheemden is dat ze heel lang bij banen blijven die onder hun niveau zitten.
4: En dat is ook het risico waar jullie het over hebben. Hè? Dus als je te snel als nieuwkomer naar werk gaat en je blijft hangen in die allereerste baan zonder de juiste begeleiding.
3: Precies. Want het is, heel snel aan het werk is heel mooi. Ik denk dat we daar gewoon mee door moeten gaan. Maar tegelijk is de vraag, benutten we alle potentie? Want mensen die hier naartoe komen, dat geldt voor alle nieuwkomers, maar even bij het voorbeeld bij Oekraïense ontheemden te blijven, die krijgen niet de begeleiding of de ontwikkelmogelijkheden zoals bijvoorbeeld bij de statushouders het geval is.
2: Maar de politieke wind die waait anders, want volgens mij hebben we juist politiek gezien beleid waar we helemaal niet zoveel mensen hier naartoe willen halen. Maar ook nog het gelijkwaardigheidsprincipe. Hè, dat er dan mensen zijn die zeggen, ja, nu gaat er dus heel veel werk en heel veel budget naar nieuwkomers. Maar ja, er zijn ook andere groepen die je sneller kan laten integreren en die ook dan een meerwaarde hebben op de arbeidsmarkt. Hoe kijken jullie daar tegenaan?
5: Ja. Nou, ik denk dat geen enkele partij, ook aan de rechterkant niet, boos gaat worden als we opeens meer belastingbetalers gaan realiseren. Als we gaan mensen die hier toch al zijn, gaan zorgen dat ze goed kunnen meedoen, gaan bijdragen, zorgen dat we handen aan het bed hebben, zorgen dat er in de techniek de loodgieters aanwezig zijn, dat ook mensen voor de klas staan en dat ze geen kostenpost meer zijn in de uitkering, in de begeleiding, maar gewoon gaan bijdragen, gaan opleveren. Daar gaat niemand op tegen zijn.
2: Nee, daar niet tegen. Maar je ziet nu wel bijvoorbeeld protesten tegen AZC's. En jij zegt eigenlijk, nou, die AZC's, dat zijn bronnen van nieuwkomers die dus heel goed kunnen integreren in ons arbeidsmarktproces en die van waarde zijn voor Nederland. Maar er zijn nog steeds protesten tegen AZC's. Dus ik snap dat jij daar die draai aan geeft. Alleen politiek gezien en het sentiment ligt anders.
3: Nou, misschien kan ik het. Ik denk dat het goed is om het politieke even te scheiden van hoe het CER-advies in elkaar zit.
2: Ja.
3: Het CER-advies richt zich ook op mensen die eigenlijk al in Nederland zijn. Dat gaat dus niet in de kern. We zeggen niks over procedures. We zeggen ook niet iets over asiel. Wanneer mensen wel of niet krijgen. Maar wat we zeggen is, als mensen nu hier in Nederland zijn, zorg ervoor dat je deze mensen begeleidt naar werk en opleiding. Zodat ze, als ze in Nederland blijven, daar ook van toegevoegde waarde kunnen zijn. Dus aan de voorkant voorbereiden. Dus in die zin denk ik dat het goed is om die twee dingen vanuit het perspectief van het CER-advies wel te scheiden. Dus
4: je blijft een beetje weg uit die politieke discussie, zeg jij.
3: Nou, in die zin, dat is niet aan het CER. CER zegt, de mensen zijn hier. Hè. Er is natuurlijk ook een VNG-advies geweest, niet zo lang geleden. Ja. Die zegt ook, hè, van wachtstand naar werkstand. Je moet aan de voorkant moet je daarop inzetten. En ja, wat er uiteindelijk voor besluiten worden genomen in juridische procedures, ja, dat is aan de politiek.
4: Dat is weer terug in de politiek.
2: Nee, snap ik. Maar als Eugène Jan wijze woorden, we hebben geen migratieprobleem, we hebben een recruitment en een arbeidsmarktprobleem. Dan zijn er een hele hoop banen waar we mensen voor zoeken. En als je dan mensen hier binnenkrijgt en die kun je succesvol integreren, al zijn dat dan, noemen wij dat, asielzoekers, ja, dan zou ik daar meer van willen, want dan werkt die route dus heel goed. Ja. Dus dat is mijn logische gedachte. Maar wel ook een poll. En daar gaan we even naartoe. Arjan, vertel.
4: We hebben samen met de redactie van LinkedIn en dus onze BNR-redactie eerder een poll uitgezet. En wij vroegen aan onze achterban, zouden nieuwkomers goed mee kunnen in jouw sector of organisatie? Wij kregen daar weer veel reactie op. Ruim 190 stemmen. En de oordelen waren als volgt. 67% van alle respondenten zegt, we denken dat het flink wel wat voeten in de aarde heeft bij ons. Wat ik overigens veel vind. En zo'n 33% zegt, we denken dat dit best snel zou kunnen in ons werkgebied. Meer dan 50%

0: Mensen reageerden ook zelf op de poll. Onder andere Alexandra Davoli. Bij een hogeschool voor een schaars ICT-profiel namen ze bijvoorbeeld een kandidaat uit Syrië aan, wiens Nederlandse taal nog niet op het gewenste niveau was. In plaats van dat als grote uitdaging te zien, kreeg hij 1 dag per week de tijd om Nederlands te leren. Volledig betaald door de werkgever. Het team om die man heen werd gevraagd om wat langzamer te praten en rekening te houden met zijn taalontwikkeling. En na het behalen van de afgesproken taalniveau kreeg hij een hartstikke mooi vast dienstverband. En Martin Bos gaf aan, ik heb 45 jaar bij GAC en UWV gewerkt. Dit plan is niet nieuw. Hij geeft een beetje aan, dus herhaling van zetten. Ik heb het bij Bosniërs gezien, bij Somaliërs gezien en na 2015 ook bij de Syriërs gezien. Elke keer hetzelfde patroon. Het animo bij de mensen zelf is goed, maar het stelsel zelf is veel te traag.
1: Wat maakt dat het stelsel nu aan de hand van jullie advies beter is of structureel wel gaat werken, Sanier?
2: En wat wij in het advies zeggen is pak het integraal aan. Hè, aan de voorkant en zorg dat er een heldere route is van begin naar het werk. En dat kan zo zijn. Kijk, in sommige beroepen heb je taal nodig. Dat kan het zijn dat je taal moet leren voordat je aan de slag kan gaan. Maar in de voorbeelden die net voorgelezen werden, naar voren kwamen, zien we ook dat dat in sommige beroepen niet nodig is. Dus dat je al werkend aan die taaleis kunt voldoen. Dus wat dit advies doet, is dat ze van begin aan de voorkant en kijk wat er mogelijk is. Wat kunnen mensen al nu? En welke ontwikkelpad kun je met deze mensen uitzetten, zodat ze uiteindelijk naar een plek kunnen waar ze voor opgeleid zijn, waar ze ervaringen hebben in hun land van herkomst. Dus je stippelt eigenlijk veel helder een pad uit, in plaats van eerst taal leren, dan inburgeren, dan gaan werken.
0: Wachten.
2: Dus ik denk dat dat de kern van dit advies is. Waarbij...
1: Maar zeggen jullie daarmee van, want het advies aan zich, dat kan, bedoel ik niet respectloos, maar dat kan iedereen bedenken. Ik bedoel, op papier ziet het er goed uit, maar op een gegeven moment moet je het in de praktijk gaan brengen. Daar hebben we nu allemaal versnipperingen en dus trajecten die dan half of niet worden opgevolgd. Hoe kun je er dan voor zorgen dat jullie advies wel vorm krijgt en dat ook jarenlang op die manier gebeurt?
2: Ja, dat is een mooie vraag, want het gebeurt nu ook al. Hè. Als ik kijk bijvoorbeeld in bepaalde sectoren, in de zorg, in de techniek, hè, de aanvalsplan, techniek, bouw, energie. Als je kijkt hoeveel initiatieven daar zijn, lopen op met behulp van voorschakeltrajecten, mensen al aan de slag kunnen. Dus in die zin, we hoeven niet met elkaar opnieuw het wiel uit te vinden. Het gebeurt, er zijn tal van voorbeelden die ook terug te zien zijn in ons advies. De kunst is, hoe zorg je ervoor dat dit geen pilot blijft, dat dit bij enkele initiatieven of bij enkele tekortsectoren blijft, maar dat je dit een standaard maakt van begin tot eind. Dus ik denk dat
1: en
2: het
1: hoe
2: goed
1: zorg
2: is
1: je daarvoor dat je het geen pilot laat blijven?
3: Nou, ook door het weer om te gaan keren. Niet meer dat integratievraagstuk, het recruitmentvraagstuk. Gaan praten met werkgevers. Gemeente, ja, jullie hebben de regie, maar heel veel meer uitvoering bij die werkgever. Wat hebben jullie nodig? Aanvalsplan techniek, heel mooi, heel ambitieus. 2022 gestart, juli 2026. Eigenlijk pas daadwerkelijk met de techniekroute gestart. Duurt 4 jaar. Ik denk, op het moment dat je ondernemend gaat denken, niet meer vraagt van, joh, ik heb geen werkgever die zegt, Eugène, ik heb met spoed een statushouder of een ontheemde of een nieuwkomer nodig. Ze zeggen wel van, joh, Eugène, ik heb grote nood.
0: Ik heb mensen nodig.
3: Ik heb grote nood altijd aan een verpleegkundige, aan een leerkracht, aan een logistiek medewerker. Laten we, en die zijn er. Ook onder deze groep mensen. Laten we dat gaan organiseren. Regie bij de uitkeringsverstrekker. Uitvoering, de bal oppakken bij de werkgevers. Want heel veel werkgevers willen dolgraag, moeten ook.
1: Sanier Selik en Eugène van der Hemel, dank jullie wel voor dit fijne gesprek. BNR at Work. Er staat weer een nieuwe aflevering van het meest beslissende carrière-moment voor je klaar. Ja, Arjan, wij spraken met Twan Huysen. Die had gewandeld en die toch?
0: Ja, maar die had ook die had 2 hele gave carrière-momenten. 1 ging over 9-11, waar hij 25 jaar geleden bij was als verslaggever. Ja. En 1 over de ontzettend gave route die hij samen met zijn zoon Jack heeft gewandeld. En wat dat allemaal teweeg bracht.
1: Ja, ja, Twan vertelde ook over zijn motto, wat hij op had gedaan in New York en waar hij begon als onervaren correspondent.
4: Zoek de mensen in jouw omgeving, professionals waarvan je denkt van die is bereid om iets te leren. Ja. Die kijkt om naar de volgende generatie en die is heel goed in zijn of haar vak. Dat heb ik ook gedaan.
1: Wie zocht je?
4: Ik heb contact gelegd met een presentator, een anchor van CNN, die het nieuws in Washington versloeg. En ja, ook weer gewoon een mail gestuurd van goh, ik ben hier net aangekomen, ik weet eigenlijk helemaal niks. En zou ik u een keer mogen spreken? En dat mocht.
1: En natuurlijk hoor je ook hoe hij vlak daarna de aanslagen van 9-11 beleefde. Het hele gesprek vind je in je favoriete podcast-app. Daar vind je ook de Ben Tichelaar-podcast.
0: Ja, die is weer terug.
1: Die is terug en nieuw en terug. En één aflevering gaat bijvoorbeeld over de beauty bonus. Ja. Als je er heel knap, zoals wij alle vieren, aan tafel uitziet, dat je dan een betere loonstrook krijgt. Dus zeker interessant om terug te luisteren. Dit was BNR at Work. Dank voor het luisteren. Kun je er net als Arjan en ik geen genoeg van krijgen? Ga naar onze LinkedIn-pagina en praat mee over al deze onderwerpen. En volgende week is BNR at Work er weer. Tot dan.
5: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Boekenstein en de Wijk.

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:00.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maaldering ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maaldering willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
6: Woensdag 23 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn in Kiev 2 doden en 43 gewonden gevallen door Russische straalmotor aangedreven drones. Inslagen zijn gemeld onder meer bij het station, een markt en een universiteitsgebouw op het moment dat veel mensen op straat waren. Afgelopen nacht werd Kiev ook al onder vuur genomen, toen 2 benzinestations geraakt en 1 gewonde gemeld. In Odessa werden de haven en een vrachtschip geraakt waarbij de kapitein om het leven kwam. In Dnipro vielen, dat was alweer de nacht daarvoor, 4 doden. Oekraïense drones raakten de olieraffinaderij van Rosneft in Samara en een industriegebied in Ufa afgelopen nacht en opnieuw vanochtend. Ook daar was de raffinaderij het doel. Verder laten vrijgegeven beelden weer ontzettend veel FPV-drone aanvallen zien op Russische logistiek in bezet gebied. En hebben de Oekraïners zich, dat was echt over de afgelopen 2 weken zo'n beetje, heel erg gericht tegen de stroomvoorziening op de bezette Krim met kleine aanvalsdrones. Op de grond gaat het fantastisch met Rusland, volgens Rusland. Vooral bij Dobropilia in het zuiden van Donetsk claimen de Russen vooruitgang te hebben geboekt. Volgens Oekraïne zijn de Russische aanvallen daar afgeslagen.
7: Ja, dat is toch ook wat ik denk, moet ik eerlijk gezegd zeggen. In ieder geval kun je constateren dat de desinformatie weer op hoge toeren draait. Ja. Het doet heel sterk denken aan die herhaalde claims ook met betrekking tot Kupiansk. Kan je dat nog herinneren? Dat was zeg maar in de laatste maanden van vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar werd er ook continu gezegd van nou nee, heel Kupiansk is veroverd. Nou, dat bleek gewoon niet het geval te zijn. En dat zien we dus op dit ogenblik weer. Waarschijnlijk heeft dat ook iets te maken met het feit dat de Russen natuurlijk ook aanwezig zijn bij de VN. En dat daar natuurlijk toch een vorm van goed nieuws moet worden gebracht. Nou ja, dit is dus geen goed nieuws, dit is flauwekul. En tegelijkertijd zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Omdat er nu ook aanwijzingen zijn dat in verschillende oblasten, zeg maar provincies of hoe die dingen ook noemt in Rusland. Zoals Udmurt. daar worden nu oefeningen gehouden om de bevolking voor te bereiden op verdere mobilisatie. En ook op een oorlogseconomie. Kijk, en als je dat dus gaat doen, dan klopt dat ongeveer wel met de verwachtingen die er waren. Dat de Russen toch na de Duma-verkiezingen mogelijkerwijs tot een vorm van mobilisatie zouden overgaan. Nou ja, of het allemaal gaat gebeuren, dat moeten we nog zien. Maar dit zijn van die hele kleine aanwijzingen dat er daadwerkelijk wat gebeurt.
3: Aan de Oekraïnse kant ging het niet zo goed, leek het, met de defensiesamenwerking met Europese bondgenoten. Heb ik dat zo goed begrepen?
7: Ja, nee, dat mag je wel zeggen. Er zijn 180 partnerschappen, iets in die geest. Er zijn er afgesloten tussen Europa en tussen Europese bondgenoten en Oekraïne. De meeste overigens met Duitsland. En dat heeft te maken met het feit dat Duitsland de regering daar, de defensieindustrie, heel erg helpt om door die taaie bureaucratie te komen. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Oekraïne. Dus je ziet dat daar redelijk effectief kan worden geworven. Denemarken heeft er veel, 18. En dat is toch inderdaad wel opmerkelijk. De Verenigde Staten loopt wat dat betreft achteraan met 16. Nou, Nederland zal er nog wel veel minder zijn, maar je ziet dus dat een aantal landen hier gewoon de winnaar van zijn. Maar tegelijkertijd moet je zien waar dat dan over gaat. Drones, 26% van al die samenwerkingsovereenkomsten, luchtverdediging, 17%, artillerie, 10%. Dus dat is ook wel samenwerking daar waar de echte tekorten komen. Maar het probleem zit hem echt vooral bij de Oekraïnse staatsbedrijven. Die zijn ontzettend log en die zitten helemaal vast in hun procedures en wet en regelgeving. En dat is heel erg moeilijk om het voor elkaar te krijgen om snel en adequaat en effectief samenwerking te zoeken met Europa.
3: In Polen hebben we weer een schending van het luchtruim genoteerd.
7: Waar het om ging is dat een helikopter uit Kaliningrad 42 seconden, het lijkt allemaal niks, 300 meter op het grondgebied, over het grondgebied van Polen is gevlogen. Het is natuurlijk een schending van de soevereiniteit.
3: Naar de Verenigde Naties. En ik denk dat we daar de rest van de uitzending kunnen blijven. Want alles gebeurt natuurlijk zoals dat hoort bij de algemene vergadering daar, die daar jaarlijks plaatsvindt. Te beginnen misschien met het onderwerp Oekraïne. Zelensky spreekt de algemene vergadering toe nadat wij elkaar nu spreken. Maar heeft gisteren al wel met Trump een gesprekje gehad in de marge. Hè? Waarin onder meer een bestand op energiedoelen weer te sprake is gekomen.
8: Dat zou dan een wederzijdse stop moeten zijn, dus ook aan de Russische kant. Ik geloof niet dat Rusland dat wil. En Zelensky heeft dus gezegd tegen Trump, ik ga dat niet eenzijdig doen. Zeer begrijpelijk, ja. Hè? Nou, tegelijkertijd waarschuwde Zelensky op basis van Oekraïnse inlichtingen weer voor een nieuwe massale Russische aanval.
7: Nou, die is ook gekomen trouwens.
8: En die is ook gekomen. Ja, ja, ja. En ik heb nou niet het gevoel dat er nou iets is uitgekomen, de Zelensky.
7: Nee, helemaal niks. Want ik heb ook begrepen dat Zelensky eigenlijk gewoon zijn boodschap niet kwijt kon. Hij heeft dus wel een aantal zaken voordat hij ging praten met Trump gezegd. Hij heeft onder andere gezegd van het is heel belangrijk dat Trump Rusland dwingt tot een trilateraal gesprek. Dus een gesprek met Poetin erbij en Zelensky en Trump. Daar ben ik helemaal mee eens dat dat heel erg belangrijk zijn. Dat zou dan moeten gebeuren tijdens de G20 in Miami, die komende is. Maar ja, de Russen die hebben al gezegd, ach, wij hebben helemaal geen behoefte op dit ogenblik aan wat voor staakt vuren dan ook. En we gaan gewoon door. En we zien wel, we zijn toch in de winning mood. Nou, ik heb net eventjes uitgelegd wat voor flauwekul er rond de Dobropyria wordt gebezigd. Ja, dat past natuurlijk wel echt in het beeld.
3: Ja, en dan zou Trump dus eigenlijk druk moeten uitvoeren op Poetin. Wil die zo'n energiestaakt het vuren voor zijn eigen dieselprijzen? Maar ja, we kennen Trump inmiddels. Dat gaat hij niet doen.
7: Nee, ik denk dat hij eerder gaat zeggen van export stop op diesel. Je hou alles zelf.
3: Oh ja, daar werd al langer voor gevreesd. Hè? Dat kan hij doen om de prijzen in de VS te drukken. Want anders gaan ze in de rest van de wereld omhoog.
7: Ja.
8: En de oliebazen zijn dus heel boos op Trump, want het zou ontzettend veel geld kosten. Ja. Dus die lopen dus te lobbyen. Ja, het is onrustig op dit gebied.
7: Nou ja, het is misschien. Kijk, het past niet helemaal in het VN-verhaal, maar het is misschien denk ik wel belangrijk waar we het nu over hebben, om even te zeggen dat er een brief is geschreven door Frankrijk aan von der Leyen. die waarschuwt voor een nieuwe olieschok, met name op het gebied van diesel. Ja. En vraagt dus om een versoepeling van de regels. Waardoor in overleg met de auto-industrie in Europa mindere kwaliteit diesel kan worden geproduceerd. Ja. Maar dan moet je dus ook een aantal milieuregels terzijde zetten. Want op dit ogenblik is het zo dat er alleen maar olie of diesel wordt geproduceerd. Op een bepaald niveau. En er wordt een hele hoop geïmporteerd. En als je dat niet meer kan, ja, dan moet je iets anders gaan bedenken. En dat is dus dit. Dus het heeft indirect te maken met de VN.
3: Ja, zoals het daar dus ook over Iran gaat. En dan heb je het natuurlijk meteen ook over olie. Volgens mij heeft Pezeshkian wel net gesproken voor de algemene vergadering, de president van Iran. En die heeft volgens mij dan weer gesproken over Amerikaanse terreur, waar Trump het gisteren had over Iraanse terreur. Een beetje de termen die je kan verwachten. Ik begreep dat er wel ook een gesprek in de marge is geweest tussen Amerikaanse en Iraanse vertegenwoordigers. Aan de Amerikaanse kant geleid door Steve Witkoff, die glunderend stond te vertellen dat hij er een heel goed gevoel over heeft. Dus dat is dan weer heel fijn natuurlijk.
7: Ja, dat is wel het. Wat is dat toch? Dat is iedere keer hetzelfde. Dat ze iedere keer een goed gevoel hebben, Arend-Jan. Wat is dat? Je bent nooit politicus geweest. Dat moet jij dus ook heel herkenbaar vinden.
8: Dat noemen we window dressing.
7: Oh.
8: Je kletst gewoon maar wat. Daar komt het op neer. Ja, weet je, die dieseltekorten gaan nog tot diep in 2027 door. Hè? Het is heel duidelijk dat er grote zenuwen over zijn. Er is vandaag wel één lichtpuntje. Maar het heeft niet direct met diesel te maken, indirect wel. Die Saoedische Oost-West-pijpleiding die is voor een gedeelte weer hersteld. Volledig hersteld duurt nog echt 2 maanden. Maar de olieprijs ging dus gisteren, daalde naar $97 per vat. Maar ja, daar los je het probleem met diesel nog niet mee op.
7: Mag ik nog iets zeggen over dat 3 uur durende gesprek met Witkoff? Van Arend-Jan is al helemaal in de olie, dus laten we dat even afmaken. Want dus Iarachi, de minister van Buitenlandse Zaken, die zat daarbij. En er is bemiddeld door Qatar. Dat is op zich is dat heel erg goed, denk ik, dat gebeurt. En wat ze aan het doen zijn, is ze proberen nu enkele uitgangspunten voor verdere onderhandelingen te verzachten. Waaronder hervatting van de onderhandelingen en dan binnen 7 dagen ook het opengooien van de Straat van Hormuz. Kijk, dat is natuurlijk toch wel een hele interessante. En nou ja, dat brengt ons weer terug op de olie. Waardoor dus de olie weer zou kunnen gaan stromen. En dat heeft dus ook grote effecten voor de prijzen in de wereld als dat gaat gebeuren.
8: Ja, Iran wil economische verlichting en veiligheid. Washington wil vrije doorvaart. Maar ja, die ruil is niet rond. Hè? En dus blijft de scheepvaart blijft een drukmiddel. En daar gaat Iran natuurlijk gewoon lekker mee doen.
7: Ja, want de revolutionaire garde heeft alweer gezegd, nou, hier nemen we toch wel een beetje afstand van. Want dit klopt niet helemaal. Dit is niet wat wij willen. Dus die facties binnen Iran, die zijn ook totaal verdeeld.
3: Trump, gisteren in zijn speech, ging wel weer tamelijk ver, hè? In zijn woordkeuze over naar de hel sturen en het
8: vernietigen. Annihileren vernietigen.
3: Van Iran. Ja.
8: Ja. En ook het hele oude riedeltje, ook weer die opmerking over het kernwapen. Ik snap niet dat hij nog over durft te praten, want er is helemaal geen beweging op dat
7: nou, over kernwapens gesproken, hoe zou je nou Iran helemaal willen vernietigen? Hij ontkent natuurlijk bij hoog en bij laag dat de voorraden wapens op zijn. Dat is niet zo, die zijn gewoon wel op, maar dat gaat natuurlijk niet in het openbaar zeggen, want dan is het zo en dan wordt hij helemaal kwetsbaar. Maar ja, weet je, ik heb het gevoel dat hij bezig is met bluffpoken. Want als je Iran daadwerkelijk wil vernietigen, dan zou je dat met kernwapens moeten doen. Want de afgelopen bombardementen van de afgelopen, laten we zeggen, midden vorig jaar, tot nu hebben ook natuurlijk niet heel veel effect gehad. Dus dat slaat allemaal nergens op, volgens mij.
8: Het toont gewoon zijn machteloosheid.
7: Dit is machteloosheid. Dit is een machteloze priepraat, vind ik eerlijk gezegd, wat hier gebeurt.
3: Hij zei ook, dat klonk ook enigszins machteloos, dat Iran heel graag een deal zou willen, maar daarmee wacht tot na de verkiezingen Amerika.
8: Dat is ook persoonlijk.
7: Nou ja, dan in ieder geval, dat duurt dus nog eventjes. Maar kijk, wat hij dus doet bij de VN, kijk, hij schendt natuurlijk ook gewoon de principes van de VN. Dan denk je, ja, dat is niet zo gek dat hij dat doet. Maar hoe hij dat doet, dat is zelfs voor Trump tamelijk ruig. Door gewoon te zeggen, wat daar Jan net ook heeft gezegd, we gaan Iran helemaal vernietigen als er geen deal komt. Maar hij heeft ook gezegd van de Cubaanse regering, ik zorg ervoor dat die gaat vertrekken. Nee jongens, dit staat haaks op de principes van de VN over niet inmenging in binnenlandse aangelegenheden en het essentiële geweldsverbod wat er is. Dus je gaat in de VN-vergadering, ga je pleiten voor regime change en geweld. Volgens mij is dat nooit eerder gebeurd op deze manier. Ja.
3: Maar zou hij dat bewust doen of zou hij het gewoon echt niet meer helemaal op een rijtje hebben en gewoon maar zitten te kakelen?
7: Ja, hij kakelt al zo lang. Ik denk dat dit echt komt door eigenlijk slechte voorbereiding. Of je hebt mensen die hem op dat pad zetten. Maar hij heeft natuurlijk ook wel de neiging om uit de losse polsen allemaal dingen te gaan roepen. Mm-hmm. En volgens mij gaat hij dan alles aan elkaar bereiden. En dan krijg je dus dit soort zaken. Dan zit hij lekker in zijn verhaal. En dan kunnen er ook nog wel een paar dreigementen bij. Ik heb vaak het gevoel dat het zo werkt.
8: Hij sprak 37 minuten. Het begon natuurlijk ook weer over Venezuela.
7: Hoeveel minuten had hij eigenlijk?
8: Ik weet niet.
7: Meestal is dat een paar minuten. Ja, een kwartier of zo.
8: Maar de Amerikaanse president mag langer praten als hij dat wil. Hè? Maar goed, hij zei over Venezuela gewoon weer het oude verhaal. Venezuela heeft heel veel olie, dat klopt. Daardoor is toch het probleem met Hormuz eigenlijk opgelost, zegt hij dan. Terwijl iedereen weet dat het nog jaren duurt voordat die oliecapaciteit om het op te pompen hersteld is in Venezuela. Dus hij maakt zich ook zo zwak door steeds weer dingen te zeggen die gewoon niet waar zijn.
3: Het strafhof kwam ook nog voorbij in zijn toespraak, maar nog niet concreet wat er nu aan nieuwe sancties zou gaan volgen, hè?
8: Ja, maar er zijn wel grote angsten, want het strafhof zelf is ook helemaal in rep en roer. De Nederlandse regering natuurlijk ook. Mm-hmm. Want wat hij dus wil doen, hij wil gewoon dus de Amerikaanse dominantie van het internationale betalingsverkeer gebruiken. Mm-hmm. Maar ook de dominantie van software, hè, en van technologie. En daarmee wil hij dus serieus dat allerlei salarisbetalingen gewoon niet meer lukken. En dat de onderhoud van de computers bij dat strafhof niet meer kan. Ja. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk gewoon, dit kan absoluut niet. Hè? En Nederland kan alleen niks doen. Maar je moet dus die Europese route kiezen. Hebben we wel eens uitgelegd. Hè? En dan moet je denken aan dat blocking statute. Dat betekent dat je dus zo'n anti-sanctiemechanisme.
3: Dan verbied je bedrijven om mee te werken aan die Amerikaanse sancties, geloof ik.
8: Exact.
3: Hè?
8: Ja. En je hebt ook dat coercion mechanisme. Als het echt helemaal fout gaat. Mm-hmm. Maar daar is dus nu overleg tussen de EU-lidstaten en er liggen natuurlijk een aantal lidstaten liggen daar dwars. Mm-hmm. Het verbaast mij dat ik behoor helemaal niks van de politiek over dit onderwerp.
3: Ik zag Berends ergens geciteerd. Die zei in elk geval dat hij alles, vond ik vrij veel, maar zei alles in het werk te willen stellen om het strafhof te beschermen.
7: Ja, dat is mooi.
3: Dat is
7: inderdaad. Ja, maar kan die anders? Maar kan die anders? Mooi.
3: Ja.
7: Maar goed,
3: nou ja, hij kan er een beetje vaag over doen. En een beetje met meel in de mond gaan praten. Dat deed hij niet.
7: Ik vind dat wel lastig hoor. Den Haag is een stad van vrede en recht. En je kunt niet zomaar even zo'n strafhof gaan opgeven. Want dit is het DNA van Nederland. Dus dat gaat hem niet. Dat gaat hem gewoon niet worden. Nou, het lijkt wel of het strafhof voor Europa het nieuwe Groenland is geworden.
3: Ja, nou, ik zag een vrolijke bijeenkomst met Trump en hoe heet ze ook weer, de premier van Denemarken. Denemarken heet een fantastisch land in de toespraak van Trump.
8: Alles is koekenij. Het wordt zelfs verkocht als een enorme overwinning. Hè? Dat overigens Andreas Kinniging, onze Leidse professor, op X bracht. Dat je ziet wat voor een grote man Trump dus is. Nou, die Andreas heeft het helemaal verkeerd. Want alles wat Amerika al had, hè, krijgen ze nu. Dus ze krijgen helemaal niks.
7: Het enige wat nieuw is in het stuk is een clausule waarin Denemarken en Groenland zeggen dat ze binnen de NAVO zullen blijven.
3: Ook bij onafhankelijkheid, hè? Want dat zou kunnen gebeuren.
7: Bij de onafhankelijkheid van Groenland blijven ze binnen de NAVO. Ja, dat is het enige nieuwe. En voor de rest is het allemaal nieuwe basis. Komen er twee. Dat staat al in het verdrag van 1951. Trump heeft gezegd, dat is nu voor eeuwig. Dat was het verdrag van 1951 ook. Eenzijdige rechten van Amerika, die staan er niet in.
3: En hij wilde eigendom. Hè? Dat was zijn inzet.
7: Ja, overvliegrechten. Die hebben ze al 75 jaar. Rusland en China eruit houden. Daar was toch al geen sprake van. Dat wilden Groenland en Denemarken ook niet. En eigenlijk denk ik ook wat er gebeurd is. Is dat er akkoorden zijn om alles wat er gebeurt aan investeringen. Daar worden dan de Russen en de Chinezen, die worden met argwaan bekeken. Maar het kan wel voor NAVO-landen. Dus, ik bedoel, alles wat er al was, dat
3: is wel echt een opmerkelijke nederlaag voor Trump.
8: Het is ongelooflijk.
3: Zo hoog ingezet, niks gekregen.
8: Hij kiest dus voor gigantische reputatieschade in het begin. En het levert hem helemaal niks op. En het betekent dat hij minder bondgenoten heeft.
7: Hij heeft gewoon dingen kapot gemaakt.
3: Moeten we achteraf Rutte hier misschien ook nog een beetje mee complimenteren? Die dit natuurlijk heel poeslief heeft aangepakt ook. Maar ja, het diplomatieke kanalen ingeduwd. Waar nu toch een goede uitkomst uit.
7: Ik weet het niet. Ik denk, dat hoor ik steeds meer op de achtergrond, dat het anticorruptie mechanisme een hele grote rol heeft gespeeld. Daarmee is gedreigd toen na die onverkwistelijke affaire aan het begin van het jaar, dat begon volgens mij in Davos, dat de Amerikaanse president zei van ik wil dat land, ik wil dit hele eiland hebben. Toen hebben de Europeanen gezegd nooit meer, nooit niet. En toen hebben Merz en Macron gezegd van als dit zo doorgaat, dan zetten we het anticorruptie mechanisme in. En daarmee kunnen we dus de Amerikanen ongehoord te treffen, omdat ze daarmee geheel of gedeelte van de Europese markt worden uitgesloten. Ja. Dus en ik weet dus niet of Rutte die boodschap ook heeft overgebracht toen hij dat poeslieve gesprek zogenaamd had met Trump. Maar dat kan bijna niet anders dan dat het gebeurd is. Dus die Europa heeft zijn tanden laten zien. En volgens mij is dat de belangrijkste reden waarom Trump nu toch bakzeil heeft gehaald. Maar ik ben heel benieuwd hoor wat historici gaan opleveren op dit punt. Ja.
3: Arjan, heb jij nog wat leuks voor ons uit Amerika?
8: Nou, je weet dus dat Trump die heeft CNN en MS Now en Politico dus nu geweerd van het Witte Huis. Die mogen er gewoon niet meer in. Hè? Ja. Dat leidde tot de hilarische situatie dat er dus tv-beelden worden door het Witte Huis verstrekt. Hè? Maar de microfoons waren natuurlijk van al die zenders. Hè? Dus hij zat te praten en niemand kon hem verstaan. Dat was echt ongelooflijk geestig. Vandaag komt die persban komt voor de rechter. En de drie media vragen onmiddellijk herstel van hun toegang. Eerlijk gezegd denk ik dat de rechter dat wel gaat doen, lijkt mij. Hè? Vrijheid van de pers is natuurlijk heel belangrijk. Maar overigens heeft het Witte Huis gereageerd nu met eigen uitzending natuurlijk. Dat heet dus ook gelijk Trump TV, wel met geluid. Hè? Maar dit is natuurlijk, het is echt een onvoorstelbare actie. Hè? Stel je voor dat Jette zou zeggen, ik wil niet meer met de NRC in de Volkskrant praten. Of met de NOS. Hè? De wereld is te klein.
3: Misschien nog eventjes op. Jij komt net uit de Tweede Kamer waar een hoorzitting was over defensie.
7: Het was wel heel erg interessant. Want we hebben met een aantal experts hebben wij een discussie gehad over de defensienota. Die een tijdje geleden is verschenen. En de drie experts, één van Klingendaal en één van de Universiteit Leiden en de Militaire Academie, die waren eigenlijk unaniem in hun oordeel. Dit is een stuk proza, dat is afgescheiden. Dat is dat een brede politieke visie is. Waar je het wel of niet mee eens kan zijn. Ik denk dat die visie op zich wel gedeeld werd. En ook de analyse van de veiligheidssituatie. Dat is het punt niet, maar het is geen planningsdocument. Dus het geeft gewoon niet aan waar je nou precies met defensie naartoe wil. Bovendien, en dat was ook een interessant debat met een aantal Kamerleden. is het zo dat omdat je een vaag document hebt, je ook gewoon helemaal niet kunt toetsen wat de criteria zijn, wat de aannames zijn die eronder liggen en waar het eigenlijk naartoe gaat en of de krijgsmacht die daaruit rolt geschikt is voor zijn taak. Ik bedoel, de experts die aan tafel zitten, die kunnen dat echt beoordelen of dat zo is. En als wij dat niet kunnen beoordelen, dan kan de Tweede Kamer het helemaal niet beoordelen. Dus de conclusie was ook van dit is niet handig wat hier gebeurt. Want dit betekent dat er een situatie ontstaat waarin je geen publiek debat hierover kunt hebben. Maar je kunt ook geen goed politiek debat hierover hebben. Ja, dat is niet goed voor onze parlementaire democratie. En voor de hele publieke debat wat daar natuurlijk ook aan de grondslag ligt.
3: Was het nou al van dit kabinet of van het vorige nog?
7: Ja, misschien is een verzachtende omstandigheid dat kabinet natuurlijk aantrad, terwijl men al drukdoende was met die nota. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Maar een andere conclusie die ook gedeeld werd, is dat in de tijd van hele grote veranderingen, en dat is even ter verdediging van het ministerie van Defensie, het ook heel erg moeilijk is om een nieuwe krijgsmacht te ontwikkelen. Maar wat je dan moet doen, is dat je dan moet zeggen van dit gaan we op de zeer korte termijn doen. He, bijvoorbeeld, er wordt gesproken over het belang van droomverdediging. Maar hoe gaan we dat dan implementeren? Hoe doen we dat? Hoe komen we door de stroperige regels van de interne regels van Defensie? Hoe komen we daar doorheen? De aanbestedingsregels zijn gekmakend. Hoe doen we dat? Het kost jaren om iets voor elkaar te krijgen. Dat moet allemaal versneld worden. Je kunt niet zeggen dat je de boel in 2030 of 2035 op orde hebt, terwijl tegelijkertijd vanuit inlichtingkanalen de waarschuwing komt dat binnen een maand of maanden er mogelijk iets kan gaan gebeuren in Europa. Nou, dat soort dingen maakt het document vaag. Dit is wat je niet wil hoor, als politiek. Dat er zoveel onduidelijkheid is over het belangrijkste sturende document die een organisatie uitreikt.
3: Dankjewel. Tot morgen.
7: Tot morgen.
8: Tot morgen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: investeerders jouw pitch deck?
1: Zitten ze ook met hun eigen ziel en zaligheid erin?
0: Welk bedrag gaan ze je geven?
2: Maar waar zit het alleen maar in je hoofd? Ik bedoel, de prijs moet uit de portemonnee komen.
0: En wat doen ondernemers als ze hun bedrijf uiteindelijk hebben verkocht?
3: Na zo'n exit is natuurlijk veel geld, maar er is misschien ook wat overmoed.
0: De Deal van je leven, seizoen 2. Elke donderdagavond om 19:30 op BNR en altijd online als podcast.
4: De Deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 19:30.
6: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette besluit pas later of hij in december naar de G20-top in Miami gaat. President Poetin kreeg ook een uitnodiging, dus Jette zou hem daar kunnen zien. Al komt Poetin nog maar zelden zijn land uit. Sinds de oorlog in Oekraïne zoeken Europese leiders bijna geen contact meer met de Russische president. Het moederbedrijf achter Facebook heeft een kritische video over hun eigen AI-brillen verwijderd. Programmamaker Roel Maaldering ging ermee langs bij het kantoor in Amsterdam en vroeg medewerkers naar hun mening. Meta zegt dat de video werd verwijderd wegens pesten en intimidatie, maar volgens Maaldering willen ze niet dat mensen de video zien. Wielrenner Bauke Mollema denkt dat zijn Groningen een mooi decor is voor de WK wielrennen over 8 jaar, dat ze samen met Drenthe organiseren. Mollema is bezig aan zijn laatste seizoen als wielrenner en doet dan dus zelf niet mee, maar hij is wel als ambassadeur verbonden aan het project en denkt mee over het parcours. En de Verenigde Staten en China verlengen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden. De afspraken lopen nu tot 10 januari. Beide landen onderhandelen nog wel verder over een groter akkoord. Volgens de Amerikaanse minister van Financiën komt China eerdere afspraken over landbouwproducten nog niet helemaal na. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
7: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Donner Bakker.
8: Hallo, hallo en welkom op deze woensdag 23 september. De dag dat Arcadis het nu echt op eigen kracht moet doen.
9: Arcadis wordt niet overgenomen door het Canadese WSP. WSP trok gisteren zijn bod in nadat Arcadis 2 biedingen had afgewezen. Volgens WSP kwam een gesprek over de voorwaarden voor de overname niet van de grond.
8: Ja, we zoeken uit of de directie van Arcadis het zelf kan en of dat aandeel nu wel een beetje interessant wordt.
10: En we blikken vooruit op het meest beladen staatsbezoek in jaren.
11: President Trump and China's President Xi are expected to focus on AI as well as Iran, Taiwan and trade issues. Now Sam Altman, Elon Musk, Mark Zuckerberg and other tech leaders are set to attend the state dinner with China's president tomorrow.
10: Een bomvolle planning. Wat dat voor jouw aandelen betekent, vertellen we je zo.
8: En je hoort welke kwakkelende beursgenoteerde voetbalclub ineens veel meer geld denkt te gaan verdienen.
10: De AEX sloot 0,3% in de min, onder de 1108 punten. Grootste daler was Prozus, dat verloor bijna 5%. En de beurs in de VS, die staan allemaal in de min. En we gaan de beursdag doornemen. En dat doen we met Thomas Pellegrom van ABN AMRO Mees Pierson. Goed dat je er weer bent.
12: Ja, leuk om er weer te zijn. Goedemiddag, man.
10: En nog even over die daling van Prozus. Dat heeft te maken met de daling van het aandeel Tencent op de beurs van Hongkong. Tencent daalde ruim 2% omdat de Chinese toezichthouders een onderzoek starten naar de databeveiliging bij AI-bedrijven. Tencent investeert in dat soort bedrijven, dus dat is vervelend voor hen. En dus daalde het aandeel vandaag. Prozus heeft weer een flink belang in Tencent en daarom sloot het aandeel Prozus vandaag stevig in de min.
8: Nou, mooi. Weten we dat ook weer. Wil ik beginnen in Rotterdam. Daar vond het Changemakers-event plaats, georganiseerd door NL Groei. Dat is een plek waar honderden ondernemers bij elkaar komen. Ik was erbij voor BNR en daar sprak ik met Adriaan Mol. Dat is de oprichter en groot aandeelhouder van betalingsverwerker Molly. Een bedrijf dat bij de laatste investeringsronde op bijna 5,5 miljard euro werd geschat. Dus dat is geen kleine jongen. Nou, Adyen weten we, die richt zich allemaal op grote klanten. Hè? Uber, Spotify, Netflix. Terwijl Molly zich dan weer juist richt op MKB-bedrijven. Maar ja, dus niet te vinden op de beurs, terwijl je in Adyen dan weer wel kan beleggen. Dus ik vroeg Mol, ja, wil jij niet naar Damrak of Wall Street? Is dat een droom van jou?
13: Nee, dat heb ik helemaal niet. De beurs is voornamelijk een middel eigenlijk om ook gewoon liquiditeit te creëren. Nou, dat hebben we voor bijvoorbeeld early investors of de founders of employees. En er zijn tegenwoordig zoveel andere manieren om dat te kunnen doen. En ik denk dat de onafhankelijkheid die we hebben juist heel krachtig is als bedrijf. Dat we niet met de we hebben al met de scrutiny te maken van Europa en de regulators. zoals de Nederlandse Bank en alles. Dat het een runnen van een bedrijf is op schaal is al heel complex. En als je dan ook nog naar de beurs gaat, dat brengt eigenlijk nog meer regels en administratie met zich mee. Ja, ik zie daar zelf niet de upside voor. Het is heel chiller om private te zijn. Dan kun je ook gewoon nog dingetjes een beetje geheim houden waar je mee bezig bent.
8: Ja, we hadden het ook over de rol van Nederlandse fintechs of van Europese fintechs. Hij zei, het is echt belangrijk dat we kunnen opboksen tegen de PayPal's en de Stripes van deze wereld.
10: Ja.
8: Dus ik zei, waarom ga je dan eigenlijk niet samenwerken met Adyen om zo'n enorme Europese reus te laten ontstaan?
13: Ja, zit je me nou te pesten? Nou, kijk, Adyen zien wij zeker niet als concurrent. Ik weet niet, ik zou het denk ik niet zo leuk vinden, want Adyen is een super mooi bedrijf en alleen een beetje corporate. Ik denk niet dat ik daar heel gelukkig van word. En ik denk het feit dat wij een net ander formaat hebben en ook op een andere manier ons aan het bewegen zijn in de markt, maakt ons best wel agile. En we zijn met zulke leuke dingen bezig dat ik denk dat onze grote groei echt wel gaat zitten in organische dingen.
8: Ja, wel tof om hem een keer te spreken. Ja. Hij staat er niet zo vaak de media te woord. Echt een toffe vent. Geen notering en dus ook niet samen met Adyen. Dus helaas, Molly komt niet direct of indirect in je beleggingsportefeuille.
10: Nu je het toch over Adyen hebt, die hebben een nieuwe CFO gevonden. Niklas Neglen is de gelukkige. Hij werkt nu nog voor Klarna als financieel directeur. Neglen zal in februari beginnen bij Adyen, mits de aandeelhouders en de toezichthouders hiermee akkoord gaan. Pieter van der Does, co-CEO van Adyen, is in ieder geval enthousiast. Hij stelt dat Neglen zijn ervaring perfect aansluit bij de groeifase waar Adyen momenteel in zit. Keurige corporate quote, zou ik willen zeggen. Thomas, Adyen had een man met ervaring binnen. Hè? Klarna, ik noemde het al, maar ook bij HSBC wat ervaring. Is hij inderdaad de man die Adyen momenteel nodig heeft?
14: Ja, het is wel iemand die zowel binnen de sector als überhaupt gewoon veel ervaring heeft, ook als CFO. Dus ik denk dat dat best wel goed aansluit bij de rol die hij nu moet gaan vervullen. Je ziet wel dat Adyen als bedrijf, als aandeel, wel flink lager staat vandaag. Ik denk niet dat dat helemaal daardoor komt. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld het feit dat het pas in 2 februari dat hij aantreedt, dan heb je in de tussentijd nog een interim CFO. Die onzekerheid die de markt dan nog heeft, dat wordt dan een beetje ingeprijsd, maar ik zie het niet als een probleem.
10: Nee, maar toch, als ik dan kijk naar Klarna, hij is een beetje de man ook achter de beursgang. Nou, sindsdien bijna 70% gedaald. Waarom zou hij dan dit kwakkelende aandeel in de vorm van Adyen dan wel een boost kunnen geven, denk je?
14: Dat ligt niet per se aan Klarna zelf, dat het bedrijf zo is gedaald. Het hele sentiment rondom deze sector is flink gedaald. Ook als je kijkt naar Adyen zelf, die stonden in 2021, 2022 stonden ze echt een stuk hoger dan dat ze nu staan. Dat is gewoon het sentiment rondom de sector.
8: Tijd voor muziek. Say Drake, I hear you like I'm young. Certified lover boy, certified pedophile. Goeie plaat. De hit van rapper Kendrick Lamar, waarin die andere rapper Drake een pedofiel noemt. En dat viel niet lekker bij Drake, kan je wel voorstellen, die een rechtszaak startte tegen Universal Music Group, het AX-bedrijf, maar ook het label van Drake zelf. En dat is natuurlijk wel bijzonder als je je eigen label aanklaagt. Ook het label van Kendrick Lamar, daarom ging hij dus die rechtszaak starten tegen Universal. Drake zei dat Universal er een financieel belang bij had, de hit Not Like Us zo groot mogelijk te maken, want zei hij, daardoor is mijn onderhandelingspositie verzwakt. Nou, hij verloor die zaak, maar, en dat is het nieuws van vandaag, op 4 december begint het hoge beroep, is nu bekend. De advocaten die mogen voor een panel van 3 rechters die zaak pleiten. Als de rechters Drake toch gelijk geven, dan kan hij dus een zaak starten tegen Universal. Dus dat is weer meer onzekerheid voor het aandeel Universal.
10: Nou, ik wou zeggen, dat is dan niet genoeg. Eindigen we nog even luchtig, namelijk met de oorlog in het Midden-Oosten. Gisteren gaf Trump een toespraak tijdens de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. En hij herhaalde nog maar eens dat hij voor een lastige keuze staat.
15: Will a deal be made with Iran that lets them rebuild and create a far greater country than it ever was before? Or do I annihilate the Islamic Republic and do it quickly, never giving them a chance to kill and destroy people and countries again? Do I drive them into hell with no chance of survival and no hope of future greatness or generations? But I believe we'll make a deal right after the election.
10: Nou, daar zat geen woord Spaans tussen.
8: Klinkt niet gezellig.
10: Nee, dat wou ik zeggen. Nou, voor de schermen in ieder geval niet. Achter de schermen lijkt het er beter aan toe te gaan. Want niet lang na dit dreigement van Trump spraken onderhandelaars van beide landen voor het eerst sinds juni weer met elkaar. En de gesprekken duurden 3 uur. En toen opeens was de Amerikaanse president wel weer enthousiast.
15: Steve en Jared had a very productive meeting today with mediators of Iran. Merely mediators. Let's see what happens with that. They've been mediated for a while, but I think there's a lot of momentum for them to make a deal. That's what we're hearing from everybody.
10: Iran zou de straat van Hormuz weer willen openen als Amerika stopt met de blokkade. Ook moeten Iraanse tegoeden worden vrijgegeven en verdere aanvallen gestaakt. Daarmee lijken de landen dus weer iets dichter tot elkaar te komen. En na die aankondiging daalde de olieprijs met zo'n 5%. Al denk ik dat dat toch vooral te maken heeft met het hervatten van de olieaanvoer via een belangrijke pijplijn in Saoedi-Arabië.
8: Straks vertellen we je over een bedrijf dat een injectie gaat geven aan Wall Street.
10: En je hoort waarom Chinese bedrijven geen deals gaan sluiten tijdens het staatsbezoek van Xi Jinping aan Amerika.
8: Maar eerst naar Arcadis. Dat wordt niet overgenomen door het Canadese WSP Global. Volgens de Canadezen gaat het niet lukken omdat er geen dialoog mogelijk is met de directie van Arcadis. En dat is vooral zonde voor de aandeelhouders, zegt Joost Smets van de VEB.
16: Ja, en nu hebben ze toch een beetje een bloedneus opgelopen. Ze kiezen toch het hazenpad en zijn ja, voorlopig wel van tafel wat dat betreft. Arcadis zelf is ook wel naar voren gekomen als toch een partij die het nodig heeft beloofd de laatste jaren en dat niet heeft kunnen waarmaken. Ja, en dat vraagt ook wat opheldering voor aandeelhouders.
8: Ja, beleggers balen ook. Het aandeel ging snoeihard naar beneden. Sloot maar 3,5% in de min. Vond de schade nog wel meevallen, wat jij?
14: Ik was zelf niet verrast dat de deal klapte. Dus ik snap wel dat het maar een paar procent daalt.
8: Dat het weer bijtrok.
14: Ja, ik denk dat de markt er sowieso wel van uitging dat dit hem niet ging worden. Of in ieder geval niet tegen het huidige bod dat er lag. Arcadis heeft inderdaad gewoon hele sterke defensiemechanismes hebben ze staan. Ja. Grote van de aandelen is in handen van een foundation die ook juist de belangen van werknemers moet behartigen. Nou, bij zo'n overname zie je vaak dat er behoorlijk gesaneerd gaat worden op de werknemers. Want je moet efficiënties creëren. En dat is precies wat Arcadis op dit moment, of in ieder geval die foundations, die willen de werknemers beschermen. En dan willen ze dat niet. Dus er moet er wel echt een mooi bod tegenover staan, willen ze dat.
17: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Dan weet je, ik hoef in ieder geval niet te rekenen op zijn overnamepremie.
3: Ik denk dat er wel een soort premie nog in moet zitten. Want stel, er is echt een hoog genoeg bod, dan zullen ze er denk ik wel open voor staan. Maar het zal minder zijn dan bij andere bedrijven waar het niet dit soort constructies zijn. Maar opnieuw, dit is iets wat eigenlijk iedereen al wist of kon weten. Dus ik verwacht niet dat de markt hier heel sterk op reageert.
2: Wat iedereen ook weet is dat volgende week dinsdag de Capital Markets Day is. Nou, dan mag de CEO aan de bak. Ja, hoe gaat zij de aandeelhouders overtuigen van dat Arcadis het dus op eigen kracht kan?
3: Ja, nu je zo'n bod afwijst, dan moet je wel heel sterk in je eigen schoenen staan. En dat geeft ook eigenlijk aan dat dat de directie vertrouwen heeft in het eigen bestuur en in de eigen toekomst. Maar wat je dan echt wil zien is dat de marges die de afgelopen tijd eigenlijk best wel gedrukt waren, die zijn nu aan een kleine comeback bezig. Die marges die moeten echt gaan oplopen. En dat past ook wel een beetje bij de strategie die ze nu toepassen. Ze hebben ook een aantal projecten al nee tegen gezegd, omdat ze te lage marges hadden. Dus er wordt duidelijk op gestuurd. Mm-hmm. Maar uiteindelijk moet je dat in de cijfers gaan zien en in de projecties die ze gaan geven.
2: We spraken Errol Keijner van de VEB laatst in BNR Beurs. En die zei, ja, het is haar voorgangers elke keer allemaal stuk voor stuk niet gelukt om de waarde uit Arcadis te halen. Denk jij dat het deze CEO wel gaat lukken?
3: Ja, het is nu nog iets te vroeg om dat te zeggen. Maar ze heeft veel ervaring opgedaan in verschillende delen van het bedrijf. Ze is echt vanuit het eigen bedrijf is naar boven gekomen. En ze heeft een hele duidelijke visie met die hogere marges, focus op datacenters, duurzame energie. Dat is wel de toekomst. Dus de richting is in ieder geval goed. Ze staan goed gepositioneerd. Mm-hmm. Maar nu de uitvoering nog. En dat moet je dan echt gaan zien in de praktijk.
2: Maar je bent best wel optimistisch, als ik jou zo hoor.
3: Ik denk dat beleggers, ik snap heel erg de teleurstelling. Maar ik denk dat het bedrijf zelf staat er gewoon nog steeds goed voor. En op deze manier, door zichzelf zo te beschermen, dan kunnen ze wel echt een lange termijn visie aanhouden.
4: BNR Beurs. Nog heel even. En dan begint het meest beladen staatsbezoek in jaren.
5: Now, China's president Xi Jinping is due to arrive in the United States later. President Trump will welcome him to the White House on Thursday. They will talk about trade, technology and growing fears over the future of artificial intelligence.
4: Het is de eerste keer in 15 jaar dat een Chinese president een bezoek brengt aan de Verenigde Staten. Maar met een aanhoudende handelsoorlog en een losgeslagen AI-race is er voor Xi genoeg reden om het vliegtuig te pakken. Thomas, flinke parade aan ontmoetingen en zo staan er op het programma. Maar wat mogen we precies verwachten van die ontmoeting tussen de twee staatshoofden?
3: Ja, eigenlijk zitten ze gewoon nog in een wapenstilstand. Die loopt in november af. Ze hebben voorlopige afspraken allemaal gemaakt met onder andere importheffingen staan daarin. Maar ik denk dus dat die importheffingen die gaan een heel belangrijk thema worden. De zeldzame grondstoffen die China heeft, maar ook AI, Taiwan en Iran gaan hele belangrijke thema's worden.
4: Ja, en wat willen dan beide leiders, denk je, vooral uit deze ontmoeting halen? Wanneer zou je het een succes kunnen noemen?
3: Ik denk dat er twee dingen zijn die ze echt heel graag willen. Ten eerste gewoon uitstralen van oké, het is allemaal rustig. En waarschijnlijk gaan ze ook het akkoord dat ze nu hebben, of die wapenstilstand zoals ik het net noemde, die gaan ze wel verlengen.
4: Ja.
3: Het andere is dat ze bijvoorbeeld die importtarieven, is al vrijwel zeker dat ze een 30-voor-30 regeling gaan doen. Wat dus betekent dat ze allebei voor 30 miljard aan producten met heffingen erop, dat gaan ze weghalen. En op die manier willen ze ook gewoon weer wat rust in de markt creëren. En verder ja, een paar afspraken maken. Maar ik denk dan niet dat we op hele grote dingen moeten gaan rekenen.
4: Nee, je zei het al, AI zal ook hoog op de agenda staan. Daar hebben we natuurlijk de afgelopen weken heel veel over gehad. De kans is aanwezig dat er ook afspraken gemaakt wordt over die ontwikkelingen. Wat betekent dat dan weer voor AI-bedrijven op de beurs?
3: Ja, je ziet natuurlijk de afgelopen tijd heel veel focus komen op zowel de VS versus China als het over AI gaat, maar ook over veiligheid als het over AI gaat. En wat je ziet is dat in Amerika, daar gaan nu wel stemmen op van oké, we willen die veiligheid. China, de eerste paar stemmen die gaan nu ook op, maar het is toch wat terughoudender. En het ding is, je kan in zo'n situatie, je kan niet gas terugnemen als China wel door blijft gaan. Dus het lijkt erop dat beide partijen eigenlijk daarin doorgaan. En ik zie het niet als heel grote waarschijnlijkheid dat ze hier echt tot een deal gaan komen. Precies omdat het eigenlijk, AI is niet meer puur een technologie. Het is echt iets voor nationale veiligheid.
4: Ja, en dan moet ik ook altijd meteen aan Nvidia denken en die soap rondom, mogen er nou wel of geen chips naar China toe? Moeten we ons nou een beetje op gaan maken voor positieve of voor negatieve berichten rondom AI-bedrijven?
3: We hebben nu natuurlijk wat negatieve berichten gehad op basis van die terughoudendheid van de CEO's. Maar ik denk

0: dat naar de toekomst toe, de investeringen zijn nog steeds torenhoog. Iedereen heeft het over van misschien moeten we een beetje gas terugnemen. Maar op dit moment zijn ze nog volop aan de planken.
1: Ja, ander ding waar ik mezelf heel erg over fascineer is altijd die CEO's die bij dit soort staatsbezoeken open worden getrokken, zo'n blik. Nou, ook nu weer, hè, Meta, Nvidia, OpenAI, Microsoft, nou, kan nog even doorgaan. Kunnen we weer een beetje van die deals verwachten, net als de vorige keer?
0: Ik denk dat die kans daar best groot is. Ik weet niet hoe groot die deals dan zouden zijn. De voornaamste dingen waar nu over gesproken wordt zijn dus die zeldzame metalen. Maar ook soja, dat door China uit de VS wordt geïmporteerd. En Boeing-vliegtuigen. Dat was al eerder dit jaar aangekondigd. Maar het zou best kunnen dat nog bevestigd of misschien nog uitgebreid wordt, die deal.
2: Het waren best wel grote deals toen eigenlijk die gesloten werden op dat moment.
0: 200 vliegtuigen hebben we
1: overgenomen. Ja, nou, het was nog een tegenvalletje, want het hadden er eigenlijk 500 dan weer moeten zijn, toch? Was toch het verhaal? Er is één topman wel alvast begonnen met een charme-offensief.
3: Well, it seems like a great leader. I mean, he's under his tenure, China has prospered immensely. I mean, I've seen it firsthand. If you visit China and you see the amount of progress that happens from one year to the next, or even within a year, it's very visible. Like you can see the new buildings, the new infrastructure.
1: Ja, Elon Musk, topman van Tesla en SpaceX, mocht je nog afvragen wie het was. Welke bedrijven zouden er nou vooral baat hebben met een overeenkomst of een deal met China?
0: Dat vind ik lastig te zeggen. Ik denk dat het best wel mee gaat vallen hoe groot die impact zal zijn. Maar waar de impact het grootst gevoeld gaat worden bij bijvoorbeeld die 30-voor-30 deal, dan zit je toch bijvoorbeeld in de agrarische sector. Dus dan de beursgenoteerde bedrijven zijn dan ietsje minder in zicht. Overigens, Elon Musk zelf, ik vind het heel grappig dat hij zo eigenlijk aan het likken is bij Cheat. Terwijl hij tegelijkertijd aan het lobbyen is bij Trump om te zeggen, laat al die Chinese auto's niet naar binnen in de VS.
1: Ja, Tesla en de marktpositie in China, inderdaad, kun je nog wel een boom over opzetten. Wat mij opviel is dat de Wall Street Journal meldt dat Xi helemaal geen CEO's of dus niemand uit het bedrijfsleven mee zal nemen naar de Verenigde Staten. Dat viel me wel op. Maar wat zegt jou dat nou, dat hij dat gewoon helemaal links laat liggen?
0: Ik vind het ook wel opvallend, maar het is ook ergens in lijn met wat we in het verleden ook hebben gezien van China. China heeft gewoon een hele duidelijke lange termijn politiek. Überhaupt een heel erg overheidsgereguleerde lange termijn politiek. Dus de overheid is eigenlijk degene die al die belangen behartigt. En die komt dan uiteindelijk straks wel terug en die zegt tegen de losse bedrijven, jullie moeten dit doen of we hebben deze en deze afspraken gemaakt.
2: Als je kijkt naar die ontmoeting, als Donner dat allemaal zo opnoemt, dan lijkt het alsof het een grote AI-summit is. Maar het zou eigenlijk moeten gaan over die importtarieven. Dat was in mei best wel de rode draad. Dat was de insteek. Is het ook niet een gevaar als het alleen maar over AI gaat, dat ze misschien toch niet helemaal toekomen aan al die importgesprekken?
0: Nee, ik denk dat ze daar wel aan toe gaan komen. Ze zijn natuurlijk wel met, zelfs al gaan een aantal CEO's gaan niet mee. Ze zijn wel met een delegatie. En daar gaat gewoon heel veel onderhandeld worden. En die heffingen, dat is wel een hele belangrijke daar op de agenda. Misschien is het niet hetgene wat op dit moment het nieuws haalt. Maar het is wel hetgene wat achter de schermen zeker besproken gaat worden.
2: Waar moet ik als belegger nu de komende dagen volgens jou opletten?
0: Ja, ik denk persoonlijk dat er niet heel veel positief nieuws uit de summit kan gaan komen. Niet in één keer dat we denken van, oh, de aandelenmarkten schieten een paar procent omhoog. Wat ik eerder denk is, er zitten wel wat risico's aan. Stel, Xi die gaat na 12 uur vliegt hij alweer terug naar China, omdat hij zo het aan de stok heeft gekregen met Trump. Ja, dan kan er wel weer wat onrust ontstaan. Maar eerlijk gezegd, ze hebben er beide zoveel baat bij om het gewoon rustig te houden, dat ik dat niet verwacht.
2: Het is niet alleen let op de deals, maar dus ook op het vliegschema.
1: Ja, geen nieuws is goed nieuws, moest ik eigenlijk een beetje aan denken in dit geval.
0: Ja, eigenlijk wel.
2: Terwijl Trump heeft het wel, denk ik, van beide leiders wel het meeste nodig natuurlijk, met de midterms die eraan komen.
0: Ja, die staat
2: om
0: behoorlijk
2: goede nieuws te halen.
0: Die staat behoorlijk onder druk. Dat is ook waarom die bijvoorbeeld zegt dat een akkoord met Iran na de midterms komt, zodat hij gewoon kan zeggen van, oh ja, het komt helemaal goed, maar stem eerst op mij en dan komt het helemaal goed. En dat zie je over de hele breedte. Hij probeert echt quick wins, om het zo over te zeggen, probeert hij te halen. En hij kan het zich eigenlijk niet veroorloven om nu heel erg ruzie te gaan zoeken.
4: BNR Beurs.
2: Rood op de borden is in China dan weer positief. Dat betekent dat de koersen omhoog gaan. Maar ja, op Wall Street, daar zijn we nu aanbeland. Daar staat alles in het rood. Dat is dan weer geen goed teken. Dow Jones staat 0,7% in de min. De S&P 500 verliest 0,8%. De Nasdaq gaat maar liefst 1,3% naar beneden. We moeten het nog even hebben over Novo Nordisk. Of Novo, moet ik zeggen. Want de maker van Ozempic laat Nordisk eraf vallen. Een bedrijf dat nu echt elke dag in het nieuws is. Gisteren en eergisteren hadden onze lieftallige collega's er al over. Toen over de plannen van de topman, waarmee die beleggers probeert te paaien.
1: Zonder succes, want de koers die ging flink onderuit. Maar de topman geeft niet op. Hij heeft nog een plannetje. Want in een interview met de Financial Times zegt hij erover na te denken om naar Wall Street te gaan. Hij overweegt een beursnotering in New York, waardoor ook daar gehandeld kan worden in aandelen Novo, minus Nordisk dus. En op dit moment kun je alleen nog in Novo-certificaten handelen op Wall Street. Dus ja, dat zou best lekker zijn, denk ik.
2: Ben je een beetje voetbalfan?
0: Ik ben wel voetbalfan, ja.
2: Menu, heb je daar wat mee?
0: Daar niet zoveel mee.
2: Nou, daar ga ik het toch over hebben, sorry. Manchester United, de Britse voetbalclub, heeft wel een notering op Wall Street. Een tijdje al. En dat scoort dit jaar op de beurs al dik 25% gestegen. Best bijzonder, want de club doet het sportief voor geen meter. In 2013 werden ze voor het laatste kampioen van de Premier League. Maar de club komt nu met goed nieuws, zeggen ze. Ja, ze spelen in de Champions League en daardoor rinkelt de kassa. Daarom verhogen ze de outlook. Man U denkt tot een kleine 100 miljoen pond meer binnen te halen dit seizoen. Komt goed uit, want de club heeft al 7 jaar op rij een verlies gedraaid. Nou, beleggers die geloven de woorden van vandaag niet helemaal, want het aandeel verliest dik 3%. Dus dat is niet echt een aandeel om in te zitten.
0: Nee, ik ben blij dat ik geen fan ben inderdaad.
1: Voor welke club wel dan?
0: Liverpool.
1: Mwah, kan er mee door. Deze beursdag is ten einde. Op naar die van morgen. Ik heb nog wat verdwaalde jaarcijfers in de aanbieding. Namelijk die van de Amerikaanse winkelketen Costco. Het aandeel won de afgelopen jaren flink, maar maakt sinds mei een duikvlucht. De groei in de verkoop van abonnementen vertraagde namelijk wat. Beleggers maken zich zorgen dat die teruglopende groei zich doorzet en over de gestegen loon- en logistieke kosten. Want we leerden al dat de omzet afgelopen jaar met 11% steeg. Maar hoe zit het met de marges? Veel vragen. Na beurs krijgen we het antwoord. Nog even door naar de Verenigde Staten, want de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn ambtgenoot Donald Trump gaat beginnen. De twee staatshoofden zullen vooral spreken over handel en technologie. 'S Avonds staat er ook een diner op de planning. Intiem zou ik het niet willen noemen, want er zullen ook een heleboel Amerikaanse CEO's aanwezig zijn. Voor beleggers vooral interessant om te zien welke overeenkomsten de twee leiders sluiten en welke deals alle tech bros uit het vuur weten te slepen.
2: De Tech Bros, dit was de BNR Beurs van woensdag 23 september. We danken Thomas Pellegrom van ABN AMRO, Mees Pierson. Mooi dat we wat over jouw voetbalvoorkeuren hebben geleerd.
0: Ja, leuk om er weer te zijn. Dan gaan we het hierna nog even over jullie voetbalvoorkeuren hebben. Ja.
1: En jij bedankt voor het luisteren. Like, reageer en abonneer nou ook even op ons YouTube-kanaal. Want daar worden wij en onze redactie heel blij van.
2: Tot morgen.
1: Tot morgen.
5: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo. Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

0: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
1: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldring ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder, vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
4: Wie zet tegenwoordig de eerste stap? Wie betaalt de rekening? En ben je iemand een berichtje verschuldigd na één date? De omgangsvormen in de liefde, die veranderen nogal eens. Maar wat zijn die vandaag eigenlijk, de regels van het daten en de relaties? En dat bespreek ik met liefdeswetenschapper, prachtig woord, prachtig beroep, Tila Pronk. Welkom. Jij bent universitair hoofddocent aan de Universiteit Tilburg bij de afdeling Sociale Psychologie. En jij bestudeert alle fases van de liefde, van het prille begin tot het bittere einde met mediators en legersadvocaten. Maar laten we beginnen bij iets vrolijkers. De ontmoeting. De manier waarop we een potentiële partner benaderen is de afgelopen jaren behoorlijk veranderd. Onder meer door de komst van online sites, dating apps. En daar gaat eigenlijk ook al meteen onze kettingvraag over. Want we hebben iedere aflevering een kettingvraag van de vorige gast. Gisteren was dat Naomi Ellemers, organisatiepsycholoog. En zij had deze vraag voor jou.
5: Ja, ik ben heel benieuwd naar de tegenwoordige tijd van internet daten. Ik heb dat zelf gelukkig, denk ik, dan niet hoeven mee te maken. Ja, nou, dus ik zou aan haar willen vragen van wat heeft dat nou veranderd? Want mensen die zijn dan door die apps heel erg gewend om een soort verlanglijst op te stellen. Van dit is waar een partner aan moet voldoen. En als dat niet zo is, dan hoef ik niet eens met die persoon te praten. En ik vraag me af of dat nou de manier is en of je daardoor niet ook juist slechter in staat bent om echt te zien wie je voor je hebt en wat die persoon te bieden heeft.
4: Ja, Tila, dat was een vraag van jouw collega, heb ik begrepen, Naomi Ellemers.
6: Mm-hmm.
4: Wat is je antwoord? Ja, wat is hierop uw antwoord?
6: Wat is hierop mijn antwoord? Nou, het is een hele goede vraag. Een vraag die ik mezelf ook heb gesteld een aantal jaar geleden. En toen ben ik namelijk precies onderzoek gaan doen naar dit onderwerp. Wat gebeurt er eigenlijk met ons psychologisch gezien op het moment dat wij blootgesteld worden aan zo'n omgeving van die apps? Dus echt dat die swipe apps, waarbij je heel veel keuzes hebt. En uit mijn onderzoek bleek dat die omgeving lokt eigenlijk afwijzing uit.
4: Oh.
6: Dus we worden eigenlijk op die apps steeds kritischer.
4: Mm-hmm.
6: De kans dat je iemand gaat accepteren, naar rechts gaat swipen, is dat voor de kenners, wordt steeds kleiner.
4: Ik haal links en rechts altijd door elkaar, maar dat verklaart misschien deels mijn chaotische datingleven. Maar
6: ja, dat is een soort dyslexie. Het is wel een soort basiskennis.
4: Geen grap. Als ik auto rijd, moet ik zo doen met mijn hand op voor een L. Dus dat links-rechts swipen. Misschien heb ik daardoor al heel veel vrouwen misgelopen. Maar dus er is meer keuze. En daardoor worden we kritischer.
6: We worden kritischer. En het grappige is, wat ik heel mooi vind, wat Naomi opwerpt, is het beïnvloedt inderdaad ook ons beeld van een zoektocht naar een soort speld in de hooiberg. Dat als je maar lang genoeg zoekt, dat je dan uiteindelijk die ene partner gaat treffen die perfect als het missende puzzelstukje in jouw leven past.
4: Ja, die prins of prinses op dat witte paard.
6: Exact, en dat is natuurlijk helemaal niet hoe het werkt in de liefde. Dus die eerste partnerkeuze, daar hangen we veel te veel aan op.
4: Ja.
6: En we zien door de bomen het bos niet meer en dat swipen.
4: Nee, ik hoorde Naomi ook zeggen in haar vraag, ik heb dat zelf gelukkig niet mee hoeven te maken. Is het dan iets negatiefs, die dating apps? Of is het beter om in het echte leven iemand tegen te komen? Daar hangt best wel een stigma omheen, terwijl eigenlijk iedereen doet het, toch?
6: Nou, de meeste singles die maken gebruik van dating apps. Op dit moment is het ook zo dat 60% van de nieuwe relaties ontstaan online. Dus het merendeel van de koppels heeft elkaar eerst via een schermpje gezien voordat ze elkaar in het echte leven ontmoeten. Dus ik zou zeker niet zeggen dat het allemaal onzin is of dat het niet heeft geholpen. Want zeker ook voor meer gemarginaliseerde groepen, de LHBTQ+ gemeenschap bijvoorbeeld, hebben heel veel baat aan duidelijker zichtbaarheid en kortere lijntjes met mensen in hun community. Dus het heeft zeker voordelen. Maar we zien ook dat er heel veel mensen zeer gefrustreerd zijn over deze apps. En echt worstelen met Tinder burn-outs bijvoorbeeld.
4: Ja, wat is dat?
6: Ja, dat je echt een soort burn-out gevoel hebt rondom het daten. En dat klinkt als een soort luxe probleem, verzonnen probleem. Maar het kan wel degelijk hele grote gevolgen hebben. Want als je vrijgezel bent en je zou eigenlijk niets liever willen dan een partner, maar je weet gewoon echt niet meer hoe je het aan moet pakken, omdat je helemaal murf geswiped bent. En in het echte leven het ook heel erg lastig vindt, omdat je, daar komen we zo meteen op, misschien ook niet zo goed weet hoe je het aan moet pakken en wat de goede omgangsvormen zijn.
4: Ja, dan sta je in een bar en dan is iemand niet leuk en dan wil je het liefste eigenlijk ook dat gebaar maken van naar links of naar rechts.
6: Het werkt niet.
4: Ja, zo ken ik een verhaal van een vrouw die een oude bekende tegenkwam in een kroeg. Zij vond hem heel erg leuk. Ze durfde niet op hem af te stappen. Maar vervolgens kreeg ze in een dating-app die locatie bepaalt.
6: Mm-hmm.
4: Daar kwam ze hem tegen en daar stuurde ze wel een berichtje. Dat durfde ze dan wel. In hoeverre is dat verhaal tekenend voor onze tijd?
6: Zeer tekenend. Ik hoor dit regelmatig.
4: Ja?
6: Van mensen dat ze zeggen van, ik sta dan in de kroeg of ik ben ergens of in de trein zelfs. En ik zie iemand en volgens mij maken we een soort contact, maar ik weet het niet zeker. Nou, ik pak mijn dating-app erbij om te kijken, is die persoon nu toevallig ook via dat schermpje.
4: En is dat dan omdat een eventuele afwijzing minder hard aankomt in een app dan in een treincoupé?
6: Ja, ik denk dat we echt verleerd zijn om echt heel hard op onze bek te gaan, de liefde.
4: Ja?
6: Dat hoort erbij. Hè? Een blauwtje lopen, afgewezen worden is altijd heel pijnlijk in je leven. Vooral in de liefde. En we proberen onszelf nu via die smartphone, denk ik, in een soort bubbeltjesplastic te wikkelen. Om die afwijzing dan wat minder pijnlijk te...
4: Een soort continue airbag. Een emotionele...
6: Het werkt helemaal niet, want afwijzing blijft afwijzing en doet ook via een schermpje heel veel pijn.
4: Ja. Hoe zou je daaruit kunnen komen dan?
6: Ja. Ja,
4: van de online wereld naar de echte wereld?
6: Nou, ik denk dat we echt weer moeten gaan oefenen met het maken van echt contact. En het maken van een... Dat kan al beginnen met gewoon een praatje maken met iemand die je tegenkomt in de supermarkt. Of meer om ons heen kijken. Meer echt zoeken naar dat wezenlijke contact. En ook weer een beetje kijken van, oh ja, flirten. Hoe moet dat ook alweer? Hoe pakken we dat aan?
4: Ja, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Ga je ons vertellen hoe dat dan moet.
6: Ja.
4: Veel media de laatste maanden schrijven of berichten over het feit dat er echt weer een trend is richting de offline wereld.
6: Mm-hmm.
4: Dat er inderdaad mensen het genoeg hebben met van die apps. Zie jij dat ook? Dat er toch weer een trend is naar het café of de sportclub of...
6: Ja, nou dat laatste helaas nog niet heel overtuigend. We zien zeker wel in ieder geval een stagnatie van de groei. Ik denk dat we dat ook in perspectief moeten plaatsen. Want die dating apps, zo'n dating app zoals Tinder, dat was de eerste in 2012 opgericht booming succes. Die groei was zo krankzinnig dat op een gegeven moment zit je natuurlijk aan een plafond.
4: Ja.
6: Dus we hebben dat plafond bereikt en nu zien we langzaam een soort daling.
4: Normaliseert, ja.
6: Maar het is nog steeds razend populair. Dus ik zou niet zeggen, het is voorbij. Nee. Ik denk ook dat het blijft en dat het voordelen heeft. Wat ik wel heel erg zie, en dat juich ik ook zeker toe... zijn initiatieven rondom weer daten in het echte leven. Zoals festivals voor singles, spelletjesavond, speeddateavond. Dat is toch heerlijk, toch? Moeten we
4: dat komt weer... terug. Dat is wel een trend.
6: Ja, dat is wel echt weer zeker in opkomst. Ja. Ja.
4: Zie je dan ook een verschil in leeftijden? Boven veertigers doen die anders aan daten en online of relaties dan jongeren die net van school komen bijvoorbeeld?
6: Ja, het was heel lang zo dat vooral die swipe-apps populair waren bij jongeren. Dat is inmiddels ook niet meer zo. Dus we zien eigenlijk dat bijna alle leeftijdscategorieën wel vertegenwoordigd zijn op de apps. Natuurlijk nog steeds wel vooral jongeren die een smartphone hebben en daar veel mee bezig zijn. Maar ook juist bij die jongeren zie je die tegenbeweging dat ze ook wel weer zin hebben. Of misschien is het niet eens dat ze echt zin hebben om dat echte leven in te gaan. Maar gewoon daar helemaal genoeg van hebben om op dat schermpje te gaan swipen.
4: Was het in de trend van de digital detox? Het is ook ineens heel populair om weer foto's te maken met rolletjes. Ja. Analoog fotograferen, dat soort dingen.
6: Ja, dat, ik denk dat het hier heel goed in past. Ja, ja, zeker.
4: Nu hebben dus de smartphone en dating apps ons liefdesleven behoorlijk veranderd. Wat is er nog meer van invloed geweest de afgelopen, laten we zeggen, 20 jaar... op de manier waarop we elkaar het hof maken?
6: Ja, ik denk dat er verschillende cruciale ontwikkelingen zijn geweest. Eentje is inderdaad de zoektocht naar liefde en relaties via online. Maar de andere, en die vind ik misschien zelf nog wel interessanter... is dat de functie eigenlijk van de romantische liefde heel erg is veranderd. Als we echt teruggaan, in de jaren 50 was de liefde eigenlijk helemaal niet zo romantisch.
4: Meer economisch.
6: Precies, en een economische gedwongen keuze ook soms. Omdat je anders gewoon niet in je levensonderhoud kon voorzien. Als vrouw en als man was je ook geacht om een gezin te stichten. Nou, dat was dan één. En één is twee. Rond de jaren 70, 80 werd de liefde wat romantischer. Mm-hmm. Emancipatie van de vrouw, de pil. Het was meer belangrijker dat je elkaar ook daadwerkelijk leuk vond. Van elkaar hield, potentieel. Ja. Ik denk dat het mooi is. Maar wat we nu zien is een trend waarin... en dat is echt iets van de laatste 10, 15 jaar... dat je partner eigenlijk meer gezien wordt als de kers op de taart. Dus alles is al goed... Alleen die ene partner, die zou er dan nog bij kunnen komen. Als die dan perfect past in mijn leven, wat al helemaal goed is. Om misschien mijzelf nog net even een betere versie van mezelf te maken. Dus het is heel erg gericht op het individuele welzijn. En die partner die moet heel veel schikken en die moet...
4: Die moet zich maar aanpassen.
6: Die moet zich maar aanpassen om jou dan vervolgens gelukkiger te maken. Ja. Dan heb ik een goed nieuws voor je of slecht nieuws, maar zo werkt het niet in de liefde.
2: De Big Five. Stefan de Vries.
4: Ja, we hadden het over het begin van ontmoetingen, hoe die tot stand komen. Maar eigenlijk zit er nog iets voor, het stadium van flirten.
6: Mm-hmm.
4: Wat is flirten eigenlijk? Ja, een idee van.
6: Wat is flirten?
4: Ja.
6: Ik denk dat flirten, daar kan je heel. Er zijn heel veel discussies over, ook over definities. Mm-hmm. Maar ik denk dat het is dat je elkaar opmerkt. Dat twee mensen elkaar opmerken. En een blijk van wederzijds waardering. En interesse.
4: En dat kan in een split second eigenlijk.
6: Ja. Ja. Ja, het kan op een roltrap. De ene gaat naar boven, de andere naar beneden. Je kijkt elkaar aan en je denkt, dat is leuk. Ja. Het kan een seconde duren en het kan je de hele ochtend een vrolijk gevoel geven.
4: Ja. Dat zijn die vluchtige ontmoetingen. Ja. Maar ja, ik reis veel met de trein. Voor mij vroeger een heel goed jachtgebied, zou ik bijna willen zeggen. Maar nu zit iedereen op zijn telefoon te staren. Niemand kijkt nog naar me. Ik heb het gevoel dat ik heel erg lelijk ben geworden in die tijd.
6: Dus, arme jij.
4: Ja. Maar gelukkig zijn er dating apps. Ja. Maar is het zo dat de kansen op flirten ook dus zijn afgenomen door die verdraaide smartphones?
6: Ja, zeker. En dat is echt, je legt echt een vinger op de zere plek. Want ik denk dat we, ook in mijn jeugd was het zo dat je op de momenten van verveling, dus inderdaad in de trein, wachten op de bus, maar ook je zit in een restaurant, je wacht op een afspraak.
4: Op een date.
6: Ja, misschien op een date, maar misschien ook op je zus of zo, ik weet niet. Maar je bent aan het wachten en je kijkt gewoon om je heen en iedereen kijkt een beetje om zich heen. En dan is er een kans dat twee paar ogen elkaar ontmoeten. En er dus zo'n moment van oeh.
4: Ja.
6: En dan, spark
4: ja,
6: kan
4: ontstaan. Die spark, en dat kan in een split second. En daarna, en die split second daarna, denk je van, oh, heb ik het wel goed gezien? Of verbeeld ik het me? Ja. Wie zou dan eigenlijk de eerste stap moeten zetten?
6: Ja, ik denk dat dat zeker niet gebonden is aan een gender. Het is een proces. Ik denk dat je kan het ook niet helemaal los van elkaar zien. Want wat zie je dan als de volgende stap? Is dat de volgende blik die geworpen wordt? Is dat een beweging naar iemand toe? Is dat bijvoorbeeld langs iemand lopen? Toevallig even naar het toilet. En,
4: ja, of in een serenade uitbarsten in een vol restaurant. Doe ik wel eens. Succesverzekerd.
6: Oh, wauw. Okay. Nou, dat vind ik wel een hele duidelijke move.
4: Ja, dat is niet zo subtiel eigenlijk. Hè?
6: Niet heel subtiel, ja.
4: Maar zijn we daarin wel gelijkwaardiger geworden? Ik kan me voorstellen dat 30 jaar geleden waren het, denk ik, de mannen die dan misschien de eerste stap zouden zetten.
6: Ja, ook dat is een beetje een misvatting. Want die eerste stap van een man, dat is heel vaak vooraf gegaan aan heel veel signalen van de vrouw.
4: Ja.
6: Vrouwen
4: maar
6: die
4: mannen zijn niet zo subtiel, die... hè? Dus die moeten eigenlijk een spanbord of uithangbord.
6: Ja. Ja. Misschien, ja.
4: Maar is dat wel veranderd? Of eigenlijk...
6: De opvattingen daarover verschillen enorm. Ja. Ik denk dat is... Het is vooral... er is een veel bredere waaier gekomen van hoe we kijken naar dat soort tradities. En er zijn zeker nog steeds mannen en ook vrouwen... die vinden dat hierin heel duidelijke genderrollen liggen. Ja. Zeggen, nee, als vrouwen mag je echt niet de eerste stap. Dat kan niet. Dus,
4: ouderwets. Ja. Die moet je ook niet daten, dat soort mannen. Maar ik kan me voorstellen, door het altijd gezwaar... en gedaten online, zijn mensen ook een beetje kwijt... hoe ze elkaar moeten aanspreken in het wild.
6: Ja.
4: Als dat gebeurt, help die mensen die dat zouden willen doen... help jij ze even, Tila. Wat is dan eigenlijk de meest succesvolle openingszin?
6: Oké, daar komt-ie. De beste openingszin...
4: Nou, luister
6: goed. Omgeroffel.
4: Ja.
6: Is... Hoi, hoe is het?
4: Echt?
6: Ja. Dus de meest succesvolle openingszin. Daar is onderzoek naar gedaan.
4: Wow.
6: Wat zeker niet goed helpt, is grappig proberen te zijn. Ja, weet je, je kan ze allemaal opnoemen, die foute openingszinnen. Van, er is vast een ster missend aan de hemel, want hier zit ze voor me. Nee, doe het niet. Ik denk uiteindelijk, dat is helemaal ondergeschikt. Het gaat niet om de tekst, het gaat om het gebaar. En... open, voorzichtig, een kleine opening bieden van hey, sta je er voor open om dit te verkennen. Ja. Dat is ook iets wat bij de laatste jaren, wat ik ook heel erg toejuich, is de openingszin, hi, vind je het oké als ik even een praatje met je maak?
4: Oké.
6: Okay. Dus het stukje...
4: ik zei oké.
6: Oké, fijn, Stefan.
4: Ja, is dat zo? Ik vind het wel een beetje... Ja,
6: ik vind het fantastisch.
4: Ja?
6: Ja, sowieso. De hele discussie, daar is ook veel opgetrokken wenkbrauwen over. Consent, toestemming vragen in het hele proces van daten. Ik vind het echt, we moeten dat allemaal gaan leren. En het is zo, het voorkomt zoveel, uiteindelijk zoveel ongemak, zoveel onbegrip ook. Ik denk dat je in het verleden, stel je voor, iemand komt op mij af en die gaat een praatje met me maken omdat... Hij denkt dat ik geïnteresseerd ben, dat ben ik dan niet. En ik moet dat gaan afkappen. Terwijl als hij begint met, vind je het oké als ik even een praatje met je maak... dan kan ik gelijk zeggen, ja, leuk dat je naar me toe komt... maar ik zit er even niet op te wachten. Nee. Dus ik ga weer even door met mijn vriendinnen. Ja, dat is veel fijner.
4: Ja, voor jou. Maar ik kan me voorstellen dat er ook mensen zijn... die dat dan weer heel ongemakkelijk vinden om nee te zeggen. Ik bijvoorbeeld, ja, ik, uit beleefdheid zeg ik ja. Ook als ik iemand helemaal niet leuk zou vinden.
6: Oh ja, daarin.
4: Dus dan word ik ongemakkelijk alsnog van die vraag waarvan jij denkt dat anderen dat fijn vinden.
6: Ja, maar ik denk dus dat we daar meer aan moeten gaan wennen.
4: Ja.
6: Dat het normaal is om elkaar om af te tasten, open te communiceren van hey, wat. Hoe sta je hierin? Sta je voor open om dit te verkennen of niet?
4: Ja.
6: Dat is een hele open vraag. En nee is ook gewoon een goed antwoord.
4: Ja, dat is waar. Absoluut. En nee, in het Frans is non. Ik heb heel lang in Frankrijk gewoond. Toen ik weer in Nederland kwam wonen, moest ik me echt vernederlandsen qua verleiding en charme en datingcultuur. Omdat, ja, ik zal het zelf maar zeggen, de Nederlandse man en de Nederlandse vrouw, die blinken niet uit in enorme subtiliteit en galanterie. Ja, het is generaliseren natuurlijk. Mm-hmm. Het zijn vooroordelen. Maar hoe is het om op een Nederlandse man af te stappen? In verschil met Frankrijk bijvoorbeeld. Want in Frankrijk, ook in Spanje trouwens en andere Europese landen... wordt toch verwacht dat de man het initiatief neemt. Mm-hmm. En daarna is het wel redelijk gelijkwaardig. Maar Je zal niet zo snel in Parijs in een bar zitten dat een vrouw op je afkomt en zegt van, hey, ik wil even met je praten. Ze wacht af.
6: Ja, wat erg voor die vrouw. Wat jammer dat ze zo weinig autonomie heeft. Dat ze...
4: Ja, maar dat zijn cultuurverschillen. Hoe is dat in Nederland? Heb je ook onderzoek gedaan naar verschillen in andere landen?
6: Nee, helaas niet. Mijn onderzoek is in die zin vrij beperkt. Ik doe veel onderzoek in Nederland. Ook in Amerika, wat misschien in zekere zin een vergelijkbare context is, juist eerder met Nederland dan met Frankrijk.
4: Ja, vind je Amerika zo pruit?
6: Ja, dat zou je denken. Ja. Maar goed, toch zie ik wel dezelfde tendensen. En ik denk dat er uiteindelijk is ook een vraag van hoe kijk je naar dit soort gebruiken. Aan de ene kant zeker, het is ook gewoon een culturele context. Die mogen we ook omarmen en toejuichen, die culturele verschillen. Aan de andere kant, ik ben altijd heel erg kritisch op verborgen seksisme. En ik hou niet van een vrouw doet dit en een man doet dit. In geen enkel land en in geen enkele context. Dus ik zou daar niet zo lekker op gaan. Nee, in Frankrijk.
4: Nee. Daar gaan we het straks nog eventjes over hebben.
6: Ja.
4: Heeft de hele MeToo-discussie, je had het net al even over consent, mag ik een praatje met je maken? Mm-hmm. Heeft dat het flirten duidelijker gemaakt of juist ingewikkelder?
6: Ja, allebei.
4: Allebei.
6: Okay. Ik denk dat het zeker gepaard gaat nog steeds met heel veel ongemak. We hebben natuurlijk, als we maatschappelijk zien waar we allemaal aan zijn blootgesteld de afgelopen 10 jaar, corona, mm-hmm, waarin we letterlijk op afstand van elkaar zijn gezet. Nog steeds is er sociaal ongemak en het echt fysiek samen zijn, zie ik echt. Tegelijkertijd ook de MeToo-discussie, waar ook terecht vragen werden opgeworpen van, hey, wat is eigenlijk okay? Maar ik zie heel veel verwarring, vooral bij jonge mannen. En mannen misschien in het algemeen, die denken van, ja, maar wat is dan nog wel okay? Mm-hmm. En hoe kan ik het dan aanpakken? En wanneer ben ik grensoverschrijdend? En ook die smartphone is hierbij een belangrijke factor, want je kan ook nog eens overal gefilmd worden, of iemand kan een post over je maken. Dus er ligt nogal wat lading op die benaderingen die je...
4: En waarom zijn vrouwen dan niet ongemakkelijker geworden?
6: Ja, ik denk dat vrouwen in zekere zin ook ongemakkelijker zijn geworden. Maar we kijken wel naar het gedrag van mannen nu meer met een vergrootglas. Omdat natuurlijk de daders van de MeToo, bij de MeToo-discussies en zaken, dat waren mannen. Dus
4: Als je het hebt over onduidelijkheid, dan kan ik me ook voorstellen dat soms dan vind je het charmant als iemand je aantrekkelijk vindt, omdat je die persoon ook charmant vindt. Maar als de belangstelling niet wederzijds is en degene die flirt en doet precies hetzelfde als degene die je wel leuk vindt, daar ben je niet van gediend.
6: Mm-hmm.
4: Hoe werkt dat dan eigenlijk? Hoe zit dat chemisch in elkaar? Waarom ga je wel op de ene aan en niet op de andere?
6: Oké, dit is echt een $1 million question die je hier opwerpt. Want dat is echt iets waar we als relatiewetenschappers, dat willen we allemaal weten. Dus we willen weten, waarom val je nou wel op die een en niet op die ander? En ik kan er heel lang over praten, maar de korte conclusie is, we weten het gewoon niet. Het is een soort black box van waarom nou twee unieke individuen uiteindelijk op elkaar vallen. We kunnen wel vaak voorspellen een klein beetje of ze elkaar leuk vinden. Maar het is een soort van als een weerbericht, dat je wel weet, het gaat waarschijnlijk regenen, maar waar de bliksem gaat inslaan, ja, dat weten we niet precies.
4: We horen zo of die bliksem het 2,5 uur gaat inslaan. Want dan gaan we het hebben over de eerste date die gezellig was. Wie betaalt dan de rekening? Heikele vraag. Stuur de volgende ochtend een tikkie voor jouw helft, of is dat een romantische doodzonde?
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met de Big Five.

0: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
1: Dat is major, dat is echt een happening dit. Het is echt een game-changing hoor.
0: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
2: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
0: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
3: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
5: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaitaal. In het Gelderse Opheusden geldt vanaf vanmiddag een noodverordening. De burgemeester wil daarmee nieuwe rellen zoals vorige week voorkomen. In het gemeentehuis werd toen vergaderd over de komst van een AZC. Buiten gooiden relschoppers met vuurwerk en bekogelden ze de politie. 14 mensen werden opgepakt. Een video met kritiek op de AI-brillen van Meta is door het bedrijf verwijderd. Programmamaker Roel Maaldring ging met zo'n bril langs op het hoofdkantoor en vroeg wat mensen ervan vonden. Volgens Meta is dat pesten en intimidatie. Privacywaakhond Bits of Freedom beschuldigt ze van machtsmisbruik. Een website van de Australische overheid is gehackt door een AI-systeem van het bedrijf achter ChatGPT. Dat kwam binnen in het portaal van het zorgverzekeringssysteem, zegt de premier van Australië, die de aanval onacceptabel noemt. Het bedrijf zegt dat hun AI-modellen dingen deden die ze niet hadden zien aankomen. En het kabinet wil het aantal zwerfkatten in Nederland flink terugbrengen. Om dat voor elkaar te krijgen, moet iedereen zijn huiskat laten chippen. Die verplichting moet in 2028 ingaan. Sinds chippen bij honden verplicht is, wordt bijna 90% van de gevonden honden teruggebracht bij het baasje. Het weer van Weer Online? Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. Vanavond is het helder. Vannacht kan in het oosten vorst aan de grond ontstaan. En dat was het ANP-nieuws.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
6: Welkom bij het tweede half uur. Vandaag neem ik de omgangsvormen in de liefde onder de loep. En dat doe ik met liefdeswetenschapper Tila Bronk, nog steeds bij mij. Mm-hmm. We gaan het even hebben over een heikel onderwerp voor velen. Moeten mannen betalen op een eerste date?
7: Oh ja, daar, als je die vraag opwerpt, dan weet je gewoon dat je een discussie gaat krijgen, toch? Nou, er zijn verschillende kampen. En ik ga niet zeggen wat we. Tenminste, ik kan wel zeggen wat ik vind, maar dat is misschien niet zo erg interessant. Mm-hmm. Weten vanuit.
6: Nou, eigenlijk wel.
7: Ja? Ja, nee, ik word er heel erg kriegelig van. Als een man ervan uitgaat dat hij betaalt.
6: Oké, okay, daar gaan we zo nog over hebben.
7: Opstandig van.
6: Maar welke andere kampen zijn er nog, behalve kampen Tila Pronk?
7: Ja, precies. Nou, mensen verschillen gewoon heel erg in hun opvattingen over traditionele rolverdeling. Een schaal die je daarvoor kan gebruiken als je daar onderzoek naar doet, is hoe je scoort op welwillend seksisme, benevolent seksisme. Mm-hmm. Als je daarop een score hebt waarin je zegt, nou, ik vind het eigenlijk wel lekker dat het duidelijk is wie welke rol heeft. Ik voel me ook prettig bij die rol. Ik vind het ook fijn als iemand zich gedraagt in lijn met wat ik verwacht. Dus als vrouw zou dat dan zijn dat je het prettig vindt dat een man inderdaad de rekening betaalt, je stoel aanschuift, maar misschien ook wat leiderschap, dominantie toont, goed geld verdient. Nou ja, en een man vindt het dan prettig als een vrouw zorgzaam is, lief, zachtaardig.
6: Allemaal stereotypen.
7: Exact. Ja. Maar de mensen verschillen daarin. Dus het is, ik kan er van alles over vinden. En daar vinden heel veel mensen van alles van. Maar het zijn verschillen. En die komen voort uit de samenleving deels. Ja. Ja. Maar ook opvoeding en persoonlijke overtuigingen.
6: Ja, want als ik het even op mezelf betrek. Mm-hmm. Dus lang in Frankrijk gewoond. Franse vrouwen, als je daarmee date, ze nemen eigenlijk niet eens een portemonnee mee. Ze gaan ervan uit dat de man betaalt. En ik overdrijf een beetje, maar eigenlijk niet. En ik hoor dat ook bijvoorbeeld ook van expats in Nederland die dan hier gaan daten, die ontzettend verbaasd zijn dat zij zelf moeten betalen. Dus ik betaal wel als eerste, maar ik zat er nog over na te denken, want je hebt natuurlijk een belangrijk punt over het verschil in gender. Mm-hmm. Ik zou het ook doen als ik met een man zou daten. Met iemand van mezelfde geslacht. Dus ja. Het is, ja, ik vind het. Ten eerste vind ik praten over geld nog zo mogelijk nog oninteressanter dan kijken naar sport op televisie. Dus dat wil ik dan eruit hebben. Ja. Bovendien, ik stuur geen tikkies onder de ton, dus dat doe ik ook al niet. Maar dus het ligt niet aan dat gendergedrag, althans bij mij. Althans, dat hoop ik. Ja. Dus hoe zit het dan bij mensen die op date gaan met iemand van hetzelfde geslacht? Want daar heb je die bias dan eigenlijk niet.
7: Nee, dat klopt. Dus daar is
6: hoe is dan die dynamiek?
7: Nou, daar is het dus minder vanzelfsprekend. En dat vind ik eigenlijk heel goed. En ik vind het ook wel interessant wat je zegt. Ik stuur geen tikkies onder een ton. Dus het is ook een grapje, neem ik aan.
6: Nou, het zit wel een waarheid
7: geintje
6: in.
7: Geintje met een seintje, noem mijn therapeut dat.
6: Ik doe sowieso niet aan tikkies. Een van de meest onromantische uitvindingen sinds de drive-thru bij fastfood restaurants. Ik weet het niet, maar in ieder geval tikkies echt niet. Gewoon niet doen.
7: Ja, maar dat is grappig. Ja. Tenminste, grappig. Het zegt natuurlijk ook wel iets over over jou. Je zou het kunnen interpreteren als hey, jij bent heel gul of je houdt niet van deze ontwikkeling. Tegelijkertijd signaleer je ook, ik kan dit betalen en ik hou mijn schouders daarvoor op. Nou, en het is ook een uitstraling van.
6: Ik deed het ook toen ik nog arme student was. Niet dat ik dan zo vrijgevig ben. Ja. Wat ik trouwens wel ben, lieve luisteraars. Dit terzijde. Nee, ik hou gewoon niet van het onderwerp geld.
7: Ja.
6: Dus dan wordt het vaak het kan een issue worden. Het kan natuurlijk ook heel vloeibaar gaan. Hè? Maar vaak, zeker in Nederland, dan heb jij een latte gedronken, ik een espresso. En dan dan stuur je mij een tikkie, maar voor de helft. Maar dan word ik boos, want een espresso is goedkoper dan een latte. Dan krijg je dat soort dingen.
7: Natuurlijk, dit gezeur in de marge is natuurlijk heel oninteressant. Maar ik denk wel, als je het doortrekt, stel je voor, wij zijn op date. Wat ook vaak gebeurt trouwens, is in mijn eigen leven ook gebeurd, dat ik dan op het eind naar het toilet ga, terugkom, de rekening is betaald.
6: Ja,
7: en die man zit daar met een grote glimlach, handen wrij. En het is fijn, hè, dat ik dat heb gedaan. Nou, ik word er echt heel agressief van. Want je ontneemt mij de mogelijkheid om hetzelfde te doen. Want ik heb hetzelfde ongemak. Ik wil laten zien van ik kan mijn eigen hachje redden.
6: Zeker. Maar ik maak het ook andersom mee. Dat ik naar de wc ga en dan kom ik terug. En dan heeft de vrouw alles betaald. En dat vind ik ook geen issue.
7: Oh, dat vind je geen issue.
6: Nee,
7: ja.
6: Ik voel me niet vernederd of wat dan ook.
7: Ja, nou, dat is wel een mooi signaal. Want dat zegt iets over hoe jij staat in jouw benevolent seksisme.
6: Wat een ingewikkeld woord. Maar goed, galant zijn, een vrouw in de jas helpen. Doe ik ook wel eens trouwens met mannelijke vrienden. De deur open houden. Toen ik net uit Frankrijk hier weer kwam en ik deed dat, zag je vrouw toch even raar kijken. Mm-hmm. Uiteindelijk vinden ze dat ontzettend leuk. Wordt dat tegenwoordig ook gezien als antifeministisch?
7: Nou, we weten dat dat soort gedragingen in de regel, niet bij iedereen, niet per se bij jou, Stefan, maar samenhangt met andere opvattingen over genderrollen. Dus we weten dat in het algemeen mannen die dat soort vormen van hoffelijkheid laten zien, dat zij ook bepaalde verwachtingen hebben over hoe een vrouw zich vervolgens zou moeten gedragen. En dat is wordt door veel vrouwen ook enigszins terecht opgevat als een soort alarmsignaal, een red flag.
6: Ja, omdat zij er misschien van uitgaan en de man waarschijnlijk ook. Ik heb betaald, dus ik heb recht op jou na dit etentje.
7: Exact. Ja. En ook de rolpatroon, mocht deze relatie zich verder ontwikkelen, is duidelijk. Ik ben dominant, jij bent onderdanig, ik zorg voor jou. Ik ben krachtig, jij bent zwak.
6: Ja. Hoe zou je dan en feministisch en galant kunnen zijn? Asking for a friend.
7: Nou, ik kom even terug bij het eerdere. Je zou kunnen zeggen, consent, je kan zeggen van, ik vind het echt fantastisch fijn om de rekening te betalen. Ik wil je niet beledigen. Vind jij het oké als ik betaal? Ik zou dat heel fijn vinden. Als die vrouw dan zegt, nou, super tof, dankjewel. Mm-hmm. Dan laat je zien, ik heb respect voor jouw beleving hierin. Ook voor jouw visie. Ik wil dat ook horen. Maar je laat wel zien waar jij zelf voor staat.
6: En moet de man dan het initiatief nemen of de vrouw? Hoe gaat dat dan?
7: Nou,
6: want als ik dat zou zeggen, dat is best wel al denigrerend. Dat ik ervan uitga dat zij er misschien moeite mee heeft. Dat ik misschien zou betalen. En weet je, dan
7: waarom is dat denigrerend? Ik zou juist denken,
6: nou,
7: heerlijk.
6: Omdat ik er dan van uitga dat zij er een probleem van zou kunnen maken. Ik zou ook kunnen denken, we zijn hartstikke gelijk. Dus ja, jij betaalt dan, ik betaal nu. Toch? Of ben ik nu heel modern en feministisch?
7: Ik denk dat het niet verwarrend is als je vraagt, vind je het oké als ik betaal? Dat het juist is van
6: allebei.
7: Allebei zou je dat kunnen vragen.
6: Precies.
7: En ook dat hoor je ook heel vaak, dat er dan gezegd wordt, de volgende mag jij betalen of de volgende betaal jij. Dat is ook al een onderliggende assumptie dat er een volgende keer komt.
6: Ja, bij
7: ik ook
6: een
7: beetje
6: date.
7: Vrijpostig.
6: Ja,
7: dus
6: dat
7: zou denken,
6: ik ook goed. Dat zou ik ook niet zo snel doen.
7: Ja.
6: Tenzij uit beleefdheid, om die ander dan weer niet ongemakkelijk te laten voelen dat ik eigenlijk liever niet meer met haar ga. Maar dan komen we echt in heel ingewikkeld mijnenveld. Wat ook ingewikkeld is, hoe begroet je elkaar op een eerste date. Ten eerste is begroeten in het algemeen sinds corona natuurlijk heel erg veranderd. Mm-hmm. Sommige mensen geven nog steeds een box, sommige mensen geven een hug. Maar op een eerste date, je zit in een café, je ziet degene zitten met wie je een afspraak hebt. Je hebt elkaar wel via de apps gesproken, er is al wat meer affiniteit en intimiteit. Wat doe je dan? Geef je een hand, een knuffel, één zoen, drie zoenen, een serenade, zoals ik zou doen.
7: Oh, dat is echt. Ik wil jou wel een keer een serenade doen zingen, Stefan. Daar zijn ook natuurlijk duizend smaken en duizend voorkeuren in. En ik denk dat het daarbij ook heel belangrijk is om goed te kijken naar lichaamstaal. Kijken van als iemand bijvoorbeeld al ergens zit en die blijft gewoon zo op zijn of haar stoel zitten, maakt geen beweging. Geen opstaande beweging. Ga dan alsjeblieft niet naartoe lopen. En alsnog proberen drie zoenen. Nee, niet doen. Dus reageer gewoon een beetje op wat je ziet. Als er toenadering is. Ik denk dat je dat heel vaak wel aanvoelt. Wat je ook zou kunnen doen is zeggen van, hey, ik ga je even knuffel geven. Is dat oké? Okay? Kom ik weer erin met mijn consentvraag?
6: Ja, precies. Maar, als ik je goed begrijp, moet je eigenlijk alles gaan aankondigen.
7: Nou, je moet niks, maar het helpt echt.
6: Het helpt.
7: Het helpt. Uiteindelijk het versoepelt de omgangsvorm. En wat we ook zien in langdurig onderzoek, als je al vanaf het hele begin begint met vragen, vind je dit oké? Okay, heb je uiteindelijk sowieso ook een veel meer opening naar andere, misschien wat ongemakkelijkere vragen die je misschien later aan elkaar stelt. Zoals bijvoorbeeld in de slaapkamer. Vind je dit oké? Okay? Vind je dat oké? Okay? We moeten veel meer met elkaar gaan praten.
6: Ja, en dan kom je, als je dan te veel praat, krijg je soms ruzie. Hoe kan je dan goed ruzie maken in een relatie?
7: Oh, daar is heel veel onderzoek naar gedaan. Ja. We weten vooral ook heel goed hoe je wat je zeker niet moet doen in het maken van ruzie.
6: En dat is?
7: Kritiek uiten op de persoon. Jij bent zo, jij bent een idioot. Je kan wel zeggen wat je hebt gedaan. Dat vind ik misschien een beetje idioot. Maar jij bent niet de persoon vereenzelvigen met de daad. We weten ook dat een muur optrekken dus niet. Ja, eigenlijk de ander negeren in een ruzie is ook heel erg pijnlijk en kwalijk. Ja. Defensief worden, de bal terugkaatsen. Nee, maar jij doet het altijd zo. Goed.
6: Ja.
7: En uiteindelijk de allerslechtste, die ik nog even moet noemen, wat je echt niet moet doen, is minachtend zijn in je relatie. Eigenlijk dus niet iemand zeggen van, oh ja, vond je het zo knap dat je dit had gedaan? Nou, zo poepoe, wat heb je dit weer?
6: Ja.
7: Dus eigenlijk in een soort superiore positie, die ander het gevoel geven dat hij een ongelofelijke kluns is.
6: Toch denk ik, wat je schetst om niet te doen, dat vaak het schema is wat heel veel stellen wel doen.
7: Mm-hmm. Ja.
6: Hoe doorbreek je dat? Behalve door naar de Big Five te luisteren. En jouw publicaties te lezen.
7: Ja.
6: Maar hoe doorbreek je dat?
7: Ja, nou, gelukkig zijn er heel veel manieren om te leren beter communiceren. Een bezoekje aan een relatietherapeut zou ik iedereen van harte aanbevelen. Ook als je denkt, nou, zoveel is er toch niet mis. Het kan altijd beter, lief.
8: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
9: Geen last meer.

0: Onbetaalde facturen, chaotische offertes, ongeleide projecten.
1: Geen last meer van. Met Teamleader Focus. Meer inzicht, minder stress. Maak tijd om te ondernemen. Teamleader, de bedrijfssoftware voor het MKB.
2: Nee, negeren? Het is eigenlijk, je hebt een full-blown relatie met iemand, maar je negeert dat eigenlijk. Dus je zegt allebei, erken je niet dat je in een relatie zit. Je zegt, nee, we hebben geen relatie. Maar de hele buitenwereld denkt, ja, maar jullie doen alles samen. Jullie vieren kerst samen. Nee, dus een soort, je blijft in de...
3: Het is een soort roze olifantuela of zoiets.
2: Inderdaad, ja.
3: Wij hebben het er niet over.
2: Ja, nee, en wat ik ervan vind, het is heel tekenend voor dit tijdsbeeld. We zien sowieso dat jonge mensen het aangaan van een relatie uitstellen. Andere prioriteiten hebben. Ze gaan op latere leeftijd, hebben ze voor de eerste keer seks. Ze hebben op latere leeftijd voor het eerst een relatie, samenwonen, trouwen, kinderen. Alles wordt later. En ze blijven heel erg op de handrem staan. Dat zien we trouwens niet alleen maar bij jongeren, maar in meerdere leeftijdscategorieën. Dat het aangaan van een echte verbinding uit wordt gesteld. Dus dan hebben we weer dat bubbeltjesplastic, die niet alleen maar in de vorm van een smartphone komt, maar ook het eigenlijk behouden, het krampachtig vasthouden aan je eigen autonomie en zelfstandigheid.
3: Ja.
2: Heel erg zonde.
3: Ja, als je allebei weet dat je het niet weet, dan is het wel oké. Maar hoe weet je nou in welke fase je zit?
2: Ja.
3: Kan je tegen iemand zeggen, is dit nou een scharrel? Ik heb wel eens gehad, zijn we nu aan het scharrelen of wat? En was die ander was heel beledigd. Dat ik dacht dat dit maar een scharrel was.
2: Ja.
3: Maar wat we wel deden, daar kwam ook geen antwoord op. Dus hoe kom ik erachter in welke fase ik zit?
2: Ja, dan moeten we toch weer met elkaar in gesprek gaan.
3: Mm.
2: Ja, en dat is weer heel ongemakkelijk. En kan leiden tot ongemak, onbegrip, ruzie misschien.
3: Ja.
2: Nou, prima. Maak die ruzie maar. Ga maar, want uiteindelijk moeten er wel duidelijkheid komen van wat we eigenlijk aan het doen zijn samen.
3: Ja, precies. Maar dan kan die ander ook dus beledigd worden. Maar dat risico moet je dan maar lopen.
2: Ik denk dat beledigd worden is, heeft ook Celaton Giverne muziek.
3: Oui.
2: Dus het is ook heel erg afhankelijk van als jij jezelf kwetsbaar opstelt. Mm-hmm. Zeg, god, nou, het is misschien een hele rare vraag, maar het zit toch al een tijdje in mijn hoofd. Ja, hoe zou je dit nu zien, wat wij samen aan het doen zijn?
3: Misschien een hele rare vraag, we zijn al een tijdje bezig. Hoe heet je eigenlijk? Zou dat kunnen, of heb je dan echt ruzie?
2: Ja, dan zou je wel met mij ruzie hebben.
3: Oké, dus het communiceren, dat is een beetje de rode draad van dit gesprek. Maar wanneer bijvoorbeeld mag je verwachten, als je in zo'n vage situatie zit, dat iemand stopt met andere daten? Dat komt ook wel eens voor, zeker met die dating apps. Heb je een paar lijntjes tegelijk lopen. En wanneer kun je van iemand verwachten dat hij de app verwijdert waarmee jullie elkaar hebben ontmoet? Is dat dan na de eerste date, na seks, of pas nadat je het echt expliciet hebt gezegd?
2: Ja, ik denk dat is wel heel grappig, want dat is wel een soort nieuwe mijlpaal in de moderne relatie.
3: Ik heb de app verwijderd.
2: Ik heb de app verwijderd.
3: En dan is het, maar heb je hem verwijderd of heb je hem... Is je profiel inactief of heb je je profiel verwijderd?
2: Oh, ja, inderdaad. Het is nog steeds een mijnenveld.
3: Ja,
2: ja, er is natuurlijk zijn er geen harde regels voor. En het kan zijn dat je iemand ontmoet. Je hebt een eerste afspraak. En je bent helemaal blown away. Je denkt, nou, wat me nu overkomt. Die ander deelt dat gevoel. Ja, je gaat meteen helemaal in elkaar op.
3: Ja.
2: En dat je dan aan het eind van de date zegt, weet je, dankjewel Tinder, tot nooit meer ziens. Ja, dat kan na één date, maar het kan ook maanden duren. Ja, daar is geen pijl op te trekken.
3: Ja, en als na die ene date blijkt dat het niks is, ben je elkaar dan een officiële afwijziging verschuldigd?
2: Ja, dus hierin vind ik dus dating etiketten echt heel belangrijk. Ik denk dat het heel belangrijk is om een duidelijk einde te hebben.
3: Ja.
2: Dat einde is soms heel duidelijk na een eerste afspraak. Er hoeft niemand nog een woord aan vuil te maken. Het was echt obvious. Dit is gewoon niet voor herhaling vatbaar. Maar dat is niet altijd even obvious voor beide partijen. Dus het kan zijn dat je alsnog dan een berichtje krijgt van iemand. Zeg, oh, ik vond het hartstikke leuk. Wanneer zie ik je weer?
3: Ja.
2: Ja, en dan is het soms verleidelijk om dat gewoon te negeren. En dat noemen we dan dus ghosten, als je niet reageert.
3: Maar dat vind ik wel zoiets onfatsoenlijks.
2: Exact. Nou, daar zijn we dan helemaal met elkaar eens. Dat is echt onfatsoenlijk.
3: Ja.
2: Het is ook niet nodig. Er zijn echt. En dit is ook iets waarvan ik denk, vraag het dan aan ChatGPT hoe je dit moet aanpakken.
3: Ja.
2: Als je het echt
3: of
2: niet weet.
3: Of date meteen met ChatGPT.
2: Dan voorkom je dat helemaal. Nee, maar echt, het is zo makkelijk. Hou het bij jezelf. Hou het kort, klein en duidelijk. Klaar, vriendelijk ook. Altijd vriendelijk.
3: Ja, ja, ik heb zelf wel eens gedate met een zangeres van de opera. En die ging mij ook ghosten na 2 maanden. Al jaren geleden. Dus die noem ik nu de Phantom of the Opera. Maar ik weet zeker dat ik het nooit meer over haar had gehad als zij niet geghost me niet had gekozen.

0: Dan was het gewoon klaar en weg. Ja. En nu, dus het is, wat doe je met iemand als je iemand ghost?
1: Oh, dat is echt een hele mooie anekdote. Want exact, iemand blijft gewoon met een los eindje hangen.
0: Ja.
1: Kijk,
0: ja.
1: Voor de ghoster is het afgesloten. Die heeft duidelijk, in dit geval haar beweegredenen. Die denkt, nou, ik ben er klaar mee. Maar als je geghost wordt, en zeker als het een beetje uit het niks komt. Mm-hmm. Dat is een slap in the face. En jij kan het helemaal niet afsluiten. Je hebt helemaal niet... geen duidelijkheid. Nee. Het kan heel erg blijven hangen. Dus ja, je doet iemand gewoon. Je brengt iemand in verwarring. Het kan iemand ook echt belemmeren in het daten, tot onzekerheid leiden. Heel veel negatieve gevolgen. Dus ja, doe dat de ander gewoon niet aan.
0: Toch hoor ik dat veel om me heen dat dat gebeurt.
1: Ja.
0: Is dat ook in de tijdgeest? Is het makkelijker om iemand te negeren online?
1: Ja, zeker. Ja? Veel makkelijker. Als je elkaar niet in het dagelijks leven tegen het lijf loopt. Ja, je zou ook gewoon nooit meer iets van je kunnen laten horen. Maar dat is echt iets waarin we les moeten hebben. Ja. Relatieles, allemaal. Basic ground rules, dat doen we gewoon niet.
0: Ja, je noemde net even de relatietherapeut. Is het dan misschien een idee, vaak gaan koppels in relatietherapie als het eigenlijk al te laat is.
1: Mm-hmm.
0: Is het een idee om bij je eerste of tweede date al in relatietherapie te gaan?
1: Nou, dat vind ik zelf een beetje te ver gaan.
0: Wel origineel.
1: Maar ik zou zeggen, ga in relatietherapie. Ja. In je eentje. Als je nog geen relatie hebt. Er zijn heel veel relatietherapeuten, coaches tegenwoordig die werken met singles.
0: Ja.
1: En om te praten over verwachtingen die je hebt rondom daten, om jezelf beter te leren kennen. Ja, is ook een hele mooie investering. Om uiteindelijk zelf een leukere partner te worden. En hopelijk ook te krijgen.
0: Ja, of je komt erachter dat jij zelf eigenlijk de leukste partner bent die er te krijgen is. Ben je nog verder van huis. Mijn gasten stellen elkaar ook vragen via de kettingvraag.
1: Ja.
0: Jij mag ook een korte, bondige vraag stellen aan de gast van morgen.
1: Mm-hmm.
0: Dat is polarisatie-expert Bart Brandsma. Dus dan gaan we denk ik ook hebben over ruzies.
1: Ja.
0: Wat zou jij hem willen vragen?
1: Nou, wat ik heel graag wil weten van Bart Brandsma, als ik kijk naar politici, ik ben natuurlijk niet de enige, dan zie ik gewoon hele vijandige, nare omgangsvormen vaak. En het is nu de week tegen pesten.
0: Ja.
1: Dus mijn kinderen die krijgen op school les over pesten en de gevolgen daarvan. Ik denk, moeten niet die politici ook wat pestles krijgen en dan dus soort anti-pestles? Moeten ze zich niet ook aan soort basisregels houden? Zodat wij, want we kijken allemaal mee. Dit zijn onze voorbeeldfuncties die voor ons. Zouden ze niet wat beter moeten worden in liefdevol communiceren naar elkaar?
0: Mooie vraag, die stellen we aan Bart Brandsma morgen. We zijn bijna aan het einde van dit gesprek. Ik wil dan van jou nog even weten, hoe maak ik op een sympathieke en niet pijnlijke manier een einde aan deze korte relatie?
1: Oh ja, ja. Oh, ik vind nu al wel weer een beetje binnenkomen.
0: Ja?
1: Dat het einde eraan zit te komen. Maar
0: wat je zou kunnen zeggen,
1: is geen afwijzing.
0: Het is ook niet persoonlijk.
1: Want ik vond het heel erg leuk om je te leren kennen. Het is een fijn uur geweest. En nu pakken we ons leven weer op. En wie weet, treffen we elkaar ooit nog eens.
0: Nou, Tila Pronk, liefdeswetenschapper aan de Universiteit Tilburg. Ik vond het een heel leuk gesprek. Leuk om je te ontmoeten en je te leren kennen. En ik hoop dat we onze paden nog een keer kruisen. Alle afleveringen van de Big Five kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen aflevering te missen. Ik ben er morgen weer. Dag!
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de Ochtendspits.
3: Oh.

0: Dit is BNR Nieuwsradio.
1: Luister ook eens naar BNR Business Beat.
0: Via bnr.nl, de BNR-app en DAB+.
1: Met de lekkerste pop,
0: funk en soul.
1: BNR Business.

0: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
1: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de 2 provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet meebeslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. Baasjes van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus, wil staatssecretaris Erkens. Er wordt nog onderzocht om welke rassen het precies gaat. Andere hondenbaasjes kunnen vanaf volgend jaar ook altijd een vrijwillige cursus volgen. Mensen moeten zo beter leren welke verplichtingen bij een huisdier komen kijken. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Xi Jinping is op bezoek in Amerika bij zijn counterpart Donald Trump, die hem hoogstpersoonlijk opwacht op het vliegveld met een 30 meter lange rode loper. En het eerste cadeautje is ook een feit, want de landen hebben afgesproken hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden te verlengen. Maar hoe houdbaar is dat? We gaan zo over het bezoek praten van Xi Jinping met onze man in Amerika in de podcast Ochtendnieuws.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
7: Thomas van Zijl.
8: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel en een gesprek met Rob van der Waal van ingenieursbureau IV Groep over hoe lang het gaat duren om de Nederlandse infrastructuur weer op orde te krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
10: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
11: Handelsspanningen, politieke onzekerheid, een grillige wereldeconomie. Internationaal ondernemen wordt steeds uitdagender. Wat als een klant jouw factuur daardoor niet meer kan betalen? Met een kredietverzekering ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
12: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen, met rust. Annexum.nl.
2: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven.
4: Goedemorgen, het is vandaag donderdag 24 september 2026. Buiten is het nog pikkerdonker als we deze podcast maken, maar binnen, daar schijnt het licht. En dat komt niet alleen omdat Nina van den Dungen naast me zit.
7: Oh, goedemorgen Bas.
4: Want er staat ook gewoon lamp aan.
7: Ik wou zeggen, een hele felle, ja.
4: Ja, wat gaan we doen de komende half uur?
7: Nou, we hebben natuurlijk gisteren de speech van Zelensky gezien bij de algemene vergadering van de VN. Geen zaken meer doen met Rusland, hij krijgt daarin volop steun. Maar goed, wordt die steun ook daadwerkelijk verzilverd? Gaan we zo meteen bespreken met onze Oekraïne-correspondent. En we zijn nog altijd, ondanks alle oproepen, niet goed voorbereid op een noodsituatie. Dan gaat het dus niet alleen over dat noodpakket wat je allemaal in huis moet hebben. Nee, we hebben ook geen flauw idee wat ons wellicht allemaal digitaal te wachten staat. Lijkt uit nieuw onderzoek. Gaan we ook zo meteen bespreken. Ja,
4: dus krijg je inzicht in de dag die komt. BNR, Nederland, Den Haag, de rest van de wereld. Je krijgt nog een outlook op wat er in de kranten allemaal staat. Dus de vliegende start van je werkdag is begonnen, maar begint wel in Washington. Want voor het eerst in 10 jaar is de Chinese president Xi Jinping op bezoek in Amerika. Trump ontving hem met alle egaars. Sterker nog, hij haalde zijn Chinese vriend zelfs hoogstpersoonlijk af van een Amerikaanse vliegbasis net buiten Washington. Inmiddels heeft de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verklaard tegenover Fox News dat beide landen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden verlengen tot 10 januari volgend jaar. En daarmee lijkt het eerste cadeautje uitgedeeld. We gaan naar Amerika-correspondent Jan Posma in Washington. Jan, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Bas.
4: Ja, allereerst eventjes uitstel van executie zou je het kunnen noemen. Het eerste cadeautje van dit staatsbezoek van Xi Jinping is een feit. Want Trump geeft hem dus respijt op die tariffs tot 10 januari.
13: Ja, precies. En dat is voor beide kanten is dat denk ik prettig. Dit kunnen ze alvast even afvinken. Ze beginnen met een succesje. Minister van Financiën Scott Bessent die maakte dat bekend vandaag. En ja, als dat was verlopen, dit soort van handelsbestand, dan waren die hoge heffingen op goederen waren ingegaan aan beide kanten. Dus dat was voor beide kanten slecht nieuws geweest. Ik geloof aan de Amerikaanse kant van 30% naar 145%. Chinese heffingen van 10 naar 125%, dus echt flinke percentages. En er zouden dan ook die beperkingen op Chinese aardmetalen weer komen voor de VS. Dus dat vindt Trump ook heel belangrijk. Nu is dit allemaal uitgesteld tot januari, dus even adempauze inderdaad. Maar er wordt nu ook al gezegd, de kans dat we het voor die tijd tot een echt overeenkomst kunnen komen is niet heel groot. Dus misschien dat dan wel weer verlengd wordt.
4: Precies, een uitstel- en afstelverhaal. Maar dan het andere. Trump is naar het vliegveld toegekomen om daar Xi Jinping hoogstpersoonlijk af te halen met die rode loper van 30 meter. Hoe significant is dat? Wat zegt dat jou?
13: Ja, dit zegt echt hoe belangrijk Trump dit vindt. Trump vindt dit echt heel, heel belangrijk. De laatste die zo door een president werd opgehaald van het vliegveld was de paus. Dat werd toen door Obama gedaan. Maar de laatste politieke leider die zo'n ontvangst kreeg, dat was in 1962. Dat was Macmillan, Groot-Brittannië. Kennedy was toen nog president. Dus dat zijn de verhoudingen. Nu krijgt Xi dus hetzelfde. En ja, Trump die vindt zelf dit soort ceremonieën natuurlijk prachtig. En hij denkt dat Xi daar ook van onder de indruk zal zijn. Dus daarom doet hij dat. Ja. Maar als je naar de beelden kijkt, Trump die liet de bommenwerper overvliegen, 2 zelfs. Je ziet Trump daarvan schrikken van het geluid. Hij kijkt echt gepijnigd, maar Xi staat daarnaast alsof hij op de bus staat te wachten. Die doet het volgens mij echt helemaal niks.
4: Enfin, gescheiden auto's naar het Witte Huis. Wat gaan ze bespreken? Want we hebben het al even gehad over de uitstel van zo'n tariffsoorlog, een handelsoorlog. Maar er zijn nog veel meer dingen natuurlijk die op de rol staan.
13: Ja, precies. Dat handelsbestand was echt wel punt 1. Dus die kan van het lijstje af. Ja. Maar dan blijft er echt nog heel veel over. We hebben natuurlijk ook sowieso nog de deals die al gesloten waren. En waar Amerika ook wel wat meer duidelijkheid over wil. China zou meer mais kopen bijvoorbeeld. En soja, nou dat laatste hebben ze wel een beetje gedaan. Maar mais, daar willen echt Amerika zegt ervan, jullie houden je niet aan de afspraak. Dus dat moeten ze nu gaan uitleggen. Ja. Hoe ze dat alsnog gaan doen. Die zeldzame aardmetalen en chips, dat is natuurlijk heel belangrijk. Trump wil die Chinese aardmetalen om die chips te kunnen blijven maken. Xi wil juist die nieuwste chiptechnologie. Dit is ook iets waar ASML, waar wij als Nederland een beetje meekijken wat daar allemaal gebeurt. Maar Trump wil het ook over Iran hebben. China is een van de grootste klanten van Iraanse olie. Nou, daar wil Trump natuurlijk wel even iets aan veranderen. De Chinese auto's die niet op de Amerikaanse markt mogen, natuurlijk ook heel belangrijk voor China. Nou, Trump wil daar echt niet aan. Xi zal het ook over Taiwan willen hebben. Hij wil graag dat Trump hem daar wat meer ruimte geeft. Dus de lijst is echt gigantisch. En ik zag net het programma. Er is 2,5 uur tijd om te praten. En verder is het allemaal ceremonie. Dus dat wordt snel praten.
14: Een van de delen van de ceremonie is staatsdiner. Hè? Dat gaat gebeuren. Daar zijn ook de tech bros, de grote techjongens zijn aanwezig. Dat zegt ook wel weer wat, hè Jan? Dat AI en alles wat ermee te maken heeft hoog op de agenda staat. Want beide landen claimen een vrij belangrijke rol op dat specifieke onderwerp.
13: Ja, zeker. En als je kijkt wie er allemaal... Het is echt, iedereen is er gewoon. Heel Silicon Valley zit daar. Ja, ja. Jensen Huang van Nvidia. Sam Altman. Zuckerberg van Meta. Bezos. Elon Musk is er ook bij. Echt iedereen zit daar aan tafel. Dat is natuurlijk ook om deeltjes te sluiten. Dat vindt Trump altijd belangrijk. Maar deze landen, China en Amerika, willen allebei wereldleider zijn op het gebied van AI. Hebben beide echt een duidelijk strategisch belang. Dus dit wordt echt een heel belangrijk onderwerp, AI. Er zijn gesprekken dat er misschien een soort AI-overleg zou kunnen komen tussen China en Amerika. Ook dat er een soort hotline zou kunnen komen voor als dingen echt helemaal uit de hand lopen. Maar we weten tegelijkertijd ook, Trump wil vooral koploper zijn. Dat vindt hij het allerbelangrijkste. Ziet vooral de economische waarde. De waarde op de beurs vindt hij ook heel belangrijk. Dus die wil dat absoluut niet afremmen. En Xi wil dat natuurlijk ook niet. Dus het is maar de vraag wat daar precies uit gaat komen allemaal.
14: Ja, als we nemen dan balans kijken. Hè? Wie heeft daar nou het meest te halen bij dit bezoek? En wie moet daar met de pet in de hand met de ander praten? Kunnen we daar iets over zeggen? Of is het redelijk verdeeld, deze machtsstrijd tussen die mannen?
13: Nou, ik heb wel het gevoel dat Trump het hier iets lastiger gaat hebben dan Xi. Omdat Trump, die zit natuurlijk met Iran, wat voor hem echt een heel, heel belangrijk onderwerp is. En daar zou hij iets van Xi willen hebben. Dus dat is lastig. En als het om AI gaat, daar heeft Trump ook echt een heel groot belang in die zeldzame aardmetalen die hij van China wil houden. Dus dat zijn wel twee echt essentiële onderdelen waar Xi toch van kan zeggen, jij wil iets van mij. En Trump wil ook wel dingen van Xi natuurlijk. Maar ik denk dat het voor Trump dus net even ietsje moeilijker is om dat ergens anders te halen. Dus voor Trump ietsje lastiger volgens mij.
14: Maar precies. En het is inmiddels zijn allerbeste vriend, geloof ik, Xi Jinping. Ja, dat is nog wel eventjes wat. Het kan ook nog misschien heel erg zuur worden op het moment dat ze recht tegenover elkaar staan. En misschien dat Xi zegt, joh, die 2,5 uur is meer dan genoeg. We doen het een half uurtje. Ik stap in Air China en ik ben weer weg.
13: Ja, het zou maar kunnen. En dan kan Trump ook niet zoveel. Nee. Hè? En Trump heeft wel een aparte manier van praten over Xi. Want inderdaad, hij zet hem echt neer als een grote vriend. Ja. En hij is eigenlijk ook de enige Trump die Xi in bedwang kan houden. Zo zet hij dat eigenlijk neer. Daarom heeft Amerika Trump ook nodig. Trump kan Amerika verdedigen en beschermen tegen China. Maar tegelijkertijd, die goede vriend Xi, die ook nog een fantastische leider is volgens Trump, is natuurlijk wel de leider van het land wat Trump ook als de grote tegenstander ziet in de wereld. Economisch, maar ook ideologisch. Het communisme waar Trump tegen strijdt, ook als hij het eigenlijk over democraten in Amerika heeft. En het is wel bijzonder hoor, want in juni gaf hij nog een grote toespraak voor de Amerikaanse tv, werd hier allemaal live uitgezonden. Toen zei hij dat China zich in de verkiezingen van 2020 had gemengd. En tegelijkertijd zegt hij dus, deze Xi is een fantastische leider en mijn grote vriend. Dus het blijft een gekke soort tegenstelling die Trump heeft, met uiteindelijk dan zichzelf als de grote held die als enige dit land kan beschermen tegen diezelfde Xi.
14: Juist. Dankjewel, Jan Posma, onze man in Washington. Ja, en dan 38, debuutroman geschreven, prijs gewonnen, hartstikke mooi. En nu staat Frankrijk op zijn achterste benen over dat boek. Dat heet Citessa ou Mourir. Het was dit of sterven. Hoe dat nou precies zit, hoor je over een minuut of 10.
15: Ochtendnieuws. Maar eerst, Zelensky heeft de leiders van de Verenigde Naties opgeroepen om Rusland te isoleren en Poetin daarmee verder onder druk te zetten. Volgens de Oekraïense president geven landen die handelen met Rusland de oorlog meer tijd.
16: We have an archive of drone videos. Videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going there to die because that is what Putin wants.
15: En daarom moet de internationale gemeenschap veel meer doen, zegt Zelensky, om Poetin te isoleren, om geen zaken meer met hem te doen. Die oproep krijgt gehoor. 51 landen steunen Oekraïne in een gezamenlijke verklaring, waaronder ook de Verenigde Staten, waarin ze het geweld van Rusland veroordelen. We gaan erover praten met onze correspondent in Oekraïne, Chris Colijn. Chris, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
15: Dat statement van die 51 landen, wat behelst dat precies, die steun aan Oekraïne?
17: Ja, het gaat vooral om een statement van solidariteit. En het is vooral ondertekend ook door medestanders van Oekraïne, dus veel Europese landen. En dit is een beetje, het is de bedoeling om Oekraïne weer een klein beetje internationaal op de agenda te zetten. Om de steun uit te spreken. En ook om te zeggen van te benadrukken van dit heeft internationale gevolgen. Hè? Bijvoorbeeld als het gaat om de blokkade van de havens van Oekraïne aan de Zwarte Zee. Dat heeft gewoon impact op de wereldwijde voedselzekerheid. Dus dat willen die landen hierbij benadrukken.
15: Ja, intussen gaat het geweld in de Oekraïne wel door, want ook vannacht was er weer een aanval, ook weer op Kiev, toch?
17: Ja, zeker. Tussen 1 en 2 uur vannacht ging het hier flink tekeer in Kiev. Ik moest zelf ook weer naar de schuilkelder. En Rusland heeft zo'n 20 ballistische raketten afgevuurd in die tijd. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden gevallen. En de allereerste onbevestigde berichten zijn dat Rusland onder andere op de energievoorzieningen in de stad heeft gemikt. Ja. En dat kan je niet loszien van de winter die eraan gaat komen.
15: Nee, en dat blijft een ding natuurlijk, hè, mikken op de infrastructuur, de energieinfrastructuur. Als we dan weer even naar New York gaan, waar Zelensky dus is nu. Is het dan zo dat je ook wel ziet dat die 51 landen steun betuigen aan Oekraïne, maar dat ze daarmee ook daadwerkelijk de agressie veroordelen, dat er steunpakketten misschien weer komen, wapens, is daar zicht op weer?
17: Ja, dat is te vroeg om te zeggen. Dit gaat natuurlijk om een VN-verklaring. Dus dat is wat anders dan echt zeggen dat je Oekraïne gaat steunen met materiële hulp. Maar goed, dit zijn wel landen die allemaal inzien dat het belangrijk is dat Oekraïne deze winter doorkomt. Er wordt veel gepraat over steunpakketten in de vorm van luchtverdediging, waar Oekraïne nu heel veel behoefte aan heeft, omdat er gewoon weinig afweer is tegen die Russische aanvallen. Ja. Dus dat is een van de sleutelpunten. En natuurlijk spraken Zelensky en Trump ook over een mogelijk soort van gedeeltelijk staakt het vuren, waarbij Rusland en Oekraïne stoppen met alle aanvallen op energievoorzieningen en dergelijke doelen. Ja. Dus ook in die zin, daar komt weer een klein beetje druk bij op.
14: Maar die druk wordt alleen door Trump gevoeld omdat hij de midterm elections aan ziet komen en de dieselprijzen zo hoog zijn. Tenminste, dat is een beetje de afdronk die ik ervan heb, Chris. Andere verhaal, wat ik wel significant is, van die 51 landen die dus dit pleidooi van Zelensky steunen, één daarvan is dus Amerika.
17: Ja, zeker. De Amerikanen die vinden in principe deze tekst wel goed. Want in deze tekst staat niet heel veel spannends. Er staat vooral dat Rusland geen burgers moet aanvallen en de escalatie moet stoppen. Iedereen wil deescaleren. En natuurlijk wat je zegt, dat gaat deels ook om Trump en zijn eigen succes. En de Amerikanen willen dolgraag een succesje boeken. Daar zijn ze al anderhalf jaar natuurlijk mee bezig. Sinds het aantreden van Trump voor zijn tweede termijn. Denken ze, we moeten die oorlog oplossen. Dus elke vorm van vooruitgang zou voor Trump enorme winst zijn. Ja. Of dat gaat gebeuren, dat is vers 2.
15: Nee, en wat ook bizar is dat je dan als Amerika zegt, wij steunen Oekraïne met deze verklaring, maar dat je aan de andere kant een uitnodiging uitdoet naar Poetin. Kom gezellig langs in Miami in december voor de G20. Nou, als het ergens over economie en zaken doen gaat, dan is het op de G20.
17: Ja, precies. En daarom is de frustratie bij Zelensky ook wel een beetje te merken in zijn speech. Want hij heeft het dus de hele tijd over landen die handel blijven voeren met Rusland. En Rusland dus bij de internationale gemeenschap blijven betrekken. En ook dus van inkomsten blijven voorzien. Zodat Rusland langer door kan vechten. Als het aan de Oekraïners ligt, wordt Rusland geïsoleerd. En wordt Rusland gedwongen om een vredesdeal te sluiten waarbij ze zelf concessies gaan doen.
15: Dankjewel, Chris Colijn vanuit Oekraïne.
14: Gaan we kijken naar de beursdag die in het verschiet ligt. Dollar Bakker van BNR Beurs.
18: Ik heb nog wat verdwaalde jaarcijfers in de aanbieding. Namelijk die van de Amerikaanse winkelketen Costco. Het aandeel won de afgelopen jaren flink, maar maakt sinds mei een duikvlucht. De groeiende verkoop van abonnementen vertraagde namelijk wat. Beleggers maken zich zorgen dat die teruglopende groei zich doorzet en over de gestegen loon- en logistieke kosten. Want we leerden al dat de omzet afgelopen jaar met 11% steeg. Maar hoe zit het met de marges? Veel vragen. Na beurs krijgen we het antwoord. Nog even door naar de Verenigde Staten, want de ontmoeting tussen de Chinese president Xi Jinping en zijn ambtgenoot Donald Trump gaat beginnen. De twee staatshoofden zullen vooral spreken over handel en technologie. 'S Avonds staat er ook een diner op de planning. Intiem zou ik het niet willen noemen, want er zullen ook een heleboel Amerikaanse CEO's aanwezig zijn. Voor beleggers vooral interessant om te zien welke overeenkomsten de twee leiders sluiten en welke deals alle techbros uit het vuur weten te slepen.
14: Ja, dat zei dus Donner Bakker van BNR Beurs. Elke werkdag 6:30 s'avonds live op deze zender met het team van BNR Beurs of als prachtig programma in de podcast-app BNR.nl. Wou maar zeggen. Als morgen de stroom eruit valt en het internet klapt eruit, hebben we een groot probleem, want een groot deel van de Nederlanders zit dan in de problemen. Bijna een derde houdt dat namelijk minder dan 12 uur vol. En bijna de helft weet niet eens wat hij moet doen bij het wegvallen van bijvoorbeeld digitaal betalingsverkeer. Want dat is het dus, hè? Dat kan je dus allemaal niet meer doen. Blijkt uit onderzoek in opdracht van Conclusion Mission Critical. Dat is een IT-dienstverlener die vitale infrastructuur beheert. En daarvan is Chief Technology Officer Jochem van Lierop. En is nu bij ons. Meneer van Lierop, goedemorgen.
19: Goedemorgen.
14: Een derde houdt het minder dan 12 uur vol. Dat klinkt behoorlijk alarmistisch, maar dan zou je kunnen zeggen, ja, 12 uur even geen betalingen maar kunnen doen. Hoe belangrijk is dat?
15: Wat bedoelt u met houdt het minder dan 12 uur vol?
19: Ja, nee, dat is een goede vraag. En dat is ook de nuance natuurlijk van het onderzoek. Maar wat er in ieder geval uit blijkt is dat veel mensen zich snel zorgen maken over welke controle en welke veiligheid ze hebben als dit soort systemen dus langere tijd uitvallen.
14: Ja, maar het is niet stroom of drinkwater. Of althans, ja, dat is natuurlijk wel, want daarmee ligt internet er ook uit. Maar nogmaals, wat Nina zegt, je gaat er niet dood aan.
19: Nee, maar wat we denk ik, wat uit het onderzoek blijkt en wat we ook veel zien, is dat enorme ketens zijn geworden. Dus we zien misschien het eindresultaat, een pinstoring, maar wat er allemaal achter zit in de keten over de stroom, de internetvoorziening, alles wat in zo'n winkel te maken heeft, ook de hele leveringsketen en dergelijke. Ja, die onderschatten we vaak, de afhankelijkheid.
14: Ja, en dan zeggen jullie ook, de overheid is goed bezig om mensen aware te maken, met noodpakketten. Alleen dit is een vergeten onderdeeltje.
19: Nou, wat we veel zien daarin is dat we dus dat zelf onderschatten, maar dat ook die keten zo afhankelijk is geworden dat het snel impact kan hebben. Dus we hebben natuurlijk vaker gemerkt als er stroomstoringen zijn of storingen in de leveringsketen richting supermarkten zijn, dat het dan echt wel snel de schappen leeg zijn. Ja. En we hebben die keten zo efficiënt gemaakt dat we daar sneller last van krijgen dan we misschien denken.
14: Ja, en we leunen wat dat betreft inderdaad ook op al die IT-systemen. Als we die niet hebben, dan zijn de schappen bij de appie gewoon niet gevuld. Nou, zegt u dus inderdaad, de overheid had daar wat meer aan moeten doen. Moeten die wat meer doen? Of is dat gewoon iets wat we ook dan maar zelf moeten doen? Ja, dat noodpakket betekent dus ook dat je je ijskast zelf moet vullen.
19: Ja, ik denk dat het aan twee kanten werk is. Hè. Dat we ons als consumenten bewust zijn dat het zo werkt. En dat we onszelf heel afhankelijk hebben gemaakt. En dat zien we dus ook nog verschillend in de generatie vanuit het onderzoek. Mm-hmm. En aan de andere kant dat bedrijven, die zijn ook heel erg druk bezig met zorgen dat continuïteit gewoon gewaarborgd is. Ja. En dus als we gewoon zien wat ook in ons werkveld gebeurt. Dan zijn heel veel bedrijven zich heel erg bewust van. Zeker in de vitale infrastructuur van Nederland. Ja. Dat ook digitale infrastructuur echt een kern activiteit is van die organisaties.
14: Waar je dus rekening mee moet houden. Nog even wat u net zegt, heel significant. Er zit nog verschil in generaties, want jongeren die zijn slechter voorbereid dan ouderen. Nou, dank u.
19: Dat positief en negatief, denk ik. Hè? Dat zien we echt terug in de cijfers. Mm-hmm. We weten natuurlijk niet exact waar dat in zit, maar wat we ons kunnen voorstellen is dat de jongere generatie wordt natuurlijk opgevoed en heeft alles digitaal meegekregen. En die zijn zo gewend geraakt aan dat het werkt en dat het op die manier werkt, dat ze zich misschien vanzelfsprekend minder voorbereid zijn op dit soort situaties.
15: Ja. Ja. En weet je wat de jongeren doen? Die gaan lekker naar papa en mama als de pleuris uitbreekt. Wat doen we?
19: Precies. Die hebben de kaarsen klaarstaan en het water voor aan het checken. Ja.
14: Dank. Jochem van Lierop, CTO bij Conclusion Mission Critical.
15: En wat gebeurt er in Politiek Den Haag? Dat hoor je van Michiel Jurjens.
20: Het wordt een pittige dag voor David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid namens de VVD. De Tweede Kamer roept hem op het matje en wilde snel met hem in debat nadat de Algemene Rekenkamer dinsdag met stevige kritiek op Van Wil kwam. Het draait om 10.000 meldingen en aangiftes, vaak van zware vergrijpen, die bij de politie op de plank zijn blijven liggen of helemaal niet behandeld zijn. Van Wil zei daar eerder over dat het veelal om meldingen ging met een kleine pakkans. Maar daarover zei de Rekenkamer dinsdag dat de minister de Kamer daarmee op het verkeerde been heeft gezet. Oppositiepartijen als Pro en JA21 willen opheldering van het kabinet. Partijen die belangrijk blijven voor mogelijke steun aan de plannen van Jette en zijn ministersploeg. Van Wil moet er eerder voor terugkomen uit New York, want ook hij was bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties. Hij gaat vanavond vanaf 7:30 met de Kamer in debat. Voor die tijd meer interessante debatten. Onder andere over duurzaam vervoer en ook de hervorming van de publieke omroep. Dat en meer vandaag in Den Haag.
15: Al dus politiek verslaggever Michiel Jurjens.
14: En je hoort het al, we gaan naar de kranten. Eerst in het AD. Een AI-programma van OpenAI is een agent. Het bedrijf van ChatGPT is dat trouwens. Hè? Die agent is een Australische overheidswebsite binnengedrongen. Nou, niet één, maar wel drie. Ze hebben namelijk toegang gegeven, zichzelf, tot medische gegevens die niet openbaar zijn. En nu is de Australische premier, die is, meneer Albanese, die is een beetje over de rode. En ze zegt, dat gebeurde al in juni. Kort geleden zijn we pas ingelicht. En naast het feit dat die healthcare systeem hebben aangetikt, hebben ze ook nog een andere database zitten rommelen. Zonder dat OpenAI dat zelf wist. Want de AI-agent ging zijn eigen gangetje.
15: Dan in het FD. Het diesel-exportverbod in de VS zal Europa hard gaan raken. Trump die hint op een exportverbod van diesel. Nou, zo'n maatregel zal Europa hard raken en voor een tekort van 300.000 vaten gaan zorgen. En we weten nu in Nederland de landelijke adviesprijs voor de diesel bijna €2,80 de liter.
14: Want tenslotte nog in de Volkskrant, de begraafplaats voor oorlogsslachtoffers breidt uit. Het Nationaal Ereveld Loenen krijgt er vanaf vandaag 1000 extra graven bij. Onder meer bedoeld om mensen te herbegraven die al gesneuveld zijn bij eerder oorlogsgeweld. Maar volgens de Oorlogsgravenstichting wordt er ook ruimte gemaakt voor mogelijke toekomstige oorlogsslachtoffers. Met de hoop dat die graven nooit gebruikt gaan worden. Laten we dat stellen. Dan nog even naar dit. De Franse boekenwereld is in rep en roer nadat een Canadees-Haïtiaanse auteur, die als een sensatie werd beschouwd, daarvan is beschuldigd zijn prijswinnende debuutroman Cita Sa ou Mourir, het is dus dat of sterven, heeft geschreven met de hulp van AI. Ja. Deze meneer is de 38-jarige Télisson Aurélien en die won onlangs de prestigieuze Prix du Roman Fnac van het gelijknamige winkelketen. Staat opgeleid om hoge ogen te gooien bij de meest prestigieuze jaarlijkse Franstalige prijzen, de Goncourt en de Renaudot-prijs, die wordt binnenkort uitgereikt. Maar er is een onderzoeksgroep die nu claimt dat die roman van Aurélien bijna helemaal is geschreven met hulp van Claude van Anthropic. Ja, ze toonden dat aan met een programma genaamd Pangram, dat volgens hem verreweg het meest nauwkeurig is, met een vrijwel verwaarloosbare kans op een fout. Maar meneer Aurélien en zijn uitgever zeggen nu, nee, dat kan helemaal niet, want de eerste versie van het boek is al in 2019 geschreven en toen bestond Claude nog helemaal niet.
15: Maar kan dus, hij dat bewijzen? Daar ben ik dan benieuwd.
14: Dat is de vraag, zijn ze nu hard mee bezig, maar Frankrijk dus in rep en roer, want lezen we daar een debuutroman van een 38-jarige meneer uit Haiti, of is het
15: Claude.
14: AI? Du Claude. Ja, vrouwen verdienen in het MKB nog altijd minder dan mannen. En bij directiefuncties loopt dat verschil tot 20% op. Hoor je zo meteen alles over in de reguliere ochtendspits op BNR.
0: We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
21: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Hans, waar liggen de regenjassen?
23: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
24: Allsafe geeft ruimte. Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
25: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
24: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
25: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
24: En als je voor jezelf werkt?
25: Ook gewoon één factuur per maand.
24: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
26: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
27: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
28: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid, uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
29: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland.
1: De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
5: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
6: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
9: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
8: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
10: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
11: De cryptowereld is belangrijker dan ooit. Van de miljarden op de Amerikaanse beurs en de strijd om de Europese consument, tot aan het gebruik van cryptodollars in opkomende economieën. Volg dit wereldwijde fenomeen met mij, Daniel Mol, in de CryptoCast. Het programma over de financiële technologie van morgen. Luister naar de CryptoCast op BNR en altijd beschikbaar in je favoriete podcast-app.
12: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
29: BNR Verkeer.
30: Ik ben Erwin Hart van de AWB. De eerste file staan in het westen van het land, de A4 Rotterdam richting België. Daar is de weg afgesloten al sinds gisteravond door een ernstig ongeluk tussen Dinteloord en Steenbergen. Omrijden via Roosendaal gaat over de A59, A17 en de A58. Op de A15 Rotterdam Europoort door de problemen bij de Zuurhofbrug. 5 kilometer file, weer een kwartier vertraging. En er staat een flitser langs de A1 Amsterdam-Apeldoorn. Hectometerpaal 53,0.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6:30.
31: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Gelderland heeft als eerste provincie strenge regels gemaakt om de stikstofuitstoot te verminderen. Rondom de Veluwe en 3 andere natuurgebieden mogen per direct geen nieuwe veehouderijen meer komen. Om aan andere regels te voldoen krijgen boeren langer de tijd, bijvoorbeeld om hun stallen te moderniseren. Groningen en Drenthe organiseren in 2034 de WK wielrennen op de weg, werd gisteravond besloten. Ambassadeur Bauke Mollema hoopt dat het een groot volksfeest wordt, waarbij iedereen kan zien hoe mooi het noorden van ons land is. Het is de bedoeling dat het parcours door alle gemeenten van de 2 provincies gaat. Jan Slachter van Omroep Max wil niet mee beslissen wie voor Nederland naar het Songfestival moet gaan. De jury moet bestaan uit experts die de NPO bij de omroepen hoopt te vinden. Maar volgens Slachter is dat niks voor hem, net zoals je hem geen bondscoach van het Nederlands elftal moet maken, zei hij gisteravond bij Renze. Baasjes van bijtgrage honden moeten verplicht op cursus, wil staatssecretaris Erkens. Er wordt nog onderzocht om welke rassen het precies gaat. Andere hondenbaasjes kunnen vanaf volgend jaar ook altijd een vrijwillige cursus volgen. Mensen moeten zo beter leren welke verplichtingen bij een huisdier komen kijken. En Ed Sheeran heeft in een week tijd 500.000 volgers verloren op Instagram. Mensen zijn boos dat hij Macklemore uit zijn voorprogramma gooide nadat hij pro-Palestijnse uitspraken deed tijdens de show. De rest van zijn voorprogramma stapte daarna zelf op. Ed Sheeran zei later dat het niet zijn keuze was om Macklemore te schrappen. Het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, al kan er ook af en toe een wolkje te zien zijn. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Ja, en dan toch slecht nieuws, Nina, want vrouwen verdienen het MKB nog altijd minder dan mannen. Bij directiefuncties loopt dat verschil zelfs op tot 20%. Ja, het is toch van de gekke. Het is 2026, gaan we zo verder over praten.
32: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
33: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Zet Eventships regelt het op het water.
34: ProAwareness wordt Imagine.
0: Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
4: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Zet eventships.nl.
7: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
13: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
15: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
16: Onlineveilingmeester.nl.
17: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
18: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
19: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
20: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
14: Goedemorgen, het is 6:30 op deze donderdag, de 24e september 2026. Buiten is het nog pikdonker. Naast me zit Nina van der Dungen.
21: Goedemorgen.
14: En we weten ook nog wat we gaan doen het komende half uur. Dus ja, what can go wrong?
21: Nou, we gaan het over Very Large Crude Carriers hebben. Dat is een olietanker.
14: Ja, zo'n hele grote.
21: Die hele grote. Ja. En we hebben het dan even over de huurprijs. Want die is sinds vorige maand verdubbeld. Nou, dat is natuurlijk al bizar. En als je hoort wat het voor de Iran-oorlog kostte. Nou, dat is dan echt een schijntje. Dus hoe hard dat omhoog is gegaan, bespreken we zo meteen.
14: Mooi.
21: En nog even over vrouwelijke scenario-schrijfsters voor een film.
14: Ja.
21: Die films die blijken veel winstgevender te zijn dan bij mannelijke scenario-schrijvers.
14: Mooi.
21: Zo zou je ze ook beter kunnen betalen.
14: Dat zou je bijna zeggen. En daar gaan we het nou precies over hebben. Dankjewel. Er is een groot verschil nog steeds in wat mannen verdienen als ze een directiefunctie bekleden in vergelijking met vrouwen. Want mannen verdienen dan gemiddeld 21,5% meer dan hun vrouwelijke equivalent. Een vrouwelijke directeur, blijkt uit onderzoek van het bureau van Spaandonk. Nou, uit de analyse van ruim 1 miljoen loonstroken blijkt trouwens ook dat het verschil in betaling tussen man en vrouw weer aan het groeien is. We hadden die kloof bijna gedicht. Nee, het is nu zo dat vrouwen 1,4% minder krijgen dan hun mannelijke collega's met dezelfde functie, dezelfde werkervaring en dezelfde leeftijd. Dus nog steeds een loonkloof. Iets om je voor te schamen. Mark van Gaal, ook een man, directeur loket.nl bij Van Spaandonk, en dus 20% meer aan het verdienen dan uw vrouwelijke equivalent, meneer Van Gaal?
22: Nou, dat hebben we bij ons gelukkig beter geregeld. Dus ik ga ervan uit van niet.
14: Gelukkig. Nou, laten we daar eerst over hebben, want het is wel een uitschieter. 20% meer gemiddeld. Daar zitten dus ook uitschieters bijna boven, hè?
22: Zeker. Ja. En het is echt een opvallende uitschieter. Nou, want als 1,4% het gemiddelde is, dan is 21,5% aanzienlijk veel hoger. Zeker.
14: Hoe kan je dat verklaren?
22: Dat is ingewikkeld. Onderzoek bestaat uit data. Data geeft ons inzicht in dat er een verschil is. Maar niet waar het vandaan komt.
14: Maar
22: er zitten wel twee andere opvallende dingen in die het deels kunnen verklaren. Dat is dat we zien dat loonkloof toeneemt met leeftijd.
14: Ja.
22: Dus als mensen net beginnen te werken tot en met 30 jaar, zit er heel weinig verschil in het salaris. Maar je ziet dat tegen de tijd dat ze 50 of ouder zijn, is dat verschil al opgelopen tot 3,3%.
14: Ja.
22: Nou, directiefuncties bekleed je vaak laat in je loopbaan.
14: Ja.
22: Dus dat kan misschien deels het verklaren. En daarnaast zien we dat de loonkloof aanzienlijk groter is bij typische mannenberoepen. En ik denk dat in veel gevallen, als je zo rondom de directietafel kijkt, er nog steeds meer mannen aan tafel zitten dan vrouwen. Dus dat zou ook kunnen bijdragen aan het verschil.
14: Ja, precies. Toch, hè, wat u wel zegt, we weten dan wel op basis van de data hoe groot dat verschil is. Maar is ook echt helemaal zeker te stellen dat je dit ziet bij vrouwen met dezelfde opleiding, dezelfde werkervaring, hetzelfde pad, dezelfde leeftijd. Daar moet je dan wel van uitgaan. Hè? Of zit er niet toch veel significante verschillen in, waardoor je zegt van ja, nee, dat is misschien toch wel te verklaren dat er wat verschil in zit. Al is 20% natuurlijk wel een beetje veel.
22: Ja, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Hè? Is er een verschil dat verklaarbaar is of onverklaarbaar is? Ja. Dat is ook vanaf januari gaat de wet loontransparantie in, als die precies wordt goedgekeurd. Dat gaat juist over, zijn de verschillen verklaarbaar, ja of nee? Zolang verschillen verklaarbaar zijn, is er op zich geen probleem. Ja. Maar als je het niet kunt verklaren,
14: Heb je probleem,
22: en de enige verklaring die overblijft is, er is een genderverschil.
14: Ja.
22: Dan is het ingewikkeld. En zo zie je ook die 1,4%. Als die dus, want wij corrigeren dat ook voor zaken als werkuren, functies, ervaring.
14: Ja, ja.
22: Als je die correctie niet toepast, dan is het verschil 10,9%. Dan ligt het dus aanzienlijk hoger.
14: Nog hoger. Ja,
22: maar als je correct voor die, corrigeert voor die factoren, dan blijft 1,4% over, waarvan wij zeggen, dat is eigenlijk moeilijk te verklaren waar dat vandaan komt.
14: Ja, precies.
21: Nee.
14: Ja.
21: Omdat ik ook u hoorde zeggen van tot je 30ste verdien je eigenlijk als man en vrouw redelijk gelijk. Dan ga ik eventjes heel gemiddeld ervan uit dat rond de 30ste veel Nederlandse vrouwen een beetje aan kinderen beginnen. Dan zou je dus altijd kunnen nadenken, dan werkt de vrouw misschien een langere tijd, minder of misschien zelfs helemaal niet. Zou dat een verklaarbare reden zijn waarom dat verschil dus verder oploopt na je 30ste?
22: Dat zou een verklaarbare reden kunnen zijn. Maar er zijn er heel veel te bedenken. Maar dan is het dus giswerk. Maar ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat op werk zijn vrouwen in mijn beleving honkvaster dan mannen. Dus mannen hebben vaker de neiging om ander werk te gaan doen, ergens anders te gaan werken. En hoe vaker je van baan wisselt, zien we ook in de markt, zijn vaak momenten waarop je net onderhandelt over je salarisstap maakt.
14: Ja.
22: Terwijl als je ergens langer blijft, is dat minder. Dus daar moet je als werkgever over nadenken. Mensen die lang bij mij werken, en ik haal nieuwe mensen binnen, hoe komen die binnen, op welk salaris? En past dat eigenlijk wel binnen hoe mijn salarishuis eruit ziet?
14: Ja.
22: Als ze al een salarishuis hebben.
14: Mm-hmm.
22: Want anders creëer je daar automatisch verschillen tussen.
14: Ja, exact. En wel zit ik ook in dit kader van wat u net zegt, die wet op de loontransparantie die eraan zit te komen. Ook daarin zal je als bedrijf daar transparanter in moeten gaan worden. Nou blijkt ook uit uw onderzoek, 6 van de 10 onderzochte werkgevers, die zitten nog steeds zonder salarisschalen. Die zijn dus gewoon helemaal nog niet compliant. Die bakken er niks van, begrijp ik.
22: Ik zou ze niet meteen willen veroordelen.
14: Nee.
22: Maar daar ligt zeker.
1: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: De verkeer rondom Berlijn is gisteravond 3 kwartier lang stilgelegd. Dat kwam door een drone, die werd in het luchtruim gesignaleerd. De drone zagen ze tegen 8 uur 's avonds vlakbij de luchthaven Berlijn-Brandenburg. Werd uiteraard direct ingegrepen. Eerst werd de noordelijke start- en landingsbaan gesloten. En 20 minuten later ging ook de zuidelijke baan dicht, waardoor dus het vliegverkeer volledig stil kwam te liggen. Rond 9 uur, dus dat was na een uur, werd het vliegverkeer hervat. Berlijn-Brandenburg heeft dit jaar opvallend vaak te maken met drones. In de eerste helft van dit jaar waren het er al zeker 28 waarnemingen dan dus. En daarmee is het toch wel de aanvoerder van alle drones boven luchthavens in Duitsland. Ter vergelijking, vorig jaar werden bij de luchthaven slechts 8 drones gezien. De Duitse luchtverkeersleiding registreerde dit jaar dus in een half jaar tijd al ruim 3 keer zoveel drones als in het hele voorgaande jaar. Nou ja, zoek daar maar eens een verklaring voor.
2: Ja, zeker. Dat is en Berlijn dus aan de beurt. Nou, Leipzig-Hall hebben we gezien met die Russische drones. Die
1: ja,
2: daar
1: met wapens explosieven erbij. Dat was helemaal eng.
2: Kwart voor 7, voor de eerste maal vanmorgen gaan we naar Erwin Hart van de ANWB. Zijn er al files, Erwin? Ja, hè?
3: Ja, zeker. De eerste files zijn een feit. Ze geven zo'n 5 tot 10 minuten vertraging. Wel goed om te weten misschien is dat de A4 Rotterdam richting Antwerpen helemaal dicht is. En dat tot een uur of 7 A8 tussen Dinteloord en Steenberg in West-Brabant. Dat komt door een ongeluk gisteravond. Ernstig ongeluk. Omrijden dus via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Er is nou ook een ongeluk gebeurd op de A12. Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Duiven. 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. En de slechte toestand van de Zuurhofbrug geeft op de A15 Rotterdam richting Europoort een kwartier vertraging. En op de N218 vanaf Spijkenissen naar Oostvoorne al meer dan 20 minuten daardoor. Een flitser langs de A2 Utrecht-Den Bosch bij hectometerpaal 69,5.
4: Luister vandaag, begrijp morgen.
5: En bij huis is dat totaal anders. Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
6: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
7: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
1: Kwart voor 7. De kosten voor het huren van een olietanker die zijn voor het eerst boven de $1,2 miljoen per dag uitgekomen. Nou, absurde bedragen, meldt de Financial Times. Het gaat om de zogenoemde Very Large Crude Carriers, die vooral tussen het Midden-Oosten en Azië varen. Nou, dus $1,2 miljoen per dag voor een schip. Verdubbeling ten opzichte van een maand geleden. En voor de oorlog in Iran uitbrak lagen de kosten gemiddeld tussen de $20.000 en $50.000 per dag. Dat is een enorme stijging. Dus we gaan erover praten met Albert Veenstra, hoogleraar internationale handel en logistiek, verbonden aan Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Veenstra, goedemorgen.
8: Goedemorgen.
1: Ja, $1,2 miljoen per dag, dat klinkt als een absurd bedrag. Hoe kijkt u daarna als expert?
8: Ja, dat is ook een absurd bedrag. Want een tweedehands tanker, om een beetje beeld te geven, die kost ongeveer $170 miljoen. Dus dat betekent dat je in een half jaar je tanker terug kan verdienen als je met dit soort prijzen in de markt opereert.
1: Zo.
8: Dat is gewoon echt extreem.
1: Ja, dus de eigenaren van die schepen die staan te juichen, zou je zeggen. Aan de andere kant, het is gewoon nu ontzettend gevaarlijk, kunnen we stellen, om met zo'n tanker door die regionen te gaan varen.
8: Ja, nou ja, de factoren die dit veroorzaken zijn natuurlijk complex, zoals altijd. Ik denk een van de belangrijkste factoren is dat ongeveer 15% van de capaciteit ligt te wachten bij de Perzische Golf. In de hoop dat het daar snel beter wordt. En die capaciteit is dus eigenlijk niet op de markt. En dat heeft dit soort effecten dan meteen. Dat die prijzen echt door het dak schieten.
1: Ja, nou is het zo dat dit dus over die Very Large Crude Carriers gaat. Dus echt de olietankers. Wat zien we bij de containertransport gebeuren?
8: Ja, dat is eigenlijk een totaal, hoe zeg je dat? Een hele andere wereld, een andere markt. En daar gaan de prijzen natuurlijk ook wel omhoog. Hè, want daar zit bijvoorbeeld een doorvertaling in van brandstofprijzen. En die brandstofprijzen is weer olie die weer in die tanker zit. Dus daar gaan de prijzen ook wel omhoog. Maar voorlopig nog even niet zo extreem als in de tanker.

0: tankerwereld op
1: nee,
0: dit moment.
1: Nee. En u zei al, voor de Iran-oorlog was zo'n grote olietanker 20 tot 50.000 euro per dag. Nu dus 1,2 miljoen. Kan dit nog verder door het dak? Of zegt u, nou, dit... Want ik vraag me ook af, wie kan dit nog betalen? Wie wil dit nog betalen voor schip?
0: Nou, ja, dat is wel een beetje... Kijk, er zijn meestal twee effecten. Eén is, die owners die gaan heel veel geld verdienen en... Daarmee gaan ze nieuwe tankers kopen. Dus dat is één effect. En dat op de langere termijn zal dat die markt wel weer corrigeren. Een ander effect is dat er inderdaad nu partijen gaan nadenken van... moet ik die olie wel per se nu hebben? Nou ja, dat is een situatie die anders is dan normaal. Omdat we al zo'n tijdje tegen een hele moeilijke olie... markt aan zitten te kijken, die al een tijdje verstoord is en nu nog weer extra verstoord door wat de Houthis in Saudi-Arabië aan het doen zijn. Het zou zomaar nog wat verder kunnen stijgen, denk ik. In dit hele specifieke, bijzondere geval waar we nu in zitten.
2: Ja, misschien een hele gekke vraag om dat daarnaartoe te rekenen, maar wat betekent dit voor de consument, voor ons, bij de pomp, als die prijzen zo stijgen en die olie moet worden vervoerd? Ja, iemand moet het betalen.
0: Ja, dat is altijd lastig. Hè? Want er zit natuurlijk een hele productieketen tussen van raffinage en zo. En distributie. Dus je zou zeggen, dat zie je pas later terug in de olieprijzen. Of in de diesel- en de benzineprijzen. Maar dat is in deze markt niet zo. Die prijzen reageren eigenlijk meteen. Op dit soort. Het is niet de olieprijs waar we het over hebben. Het is de vrachtprijs. Maar goed, die olieprijzen zijn ook hoog. Dus de prijzen aan de pomp die blijven ook nog een tijdje hoog. En dit vrachtprijzenverhaal is een soort kanarie in de kolenmijn, zou je kunnen zeggen. Ja. Die geeft aan dat er een enorme instabiliteit in die wereld zit. En die olieprijzen die worden behoorlijk stabiel gehouden door manipulaties van de Chinezen en Amerikanen met hun strategische voorraden. Maar die vrachtprijzen, dat die nu door het dak gaan, dat is echt wel een signaal dat er iets heel scheef zit op het moment in het vervoer en de handel van ruwe olie. Dus die prijzen aan de pomp gaan niet omlaag, denk ik, voorlopig.
1: Nee, daar ben ik ook bang voor. Hartelijk dank, Albert Veenstra, hoogleraar internationale handel en logistiek, verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
2: 7:10. Ja, dan blijven we even met het dossier mannen-vrouwen. Want films met vrouwelijke schrijvers, dus vrouwelijke scenario-schrijvers, die blijken winstgevender te zijn dan wanneer mannen zo'n script schrijven. Hebben onderzoekers van de Duitse Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz onderzocht. Uit het onderzoek blijkt dat films die door vrouwen geschreven zijn gemiddeld 36 miljoen dollar opleveren. En dat is 10 miljoen meer dan bij de mannelijke collega's. We gaan erover praten met cultuurjournalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Goedemorgen.
3: Hi, goedemorgen bij jullie.
2: Is het te verklaren dat films van vrouwen zoveel meer opbrengen? Is dat inderdaad gewoon de female touch die het belangrijker maakt, zo'n scenario leuker maakt?
3: Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk terug te leiden, want er spelen allerlei dingen mee. Maar ik denk dat als je het mij vraagt, dan zijn er denk ik twee belangrijke redenen. Dat is één, dat een Hollywood-productie die gemaakt is door een veel diversere groep mensen, waaronder met een betere verhouding met gender, kwalitatief beter wordt, omdat die een betere weerspiegel is van de samenleving. Mm-hmm. En dat dus mensen, meer mensen aanspreekt en dus mogelijk meer mensen naar de bioscoop trekt. Maar ik denk twee, de daaronder liggende redenen, die gaat ook over titels die genoemd worden naar aanleiding van dat onderzoek. Dus dan heb je het over de nieuwste Avatar en Jurassic World. En dan is het denk ik dat vrouwen misschien als regisseur niet zoveel kans krijgen, maar als scenarist misschien wel meer carrière kunnen maken, omdat dat nog als minder risicovol wordt gezien en een gedeelde functie kan zijn.
2: Ja, ja.
3: En vrouwen daarmee dus grotere stappen kunnen maken, die leiden tot meewerken aan films met grotere budgetten, die meer en serieuzer in de markt worden gezet, die dus ook op die manier überhaupt kans maken om meer geld op te leveren. En misschien de combinatie van die twee leidt tot het antwoord.
2: Tot het antwoord. Ja, precies. Wat wel interessant om te zien, hè, wat u net duidt. Er is bij al die echte blockbusters geen enkele vrouwelijke regisseur betrokken. En dan zou je kunnen zeggen, Hollywood is een mannenbolwerk, nog steeds.
3: Ja, dat is ook zo. Als je naar de besturen kijkt, als je naar de CEO's kijkt, als je kijkt naar de meeste mensen die beslissingen maken over waar het geld naartoe gaat, welke films kans krijgen, dan is dat nog steeds zo. Ja, zeker.
2: Ja, dus moeten vrouwen nog steeds door het celluloid plafond heen koppen, is eigenlijk een beetje het verhaal, hè?
3: Ja, dat is zo. Ja, die moeten op bepaalde vlakken moeten ze meer vooroordelen bevechten dan de man hoeft, ja.
2: Ja, en toch, als je dit zo ziet, zou je kunnen zeggen, ja, meer vrouwen als scenarist aanstellen en mogelijk ook als regisseur gaat geld opleveren. Hollywood schiet zichzelf in de voet.
3: Ja, dat is natuurlijk al langer gebleken. Ik bedoel, ja. Er zijn natuurlijk eerder onderzoeken naar buiten gekomen waaruit blijkt dat Hollywood wel vaker geld laat liggen als het gaat over hun blinde vlek. Dus ja. Dan heb je het inderdaad over films van vrouwen die ook gaan over onderwerpen die vrouwen aangaan. Maar dan heb je het ook over makers van kleur. Dan heb je het ook over makers met een handicap. Dan laten ze altijd geld liggen omdat ze dat risico vaak niet aandurven. En dan heb je het nog niet eens gehad over de digitale kansen die ze vaak laten liggen, waar ze ook op achterlopen. En die ze dan soms wel weer inhalen, dat ze die bij hun trekken. En zoals nu bijvoorbeeld een aantal regisseurs kansen geven die online een fanbase hebben opgebouwd. Maar ja, ze hebben een flinke blinde vlek.
2: Ja, wat dat betreft inderdaad is het nog steeds het mantra: risicovol is een vrouw aannemen. Zonder risico moet je bij een man zijn. Beetje achterhaald, hè?
1: Beetje?
3: Ja, het gaat vooral inderdaad over dat risico. Want dat is waar het over gaat. Want dat zie je ook de afgelopen jaren. Dat er veel met angst wordt geregeerd. Omdat ze natuurlijk veel lege bioscoopzalen hebben gezien. Mm-hmm. En hopen dat er heel veel mensen terugkomen. En dan willen ze gewoon een zo laag mogelijk risico lopen. Precies. En dan gaan ze heel vaak voor de mensen die ze al kennen.
2: Nou, hopelijk dat dit onderzoek tot nieuwe inzichten leidt. Ook in Hollywood, waar een blinde vlek is. Dank cultuurjournalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles.
1: En dan blijven wij trouwens even in Californië. Ben jij een beetje van de achtbanen?
2: Oh nee, vind ik het engste wat er is.
1: Vroeger ook al? Ontzettend.
2: Ik kom nooit in een achtbaan.
1: Oh, wat grappig. Maar voor velen is het natuurlijk de reden om naar een pretpark te gaan. Die thrill ride.
2: Mijn oude collega Thomas van Groningen was...
1: Ja, nog steeds.
2: Nog steeds.
1: Dus ik neem aan dat hij deze, waar we het over gaan hebben, deze achtbaan echt wel heeft gedaan.
2: Mm-hmm.
1: De lekkere G-krachten, lekker door elkaar worden geschud, hartstikke hard gaan, keihard remmen, allemaal lekker. Maar als je er hersenschade van zou kunnen krijgen, ja, dat verwacht je toch niet als je gewoon een dagje naar Six Flags gaat.
2: Mm-hmm.
1: We hebben het hier over Six Flags Magic Mountain. In Californië staat dat pretpark met de ultieme achtbaan, de X2, de X2. Je gaat in een karretje omhoog. Hè. Je eerste val is al vanaf ruim 65 meter steil omlaag met een snelheid van meer dan 120 km per uur. Ik zie jou kijken.
2: 60 meter.
1: Een extra feature daarbij, bij die X2, is dat, dat je stoeltje helemaal kan draaien. 360 graden rond, voor, achter. Nou, dus je wordt niet alleen gelanceerd en vrije val, maar ook nog alle kanten opgeschud. Huh? Als je erin zit, nou, dan zou dat zo kunnen klinken.
4: No way! No way! What the fuck? What the fuck?
1: Dit was niet Thomas van Groningen, voor de duidelijkheid. Maar goed, dit is dus een bucketlist dingetje voor heel veel liefhebbers.
2: Mm-hmm.
1: Alleen nu zeggen meer dan 100 mensen dat ze de afgelopen 2 jaar hersenletsel hebben opgelopen door een ritje in die X2, meldt de CNN.
2: Bedankt, ja.
1: Zo stapte een 40-jarige vrouw afgelopen juli in die achtbaan. Tijdens de rit stoot zij dus haar hoofd, terwijl dat stoeltje van haar ronddraaide. Ja. Ze raakte na de achtbaanrit bewusteloos. En een paar dagen later overkwam een 26-jarige vrouw hetzelfde. Beide vrouwen moesten uiteindelijk een spoedoperatie ondergaan, omdat ze dus ernstig hersenletsel hadden. Sterker nog, de vrouw van 26 ligt nog steeds in coma. De vrouw van 40 die moest alles opnieuw leren. Leren lopen, leren praten, slikt nog allerlei medicatie, heeft last van epileptische aanvallen. En de artsen zeggen dus ook, dit komt door dat ritje in die X2. Lopen nu 2 rechtszaken tegen Six Flags hiervoor. Volgens de advocaten die dit bekend hadden gemaakt, hebben dus de afgelopen 2 maanden meer dan 100 mensen zich gemeld met soortgelijk letsel na een ritje in de X2. En in 2 gevallen zou het zelfs tot de dood hebben geleid.
2: Gezelligheid.
1: Bizar, toch? Ik vond een achtbaan best leuk. Wel kritisch over welke.
2: Begrijp je nu waarom ik niet wil?
1: Ik snap waarom jij niet wil. En ik denk dat ik het zelf toch ook liever bij die virtuele achtbaan hou van Rollercoaster Tycoon. Superleuk computerspelletje uit de retro jaren nog.
2: We gaan zo praten over het staatsbezoek van dit moment. Xi Jinping brengt een bezoek aan Donald Trump. En er is al een eerste cadeautje uitgedeeld, namelijk het uitstellen van de handelsoorlog met 2 maanden. Maar wat kunnen we verder verwachten? En wie staat er nou bij wie met de pet in de hand? Gaan we zo bespreken met oud-ambassadeur Ron Keller.
5: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
7: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
6: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
8: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
9: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
9: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
11: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
12: In de Flexbranch was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
13: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
14: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
13: En naar wat er oh zo fout is gegaan.
15: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
13: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
16: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
12: Probeer de software voor de Flexbranch. Check easyflex.nl.
17: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
18: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
19: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
20: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
21: Nu in de BNR-app.
1: Jette zegt geen hoge verwachtingen van de ontmoeting tussen Trump en Xi. Het ABP steekt €1 miljard in Europees durfkapitaal voor start-ups. En de troonopvolgers van het Kremlin. 7 mannen die Rusland na Poetin zouden kunnen leiden. Dit en meer verhalen kan je allemaal lezen in de BNR-app.
2: En wij gaan naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, wordt het al een beetje drukker op de weg?
22: Het gaat wat langzaamaan, maar het komt er wel. De files op de A12 Duitse grens richting Arnhem is een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Ouddijk en Duiven. 8 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is al meer dan 3 kwartier. De linkerrijstrook is dicht. En even geduld, AUB. Ook op de A15 Rotterdam-Europoort bij de Zuurhofbrug. De bekende problemen daar, 3 kilometer file. Op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht 7 kilometer file. 20 minuten is de vertraging. En dan verder nog een file op de A58 Breda. Eindhoven tussen Knopen de Baars en Oorschot 6 kilometer file. Flitser, ja, die staat er ook op de of langs de A20, Hoek van Holland-Gouda. Hectometerpaal 39,4.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
24: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben opnieuw een onrustige nacht gehad. Hun stad werd aangevallen met Russische raketten en daar zijn zeker 2 doden gevallen. Ook kunnen er nog slachtoffers onder het puin liggen. Bij de aanval werd volgens de burgemeester van Kiev ook een kraamkliniek geraakt. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurt nog wel even, het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, dan gaan we toch eens even kijken bij wat de beurzen allemaal ons brengen. Maar daar hebben we geen kopij van op dit moment. Dat is natuurlijk een beetje lastig, want dan kan ik u ook niet vertellen wat er gebeurt. En zo snel ga ik het ook niet halen, dus dat houdt u van me te goed. Nikkei is wel weer open vandaag na 3 dagen abstinentie. En we gaan zien wat het doet. Maar ik zou zeggen, over een uurtje, dan weet je meer. Trump en Xi spreken vandaag uitgebreid met elkaar in Washington. Zijn er grote doorbraken te verwachten of is het voornamelijk ceremonieel? Gaan we zo bespreken met oud-ambassadeur Ron Keller.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
5: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
7: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
5: Klopt. Binnen 1 dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijver.ai.
25: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
26: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
4: Alles wordt duurder. Uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
26: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
27: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: Goedemorgen, 6 over 7. Het begint al een beetje licht te worden vandaag. Het is, of dan op dit moment moet ik zeggen, het is 24 september 2026. Betekent dat het een donderdag is. En naast me zit Nina van der Dungen.
28: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Nina. Wat gaan we allemaal doen de komende half uur?
28: Nou, we gaan zo meteen onder andere een gesprek horen tussen onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en premier Jette. Want Bernard die is in Washington DC, waar Jette ook is bij de algemene vergadering van de VN. En we gaan het straks hebben over porno en AI.
0: Nou, lijkt me echt heel mooi voor bij het ontbijt. Maar dat allemaal straks. We gaan eerst even kijken naar Trump en Xi Jinping. Want de Chinese president die brengt vandaag een bezoek aan het Witte Huis. Vanavond werd een state dinner. Gisteren werd hij ontvangen door president Donald Trump met een hoop pomp en circumstance. afgehaald op het vliegveld in Washington, op een militaire basis. En dat is sinds 1962 niet meer gebeurd, toen John F. Kennedy de toenmalige Britse premier Macmillan van het vliegtuig oppikte. Maar dit was met heel veel egaars. Het laat ook wat zien over wat Trump vindt van. Het bezoek is meteen met een cadeautje begonnen. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei tegen Fox News dat beide landen hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden hebben verlengd tot januari, 10 januari volgend jaar. En dat is zowel in het belang van de Amerikanen als de Chinezen, zegt Jan Posma.
6: Voor beide kanten is dat denk ik prettig. Dit kunnen ze alvast even afvinken. Ze beginnen met een succesje. Ja, als dat was verlopen, dan waren die hoge heffingen op goederen waren ingegaan aan beide kanten. Dus dat was voor beide kanten slecht nieuws geweest. Nu is dit allemaal uitgesteld tot januari, dus even adempauze.
0: Ja, al dus Jan Posma. Nou, vandaag hebben de twee leiders naast handel nog genoeg te bespreken. Ze moeten het hebben over AI, over Taiwan, over de situatie in het Midden-Oosten. Nou, er zal ongetwijfeld nog meer op het programma staan. Maar de grote vraag is, hoe liggen de verhoudingen tussen die beiden? Trump kan zeggen, het is mijn geweldig grote vriend. Maar we weten, er liggen op de achtergrond hele grote tariffs te wachten. Over en weer. Amerikaanse bedrijven houden Chinese importen tegen. Mogen geen Chinezen ook dus bijvoorbeeld op de Amerikaanse markt komen. Dus er zitten nog wel wat heikele puntjes in. En anderzijds, de Chinezen zitten op een berg met zeldzame aardmetalen. We gaan er verder over praten met Ron Keller, auto-ambassadeur in onder meer China. Ron, goedemorgen.
8: Goedemorgen, Bas en Nina.
0: Ja, je ziet net Jan Posma zeggen, er is een soort ademruimte voor beide landen. Eerst met veel egaars Xi Jinping ontvangen op die luchtmachtbasis. Hoe moeten we dit nou duiden? Is hier een situatie, wie heeft de pet in de hand bij de ander, vroeg ik mij al af.
8: Ja, ze houden elkaar beide natuurlijk wel een beetje in een houtgreep. Maar het geeft wel aan, Jan zei het ook al, uitzonderlijk dat de Amerikaanse president helemaal naar die luchtmachtbasis komt. Dat geeft al aan dat Trump hier wel iets moois van wil maken. Mm-hmm. Hij heeft ook wel succesjes nodig, hè, zo in de aanloop naar de midterms. Mm-hmm. En ik denk dat de uitstel van het handelsakkoord tot 10 januari natuurlijk betekent dat het ingewikkeld is, dat er lastige hordes te nemen zijn. Maar het is natuurlijk voor Trump wel prettig dat het over die verkiezingen, zijn verkiezingen, heen getild wordt. Ja. De Chinezen hebben de tijd, zou ik bijna zeggen, die 2 maanden maken voor de Chinezen niet zoveel uit. Nee. Dus dit is een beetje een gebaar van Xi naar Trump toe. En Trump laat dan vervolgens zien, nou weet je wat, dan kom ik jou op het vliegveld helemaal zelf ophalen. Ja. Ik ben zelf daar ooit een keer aangekomen op dat vliegveld. Nou, Bas, ik kan je verzekeren, ik kon niet eens een taxi vinden daar. Zo leeg is het daar.
0: Ja. Nu lag er wel gewoon heel makkelijk een 30 meter lange rode loper. Dat had je dan ook niet, maar toch. Maar eventjes over de onderwerpen. Hè? Want inderdaad, handelsoorlog, dat is dan even geparkeerd. Maar andere dingen, hè, als het Midden-Oosten, waar Trump toch een enorm belangrijke hand in heeft gehad, die ook een disruptie heeft veroorzaakt op de wereldenergiemarkt. Wat gaat hij daarmee doen? Want we weten, Xi Jinping betrekt nog steeds olie uit Rusland, hè, waar Trump absoluut niet van wil dat gebeurt. Maar toch, zijn dat soort dingen, wordt dat nog besproken of wordt daar omheen bewogen?
8: Nou, daar wordt zeker over gesproken. Trump zit natuurlijk een beetje vast. Want hij heeft net vorige week zijn handtekening gezet onder die Lindsey Graham-wet. Die Amerika eigenlijk dwingt om sancties op te leggen aan landen die olie en gas kopen in Rusland. Ja. Zoals China. En je hebt gelijk. China is eigenlijk relatief weinig geraakt door de oorlog in Iran, rond Iran. Omdat ze relatief weinig olie vanuit Iran al kochten, ja, maar wel relatief veel in Rusland. Dat klopt helemaal. Dus China is de eerste, de eerste kandidaat om die sancties te krijgen. Ja. Dat maakt het natuurlijk ook in verband met die handelsafspraken ook lastig. Hè? Want daar moet Trump dus mee omgaan met die Lindsey Graham-wet. Maar tegelijkertijd wil hij wel degelijk een handelsakkoord met China sluiten. Want China en Amerika zijn nog steeds belangrijke handelspartners. Mm-hmm. En China heeft er weer belang bij dat die oorlog in het Midden-Oosten zo snel mogelijk stopt. Ja. Omdat ze de Chinese economie toch al moeilijk loopt. Beseft dat de Chinezen panisch zijn. Ze willen per se de groei vasthouden. Hm. Voorkomen dat er massawerkloosheid ontstaat. Ja. En dan is zo'n oorlog, elke oorlog, maar zeker die op het cruciale kruispunt van handelsroutes in het Midden-Oosten, is dramatisch. Dus de Chinezen zullen zeggen tegen Trump, in godsnaam, ga die oorlog stoppen. En ik denk dat Trump zal zeggen tegen Xi Jinping, wil jij dan ook helpen richting jouw partner Iran, om in ieder ieder geval iets van een akkoord en een feestzever, zou je bijna zeggen, voor beide partijen, voor elkaar te krijgen. Ja. En dat zou China wel kunnen doen. Dus dat is het wat China weg kan geven aan Amerika, zou je bijna zeggen. Mm-hmm. En misschien dat Trump dan zegt, nou, dan zal ik met die Lindsey Graham deal nog eens kijken of ik toch voor jullie een uitzondering kan maken.
0: Precies, ben je ineens de 51ste staat van Amerika.
8: Maar er worden dus wel dingen uitgewisseld, Bas.
0: Ja, natuurlijk.
8: Er worden wel degelijk dingen uitgewisseld.
0: Over AI en kritieke grondstoffen, dat hangt meteen aan elkaar. Hè? Ze claimen allebei de positie op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daar heb je chips voor nodig. Daar heb je kritieke grondstoffen voor nodig. Daar zit volgens mij Xi Jinping ook in de lead. Hè? Die heeft een cruciaal ingrediënt voor het succes van de AI in handen.
8: Dat klopt, Bas. Een groot deel van die grondstoffen die worden door China niet zozeer uit de grond gehaald, maar wel verwerkt en dus ook op de markt gebracht. En dat is ook de reden waarom er überhaupt door de VS wat rustiger met China wordt omgegaan met tarieven. Omdat China heeft gedreigd de aanvoer van die kritieke grondstoffen helemaal stil te zetten. En dat zou natuurlijk dramatisch zijn voor de ontwikkeling ook van AI. Trouwens ook voor gewoon de productie van simpele smartphones en zo. Dus ja. Dat is een enorme hefboom die Xi in handen heeft. En daar moeten de Amerikanen iets mee doen. Over AI sprekend, als ik mag. Ja. Dat is voor beide een uitdaging. Ja. Beide zijn, dat zijn echt de supermachten van vandaag, China en de VS. En beide leiders zijn ook echt leiders, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan is er een techniek, een technologie in ontwikkeling, AI, die eigenlijk misschien zelf ook wel heel machtig zou kunnen worden. Ja. En dat vinden leiders toch niet prettig. Nee. Dit soort leiders wel helemaal niet. Yeah. Dus beide hebben, en daar hebben ze een paar maanden geleden in Beijing, toen ze elkaar spraken, al over gesproken. Zullen we eens kijken of we met AI moeten managen? En dat is eigenlijk ook wel verstandig, want zij zijn de leiders. Als zij dat beide doen, dan heb je kans dat in ieder geval dit ook voor Europa goed kan uitpakken, want het management van AI is ook in ons belang. Zeker. Nou, beide hebben dat elkaar 3 maanden geleden beloofd. En ja, maar wat nu? De tech bedrijven in Amerika, die overigens morgenavond aan een
0: aanschuiven.
8: Ja. Die hebben tegen Trump gezegd, ja, hou even. Het kan toch niet zo zijn dat wij onze voorsprong die we hebben, want de VS heeft wel degelijk een voorsprong op China. China is nog steeds volgend. Dat we die kwijtraken doordat jij met Xi Jinping een afspraak maakt over management van AI. Ja. Dus die hebben hem teruggetrokken. En Xi Jinping is eigenlijk door zijn mensen teruggetrokken. We zijn net vers aan het inhalen op AI-gebied. En dan ga jij met Trump een afspraak maken daarover. Ja. Dus beide hebben er belang bij, maar beide worden door hun achterban teruggetrokken. Ja. We weten dat die Amerikaanse AI-bedrijven aan tafel zitten. Wellicht komen de Chinezen ook nog. Er is misschien nog een ander vliegtuig onderweg waar die in zitten. Ja. Het kan best kunnen dat de Chinezen thuis blijven, hoor. Ja. Maar in ieder geval is dit voor beide een lastig onderwerp. Maar ze hebben gemeenschappelijk belangen om er iets aan te doen. Of dat nu gaat gebeuren, ik denk dat dat nog net iets te vroeg is.
0: Dankjewel, Ron Keller, oud-ambassadeur en onderweer China. 7:15, tijd voor Erwin de Hart van de ABB. Lange file op de A12, begrijp ik, Erwin.
22: Ja. Vanuit Duitsland staat het helemaal stil richting Arnhem op de A12. Door een ongeluk met meerdere auto's, allemaal op de linkerrijstrook gebeurd. Die is daarom ook dicht. Tot 8 uur ongeveer, dus 3 kwartier nog. Dus knooppunt Oudijk en Duiven staat het stil, 9 kilometer file. Verder valt het toch wel mee met de drukte, maar dat is wel vaker op donderdag dat de ellende was. Later ontstaat op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer file, 20 minuten vertraging. A58 Breda-Eindhoven is het druk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 1 kwartier vertraging en 5 kilometer file. En een flitser langs de A50 Apeldoorn Zwolle, hectometer paal 212,9.
23: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits.
28: Premier Jette die spreekt vanavond bij de algemene vergadering van de VN. En onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg die is daar ook. Sprak Jette gisteravond even nadat de premier met Zelensky van Oekraïne had gesproken. En Bernard vroeg hem of er nu ook echt iets veranderd is aan de Nederlandse steun aan Oekraïne.
9: Nou ja, helaas is er heel veel niet anders. Namelijk de druk op Oekraïne is gewoon gigantisch. Ze hebben een groot tekort aan luchtverdediging. En daardoor zijn ze zeer bezorgd over de winter waar ze voor staan. Wat wel echt anders is, is dat Nederland en Oekraïne heel intensief samenwerken op productie van drones. Maar ook op de productie nu van en ontwikkeling van anti-ballistic missiles. Waarmee we ook echt die hele snelle aanvallen vanuit Rusland beter kunnen afslaan. En we hebben net ook weer besproken hoe we die Oekraïnse-Nederlandse projecten nog meer tempo kunnen geven, want ze hebben die systemen gewoon kaart nodig.
10: Ja, maar goed, dat laatste zinnetje is eigenlijk wat ik bedoelde. We hebben net afgesproken om dat vaart te geven of te veranderen. Ik bedoel, u spreekt Zelensky vaak, u spreekt hem vaak moed in. We weten waar wij staan als land. Het klinkt heel cynisch, maar wat heeft dan het herhalen van zo'n verhaal in deze context van de VN voor zin?
9: Ja, dat is, het is soms ook een beetje onmoedeloos van te worden. Omdat je weet dat ook deze oorlog, net als andere conflicten, maar doorgaat. En het de internationale gemeenschap maar niet lukt om er vreedzame oplossingen voor te vinden. En toch merk je hier ook weer deze dagen dat het feit dat al die landen samenkomen, je elkaar ook echt in de ogen kan kijken. Kan aanspreken op bijvoorbeeld te weinig toezeggingen vanuit andere landen. Ja, dat beter helpt dan wanneer je elkaar alleen via de telefoon spreekt.
10: Ja, u hebt ongetwijfeld ook bilaterale contacten. Draaien die ook om dit soort verhalen in hoofdzaak? Dus Oekraïne, misschien het Midden-Oosten?
9: Ja, Oekraïne, Gaza, Soedan zijn de drie conflicten die het meest voorbij komen. Maar je voelt ook wel deze dagen het besef dat de internationale rechtsorde nu zo onder druk staat, dat er zoveel ondermijningspogingen gaande zijnde, dat de middle countries, de middle powers, waaronder de EU, Canada, Australië, samen met de Global South echt wel moeten opstaan en samen te strijden moeten trekken om ervoor te zorgen dat die internationale samenwerking wel overeind blijft.
10: Ja, dat is de visie van de Canadese premier, hè, dit?
9: Ja, en dat sluit heel goed aan bij de Europese aanpak die sinds de Tweede Wereldoorlog al zo succesvol is, maar we lang te lang naïef zijn geweest dat de grote machten zoals de VS het allemaal wel voor ons regelen, maar we zullen toch zelf ook echt meer een beetje voort moeten zetten.
10: Ten slotte, twee hele belangrijke machten zijn er niet, want die praten met elkaar. Amerika en China, Trump en Xi in Washington. Ja. En niet in het kader van de VN. Bijna alle aandacht wordt daar naartoe gezogen, dat is begrijpelijk. Hoe kijkt u naar die bijeenkomst en wat verwacht u ervan?
9: Nou, mijn verwachtingen zijn niet heel hoog gespannen in de zin van dat daar grote doorbraken op allerlei thema's worden bereikt. Toch is het belangrijk dat ze elkaar spreken, want of het nou gaat om een aantal grote oorlogen, waaronder die in Iran of de ontwikkeling van AI, als deze twee landen niet bereid zijn met elkaar te praten, te onderhandelen en tot internationale regels te komen, dan zijn we nog veel verder van huis.
28: En dat zei premier Jette tegen onze buitenlandcommentator Bernard Hammelburg bij de algemene vergadering van de VN. Vanmiddag natuurlijk om 3:00 een nieuwe BNR De Wereld met Bernard ook vanuit de VS. En dan is hij in gesprek met minister Berendsen van Buitenlandse Zaken en met minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel.
0: Ja, en over Rob Jette gesproken. Hij is ook uitgenodigd voor die G20-top in december aanstaande in Amerika. Net als Poetin. En Jette wacht nu af of Poetin komt of niet. En daarna besluit hij of hij ook gaat. Trump organiseert die G20 in een van zijn golf resorts in Miami. Hij heeft Vladimir Poetin uitgenodigd. Volgens Jette is de uitnodiging aan zich geen reden om weg te blijven. Dat is wel een verschuiving ten opzichte van een paar jaar geleden, toen de Russen Oekraïne binnenvielen. Wil de Amerikaanse en Europese leiders Poetin absoluut niet zien op welk wereldtoneel dan ook. Maar ja, dat was onder Joe Biden. En dat is natuurlijk gewoon de duivel zelf, volgens Trump. En sinds die er zit, is er veel veranderd. Die nodigde, weten we, vorig jaar nog uit Poetin naar Alaska te komen om daar te praten over mogelijke vrede. Poetin kwam, top leidde tot niets, maar was wel een enorme grote vriendschappelijke bromance tussen die twee. Gisteren heeft Zelensky nog gezegd, je hoorde het net al, dat Westerse landen moeten stoppen met zaken doen met de Russen, omdat dat de Russische oorlogskas blijft spekken. Nou, mocht Poetin inderdaad naar Miami komen en Jette besluit ook te gaan, is het voor het eerst in jaren dat de Nederlandse premier een Russische president rechtstreeks ontmoet. Dat is niet gebeurd, ook omdat wij nog altijd het MH17 verhaal in het achterhoofd hebben. Ja.
28: Oké, even schakelen. Ja. Heel ander onderwerp. Producenten van pornofilms die hebben er wellicht een nieuwe concurrent bij in AI. Gisteren lanceerde het Nederlandse bedrijf Jizzfeed namelijk, naar eigen zeggen, de eerste volledige AI-gegenereerde pornofilm. Volgens Stef Martens, CEO van Jizzfeed, ontkomt ook de porno-industrie niet aan deze ontwikkeling.
11: Ja, je moet het omarmen. Net als dat je bijvoorbeeld de normale AI-techniek, de LLM's zoals we die kennen, dat heeft ook gewoon zijn neerslag op bijvoorbeeld accountantskantoren of betaalmodellen inderdaad. En dat is hier niet anders. Dus ik denk wel dat de industrie nu moet gaan kijken van hoe gaan we ons nou te verhouden tot deze deze, het nieuwe tijdperk waar we nu in zijn beland met elkaar.
0: Nou, Stef Marsen zei het dus, CEO van Gisfield inderdaad, nu groot aan het worden in de AI-porno. De productie zal het moeten omarmen, zegt hij, maar hoe kijken producenten er zelf naar? Gaan we bespreken met Kim Holland, die is zelf producent van pornofilms. Mevrouw Holland, goedemorgen.
12: Een hele goede morgen, ja. Dat klopt.
0: Ja, een eigen bedrijf, wat nog met fysiek met mensen werkt. Hè? Maar bent u klaar om AI-porno te gaan omarmen, of is dat toch een beetje anders?
12: Ja, ik denk dat dat toch een beetje anders is. Want kijk, als ik naar ons bedrijf kijk, Kim Holland Producties, dan gaat het toch meestal wel om amateurs, hè, of liefhebbers. En degene die de eerste stapjes maken in hun adult films. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat daar ook altijd wel een behoefte aan blijft, hoor.
0: Ja, maar kan je tegenwoordig
12: maar het zal een keuze worden. Je kan het zal een persoonlijke keuze worden.
0: Je kan het met AI natuurlijk hartstikke mooi namaken. En dan is er niemand die later denkt van, oh god, had ik dat maar nooit gedaan, want toen was ik ineens pornoster en nu niet. Ziet u het niet als een bedreiging dat AI dit deel van de porno-industrie gaat overnemen?
12: Nou, ik denk dat de technische revolutie waar we in zitten met z'n allen heel veel verandering zal brengen. Ja. En als het op een gegeven moment noodzakelijk wordt, dan ga je natuurlijk altijd daar ook de juiste stappen in maken. Mm-hmm. Maar ik denk dat er altijd een groep mensen zal blijven die de behoefte hebben om die echte leuke buurvrouw van de overkant, ja, of noem het maar even op, mm-hmm, die echt bereikbaar is, ja, dat ze die toch willen altijd blijven zien. Dus daar ga ik eigenlijk wel van uit.
0: Oké, maar even vanuit ondernemersperspectief. Als je dat doet, zo'n film maakt, hè, dan moet je een locatie hebben, je moet lampen hebben, je moet regisseur hebben, je moet
28: artiesten hebben.
0: Artiesten, cameramensen, noem maar op. Dat kost allemaal geld. AI zet je aan, je voert een prompt in en het ding bedenkt keurig netjes voor niks. Niemand eet er brood van of laat er iets om. Dat is natuurlijk veel goedkoper produceren dan wat u ooit kan doen, hè?
12: Ja. Dat is waar. Ik geloof ook wel dat als die algoritmes er zo zijn en men kan bij wijze van spreken het zelf gaan maken, want daar komt het dan ook een beetje op neer, mm-hmm, dan verandert natuurlijk alles. Ja. Maar nogmaals, ik besta al 30 jaar, hè? Ja. Dus ik ga ervan uit dat ik nog wel even besta.
0: 30 jaar geleden vroegen we aan mensen van, wat denk je van de mobiele telefoon? Zeggen ze, daar hoeven we toch helemaal niet toe doen, want we hebben toch een telefoon thuis? Weet je nog wel? Ja, nee, ik waarschuw even. Dus, maar u zegt, voorlopig hebben we er geen last van. We denken niet dat een disruptie zal geven.
12: Nee, en als dat wel zo is, dan ga je het natuurlijk ook omarmen. Hè? Ik ben helemaal niet tegen alle nieuwe technieken die er zijn. En als we nu eens kijken naar de platenindustrie, dan zijn het er ook nog steeds mensen die zeggen van,
28: de LP.
12: Ik ga weer voor de ouderwetse LP. Ja. En dat is dan blijkbaar weer hip. Dus ja, we gaan het zien.
28: Ja. Bent u wel bang? Bent u niet bang voor? Want met AI kun je alles maken. Ook de engste dingen, de smerigste dingen. En dat is natuurlijk voor de porno-industrie, zeker ook voor het imago, kan dat nog hele grote schade berokkenen. Hoe kijkt u daarnaar?
12: Ja, nou, dat is een hele goeie die je aangeeft. En ik denk dat dat iets is wat degene die met AI gaan werken ook heel veel rekening mee moeten gaan houden. Dat ze natuurlijk ook die verantwoording krijgen. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
0: Dank.
12: Want dat is natuurlijk met alles wat je doet in het leven.
0: Kim Holland, productiehuis ondernemer in de porno. Meer dan de helft van de mensen die ontslagen zijn of ontslag hebben genomen hebben na 3 maanden nog steeds geen nieuwe baan. Dat is een toename in vergelijking met de cijfers die we 3 jaar geleden kregen. Hoe dat komt, hoor je zometeen op BNR.
13: Op BNR.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
14: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello.
1: net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Faluas.
3: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
2: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
17: 52 min 40.
18: 12 natuurlijk.
17: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
17: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
19: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
17: In 12 weken leren rekenen?
18: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
20: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
21: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
24: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
29: Hey ondernemer, Bart hier van Scale-up Company. Wil jij van 2027 je beste jaar ooit maken? Maar wil je zeker weten dat jouw plan antwoord geeft op alles dat er speelt binnen en buiten jullie organisatie? Maak dan nu een winnend jaarplan. Samen met jouw team, je Scale-up coach en onze krachtige AI-tools. Kijk op scaleupcompany.com.
30: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
31: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delend Private Bank. Voor vandaag en morgen.
32: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
33: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
34: BNR Verkeer.
22: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Het aantal files neemt langzaamaan toe. De opvallendste files heb ik op een rij gezet. Op de A4 Rotterdam-Antwerpen staat het stil over 3 kilometer bij Steenbergen. De weg is helemaal dicht. Omrijden via Roosendaal over de A59, A17, A58. Het duurt waarschijnlijk tot 9 uur. En het komt trouwens door een ongeluk van gisteravond al. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Afrit Beek en Duiven staat het helemaal stil over 10 kilometer. Daar is de meeste vertraging van heel Nederland. Door een ongeluk met meerdere auto's is de linkerrijstrook tot 8 uur dicht. A16 Breda-Rotterdam is al de hele dag druk. Ook vanwege de afsluiting van de brug bij tussen Papendrecht en Dordrecht. Tussen de Moerdijkbrug en Afrit Dordrecht Centrum 7 kilometer. A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Best. Een kwartier vertraging door een auto met pech. De rechterrijstrook is dicht. En de flitser langs de A27 Almere-Utrecht. Hectometerpaal 108,1. A30 Ede-Bardeveld 16,3. A37 Duitse grens Hogeveen bij 32,2.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
35: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen met een plan tegen deepfake pornovideo's. Ook van politici circuleren zulke filmpjes op internet waarbij iemands hoofd op dat van een pornoactrice is geplakt. De Kamerleden willen onder andere een meldpunt waarop slachtoffers meteen aangifte kunnen doen. Baasjes van honden die vaak bijten moeten verplicht op cursus, zoals het aan staatssecretaris Erkens ligt. Voor welke rassen dat precies gaat gelden, moet u nog uitzoeken. Tot die tijd komt er vanaf volgend jaar een vrijwillige theoriecursus. Op die manier hoopt hij dat baasjes in ieder geval de basiskennis over een hond hebben. Gelderland heeft een flink pakket aan maatregelen aangenomen dat de provincie van het stikstofslot moet halen. Zeker rondom kwetsbare natuurgebieden moeten boeren aan strenge regels voldoen, zoals een verbod op kunstmest. Daar krijgen ze nog wel een paar jaar de tijd voor en ze kunnen subsidies krijgen voor aanpassingen. Inwoners van de Oekraïnse hoofdstad Kiev hebben opnieuw een onrustige nacht gehad. Hun stad werd aangevallen met Russische raketten en daar hebben ze zeker 2 doden gevallen. Ook kunnen er nog slachtoffers onder het puin liggen. Bij de aanval werd volgens de burgemeester van Kiev ook een kraamkliniek geraakt. En blije reacties in het noorden van ons land. Op een internationaal wielercongres is bekendgemaakt dat Groningen en Drenthe de WK wielrennen mogen organiseren. Het duurde wel even, het gaat om de WK van 2034. Ambassadeur Bauke Mollema zegt dat het een droom is die uitkomt. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Meer dan de helft van de mensen die ontslagen werden of ontslag namen, blijken na 3 maanden tijd nog steeds geen nieuwe baan te hebben. Dat is een toename vergeleken met 3 jaar geleden. Hoe dat komt, hoor je zo meteen.
1: Je marketingcampagne draait. De kliks stromen binnen. Maar waarom wordt sales er niet blij van? Omdat kliks niks zeggen over wie er klikt. Leadinfo wel. Die laat zien welke bedrijven je aantrekt. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
4: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
6: Nou, niet met onze huidige applicatie.
5: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
6: Niemand.
7: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
8: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
9: Nee.
10: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
9: Nee, weet ik niet, sorry.
8: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
7: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
11: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. 5Hart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. 5Hart.ai. Dat klopt voor jou.
12: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken. Start met vinden. Freelance.nl.
11: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar 5Hart.ai.
13: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
25: Goedemorgen, het is 8:05. En 24 september 2026, als je dat optelt en je kijkt in de agenda, zie je dat het 24 september is. Ja, en donderdag.
26: Ook nog.
25: Waardeloze vergelijking. Nieuw van der Dungen, wat gaan we doen?
26: We gaan het onder andere hebben over het spoorvervoer. Want het wordt natuurlijk steeds drukker op de weg. Mm-hmm. Bij de binnenvaart is last van droogte. Maar dan zou je zeggen, het spoor is een hele goede derde voor goederenvervoer. Het wordt alleen steeds minder gebruikt. Hoe komt dat? En wie kan dat fixen? Is dat nodig? Gaat dat de economie wat opleveren? Dat gaan we zo meteen bespreken. Ja. En we hebben het laatste technieuws met Niels Koloos.
25: Ja, hartstikke mooi. En we gaan het misschien ook nog eventjes hebben over het ABP.
26: Oké.
25: Ja, dat ga je straks nog. Ja, wat een mooi verhaal. Maar eerst naar dit, want we hebben te maken met een krappe arbeidsmarkt, dat weten we. Er zijn veel vacatures en toch, en dat is gek, meer dan de helft van de mensen die ontslagen is of ontslag genomen heeft, blijkt na 3 maanden nog steeds geen nieuwe baan te hebben, blijkt uit cijfers van het CBS. En die cijfers zijn veranderd. 3 jaar geleden lag dat nog een beetje lager. Die cijfers zeggen dat steeds minder mensen zelf ontslag nemen, maar dat er steeds meer mensen ontslag krijgen om bedrijfseconomische redenen. We praten erover met Rob Witjes, en die is hoofd van de afdeling arbeidsmarktinformatie en advies van het UWV. Dat is de uitkeringsuitvoeringsinstantie. Meneer Witjes, goedemorgen.
27: Ja, goedemorgen.
25: Wat zegt dit ons? Dat we een krappe arbeidsmarkt hebben, maar dat die toch wat begint te normaliseren?
27: Nou, het is inderdaad, het is wel zo dat we nog steeds zien dat De meeste beëindigingen van het dienstverband komt door dat mensen gewoon van de ene baan naar de andere baan gaan.
25: Ja.
27: Wat we wel zien is, CBS heeft een vergelijking gemaakt tussen 2025 met 2022.
25: Mm-hmm.
27: Ja, in 2022 hadden we een historisch krappe arbeidsmarkt. Iedereen kan zich vast nog herinneren. In maart werden alle van 2022 alle beperkingen opgeheven. Toen kreeg de economie een enorme boost. Veel banen erbij. Veel mensen wisselden ook van baan. We hadden toen de krapste arbeidsmarkt sinds 1971. Ja, en daarna zie je dan toch dat onder andere door die krappe arbeidsmarkt de lonen gingen stijgen. We hadden natuurlijk te maken met de oorlog in Oekraïne, tussen Rusland en Oekraïne, waardoor er dus ook meer kosten meer kosten voor bedrijven ontstonden.
25: Mm-hmm.
27: Door energie en transport.
25: Ja.
27: Dus je ziet eigenlijk sinds 2022, na die enorme opleving, mm-hmm, dat het economisch wat minder gaat. Ook op de arbeidsmarkt zie je dat die krapte afneemt.
25: Ja.
27: En bedrijven steeds meer de vraag stellen: hoe kan ik kosten besparen? Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik niet al die kostenstijgingen direct doorbereken naar de klant? Hè? Mm-hmm. Dus een bepaalde afweging.
25: Ja,
27: en dan zie je ook het aantal banen minder, het aantal vacatures. Ja, en dan zie je dat die krapte op die arbeidsmarkt die nog steeds hoog is. Laten we dat wel even vaststellen.
25: Ja,
27: maar gewoon minder is dan 2022.
25: Ja, maar dat was ook inderdaad een uitzonderlijke situatie, hè, post-corona. Wat ik niet tegenkom in het hele verhaal is de impact van AI. Kunnen we dat dan meenemen? Want je zou kunnen stellen dat er ook veel bedrijven zijn die waarschijnlijk zeggen: nou, er zijn bepaalde functies die zijn overtollig geworden. Eenvoudigweg omdat we dat met kunstmatige intelligentie makkelijk kunnen vullen.
27: Ja, wat we met name zien, als we bijvoorbeeld kijken naar de wat grotere ontslagen, die collectieve ontslagen,
25: mm-hmm,
27: is dat bedrijven toch met name op zoek zijn van: hoe kan ik ervoor zorgen dat ik kosten kan besparen om toekomstbestendig te blijven.
25: Mm-hmm.
27: Ja, en daar kijkt men natuurlijk ook naar: hoe kan ik processen anders organiseren of misschien technologie meer inzetten.
25: Ja.
27: Wat we niet zien is dat AI de oorzaak is van ontslag.
25: Mm-hmm.
27: Maar meer van: we gaan nadenken welke maatregelen moeten we nemen om toch die kosten naar beneden te brengen.
25: Ja, ja.
27: En dan kan AI een rol spelen.
25: Mm-hmm.
27: Maar het is dus niet de hoofdoorzaak.
25: Nee, oké. Maar toch, het kan een bedrijfseconomische reden zijn die wel wordt meegenomen. He, dat was anders dan in 2022. Van toen had AI die rol nog niet zo heel prominent, volgens mij.
27: Ja, nee, dat klopt. Kijk, maar in 2022 ging bijna geen bedrijf failliet.
25: Nee, dat is waar.
27: En dan hadden we nogmaals een hele krappe arbeidsmarkt.
25: Precies.
27: Dus toen speelde eigenlijk het nadenken over afslanken en dergelijke helemaal geen rol. Dat was meer de vraag: hoe kan ik in vredesnaam mensen vinden?
25: Krijgen, precies.
27: En dat zie je dus nu wel door al die kostenstijgingen.
25: Ja.
27: Ja, en dan speelt AI bij sommige bedrijven iets meer op de voorgrond. Maar wat we eigenlijk zien is dat het een element kan zijn.
25: Ja.
27: Maar er zijn nog veel meer factoren.
25: Duidelijk. Als we al die trends zo'n beetje optellen, meneer Witjes, want u maakt, neem ik aan, ook prognoses. Waar komen we dan uit? Wanneer gaan we weer zien dat die arbeidsmarkt echt zover begint te normaliseren? Er kunnen faillissementen aankomen. Hè? Dat kan leiden tot meer ontslagen. Misschien wordt migratie van het een naar het ander wat minder. En we hebben natuurlijk ondertussen ook nog de wet DWA die gehandhaafd wordt, waarbij veel, veel flex naar vast gegaan is. Ik schets die trends eens even. Waar zijn we over een jaar of drie?
27: Nou, dat is inderdaad wat koffiedik kijken. En dat hangt natuurlijk ook heel sterk af van politieke besluitvorming.
25: Mm-hmm, ja.
27: Daaromtrent. Maar wat we wel zien is dat we... Kijk, we zien een afnemende werkgelegenheid. Zal veel meer worden ingezet op het verhogen van arbeidsproductiviteit. En daar kan natuurlijk ook technologie een bepaalde rol in vervullen.
25: Ja.
27: Dus we denken dat het voornamelijk als je vacatures ziet... ongeveer 9 op de 10 vacatures die ontstaan, door dat mensen van baan wisselen. Of vervangen moeten worden door vergrijzing, door pensionering.
25: Ja.
27: Dus de uitbreidingsvraag, zoals dat heet, zal eigenlijk maar heel beperkt zijn in vergelijking tot een aantal jaren geleden. En er zal veel meer en veel sterker, en dat zie je ook in de plannen van het kabinet, sterker worden ingezet van: hoe kunnen we eigenlijk met minder mensen meer doen, of met hetzelfde aantal mensen meer doen.
25: Precies.
27: Dus die arbeidsproductiviteitsvraag zal steeds sterker worden.
25: Dank u wel, Rob Witjes, hoofd de afdeling arbeidsmarktinformatie van het UWV.
2: Goedemorgen, BNR. Dit is de ochtendspits.
26: 11 minuten over 19:30.
25: Ja, nog eventjes wat tussendoor. Net binnenkomt Donald Trump moet journalisten van CNN, MS Now en Politico gewoon weer toelaten tot het Witte Huis, heeft de Amerikaanse rechter net geoordeeld.
26: Ja, ze mogen weer het naar binnen, CNN, ja, en Politico.
25: Rechter heeft gezegd, het Witte Huis heeft onrechtmatig gehandeld door de perskaarten in te trekken zonder fatsoenlijke procedures te volgen. En per direct mogen ze dus weer het Witte Huis in. Nou, Amerikaanse president liet weten dat hij de media weerde omdat hij het niet eens was met de inhoud van de berichtgeving. En Trump had op social media gezegd dat de drie media alleen maar fake news aan het uitzenden waren. Nou, ze mogen nu dus weer nieuw fake news gaan maken.
26: Goed, dan het kabinet moet in actie komen om het spoor interessanter te maken voor het goederenvervoer. Want ja, de wegen lopen steeds voller. Rivieren hebben last van droogte, althans dat hadden ze. Zien we toch dat er aan de andere kant steeds minder goederentreinen door ons land denderen. En dat kan anders, dat vindt althans Björn Schuetz, Tweede Kamerlid namens de VVD. En nu bij ons, meneer Schuetz, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
26: Minder goederentreinen door ons land. Nou, volgens mij worden goederentreinen met name gebruikt voor containers, metaalertsen, kolen, dat soort dingen. Zien we dat inderdaad afnemen de laatste tijd?
2: Ja, dat zien we inderdaad afnemen. Ten opzichte van 2022 zijn er vorig jaar 12.000 minder internationale treinen gaan rijden door Nederland naar het achterland en het Europese achterland.
26: Oké, en hoe kunnen we dat verklaren?
2: Nou, een oorzaak en een belangrijke oorzaak is dat de tarieven van ProRail om goederentreinen op het Nederlands spoor.
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de

0: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee, dat doen we niet.
1: In BNR Beurs maken we moeilijke beurszaken begrijpelijk en een beetje leuk.
2: Het was natuurlijk gewoon simpelweg fantastisch dat het vuurwerk.
0: Van ABN AMRO tot Tesla, we vertellen je alles dat je moet weten.
3: Ja, sukkel, had je die aandelen gewoon niet moeten verkopen.
1: En we beloven dat het niet alleen maar over tech en AI gaat.
0: BNR Beurs, 6:30 op BNR en in alle podcast-apps.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
5: Maar ja, dat is allemaal lange adem. De oplossing die moet eigenlijk in het nu gevonden worden, want je ziet het heel hard teruggaan. En dat betekent dus dat we een deel van die bedragen die begroot zijn voor dat uitvoeringsprogramma deels zullen moeten herallokeren om in ieder geval een level playing field te creëren.
6: Ja, dus gewoon nu al zorgen voor meer geld, zodat er in elk geval, gesubsidieerd, dat het gewoon nu betaald kan worden en dat er nu meer treinen gaan rijden, zegt u.
5: Ja, in ieder geval tot de periode dat het ProRail weer opnieuw haar tarieven vaststelt. En dat doet ze ook op basis van hoeveel geld ze toegescheiden krijgt vanuit de Rijksbegroting.
6: Ja.
5: Dat vindt pas weer in 2030 plaats. Maar in de tussentijd zullen we wat dat betreft wel maatregelen moeten treffen.
6: Waarom is het zo belangrijk? Want u zegt van ja, de verladers kiezen gewoon voor een andere manier. Nou, een vrachtwagen op de weg, ja, of een boot. Dat is een beetje broekzak, vestzak, toch? Het gaat wel uiteindelijk naar de Nederlandse economie.
5: Nou ja, veel van de luisteraars die zullen op dit moment in de file staan. En dat komt doordat er steeds meer vrachtverkeer op de weg komt. We hebben een enorme opgave straks onder handen te nemen. Waarbij je dus als Nederland die weg zo vrij mogelijk moet maken. En al die modaliteiten, de binnenvaart, het goederenspoor en natuurlijk ook de weg, moet benutten om de schokken die dat met zich meebrengt op te vangen. Meer files betekent gewoon meer economische schade.
7: Ja.
5: En daar doen we het voor een sterke, robuuste economie en een goede vervanging.
7: Ja, nou, meneer Schuus, maar het andere verhaal is natuurlijk, als u zegt, ja, als we een level playing field willen creëren, moeten we subsidiëren. Wat gaat dat kosten?
5: Nou ja, de Railgood, dat is de brancheorganisatie van spoorvervoerders.
7: Ja.
5: Die heeft aangegeven voor het halveren van die tarieven, om het daarmee een beetje par te maken, 7,5 miljoen per jaar nodig te hebben. En nou, dat betekent dat je dus tot en met 2030 moet rekenen met een bedrag van 27 miljoen.
7: Ja, nou.
5: En er zijn middelen te vinden in die uitvoeringsagenda,
7: ja,
5: om dat te dempen.
7: Ik kan me voorstellen dat als je die files wegneemt die ontstaan door de hogere druk op het wegennet, dat je die 27 miljoen snel verdient.
5: Exact. Het lijkt een enorm bedrag, maar dat zou niet een onoverkomelijk bedrag moeten zijn. Maar daar gaan we 1 oktober in het commissiedebat spoorgoedenvervoer met elkaar over in gesprek.
6: Hartelijk dank, Bjorn Schuutz, Tweede Kamerlid voor de VVD.
7: Ja, en over files gesproken, dan moet je toch even naar Erwin de Hart van de ABB. Erwin, waar staat het vast?
8: Ja, het staat vast op steeds meer plekken eigenlijk. Over het algemeen geven de dagelijkse files nog niet heel veel vertraging. Grote uitzondering is de A12, Duitse grens Arnhem, met 10 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Beek en Duiven. Als het mee zit, dan is over een kwartiertje de linker rijstrook weer vrij. Maar dat moeten we dan eerst maar beleven. Op de A16 Breda-Rotterdam, 13 kilometer dagelijkse file tussen Zevenbergen en afrit Dordrecht Centrum door de werkzaamheden op de N3. Een half uur vertraging. Een half uur vertraging ook op de A58 Breda-Eindhoven. Tussen de knooppunt De Baars en Best. 12 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. Dan de flitser A50 Zwolle Arnhem. 209,3.
9: BNR Nieuwsradio. De ochtendspits.
6: Pensioenfonds ABP komt Brussel tegemoet. Gaat 1 miljard euro investeren in Europees durfkapitaal.
7: Kijk.
6: Dat is mooi nieuws.
7: Nou.
6: Overheden die kijken sinds het verschijnen natuurlijk van het Draghi-rapport steeds vaker naar de pensioenfondsen. Daar zit veel geld. Om toch een strategische autonomie te gaan bereiken en ook te kunnen financieren. Er wordt in Brussel ook gedebatteerd over de mogelijkheid om pensioenfondsen zelfs te verplichten om 2% van hun vermogen te gaan investeren in Europees durfkapitaal. Oftewel vaak in start-ups. Ja, veel fondsen die zien dat niet zo zitten. ABP-bestuursvoorzitter Harmen van Wijnen die zei eerder al, ja, wij zijn geen pinapparaat voor ondernemingen of overheden die zonder geld zitten. Maar goed, nu dus toch wel een tegemoetkoming. Een investering van 1 miljard. Daarmee lijkt ABP te zeggen, nou, we willen wel eens kijken wat dit gaat doen. Kijken wat dit kan worden. De eerste 250 miljoen die gaat gestoken worden in het Scale Up Europe Fund. Dat richt zich dus op jonge bedrijven in strategische sectoren zoals AI, quantum en ruimtevaart. En eerder dit jaar kondigde ook pensioenfonds PME aan om 400 miljoen euro te steken in veelbelovende Nederlandse high-tech bedrijven. Om zo te voorkomen dat ze in Amerikaanse of Aziatische handen vallen.
7: Ja.
9: Tech-update.
6: Mooi.
7: Ik vind het een mooi verhaal. We gaan naar

0: Niels Koloos is aangeschoven in de studio, onze tech-redacteur. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Bas en Nina.
0: Ja, en dan hebben we OpenAI-topman Sam Altman en Anthropic-topman Dario Amodei allebei de VN-veiligheidsraad toegesproken over de gevaren en risico's van AI. Hebben ze daar nog iets anders in gezegd dan we tot nu toe al van ze hoorden?
1: Nou ja, het was op zich een hele opvallende sessie, Bas. Want allereerst viel op dat Amodei en Altman los van elkaar hun praatje hielden gisteravond onze tijd. Amodei die belde in op afstand en Altman zat fysiek bij de Veiligheidsraad, een beetje op het hoekje van de U-vormige tafel. En allebei vertelden ze net wat anders over hoe we met AI om moeten gaan als mensheid. En Altman was opvallend genoeg een stuk gematigder.
2: We have a choice in front of us. AI can either be more like a new renaissance of creativity and discovery, or more like a new industrial revolution of upheaval and disarray.
1: Ja, hij had het helemaal niet over de mogelijkheid dat AI de mensheid
0: het
1: kan uitdoen.
0: Dood ging maken, nee, precies.
1: Dat heeft hij eerder dus wel heel erg gezegd. Het ging veel meer bij de Veiligheidsraad om de oproep dat overheden een stuk meer betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van AI. Hij zegt eigenlijk, kom eens met wetgeving, met betere regels, want je kan niet alle beslissingen overlaten aan een paar ontwikkelaars in San Francisco, zoals OpenAI.
3: Wel fascinerend dat hij dat zegt.
1: Ja, ja. Inderdaad. En hij benadrukte ook niet na dat we letterlijk niet al te veel moeten doemdenken. Maar Bas, toen kwam Dario Amodei met zijn hoofd op een gigantisch scherm en toen zei hij dit.
4: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
3: Ja, nou, dank u. Hoppa.
0: Goed afgestemd. Bedankt.
1: Inderdaad, heb je eerst een heel gematigd verhaal van Altman. Van jongens, het valt mee. We moeten gewoon de juiste keuzes maken. En dan komt Amodei met jongens, we gaan allemaal dood. We moeten nu echt keuzes maken. Ja. Dus ik vond het heel interessant. Maar natuurlijk nuanceerde Amodei zijn verhaal ook een beetje. Het was niet allemaal doem en onheil. Hoewel het een beetje een samenvatting was van zijn essay van begin deze maand. En dat is zeg maar het stukje tekst dat deze hele discussie wereldwijd over AI-risico's
0: een
1: groot deel heeft aangezwengeld. Inderdaad. Wat de Veiligheidsraad met deze boodschappen gaat doen is nog niet duidelijk. Daar hebben ze ook nog geen besluiten over genomen. We moeten eerst maar eens zien wat Xi Jinping en Donald Trump vandaag met elkaar gaan bespreken over AI. Want ook dat staat daar op de agenda.
0: Zeker. Maar toch eventjes, die speech van Altman was best slecht getuind. Want terwijl hij bij de VN-veiligheidsraad zat, meldde de Australische premier Anthony Albanese dat een AI-agent notabene van OpenAI van Altman een overheidswebsite, nou niet één, maar zelfs drie heeft gehackt en daar alle informatie heeft weggehaald. Ja,
1: ik weet niet wat erg is, Bas, een AI-agent die je site pakt of een wereldberoemde hackersbende. Maar goed, in Australië was het dus een AI-agent van OpenAI. Mm-hmm. Die brak volgens de Australische overheid in juni in op een medisch portaal voor zorgverzekeringen. Dat vertelde Anthony Albanese dus, bij de VN nota bene. En tot zover bekend zijn er geen gevoelige gegevens buitgemaakt, want die stonden gelukkig niet op de site. Het ging veel meer om statistieken over uitgaven voor de zorg, et cetera. Maar het feit dat die agent toegang kreeg tot verborgen informatie is wat Albanese betreft reden genoeg om, quote, extreme zorgen te uiten. En hij was ook niet blij met het feit dat OpenAI pas op 10 september over het incident informeerde, terwijl het dus in juni is gebeurd.
0: Ja.
1: Nou, verder lijkt de schade wel mee te vallen, maar er wordt nog altijd onderzoek gedaan en er wordt ook niet uitgesloten dat er meer overheidssystemen slachtoffer zijn.
0: Dan iets heel anders. Ik vond het heel opmerkelijk. Meta, het bedrijf van Zuckerberg, hè, ook makers van de perverse brillen.
1: Ja, de gluurbril.
0: De gluurbril met die camera erin. Nou, die heeft gisteren de oplossing gepresenteerd. Hè. Er komt een slimme bril aan. Zonder camera.
1: Ja, een keertje geen bril met
0: geluid.
1: Camera. Je hoeft alleen nog het geluid eruit te halen. En dan heb je gewoon weer een normale bril inderdaad.
0: Mm-hmm.
1: Maar goed, op die camerabrillen, Bas, daar blijft Meta nog wel hartstikke trots op. Zo trots zelfs dat het bedrijf gisteren een video van Roel Maalderink over de camerabrillen verwijderde van Instagram.
0: Ja.
1: Die ging namelijk met een bril op zijn neus naar een kantoor van Meta in Amsterdam, samen met Bits of Freedom, om aan medewerkers te vragen of zij het leuk vonden om haast ongemerkt gefilmd te worden.
5: Ik heb hem binnen hoor, de Meta-bril. Kijk, het is gewoon een heel vet ding. En hierachter is het kantoor van Meta. En daar vinden ze die bril natuurlijk ook hartstikke vet.
6: You're from Meta, right?
7: Yeah.
6: Hey, Meta, start filming.
7: Starting filming?
6: Huh?
7: What?
1: Nou, verwarring en over.
0: Of u even wil stoppen met filmen.
1: Even wil stoppen, inderdaad. Veel van die medewerkers vonden het natuurlijk niet leuk. En Meta vond het dus ook niet leuk. En sowieso zien we wereldwijd een beetje verzet tegen die gluurbril van Meta.
3: Pervert bril heet
1: het. Pervert glasses, inderdaad. Ja, de glass holes worden de gebruikers ook wel genoemd, inderdaad. Maar het bedrijf komt nu dus met, zoals de bril heet, de Ray-Ban Audio. Een slimme bril zonder camera, maar nog wel met geluid dus, zoals je al zei, Bas. En gelijk een tip voor Meta opnieuw. Bij de volgende bril kan je het geluid eruit halen. Dan heb je gewoon de Ray-Ban. Ja, dan zijn we gewoon terug bij af.
0: Waarschijnlijk veel meer dan een gewone zoom.
3: Maar wacht even, wat kan je met een bril met geluid?
1: Nou ja, met zo'n slimme bril kan je dus bijvoorbeeld naar muziek luisteren door met je vingers op het montuur te zitten. Je kan bellen en natuurlijk met AI praten. Wat staat er op mijn agenda? Het is eigenlijk een soort verlengde van een smartwatch, maar dan op je neus.
3: Ja, het zijn
1: en dus
3: gewoon je oortjes,
1: scherm.
3: maar dan in je bril.
0: Maar dan met twee ruiten.
1: Inderdaad, met twee ruiten inderdaad. Maar waarom dit ding überhaupt bestaat, heeft Meta-baas Mark Zuckerberg een soort van gezegd gisteravond.
8: So,
7: without cameras, this opens up a lot of new design possibilities. They can look like any other glasses.
0: Ja, dus
3: precies dit.
0: Mark Zuckerberg. Je haalt de camera eruit en dan ziet het eruit als een bril.
1: Ja, maar dit is dus een enorm flut-excuus, Bas. Want zoek die camera-variant van Meta's bril maar eens op. Ja. Ook die lijkt gewoon enorm op een normale Ray-Ban.
3: Ja, dus die camera's kun je bijna niet zien.
1: Nou, inderdaad. En bovendien, hij zegt dus ja, veel lichter, makkelijker. We kunnen beter ontwerpen. Journalisten die in de zaal zaten, die konden ook die audiobril even vasthouden en wegen. Het gewichtsverschil is maar 1 gram of 7. En ja, zelfs op brilformaat is dat gewoon heel erg weinig. Dus ik zou die slimme bril gewoon lekker in het schap laten liggen, Bas. Gewoon naar de echte opticien of een echte zonnebril halen, inderdaad. Ja. En ook nog belangrijk om te benoemen, de autoriteit persoonsgegevens kwam eerder deze week nog even in de lucht met een belangrijke boodschap. Mensen filmen of fotograferen met zo'n bril in de openbare ruimte is bijna in alle gevallen gewoon verboden. Zeker als je die beelden online wilt delen. Dus nogmaals, ik zou gewoon lekker een normale bril op mijn neus zetten of een zonnebril.
0: Fijn dat we radio zijn, hè?
1: Ja, hè?
0: Ja, dankjewel. Nieuwscolo's. De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties. Maar wel altijd zichtbaar op de webcam. Misschien dat we daar eens wat aan moeten doen.
3: Ja. Misschien zullen we ze afplakken.
0: Ja.
3: Die pervert webcams hier.
0: Dat vind ik ook, ja. Voor het eerst in 10 jaar Xi Jinping, de Chinese president, op bezoek in Amerika. Er lag een 30 meter lange rode loper klaar. En Donald Trump die stond ernaast om Xi Jinping zelf van het vliegtuig op te pikken. En meteen besloten ze om hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden te verlengen. En zo ontstond het eerste cadeautje. Zometeen Jan Posma, onze Amerika-correspondent, over het bezoek van de Chinese president aan de Amerikaanse.
8: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
9: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt. Om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
10: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je.
11: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
12: Thomas van Zeil.
13: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel en een gesprek met Rob van der Waal van ingenieursbureau IV Groep over hoe lang het gaat duren om de Nederlandse infrastructuur weer op orde te krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
14: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
11: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
17: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
15: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
18: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
19: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je 100.000 kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
18: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
20: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. 5Hart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. 5Hart.ai. Dat klopt voor jou.
21: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bnw.nl. BNW maakt rijden geweldig.
20: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte e-cursussen ga je naar vijver.ai.
21: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring Plug-in Hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bnw.nl.
2: Nu in de BNR-app.
4: De loonkloof in het MKB stijgt. Mannelijke directeuren verdienen gemiddeld 21,5% meer dan vrouwelijke directeuren. Doden bij Russische raketaanval op Kiev. En een handelsbestand tussen de VS en China is verlengd tot 10 januari. Dit en meer verhalen kun je nu lezen in de BNR-app.
0: En brengt ons bij Erwin Hart van de ABB. Erwin, waar staat het nu vast?
22: Nou, het staat vooral vast in de provincie Noord-Brabant, zo het al ergens vast zou staan. Want over het algemeen geven de meeste dagelijkse files niet al te veel vertraging. Ja, een heel ander verhaal is het op de A4 Rotterdam-Antwerpen. Daar gebeurde gisteravond een ernstig ongeluk. De weg is dicht bij Steenbergen. Waarschijnlijk toch een uur. En omrijden doe je via Roosendaal over de A59, A17 en de A58. Staat ook stil op de A12 Duitse grens Arnhem door een ongeluk bij Duiven. 8 kilometer file vanaf de Duitse grens, maar niet voor lang, want de weg is weer vrij. A16 Breda richting Rotterdam. Tussen Breda Noord en Dordrecht 8 kilometer file, een half uur vertraging. 20 minuten op de A58 Breda Eindhoven door een kapotte auto tussen Knopend de Baars en Oorschot. En een flitser langs de A15 Nijmegen richting Gorkum bij hectometerpaal 103,7.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
23: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelfs zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. Baasjes van honden die bekend zijn als bijtgevaarlijk moeten verplicht op gedragscursus. Het kabinet vindt dat ze er alles aan moeten doen om te voorkomen dat een hond iemand aanvalt. Als de cursus niet is gevolgd en de hond betrokken raakt bij een bijtincident, dan moet er volgens het kabinet de straf omhoog. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MSNBC en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Ja, kijken we eventjes naar de standen op de Aziatische markt. Nikkei pakt 1,1% winst. Heeft de afgelopen dagen niks kunnen doen, want er waren alleen maar feestdagen daar. Maar ze zijn gewoon weer open. Hang Seng verliest 0,5%. Kospi in Zuid-Korea wint 0,9%. En in ieder geval zien we dat de Amerikaanse olieconcern Chevron, ExxonMobil en ConocoPhillips tot ruim 2% winsten maakten dankzij de hoge brandstofprijzen. Want ja, de angst is nog niet uit de markt. Spanningen in het Midden-Oosten lopen weer op. Gisteren zagen we nog standen onder de $100. Maar Brent Crude Future November $103.29. Alle beursnieuws krijg je uiteraard bij BNR. In onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Xi Jinping is op bezoek in Amerika. Voor het eerst in 10 jaar dat een Chinese president daar op bezoek gaat. En Trump haalde hem zelf af van het vliegveld. Dat gebeurde sinds 1962 niet meer. Landen hebben nu afgesproken dat hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden verlengd is. En daarmee is het eerste cadeautje aan Xi Jinping gegeven. Wat wil Trump terug? Zometeen Amerika-correspondent Jan Postma.
24: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
25: En, hoe ging je leestoets?
26: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
25: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
26: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
25: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
27: Je feet,
1: je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
3: In 14 weken begrijpend leren lezen.
5: Meld je kind aan voor een proefles op glibbeltekst.nl.
1: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
6: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, jouw expertise versterkt door AI.
7: Gaat ondernemen over het spel snappen of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM, accountants, belastingadviseurs en consultants.
6: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
8: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
27: In de BNR-app.
9: Kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten.
27: Download de BNR-app. En blijf scherp.
9: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: En daarmee zijn we op de helft van deze Ochtendspits. Het is 5:05. Buiten een voorzichtig zonnetje te zien. Het is donderdag 24 september 2026. Nina van den Dungen, die zit naast me. Heel fijn.
4: Goedemorgen, Bas.
0: En wat gaan we doen?
4: We gaan zo meteen onder andere hebben over vuurwerk. Want ja, dat komt toch langzamerhand dichterbij nu we in de herfst zijn geraakt.
0: Ja.
4: Nu.nl heeft een rondgang gedaan. En daaruit blijkt dat heel veel gemeenten toch de komende jaarwisseling absoluut geen ontheffingen gaan geven aan buurverenigingen om al zelf vuurwerk af te steken. Wat het hele idee was natuurlijk, dat je dat een beetje in verenigingsverband kon doen. Maar die gemeenten zeggen ze helemaal niet haalbaar. Zometeen hoor je daar het laatste nieuws over.
0: Okay.
4: En we gaan het hebben over films met vrouwelijke scenario-schrijvers. Die blijken veel meer op te leveren dan een mannelijke scenario-schrijver als je die inhuurt.
0: Kijk eens.
4: Handig voor Hollywood om te weten.
0: Ja, nou, we gaan even ook handig voor Hollywood om te weten is wat wordt er allemaal besproken tussen Xi Jinping en het beste.
4: Ja, zeker. Ja.
0: Je weet maar nooit. Voor het eerst in 10 jaar is de Chinese president op bezoek in Amerika. Nou, Trump ontving hem met alle egaars en haalde zijn Chinese vriend hoogstpersoonlijk af van de Amerikaanse vliegbasis net buiten Washington D.C. En inmiddels in het zog van die gebeurtenis kwam de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent met een statement op Fox News. Beide landen hebben hun bestand in de handelsoorlog met 2 maanden verlengd tot 10 januari volgend jaar. En daarmee lijkt het eerste cadeautje te zijn dat is uitgedeeld. Ja, zegt Jan Posma, dat is het eerste succes.
28: Minister van Financiën Scott Bessent die maakte dat bekend vandaag. En ja, als dat was verlopen, dit soort van handelsbestand, dan waren die hoge heffingen op goederen waren ingegaan aan beide kanten. Dus dat was voor beide kanten slecht nieuws geweest. Ik geloof aan de Amerikaanse kant van 30% naar 145%. Ja. Chinese heffingen van 10 naar 125%. Dus echt flinke percentages. En er zouden dan ook die beperkingen op Chinese aardmetalen weer komen voor de VS. Dus dat vindt Trump ook heel belangrijk. Nu is dit allemaal uitgesteld tot januari. Dus even adempauze inderdaad. Maar er wordt nu ook al gezegd, de kans dat we het voor die tijd tot een echt overeenkomst kunnen komen is niet heel groot. Dus misschien dat dan wel weer verlengd wordt.
0: Precies, een uitstel- en afstelverhaal. Maar dan het andere. Trump is naar het vliegveld toegekomen om daar Xi Jinping hoogstpersoonlijk af te halen. Met die rode loper van 30 meter. Hoe significant is dat? Wat zegt dat jou?
28: Ja, dit zegt echt hoe belangrijk Trump dit vindt. Trump vindt dit echt heel, heel belangrijk. De laatste die zo door een president werd opgehaald van het vliegveld was de paus. Dat werd toen door Obama gedaan. Maar de laatste politieke leider die zo'n ontvangst kreeg, dat was in 1962. Dat was Macmillan, Groot-Brittannië. Kennedy was toen nog president. Ja. Dus dat zijn de verhoudingen. Nu krijgt Xi dus hetzelfde. En ja, Trump die vindt zelf dit soort ceremonieën natuurlijk prachtig. En hij denkt dat Xi daar ook van onder de indruk zal zijn. Dus daarom doet hij dat. Ja. Maar als je naar de beelden kijkt, Trump die liet de bommenwerper overvliegen, 2 zelfs. Je ziet Trump daarvan schrikken van het geluid. Hij kijkt echt gepijnigd, maar Xi staat daarnaast alsof hij op de bus staat te wachten. Die doet het volgens mij echt helemaal niks.
0: Elven, gescheiden auto's naar het Witte Huis. Wat gaan ze bespreken? Want we hebben het al even gehad over de uitstel van zo'n tariffs-oorlog, een handelsoorlog. Maar er zijn nog veel meer dingen natuurlijk die op de rol staan.
28: Ja, precies. Dat handelsbestand was echt wel punt 1. Dus die kan van het lijstje af. Ja. Maar dan blijft er echt nog heel veel over. We hebben natuurlijk ook sowieso nog de deals die al gesloten waren. En waar Amerika ook wel wat meer duidelijkheid over wil. China zou meer mais kopen bijvoorbeeld. En ja. Soja, nou dat laatste hebben ze wel een beetje gedaan. Maar mais, daar wil echt Amerika zeggen van jullie houden je niet aan de afspraak. Dus dat moeten ze nu gaan uitleggen. Ja. Hoe ze dat alsnog gaan doen. Die zeldzame aardmetalen en chips, dat is natuurlijk heel belangrijk. Mm-hmm. Trump wil die Chinese aardmetalen om die chips te kunnen blijven maken. Xi wil juist die nieuwste chiptechnologie. Dit is ook iets waar ASML, hè, waar wij als Nederland een beetje meekijken wat daar allemaal gebeurt. Maar Trump wil het ook over Iran hebben. Mm-hmm. China is een van de grootste klanten van Iraanse olie. Nou, daar wil Trump natuurlijk wel even iets aan veranderen. De Chinese auto's die niet op de Amerikaanse markt mogen, natuurlijk ook heel belangrijk voor China. Nou, Trump wil daar echt niet aan. Xi zal het ook over Taiwan willen hebben. Ja. Hij wil graag dat Trump hem daar wat meer ruimte geeft. Dus de lijst is echt gigantisch. Mm-hmm. En ik zag net het programma, er is 2,5 uur tijd om te praten. En verder is het allemaal ceremonie, dus dat wordt snel praten.
0: Een van de delen van de ceremonie is staatsdiner, hè? Dat gaat gebeuren. Daar zijn ook de tech bros, de grote techjongens zijn aanwezig. Dat zegt ook wel weer wat, hè Jan, dat AI en alles wat ermee te maken heeft hoog op de agenda staat. Want beide landen claimen een vrij belangrijke rol in op dat specifieke onderwerp.
28: Ja, zeker. En als je kijkt wie er allemaal... Het is echt, iedereen is er gewoon. Heel Silicon Valley zit daar. Ja, ja. Jensen Huang van Nvidia. Sam Altman. Zuckerberg van Meta. Bezos. Elon Musk is er ook bij. Echt iedereen zit daar aan tafel. Dat is natuurlijk ook om deeltjes te sluiten. Dat vindt Trump altijd belangrijk. Maar deze landen, China en Amerika, willen allebei wereldleider zijn op het gebied van AI. Hebben beide echt een duidelijk strategisch belang. Dus dit wordt echt een heel belangrijk onderwerp, AI. Er zijn gesprekken dat er misschien een soort AI-overleg zou kunnen komen tussen China en Amerika. Ook dat er een soort hotline zou kunnen komen voor als dingen echt helemaal uit de hand lopen. Maar we weten tegelijkertijd ook, Trump wil vooral koploper zijn. Dat vindt hij het allerbelangrijkste. Ziet vooral de economische waarde. De waarde op de beurs vindt hij ook heel belangrijk. Dus die wil dat absoluut niet afremmen. En Xi wil dat natuurlijk ook niet. Dus het is maar de vraag wat daar precies uit gaat komen allemaal.
0: Als we even balans kijken. Wie heeft daar nou het meest te halen bij dit bezoek? En wie moet daar met de pet in de hand met de ander praten? Kunnen we daar iets over zeggen? Of is het redelijk verdeeld, deze machtsstrijd tussen die mannen?
28: Nou, ik heb wel het gevoel dat Trump het hier iets lastiger gaat hebben dan Xi. Omdat Trump, die zit natuurlijk met Iran, wat voor hem echt een heel, heel belangrijk onderwerp is. En daar zou hij iets van Xi willen hebben. Dus dat is lastig. En als het om AI gaat, daar heeft Trump ook echt een heel groot belang in die zeldzame aardmetalen die hij van China wil houden. Dus dat zijn wel twee echt essentiële onderdelen waar Xi toch van kan zeggen, jij wil iets van mij. En Trump wil ook wel dingen van Xi natuurlijk. Maar ik denk dat het voor Trump dus net even ietsje moeilijker is om dat ergens anders te halen. Dus voor Trump ietsje lastiger volgens mij.
0: Nee, precies. En het is inmiddels zijn allerbeste vriend, geloof ik, Xi Jinping. Ja, dat is nog wel eventjes wat. Het kan ook nog misschien heel erg zuur worden op het moment dat ze recht tegenover elkaar staan. En misschien dat Xi zegt, joh, die 2,5 uur is meer dan genoeg. We doen het een half uurtje. Ik stap in Air China en ik ben weer weg.
28: Ja, het zou zomaar kunnen. En dan kan Trump ook niet zoveel. Nee. Hè? En Trump heeft wel een aparte manier van praten over Xi. Want inderdaad, hij zet hem echt neer als een grote vriend. Ja. En hij is eigenlijk ook de enige Trump die Xi in bedwang kan houden. Zo zet hij dat eigenlijk neer. Daarom heeft Amerika Trump ook nodig. Trump kan Amerika verdedigen en beschermen tegen China. Maar tegelijkertijd, die goede vriend Xi, die ook nog een fantastische leider is volgens Trump, is natuurlijk wel de leider van het land wat Trump ook als de grote tegenstander ziet in de wereld. Economisch, maar ook ideologisch. Het communisme waar Trump tegen strijdt, ook als hij het eigenlijk over democraten in Amerika heeft. En het is wel bijzonder hoor, want in juni gaf hij nog een grote toespraak voor de Amerikaanse tv, werd hier allemaal live uitgezonden. Toen zei hij dat China zich in de verkiezingen van 2020 had gemengd. En tegelijkertijd zegt hij dus, deze Xi is een fantastische leider en mijn grote vriend. Dus het blijft een gekke soort tegenstelling die Trump heeft, met uiteindelijk dan zichzelf als de grote held die als enige dit land kan beschermen tegen diezelfde Xi.
0: Ik kijk ons met Jan Pols, maar het blijft een beetje een bizar verhaal met die Trump.
27: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
4: Spoelen we even vooruit naar eind december van dit jaar. Heel veel gemeenten die gaan bij de komende jaarwisseling namelijk geen ontheffing geven voor het afsteken van vuurwerk. En dan hebben we het dus over vuurwerk in groepsverband, verenigingsverband met je eigen straat of je buurt of je vereniging. Blijkt allemaal uit een rondgang van nu.nl langs de gemeenten. Voor het eerst geldt deze jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Burgemeesters kunnen dan dus wel ontheffingen verlenen aan verenigingen. Die mogen dan voor een grotere groep mensen toch vuurwerk afsteken. Maar ja, om zo'n ontheffing te krijgen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Je moet het vuurwerk pas op oudjaarsdag in handen hebben. Het mag maximaal 200 kilo zijn. Er moeten 2 supervisors bij staan. Je mag niet onder invloed zijn. Er moet een duidelijk veiligheidsplan zijn. Nou, je hoort het al.
0: Akkoord.
4: Hoe ga je dit in godsnaam handhaven, zeggen veel gemeenten. Ze hebben gewoon ook veel te weinig tijd om dit allemaal voor te bereiden, om die ontheffingen in de praktijk te brengen. Er moeten lokale regels worden opgesteld, procedures worden opgesteld. Hoe gaan we die aanvragen dan doen? Daarnaast vinden veel gemeenten dat ze te weinig capaciteit hebben van de politie om de ontheffing te kunnen handhaven. De politie is al druk genoeg met het handhaven van het algehele vuurwerkverbod. Nou, dat zal iedereen begrijpen. Van zo'n 230 Nederlandse gemeenten is dus nu bekend dat ze niet openstaan voor initiatieven van verenigingen om vuurwerk af te steken. Dus in elk geval nog niet komend jaar. Gemeenten die wel die intentie hebben, ja, die liggen vooral toch wat noordelijker en een beetje in het oosten van het land.
0: We gaan naar Erwin de Hart van de ANWB. Die heeft het over een ongeluk in het westen van het land, namelijk bij Woerden. Als op de A12, hè?
10: Ja. Dat is het randje Zuid-Holland en Utrecht. Hè. De A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en Woerden staat 14 kilometer file. De vertraging is zowat een half uur. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Aan de oostkant van het land, A12, Duitse grens richting Arnhem, is de weg alweer vrij. 20 minuten vertraging nog tussen de Duitse grens en Duiven. Wat ook opvalt is dat de pech geval. Dat de file op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergshoek en Afrit Dordrecht Centrum 13 kilometer is. Een vertraging van 20 minuten ook door de werkzaamheden op de N3. En de flits langs de A27 Almere Utrecht, hectometerpaal 108,0.
11: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
12: En waar is het dan totaal anders? Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
13: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En dan dat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
14: Ik call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
4: De Oekraïense president Zelensky heeft de leiders van de Verenigde Naties opgeroepen om Rusland meer te gaan isoleren en Poetin zo verder onder druk te zetten. Volgens de Oekraïense president geven landen die handelen met Rusland de oorlog namelijk meer tijd.
15: We have an archive of drone videos. Videos showing thousands and thousands of Russians losing their lives in kill zones. It's madness. But they still keep going. There to die, because that is what Putin wants.
4: En daarom moet de internationale gemeenschap veel meer doen, zegt Zelensky, om Poetin dus te isoleren. Die oproep die krijgt medestand. 51 landen steunen Oekraïne, waaronder ook de Verenigde Staten, in een gezamenlijke verklaring waarin het geweld vanuit Rusland wordt veroordeeld. Nou, volgens Oekraïne-correspondent Chris Colijn gaat dit vooral om een statement uit solidariteit.
16: En het is vooral ondertekend ook door medestanders van Oekraïne, dus veel Europese landen. En dit is een beetje, het is de bedoeling om Oekraïne weer een klein beetje internationaal op de agenda te zetten om de steun uit te spreken. En ook om te zeggen van te benadrukken van dit heeft internationale gevolgen. Hè. Bijvoorbeeld als het gaat om de blokkade van de havens van Oekraïne aan de Zwarte Zee. Dat heeft gewoon impact op de wereldwijde voedselzekerheid. Dus dat willen die landen hierbij benadrukken.
4: Ja, intussen gaat het geweld in Oekraïne wel door. Want ook vannacht was er weer een aanval ook weer op Kiev, toch?
16: Ja, zeker. Tussen 1 en 2 uur vannacht ging het hier flink tekeer in Kiev. Ik moest zelf ook weer naar de schuilkelder. En Rusland heeft zo'n 20 ballistische raketten afgevuurd in die tijd. Volgens de eerste berichten zijn er zeker 2 doden gevallen. En de allereerste onbevestigde berichten zijn dat Rusland onder andere op de energievoorzieningen in de stad heeft gemikt. Ja. En dat kan je niet loszien van de winter die eraan gaat komen.
4: Nee, en dat blijft een ding natuurlijk, hè, mikken op de infrastructuur, de energieinfrastructuur. Als we dan weer even naar New York gaan, waar Zelensky dus is nu. Is het dan zo dat je ook wel ziet dat die 51 landen steun betuigen aan Oekraïne, maar dat ze daarmee ook daadwerkelijk de agressie veroordelen, dat er steunpakketten misschien weer komen, wapens, is daar zicht op weer?
16: Ja, dat is te vroeg om te zeggen. Dit gaat natuurlijk om een VN-verklaring. Dus dat is wat anders dan echt zeggen dat je Oekraïne gaat steunen met materiële hulp. Maar goed, dit zijn wel landen die allemaal inzien dat het belangrijk is dat Oekraïne deze winter doorkomt. Er wordt veel gepraat over steunpakketten in de vorm van luchtverdediging, waar Oekraïne nu heel veel behoefte aan heeft, omdat er gewoon weinig afweer is tegen die Russische aanvallen. Ja. Dus dat is een van de sleutelpunten. En natuurlijk spraken Zelensky en Trump ook over een mogelijk soort van gedeeltelijk staakt het vuren, waarbij Rusland en Oekraïne stoppen met alle aanvallen op energievoorzieningen en dergelijke doelen. Ja. Dus ook in die zin, daar komt weer een klein beetje druk bij op.
0: Maar die druk wordt alleen door Trump gevoeld omdat hij de midterm elections aanziet komen en de dieselprijzen zo hoog zijn. Tenminste, dat is een beetje de afdronk die ik ervan heb, Chris. Andere verhaal, wat ik wel significant is, van die 51 landen die dus dit pleidooi van Zelensky steunen, één daarvan is dus Amerika.
16: Ja, zeker. De Amerikanen die vinden in principe deze tekst wel goed. Want in deze tekst staat niet heel veel spannends. Er staat vooral dat Rusland geen burgers moet aanvallen en de escalatie moet stoppen. Iedereen wil deescaleren. En natuurlijk wat je zegt, dat gaat deels ook om Trump en zijn eigen succes. En de Amerikanen willen dolgraag een succesje boeken. Daar zijn ze al anderhalf jaar natuurlijk mee bezig. Sinds het aantreden van Trump voor zijn tweede termijn. Denken ze, we moeten die oorlog oplossen. Dus elke vorm van vooruitgang zou voor Trump enorme winst zijn. Ja. Maar goed, of dat gaat gebeuren, dat is vers 2.
2: Nee, en wat ook bizar is dat je dan als Amerika zegt, wij steunen Oekraïne met deze verklaring, maar dat je aan de andere kant een uitnodiging uitdoet naar Poetin. Kom gezellig langs in Miami in december voor de G20. Nou, als het ergens over economie en zaken doen gaat, dan is het op de G20.
16: Ja, precies. En daarom is de frustratie bij Zelensky ook wel een beetje te merken in zijn speech. Want hij heeft het dus de hele tijd over landen die handel blijven voeren met Rusland. En Rusland dus bij de internationale gemeenschap blijven betrekken. En ook dus van inkomsten blijven voorzien. Zodat Rusland langer door kan vechten. Als het aan de Oekraïners ligt, wordt Rusland geïsoleerd. En wordt Rusland gedwongen om een vredesdeal te sluiten waarbij ze zelf concessies gaan doen.
2: En dat zei onze Oekraïne-correspondent Chris Colijn.
0: En nog even naar dit, want films met vrouwelijke scenario-schrijvers, dus vrouwelijke schrijvers, blijken winstgevers te zijn wanneer mannen het script schrijven. Blijkt uit onderzoek van de Duitse Universiteit Johannes Gutenberg Universiteit in Mainz. Uit het onderzoek blijkt dat films die door vrouwen zijn geschreven gemiddeld $36 miljoen opleveren. En dat is $10 miljoen meer dan mannelijke collega's. Nou, dan zou je zeggen, meteen doen.
2: Alles door vrouwen laten schrijven.
0: Cultuurjournalist Loeke de Wal vanuit Los Angeles, die zegt, diversiteit zorgt ervoor dat films meer bekijks trekken. Daar komt het van.
17: Een Hollywood-productie die gemaakt is door een veel diversere groep mensen, waaronder met een betere verhouding met gender, kwalitatief beter wordt, omdat die een betere weerspiegel is van de samenleving. En dat dus meer mensen aanspreekt en dus mogelijk meer mensen naar de bioscoop trekt. Maar ik denk de daaronder liggende redenen, die gaat ook over titels die genoemd worden naar aanleiding van dat onderzoek. Dus dan heb je het over de nieuwste Avatar en Jurassic World. En dan is het denk ik dat vrouwen misschien als regisseur niet zoveel kans krijgen, maar als scenarist misschien wel meer carrière kunnen maken, omdat dat nog als minder risicovol wordt gezien en een gedeelde functie kan zijn.
0: Ja, ja.
17: En vrouwen daarmee dus grotere stappen kunnen maken, die leiden tot meewerken aan films met grotere budgetten, die meer en serieuzer in de markt worden gezet, die dus ook op die manier überhaupt kans maken om meer geld op te leveren. En misschien de combinatie van die twee leidt tot het antwoord.
0: Ja, precies. Wat wel interessant om te zien, hè, wat u net duidt. Er is bij al die echte blockbusters geen enkele vrouwelijke regisseur betrokken. En dan zou je kunnen zeggen, Hollywood is een mannenbolwerk, nog steeds.
17: Ja, dat is ook zo. Als je naar de besturen kijkt, als je naar de CEO's kijkt, als je kijkt naar de meeste mensen die beslissingen maken over waar het geld naartoe gaat, welke films kans krijgen, dan is dat nog steeds zo. Ja, zeker.
0: Ja, dus moeten vrouwen nog steeds door het celluloid plafond heen koppen, is eigenlijk een beetje het verhaal, hè?
17: Ja, dat is zo. Ja, die moeten op bepaalde vlakken moeten ze meer vooroordelen bevechten dan de man hoeft, ja.
0: Ja, en toch, als je dit zo ziet, zou je kunnen zeggen, meer vrouwen als scenarist aanstellen en mogelijk ook als regisseur gaat geld opleveren. Hollywood schiet zichzelf in de voet.
17: Ja, dat is natuurlijk al langer gebleken. Ik bedoel, er zijn natuurlijk eerder onderzoeken naar buiten gekomen waaruit blijkt dat Hollywood wel vaker geld laat liggen als het gaat over hun blinde vlek. Dus dan heb je het inderdaad over films van vrouwen die ook gaan over onderwerpen die vrouwen aangaan. Maar dan heb je het ook over makers van kleur. Dan heb je het ook over makers met een handicap. Dan laten ze altijd geld liggen omdat ze dat risico vaak niet aandurven. En dan heb je het nog niet eens gehad over de digitale kansen die ze vaak laten liggen, waar ze ook op achterlopen. En die ze dan soms wel weer inhalen, dat ze die bij hun trekken. En zoals nu bijvoorbeeld een aantal regisseurs kansen geven die online een fanbase hebben opgebouwd. Maar ze hebben een flinke blinde vlek.
0: Ja, wat dat betreft inderdaad is het nog steeds het mantra: risicovol is een vrouw aannemen. Zonder risico moet je bij een man zijn. Beetje achterhaald, hè?
2: Beetje.
17: Ja, het gaat vooral inderdaad over dat risico. Want dat is waar het over gaat. Want dat zie je ook de afgelopen jaren. Dat er veel met angst wordt geregeerd. Omdat ze natuurlijk veel lege bioscoopzalen hebben gezien. Mm-hmm. En hopen dat er heel veel mensen terugkomen. En dan willen ze gewoon een zo laag mogelijk risico lopen. Precies. En dan gaan ze heel vaak voor de mensen die ze al kennen.
0: Twee, cultuurjournalist Loeke de Waal vanuit Los Angeles. Ja, nou, wat kost het nou om tegenwoordig een dagje een Very Large Crude Carrier, zo'n hele grote olietanker van 300 meter lang, te huren? Nou, ongeveer 100% meer dan vorige maand, want de prijs is verdubbeld. Daar kijk je misschien van op en je hoort zo meteen wat het per dag kost.
18: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
19: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
20: Organisaties vertrouwen volledig op digitale systemen. Het dreigingslandschap verandert snel door geopolitieke dynamiek en ontwikkelingen zoals AI. Als Northwave versterken we al 20 jaar de digitale weerbaarheid van organisaties en helpen we u grip te houden op uw digitale veiligheid.
21: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
20: Northwave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar northwavecybersecurity.com.
22: We hebben thuis zonnepanelen, isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
23: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
24: Nou, niet met onze huidige applicatie.
23: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
24: Niemand.
25: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
26: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
25: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
29: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Hart en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
30: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
31: Wow!
30: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
32: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
1: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
3: Nee.
5: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
6: Nee, weet ik niet, sorry.
1: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
7: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress. BNR
9: Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. De enige file met heel veel vertraging is nog op de A12 Den Haag-Utrecht. Tussen Knoop het Gouwen en Woerden. 16 kilometer, een uur vertraging door een ongeluk op de linkerrijstrook. En de flitser A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 39,8.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
11: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. In Fortnite worden kinderen onder druk gezet om aankopen te doen. Dat zegt de Nederlandse Consumentenstichting. En daarom bereiden ze een massaclaim voor tegen de makers van het computerspel. Tijdens het gamen zou bijvoorbeeld een aftelklok te zien zijn, waardoor het lijkt alsof een aanbieding bijna stopt, terwijl dat niet zo is. 15 vrouwelijke Tweede Kamerleden komen samen in actie tegen deepfake pornofilmpjes die online rondgaan. Zelfs zijn ze ook te zien in die video's waarbij hun gezicht met behulp van AI op een pornoactrice is gemonteerd. De Kamerleden willen dat slachtoffers makkelijker aangifte kunnen doen en dat sites met deepfake porno offline worden gehaald. Een ravage in Lelystad. Daar was vannacht een explosie bij een huis en daarna ontstond brand. Die verspreidde zich snel en het huis is nu voor een groot deel verwoest. De brandweer wist te voorkomen dat het vuur oversloeg naar de buren. Bij de explosie en brand in Lelystad raakte niemand gewond. Baasjes van honden die bekend zijn als bijtgevaarlijk moeten verplicht op gedragscursus. Het kabinet vindt dat ze er alles aan moeten doen om te voorkomen dat een hond iemand aanvalt. Als de cursus niet is gevolgd en de hond betrokken raakt bij een bijtincident, dan moet er volgens het kabinet de straf omhoog. En de deuren van het Witte Huis gaan weer open voor journalisten van CNN, MS Now en Politico. President Trump weigerde hen nog toegang te geven omdat ze volgens hem nepnieuws en verzinsels verspreiden. Een rechter blokkeert dat verbod nu omdat het ingaat tegen de grondwet. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
0: Ja, door alle disrupties in de supply chain is het huren van de olietanker een best begroting dingetje geworden. En dan moet je niet denken aan die gewone kleine dingetjes. Nee, zo'n very large crude carrier, zo'n 300 meter lang schip bijna. Daarvan is de kostprijs per dag verdubbeld in een maand tijd. Wat je daarvoor betaalt en of wij dat aan de pomp gaan merken, gaan we zo bespreken hier op BNR.
19: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel. De verzendpartner voor e-commerce.
27: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
12: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
27: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijfhart.ai.
28: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
31: Geeft ruimte.
23: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
24: Nou, niet met onze huidige applicatie.
23: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
24: Niemand.
25: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
2: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
25: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
4: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
10: BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
0: En Nina van der Dungen.
6: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Het is 24 september 2026, 4 minuten over 8:30. En we gaan vol van start met een aantal dingen. Ook wat vaste dingetjes.
6: Wat vaste dingetjes.
0: Ja,
6: vooruit
0: zeg het maar.
6: De beurs bijvoorbeeld. Ja. Om 9:00 gaat die open. Gaan we 9:15 even vooruitblikken wat we kunnen verwachten van de beursdag. Crypto-update zometeen met Bart Mol.
0: Ja.
6: En zometeen gaan we het ook hebben over vervoer over het spoor. En zitten we lekker een beetje in de mobiliteit. Want we gaan het nu eerst hebben over vervoer met tankers.
0: Ja, precies. Nou, zeg het maar. Want het, als je een very large crude carrier wil gaan dokken, een dagje, huren. Mm-hmm. Zijn de kosten nogal opgelopen, hè?
6: Gigantisch. Je hebt het dan over zo'n enorme olietanker. Als je die per dag wil gaan huren, dan heb je op dit moment $1.2 miljoen per dag nodig. Ja, dat is bizar.
0: $1.2 miljoen.
6: Ja, dat meldt de Financial Times.
0: Ja.
6: Die dingen die varen vooral tussen het Midden-Oosten en Azië. En normaal zijn ze al duur. Verdubbeling ten opzichte van een maand geleden. Toen waren ze dus zo'n 6 ton. En voor de oorlog in Iran uitbrak, lagen de kosten tussen de $20.000 en $50.000 per dag. Nou, nu dus voor in elk geval het duurste schip $1.2 miljoen per dag. Bizar hoog bedrag, dat zegt ook Albert Veenstra. Hij is hoogleraar internationale handel en logistiek en verbonden aan de Erasmus Universiteit. Hij legt uit hoe de kosten zo hebben kunnen oplopen.
13: Een tweedehands tanker, om een beetje beeld te geven, die kost ongeveer $170 miljoen. Dus dat betekent dat je in een half jaar je tanker terug kan verdienen als je met dit soort prijzen in de markt opereert.
6: Zo.
13: Dat is gewoon echt extreem.
6: Ja, dus de eigenaren van die schepen die staan te juichen, zou je zeggen. Aan de andere kant, het is gewoon nu ontzettend gevaarlijk, kunnen we stellen, om met zo'n tanker door die regionen te gaan varen.
13: Ja, nou ja, de factoren die dit veroorzaken zijn natuurlijk complex, zoals altijd. Hè. Ik denk een van de belangrijkste factoren is dat ongeveer 15% van de capaciteit ligt te wachten bij de Perzische Golf.
6: Mm.
13: In de hoop dat het daar snel beter wordt. En die capaciteit is dus eigenlijk niet op de markt. En dat heeft dit soort effecten dan meteen. Dat die prijzen echt door het dak schieten.
6: Ja, nou is het zo dat dit dus over die very large crude carriers gaat. Dus echt de olietankers. Wat zien we bij de containertransport gebeuren?
13: Ja, dat is eigenlijk een totaal, hoe zeg je dat? Een hele andere wereld, een andere markt. En daar gaan de prijzen natuurlijk ook wel omhoog. Hè, want daar zit bijvoorbeeld een doorvertaling in van brandstofprijzen. En die brandstofprijzen is weer olie die weer in die tankers zit. Dus daar gaan de prijzen ook wel omhoog. Maar voorlopig nog even niet zo extreem als in de tankerwereld op dit moment.
6: Nee. En u zei al, voor de Iran-oorlog was zo'n grote olietanker €20.000 tot €50.000 per dag. Nu dus 1,2 miljoen. Kan dit nog verder door het dak? Of zegt u, nou, dit? Want ik vraag me ook af, wie kan dit nog betalen? Wie wil dit nog betalen voor schip?
13: Nou ja, dat is wel een beetje. Kijk, er zijn meestal twee effecten. Eén is die owners die gaan heel veel geld verdienen. En daarmee gaan ze nieuwe tankers kopen. Dus dat is één effect. En dat op de langere termijn zal dat die markt wel weer corrigeren. Een ander effect is dat er inderdaad nu partijen gaan nadenken van moet ik die olie wel per se nu hebben? Nou ja, dat is een situatie die anders is dan normaal. Omdat we al zo'n tijdje tegen een hele moeilijke olie markt aan zitten te kijken, die al een tijdje verstoord is en nu nog weer extra verstoord door wat de Houthis in Saudi-Arabië aan het doen zijn. Het zou zomaar nog wat verder kunnen stijgen, denk ik. In dit hele specifieke, bijzondere geval waar we nu in zitten.
0: Ja, misschien een hele gekke vraag om dat ernaartoe te rekenen, maar wat betekent dit voor de consument? Voor ons, bij de pomp, als die prijzen zo stijgen en die olie moet worden vervoerd, iemand moet het betalen.
13: Ja, dat is altijd lastig. Hè? Want er zit natuurlijk een hele productieketen tussen van raffinage en zo. En distributie. Dus je zou zeggen, dat zie je pas later terug in de olieprijzen. Of in de diesel- en de benzineprijzen. Maar dat is in deze markt niet zo. Die prijzen reageren eigenlijk meteen. Op dit soort, het is niet de olieprijs waar we het over hebben, het is de vrachtprijs. Maar goed, ja. Die olieprijzen zijn ook hoog. Dus de prijzen aan de pomp, die blijven ook nog een tijdje hoog. En dit vrachtprijzenverhaal is een soort kanarie in de kolenmijn, zou je kunnen zeggen. Ja. Die geeft aan dat er een enorme instabiliteit in die wereld zit. En die olieprijzen, die worden behoorlijk stabiel gehouden door manipulaties van de Chinezen en Amerikanen met hun strategische voorraden. Maar die vrachtprijzen, dat die nu door het dak gaan, dat is echt wel een signaal dat er iets heel scheef zit op het moment in het vervoer en de handel van ruwe olie.
14: In de
13: supply, dus die prijs aan de pomp gaat niet omlaag, denk ik, voorlopig.
0: En dat is Albert Weens, hoogleraar internationale logistiek en handel, verbonden aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
10: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Naam is 9:09. Het kabinet moet meer inzetten op het spoor wanneer het gaat om transport van goederen. Daarvoor pleit Kamerlid Björn Schuetz van de VVD. Er zijn wel plannen van het kabinet om goederenvervoer op het spoor te subsidiëren. Maar op korte termijn wordt er geen geld vrijgemaakt. En dat moet anders, zegt hij.
15: De oplossing die moet eigenlijk in het nu gevonden worden. Want je ziet het heel hard teruggaan. En dat betekent dus dat we een deel van die bedragen die begroot zijn voor dat uitvoeringsprogramma deels zullen moeten herallokeren om in ieder geval een level playing field te creëren.
0: Ja, al dus. Nou, we gaan die haalbaarheid van die ideeën bespreken met Lorrie de Vas. Die is hoogleraar logistiek en goederenvervoer aan de TU Delft. Goedemorgen.
16: Goedemorgen.
0: Ja, is het haalbaar om meer goederen via het spoor te gaan vervoeren? Want wat Sjoerd zegt, heel kortweg, is Nederland wordt een beetje vermeden omdat wij onszelf uit de markt geprijsd hebben. We zijn gewoon te duur geworden.
16: Ja, er is al lang geëxperimenteerd met subsidies voor het spoor om te proberen gebruikers van de weg af, dus van het wegvervoer af naar het spoor te trekken. Mm-hmm. Maar dat is niet effectief gebleken.
0: Oh.
16: Dit is al 30 jaar overheidsbeleid en er liggen onder andere twee dikke rapporten van de Europese Rekenkamer dat het niet effectief is. Dus ik weet niet waarom ze dit willen proberen.
0: Nee, nou, Sjoerd zegt, in België en Duitsland is het wel een succes. Daar subsidieert de overheid juist goederenvervoer over het spoor. Zijn de prijzen lager? Winnen ze dus qua prijs van ons? En zie je dat daar wel de spoorwegen worden gevuld? Is dat dan onzin?
16: De spoorwegen worden niet zo per se gevuld daarmee. Dus de vraag is of het effect heeft. Hè? Je kan natuurlijk spoor subsidiëren, maar dat maakt het nog geen succes. Ik denk dus dat het niet gaat helpen voor het aandeel van het spoor. Dat is al 30 jaar min of meer constant. Sterker nog, het wordt minder met subsidies.
0: Wat moeten we dan wel doen? Wat is om te zorgen dat we minder vrachtauto's krijgen? Want hij zegt, heel kortweg, maakt een kort rekensommetje. Je zegt, nou, het kost ongeveer 27 miljoen, die subsidiëring. Dan haal je heel veel goederenvervoer van de weg weg. Dat betekent veel minder filedruk. En dat gaat dan die 27 miljoen makkelijk opleveren. U zegt dus, nou, dat helpt geen zier. Maar wat moet je dan wel doen?
16: Auto's van de weg halen, dat gaat niet zomaar. Zeker niet via model split. Ik denk dat als we auto's elektrisch maken, dan heb je in ieder geval het duurzaamheidsprobleem voor een groot deel opgelost.
0: Ja.
16: En congestie is natuurlijk een probleem. Maar voor het spoor is het grootste probleem dat er een enorm achterstallig onderhoud is. Het tekort is 20 miljard. Dan kunnen we ons geld beter daarin steken om te zorgen dat het spoorproduct betrouwbaar blijft.
0: Ja, dus eigenlijk moeten we
16: dat lukt in Duitsland niet.
0: Ja, of je moet zeggen, we gaan het spoor, gaan we niks meer instoppen. We houden die 20 miljard in ons zak en laten het maar lekker verpauperen.
16: Ja, in Duitsland is het al zover eigenlijk. Hè. Dus daar heeft de minister van Transport gezegd dat het een gevaar aan het worden is voor de democratie. Dat de burger het vertrouwen in het nationale spoor verliest. En zover zou dit bij ons niet moeten laten komen, denk ik.
0: Nee, dus zouden we moeten zeggen, we moeten niet 27 miljoen investeren in subsidiëren, maar 20 miljard in het verbeteren van de spoorweginfrastructuur. Willen we dit houden?
16: Exact, ja.
0: Ja, dat is een andere rekensom dan meneer Schuetz maakte, meneer de Vassie.
16: Dat gaat met een paar nullen meer, inderdaad.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het dan ook wat lastiger wordt om dat te verkopen in Den Haag, hè? Waar zoveel dossiers liggen te wachten op betaling.
16: Ja, en het tekort is natuurlijk nog veel groter voor infrastructuur. Het gaat tot 300 miljard kosten tegen het eind van deze eeuw. 80 miljard is het huidige tekort voor alle infra.
0: Ja.
16: Dus daar ligt een fikse opgave, inderdaad. En dat geldt ook voor spoor.
0: Zullen we even man en paard noemen? Zo'n Betuwelijn bijvoorbeeld. Daar is heel veel geld in gestopt. Wordt niet echt geweldig gebruikt, volgens mij, hè?
16: Nee, dat ligt ook een deel aan de Duitse kant natuurlijk, waar het spoor wat minder goed loopt. Maar dat is een hele grote uitgave geweest. Ja, een collega van mij noemde het ooit het beste besluit wat INW ooit heeft genomen, het ministerie. Ik weet niet of hij dat ironisch bedoelde of dat meende dat een goed besluit was, maar Het is een lastige situatie voor de Beter Lijn natuurlijk. En het spoor aan zich neemt ook af. Klopt.
0: Dank, Lorita Vassies, hoogleraar logistiek en goederenvervoer aan de TU Delft.
6: Dan de wachtrijen voor de paspoortcontrole op Schiphol. Die zijn deze zomer enorm opgelopen. De situatie op de luchthaven was eigenlijk bijna dagelijks kritiek te noemen. Zo blijkt uit de interne stukken van Schiphol die in handen zijn van het Parool. Begin september liepen de wachttijden door paspoortbalies op tot ver boven een uur. De chaos wordt veroorzaakt door de nieuwe biometrische grenscontroles, de EES. De Europese regels bepalen dat niet-EU-reizigers hun vingerafdrukken en een gezicht...
3: Vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met...

0: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe.
1: Geeft ruimte.
2: Enorme wachttijden ook in de portemonnee. Hè? Gemiste aansluitingen, die draaien natuurlijk bij luchtvaartmaatschappijen. Die draaien daarvoor op, voor de omboekingen. En bij lange vertragingen moeten zij ook zorgen voor voedsel bijvoorbeeld. Of misschien zelfs een hotel. Nou, wie de handschoen oppakt, dat is onduidelijk. Schiphol zelf heeft weinig invloed op de problemen. De grenscontrole is natuurlijk in handen van de marechaussee. Ja, de marechaussee distancieert zich van het woord dat het kritiek zou zijn op dit moment. Verantwoordelijk minister Bart van der Brink zegt dat er hard wordt gewerkt aan het verbeteren van het systeem. Alleen van een oplossing is dus nog geen sprake. Volgens het parool wordt zeker tot in de herfstvakantie rekening gehouden met grensproblemen op Schiphol.
3: Kwart voor negen, we gaan naar Erwin de Hart van de AWB. Met op de A9 een ongeluk, Erwin, vertel.
4: Ja, een ongeluk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bij afrit Haarlem-Zuid. En dat geeft veel vertraging tot gevolg op dit moment. Het verkeer vanaf Aalsmeer tot aan Haarlem-Zuid, de afrit 7 kilometer stilstaan. Twee rijstroken zijn dicht. Ook veel vertraging op de A12 Den Haag richting Utrecht nog steeds. Een 17 kilometer file tussen Gouda-West en Woerden. Bergingswerkzaamheden zijn gaande. Dat was een ongeluk met meerdere auto's. Wordt geflitst als iemand de hout rijdt langs de A1 Apeldoorn-Amersfoort bij hectometerpaal. Bij hectometerpaal 56,5.
5: Blik op de beurs.
3: En daarmee is het 14 minuten voor 9. Gaan we eens even kijken naar wat er allemaal gebeuren gaat op de beurzen. En daarom is bij ons Wilbert Aert van Bond Capital Partners. Wilbert, goedemorgen.
6: Goedemorgen, Bas.
3: Wat zegt de future?
6: De future staat momenteel op 1107,4. Dus eigenlijk vlak tot een licht minnetje.
3: Ja, precies. Dat is niet veel veranderd als ik kijk naar de slotstand gisteren. Wat gaan we in de gaten houden? Wat zijn de belangrijkste dingen of aandelen die we moeten gaan volgen?
6: Nou, we kijken natuurlijk altijd wel toch altijd naar de chippers. En dat vinden we interessant. Ja. Die waren eigenlijk redelijk vlak in Amerika. Of kleine minnetjes. SK Hynix -3. Dus nou, daar gaan we naar kijken. Maar met name wat opvalt is na 5 dagen van daling is de olieprijs. Er wordt opgelopen.
3: Ja.
6: Brent staat nu op bijna op $99. Dus we zullen zeker ook Shell in de gaten gaan houden. Er is natuurlijk veel te doen over hoge dieselprijzen.
3: Ja.
6: En dat soort zaken. En waar we zeker ook naar zullen kijken. Je ziet met name natuurlijk de rentes overal oplopen. De US Treasury 10 jaar 5,06. De 30 jaar 5,4 bijna. Japan boven de 3%. In Nederland 10 jaar rente 3,60. Ja. Een niveau van 2011 ongeveer. En dat heeft dan, kun je bijvoorbeeld naar de banken kijken. Hogere rentes maken ze iets meer marge. In de toekomst kunnen ze natuurlijk wel kredietproblemen krijgen. Maar op korte termijn is het vaak wel goed voor de,
3: ja,
6: voor
3: de Nederlandse verdienen. Banken. Precies, maar die kapitaalmarktrentes die oplopen is toch, ja. Moeten we dat nou blijven worden? Nee,
6: het zijn natuurlijk al, als je heel lange termijn kijkt, zijn het wel gewoon normale niveaus. Ja, alleen als je vergelijkt met een jaar of 5, 6 geleden is het natuurlijk, lopen ze heel erg hard op. We hebben natuurlijk hoge inflatie door bijvoorbeeld de Iran-oorlog. En het zou fijn zijn dat als het hier een beetje gaat afvlakken of wat gaat dalen, is ook de verwachting voor komend jaar.
3: Ja, nou laten we hopen dat Xi en Trump, of althans Xi is tegen Trump, kan zeggen, joh, misschien moet je daar eens mee kappen, heb je hulp nodig. Laten we het hopen.
6: Precies.
3: Ja, je weet maar nooit. Wilbert Aert, dankjewel. Van Bond Capital Partners en om 9:00 krijg je uiteraard de opening van de AX hier te horen.
5: Crypto-update.
3: En daartoe is Bart Mol bij ons, presentator van Satoshi Radio, Nederlandstalige podcast over cryptocurrency. Bart, goedemorgen.
7: Goedemorgen, Bas.
3: Nou, hoe staan we erbij? Hoe gaat het met de cryptomarkt?
7: Nou ja, Daniel heeft het 2 weken weer even overgenomen van hem. Maar ik mag weer invallen op een mooi moment. Want hij vertelde je vorige week dat we rond de $76.000 stonden. Dat was natuurlijk ook al wel een mooie plus. Maar ja, vandaag $84.000. Dus dik 11% hoger in 7 dagen. Dat is echt wel fors.
3: Ja.
7: We hebben zelfs op maandag even de $87.000 aangetikt. Dat is het hoogste niveau sinds januari. Ethereum, de tweede grootste cryptomunt, die deed het ook goed. Staat rond de $2700. Waar had dat mee te maken? Dat is een beetje onduidelijk eigenlijk, vind ik zelf. Want ja, we hebben natuurlijk al vaker wel met elkaar besproken dat de ene keer Bitcoin het goed doet als de inflatie omhoog gaat en de andere keer doet Bitcoin het slecht. Dus ik vind het moeilijk om daar nu direct een stempeltje op te zetten. Wat we wel zagen is dat er veel handelaren die zaten short, die hadden op een verdere daling gegokt. Die werden er allemaal uitgeknikkerd. In 1 dag werd er voor bijna $650 miljoen aan shortposities geliquideerd. Ja, en dat duurt

0: duurt de koers natuurlijk wel verder omhoog. Ook de Bitcoin-ETF's zagen we veel instroom. Bijvoorbeeld afgelopen maandag bijna 1 miljard dollar. Dat is de grootste instroom op één dag sinds oktober vorig jaar. Ja, en de week daarvoor was dat echt nog veel lager. Dat lag echt toen in de miljoenen. Dus dat, dat zijn wel tekens dat er in ieder geval weer wat appetite is onder beleggers om Bitcoin te kopen.
1: Ja, dat blijkt. Vorige week sneuvelde dan ook nog de Amerikaanse Clarity Act in de Senaat. Is het stof daarvan al wat neergedaald? Dat was een belangrijke wet die hierop toezag, hè?
0: Ja, daar hebben we het maanden over gehad. Nou. Ik heb bijna elke week wel een Clarity Act item met je besproken. Ja. Die is wel echt van tafel. Er gaat gewoon niet over gestemd worden. En dat is wel nodig om er een wet van te maken. Dus dat kunnen we voorlopig wel even vergeten. Maar ja, dat stof, ja, dat hoeft het niet eens helemaal neer te dalen. Want er gebeurde eigenlijk in die stofwolk direct al van alles. Dat hadden de Amerikaanse toezichthouders ook al aangegeven van tevoren. Van ja, als jullie het niet doen, dan doen wij het wel. En dan hadden ze het over duidelijkheid scheppen. Twee dagen na de stemming over die Clarity Act die weggestemd werd, kwam de SEC bijvoorbeeld, de beurswaakhond, met een regeling voor het verhandelen van aandelen op de blockchain. En de CFTC, de toezichthouder op de derivatenmarkt, die ging nog een stap verder. En die stuurde een eigen regelpakket voor de cryptohandel en cryptomarkten naar het Witte Huis ter beoordeling. Nou, die tekst is nog niet helemaal openbaar. Maar de boodschap is dus duidelijk, wat ik al zei. We wachten niet op het congres, we gaan het zelf doen. Ja. Ik had nog een mooie quote. Ja, een journalist die dit allemaal bijhoudt, Eleanor Terrett, die vatte het mooi samen. Die zegt, de sector die krijgt nu wel clarity, maar wel met een kleine C.
1: Wat moet ik me daarbij voorstellen?
0: Ja, dat er dus wel beleid is, maar geen volwaardige wet.
1: Nee, precies.
0: Paul Atkins, dat is de baas daar bij de CFTC. Bij de SEC zei de baas. Die zei al maandenlang dat die Clarity Act nodig was. In augustus zei hij bijvoorbeeld dat alleen een wet de regels kan beschermen tegen een future rogue regulator. Ja, een toekomstige toezichthouder die het allemaal weer terugdraait. Hè? Want dat kan natuurlijk gebeuren. Dat zien we nu in de positieve manier voor de cryptowereld. Hè? Met de regering Trump die aan alle kanten positief
1: probeert te duwen.
0: Positief probeert te duwen. En bij de vorige regering met Gary Gensler zagen we bijvoorbeeld iemand die kritischer was op crypto. Ja, en dat is eigenlijk wat je nu ziet. Het is op zich leuk voor de komende 2 jaar dat die toezichthouders iets proberen. Ja, wat er daarna gaat gebeuren, ja, dat kan niemand zeggen. Dat ligt helemaal niet vast. Dus daarvoor zeggen ze alsnog van ja, we moeten wel blijven duwen op die Clarity Act en toch hopen dat die er uiteindelijk komt.
1: Ja, precies. Nou zei je eerder dat de SEC groen licht gaf voor het verhandelen van aandelen op de blockchain. Hoe staat dat?
0: Ja, dat is ook nog wel interessant om even kort te benoemen, Bas. Dat gaat dus over getokeniseerde aandelen. Hè. Daar hebben we het al vaak over gehad. Het is eigenlijk een digitale versie van een gewoon aandeel. Hè, dat op de blockchain staat, die digitale versie. En uiteindelijk, de mooiste versie is dat die ook dezelfde rechten heeft als een normaal aandeel. Dividend, stemrecht, noem het maar op. En de SEC die geeft handelsplatformen nu een tijdelijke vrijstelling van 5 jaar om zulke Amerikaanse aandelen gaat het om te verhandelen zonder beursvergunning. Ja, en dat kan dan natuurlijk 24 uur per dag, 7 dagen per week. Er zitten wel wat safeguards omheen en wel wat voorwaarden. Een aantal aandelen. Maar een aantal aandelen. Het handelsvolume is beperkt. Het bedrijf van die aandelen, als hij erachter komt dat die aandelen op deze manier verhandeld worden, die moeten worden ingelicht voordat dat gebeurt, kunnen bezwaar maken. Nou goed, dat soort dingen. En de New York Stock Exchange, die kwam hier gisteren al met een samenwerking met de crypto exchange blockchain.com. Die zeggen 44 miljoen accounts te hebben, users te hebben. En die zeggen dat ze dit aan willen gaan bieden. Maar, dat is een grote maar, de startdatum is nog niet bekend. Dus daar kom ik nog wel op terug als dat eenmaal live is. Dan gaan we eens kijken of dat volume een beetje
1: klopt.
0: Benoemen waard is, Bas.
1: Precies. Ja. Dan even naar Knaken, van het Nederlandse cryptobedrijf, is in het nieuws. Want het OM zegt nu, er is gewoon gepikt, er is verduistering.
0: Ja, daar gaan ze van uit in ieder geval. Ja. Wanneer bespraken wij dat? Ja, in juli een beetje hebben we dat besproken. Het Rotterdamse cryptobedrijf, klein cryptobedrijf overigens. Maar misschien kennen mensen ze nog als shirtsponsor van bijvoorbeeld Feyenoord of Sparta. Dat hebben ze een tijdje gedaan in 2023, geloof ik. Ja, volgens het OM ontbrak er toendertijd 7 miljoen euro aan klantengoeden. En nu zegt het OM dat de verdachte of verdachten zich schuldig hebben gemaakt aan verduistering en valsheid in geschriften. Uh-huh. Deze week zijn er 2 woningen in Rotterdam doorzocht. Er zijn er telefoons en andere gegevensdragers in beslag genomen. Er is nog niemand aangehouden. De oprichter, die moeten we inmiddels Ronald J. noemen, die bevestigt tegenover RTLZ, want die kwamen met het nieuws dat hij als verdachte is aangemerkt. Maar uh-huh. Het OM heeft dat nog niet willen bevestigen. Die verdenking heeft mogelijk te maken met de 2,3 miljoen euro die Knaken volgens de curator nog te goed heeft van een ander bedrijf van J. Yeah. Dat bedrijf zelf en J zelf bestrijden die claim. Voor de gedupeerden, ja, die hebben hier allemaal niet zo heel veel aan, Bas. Het is gewoon afwachten, die website staat nog steeds op zwart. De curator heeft op last van het OM voor 2,2 miljoen euro aan crypto verkocht. Maar ja, als we daadwerkelijk natuurlijk praten over een gat van 7 miljoen... en daar lijkt het wel op,
1: ja,
0: want
1: precies.
0: Er zijn al 700 schuldeisers... die voor 8,5 miljoen euro aan vordering hebben ingediend. Ja, dan zien we de donkere bui
1: wel
0: een beetje hangen natuurlijk.
1: Ja,
0: maar goed, ja, we kunnen niks anders doen dan dit verder afwachten... en ook het strafproces afwachten wat er loopt.
1: Ja.
0: Of de strafzaak, want ja, daar gaat natuurlijk wel in ieder geval alles duidelijk worden. En dan kunnen we in ieder geval dat hoofdstuk sluiten. En hopelijk dat er voor de benadeelden in ieder geval nog iets
1: te halen valt bij Ronald J.
0: Ja,
1: dankjewel, Bart M. Presentator van Satoshi Radio, Bart Mol.
2: Bart M. Crypto Update wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto exchange van Nederland.
1: Ja, Donald J. T. en Xi Jinping die spreken vandaag uitgebreid met elkaar in Washington, D.C. Moeten we daar grote doorbraken van verwachten? Of is het voornamelijk ceremonieel? En wie staat daar tegenover wie met de pet in de hand? Gaan we zo bespreken met oud-ambassadeur Ron Keller.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
6: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
7: Goed gecontroleerd is nog niet goed geadviseerd. Bij RSM vertaal je elke uitdaging naar advies waar ondernemers echt verder mee komen. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants. Kijk op werkenbijrsm.nl.
8: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
9: Belastingen zijn te belangrijk om aan specialisten over te laten. Kom naar een van de discussiebijeenkomsten over belastingstelsel en ons sociale DNA. Kijk op eerlijkerbelastingstelsel.nl.
8: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
10: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Meer dan 500 tevreden klanten gingen je voor. Easy met AI.
12: 52 min 40.
13: 12 natuurlijk.
12: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Foutloos rekenen, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
14: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
12: In 12 weken leren rekenen?
13: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
15: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise. In IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Alistair. Partners in progress.
16: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
17: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
18: Nee. Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
19: Nee, ik weet het niet, sorry.
17: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
20: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
21: Als freelancer werk je voor jezelf. Maar naar opdrachten zoeken, dat hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
22: Nu in de BNR-app.
23: De loonkloof in het MKB stijgt. Mannelijke directeuren verdienen 21,5% meer dan vrouwelijke directeuren. Historische ontmoeting Trump en Xi biedt vooral ceremonieel spektakel. En de Europese economie loopt 113 miljard euro mis door zomerhitte. Dit en meer verhalen kun je nu allemaal lezen in de BNR-app.
1: En dat brengt ons bij Erwin de Hart van de ANWB. Erwin, wordt het al een beetje rustiger op de weg?
24: Nou, nog... Ja, het wordt wel iets rustiger al op de weg. Maar we zijn er nog lang niet. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar is de weg dicht. Door een ongeluk bij knooppunt Raasdorp 3 kilometer stilstaand verkeer. Verkeer kan keren bij afrit IJmuiden. Nummer 2, de A10. Daar is een ongeluk gebeurd bij Amsterdam-West. 8 kilometer file, 30 minuten vertraging. Daar moet je via de af- en opritten langs. Dus dat zit niet mee. In Noord-Holland op de A12 Den Haag-Utrecht zit het relatief mee. Want de weg is weer vrij bij Woerden. Maar nog wel 16 kilometer file hoor. Vanaf Gouda-West veel vertraging. Er wordt geflitst langs de A7 Duitse grens Groningen. Bij hectometerpaal 230.
25: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
26: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game, omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van netbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. President Trump moet de journalisten van CNN, MS Now en Politico hun toegangspasjes voor het Witte Huis teruggeven. Die werden afgelopen weekend afgepakt omdat Trump vond dat die media nepnieuws verspreiden. Maar de regering heeft bij het wegsturen van de journalisten niet de juiste procedures gevolgd, zegt de rechter. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en 3 spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegial, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi 3 spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: Ja, dan kijken we even naar de beurzen. De AX op 1106 punten geopend. 0,1% lager. Dat was al een beetje verwacht als je naar de future keek. Kijken wij naar de belangrijkste stijgers en dalers van dit moment. Dan zien we dat bijvoorbeeld Ahold Delhaize helemaal bovenaan staat. Op dit moment wint dat fonds een procentje of 1,1. Gevolgd door het warenhuis De Pauw, 0,9% hoger. Axo 0,8, DSM-Firmenich 0,8, Artje 0,7. Aan de andere kant verliezers. Aegon verliest 1,3. CBC Capital 1,3. ASM International. BC 1,2 respectievelijk. En daar staat tussen nog NN Group met 1,1% verlies. Wat doen de techers dan? Nou, ik heb al eventjes BC genoemd. En ASM International. Maar ASML, 0,5% ervan af. Shell, want de olieprijs staat weer onder druk. Komt 0,5% bij. SBM Offshore, ook in die handel actief, 0,7% lager. Tot zover het belangrijkste uit de beurzen. Alle beursnieuws en beursupdates die krijg je uiteraard in onze nieuwsuitzendingen en in de BNR-app. Trump en Xi Jinping spreken voor elkaar uitgebreid vandaag in Washington. Gaat ook nog aan een diner. Wat voor doorbraken, als die er al zijn, kunnen we mogelijk verwachten? Of is het met name ceremonieel? Zometeen de oud-ambassadeur voor China, Ron Keller.
0: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
2: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
0: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
3: Nog dit jaar wordt stevige Europese duurzaamheidswetgeving verplicht. Laat u digitaal ontzorgen voor CBAM, EUDR, PPWR, CSRD of VSME. Ga naar mastersustainability.today.
4: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn.
5: De U-turn. Controle over drank en drugs.
3: Mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
6: En heel veel AI-oplossingen voor artsen.
19: En AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
27: En AI is een hele logische volgstap.
28: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
29: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, welkom bij het laatste uurtje alweer van deze ochtendspits van donderdag 24 september 2026. Het is namelijk bijna 7 minuten over 9. Dankzij mijn lieve collega Nina van der Dunker staat er inmiddels een heerlijk kopje koffie. Wat gaan we doen het komende half uur? Behalve koffie drinken.
31: We gaan koffie drinken, ja. Zou ik zeggen. Ja, dat is het. Nee, laten we het ook nog over de inhoud hebben. Ja. We gaan het onder andere hebben over Trump, die toch bakcel haalt bij de rechter en die de journalisten van CNN en MS Now en Politico weer moet teruglaten tot het Witte Huis. Die had hij geweigerd. En we gaan het hebben over vuurwerk. Toch al over een maand of 4 gaat het weer helemaal gebeuren, dit feestelijke gebeuren. Dat is de decembermaand. Maar ja, we weten dat natuurlijk een totaal vuurwerkverbod eraan komt. En dan zou je als een buurt of een vereniging een ontheffing kunnen aanvragen. Nou, nu blijkt dat heel veel gemeenten daar absoluut niet aan gaan beginnen. Zometeen hoor je het.
1: Okay, maar eerst gaan we naar het bezoek wat de Chinese president Xi Jinping brengt aan Donald Trump in Amerika. Gisteren werd hij ontvangen door de president en het bezoek lijkt vruchten te hebben afgeworpen direct, want de Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent verklaarde tegenover Fox News dat beide landen hebben besloten hun bestand in de handelsoorlog 2 maanden te verlengen. En daar wordt pas 10 januari volgend jaar een klap op gegeven. In het belang van beide landen, zegt Jan Posma.
32: Voor beide kanten is dat denk ik prettig. Dit kunnen ze alvast even afvinken. Ze beginnen met een succesje. Ja, als dat was verlopen, dan waren die hoge heffingen op goederen waren ingegaan aan beide kanten. Dus dat was voor beide kanten slecht nieuws geweest. Nu is dit allemaal uitgesteld tot januari, dus even adempauze.
1: Ja, al dus Jan Posma. En vandaag hebben de twee leiders naast handel nog heel veel te bespreken. Dan moet je denken aan AI sowieso, de beide rol, geclaimd door beide landen. Maar ook Taiwan en ook de oorlog in het Midden-Oosten. Ron Keller, oud-ambassadeur onder meer China, zegt ze hebben elkaar in de houtgreep, Trump en Xi Jinping. Het is vooral uitzonderlijk dat Trump naar die luchtmachtbasis kwam om daar Xi zelf op te vangen.
33: Dat geeft al aan dat Trump hier wel iets moois van wil maken. Mm-hmm. Hij heeft ook wel succesjes nodig, hè, zo in de aanloop naar de midterms. Mm-hmm. En ik denk dat het uitstel van het handelsakkoord tot 10 januari... natuurlijk betekent dat het ingewikkeld is... en dat er lastige orders te nemen zijn. Maar het is natuurlijk voor Trump wel prettig... Dat het over die verkiezingen, zijn verkiezingen heen getild wordt.
1: Ja.
33: De Chinezen hebben de tijd, zou ik bijna zeggen, die 2 maanden maken voor de Chinezen niet zoveel uit. Nee. Dus dit is een beetje een gebaar van Xi naar Trump toe. En Trump laat dan vervolgens zien, nou weet je wat, dan kom ik jou op het vliegveld helemaal zelf ophalen.
1: Ja.
33: Ik ben zelf daar ooit een keer aangekomen op dat vliegveld. Nou, Bas, ik kan je verzekeren, ik kon niet eens een taxi vinden daar. Zo leeg is het daar.
1: Ja. Nu lag er wel gewoon heel makkelijk een 30 meter lange rode loper. Dat had je dan ook niet, maar toch. Maar eventjes over de onderwerpen. Hè? Want inderdaad, handelsoorlog, dat is dan even geparkeerd. Maar andere dingen, hè, als het Midden-Oosten... waar Trump toch een enorm belangrijke hand in heeft gehad... die ook een disruptie heeft veroorzaakt op de wereldenergiemarkt. Wat gaat hij daarmee doen? Want we weten, Xi Jinping betrekt nog steeds olie uit Rusland... Hè, waar Trump absoluut niet van wil dat gebeurt. Maar toch zijn dat soort dingen... wordt dat nog besproken of wordt daar omheen bewogen?
33: Nou, daar wordt zeker over gesproken. Trump zit natuurlijk een beetje vast. Want hij heeft net vorige week zijn handtekening gezet... onder die Lindsey Graham-wet die Amerika eigenlijk dwingt... om sancties op te leggen aan landen die olie, gas kopen in Rusland.
1: Ja.
33: Zoals China. En je hebt gelijk. China is eigenlijk relatief weinig geraakt door de oorlog in Iran, rond Iran. Omdat ze relatief weinig olie vanuit Iran... al kochten,
1: ja.
33: Maar wel relatief veel in Rusland. Dat klopt helemaal. Dus China is de eerste, de eerste kandidaat om die sancties te krijgen.
1: Ja.
33: Dat maakt het natuurlijk ook in verband met die handelsafspraken ook lastig. Hè? Want daar moet Trump dus mee omgaan met die Lindsey Graham. Wet, maar tegelijkertijd wil hij wel degelijk een handelsakkoord met China sluiten. Want China en Amerika zijn nog steeds belangrijke handelspartners. En China heeft er weer belang bij dat die oorlog in het Midden-Oosten zo snel mogelijk stopt.
1: Ja.
33: Omdat de Chinese economie toch al moeilijk loopt. Besef dat de Chinezen panisch zijn. Ze willen per se de groei vasthouden. Mm. Voorkomen dat er massawerkloosheid ontstaat.
1: Ja.
33: En dan is zo'n oorlog, elke oorlog, maar zeker die op het cruciale kruispunt van handelsroutes in het Midden-Oosten, is dramatisch. Dus de Chinezen zullen zeggen tegen Trump, in godsnaam, ga die oorlog stoppen. En ik denk dat Trump zal zeggen tegen Xi Jinping, wil jij dan ook helpen richting jouw partner Iran? Om in ieder geval iets van een akkoord en een feestzever, zou je bijna zeggen, voor beide partijen voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
33: En dat zou China wel kunnen doen. Dus dat is het wat China weg kan geven aan Amerika, zou je bijna zeggen.
1: Mm-hmm.
33: En misschien dat Trump dan zegt, nou, dan zal ik met je Lindsey Graham deal nog eens kijken of ik toch voor jullie een uitzondering kan maken.
1: Precies, ben je ineens de 51ste staat van Amerika.
33: Maar er worden dus wel dingen uitgewisseld, Bas.
1: Ja, natuurlijk.
33: Er worden wel degelijk dingen uitgewisseld.
1: Over AI en kritieke grondstoffen, dat hangt meteen aan elkaar. Hè? Ze claimen allebei de positie op het gebied van kunstmatige intelligentie. Daar heb je chips voor nodig, daar heb je kritieke grondstoffen voor nodig. Daar zit volgens mij Xi Jinping ook in de lead. Hè? Die heeft een cruciaal ingrediënt voor het succes van de AI in handen.
33: Dat klopt, Bas. Een groot deel van die grondstoffen... die worden door China niet zozeer uit de grond gehaald... maar wel verwerkt en dus ook op de markt gebracht. En dat is ook de reden waarom er überhaupt door de VS... wat rustiger met China wordt omgegaan met tarieven. Omdat China heeft gedreigd de aanvoer van die kritieke grondstoffen... helemaal stil te zetten. En dat zou natuurlijk dramatisch zijn voor de ontwikkeling ook van AI. Trouwens ook voor gewoon de productie van simpele smartphones en zo. Dus
1: ja.
33: Dat is een enorme hefboom die Xi in handen heeft. En daar moeten de Amerikanen iets mee doen. Over AI sprekend, als ik mag.
1: Ja.
33: Dat is voor beide een uitdaging.
1: Ja.
33: Beide zijn, dit zijn echt de supermachten van vandaag, China en de VS. En beide leiders zijn ook echt leiders, als je begrijpt wat ik bedoel. En dan is er een techniek, een technologie in ontwikkeling, AI... die eigenlijk misschien zelf ook wel heel machtig zou kunnen worden.
1: Ja.
33: En dat vinden leiders toch niet prettig.
1: Nee.
33: Dit soort leiders... helemaal helemaal niet. Ja. Dus beide hebben, en daar hebben ze een paar maanden geleden in Beijing, toen ze elkaar spraken, al over gesproken. Zullen we eens kijken of we met AI moeten managen? En dat is eigenlijk ook wel verstandig, want zij zijn de leiders. Als zij dat beide doen, dan heb je kans dat in ieder geval, in ieder geval dit ook voor Europa goed kan uitpakken. Want het management van AI is ook in ons belang. Zeker. Nou, beide hebben dat elkaar 3 maanden geleden beloofd. En ja, maar wat nu? De tech-bedrijven in Amerika, die overigens morgenavond aan een
1: aanschuiven.
33: Ja. Die hebben tegen Trump gezegd, ja, ho even. Het kan toch niet zo zijn dat wij onze voorsprong die we hebben, want de VS heeft wel degelijk een voorsprong op China. China is nog steeds volgend. Dat we die kwijtraken doordat jij met Xi Jinping een afspraak maakt over, nou ja, management van AI. Ja. Dus die hebben hem teruggetrokken. En Xi Jinping is eigenlijk door zijn mensen teruggetrokken. We zijn net de VS aan het inhalen op AI-gebied. En dan ga jij met Trump een afspraak maken daarover. Ja. Dus beide hebben er belang bij, maar beide worden door hun achterban teruggetrokken. Ja. We weten dat die Amerikaanse AI-bedrijven aan tafel zitten. Wellicht komen de Chinezen ook nog. Er is misschien nog een ander vliegtuig onderweg waar die in zitten. Ja. Het kan best kunnen dat de Chinezen thuis blijven, hoor. Ja. Maar in ieder geval is dit voor beide een lastig onderwerp. Maar ze hebben gemeenschappelijk belangen om er iets aan te doen. Ja. Of dat nu gaat gebeuren, ik denk dat dat nog net iets te vroeg is.
1: Zij Ron Keller, oud-ambassadeur in onder meer China. Gaan we naar Erwin de Hart van de ABB. De spits zou voorbij moeten zijn op papier. Het is 9:15 namelijk, maar er wordt nog steeds de A9. Een afsluiting zelfs, begrijp ik.
24: Ja, er is een ongeluk gebeurd. En daarom is de A9 dicht bij knooppunt Raasdorp. En het staat stil over 2 kilometer. Veel vertraging vanaf Aalsmeer al. En je wordt via de vluchtstrook geleid. Je kan beter omrijden via Schiphol over de A4 en de A5. Nog meer trammeland in Noord-Holland. Want op de A10 Watergraafsmeer-Koenplein staat 8 kilometer file bij Amsterdam-West door een ongeluk. De rijbaan was dicht. Nu zijn nog 2 rijstroken dicht. En de vertraging is zo'n 20 minuten. Je kan omrijden via de A10. Zuid en Oost. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug. 12 kilometer file. De weg is alweer een tijdje vrij. En de vertraging is nog steeds 1/2 uur. En een flitser, daar sluiten we voorlopig mee af. De A16 Breda-Rotterdam bij hectometerpaal 53,5.
7: Blik op de beurs.
1: Ja, beurs over een kwartier geleden. We zagen al in de future. Zou niet veel gaan gebeuren. Nou, een heel klein winstje op dit moment op de borden. 1108,6 punten. En Wilbert Aerts van Mond Capital Partners zei, hou even de chippers in de gaten.
8: Kijk natuurlijk altijd wel toch altijd naar de chippers. En dat vinden we interessant. Ja. Die waren eigenlijk redelijk vlak in Amerika. Of kleine minnetjes, SK Hynix -3, dus nou, daar gaan we naar kijken.
1: Ja, en als we kijken naar de chippers bij ons, die zijn eigenlijk allemaal een beetje in mineur. ASM International 1,2% naar beneden, ASML 0,3% naar beneden en BESI 0,9% lager. Nou is het over het algemeen wel wat slechter nieuws op het Damrak. Als je kijkt naar die techfondsen, we vinden in het rijtje dalers ook nog CVC Capital, Aegon en NN Group. Maar bij de stijgers, IMCD 1,6% hoger, Ahold 1,5%, WDP 1,3% winst. DSM staat 0,9% hoger en ook Heineken 0,9% erbij.
31: Dan Donald Trump. Die moet journalisten van CNN, MS Now en Politico weer toelaten tot het Witte Huis. Heeft de Amerikaanse rechter bepaald en Reuters schrijft daarover. Volgens de rechter is het waarschijnlijk dat het weren van de media in strijd is met de grondwet. De zenders die krijgen via dus de rechter weer toegang tot het Witte Huis op basis van het 5e Amerikaanse amendement dat burgers beschermt tegen machtsmisbruik door de overheid. Hun toegang mag niet worden geweigerd voor de komende 14 dagen, terwijl de rechter dan uitgebreider naar de zaak zal kijken. CNN reageert als volgt.
9: And let me quote from the judge's ruling here. He says the general rule is that individuals must receive notice and an opportunity to be heard before the government deprives them of a constitutionally protected interest. Ordering the White House to reverse this ban while the larger issues are thought through.
31: Ja, de uitspraak is een fikse tegenvaller voor Trump natuurlijk. Hij had de media geweerd omdat hij het niet eens was met de inhoud van hun berichtgeving. Hij zegt het is fake news. Deze 3 media die zouden niet in staat moeten zijn om voortdurend fictie en leugens te melden. Advocaten van het ministerie van Justitie hadden geprobeerd om het verbod te rechtvaardigen op grond van de nationale veiligheid. Dat je dan dus CNN niet toelaat tot het Witte Huis. Maar de rechter die deed uitspraak, die was dus aangespannen uiteraard door deze 3 nieuwsorganisaties tegen dat verbod. Trump die kondigde dat verbod op 18 september aan. En nou ja, dat kwam vrij onverwacht ook voor de nieuwsmedia. Ze werden dus ook, zoals de rechter al zei, niet gehoord. En dat moet wel. Advocaten van het Amerikaanse ministerie van Justitie probeerden dat rapport verbod te rechtvaardigen. Maar wat ik al zei, met een beroep op de nationale veiligheid. Maar dus bakstel gehaald door Trump bij de rechter.
1: Veel gemeenten gaan bij de komende jaarwisseling nog geen ontheffingen geven voor het afsteken van vuurwerk in verenigingsverband, blijkt uit de rondgang van nu.nl. Voor het eerst geldt, zoals je weet, deze jaarwisseling een algeheel vuurwerkverbod. Nou kunnen burgemeesters daar wel onderuit door een ontheffing te verlenen aan een bestaande vereniging. Die mogen dan voor een grote groep mensen toch vuurwerk afsteken. Alleen 200 gemeenten, ja, grosso modo de helft, heeft besloten zo'n ontheffing niet te geven. Gerdo van Groothees is burgemeester van Oosterhout en ook hij is portefeuillehouder vuurwerk bij de Verenigde Nederlandse Gemeenten. Meneer van Groothees, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
1: Ja, u was eerder sceptisch over de uitvoerbaarheid van die ontheffingen. Nou, nu zien we inderdaad in de praktijk dat 200 van de collega's hebben gezegd, dat doen we dus niet. Waar loopt het nou op vast? Want op zich zou het toch best mogelijk zijn om te kunnen zeggen, bestaande vereniging, geven we zo'n ontheffing en daarmee zijn we klaar?
10: Nou, je ziet sowieso ook in zijn algemeenheid, de jaarwisseling is gewoon ongeveer het grootste evenement waar de meeste gemeenten in Nederland er tegenaan lopen. Dus daar komt ongelooflijk veel bij om de hoek kijken om dat op een goede en veilige manier te laten plaatsvinden. Daar beginnen we ook al in een heel vroegtijdig stadium mee. Mm-hmm. Daarom zijn we sowieso blij dat het vuurwerkverbod er komt. Dat gaat helpen. Ja. Maar het is daarmee inderdaad ook het eerste jaar dat er zogenaamde ontheffing verleend kan worden door de burgemeester. Mm-hmm. Wij zijn er als Vereniging van Nederlandse Gemeenten wel vanaf het begin, hebben we dat kritisch gevolgd, om het maar even zo uit te drukken. Ja. We hebben vooral heel veel aandacht gevraagd voor zo'n ontheffing die het parlement graag wilde. Dat moet wel uitvoerbaar zijn en het moet ook handhaafbaar zijn. En daar hebben we tijdens het hele wetgevingstraject heel veel aandacht voor gevraagd.
1: Ja, nou, wat dat betreft, u maakt deel uit van de driehoek. En u ziet dus dat een ander deel van de driehoek, de politiecapaciteit, er niet is of niet kan in sommige gemeenten. Is dat het verhaal dat er niet gehandhaafd kan worden op zoiets?
10: Nou, dat is een van de knelpunten waar we wel in die zin echt tegenaan lopen. Laten we ook vaststellen, dit is de eerste jaarwisseling waarbij er geen vuurwerk mag afgestoken worden. Ja. Dus dat wordt ook best een spannende jaarwisseling voor ons allemaal. Niet in de laatste plaats voor de hulpdiensten. Ja. Zoals ik al zei, het is een groot evenement elk jaar weer. Zeker ook voor de politie. Dus ik begrijp eerlijk gezegd ook wel dat de politie terughoudend is om nog extra taken op zich te nemen. Ja. Los van de handhaving tijdens de jaarwisseling zelf.
1: Ja, want inderdaad, je moet ook voorkomen dat burgers niet toch stiekem hun laatste vuurwerkvoorraadje gaan opstoken. Ook al mag dat niet en zijn er boetes aan. Ook dat moet gehandhaafd worden. Heeft u fiducie erin dat gebeuren gaat? Want ook daar hoor ik tussen de regels door dat u zegt, een beetje hardhoofd in.
10: Nou, laten we eerlijk zijn, er kan niet op elke hoek van de straat straks een politieagent staan die gaat controleren of dat je geen vuurwerk mag afsteken. Nee. Dat is gewoon onmogelijk. Ja. Tegelijkertijd, met dit vuurwerkverbod is het wel in één klap helder geworden. En dat was het grote probleem van eerder. Sommige vormen van vuurwerk mochten wel afgestoken worden, andere weer niet. Nou, ja. En dat is nu onder andere ook voor de handhavers, voor de politie, voor de BOA's, is dat nu wel duidelijk geworden.
31: Ja.
10: Nou, en dit zal uiteindelijk ook een proces gaan worden waar we samen moeten gaan ingroeien. Het zal denk ik niet zo zijn dat komende jaarwisseling er geen enkel stuk vuurwerk meer afgestoken zal gaan worden. Dus dat wordt ook inderdaad best een hele uitdaging voor onze politie.
31: Nou vraag ik me toch af, voorkomt u niet een hele hoop leed door toch wat vergunningen te gaan afgeven? Want ja, hè, dan heb je toch een aantal verenigingen, buurten waar vuurwerk wordt afgestoken, wat een vrolijke boel wordt, want het is vergund. Dus hopelijk gaat het dan allemaal netjes binnen de perken, want zij voelen ook hopelijk een verantwoordelijkheid omdat ze die vergunning hebben gekregen. Voorkomt u niet een hoop leed door toch dit toe te staan?
10: Nou, en dat is denk ik nou juist de afweging die op lokaal niveau gemaakt moet worden door de burgemeester in samenwerking met partners, in samenwerking ook met de samenleving. Want het beeld in Nederland in de afgelopen jaren, ook op sommige plekken in Nederland, verloopt de jaarwisseling hartstikke rustig. Is er niks aan de hand. Mm-hmm. Er zijn ook plekken waar het flink uit de hand loopt.
1: Ja.
10: Nou, en het is dus juist nu op lokaal niveau aan burgemeesters, aan mijn collega's, om die afweging te maken. En dat zie je dus ook gebeuren.
1: Ja.
10: Op sommige plekken zeggen burgemeesters, nou, ik ga ervoor kiezen om inderdaad ontheffingen te gaan verlenen. En op andere plekken zie je burgemeesters die zeggen, goh, wij hadden al een vuurwerkverbod in mijn gemeente, dus ik zie dit als een stap terug als ik ontheffingen zou gaan verlenen. En er zijn ook collega's, nou, en dat is denk ik een grote groep op dit moment, die aangeeft, goh, deze jaarwisseling, we hebben eigenlijk al genoeg op ons bord om dit op een goede manier te doen laten verlopen.
1: Nu even niet.
10: Deze jaarwisseling nu even niet. Goed evalueren om op basis daarvan te kijken wat dit voor de toekomst betekent.
1: En wat doet de burgemeester van Oosterhout zelf eigenlijk?
10: Ik heb ervoor gekozen in overleg overigens met mijn collega's in de regio. Ik vond dat ook heel erg belangrijk. Ik heb ervoor gekozen om geen ontheffingen te gaan verlenen komende jaarwisseling. Uh-huh. En eigenlijk vanwege de redenen die ik net ook al heb genoemd. Maar ook ik heb ervoor gekozen, laten we goed evalueren daarna in januari. Ook het gesprek met de samenleving aangaan. Waar is behoefte aan? Om toe te gaan groeien naar nieuwe tradities. Want dat is uiteindelijk waar het in de komende jaren, denk ik, om zal gaan.
1: Duidelijk, dank u wel. Gerdo van Grootheest is burgemeester van Oosterhout, portefeuillehouder vuurwerk van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. En dan is de Franse boekenwereld in rep en roer. Nou ja, ik begrijp het ook wel. Nadat een Canadees-Haïtiaanse auteur, een man die genaamd is Télisson Aurélien, 38... een sensatie op het gebied van het literair, daarvan wordt beschuldigd zijn prijswinnende debuutroman helemaal niet zelf te hebben geschreven. Nee, dat heeft Claude voor hem gedaan.
31: AI?
1: Claude van Anthropique. Jazeker. Ja. Zijn debuutroman C'était ça ou mourir, dus het is dit of doodgaan, heeft namelijk ondanks zelfs de prestigieuze Prix du Roman FNAC gewonnen. En staat ook nog opgeleid om andere hele prestigieuze jaarlijkse Franstalige prijzen te winnen. Zoals de Goncourt en de Renaudot. Ja, is een prachtig mooi boek. Maar er is een onderzoeksgroep en die zegt, ja, wij hebben met behulp van een programmaatje gemaakt, genaamd Pangram, even dat hele boek doorgenomen en zegt, ja, het is gewoon 100% AI. Het is niet geschreven door een mens, maar door AI. Hebben ze aangetoond, zeggen, het is het meest nauwkeurig programma op dit moment, met een vrijwel verwaarloosbare kans op een fout. Nou, meneer Aurélien die reageert als door een wespenvolk gebeten. Net als een uitgever trouwens. Die zegt, dat is gewoon onzin. Ik heb de eerste versie van het boek al in 2019 geschreven. Toen was Claude nog niet eens geboren. Sterker nog, toen was überhaupt nog niet, het pangram ook nog niet in beeld. Dus ja, waar haalt u dit nou vandaan? Nou, het is nu een wedstrijdje modder gooien, maar je begrijpt dat alle mensen die zo'n prijs weggeven zich nu achter de oren krabben. Want ja, het is toch of dit of dood. Amerika heeft voor het eerst in 24 jaar geen verkiezingswaarnemers uitgenodigd bij de midterm elections. Wat betekent dat voor de validiteit van die verkiezingen? Gaan we zo bespreken op BNR.
11: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
12: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
13: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
12: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
13: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
14: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
15: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
16: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij Digidentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
15: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
17: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft, en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl. Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte in de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €279 bijtelling per maand. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl. ERP, WMS of planningsoftware die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen? Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk? De administratie van ons elektrisch wagenpark.
2: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove!
3: Thomas van Zijl.
4: Morgen in BNR Zaken doen, onder andere het boardroompanel en een gesprek met Rob van der Waal van ingenieursbureau IV Groep over hoe lang het gaat duren om de Nederlandse infrastructuur weer op orde te krijgen. Je hoort het vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
6: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
18: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
19: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
20: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
19: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
20: Ja, en nu viel alleen de stroom uit, maar wat nou als ik zelf uitval?
19: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
21: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
22: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
23: BNR Verkeer.
25: Ik ben Herbert van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Empel en Waardenburg. 8 kilometer file door een ongeluk. Ja, 20 minuten vertraging. De A9 Amstelveen Alkmaar is nog altijd dicht bij Raasdorp. Het knooppunt 2 kilometer file. Omrijden via Schiphol over de A4 en de A5. Waarschijnlijk is tot 11 uur de A9 dicht. Dan de A10 Watergraafsmeer Koenplein. Er zijn 2 rijstroken dicht bij Amsterdam West. Dat geeft zeker een half uur vertraging. Vanaf afrit Watergraafsmeer staat die file er al. Dat is 10 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuis en Reewijk. 7 kilometer file, daar is de weg weer vrij. A16 Breda-Rotterdam. Nog een file met een half uur vertraging tussen knooppunt Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. En dat allemaal door een kapotte auto. Een flitser langs de A15 Nijmegen-Gorkum. Hectometerpaal 103,5.
26: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
34: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn de afgelopen maanden flink meer verkeersovertreders betrapt. Vergeleken met een jaar geleden steeg het aantal boetes voor het vasthouden van de telefoon bijvoorbeeld met meer dan de helft. Ook reden automobilisten vaker te hard of door rood. De stijging komt vooral doordat de politie gebruik maakt van slimme camera's langs de weg. Jongeren die geld hebben uitgegeven in het computerspel Fortnite moeten dat terugkrijgen, plus een schadevergoeding, vindt de Nederlandse Consumentenstichting. Ze werken aan een massaclaim tegen de makers van de game, omdat in het spel misleidende timers en teksten te zien zouden zijn. De claim kan oplopen tot ruim 100 miljoen euro. Er moet meer hulp komen voor mensen van wie deepfake seksfilmpjes rondgaan op internet. Het is een oproep van 15 vrouwelijke Kamerleden die zelf ook slachtoffer zijn van nepbeelden. Ze willen dat sites met deepfake porno meteen offline worden gehaald en dat er een meldpunt komt. Bijna de hele Tweede Kamer is het daarmee eens. President Trump moet de journalisten van CNN, MSNBC en Politico hun toegangspasjes voor het Witte Huis teruggeven. Die werden afgelopen weekend afgepakt omdat Trump vond dat die media nepnieuws verspreiden. Maar de regering heeft bij het wegsturen van de journalisten niet de juiste procedures gevolgd, zegt de rechter. En Oranje speelt vanavond in de Nations League tegen Duitsland en 3 spelers komen sowieso niet in actie. Het zijn Zegial, Taylor en Timber. De nieuwe bondscoach Xavi Hernandez heeft voor deze interlandbreak 26 spelers opgeroepen. De wedstrijdselectie mag bestaan uit maximaal 23 man. Dus zet Xavi 3 spelers op de tribune. Het weer van Weer Online. Vanochtend begint met sluierwolken, maar later is het vrij zonnig met temperaturen tussen de 17 en 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Ja, en dan zometeen Amerika heeft voor het eerst in 24 jaar geen verkiezingswaarnemers uitgenodigd bij de midterm elections van 3 november. Wat betekent dat voor de validiteit van die verkiezingen? Gaan we zo bespreken met een waarnemer hier op BNR.
7: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello, net als vroeger.
8: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
9: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
8: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
10: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schout de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
11: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
12: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Interpolis, Mogelijk en Exact. Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
24: Daar staat Bart de Lade. Hij is ZZP'er en heeft het goed voor elkaar. Want met de MKB brandstofpas laat hij in Nederland voor een vast tarief. En in het buitenland laat hij bij meer dan 500.000 locaties. MKB brandstof, dat is pas handig.
12: Zorgeloos ondernemen en je bedrijf laten groeien? Ontdek onze slimme bedrijfssoftware op exact.nl. Exact, de bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
24: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Je kunt wassen, parkeren en overal in Nederland tanken en laden. MKB brandstof, dat is pas handig.
26: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Ochtendspits. Bas van Werven.
1: Goedemorgen, 9:55, het laatste half uurtje van deze ochtendspits is een feit. Nina van der Dungen, die weet precies wat we gaan doen.
2: Ja,
1: nou, zeg nou, het maar.
2: Een hele hoop. We gaan het bijvoorbeeld hebben over de loonkloof. Want vrouwen die verdienen in het MKB nog altijd minder dan mannen. Ja, dat is natuurlijk een ding dat we al heel lang kennen. Maar bij directiefuncties, nou, dan schrik je echt hoe groot het verschil is. Meer dan 20% tussen een mannelijke en een vrouwelijke directeur. Precies dezelfde functie, dezelfde ervaring, dezelfde leeftijd, et cetera. Hoe dat kan, gaan we natuurlijk zo meteen vragen. En we gaan uitgebreid praten over het laatste technieuws met Niels Koolhoos zometeen.
1: Kijk eens aan. Maar eerst gaan we naar dit. Want de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de OVSE, heeft voor het eerst in 24 jaar geen uitnodiging gekregen van de Amerikanen, van de Amerikaanse regering, om waarnemers te sturen naar het land voor de aankomende midterm elections op 3 november. Geen verklaring voor die beslissing komt uit het Witte Huis. De voorzitter van de OSCE, dat is de Spanjaard Pérez Juan Pons, die betreurt de keuze. Wij praten erover verder met Panzu Bamenga, Tweede Kamerlid voor D66, lid van de parlementaire assemblée van de OSCE. Meneer Bamenga, goedemorgen.
27: Ja, goedemorgen.
1: Ja, sinds die OSCE actief is in Amerika zijn er altijd waarnemers geweest bij verkiezingen. Wat zegt het u dat die uitnodiging er niet is nu?
27: Ja, dat is natuurlijk betreurenswaardig. U wordt afgeweken eigenlijk van een lang bestaande praktijk van de OVSE. En sinds 2002 is het zo dat er 12 verkiezingswaarnemingen zijn geweest in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En nu krijgen we dus geen uitnodiging. En dat is echt betreurenswaardig.
1: Ja, nou weten we dat Trump al gezegd heeft, ja, dit worden rigged elections. Dat hebben we al een keer gezien. En dat was allemaal onder leiding van Biden. Is dat de reden dat hij inderdaad geprobeerd de zaak te sturen en mogelijk fraude gaat plegen? Wat is uw idee daarbij?
27: Nou, dat is natuurlijk gissen. Volgens mij niet voor mij om te gaan speculeren wat hier aan de hand is. Kijk, mm-hmm. Het is wel zo dat er gewoon afspraken zijn gemaakt. En die afspraken zijn gemaakt net na de val van de Berlijnse muur. Dat we met z'n allen, met alle landen, zeg maar, ervoor zorgen dat we onze democratie, mensenrechten, rechtsstaat, maar ook vrije verkiezingen met elkaar gaan versterken. En dat zijn politieke afspraken die gemaakt zijn. En daar wordt nu niet meer aan voldaan door de Verenigde Staten.
1: Ja, precies, maar u zegt dat is een politieke afspraak. Er ligt geen wettelijke verplichting onder om waarnemers uit te nodigen, hè, van de OEC. Het is alleen een teken aan de wand dat er misschien iets geks gebeurt.
27: Nou ja, kijk, het is natuurlijk een kans die zij missen. Want wat de OVSC kan brengen is eigenlijk een onafhankelijke beoordeling van van het hele verkiezingsproces. Mm-hmm. Dus het gaat niet alleen maar om die ene dag. Nee. Maar het gaat ook om wat er omheen gebeurt met de media, met het stemmen, met het tellen ervan. En op de wijze waarop dat gebeurt. Nou, alles wordt eigenlijk meegenomen om vervolgens met een beoordeling te komen van wat zijn de sterke punten en wat zijn de punten waar misschien de volgende keer aan gewerkt kan worden. Ja. En dat draagt natuurlijk bij aan vertrouwen, juist bij mensen die op een gegeven moment misschien wel vragen daarover kunnen hebben.
1: Ja, juist, die onafhankelijkheid is daarin ook ongelooflijk belangrijk. Maar wat nu, meneer Bemenga? Want je zou kunnen zeggen, Nederland, of de OVSC kan in ieder geval, en ook meneer Pons, misschien eens op de deur bonken van het Witte Huis en zeggen, leg eens uit waarom je niet, ons niet uitnodigt, of gebeurt dat niet?
27: Ja, zeker. Ik bedoel, dit is een kwestie wat echt wel aangekaart zou moeten worden door Nederland, door de Europese Unie, binnen de OVSC. En ik denk ook op allerlei andere platforms zou dat aangekaart moeten worden. Want het is ontzettend belangrijk dat dit blijft gebeuren. En hopelijk is dit natuurlijk geen precedent voor wellicht andere partijen. Er zijn wel echt goede commitments gemaakt met z'n allen. Dat we ervoor gaan zorgen dat de democratie en mensenrechten en onze rechtsstaat en vrije verkiezingen, dat die gewaarborgd worden. Ja. En dat iets is wat wij aan al onze bevolkingen, zeg maar, willen meegeven.
1: Ja, ja, maar toch, democratisch gehalte lijkt een beetje onder druk te staan, hè, wereldwijd.
27: Die lijkt onder druk te staan en daarom zijn die regels en die afspraken juist belangrijker geworden.
1: Duidelijk, dank u. Pansu Bamenga is Tweede Kamerlid voor D66 en lid van de parlementaire assemblée van de OVSC.
26: BNR Nieuwsradio, de ochtendspits.
0: Er is een groot verschil in wat mannen verdienen als ze een directiefunctie hebben in vergelijking met vrouwelijke directieleden. Mannen verdienen namelijk gemiddeld, hou je vast, 21,5% meer dan de vrouwelijke directieleden. Blijkt allemaal uit onderzoek van Spaandonk. Uit hun analyse, en ze analyseerden ruim 1 miljoen loonstroken, uiteraard niet alleen maar van directieleden, want zoveel hebben we daarna ook weer niet in Nederland, maar wel van allemaal werknemers in het MKB. Daaruit blijkt dat het verschil in betaling tussen mannen en vrouwen weer toeneemt. Vrouwen krijgen nu gemiddeld 1,4% minder dan mannelijke collega's. En dan is het dus echt met dezelfde functie, dezelfde werkervaring en dezelfde leeftijd. Maar Van Gaal is directeur bij Loket.nl. Vertelt dat de onderzoeksdata vooral laten zien dat er een verschil is, maar ja, niet echt waar het vandaan komt.
3: Er zitten wel 2 andere opvallende dingen in die het deels kunnen verklaren. Dat is dat we zien dat loonkloof toeneemt met leeftijd.
1: Ja.
3: Dus als mensen net beginnen te werken tot en met 30 jaar, zit er heel weinig verschil in het salaris.
1: Mm-hmm.
3: Maar je ziet dat tegen de tijd dat ze 50 of ouder zijn, is dat verschil al opgelopen tot 3,3%.
1: Ja.
3: Nou, directiefuncties bekleed je vaak laat in je loopbaan.
1: Ja.
3: Dus dat kan misschien deels het verklaren.
1: Mm-hmm.
3: En daarnaast zien we dat de loonkloof aanzienlijk groter is bij typische mannenberoepen. En ik denk dat in veel gevallen, als je zo rondom de directietafel kijkt, er nog steeds meer mannen aan tafel zitten dan vrouwen.
1: Ja.
3: Dus dat zou ook kunnen bijdragen aan het verschil.
1: Ja, precies. Toch, hè, wat u wel zegt, we weten dan wel op basis van de data hoe groot dat verschil is. Maar is ook echt helemaal zeker te stellen dat je dit ziet bij vrouwen met dezelfde opleiding, dezelfde werkervaring, hetzelfde pad, dezelfde leeftijd. Daar moet je dan wel van uitgaan. Hè? Of zit er niet toch veel significante verschillen in, waardoor je zegt van ja, nee, dat is misschien toch wel te verklaren dat er wat verschil in zit. Al is 20% natuurlijk wel een beetje veel.
3: Ja, dat is natuurlijk altijd belangrijk. Hè? Is er een verschil dat verklaarbaar is of onverklaarbaar is?
1: Ja.
3: Dat is ook vanaf januari gaat de wet loontransparantie in, als die
1: precies
3: wordt goedgekeurd. Dat gaat juist over, zijn de verschillen verklaarbaar, ja of nee? Zolang verschillen verklaarbaar zijn, is er op zich geen probleem.
1: Ja.
3: Maar als je het niet kunt verklaren,
1: Geen probleem,
3: en de enige verklaring die overblijft is, er is een genderverschil, dan is het ingewikkeld. En zo zie je ook die 1,4%, als je die dus, want wij corrigeren dat ook voor zaken als werkuren, functies, ervaring.
1: Ja.
3: Als je die correctie niet toepast, dan is het verschil 10,9%. Dan ligt het dus aanzienlijk hoger.
1: Nog hoger.
3: Maar als je het correct corrigeert voor die factoren, dan blijft 1,4% over, waarvan wij zeggen, ja, dat is eigenlijk moeilijk te verklaren waar het vandaan komt.
1: Nee, precies.
0: Nee.
1: Ja.
0: Omdat ik ook u hoorde zeggen, van, nou, tot je 30ste verdien je eigenlijk als man en vrouw redelijk gelijk. Nou, dan ga ik eventjes heel gemiddeld ervan uit dat rond de 30ste veel Nederlandse vrouwen een beetje aan kinderen beginnen. Dan zou je dus altijd kunnen nadenken, ja, dan werkt de vrouw misschien een tijd, een korte tijd, een langere tijd, minder of misschien zelfs helemaal niet. Zou dat een verklaarbare reden zijn waarom dat verschil dus verder oploopt na je 30ste?
3: Dat zou een verklaarbare reden kunnen zijn. Maar er zijn er heel veel te bedenken. Maar dan is het dus giswerk. Maar ja. Ik kan me bijvoorbeeld ook voorstellen dat op werk zijn vrouwen in mijn beleving honkvaster dan mannen. Dus mannen hebben vaker de neiging om ander werk te gaan doen, ergens anders te gaan werken. Mm-hmm. En hoe vaker je van baan wisselt, zien we ook in de markt,
0: hoe
3: zijn vaak momenten waarop je net onderhandelt of je salarisstap maakt. Ja. Terwijl als je ergens langer blijft, is dat minder. Dus daar moet je als werkgever over nadenken. Mensen die lang bij mij werken, en ik haal nieuwe mensen binnen, hoe komen die binnen, op welk salaris? En past dat eigenlijk wel binnen hoe mijn salarishuis eruit ziet? Ja. Als ze al een salarishuis hebben. Mm-hmm. Want anders creëer je daar automatisch verschillen tussen.
1: Ja, exact. En wel zegt u dat ook in het kader van wat u net zegt, die wet op de loontransparantie die eraan zit te komen. Ook daarin zal je als bedrijf daar transparanter in moeten gaan worden. Nou blijkt ook uit uw onderzoek, 6 van de 10 onderzochte werkgevers, die zitten nog steeds zonder salarisschalen. Die zijn dus gewoon helemaal nog niet compliant. Die bakken er niks van, begrijp ik.
3: Ik zou ze niet meteen willen veroordelen. Nee. Maar daar ligt zeker ruimte voor verbetering.
1: Ja. Want
3: 6 op de 10 is eigenlijk te weinig.
1: Ja.
3: Als je kijkt, er zijn ook bedrijven die een combinatie hebben. Dus die hebben voor sommige functies wel, sommige niet. Mm-hmm. Maar het valt wel tegen. En dan met name als je ook kijkt in sectoren waar bijvoorbeeld geen cao wordt gebruikt.
1: Ja.
3: Dan zie je dat 84,5% zelfs geen salarisschalen gebruikt. Dat zijn echt hele hoge aantallen.
1: Nou.
3: Ja, en het is wel belangrijk, want een salarisschaal lost niet alles op.
4: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze?

0: Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.
1: Drukstrook kan je er wel langs, maar dat geeft vertraging. 11 uur is de planning van Rijkswaterstaat eer dat de weg vrij is. Een half uur vertraging op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen-West en Zaltbommel. 10 kilometer file. De A16 Breda-Rotterdam. Een half uur vertraging tussen Knoopend Ridderkerk en afrit Rotterdam Centrum. Nog steeds 2 rijstroken dicht. En de A27 Almere-Gorkum. Een kwartier vertraging door een ongeluk bij Knoopend Rijnsweerd. Nou, vanmiddag begint het hele theater weer overnieuw. Maar dan de andere kant op, want dan is de avondspits een van de drukste van de hele werkweek. En de meeste files staan dan in de Randstad, Gelderland en in Noord-Brabant. Er wordt op dit moment nog geflitst als iemand te hard rijdt langs de A28 Zwolle Amersfoort, hectometerpaal 59,6.
2: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
3: En bij huis is dat totaal anders. Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
4: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
5: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
6: Om 10 uur is tijd voor de Big Five. Deze week Stefan de Vries in the lead. Die is de presentator. En zit nu naast me in de studio.
7: Goedemorgen.
6: Stefan, goedemorgen. Dit is de week van eigenlijk etiketten. Hè? Ja. Doe eens normaal, maar hoe doe je dan normaal? Wat is normaal? Wat is een goede normering van hoe we ons gedragen?
7: Ja, daar hebben we het al de hele week over. We hadden het eerder over vriendschap, collega's, de liefde, gisteren. En vandaag gaan we een potje ruzie maken, Bas.
6: Oké.
7: Ja, want polariseren kun je leren. Ja. Daar ga ik het over met Bart Brandsma. Een internationaal erkende polarisatie-expert. Wordt op heel veel plekken gevraagd om mensen te helpen die last hebben van polarisatie. Van conflicten in de maatschappij. Ja. Wat ligt eraan ten grondslag? Is polarisatie eigenlijk slecht? Heeft ook goede kanten. En wat doe je er mee als je slachtoffer bent? Bijvoorbeeld burgemeesters of politici. Ja. Of journalisten, die kunnen ook daardoor geraakt worden natuurlijk. Dus daar ga ik het over hebben.
8: Hoe kan je het leren? Ik ben benieuwd, kan je het ook afleren?
6: Dat zou fijn zijn. Kan je de angel er ook uithalen?
7: Ja. Daar gaan we het ook over hebben, want het heeft natuurlijk ook positieve kanten, polarisatie. Mm-hmm. Maar je moet dat dan wel eigenlijk volgens de regels doen. Volgens de etiketten. En als je slachtoffer bent van polarisatie of het loopt uit de hand, dan zijn er ook weer regels waarmee je het kunt, de angel eruit kunt halen. Ja. Nou, dat weet Bart Brandsma allemaal veel beter dan ik. Dus ik zou hem vragen.
6: Ook heel mooi vinden om hem te laten vragen hoe dat gaat bijvoorbeeld met Trump en journalisten op dit moment. Want als je al zegt, we spelen volgens de regels. Nou, een man die niet volgens de regels speelt, is meneer Trump.
7: Inderdaad, maar ik ga ook vragen of wij het wel volgens de regels spelen. De media, want de media hebben natuurlijk ook een aandeel in groeiende polarisatie.
6: Zeker. Dankjewel. Stefan de Vries, zo meteen in BNR's Big Five.
2: Tech Update.
6: Zo OpenAI topman Sam Altman als Anthropic topman Dario Amodei, die hebben bij de VN-veiligheidsraad gisteren gepraat over de risico's van AI. En hun verhalen die liepen toch net een beetje anders dan we van ze gewend zijn, zegt BNR's tech-redacteur Niels Koloos.
9: Het was op zich een hele opvallende sessie, Bas. Want allereerst viel op dat Amodei en Altman los van elkaar hun praatje hielden gisteravond onze tijd. Amodei die belde in op afstand en Altman zat fysiek bij de veiligheidsraad, een beetje op het hoekje van de U-vormige tafel. En allebei vertelden ze net wat anders over hoe we met AI om moeten gaan als mensheid. En Altman was opvallend genoeg een stuk gematigder.
10: We have a choice in front of us. AI can either be more like a new renaissance of creativity and discovery, or more like a new industrial revolution of upheaval and disarray.
9: Ja, hij had het helemaal niet over de mogelijkheid dat AI de mensheid kan
6: uitdoen. Ging maken? Nee, precies.
9: Dat heeft hij eerder dus wel heel erg gezegd. Het ging veel meer bij de Veiligheidsraad om de oproep dat overheden een stuk meer betrokken moeten zijn bij de ontwikkeling van AI. Hij zegt eigenlijk, kom eens met wetgeving, met betere regels, want je kan niet alle beslissingen overlaten aan een paar ontwikkelaars in San Francisco, zoals OpenAI.
8: Wel fascinerend dat hij dat zegt.
9: Ja, inderdaad. En hij benadrukte ook niet na dat we letterlijk niet al te veel moeten doemdenken. Maar Bas, toen kwam Dario Amodei met zijn hoofd op een gigantisch scherm en toen zei hij dit.
11: If managed poorly, I even believe that AI could be a risk to humanity as a whole.
6: Goed afgestemd, bedankt.
9: Inderdaad, heb je eerst een heel gematigd verhaal van Altman van jongens, het valt mee, we moeten gewoon de juiste keuzes maken. En dan komt Amodei met jongens, we gaan allemaal dood, we moeten nu echt keuzes maken. Ja. Dus ik vond het heel interessant, maar natuurlijk nuanceerde Amodei zijn

0: verhaal ook een beetje. Het was niet allemaal doem en onheil. Hoewel het een beetje een samenvatting was van zijn essay van begin deze maand. En dat is zeg maar het stukje tekst dat deze hele discussie wereldwijd over AI-risico's
1: voor
0: een groot deel heeft aangezwengeld, inderdaad. Wat de Veiligheidsraad met deze boodschappen gaat doen is nog niet duidelijk. Hebben ze ook nog geen besluiten over genomen. We moeten eerst maar eens zien wat Xi Jinping en Donald Trump vandaag met elkaar gaan bespreken over AI, want ook dat staat daar op de agenda.
1: Zeker. Maar toch eventjes, die speech van Altman was best slecht getuind, want terwijl hij bij de VN Veiligheid zat, meldde de Australische premier Anthony Albanese dat een AI-agent, notabene van OpenAI van Altman, een overheidswebsite, nou niet één, maar zelfs drie, heeft gehackt en daar alle informatie heeft weggehaald. Ja,
0: ik weet niet wat erger is, Bas, een AI-agent die je site pakt of een wereldberoemde hackersbende. Maar goed, in Australië was het dus een AI-agent van OpenAI. Mm-hmm. Die brak volgens de Australische overheid in juni in op een medisch portaal voor zorgverzekeringen. Dat vertelde Anthony Albanese dus, bij de VN notabene. En tot zover bekend zijn er geen gevoelige gegevens buitgemaakt, want die stonden gelukkig niet op de site. Het ging veel meer om statistieken over uitgaven voor de zorg, et cetera. Maar het feit dat die agent toegang kreeg tot verborgen informatie is wat Albanese betreft reden genoeg om, quote, extreme zorgen te uiten. En hij was ook niet blij met het feit dat OpenAI pas op 10 september over het incident informeerde, terwijl het dus in juni is gebeurd.
1: Ja.
0: Nou, verder lijkt de schade wel mee te vallen, maar er wordt nog altijd onderzoek gedaan en er wordt ook niet uitgesloten dat er meer overheidssystemen slachtoffer zijn.
1: Dan niet heel anders. Ik vond het heel opmerkelijk. Meta, het bedrijf van Zuckerberg, hè, ook makers van de perverse brillen.
0: Ja, de gluurbril.
1: De gluurbril met die camera erin. Nou, die heeft gisteren de oplossing gepresenteerd. Hè. Er komt een slimme bril aan. Zonder camera.
0: Ja, een keertje geen bril met geluid. Camera. Je hoeft alleen nog het geluid eruit te halen. En dan heb je gewoon weer een normale bril, inderdaad. Mm-hmm. Maar goed, op die camerabrillen, Bas, daar blijft Meta nog wel hartstikke trots op. Zo trots zelfs dat het bedrijf gisteren een video van Roel Maalderink over de camerabrillen verwijderde van Instagram.
1: Ja.
0: Die ging namelijk met een bril op zijn neus naar een kantoor van Meta in Amsterdam, samen met Bits of Freedom, om aan medewerkers te vragen of zij het leuk vonden om haast ongemerkt gefilmd te worden.
2: Ik heb hem binnen, hoor, de Meta-bril. Kijk, het is gewoon een heel vet ding. En hierachter is het kantoor van Meta. En daar vinden ze die bril natuurlijk ook hartstikke vet. You're from Meta, right?
3: Yeah.
2: Hey, Meta, start filming.
3: Starting filming?
2: Huh?
3: What?
0: Nou, verwarring en over.
1: Of u even wil stoppen met filmen.
0: Even wil stoppen, inderdaad. Veel van die medewerkers vonden het natuurlijk niet leuk. En Meta vond het dus ook niet leuk. En sowieso zien we wereldwijd een beetje verzet tegen die gluurbril van Meta.
4: Pervert bril heet het.
0: Pervert glasses, ja, inderdaad. Ja, de glass holes worden de gebruikers ook wel genoemd, inderdaad. Maar het bedrijf komt nu dus met, ja, zoals de bril heet, de Ray-Ban Audio. Een slimme bril zonder camera, maar nog wel met geluid dus, zoals je al zei, Bas. En gelijk een tip voor Meta opnieuw. Bij de volgende bril kan je het geluid eruit halen. En dan heb je gewoon de Ray-Ban. Ja, dan zijn we gewoon terug bij af.
1: Waarschijnlijk veel meer dan een gewone zoom.
4: Maar wacht even, wat kan je met een bril met geluid?
0: Nou ja, met zo'n slimme bril kan je dus bijvoorbeeld naar muziek luisteren door met je vingers op montuur te zitten. Je kan bellen, natuurlijk met AI praten. Wat is het weer? Okay. Wat staat er op mijn agenda? Het is eigenlijk een soort verlengde van een smartwatch, maar dan op je neus.
4: Ja,
0: het zijn dus
4: gewoon je oortjes. Maar
0: ja,
4: dan
0: eigenlijk je oortjes
4: in je bril.
1: Maar dan met twee ruiten.
0: Inderdaad, met twee ruiten, inderdaad. Maar waarom dit ding überhaupt bestaat, heeft Meta-baas Mark Zuckerberg een soort van gezegd gisteravond.
5: So, without cameras, this opens up a lot of new design possibilities. They can look like any other glasses.
0: Zuckerberg.
1: Je had wat de camera eruit en dan zie je het eruit als een bril.
0: Ja, maar dit is dus een enorm flut-excuus, Bas. Want zoek die camera-variant van Meta's bril maar eens op. Ja. Ook die lijkt gewoon enorm op een normale Ray-Ban zonnebril.
4: Ja, die camera's kun je bijna niet zien.
0: Nou, inderdaad. En bovendien, hij zegt dus ja, veel lichter, makkelijker. We kunnen beter ontwerpen. Journalisten die in de zaal zaten, die konden ook die audiobril even vasthouden en wegen. Het gewichtsverschil is maar 1 gram of 7. En
4: ja,
0: zelfs op brilformaat is dat gewoon heel erg weinig. Dus ik zou die slimme bril gewoon lekker in het schap laten liggen, Bas. Gewoon naar de echte opticien of een echte zonnebril halen, inderdaad.
1: Ja.
0: En ook nog belangrijk om te benoemen, de autoriteit persoonsgegevens kwam eerder deze week nog even in de lucht, mm-hmm, met een belangrijke boodschap. Mensen filmen of fotograferen met zo'n bril in de openbare ruimte is bijna in alle gevallen gewoon verboden. Zeker als je die beelden online wilt delen. Dus nogmaals, ik zou gewoon lekker een normale bril op mijn neus zetten of een zonnebril.
1: Heb ik ook heel speciaal. Daar kan je wel nieuwe dingen mee doen. Kan je namelijk glas inzetten, kan je er doorheen kijken.
4: Nou, gaaf, joh. Ja. Innovatie, joh.
1: Ik denk dat daar binnenkort een persconferentie over gegeven wordt door meneer Zuckerberg. Ja. We gaan er een punt aan draaien. Dit was
6: de BNR Tech Update, wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
4: Nou, was jij al klaar?
1: Ik was al klaar. Maar dit was helemaal terecht. Niels Kolenkoek moest wel even worden afgekondigd netjes. Dit was hem wel voor vandaag, deze ochtendspits. We zijn er morgen weer, Nina, met z'n tweetjes.
4: Ja, we zijn er morgen.
1: Ook gezellig om 6 uur, maar zo meteen begint BNR's Big Five. Doe eens normaal. Maar hoe dan? Stefan de Vries spreekt dan met Bart Brandsma, filosoof en, heel belangrijk, polarisatie-expert. Nou, dat wordt misschien openlijk ruzie, maar ik weet het ook niet. Tot morgen.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
7: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
6: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
6: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
10: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
11: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van GreenChoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
12: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
11: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
14: Hoe ontdek je het AI-DNA van jouw organisatie? Vandaag? Morgen? Volgend jaar? Dat doe je met de nieuwe baanbrekende supercomputer, de ZGX Nano van HP. Krachtig genoeg om alle vormen van AI te verkennen, toegankelijk genoeg om nu te beginnen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
14: De combinatie van de HP ZGX Nano en onze on-prem AI-expertise is jouw quickstart. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
16: Hoe gezond ben je echt? Brainscan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op brainscan.nl.
17: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
18: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
3: Nu in de BNR-app.
4: Polen zegt, de brand bij Starlink-installatie, dat is sabotage. Trump krijgt de deksel op de neus en moet van de rechter de media weer toelaten tot het Witte Huis. En vliegtuigstrepen blijken de grootste klimaatvervuiler. Het aanpakken ervan kan 10 jaar aan opwarming voorkomen. Dit en meer verhalen kun je nu lezen in de BNR-app. En dan horen we een pingeltje te krijgen. Ja, heel fijn.
1: Inderdaad, en toen gingen we naar de AWB en Erwin de Hart. Erwin, komt er al een eind aan de ochtendspits?
19: Nou,
1: denk dat er uiteindelijk wel een einde aan de ochtendspits komt. Maar we zijn er nog niet helemaal. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. 3 kilometer file tussen Aalsmeer en Knoop het Raasdorp. Door politieonderzoek is de rijbaan dicht. Het verkeer gaat via de vluchtstrook er stapvoets langs. Tot 11 uur ongeveer gaat dat duren. Ongeluk op de A10 Amstel richting Koenplein behoort inmiddels tot het verleden. Bij Amsterdam Slotenvaart is de weg weer vrij. Nog wel 5 kilometer file. Op de A27 Almere-Gorkum 4 kilometer file. Bij Knoop het Rijnsweer door een ongeluk een kwartier vertraging. Dan nog een flitser. A13 Den Haag-Rotterdam. Hectometerpaal 11,6.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
19: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazen-Storm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. Een flinke tegenvaller voor de Amerikaanse president Trump. De rechter heeft hem opgedragen om journalisten van 3 grote nieuwsorganisaties weer toegang te geven tot het Witte Huis. Onder andere CNN werd geweerd door Trump. Die beschuldigde journalisten van het verspreiden van nepnieuws, maar hij kwam niet met bewijs. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Van sociale media tot de buurtbarbecue. De toon lijkt harder, de loopgraven steeds dieper. Hoe kan dat? Hoe ontstaat polarisatie? En waarom dragen de meeste mensen ongemerkt bij aan die verharding? Daarover ga ik in gesprek in de Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan? Over omgangsvormen anno nu.
20: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
21: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
20: Ga verder met MyParcel. De nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
22: Presentator Fred Sissing is deze vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanuit de Rijnbar in Amsterdam. Kom gezellig langs.
23: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
24: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begint. ABN AMRO Mees Pierson.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
0: Wat zijn eigenlijk nog onze omgangsvormen anno nu? Waarom lijken irritaties sneller te escaleren en meningsverschillen harder te worden? Zijn we werkelijk zo verdeeld als het soms voelt? Deze week onderzoeken we hoe we met elkaar samenleven in de Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan? En vandaag is mijn gast polarisatie-expert Bart Brandsma.
2: Welkom. Gaan we een potje vechten zometeen? Nee, ruzie maken?
5: Dat gaan wij niet maken.
2: Oké. Je gaat ons ook vertellen hoe je voorkomt dat een conflict uitmondt in een strijd tussen wij en zij. Daar hou jij je al heel lang mee bezig. Internationaal ook. Op allerlei gremia word je uitgenodigd advies te geven. Je begeleidt professionals die te maken hebben met sterke verdeeldheid. Dan kun je denken aan burgemeesters, rechters, misschien ook wel journalisten.
5: Zeker.
2: Zeker, ja. En jij helpt om de verdeeldheid beter te begrijpen en te doorbreken. En dat ga je dus ook met ons doen, dit komende uur. Als je sociale media of het nieuws volgt, dat doen sommige mensen wel eens, heb ik begrepen, dan krijg je het idee dat de mens, of Nederlanders, of iedereen, eigenlijk steeds verder uit elkaar drijven. Ja. Is dat zo? Hoe zie jij dat?
5: Ja, je krijgt wel die indruk als je heel veel televisie kijkt, heel veel radio luistert, de kranten erop naleest. Maar dat is precies wat polarisatie is. Het is een soort gedachteconstructie waar we, als je er heel veel aandacht aan schenkt, allemaal in gaan geloven. Terwijl de grootste groep in Nederland, welk issue je ook neemt, is het wel ongeveer inhoudelijk met elkaar eens.
2: Ja, dus het valt wel mee met die polarisatie, of...
5: Nou, dan is polarisatie dus iets anders. Ah. Daar moeten we het over hebben.
2: Daar gaan we het over hebben. Polarisatie, een van de plekken waar dat wel eens gebeurt, is in talkshows bijvoorbeeld. Of op het voormalige Twitter, X, het Amerikaanse propagandaplatform.
5: Ja.
2: Kom je daar wel eens wat tegen waarvan je denkt, oh nee, hoe kan je zo met elkaar omgaan?
5: Zonder meer. Ja. En dat maken we allemaal mee.
2: Kijk je daar dan ook expres naar om jezelf een beetje te scherp te houden?
5: Nou ja, wel om te volgen wat speelt hier precies.
2: Ja,
5: Vooral om erachter te komen, wat is hier de wij-zij? Want polarisatie is gewoon wij-zij-denken.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
5: Polarisatie is het proces waarbij het wij-zij-denken steeds meer toeneemt. Depolarisatie, tegenovergestelde, neemt het wij-zij-denken af.
2: Ja.
5: En om nou erachter te komen hoe dat wij-zij-denken toeneemt, kijk je welke brandstof leveren mensen voor polarisatie.
2: Ja. En nou, zit jij zelf ook op sociale media in de zin dat je ook post? Nee?
5: Nee.
2: Af en toe wel kijken?
5: Ik volg voldoende.
2: Beroepsmatig,
5: maar vooral niet meedoen aan dat circus, want het biedt mij niet zoveel.
2: En als je dat dan volgt, zie je dan dat publieke debat op dat soort platforms en misschien ook op televisie en misschien op de radio verhard is de afgelopen jaren?
5: Zeker, ja. Zeker. En tegelijkertijd moet je beseffen, is er niks nieuws op die sociale media. Wat mensen doen in polarisatie is elkaar in een negatief daglicht zetten. Nou, als je effectief wil zijn, dan kun je dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer doen.
2: Uh-huh.
5: Dat kun je als activist doen. En dan grijp je alle middelen aan om dat zo goed mogelijk naar voren te brengen. Naar sociale media.
2: Want dat scoort negatief zijn over anderen.
5: Dat kan in een one-liner, dat kan met een slogan. En sociale media, dat is niet meer dan een nieuw middel.
2: Ja.
5: 40 jaar geleden hadden we alleen het NOS-journaal. Bestond BNR nog niet.
2: Nee.
5: Maar met alle nieuwe media komen er nieuwe gelegenheden. En sociale media is een gelegenheid om prachtige dingen te doen. Hoewel, die zie ik wat minder. Vooral om, laten we maar zeggen, dat wij-zij-denken aan te jagen.
2: Ja, dus eigenlijk zeg je dat wij-zij-denken is van alle tijden.
5: Ja.
2: Alleen is het nu veel makkelijker om dat gedachtegoed te verspreiden en gelijkgestemden te vinden.
5: Ja, en dat is een hele belangrijke. Wij-zij-denken is van alle tijden. Het is zo oud als de Bijbel.
2: Ja.
5: Sla het Oude Testament erop na, je komt de polarisatie tegen. Maar je ziet in de loop van de geschiedenis de boekdrukkunst. Nou, dat is een middel om het tussen katholieken en protestanten aan te jagen.
2: Ja, en leidde uiteindelijk tot onder andere de onafhankelijkheid van de Nederlanden, de boekdrukkunst.
5: Ja, dus en dat is ook een belangrijk.
2: Ja.
5: Polarisatie wordt altijd als iets negatiefs beschouwd.
2: Ja.
5: Dat is het niet.
2: Interessant.
5: Ja, polarisatie hoort bij een echte democratie. Wat je nodig hebt met polarisatie is dat de ene groep tegen de andere zegt, hey, we zijn het echt niet met jullie eens.
2: Mm-hmm.
5: Jullie hebben het nu voor het zeggen, maar wij komen in opstand. En dat kan, neem polarisaties nu, dat kan Farmers Defence Force zijn. En die zegt, we zijn het niet eens. Of Extinction Rebellion. Activisten die dagen vaak de samenleving uit. Dat hoort bij een echte democratie.
2: Ja.
5: Dus polarisatie, ik geef ook geen trainingen. Polarisatie bestrijden.
2: Nee?
5: Nee, waar het over gaat is polarisatie doorgronden en dan een effectieve keus maken. Waar wil ik staan?
2: Ja.
5: Wil ik nu polariseren? Of bijvoorbeeld, je bent burgemeester of docent van een klas. Ik heb het gevoel dat ik wil depolariseren. En als je de dynamiek begrijpt, kun je sturen.
2: Ja.
5: Is niet makkelijk, maar dan kun je daar dingen in doen.
2: Ja, als ik je goed beluister, dan zeg je eigenlijk het wijsheiddenken is van alle tijden. En dat we nu een idee hebben dat de maatschappij meer verdeeld is dan vroeger, dat is een idee, een beeld. Maar dat klopt dus niet met de werkelijkheid.
5: Klopt niet met de werkelijkheid. De onderzoeken wijzen dat ook uit. Wat wel zo is, we zijn veel gevoeliger geworden, allemaal, voor dat idee dat je in zwart-wit moet denken.
2: Mm-hmm.
5: Dus 10 jaar geleden hadden we het over, ben je voor of tegen die vluchtelingen?
2: Ja.
5: Maar daar zijn heel veel nieuwe issues bijgekomen. Sta je aan de kant van Den Haag of ben je van de boeren?
2: Mm-hmm.
5: Op het moment dat je het gevoel hebt dat je met het nemen uit een schap van een broodje ham, dat je dan al eigenlijk voor je omgeving gevaarlijk bezig bent, want dan kunnen ze denken dat, dan is er polarisatie. Want dat betekent dat je met één simpele handeling al aan de ene of de andere kant staat.
2: Ja.
5: Dat is wel enorm toegenomen.
2: Ja, dat is toegenomen, maar toch is Nederland minder verdeeld dan het lijkt.
5: Ja.
2: Maar wie heeft er dan belang bij dat we ons toch iedere keer in twee kampen opdelen? Broodje ham, broodje geen ham, vluchtelingen, geen vluchtelingen, boeren, stedelijke bewoners.
5: Ja.
2: Wie heeft daar belang bij?
5: Nou ja, de vraag verraadt dat je bijna denkt dat er iemand aan het stuur zou staan die hierin probeert een kant op te duwen.
2: Ja.
5: En natuurlijk is het zo dat als je zichtbaar wil worden, dat je dan er niet komt met 5 minuten lang een genuanceerd verhaal houden. Mm-hmm. Het is veel wenselijker om dan een slogan te doen en te zeggen, het kwaad zit aan de overkant, ik ben goed.
2: Ja.
5: Dat doen politici, dat wordt breed uitgemeten. Dus mensen hebben belang bij zichtbaarheid. En je bent het meest zichtbaar als je een one-liner verkoopt. En dan moet hij ook nog een beetje extreem zijn. Of wat mensen dan zeggen, het mag best een beetje prikkelen of schuren.
2: Ja.
5: Ik word altijd wat vervelend van dat soort tekst. Het mag best een beetje schuren. Dan denk ik, ben je ook in staat om iets te doen wat niet schuurt. Waarbij je echt luistert.
2: Je zou zeggen, schuren, dan worden dingen glad. Maar in de praktijk is dat niet zo, want vaak worden dan tegenstellingen groter.
5: Ja, en die tegenstellingen die kunnen zich heel diep in mensen invreten.
2: Ja.
5: En dat is wat we zien gebeuren.
2: Ja, als je het hebt over, laat ik terugkomen op een broodje ham of geen broodje ham, dan heb je dus een conflict tussen twee broodjes, keuze tussen twee broodjes.
5: Ja.
2: Maar dat is nog geen polarisatie, hè? Want dat is niet hetzelfde.
5: Nee.
2: Kun je uitleggen wat precies het verschil is tussen polarisatie en conflict?
5: Heerlijk om dat te mogen uitleggen, omdat je vaak kom je daar niet aan toe. Mensen denken vaak polarisatie is een heel erg conflict. Maar het is echt iets anders. Een conflict heeft altijd een plaats, een tijd en probleemeigenaren. Dus die situatie in de kantine, twee soorten broodjes. En één iemand die zegt van, hey, luister, dat komt wel uit de bio-industrie, hè, dat broodje ham. Dat weet je toch wel?
2: Ja.
5: En dan zijn er twee mensen en die hebben dan een gesprek met elkaar. En er kan iemand bijkomen die zegt, oh, wacht even, dit is een ruzie. Ik moet hier iets in doen. Het heeft plaats, tijd en probleemeigenaren. Maar polarisatie, dat is wij zij denken, dat zit in de hoofden van mensen. Je kunt nooit naar de plaats of de tijd waar de polarisatie is. Was het maar zo eenvoudig. Een conflict kun je conflictmanagement op toepassen. Polarisatie is iets dat zit in die hoofden van mensen. Dat beweegt op een hele andere manier. Is veel glibberiger.
2: Ja, laten we van het broodje ham. Het is geen kosher onderwerp, maar daar maak ik toch een kosher onderwerp van.
5: Ja.
2: De demonstraties rond Gaza aan de Universiteit van Amsterdam.
5: Ja.
2: Op het Routeseiland. Dat liep behoorlijk uit de hand na 7 oktober 2023. Ja. Wat was daar volgens jou het conflict? En wat was dan het polarisatiedeel?
5: Ja, een prachtig voorbeeld. Routeseiland, het was op een mooie dag in mei. Ik weet de datum niet precies, maar plaats en tijd zijn duidelijk. Het conflict is die situatie. Pallets worden opgestapeld, worden televisieschermen vernield. Dat, wie zijn de probleemeigenaren? Femke Halsema, het bestuur. Maar de wij-zijs die daar doorheen spelen zijn heel verschillend. In de Tweede Kamer wordt geroepen dat linkse tuig.
2: Ja.
5: En de hardwerkende Nederlander.
2: Ja.
5: Anderen zeggen, nee, weet je wat hier aan de hand is? De Joodse gemeenschap wordt hier bedreigd door, nou, vul maar in, die moslims. Of dan kan het een moslim niet moslim worden. De Joodse gemeenschap in het wij-zij tegenover de Nederlandse samenleving. Dus de wij-zijs buitelen over elkaar heen.
2: Ja, dus dan wordt het uitgezoomd van de plaats, ja. Het Routers eiland, het ja. conflict, het demonstratierecht,
5: ja.
2: naar iets veel groters.
5: Ja. ja, en dat grotere, als je nou vraagt wie hebben daar belang bij, er zijn altijd mensen die zeggen, hé, daar komt een conflict langs, die kan ik mooi in mijn wij-zij stoppen.
6: De Big Five. Stefan de Vries.
2: Na je studie sociale en politieke filosofie werkte je eerst als wij eigenlijk, als journalist. Je was een van ons,
5: ja.
2: Documentairemaker. Toch stapte je over naar een andere carrière. Hoe is dat gegaan? Hoe word je van journalist polarisatie-expert? En ook nog een hele bekende en goede.
5: Ja, dan moet je je fascinatie volgen. Dus met heel veel dingen in het leven. Je wordt ergens goed in als je echt, er echt voor gaat. Ik werkte na de schrijvende pers voor de publieke omroep. Ik mocht documentaires maken samen met mijn broer, klein teampje. We reisden de wereld over om documentaires te maken over de islam. Voor de NMO, de Nederlandse moslimomroep. Ja. Die bestond toen nog.
2: Mm-hmm.
5: Is verloren gegaan aan polarisatie, maar dat is een ander verhaal. Documentaires over de islam maken in de jaren 2000 tot 2005. Nou, dat betekent Tijdens dat je 9-11 meemaakt, ja. World Trade Center, maar ook de moord op Van Gogh 2004.
2: Ja.
5: En ik voelde de wereld verdeelt zich in moslims en niet-moslims.
2: Mm-hmm.
5: En ik zat daar zelf ook in. Ik voelde mij een niet-moslim en toen realiseerde ik me, daar heb ik niks voor gedaan. Ik heb geen niet-moslim activiteiten verricht.
2: Nee.
5: Toch was ik het. En dat is precies wat polarisatie is. Ergens gebeurt iets en jouw identiteit wordt in één keer veranderd.
2: Ja.
5: Waarbij je geen macht hebt over wat dat wij zij over jou zegt.
2: Maar dat is op zichzelf al een interessante journalistieke observatie.
5: Ja.
2: Hoe maak je dan de stap van, ja, die journalistiek is toch niet mijn medium. Ik ga me verdiepen in polarisatie.
5: Ja, ik nam die vraag zo serieus. Ik wilde weten wat het was. Dus ik ging googlen op polarisatiemanagement en polarisatiestrategie. Ik kreeg geen hits.
2: Okay.
5: En toen dacht ik, nou ja, als dat niet bestaat, misschien hebben we het wel nodig. Dan ga ik het uitzoeken.
2: Ja.
5: De boeken hielpen me niet. En toen ben ik het in de praktijk gaan uitzoeken. Nou, ik hou van reizen, dus ik ben naar Noord-Ierland gegaan. Katholieke protestanten die daar met elkaar strijden. Daar kun je wat leren. En over de hele wereld eigenlijk steeds met professionals gekeken. Hoe beweeg jij in dat spanningsveld?
2: Ja.
5: En toen kwam ik achter welke rollen er eigenlijk zijn. En wat je kunt doen aan polarisatie. Maar dat is een proces van 20 jaar geweest.
2: Ja, ja. Ja. In die 20 jaar ontwikkel je ook een denkkader, zoals je het zelf noemt, over polarisatie. Waarbij je polarisatie kunt eigenlijk ontleden.
5: Ja.
2: Wat houdt die aanpak in? Wat heb je bedacht?
5: Ik heb de basiswetten vastgesteld. Hè. Het is een gedachteconstructie. Het zit in hoofden van mensen. Ik weet wat brandstof is. Wat brandstof is wat de ene pool zegt over de identiteit van de andere. En ten diepste, het is een identiteitskwestie. Het zit in je. Als iets echt polarisatie is, gaat het niet meer via het hoofd.
2: Nee.
5: Nou, dat is belangrijk, maar nog veel belangrijker, er zijn rollen in polarisatie. Je hebt pushers, je hebt joiners, je hebt het midden.
2: Rollen van mensen die zij vertolken.
5: Ja, dus een pusher is iemand die jaagt de polarisatie aan. Die staat op de extreme pol.
2: Ja.
5: Levert brandstof, houdt van monoloog. Dat is een Greta Thunberg.
2: Dat is een zender eigenlijk.
5: Een zender, iemand die zegt, hier ga ik voor. Dat is ook een Geert Wilders. De uber-pusher in deze wereld, die zit aan de andere kant van de oceaan.
2: En die heet?
5: Donald.
2: Ja, Donald.
5: Dat is er één, maar je hebt naast pushers op de polen heb je ook joiners. Dat zijn mensen die zeggen, ik kies kamp. En die herken je ook, want die zeggen altijd, ik ben niet helemaal met hem eens, de pusher.
2: Maar
5: hij heeft wel een punt.
2: Ja, ik ben niet een racist, maar...
5: Maar.
2: Ja.
5: Ik vind toch goed dat ze dit agenderen.
2: Ja.
5: Dus dat zijn pushers en joiners. Ja. En dan, dat is misschien wel de belangrijkste ontdekking, dan is er een verwaarloosde groep in polarisatie. Het stille midden.
2: Mm-hmm.
5: En dat stille midden voelt dat het er niet toe doet. Het stille midden wordt verwaarloosd, ook door heel veel professionals waar ik mee train. Dus burgemeesters hebben de neiging om te kijken naar die polen, want die maken rumoer.
2: Ja.
5: Een docent in de klas die kijkt naar die 2-3 leerlingen die de boel aan het aanjagen zijn. Aan de flanken. Provoceren, ja. De flanken. Het stille midden kijkt ernaar en krijgt die aandacht niet. Journalisten doen een hoor en wederhoor.
2: Mm-hmm.
5: Die willen de ene pol en de andere pol. En dan heb ik allebei aan bod laten komen.
2: Een neutraal verslag. Ja.
5: Maar wie komt niet aan bod? Dat stille midden.
2: Ja. Maar dat stille midden kan wel stemmen, bijvoorbeeld. In het geval van...
5: Ja, en bij het stemmen zie je dat ze mee kunnen gaan bewegen, omdat ze denken dat dat ertoe doet, met die zwart-wit tegenstelling van de polen.
2: Ja.
5: Dus politici die neigen naar een pol om tegen het midden te zeggen, kies.
2: Ja.
5: Want de dynamiek van polarisatie is altijd, kies. Ben je voor ons of tegen ons?
2: Zou je dan niet eigenlijk het stille midden als de grote schuldige kunnen aanwijzen? Want zij lopen mee. Ze staan niet op.
5: Nee, de schuldige. Ja. Het begint ergens anders. Mm-hmm. Maar je zou kunnen zeggen, als het stille midden mee gaat doen, polariseren we met z'n allen.
2: Ja.
5: Want dan gaat het stille midden kiezen.
2: Mm-hmm.
5: Blijft het stille midden sterk, staat het in het midden. En wordt het ondersteund door burgemeesters, journalisten, docenten, dan depolariseren we met z'n allen.
2: Ja.
5: Dus je kunt iets aan polarisatie doen als het midden maar sterk blijft. Maar dan gebeurt er iets eigenaardigs. In die polarisatie, twee polen tegenover elkaar, staat er op een zeker moment iemand op en die zegt, ik ben neutraal. Ik ga boven de partijen staan en ik ga de mensen in gesprek brengen, want ik wil die polarisatie niet. En dan gaan ze aandacht geven aan de ene pol en de andere pol. Want die kennen ze.
2: Ja.
5: Die mensen op de pol vinden dat soort types, zogenaamde bruggenbouwers, fantastisch. Want wat doen die bruggenbouwers? Die verwaarlozen dat midden, geven alle aandacht aan die polen. En die polen kunnen daardoor uitstekend hun boodschap kwijt.
2: Ja.
5: Dus met de beste intentie zijn die bruggenbouwers bezig om brandstof te leveren voor opnieuw polarisatie. En dat is de dynamiek die we de afgelopen jaren steeds meer meemaken.
2: Ja. In de coronaperiode waren er sterke tegenstellingen, sterke polen. Die bestookten elkaar, die twee kanten. Ja. Maar was hier het stille midden dan een medeplichtige of het slachtoffer of de zondebok?
5: Ik weet eigenlijk heel goed hoe dat zit, omdat ik ook voor een van de ministeries meedacht over wat gebeurt hier en wat kun je doen. En na elke persconferentie had je het idee. Weet je nog wel, was je handen en dan werd het R-getal genoemd.
2: Ja.
5: Want van zitten we op 1 of 1,1?
2: Dat wisten we allemaal.
5: En dat wisten we allemaal. Maar dan hadden we het idee dat we verdeeld waren. Je was heel erg tegen of mensen. Maar uiteindelijk, een weekje na zo'n persconferentie, er kwamen de resultaten tevoorschijn over hoe de mensen ermee omgingen. En er stond 85% zo'n beetje achter de maatregelen.
2: Ja.
5: Dus je kreeg de indruk dat we verdeeld waren. Dus dat, felicitaties kunnen we geven aan Willem Engel.
2: Mm-hmm.
5: Want het is hem gelukt om wat dat betreft dat wij zij denken aan te jagen. En dat staat dan los van hoe mensen er inhoudelijk in zitten.
2: Ja, toch heeft het wel wat littekens achtergelaten in de samenleving.
5: Ja.
2: Je zei het net al, polarisatie is niet per definitie slecht.
5: Nee.
2: De afschaffing van slavernij, het vrouwenkiesrecht of het homohuwelijk, allemaal belangrijke sociale ontwikkelingen in onze geschiedenis. Zou dat gelukt zijn zonder polarisatie?
5: Nee.
2: Nee.
5: Nee, ik ben ook blij dat je het zo stelt. Ik noemde net een pusher, Greta Thunberg. Ik noemde Donald Trump of Geert Wilders. Nelson Mandela, iemand van wie wij toch zeggen, goh, die heeft iets betekend voor Zuid-Afrika. Het was ook een pusher.
2: Ja.
5: Die is op een gegeven moment opgestaan. Dus mijn pleidooi is ook niet van, stop uw activisme, we moeten depolariseren. Ik ga zelfs volgend jaar, of 25 maart, heb ik een hele dag over polarisatie en activisme. Omdat die twee allebei heel erg belangrijk zijn. Ik pleit niet voor geen activisme. Aletta Jacobs heeft ervoor gezorgd dat vrouwen de academische mannenwereld binnenkwamen.
2: Ja.
5: Als Jerry Afrije, die in het, 10 jaar geleden werd hij verguisd. En nu wordt er gezegd, er is toch iets gebeurd in dat hele Zwarte Piet verhaal.
2: Ja.
5: Wat een nieuwe en gezondere balans geeft.
2: Ja. Maar dat begint dus, jij noemt het activisme, maar het heeft wel polarisatie tot gevolg. Want bijvoorbeeld het voorbeeld van Zwarte Piet.
5: Ja.
2: Er zijn nog steeds, tot mijn verbazing, mensen die denken, ja, ze pakken ons Sinterklaas af. Ja. Dat doen zij.
5: Ja. Weet je wat daar gebeurt? Eigenlijk gaat die discussie niet eens over Zwarte Piet.
2: Waar wel?
5: De onderliggende wij-zij, en die zit onder heel veel wij-zij's, is een soort gevoel, er is een elite en er is een volk. En alles wat dat elite-volkgevoel kan versterken, en dat was de Zwarte Piet-discussie, maar dat is ook zelfs de stikstof-discussie, de slavernij-discussie, dat zijn allemaal dynamieken die dat volk-elite versterken. Ja. En dat is een hele angstige, hoor. We praten nu op. Nu komen we bij een heel serieus element.
2: Ja, maar daar gaan we het zo over hebben.
5: Okay.
2: Want straks hoor je welk soort leiderschap helpt om polarisatie en verdeeldheid te verminderen. Blijf dus luisteren.
7: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
8: Jouw bedrijf laat talent niet lopen, toch?
9: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
10: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
12: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
25: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
26: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten.
27: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
26: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga jorten op jort.nl.
28: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
29: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
30: U heeft een webshop en iemand komt met een briljant idee.
31: Zullen we een custom audience aanmaken op social media?
30: Hopelijk, zegt u dan.
31: Maar mag dat?
30: DMCC is de compliance specialist die op dit soort vragen heldere antwoorden geeft. Twijfelt u ook wel eens? Ga dan vandaag nog naar dmcc.nl/magdat. DMCC. Groeien door vertrouwen.
32: Snel duidelijkheid over uw nachtrust? Ruistaal bezorgt uw slaaponderzoekdevice gewoon thuis. Wij analyseren op afstand uw snurken en slaapapneu. Het belangrijkste pakketje van het jaar. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
33: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
34: of over de grootste beursgang aller tijden.
33: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
34: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
33: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
34: of in de BNR-app.
35: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
32: Gedegen onderzoek en behandeling, Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
36: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
37: Of je nu je dag begint of eindigt, wij brengen je verder dan je bestemming. Bekijk nu ons exclusieve aanbod op mak-auto.nl. Mak Auto. We go the extra mile.
38: BNR.
0: BNR Verkeer.
1: Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A2 Den Bosch richting Utrecht. 11 kilometer file tussen afrit Kerkdriel en Knopendel. Een half uur vertraging. De linker rijstrook is dicht. De rijbaan van de A9 Amstelveen richting Alkmaar is dicht bij Knopend Raasdorp door een ongeluk. Tot een uur of 11. Een kwartier vertraging op dit moment. En dan staat er nog een flitsmelding van de A7 Duitse grens Groningen. Hectometerpaal 230,5. En de A15 Rotterdam-Gorkum 72,0.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
4: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. Bedrijven in ons land moeten snel meer doen aan hun cyberbeveiliging, waarschuwen allerlei organisaties, waaronder de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD. Ze zeggen dat hackers steeds vaker AI gebruiken. Daarmee kunnen ze nog makkelijker systemen platleggen of phishingmails sturen en zo dus gevoelige informatie stelen. Op de A4 bij het Brabantse Steenbergen is een man van 74 overleden bij een verkeersongeluk. Volgens de politie lijkt het erop dat een auto achterop een vrachtwagen is gebotst. De vrachtwagen week vervolgens uit naar de vluchtstrook. Op dat moment botste een andere auto achterop de vrachtwagen. Het slachtoffer zat in de tweede auto. Een flinke tegenvaller voor de Amerikaanse president Trump. De rechter heeft hem opgedragen om journalisten van 3 grote nieuwsorganisaties weer toegang te geven tot het Witte Huis. Onder andere CNN werd geweerd door Trump. Die beschuldigde journalisten van het verspreiden van nepnieuws, maar hij kwam niet met bewijs. En de extreme hitte van afgelopen zomer kost ons in Europa een hoop geld. Een grote Duitse verzekeraar heeft uitgerekend dat de Europese economie 113 miljard euro misloopt. Dat komt doordat mensen op hete dagen langere pauzes nemen of zelfs helemaal niet aan het werk zijn. De grootste hitteschade wordt geleden in Italië. Het weer van Weer Online. In heel het land schijnt de zon met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt tussen de 15 en 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
2: Wie de luidste stem heeft, bepaalt niet altijd de uitkomst. Welk leiderschap helpt als een samenleving tegenover elkaar komt te staan? Daarover ga ik in gesprek in de Big Five van Doe Eens Normaal. Maar hoe dan? Over omgangsvormen anno nu.
6: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
11: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
13: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
14: Onlineveilingmeester.nl.
6: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
15: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
16: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
15: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
17: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
18: Normaal gesproken domineren grote bedrijven het nieuws, terwijl juist het MKB wordt gezien als de motor van de economie. Dat kan anders. In MKB Praat Mee gaat presentator Thomas van Zijl elke dag in gesprek met een ondernemer over de impact van het nieuws op zijn of haar bedrijf. Zo staat het MKB ook weer op de kaart. Luister elke dag om 10:50 naar MKB Praat Mee.
19: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
17: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventships.nl.
3: BNR Nieuwsradio. The Big Five.
20: Stefan de Vries.
2: Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 gasten over de nu heersende omgangsvormen en hoe die veranderen door de tijd heen. Staan bewoners van deze planeet lijnrecht tegenover elkaar, zoals we vaak horen en lezen? Of zijn we misschien toch minder verdeeld dan we denken? Daarover praat ik nog altijd met mijn gast Bart Brandsma. Veel gevraagd en internationaal ook, mag gezegd worden, erkend polarisatie-expert. We hadden het net over de 5 rollen in de polarisatie. Je hebt ook een 6e positie geïdentificeerd. Dat is een vorm van leiderschap.
0: Ja.
2: Om welk soort leiderschap gaat het dan?
0: Dat is het leiderschap dat zich niet op de feiten baseert. Of de feiten wel meeneemt. Maar eigenlijk weet dat polarisatie een gevoelsdynamiek is. Als je in een bedrijf polarisatie hebt, wij denken tussen management en werkvloer.
2: Mm-hmm.
0: Dan kun je een PowerPoint presenteren aan het hele bedrijf. En zeggen van, luister, het klopt hier niet, want...
2: Wij zijn een platte organisatie.
0: Wij zijn een platte organisatie, laat van alles zien.
2: Ja.
0: Maar uiteindelijk zit daar een gevoelsdynamiek. Dus je hebt een leiderschap nodig dat daar niet staat met een PowerPoint, maar dat er staat met een verhaal.
2: Ja,
0: dus eigenlijk, ik onderscheidde daar net in. En je hebt de polen, je hebt mensen die kiezen een kamp. En je hebt het grote midden. Die mensen die hebben een verhaal nodig en een leiderschap dat hen meeneemt. Dus dan heb je het al over een leiderschap dat niet begint met een analyse, maar met empathie. Dus even heel goed luisteren naar wat de mensen hier beweegt.
2: Ja.
0: Niet alleen luisteren naar de schreeuwers, maar weten wat zijn de dilemma's en worstelingen van mensen in het midden.
2: Ja.
0: Leiderschap dus dat luistert. Leiderschap dat een beeldend verhaal kan vertellen. Leiderschap dat niet meteen denkt, oké, wie kan ik hier tevreden stellen? Kunnen we dit met een compromis oplossen? Maar dat denkt, hey, jullie zijn hier met elkaar in een conflict, maar het neigt ook wij-zij denken. Kunnen we eens eventjes heel goed gaan kijken naar hoe we dit in de praktijk vruchtbaar maken?
2: Ja, want in de praktijk gaat het toch vaak over die feiten. Ja, maar er zijn niet zoveel criminaliteit ingevallen. Of er zijn niet dit. Of...
0: Ja, en de feiten, dat is het bijzondere. Ja. De feiten jagen de polarisatie aan.
2: Ja, dus eigenlijk moeten we feitenvrij... managen.
0: Nou, eigenlijk, kijk, we strijden met z'n allen om de waarheid. Hoe zitten de feiten? Wat is de werkelijkheid? En wat je ziet in polarisatie is dat het om iets anders gaat. Het gaat om waarachtigheid.
2: Ja.
0: En er zit een subtiel verschil, hè? Waarheid, dat is iets, nou, daar kunnen we het over hebben. En dan haal ik er nog een rapport uit 1912 bij. En daarna nog eens uit 2024. En dan zeg ik, zo zit het in elkaar.
2: Ja.
0: Als je echt iets wil doen aan polarisatie, dan heb je waarachtigheid nodig.
2: Dus mensen moet je mens zijn.
0: Dan moet je mens zijn. Ja. En dan kom je op al die dingen van authentiek leiderschap. Dan kom je op allerlei zaken waar directeuren, bestuurders ook heel hard zichzelf, als het goed is, op proberen te trainen.
2: Ja.
0: Maar wat we zo ontzettend moeilijk vinden. Want we leren dat nou net niet op school.
2: Nee, hoe zou jij zo'n conflict situatie ingaan dan als empathisch leider?
0: Ja.
2: Wat zou het eerste zijn wat je zegt?
0: Beste mensen, ik zie wat hier speelt. En ik ga jullie vertellen op welke manier mij dit raakt.
2: Ja.
0: Ik kan je ook vertellen dat ik een bepaalde ervaring heb waarin ik daar eigenlijk mee worstel. Dus eenvoudig is het niet. En als ik die ervaring heb verteld, zou je dan van jullie kant uit ook kunnen aangeven wanneer jij het tegenkomt en hoe je ermee omgaat.
2: Ja.
0: Dat is uitnodigend.
2: Ja, gisteren hadden we het in de Big 5 over relaties. En toen bleek dat de beste openingszin om te flirten is... hey, hoe gaat het?
0: Ja.
2: Dat heeft het meeste succes. Zou dat ook voor een empathisch leider kunnen gelden als die tegenover 2 conflictgroepen staat?
0: Ik heb gisteren geluisterd, ik had de link niet gelegd, maar ik denk dat het waar is. Want ik maak een onderscheid tussen leiders die begrenzen, die zeggen hier mag het over gaan en daarover niet, en mensen die uitnodigend zijn. En eigenlijk is de meest uitnodigende zin, hey, hoe gaat het?
2: Ja, slimme opmerking van Tila Pronk, de liefdeswetenschapper die gisteren te gast was. En zij heeft ook een kettingvraag voor jou. Dat doen onze gasten. Zij wilde dit weten van jou.
5: Nou, wat ik heel graag wil weten van Bart Brandsma, maar als ik kijk naar politici, dan zie ik gewoon hele vijandige, nare omgangsvormen vaak. En het is nu de week tegen pesten. Ja. Dus mijn kinderen die krijgen op school les over pesten en de gevolgen daarvan. Ik denk, moeten ze niet die politici ook wat pestles krijgen en dan dus een soort anti-pestles? Moeten ze zich niet ook aan soort basisregels houden? Zouden ze niet wat beter moeten worden in liefdevol communiceren naar elkaar?
2: Ja, mooie vraag van Tila Pronk. Wat is je antwoord, Bart?
0: Hele mooie vraag. Nou ja, het bijzondere is, wat we dus van kinderen vragen bij die anti-pestles, is zelfreflectie.
2: Ja.
0: En dan laat ik even een stilte vallen, want dan ga je overstappen naar de Tweede Kamer. En dat is heel bijzonder. Ik ben een keertje gevraagd door een grote Tweede Kamerfractie. Ik ga niet zeggen welke het is. De fractievoorzitter, we zitten bij elkaar en hij hoort mijn verhaal en hij denkt, ja, dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Zou dit wat voor mijn fractie zijn? Zou je dit denkkader daar kunnen presenteren? En toen zei ik tegen hem van, nou, mijn ervaring met groepen is, je hebt twee dingen nodig. Urgentiebesef, mensen moeten het willen. Urgentiebesef bij dat thema wij zij denken. En de tweede, reflectievermogen.
2: Op jezelf.
0: Op jezelf, ja. Naar jezelf kunnen kijken. En toen zei deze fractievoorzitter, kijk, met dat urgentiebesef zit het wel goed. Maar dat reflectievermogen, er zitten doeners. En
2: geen denkers.
0: Geen denkers. In feite, wat ik doe, ik geef training, laten we maar zeggen, voor volwassenen, om niet mee te gaan in pesten. Ja. Niet mee te gaan in die polarisatiedynamiek. Mm-hmm. En om het leuk te houden. Op school wordt van kinderen gevraagd om naar zichzelf te kijken en bijvoorbeeld eventjes op de rem te trappen. Jij moet eventjes afkoelen. Ja. Ga maar eventjes. Ja. En dan kom je terug. Je hebt je blauwe petje opgezet en daarna krijg je een rood petje op. En dan mag je zeggen wat je vindt. Nou, dat zijn dingen die we van kinderen vragen. Maar dan zou ik zeggen, is het niet zaak dat volwassenen laten zien in de praktijk hoe je dat doet?
2: Ja.
0: En ik kom ook veel op scholen, met scholengemeenschappen, met docenten. En die zijn altijd heel druk en bezorgd over hun leerlingen. En ik denk, de eerste plek waar ik polarisatie aan zou willen pakken is de docentenkamer.
2: En
0: als daar 40 docenten zitten, die met elkaar eigenlijk alleen maar kunnen discussiëren en elkaar geen vragen kunnen stellen en niet kunnen luisteren, hoe wil je dat dan in de klas doen?
2: Ja. Ik denk dat veel, als er leraren zitten te luisteren, die denken van, hè, wat? Ik bedoel het toch goed?
0: Ja.
2: Hoe zou je dat dan aanpakken? Je gaat van docentenkamer
0: in. Het Engelse spreekwoord is, the road to hell is paved with good intentions.
2: Ja. Ja.
0: Dus je kunt hele goede intenties hebben, maar als je niet kan luisteren, als je denkt dat het erom gaat dat je de ander een feit voorschotelt en zegt, haha, en dus heb ik gelijk, dan ben je eigenlijk niet samen aan het onderzoeken. En wat je nodig hebt is leiderschap dat samen onderzoekt. Leiderschap dat niet zegt, beste mensen, wat is hier de beste oplossing? Want oplossingen, laten we wel wezen, de grote issues van deze tijd lossen we niet op. Het klimaat lossen we niet op. De crisis in de landbouw lossen we niet op. We kunnen het wel een beetje beter doen.
2: Hoe dan?
0: Nou, beter doen betekent dat je leiderschap hebt dat zegt, waar zitten de kleine mogelijkheden om hier stapjes vooruit te zetten. Waar hebben we eigenlijk in de reflectie naar hoe we het tot nu toe hebben gedaan, waar hebben we kansen gemist? Ja, dat moet je niet in je eentje gaan zitten beantwoorden. Dat doe je, zeg eventjes in de stikstofdiscussie, samen met boeren.
2: Ja, en als een van de twee niet meer wil praten, hoe ga je dan dat conflict oplossen of die polarisatie?
0: Nou, het opvallende is, mensen willen wel praten. Neem Johan Remkes in dit geval, de politicus die een tijd geleden werd gevraagd, wil je bemiddelen tussen Den Haag en de boeren?
2: Ja.
0: Die man die zei, weet je, ik ga niet met de usual suspects praten. Ik zoek mijn eigen mensen uit, ik ga mijn oren te luisteren leggen. En toen hij op een zeker moment op landelijke televisie zei, ik heb heel veel boeren ontmoet en ik ben geschrokken van de wanhoop in hun ogen. Hele redelijke, rationele mensen. Dat was het moment waarop er in Boeren-Nederland werd gedacht, iemand begrijpt onze situatie. En toen was er nog niet gesproken over de oplossing. Dus mensen zijn tot heel veel bereid, willen echt wel.
2: Met alle respect voor Johan Remkes, er is geen oplossing gekomen. Het is alleen maar verergerd.
0: Nee, en dat
2: niet dat het aan hem zou liggen, maar...
0: Nee, dat laatste klopt. Niet dat dat aan zijn start zou liggen. Wat ik zou willen is dat je nooit onafhankelijke adviseurs inroept En dan zegt, als zij hun trucje hebben gedaan, en nu gaan we weer verder. En dat is hier natuurlijk gebeurd.
2: Ja.
0: Wat je nodig hebt, is een echte minister die het luisterwerk doet en het daarna meeneemt. De echte bestuurder of de echte directeur, die niet zegt, we wachten het rapport af en dan beslis ik. Nee, de echte directeur van een goed bedrijf luistert en laat aan mensen in het bedrijf weten, werknemers, ik heb naar jullie geluisterd, ik begrijp wat hier speelt en we trekken samen op.
2: Is dat ook het advies dat je zou geven aan een schooldirecteur of een die in zo'n lerarenkamer binnenkomt en ziet dat daar de polarisatie ook bestaat.
0: Ja.
2: Wat zou hij of zij moeten zeggen tegen zijn leraarteam?
0: Opnieuw breng je dan, stel dat die polarisatie gaat over Gaza-Israël. Dat is op heel veel scholen een issue.
2: Ja.
0: Activisten aan de ene kant, voor de ene kant of voor de andere kant. Een goed leider, een directeur, die gaat die kamer binnen en die zegt, hey mensen, wij zitten hier heel verschillend in. Ik ga jullie vertellen hoe ik erin zit. En als een goed leider dan kan schetsen, niet dit is mijn mening, maar dit is mijn worsteling, dit zijn de waarden die voor mij op het spel staan, dan werkt dat uitnodigend. En dan trek je een ander gesprek op gang dan wat we meestal tegenkomen. En in ieder geval een ander gesprek dan wat je in de Tweede Kamer ziet.
2: Ik hoor straks graag nog van jou wat precies de rol is van media en AI ook in polarisatie. En wat dan een oplossing zou zijn, een uitweg. Maar eerst is aan mijn linkerhand aangeschoven Thomas van Zijl. Want zometeen om 11 uur ben je er weer.
7: Ja, mijn gast is de eigenaar van de IV-groep. En dat is een groot ingenieursbureau, bedrijf. Dus daar richten ze zich op wat er in Nederland vanaf al 1997, zag ik ergens, aan de orde zou.
8: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat?

0: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie je hoe je team er echt voor staat? Hoe ze samen bewegen en groeien? Als werk en well-being bij elkaar komen? Ontdek hoe je je mensen in beweging brengt. Maak kennis met Colby. The Work Well-being Network. Make work, move you. Ga naar colby.com.
1: Je noemde net het woord zelfreflectie, Bart Brandsma. Ik ga even naar mezelf kijken in de spiegel. Namens onze hele tak, de media. Want daar hebben we het nog niet over gehad. De rol van de media in het versterken van de polarisatie. Jij bent zelf journalist geweest, dus je kent het klappen van de zweep. Volgens jou zijn journalisten ook, behalve misschien wel medeplichtig, ook bruggenbouwers.
2: Ja.
1: Kun je een voorbeeld geven hoe dat dan precies werkt? Nou, we hadden het net over bruggen, maar onze eigen bruggen kennelijk ook zijn nog aan onderhoud.
2: Er is iets heel geks aan de hand met dat woord bruggenbouwer. Een bruggenbouwer, daar hebben we toch een positief gevoel bij.
1: Ja.
2: Maar wat bruggenbouwers vaak doen, is in een polarisatie zeggen: hé, daar is het ene kamp, daar is het andere kamp, ik ben neutraal. En ik ga alleen af op de feiten die mensen presenteren. En ja, dan moet ik toch de ene kant hebben en de andere kant.
1: Ja.
2: Dat betekent dat je de verhalen van het midden niet ophaalt. Dat is één. Maar bovendien ben je bezig met de feiten. En betekent dat je een hele rationele invalshoek hebt. Dus zeg eventjes dat het gaat over gender en gendertoiletten. En over. Dan kun je gaan beginnen over. Ja, gender, wat is dat? Leg eens uit, XY-chromosomen. En dan ga je over vrouw en man spreken. En. Wat je dan doet, is je denkt dat je met die feiten iets in die gevoelsdynamiek teweeg brengt.
1: Ja.
2: En die polen die zitten daar alleen maar om uiteindelijk winst te behalen. En zitten niet zozeer in een inhoudelijke discussie, die zitten er gevoelsmatig in.
1: Ja, dus de ethos, pathos en logos.
2: Hè? Ja, waarbij dat pathos het sterkste geldt in die situatie.
1: Is dat niet eigenlijk heel frustrerend? Want als ik goed naar je luister, zeg je, ja, die feiten doen er eigenlijk niet toe. Het gaat om het gevoel, want dat overwint in polarisatie.
2: Nou, ja, en dat is ook de frustratie die de afgelopen jaren heel veel mensen voelen.
1: Ja.
2: Wacht eventjes, het helpt dus niet als ik het uitleg.
1: Nee.
2: En heel veel mensen, de instituten waar ik ook mee train, die hebben, neem het RIVM, die hebben het idee van, wij moeten hier een goed beeld geven van wat hier precies op het spel staat.
1: Ja.
2: Maar dat landt in een gevoelsdynamiek. Dus ook die professional, wetenschappers, die voelen, shit, ik heb het helemaal uitgezocht, ik weet hoe het zit, maar kennelijk helpt dat niet. Dus mijn pleidooi is niet, zet de feiten overboord, zullen we vrolijk in de gevoelsdynamiek doorgaan. Mijn pleidooi is, als je feiten presenteert, let op wie jouw publiek is. En als dat de polen zijn, dan gaat het alleen maar de zaak aanjagen. Kijk of je niet feitenvrij, maar kijk of je de verhalen op kan halen in het midden.
1: Ja, ik vind dat een beetje als journalist soms lastig. Ik word vaak geconfronteerd met dit soort dilemma's.
2: Ja.
1: Ik krijg ook best wel veel bagger over me heen. Op bepaalde netwerken waar ik al jaren niet meer kom. Want als journalist, ja, hoe ver kun je gaan met dat gevoel? Kun je bijvoorbeeld ook, nu ik dit gesprek heb gehad, kan ik dan opportunistisch gaan denken of strategisch van, ik ga wat gevoel inzetten om uiteindelijk mijn agenda, namelijk de feiten, die te verspreiden?
2: Nee, dat werkt niet. Nee, dat is een trucje, hè?
1: Ja.
2: Dat is een trucje. Dan ga je kijken van, kan ik hier die dynamiek wat verzachten? Nee, De media zijn geneigd om die zwart-wit tegenstelling neer te zetten. Laten we eventjes vaststellen, dat is niet altijd fout, hè? Want je wilt ook horen, wat zegt de een, wat zegt de ander.
1: Ja.
2: Maar dan zeg ik in het Engels, the poison is the dose.
1: Ja.
2: Het gif is de hoeveelheid. Als je alleen maar die polen hoort.
1: Ja, om een extreem voorbeeld te noemen, klimaat. Dan als je echt heel erg gebalanceerd journalistiek wil bedrijven, in je hoofd althans, dan nodig je dus één iemand uit die voor klimaat, of die zegt klimaatverandering is echt, en één iemand die zegt klimaatverandering is niet echt. Terwijl de verhouding wetenschap is 99-1.
2: Ja.
1: Maar je wil een soort gebalanceerd verhaal. Maar dat is.
2: Dat is dus geen. Nee. Je noemt dat gebalanceerde journalistiek, maar is het niet.
1: Dat is hoeveel.
2: Nee, en wat zou gebalanceerd zijn, is als je op zoek gaat naar mensen die een worsteling hebben. Die niet kiezen voor het een of voor het ander, maar die zeggen: kijk,

0: ik wil die klimaatverandering echt serieus nemen. Mm-hmm. Maar ik maak ook in mijn dagelijkse praktijk mee dat ik wil aan die aanschaf van die elektrische auto.
1: Ja.
0: Maar er zijn een aantal andere waarden die aan mij trekken. Dat kan de studie van mijn kinderen zijn, ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Dan wil ik niet uitgemaakt worden voor klimaatontkennen of waarom doe jij nog mee aan.
1: Mm-hmm.
0: Dan daarin wil ik serieus genomen worden.
1: Ja.
0: En op het moment dat we elkaar oppakken bij die serieuze worstelingen, ben je geneigd om te zeggen, ja, dit keer was het de studie voor mijn kinderen, daar wil ik mijn geld aan besteden. Maar ik kan de volgende keer kan ik dat net eventjes anders doen. Dus eigenlijk is het realisme van ons dagelijks leven, dat gaat met kleine stapjes en niet met de totaaloplossing.
1: Ja, wat zouden journalisten concreet anders kunnen doen om dat, dat stille midden?
0: Ga bij welk issue dan ook je niet afvragen wie is voor of tegen, maar bij alle issues, welke praktisch dilemma, welke worsteling komen mensen hier nu in tegen?
1: En hoe vind je die mensen dan? Want ik kan nu naar buiten lopen hier bij BNR, in de grachtengordel. Ja. Ik kan ook om de hoek de trein pakken naar Ede-Wageningen.
0: Ja.
1: Hoe vind ik die mensen? Want dat is ook een selectie. Daar zit ook al een soort van.
0: Daar zit een selectie in.
1: Ja.
0: En dan, kijk, ik heb met verschillende omroepen ook gewerkt. Mm-hmm. Regionale omroepen zouden in principe heel dicht in de haarvaten van de samenleving moeten zitten. Wat ik wel zie, is dat ook regionale omroepen vrolijk zwart-wit en we nodigen de ene gast en de andere.
1: Ja.
0: Maar dus niet alle journalistiek hoeft naar dat midden toe. Maar je kunt daar wel de informele leiders opzoeken. Mensen die kunnen spreken namens een veel grotere groep. Dat heb ik het niet over de voorzitter van de LTO of iets. Mm-hmm. De Club van de Boeren. Dan heb ik het over mensen die waarvan je voelt, daar haal ik het verhaal op van de akkerbouwer. En daar haal ik het verhaal op van die natuurbeschermer die worstelt met die windmolen. En daar, dus eigenlijk krijg je een soort antenne voor verhalen die echt zijn, waarachtig. Ja,
1: dus de straat op eigenlijk, als journalist.
0: Ja, en eigenlijk, kijk, ik maak heel vaak in trainingen, masterclasses, maak ik polarisatiekaarten. En dan kijk ik met professionals van wie staat waar. Nou, op de polen hebben we met name toename. Ook de mensen die kamp kiezen wel. In het midden staat vrijwel altijd een vraagteken. Of ik nou met een gemeenteambtenaar spreek of een ministerie of met een rechter, het midden blijft leeg. Die geven we geen aandacht. Ja. Het enige wat we hoeven te doen is, ga er naartoe, ga luisteren en daar komen de verhalen vandaan.
1: Ik denk dat een vraagteken sowieso het mooiste teken is voor het leven.
0: Ja.
1: En over vragen gesproken, jij mag ook een kettingvraag stellen aan onze gast van morgen. Een korte, bondige vraag.
0: Ja.
1: Morgen is onze gast Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dus met haar gaan we het hebben over de omgangsvormen in de toekomst. Wat zou jij haar willen vragen, Bart?
0: Ik heb erover na mogen denken. Kijk, in het onderwijs, want daar houdt ze zich ook mee bezig, daar worden leerlingen gevormd. En ik ben bang, soms ook misvormd. En AI kon daar wel eens aan bijdragen. Geen aandacht, geen creativiteit, dat soort zaken. Mijn vraag aan haar is, ik hoop dat ze daar een positief antwoord op heeft. Zou er in AI iets aanwezig kunnen zijn dat van die leerlingen of van ons mooiere mensen maakt? Kan AI ons ook een beetje mooier maken?
1: Nou, dat is een hele mooie vraag. Ga ik morgen stellen aan Feline Hermans. Wij in ieder geval hebben een mooi gesprek gehad. We zijn niet gaan polariseren.
0: Nee.
1: Nou, dat is dan toch weer de winst. Ik heb veel
0: of jammer.
1: Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik dank je, Bart Brandsma, polarisatie-expert in Nederland en België en de rest van de wereld zelfs. Vond je dit nou super interessant? Ik wel in ieder geval. Bart schreef ook een boek dat heet Meesterschap in Polarisatie. En dat helpt de dynamiek van wij-zij-denken te doorgronden en te doorbreken. En meer informatie over polarisatie kan je vinden op insidepolarization.nl. En alle afleveringen van de Big Five kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen enkele aflevering te missen. Nu BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. Ik ben er morgen weer. Dag!
2: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren. BNR Business Beats. Met de beste pop, funk en soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. op bnr.nl/bb en via DAB+.
3: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
4: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: U denkt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U hoopt, het kan zo nog een tijdje doorgaan. U weet wel beter. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
6: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
7: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
8: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
9: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
10: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
11: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
12: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen.
13: Een AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
14: En AI is een hele logische volgstap.
15: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Miedel Brand, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
16: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
17: Ik zie een dansende eendvis. Nee, spaghetti met stippen.
18: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
2: In de BNR-app.
19: De historische ontmoeting tussen Trump en Xi biedt vooral een ceremonieel spektakel. China heeft cruciale F-35-onderdelen in handen. En de loonkloof in het MKB stijgt. Mannelijke directeuren verdienen 21,5% meer dan vrouwen. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Erwin de Hart zit bij de ANWB. Erwin, hoe staat het ervoor op de weg?
20: Nou, dat valt wel mee. Op sommige plekken staat wel een file. Op de A2 bijvoorbeeld, Den Bosch richting Utrecht, tussen Knoopend Empel en Knoopend Del, 13 kilometer. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. A9 Amstelveen Alkmaar tussen Aalsmeer en Knoopend Raasdorp, 3 kilometer file. Verkeer moet nog steeds via de vluchtstrook, kan elk moment weer vrijkomen daar. De grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem geeft een kwartier vertraging. Op de A16 Breda-Rotterdam, 5 minuten vertraging door een ongeluk. Bij Knoopend Ridderkerk is de rechte rijstrook dicht. En dan flitsers A1 Amersfoort Amsterdam, hectometerpaal 40,0. A7 Heerenveen Groningen 167,9. A12 Utrecht Den Haag 39,4.
2: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
21: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. De Marokkaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de liberalen. Ze krijgen bijna een kwart van de zetels in het parlement. De centrumrechtse partij die de vorige verkiezingen won is tweede. De opkomst is jaren niet zo laag geweest, nog geen 40%. Vooral jongeren hebben geen vertrouwen in de politiek en bleven thuis. Afgelopen zomer vielen er flink meer verkeersboetes op de mat. Vaak voor te hoge snelheid, rood licht en een telefoon in de hand. Vooral telefoongebruikers werden vaker betrapt. Dat aantal overtredingen steeg met ruim 56%. Dat komt vooral door slimme camera's. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Arcadis slaat het Canadese WSP opnieuw van zich af. Tot onvrede van beleggers zometeen het boardroompanel in BNR Zaken doen.
3: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
1: Het is weer laat.
22: Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
23: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
22: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
24: En heel veel AI-oplossingen voor artsen.
13: En AI, die maakt het dus zoveel makkelijker.
14: En AI is een hele logische volgstap.
15: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milo Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
16: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
25: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks gaat het in het boardroompanel over Paramount en Warner Bros. Want het zit er nu toch echt aan te komen dat die bedrijven samen verder gaan. Edi Mouyegiet komt langs om het laatste macro-economische nieuws te bespreken. En Rob van der Waal is er ook, eigenaar van het ingenieursbureau IV Groep. Over de miljarden die nodig zijn om de Nederlandse infrastructuur weer op de rit te krijgen. Maar eerst naar ander economisch nieuws. Het handelsbestand tussen China en de Verenigde Staten is verlengd. De landen zijn overeengekomen dat ze in ieder geval tot 10 januari nog niet tot een akkoord gaan komen. Maar het handelsbestand is er dus toch. De gesprekken tussen Washington en Peking zijn allesbehalve afgelopen. China heeft er volgens oud-diplomaat Ron Keller baat bij dat Amerika zo snel mogelijk een einde maakt aan de oorlog in Iran.
4: beseft dat de Chinezen panisch zijn. Ze willen per se de groei vasthouden. Voorkomen dat er massawerkloosheid ontstaat. En dan is zo'n oorlog, elke oorlog, maar zeker die op het cruciale kruispunt van handelsroutes in het Midden-Oosten, is dramatisch. Dus de Chinezen zullen zeggen tegen Trump, in godsnaam, ga die oorlog stoppen.
0: Gaan we nog even naar de stand van de AEX. Levert een beetje in, staat op 1105 punten. Dat leek 0,2% eraf. Even naar ene meer van onze beursnerd. Boardroom panel. In vergelijking met een eerdere verkiezing zijn Duitse bedrijven stil over de winst van AFD. En zelfs een verhoogd bod op arcades kan niet overtuigen. WSP, de Canadese belager, haakt af. Dat en meer bespreek ik met de leden van het boardroompanel. Marielike Engbers is hier, universitair docent governance en strategie verbonden aan de VU, schrijver van het boek Eenzaam aan de Top. En Helene Flet van Doort, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. Commissaris bij verschillende bedrijven en organisaties, onder andere ST Microelectronics. Welkom, leden van het panel.
5: Dank je.
0: En we kunnen ons ook omdopen tot arcades. Panel, want de vorige strapatsen hebben we ook besproken hier. Inmiddels is er nieuw nieuws, want WSP Global staakt zijn pogingen om het bedrijf over te nemen. Werd afgelopen dinsdag bekend. Het Canadese bedrijf had langere tijd interesse in Arcadis, maar het bod is nu afgewezen. Voor de tweede keer zou je ook kunnen zeggen dat ze bij Arcadis gegokt hebben en verloren. Misschien wel in de hoop dat WSP wat dieper in de buidel zal tasten, Marielike?
5: Oh, ik kijk daar heel anders naar. Ik denk, maar er zit mijn bias. Daar moet ik wel meteen mee beginnen. Want ik kan me voorstellen dat ze blij zijn dat het niet doorgaat. En dan kijk ik vooral namelijk naar de aandeelhouders. Want de grootste aandeelhouder is Lovink Laan Foundation.
0: Dat zijn de werknemers.
5: Ja, het is een stichting die in feite voor de duurzaamheid van de organisatie gaat. En ook voor het belang van de medewerkers. En dat maakt deze casus, vind ik, zo super interessant in vergelijking met andere, denk ik toch, grote organisaties waar aandeelhouders vaak misschien wel op de korte termijn gericht zijn, of rendement. En daarom vind ik deze casus zo.
0: Er zijn er namelijk twee. Je hebt Lovink Laan, dat is die grote aandeelhouder. En dan is er nog een andere werknemersstichting die ook een beschermingsconstructie kan optuigen in geval van een overname of een vijandige overname. Dus je moet wel door wat heen voordat je het definitief binnen hebt.
5: Ja. En ik vind dat eigenlijk dus wel een positief idee, zonder dat ik de feiten ken. Dus misschien is het wel heel financieel heel dom en daar kan ik geen oordeel over vellen. Maar vanuit het grote plaatje, hoe je kijkt naar al dit soort overnames en waar we normaal allemaal naar kijken, naar rendement en naar de cijfers, denk ik dat het cultuurelement hier heel belangrijk in is. Hè? Want Arcadis is een bepaald type bedrijf. WSP heeft een andere governance, is one tier. En ik denk dat we onderschatten wat zo'n one-tier structuur, hè, dat is een governance structuur versus de two-tier die wij in Nederland hebben, de waarde die in zo'n organisatie zit.
0: Door WSP, die aandeelhouders waar we het hier over hebben, en die stichting, die werknemersstichting, die krijgen ook in een nieuwe constructie nog steeds bestaansrecht. Ze zullen een deel van hun aandeelhoudersbelang wel moeten inleveren. Ze worden kleiner, maar het is niet zo dat we daar mee willen afrekenen.
5: Nee, maar dat wordt makkelijker gezegd dan gedaan. En ik denk heel erg aan Boeing, hè, die ging fuseren en wat er toen met de cultuur is gebeurd. En probeer dat dan maar eens eventjes weer terug te krijgen in het oude glit. En ik heb dus, ik zeg al, een bias, eigenlijk misschien wel tegen fusies, omdat we over het algemeen denken ontzettend makkelijk stappen over de consequenties voor de cultuur en hoe duur het is om culturen te fuseren.
0: Ik vroeg het aan Marielike, Helene, omdat ik in analyses lag, nou, met een beetje meer cash, was misschien ook wel die grote aandeelhouder Lovink Laan overstag gegaan en had er in ieder geval gesproken kunnen worden. Zou dat kunnen?
6: Ja, ik vind het interessant dat Arcadis de deur echt helemaal dicht heeft gehouden. Ze hebben
0: niet eens gesproken.
6: VEB stelt vragen. Om twee op één volgende biedingen, om dan niet eens een gesprekje aan te gaan, dat vind ik best een gok, zal ik maar zeggen, van het bestuur van Arcadis. Je zag gisteren ook de reactie op de beurs ten aanzien van de koers.
0: Krabbelde iets op.
6: Krabbelde uiteindelijk iets op, maar was nog steeds wel negatief aan het eind van de dag. Dus als je het bekijkt, en ik kijk dan even naar lange termijn duurzame waardecreatie.
0: Is een andere bias dan die van Marielike?
6: Dat is,
0: of komt dat wel overeen?
6: Ik denk dat het twee aspecten zijn. Want het interessante is, het bod is afgewezen omdat er onvoldoende geld werd geboden en vanwege de cultuurverschillen. Dus ik denk dat we elkaar mooi aanvullen hier. Maar het is natuurlijk zo, want ja, heb je nu als bedrijf een strategie die ervoor zorgt dat al die werknemers die jij probeert om mee te nemen in de toekomst van het bedrijf, dat daar ook voor gezorgd wordt. Of dat het toch ingewikkeld blijkt te zijn om op eigen kracht verder te gaan.
0: Ja, dat idee en is er natuurlijk wel, want anders had je wel dat gesprek aangeknoopt, toch?
6: Nou ja, maar ik hoop dat ze achteraf gelijk krijgen, zal ik maar zeggen. En niet dat ze over een jaar of twee denken, het lukt ons toch zelfstandig niet. En als die beurskoers niet opkrabbelt, kijk, WSP heeft nu 2 biedingen gedaan. Misschien komt er straks, again, ik hoop het niet, komt er straks een partij die aanzienlijk minder, laten we zeggen, goed voor de toekomst van Arcadis in de wedstrijd zit. En dan moeten ze eigenlijk wel. Dus ik hoop dat dit een verstandig besluit zal zijn geweest. Dat ze niet eens het gesprek zijn aangegaan.
0: Maar dat had jij onder alle omstandigheden wel gedaan, dat gesprek.
6: Ja, het lijkt een serieuze partij. En juist omdat je die verantwoordelijkheid hebt om een strategie te bepalen die echt goed is voor de toekomst, vind ik het altijd een risico om überhaupt niet te praten.
5: Ja, en ik denk dat een gesprek aangaan, maar daar wordt het interessant van, is er een goede reden geweest om het gesprek niet aan te gaan, dat je dan misschien een deur open doet, waardoor je bang bent dat je in het gesprek verpletterd wordt. Hè? Dus daar ben ik. We hebben absoluut gewoon heel veel informatie niet. En je hoopt natuurlijk dat deze twee perspectieven waar wij het allebei over hebben, dat daar goed over wordt gepraat in die boardroom.
0: We hebben een snippertje informatie van de nog redelijk recent aangetreden CEO, die zegt, ik heb dit als vijandig ervaren. Ja. Ik voel me er niet prettig bij.
5: Ja, nou ja, dat is inderdaad een plukje informatie. Maar is dat dan een bias van haar? Heeft ze goed geanalyseerd? Dat mag je hopen. En je zou eigenlijk als buitenstaander willen horen dat ze die twee scenario's hebben uitgerekend. En dat jij overtuigd wordt dat wij hier niet allebei die perspectieven hier hoeven op tafel te leggen. Maar dat zij dat al hebben gedaan. En dat ze een afgewogen oordeel neerleggen. Maar ja, misschien hebben ze dat wel gedaan en weten we het gewoon niet.
6: Kan heel goed zijn. En wat ik al zei, ik hoop het. Ja, ja ik hoop het echt. Ja. Want weer vanuit het aspect vaderlands trots, denk ik, het is natuurlijk een prachtig bedrijf, laten we wel wezen.
0: Ja, maar het is niet voor niks ook een prooi geworden.
6: Het is niet voor niks ook een prooi geworden. En dat is mijn angst daarvoor. Kijk, die koers, die staat laag. Er is onderwaardering. Wellicht dat de aandeelhoudersstructuur er ook voor zorgt dat er onderwaardering is.
0: Het belang van die werknemers bedoel je?
6: Het belang van die. Nou, omdat dus er is dan relatief weinig handel in dat aandeel. Als blijkt, en dat gaan we nu zien, dat omdat die werknemers zich zo actief in door middel van die stichtingen zo actief bemoeien met de toekomst van het bedrijf, ja, dat andere partijen denken van, nou ja, weet je, ik kan hier niks
0: moeilijk,
6: mee,
0: moeilijk.
6: Dus ik laat het links liggen. Ja. Ja, precies, dit is moeilijk, moeilijk.
5: Dit is precies waarom ik het eigenlijk wel een leuke casus vind, zonder per se te weten of het goed is.
0: Ja, ja. Dat is eindeloos.
5: Want, ja, het is gewoon interessant dat cijfers hebben altijd meer macht, zou ik willen zeggen, dan wat we niet in waarde kunnen uitdrukken. En cultuur is heel moeilijk in waarde uit te drukken. Daar moest ik de hele tijd denken aan Boeing. Ik heb laatst die documentaire Freefall gezien.
6: Ja, geweldig.
5: Wat er is gebeurd na die fusie. Hè? En hoe dan de macht, zeg maar, degene die niet eens in formeel papier de hoogste macht had, de macht pakte in cultuur. Ja. Dus opeens werd efficiency de driver. En is die hele cultuur die er oorspronkelijk was, ook een ingenieurscultuur, is gewoon aan gort gegaan. En nu moeten ze het allemaal hebben over de speak-up culture. Nou, ik kan je vertellen, een speak-up culture, dat je dat überhaupt moet introduceren, is een teken aan de want dat niet,
6: precies,
5: dat er een vetprobleem is.
6: Ja.
5: Nou, vanuit dat perspectief denk ik van, wauw, wat leuk als werknemers macht hebben in een stichting en aandelen. En wat dat dan doet in dit soort besluitvorming, zonder te weten of het het juiste besluit is. Maar hoe weet je dat?
0: Als je beursgenoteerd bent, hoe transparant zou je dan moeten zijn? Ik sprak er eerder over met, al aangehaald, de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. De adjunct-directeur Joost Smets was niet te spreken over deze gang van zaken.
7: Als aandeelhouder neem je risico en dan wil je dat een onderneming zich echt tot het uiterste inspant om waarde te creëren. En een onderneming moet ook rekening houden met andere belangen, waaronder die werknemers. En bij Arcadis hebben die heel veel macht. Maar er moet wel duidelijk zijn dat de belangen van aandeelhouders serieus meegewogen zijn. En dat is gewoon niet duidelijk.
0: Volgende week is er een Capital Markets Day, meen ik, waarin dus een uitgelezen kans wordt geboden om aan te geven hoe ze dan de toekomst willen aanvliegen. Helene, is dat het moment waarop de CEO moet zeggen, dit is waarom we voor deze keuze staan?
6: Ik denk dat, dat voor zover zij dat nog niet in haar script had staan, dat ze daar wel toe wordt uitgenodigd door de mensen die aanwezig zullen zijn.
5: En door de Raad van Commissarissen mag je hopen dat die dat gesprek al heel goed gevoerd hebben met elkaar.
6: Ja, ik hopelijk voordat zij naar buiten gaan met de afwijzing.
5: Dat daar die challenge ook al is geweest.
6: Ja, maar dus de Capital Markets Day is natuurlijk het feestje van het bestuur. Daar speelt natuurlijk de Raad van Commissarissen geen rol. Dus,
0: maar er is wel een druk staan op een bedrijf om nu zelfstandig aan te tonen... Absoluut. Dat het beter af is op eigen kracht.
6: En dat is wat ik bedoel. Dus ik hoop dat ze daarin slagen. En dat ze niet achteraf denken... misschien hadden we toch iets anders moeten aanpakken.
5: Ik zou haar adviseren die cultuurelement niet alleen qua cultuur van medewerkers... maar ook die governance cultuur die uit One Tier voortvloeit... om die ook te adresseren.
0: We gaan naar een andere slepende kwestie in deel 2.
26: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
0: Marieke Engbers en Helene Fletcher zijn de leden van het boardroompanel. Het Amerikaanse Paramount Skydance is tot een overeenstemming gekomen met 12 Amerikaanse staten over de overname van Warner Bros. Die staten probeerden eerder via de rechter die overname in ieder geval tijdelijk tegen te houden, maar er is nu een schikking getroffen. En daarmee ligt de weg ook vrij voor een miljardendeal die de mediawereld gaat veranderen. $110 miljard is ermee gemoeid. En ik las nog even over de inzet van de openbaar aanklager. Het idee was dat beide bedrijven zelfstandig zouden moeten voorbestaan en dat een aantal televisiekanalen in de verkoop zouden gaan. En nu is er dan dus deze schikking met wat mijn interpretatie boterzachte afspraken over wat er in Amerika geproduceerd en gedistribueerd gaat worden. Dus, Helene, Paramount lacht in zijn vuistje.
6: Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe boterzacht die afspraken zijn. Er moet een bepaald bedrag worden geïnvesteerd. Er moet een minimum aantal films worden geproduceerd. Daar staat een boete op. Er komt een groot fonds voor medewerkers. Want efficiency betekent in de praktijk dat mensen het pand moeten verlaten. En natuurlijk een van de belangrijke punten was die journalistieke vrijheid. Ja. Die geborgd zou moeten worden.
0: Er kwam een soort raad van toezicht.
6: Daar komt
0: nu,
6: niet alleen een raad van toezicht, maar ook nog een toezichthouder. Die daar toezicht op gaat houden.
0: Dus je krijgt nu twee verschillende nieuwskanalen, CBS en CNN, die beide dezelfde moeder hebben. En we weten dat in het kamp van Paramount, waar Trump nooit ver weg is, met name CNN er gekleurd op staat.
6: Gelukkig hebben we nog een rechter die zo af en toe iets roept. In Amerika. En toch ook Trump weer terug naar huis.
0: Dus het is niet helemaal niks wat er is bewerkstelligd.
6: Het is niet helemaal niks. Kijk, deze bedrijven hebben denk ik wel een uitdaging richting de toekomst. Dus ook ze zullen wat moeten. Maar met jou vraag ik mij af of deze afspraken helemaal in beton zijn gegoten. Kijk, als er een schikking is, dan zal met name, denk ik, ten aanzien van die journalistieke vrijheid, daar zien we nu dat mediabedrijven wel degelijk op de barricade gaan. Dat beschouw ik dan maar even vanuit mijn Nederlands perspectief als een goed teken. Dus ik hoop dat het in beton gegoten is en niet boterzacht.
0: Er was ook nog een claim van de schrijvers die zich hadden verenigd om deze miljardendeal nog tegen te gaan. Die hebben nu gezegd, nou, dat laten we schieten, want het is wel zo min of meer een gelopen race. Marielieke, waar staan we nu in dit proces?
5: Ja, ik kijk er natuurlijk heel erg vanuit mijn perspectief het ongezegde naar. En ongezegde gaat over macht. En vanuit macht zou ik bijna de stelling willen poneren, om het eventjes hier scherp te zetten, dat elke regel boterzacht is als je te maken hebt met mensen met macht. He, dus als ze niet die regels respecteren, dat zien we nu een beetje in Trump. He. Dus ja. Ik kijk nu naar de governance ook weer van Paramount
0: neemt het over. En
5: dan heb je een soort succession gevoel, krijg ik. Als je kijkt naar de voorzitter van de board, is ook de chair. De chair is ook de CEO. Hè. Dus je hebt daar heel veel machtconcentratie bij. Hoe heet die?
6: Allison.
5: David Allison.
0: Vader en zoon Allison.
5: De vader zit op de achtergrond mee te trekken. Die dus de topman is van Oracle. Hè. Dus dan denk ik, ik krijg dus wat ik al zeg, succession. Er zit dus heel veel machtconcentratie.
0: Vriend van Trump, donateur van Trump.
5: Ja, hij is een vriend van Trump, republikeins. Die David is wat neutraler lijkt het. Zit ook in die succession dingen. Dus, en denk ik, en het gaat wel over media. Hè. Dus als je het over democratie hebt, dan gaan bij mij alle alarmbellen af. En dan in die, als we dan vanuit bedrijfseconomische perspectieven regels worden, of afspraken worden gemaakt.
0: Voor de toezichthouder.
5: Ja, het toezichthouder. Ja, ik zit natuurlijk in het toezichtsland en ik kijk dus hoe toezicht omgaat met macht. En zolang wij niet macht als expliciet onderwerp maken van toezicht, hè, dus dat in governance codes het woordje macht overal terugkomt, maak ik me ernstig zorgen over die tegenmacht.
6: Ja, ik vind het interessant. Ik weet niet of je hebt geluisterd naar de speech van de Finse president opnieuw naar de Verenigde Naties. En noem mij naïef, maar dat dit soort mensen dan gewoon eigenlijk Want het gaat om, zoals jij terecht zegt, om het ongezegde, Marilieke. Hij formuleert het heel netjes. Maar ik denk dat zolang we dit soort mensen hebben die zich uitspreken en ongelooflijk het podium krijgen, dat het zo'n vaart niet zal lopen uiteindelijk. Maar het is zeker zo dat we nu zien, en ik zie dat helemaal als jurist, dat regels die staan of vallen bij hoe machthebbers daarmee omgaan. Ja. En als je rechterlijke macht, wat we steeds meer zien, rechterlijke macht wegzet en zoals het internationaal strafhof nu wordt benaderd door Trump, ja.
5: Dat baart mij de zorgen.
6: Dat is de fundamenten van onze samenleving. Ja.
5: En dat is de trend die ik dus zie. Dus ik kan die trend niet loskoppelen van deze neiging om die fusie. He, dus dat is nog meer machtsconcentratie. Ja, en dan gaan die staten, die gaan dus eigenlijk een bedrijfseconomische voorwaarde stellen. Terwijl ik veel meer denk in
0: toezichthouders. Er is gedreigd om helemaal te vertrekken uit Californië. Daar stonden banen op het spel. En dan worden zaken vloeibaar.
5: Ja. Dus de economische macht is natuurlijk altijd heel groot. En die wordt heel slim benut door mensen die, ik denk ook, misschien niet eens altijd bewust, maar wel macht willen.
6: Ja, maar als je kijkt naar hoe nu de Amerikaanse beurs is samengesteld. Het zijn 7 grote bedrijven die bijna allemaal in dezelfde sector zitten. Als er, ik hou mijn hart vast, als er eentje gaat rollen, dan gaan ze alle 7. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Dit gefuseerde bedrijf, ik heb het niet precies op het netvlies, maar die zal daar waarschijnlijk ook als een hele grote speler ook heel veel macht gaan krijgen. Ja. Met alle gevolgen van dien.
5: Ja, precies.
6: Dus is dit goed voor de samenleving? Als dat je onderliggende vraag is.
5: Dat is mijn onderliggende vraag.
6: Ik vraag het me af.
5: Want ook als je kijkt naar media, ik weet dat bij Netflix wilden ze ook op een gegeven moment wel. Ik zie het als een cultuuroorlog. Dus bij Netflix wilden ze op een gegeven moment meer diversiteit in de programmatuur. Hè? Ja. Dus we moeten niet dat cultuuroorlog element hierin onderschatten. Dus als in de top wat meer rechtsconservatief zit, ja, dan denk ik dat we dat gaan merken.
0: Maar ik rol hem even door naar iets dichter bij huis, tot slot. Namelijk in Duitsland, er zijn verkiezingen geweest in deelstaten. AfD heeft dik gewonnen. En het FD constateerde eerder deze week dat in tegenstelling tot eerdere verkiezingen met name het kleinere bedrijfsleven, maar toch ook de grotere CEO's zich minder in het publieke debat hebben gemengd. Terwijl uit onderzoek blijkt dat werkgevers een tamelijk belangrijke rol kunnen spelen bij het vertrouwen in de democratie. Want werkgevers worden vertrouwd door medewerkers. En als die medewerkers een bepaald verhaal horen, als die bepaalde waarden meekrijgen, dan zou dat ook het fundament van de democratie kunnen verstevigen. Hoe politiek of maatschappelijk geëngageerd zou je als bedrijf of als bestuurder van een groot bedrijf, Helene, moeten zijn?
6: Nou ja, kijk, ik denk dat je het op verschillende manieren kunt aanvliegen. Kijk, je mengen in politiek is natuurlijk altijd is gevaarlijk, denk ik. Tegelijkertijd is het onderliggende argument is, wat gaat een AfD-regering doen voor het vestigingsklimaat, voor de mogelijkheid om hooggekwalificeerde buitenlandse medewerkers aan te trekken? Eigenlijk de discussie die wij in Nederland ook hebben gehad rondom ASML.
0: Maar dan trek je de economische kaart.
6: Want ik denk als je het puur politiek doet, dan uiteindelijk heb je als bestuur van een onderneming en raad van commissarissen, als je toezicht houdt, heb je natuurlijk, en dan kom ik weer, heb je de taak om het bedrijf duurzaam en voor lange termijn waarde.
0: Ja, toch noemde het FD
6: creëren.
0: Ook, ik dacht, een chemiebedrijf dat in een donker verleden betrokken was bij het verstrekken van Cyclon B. Dat kennen we allemaal, dat is ruimschoots toegepast in concentratiekampen. Ja. De bestuurder daarvan zegt, we hebben op basis van de geschiedenis de plicht om ons uit te spreken en om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken zich nooit meer zullen herhalen. Dus mij zul je altijd horen.
6: Maar ik denk dat dit is natuurlijk specifiek voor Duitsland. En dit is echt een, Marilieke's expertise, maar dit is echt een cultureel argument. En ik moet zeggen, vanuit de historie van het bedrijf waarvan hij CEO is, vind ik het wel heel goed dat hij daar zoveel afstand van neemt. En kan ik me dat ook voorstellen? En kan ik me ook voorstellen dat je in die specifieke situatie ook echt daarmee wil breken? Want dat is ook wat je klanten, je medewerkers en je hele infrastructuur van jou verwachten.
5: Ja. Maar ja, wie zwijgt stemt toe, hè? Dus niks zeggen is ook politiek. Ik denk dat dat belangrijk is om mee te starten. Dus je kunt denken van ja, politiek bedrijven als bedrijf, daar moet je buiten blijven.
0: Nou, we hebben hier in Nederland geen uitgebreide geschiedenis wat dat betreft.
5: Nee, maar gewoon überhaupt, je zou kunnen zeggen, niet iets zeggen terwijl er hele foute dingen gebeuren, is in principe onethisch. Hè? Als het fout is. En dat is natuurlijk de vraag hoe je dat ervaart. En wat ik denk ik voor mezelf twee onderscheid zou willen maken is, links, het is niet een links-rechts discussie, maar het is een rechtsstatelijk, hè, steun je de democratie en dus de rechtsstaat, ben je ook voor regels? Of ben je zo gefrustreerd dat je die regels, hè, dus dat voor mij is de rechtsextremisten, om het zo maar even te zeggen, die zijn niet altijd pro-democratie.
0: Ja, het is wel de uitkomst van een democratisch proces. Het is namelijk gewoon een verkiezing geweest.
5: Ja, dat kun, ja, dus, maar goed, ik zie het meer dus wel als iets wat niet democratisch is. Dus dat kan je in perspectief verschillen. En dan heb je goede reden als bedrijf om op te staan. Want je hebt als bedrijf een goede democratie nodig. Hè? Je moet goede markt hebben, spelregels moeten gewaardeerd worden. Maar het is nog iets anders. Het is volgens mij een verschil tussen grote corporates die behoefte hebben aan een goed vestigingsklimaat, of de bakker op de hoek.
0: Ja,
5: en de
0: bakker op de hoek is ook zich helemaal stilhoudt.
5: Precies, en daar moeten we denk ik veel meer naar kijken, van wat is de frustratie van die bakker. En die gaan waarschijnlijk mee met die retoriek van ja, eindelijk gaat iemand voor mij zorgen. Dus ik denk dat het wel CEO's, zeker van corporates, verwacht mag worden. Ze gaan uitleggen hoe ook die bakker afhankelijk is van die corporates en van de democratie en dus de rechtsstaat in zijn geheel. Dus meer pedagogisch bijna, maar ja.
0: Hoe regels mij weer in de weg zitten. Ik dank jullie voor al jullie expertise, jullie biases. Zijn altijd welkom hier in het boardroompanel. Marieleke Engbers, universitair docent governance en strategie, verbonden aan de VU. Schrijver van het boek Eenzaam aan de Top. Hélène Vletter was er gelukkig ook. Hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. En commissaris bij onder andere ST Microelectronics. Dank voor jullie komst. Tot de volgende keer. Criminelen achter de aanval op de onlinebank Revolut claimen tegenover BNR dat ze ook de Italiaanse overheid hebben gehackt en dat ze daarbij heel veel gevoelige documenten in handen hebben gekregen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
10: Devon wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI, offshoring en tech consultancy. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op devon.nl.
11: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
12: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
17: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
18: Daar gaat Harry, op weg naar een nieuwe klusopdracht. Hij heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstofpas kan hij parkeren, wassen en overal tanken. Met alle kosten, fiscusproof, op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
27: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat, die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
18: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Zakelijk parkeren zonder transactiekosten. Eenvoudig met onze app MKB Brandstof. Dat is pas handig.
28: E-herkenning direct nodig? Bij Digidentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. Digidentity.
29: Achter ieder bedrijf zitten de nodige bloed, zweet en tranen. En ik, Rens de Jong, ga op zoek naar wat is goed gegaan.
30: Ik heb met ontzettend veel tof talent kunnen samenwerken.
29: En naar wat er o zo fout is gegaan.
31: Ja, in het begin hebben we echt wel veel ruzie gehad.
29: Bloed, zweet en zaken. Iedere donderdag om 2:30 op BNR. En kan je niet wachten, dan vind je de aflevering altijd terug in je favoriete podcast-app, de BNR-app.
32: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
33: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven,
1: kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
13: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
14: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
15: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: BNR Verkeer. Ik ben Erwin de Hart van de ANWB. Er staat nog een file op de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Nog steeds moet je bij knooppunt Raasdorp via de vluchtstrook. Dat geeft 3 kilometer file. A12 Utrecht-Arnhem tussen afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 6 kilometer langzaam rijdend verkeer. En door een ongeluk heb je een half uur vertraging op de A15. Europoort richting Rotterdam tussen Rotterdam-Charloes en Rotterdam-IJsselmonde. 5 kilometer file. Er zijn 2 rijstroken geopend. Flitsers dan, de A30 Barneveld-Ede bij 16,4. De A35 Enschede-Almelo 70,5. En de A50 Zwolle richting Arnhem bij hectometerpaal 209,4.
19: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
20: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Rijkswaterstaat neemt maatregelen voor de scheepvaart op de IJssel. Door de lage waterstand mogen schepen daar vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort alleen nog maar één kant op. Dat betekent dat sommigen wel honderden kilometers moeten omvaren. Nederland laat lasers ontwikkelen waarmee vijandige drones uit de lucht kunnen worden gehaald. Nu moet dat nog gebeuren met straaljagers of Patriot-raketten. Die kosten miljoenen euro's per stuk. Volgens het kabinet zijn laserwapens niet alleen goedkoper, maar ook snel. Ze zouden in één keer hele zwermen drones kunnen uitschakelen. Nederlandse veiligheidsdiensten waarschuwen bedrijven voor cyberaanvallen die steeds vaker worden gedaan met AI. Het is voor hackers dan makkelijker om systemen binnen te dringen of phishingmails te sturen. Volgens de veiligheidsdiensten AIVD en MIVD moeten bedrijven daarom veel meer doen aan cyberveiligheid. De Marokkaanse parlementsverkiezingen zijn gewonnen door de liberalen. Ze krijgen bijna een kwart van de zetels in het parlement. De centrumrechtse partij die de vorige verkiezingen won is tweede. De opkomst is jaren niet zo laag geweest, nog geen 40%. Vooral jongeren hebben geen vertrouwen in de politiek en bleven thuis. En door een grote verbouwing ligt het treinverkeer op Amsterdam Centraal volgende week zaterdag helemaal stil. Onder meer het beveiligingssysteem van het spoor wordt dan aangepakt. De zondag en maandag erna rijden er minder treinen en moet je vooral in de spits rekening houden met grote drukte. Het weer van Weer Online. Het is zonnig en het blijft de hele dag zo. Het wordt 17 tot 19 graden. En tot zover het ANWB-nieuws.
16: De cybercriminelen achter de phishingaanval op de online bank Revolut claimen nu ook de Italiaanse overheid gehackt te hebben. En in Helmond opent morgen een nostalgische computerwinkel. Wekt een jaren 80 product nog voldoende interesse? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
21: In de Flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In Easyflex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
22: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
21: Probeer de software voor de Flexbranche. Check easyflex.nl.
23: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
23: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
25: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
33: Transport en logistiek houden Nederland draaiende.
0: Maar hoe gaat de sector om met personeelstekorten en met verduurzaming? En welke hordes liggen er nog meer op de weg? Je hoort het iedere dinsdag om 1:50 in Transportzaken.
2: Transportzaken wordt mede mogelijk gemaakt door Paycheck in Transport. Al 10 jaar het keurmerk voor eerlijke beloning in de transportsector.
4: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
5: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Blijf
6: scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Cybercriminelen achter de phishingaanvallen op Revolut, de online bank, claimen nu ook dat ze de Italiaanse overheid hebben gehackt. En daarbij zouden ze data van ambtenaren en overheidsdocumenten hebben buitgemaakt, melden de cybercriminelen aan BNR. Een deel van de data is inmiddels ook gepubliceerd op het dark web. Revolut kreeg informatieverzoeken van het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Echter, daar zaten cybercriminelen achter die mailboxen van het ministerie gehackt hadden. En daardoor kregen ze gegevens van 680 Revolut-klanten in handen. En omdat ze toch al die mailboxen hadden, lijkt het erop dat ze hebben zitten graven. Nu hebben ze dus ook meer data gepubliceerd. Het is allemaal ontdekt door niemand minder dan mijn collega Niels Koloos, tech-redacteur bij BNR. Hoe kwam je het op het spoor?
8: Ja, nou Thomas, toen die Revolut phishing aanval bekend werd, heb ik contact kunnen krijgen met die cybercriminelen. Dat was begin deze maand. En dat contact was, nou ja, om het zo maar te zeggen, zo goed en nou, niet prettig, maar heel zakelijk. Waardoor ze me dus nu wel eens vaker berichten over wat ze aan het doen zijn. En dit vond ik toch wel heel erg opvallend.
7: Want welke informatie hebben zij nu in handen?
8: Nou, ze zeggen zelf dat ze de gegevens van 130.000 ambtenaren hebben. Dan kan je denken aan politieagenten, maar ook medewerkers van het ministerie van Binnenlandse Zaken van Italië. Wat die data precies inhoudt, dat willen ze dan weer nog niet zeggen. In een gelekt document staan bijvoorbeeld namen, e-mailadressen en soms telefoonnummers en functies. Maar verder dan dat weten we eigenlijk nog niet precies wat voor persoonsgegevens ze hebben. Maar er zijn dus ook heel veel overheidsdocumenten in die data lekken.
7: En daar kan het gevoelig worden.
8: Nou, daar is het zeker gevoelig. Ik heb bijvoorbeeld een wapenvergunning gezien van het Israëlische ministerie van Transport voor een vrachtschip waarvan wij de naam weten, maar dat ga ik me niet hardop zeggen. En daar staat dan bijvoorbeeld op dat een bepaalde kapitein zoveel Kalashnikovs krijgt en zoveel munitie en zoveel magazijnen. Nou ja, als ik een piraat van de Houthi-rebellen ben bijvoorbeeld, dan zou ik dat soort informatie wel willen hebben.
7: En dit soort informatie komt dus druppelsgewijs naar buiten? Misschien dat ze nog van alles achter de hand houden.
8: Nou, ze hebben veel meer achter de hand. De cybercriminelen zeggen dat ze meer dan 85.000 documenten hebben, bij elkaar ongeveer 150 gigabyte. Alleen ze hebben nu dus een aantal documenten op het dark web gepubliceerd en met mij gedeeld om te bewijzen dat ze dus echt achter deze hack zitten.
7: En daarmee wordt de druk groter om op te treden, om verdere publicatie tegen te gaan.
8: Nou, de vraag is een beetje wat ze hiermee willen. Het kan zijn dat ze de data op termijn gaan verkopen. Dat hebben ze nu ook gedaan met de data van de Revolut-klanten. Die staan nu op het dark web te kopen op een zeker Russisch dark web forum voor $300.000. En dan kan je dus de data krijgen van, naar eigen zeggen, zeggen die cybercriminelen, 700 vermogenden.
7: Ja. Revolut moet het wel vermogen zijn, anders heb je er niks aan.
8: Nou ja, ik heb een contact gehad met een paar slachtoffers en die waren op het eerste gezicht niet heel vermogend. Misschien dat ze op de achtergrond dan toch cryptomiljonair zijn. Maar daar leek het niet op. Dus het is altijd de vraag, hoe betrouwbaar is dit? En sowieso, ik zou geen gestolen data van cybercriminelen kopen. Zeker niet als je de politie achter je aan wilt. Maar ja, ik kan dus wel zien dat ze dit ook met de Italiaanse data gaan doen. Ja.
7: En is er al een reactie van de Italiaanse overheid die hierdoor natuurlijk, neem ik aan, in ieder geval in verlegenheid wordt gebracht?
8: Nou, ten tijde van de Revolut phishing aanval heb ik ook een contact gezocht met het ministerie van Binnenlandse Zaken, een hele nette uitgebreide mail gestuurd, had ik geen reactie op gekregen. En toen dit gebeurde, denk ik, weet je, ik ga gewoon bellen op mijn beste Engels en een beetje Italiaans buongiorno erbij. En toen zeiden ze, ja, mail maar. En toen zei ik, nou, oké, maar dat heb ik al 2 keer gedaan. En toen zeiden ze, ja, oké, maar dan gaat ons hoofd van de persdienst nog wel even naar kijken. Maar welke termijn ze dat dan gaan doen, dat hebben ze niet gezegd. Maar het kan allemaal heel erg lang duren. Ik heb ook een van onze Italië-correspondenten gesproken. En die zei ook van, nou ja, met Nederlandse pers zijn ze niet de makkelijkste.
7: Maar dit rolt dus nog verder.
8: Dat denk ik wel.
7: Vermoedelijk heb jij de hotline aanstaan.
8: De hotline die staat inderdaad aan.
7: Niels Koloos, onze tech-redacteur bij BNR. Dank je wel.
6: Ongevraagd advies.
7: De Sociaal-Economische Raad, de SER, adviseert om talent van asielzoekers en statushouders gerichter te gebruiken. Het adviesorgaan beveelt gemeenten aan om volwaardiger werk te bieden. En het is dus tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs aan alle gemeenten in Nederland. Dat komt van Siebrich van Cape, public affairs adviseur van de Kamer van Cape, lid van ons lobbypanel. Welkom.
9: Dankjewel.
7: Waarom is de SER in de pen geklommen?
9: Ja, op een adviesaanvraag van de vorige minister uit het kabinet Schoof, Eddy van Heijem. Je heeft dat aangegeven, maar het is ook een vervolg wat ze al eerder hebben uitgebracht. Ze hebben in 2019 al eerder een rapport uitgebracht en in 2025. En het past ook wel in die langere lijn dat ze ook vanuit de werkgevers, werknemers en overheid die relatie tot stand willen brengen om te zorgen dat er een betere arbeidstoeleiding komt, dat mensen eerder aan het werk kunnen. En daarmee ook de tekorten in de arbeidsmarkt kunnen gaan oppakken.
7: Ja, er zit meteen ook een economische component in. Hè? De tekortsectoren worden genoemd. Ja. We hebben hier allemaal baat bij.
9: Ja.
7: En over de langere lijn gesproken. We weten ook al een tijdje dat het best lastig is voor asielzoekers en statushouders om snel werk te vinden. Laat staan passend werk. Wat maakt het zo ingewikkeld?
9: Nou, er zitten heel veel regeltjes nog steeds bij de asielwetgeving. Onder andere dat de meeste asielzoekers of mensen die binnenkomen in Nederland met voor een asielaanvraag, die mogen pas na 6 maanden op zijn vroegst beginnen met werken. Vroeger was het ook zo dat je nog maar 24 weken mocht werken. Dat is een tijdje geleden veranderd in dat ze een heel jaar mogen werken. Maar de taal is natuurlijk ook een probleem. Zeker als je een taalles volgt via de gemeente en die taalles is 'smiddags van 1 tot 3. Ja, dan wordt het wat lastig om dat te combineren met werk. Ja, dat zijn allemaal wel belemmeringen om. En een andere belangrijke belemmering is ook van, worden de diploma's nog wel geaccepteerd hier in Nederland? Nou, ook dat zijn dingen waar veel meer en makkelijker mee omgegaan kan worden.
7: Maar je zou je kunnen voorstellen dat in sommige sectoren, ook tekortsectoren, diploma's er wel degelijk toe doen. En dat bepaalde standaarden die we hier hanteren niet per se ook de standaarden zijn waar mensen thuis aan gewend waren.
9: Nee, dat klopt. Maar dat is ook een kwestie van mensen daarop trainen en begeleiden. Zorg ook dat ze de taal spreken, ook op de werkvloer die taal kunnen gaan spreken. En dat zegt de CER ook, van daar kun je gewoon mensen beter in begeleiden. Maar je kunt ook zorgen dat je eerder talenten gaat signaleren. Die mensen die 6 maanden zitten te wachten op de eerste asielaanvraag, voordat die allemaal een beetje geregeld kan gaan worden. Die zou je al veel sneller kunnen gaan inventariseren. Wat voor mensen zijn dit? Kunnen ze die misschien wat? Wat zijn hun kwalificaties? Wat zijn hun talenten?
7: Maar taal is dus wel degelijk belangrijk. En dat vraag ik omdat ik in dat rapport ook een beetje terug zag komen dat er moet worden geprioriteerd. Werk moet leidend zijn. Er komt heel veel op statushouders en asielzoekers af. Ze moeten en de taal leren, ze moeten inburgeren, ze moeten als het even kan ook nog werken en zo ook belasting betalen, dat soort zaken meer. Maar werk is dus cruciaal.
9: Werk is ontzettend goed voor het zelfvertrouwen van mensen en de manier waarop ze kunnen participeren en activeren. Maar het is ook voor de Nederlandse staat is de totaliteit heel belangrijk. Stel je voor dat je een gemeente bent en je kunt een ander gesprek met je inwoners aangaan en je kunt zeggen van, joh, deze mensen dragen bij in de lokale economie. Ja, dan heb je ook een heel ander gesprek.
7: En dan komt er dus een wettelijke taak voor gemeenten om dit vlot te trekken. Mm-hmm. Dan zullen gemeenten, jij bent niet sinds gisteren betrokken bij Public Affairs, zeggen, ja prima, weer een taak voor de gemeente. Dat kennen we van de jaren die achter ons liggen. Daar willen we dan in ieder geval geld voor hebben. We willen weten waar we aan toe zijn. Is dat voldoende uitgewerkt?
9: Nee, er is alleen maar aangegeven dat er geld naar de gemeente toe moet.
7: Leuk.
9: Geld en middelen, ja, precies, ja. En er zitten wel een aantal taken bij de gemeente die expliciet worden aangegeven, zoals bijvoorbeeld 1 loket voor alle werkgevers. Zodat de werkgevers weten waar ze in godsnaam met al die enorme vergunningen die ze moeten aangaan vragen, wat ze daarmee moeten. Dus ja, ik zie jullie al grinniken. Dat is wel, de VNG heeft het zelf ook aangegeven in het antwoord, van ja, er moet wel geld bij.
7: Ja, maar Putters heeft erover gezegd, ja, ik ga er geen bedrag aan koppelen, want het is maar net hoe je het als gemeente invult.
9: Nou, er zit natuurlijk ook een financiële prikkel aan. Ik weet niet of dat iedereen zich dat realiseert, maar hoe meer je mensen uit de bijstand kunt gaan houden, hoe beter het voor de gemeente is. Want die hoeft dat geld niet terug te geven aan de Rijk. Dus
7: die gemeente gaat wel hardlopen?
9: Als
7: die
9: het
7: gaat
9: goed
7: niet
9: is
7: in de contramine.
9: Ik denk dat ze wel geld willen hebben voor die extra taken die ze moeten gaan verrichten. Maar dat ze zeker wel willen meewerken aan deze activiteiten. Het is ook allemaal goed afgestemd, hè, met werkgevers, werknemers en ook met de VNG, denk ik.
7: En het politieke draagvlak, want je kunt natuurlijk zeggen, economisch van belang wordt vaak gezegd. Hè? Ja. We hebben als werkgever ook belang bij voldoende arbeidskrachten.
9: Ja.
7: Kan dit van links tot rechts, dat zou een unicum zijn inmiddels.
9: Dat zou een unicum zijn, inderdaad.
7: Rekenen op instemming?
9: Ik denk dat er best wel veel partijen zijn die positief over zullen zijn. Thierry Aartsen, de minister, heeft in ieder geval al heel enthousiast gereageerd. Zegt van dat hij het graag wil overnemen. De huidige coalitiepartijen zonder meer zullen er wel blij mee zijn. Ik denk ook wel dat aan de linkerkant daar in ieder geval enthousiast op wordt gereageerd. En ik denk, als ze het goed weten te presenteren, het aan de rechterkant, die mensen zijn er nu al, laat ze dan werken en laat ze gewoon geld verdienen en belasting betalen.
7: Dus hebben we dan eigenlijk nog wel een ongevraagd advies nodig, of niet?
9: Ik denk dat wat het ongevraagd advies van mij zou zijn aan gemeentes, ga er nu al mee beginnen. Ga niet wachten tot je een gegeven moment die gelden hebt gekregen en alles duidelijk is en wetgeving geregeld is, want dan zijn we zo 2 jaar verder. Het kabinetsstandpunt voordat het op dit rapport komt duurt al 6 maanden. Nou, dan nog de wetgeving, dus zijn we heel ver weg. Dus ga er gewoon nu al mee aan de slag. Er zijn heel veel mogelijkheden om dat nu al te doen. Je kunt niet alles, je kunt niet asielzoekers nu al aan het werk zetten, want die moet je die 6 maanden op wachten. Maar je kunt best wel veel als gemeente. En daarmee kun je ook laten zien wat je ervaring is en waar je ook mensen en geld voor nodig hebt. Dus dat geeft alleen maar een betere uitgangspositie.
7: Siebrich van Cape, van de Kamer van Cape, public affairs adviseur, lid van ons lobbypanel. Dank je wel.
10: Beursnerd XL.
7: Een 500.000 beleggers in Turkije zijn de voorgaande week in een nachtmerrie beland. Het geld dat men in fondsen had gestoken bleek gebakken lucht. Honderden fondsen zijn geliquideerd, arrestaties verricht. Maar wat er nou misging? Ik bespreek het met Jochem Visser, onze beursnerd XL. We spreken elkaar elke week wat langer over de financiële markten. Jochem, goedemorgen.
11: Goedemorgen.
7: Ontleed dat Turkse schandaal? En ik weet aan wie ik het vraag. Jij moet dat kunnen.
11: Nou, het was wel erg leuk om te doen, moet ik zeggen. Want ik heb er een soort waardering voor de klank van de Turkse taal overgehouden bijna. En je hebt daar echt een gigantische batterij aan finfluencers en andere typjes. Net als in andere opkomende markten en zo. Want ze vertrouwen hun eigen instituten wat minder. Maar er komen steeds meer beleggers, want die munt gaat...
12: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam...

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Als een aandeel omhoog gaat, dan kan je twee dingen doen. Hè. Je kan natuurlijk gewoon vreselijk goed analyseren. Warren Buffett spelen en de cashflows inschatten. En de moot analyseren, bla bla bla bla. Of je kan gewoon een klein illiquide Turks aandeeltje op gaan kopen met z'n allen. En daar naar baan schieten als marginale koper. Want kijk, bij elk aandeel is er een toren van mensen die het vasthoudt. Passief geld, pensioenfondsen, weet ik veel wat. En er zijn een stel mensen die wat dagelijks heen en weer schuiven in die prijsjes. Die laatste zijn de marginale kopers die de prijs beïnvloeden. Net als met elk ander goedje, hè, wat goud dat in de kluis ligt. Nou, dat beweegt geen prijs. Nou, soms komen we tot met z'n allen tot nieuwe inzichten. En soms zijn er gewoon een paar knuppels die een miljard bieden op een aandeeltje van een paar miljoen. En dan gebeurt er wel iets bijzonders met die prijs.
2: Maar dat doen ze opzettelijk, toch?
1: Dat doen ze inderdaad opzettelijk, want dat is precies wat er gebeurde tot 28 augustus in Turkije, waar een stel fondsen van Tera Portefeuille en Pusula Portefeuille, ja, dat is portefeuille in het Turks, die hebben met z'n allen... die hebben met z'n allen een stel kleine aandeeltjes zitten tennissen eigenlijk. En iedere keer dat de bal dan over het net ging, dan was het aandeeltje meer waard. Leidde toe dat het vlaggenschip van Tera Portefeuille, dat is echt de hedgefondkant, die had een rendement gemaakt van 66.000% in totaal in de 3 jaar tot en met 16 september. Dat is fors. En dat gaat dan als een lopend vuurtje door de economie heen. Vooral met een inflatie van nog steeds meer dan 30% in de Turkse lira vorige maand.
2: Het had door kunnen gaan, maar zover is het niet gekomen, want jij staat hier. Waarom blies het op?
1: Nou, dat is op zichzelf weer een hele klucht eigenlijk. Want dit was al vrij lang bekend. En we hebben ook in Indonesië eerder dit jaar hebben we gewoon natuurlijk gehoord dat opeens de informatieboer MSCI zegt: ruim jij je markt eens even op, want anders downgrade ik jou van opkomend naar eigenlijk Wilde Westen, oftewel Frontier Market. Hetzelfde gebeurde hier, want de bestuurders en commissarissen bij deze fondsen, die hebben gewoon banden met het Turkse staatsfonds onder andere en ook de OECD. Nou, echt hoge internationale en nationale functies. En in landen als Turkije ga je dan als toezichthouder, Capital Markets Board, zoals dat daar heet, dat is de lokale AFM, dan ga je niet rond met de knuppel. Dus het vereiste echt opnieuw MSCI, bekend van die wereldindex, om de vinger op te steken. Die zeiden, ik zie bij Tera Portefeuille en andere fondsen, zie ik dat ze dus aan het tennissen zijn.
2: Anders dan was dit onder de radar gebleven.
1: Nog veel langer. Dit kan uiteindelijk heel lang onder de radar blijven. En dan wordt het probleem steeds erger. Maar zo werkt fraude. Het probleem wordt steeds erger en de knal wordt steeds groter.
2: Had je verwacht dat de correctie zou komen van MSCI? Als je ook gewoon lokaal opererende toezichthouders hebt?
1: Nou, ik denk, kijk, op een gegeven moment valt er toch wel een keertje iemand om. Want op een gegeven moment, dan zie je dus dat er... in dit geval werden de regels aangepast. Want opeens werd de Turkse toezichthouder wakker. Hey, ik wil geen frontier market worden. Ik wil een opkomende markt blijven. En toen gingen ze opeens allemaal regeltjes aanpassen. Nou, daardoor moest iedereen door dezelfde deur naar buiten rennen van die fondsen. En dan ben jij met z'n allen aan elkaar aan het verkopen. Is er alleen maar verkoop.
2: Dus je krijgt het ook niet meer klein. Je krijgt het niet meer terug de fles.
1: Exact. En dit mechanisme, om jouw vraag te beantwoorden, mechanisme was dan ook gebeurd op een andere manier. Snap je wat ik bedoel? Op een gegeven moment, als je 66.000% bent gestegen in 3 jaar, moet je met z'n allen door dezelfde deur ergens een keertje. En dat gebeurde nu dus ook. Dus dan krijg je gigantische verkoopdruk en blijken er geen andere kopers dan jijzelf. En dondert de hele Ponzi in elkaar.
2: Welke straffen staan hierop?
1: Nou, wat er gebeurt is dat er nu een aantal mensen zijn gearresteerd. Waaronder de baas van Tera Portefeuille, wat echt wel een beetje de leider is van dit hele stel. En wat er dan vervolgens gebeurt is wel bijzonder. Want Erdogan heeft gezegd, ik volg dit nauwgezet. Oftewel, ik zie dat dit problemen oplevert onder stemmers en anderen die ik misschien wel niet nodig heb. In Istanbul gaat dat soms wel eens een keertje mis, hè, waar al deze mensen ook wel vaak wonen. En dan gaan er koppen rollen als hij zegt dat hij daar op let. Nou, dan zag je dus gisteren dat er mensen worden gearresteerd. Dan worden de banktegoeden bevroren van al deze Turkse bestuurders, want die zaten al naar Zwitserland geld over te maken. Of ze daar veel aan hebben, weet ik niet, in de cel. En nou ja, vervolgens is er een bal, die ligt dan bij toezichthouders, die deze fondsen jarenlang niet tennissen met kleine aandeeltjes, totdat MSCI wat zei. En er is een bal bij die fondsmanagers zelf. Nou ja, wat ik verwacht is dat degene met de beste vriendjes onder Erdogan het wint. En
2: je bent
1: dat
2: er niet minder cynisch op geworden?
1: Nee, dit zijn financiële markten, Thomas. Niks menselijks Trumpiaans is ons vreemd tegenwoordig, zoals je weet. En kijk, ik zou mijn geld inzetten op de toezichthouders die als de dans ontspringers, want dat zal de volkswoede niet compleet temmen. Maar meestal is het wel zo dat de partijen die het geld echt kwijtmaakt, dus die fondsen zelf, dan echt het meest in de vuurlinie liggen en die gaan gepakt worden. Te meer omdat, kijk, het gaat om hun money market funds. Die werden ook geraakt door dat kapotte hedgefonds. En daarom was opeens het geld op. Ook bij doodnormale mensen die

0: hele veilige belegging.
1: Maar dit wordt nog een slepende kwestie.
0: Dit gaat nog een tijdje duren, ja.
1: Jochem Visser, onze beursnerd XL. En tot over een poosje toch, 1 uur.
0: 1 uur weer.
2: Het MKB praat mee.
1: Als je in de jaren 80 voor een computer zat, leek het net of je voor een zwart tv-scherm zat. Geen appjes, geen mail, waar tegenwoordig talloze tabbladen op je desktop openstaan, was het in de jaren 80 nog een bezienswaardigheid om überhaupt een computer op te starten. En dat gevoel wil Bart van der Akker nog steeds een plaats geven. Hij opent morgen zijn nieuwe computerwinkel met een oud interieur. Goedemorgen.
3: Goedemorgen nog.
1: Je bent eigenaar van Retro Center en dat is dan weer een onderdeel van het Home Computer Museum. Maar we gaan het specifieker hebben over de winkel en daarna over de relatie tot het museum. Wat kan ik daar kopen?
3: Eigenlijk alles wat met oude computers te maken heeft. Dus van onderdelen tot daadwerkelijk oude computers die wij als museum in overtollige voorraad hebben. Maar ook refurbished moderne computers, dus oudzakelijke laptops die wij opknappen en weer herinzetten voor mensen met een kleine portemonnee.
1: Oh, maar je ruimt ook voor een deel het depot op via de winkel?
3: Ja, we ruimen ook een depot op via de winkel.
1: Maar krijg ik dan iets van museale waarde of is het gewoon een gebruiksvoorwerp wat jou betreft?
3: Alles wat wij vanuit onze collectie verkopen is in principe een museale waarde. Want het staat al in een museum, maar wij hebben er op dat moment al voldoende van. Dus we hebben gezegd, we hebben drie items van elk. Dus elke computer die we hebben, hebben wij 3 stuks van. En de vierde die binnenkomt, en we krijgen ontzettend veel gecoördineerd, waar we ontzettend dankbaar voor zijn. Maar ja, als museum hoeven wij natuurlijk niet 10 miljoen Commodore 64's te hebben. Maar verkopen wij dus de vierde.
1: Maar je knoopt een paar doelstellingen aan elkaar. Want je zegt, er zijn natuurlijk liefhebbers die dit graag in huis willen hebben. Maar je noemt ook, het kan handig zijn voor mensen met een smalle portemonnee. Ja. Zijn dat dan één en dezelfde persoon of niet?
3: Nee, mensen met een kleine portemonnee, dat gaat over de refurbished laptops. Dus oudzakelijke laptops die wij opknappen en weer herinzetten. Dus zorgen dat het modern besturingssysteem ontstaat, dat het gewoon een nette laptop is waarmee gewoon gewerkt kan worden.
1: Ja. En de mensen die uit liefhebberij komen, die dus dol zijn om er iets te noemen, die Commodore 64. Kunnen die nog op heel veel andere plekken aan hun trekken komen? Of is wat jullie aanbieden een zeldzaamheid?
3: Wat wij aanbieden is een zeldzaamheid. Uiteraard kunnen ze via het internet, tweedehands sites, kunnen ze een originele Commodore kopen. En sinds vorig jaar bestaat Commodore ook weer als merk. En wij zijn de eerste stenen winkel die de nieuwe Commodore 64 ook gewoon op voorraad heeft en verkoopt.
1: En hoe nieuw is dan die nieuwe Commodore? Ga je dan toch nog steeds decennia terug of hebben ze hem opgeleukt?
3: Hij is wel opgeleukt. Hij is makkelijk aan te sluiten op HDMI. Maar als je hem aanzet,
1: beetje heb
3: je
1: hem wel steeds.
3: Ja, dat is. Maar het is wel een volledig originele Commodore 64. Dus alles wat op de Commodore 64 werkt, werkt ook op die computer.
1: Hoe groot is die groep van mensen die toch een hang hebben naar vroeger, die zwelgen in nostalgie?
3: Die groep die wordt steeds groter, gek genoeg. Omdat wij zien heel erg dat mensen toch tegenwoordig alles is klaar. Alles is met AI, internet. Er moeten allemaal abonnementen afgesloten worden. En mensen willen graag terug naar die vroegere tijd waar het allemaal simpel was. Waar je een computer aanzet en een spelletje opstart en daarmee is het klaar. Je hoeft verder geen abonnement af te sluiten of een internetconnectiviteit te hebben. Dus die nostalgie wordt op die manier een beetje teruggebracht.
1: Succes met de morgen te openen winkel. Bart van der Akker van Retro Center, onderdeel van het Home Computer Museum. Ben je zelf MKB'er? Wil je meepraten over de actualiteit? Laat het weten via zaken@bnr.nl.
2: Het MKB Praat Mee wordt mede mogelijk gemaakt door Exact. De bedrijfssoftware voor ondernemers en accountants.
1: Deze rubriek is te beluisteren als podcast. Je vindt hem onder andere via de app van BNR. Zometeen het laatste macro-economische nieuws. Daarvoor komt Edi Mujagic langs en je hoort een blik op de wereld.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. I like soul
4: with a capital S. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+. Business
6: Beats. Uw smartwatch zegt dat u slecht slaapt. Uw partner zegt dat al jaren. Technologie kan veel meten. Begrijpen blijft mensenwerk. Ruisdaal behandelt de oorzaak van snurken en slaapapneu. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon één factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
6: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
9: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied? Dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt? Dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
10: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
9: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
11: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
12: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
13: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
12: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
14: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat
15: of over de grootste beursgang aller tijden.
14: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we hierbij over je lievelingsaandelen
15: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
14: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio
15: of in de BNR-app.
16: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
17: Hey ondernemer, hier Nadia van der Vlies
18: en Kees de Jong. Op 18 november presenteren wij de 10e Scale-up Summit.
17: Eén dag ben je niet bezig met de dagelijkse drukte, maar met de groei van je bedrijf.
18: Met topsprekers als Vern Harnish, Sam Walker, James Allen, Eva Mol en anderen.
17: Je gaat naar huis met ideeën die je direct kunt toepassen. Meld jezelf en je team aan via scaleupcompany.nl.
19: In de BNR-app.
1: CBS ziet meer bedrijfseconomische ontslagen, maar de arbeidsmarkt blijft krap. Veiligheidsdiensten en justitie waarschuwen voor het gemak van cyberaanvallen met AI. En de Europese economie loopt 113 miljard euro mis door zomerhitte. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Art zit bij de ANWB. Het valt nog mee met de drukte.
20: Ja, inderdaad. Een paar files op de A9 Amstelveen-Alkmaar. 3 kilometer file bij knooppunt Raasdorp. Je moet via de vluchtstroken langs. A12 Utrecht-Arnhem tussen Afrit Oosterbeek en knooppunt Waterberg. 5 kilometer langzaam rijden. Op de A15 Europoort Rotterdam. 10 minuten vertraging bij Rotterdam-IJsselmonde door een kapotte auto op de rechterrijstrook. Flitser langs de A1 Amersfoort-Amsterdam. Hectometerpaal 39,9. A7 Hoorn den Oever 34,4 en de A15 Rotterdam-Gorkum bij 72,0.
4: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
21: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. Grote problemen voor influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter en van het songfestival optreden van Joost Klein. Hij is positief getest op cocaïne na een auto-ongeluk 4 maanden geleden in Frankrijk. Daarbij kwam regisseur Ilja Vierhout om het leven. Martijn van IJzeren zou nu worden verdacht van doodslag. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hoe lang gaan ondernemers nog last hebben van afgesloten bruggen? Een vol stroomnet. Je hoort het zo meteen van de eigenaar van ingenieursbureau IV Groep. En terug van even weg geweest, Le Spread. Edi Mujagic hoor je zo meteen over hoe problematisch oplopende renteverschillen ook het personeelsbeleid van de ECB kunnen beïnvloeden. Jawel, hij kan dat aan elkaar knopen. Gaat het doen in BNR Zaken doen.
0: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
3: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
0: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
23: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
24: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
23: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
24: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
25: Wat is je ideale klant? Welk verdienmodel past bij je product? Wanneer heb je iets goed gevalideerd? En hoe wordt je bedrijf snel winstgevend? Als dit soort vragen je triggeren, nou, dan zou ik zeker gaan luisteren. Baanbrekende businessmodellen. Elke woensdagmiddag op BNR en altijd online als podcast.
26: Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Rabobank. Onze bank. Ook van ondernemers die verder denken dan de rest.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
28: Wil je weten wat er speelt
29: en of waarom?
28: In de BNR-app
29: kun je ook luisteren naar onze podcast.
28: Download de BNR-app
29: en blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Tweede uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Rob van der Waal, eigenaar van ingenieursbureau IV Groep, over de haperende infrastructuur in Nederland. Maar nu eerst.
30: Macro met Mujagic.
1: Het laatste macro-economische nieuws. En dat komt vandaag uit de mond van Edin Mujagic. Edin, goedemiddag.
31: Goedemiddag,
1: ja, ik weet niet of het heel nieuw en het laatste nieuws is, maar ook de OESO, het samenwerkingsverband van de ontwikkelde economieën, gezeteld in Frankrijk, heeft de hogere rente ontdekt en de oplopende renteverschillen tussen landen. Chapeau.
31: Ze kunnen in ieder geval over een paar jaar niet zeggen dat zij zich niet in het rijtje hebben gevoegd van waarschuwen dat die stijgende rentes toch een groot en toenemende bron van zorg zijn, wat de OESO dus nu zegt. Die lange rentes die lopen op, zeggen zij, vooral door zorgen over de houdbaarheid van staatsschulden van heel veel landen, waaronder het land waar hoofdkantoor van OESO natuurlijk gevestigd is, namelijk in Frankrijk. En voor de vorm, als het ware, roepen ze ook landen op om meer te doen om de houdbaarheid van die schulden te waarborgen.
1: Ze zouden het kunnen menen, toch?
31: Ongetwijfeld menen ze het ook. Alleen, als je dit zo leest, dan krijg je heel snel de indruk van, nou, ze zijn goed bezig, want ze waarschuwen en ze roepen landen op om iets te gaan doen. Deze macro-econoom houdt er ook van om dingen die zich in het verleden afgespeeld hebben niet te vergeten. Dus als ik dan terugkijk naar diezelfde OESO afgelopen jaren, zij waarschuwen nu eigenlijk voor iets waar zij wat zij jarenlang gestimuleerd hebben. Want ik neem de luisteraar even terug naar 2019, 2020, 2021. We komen net uit de pandemie vandaan. En toen was het geluid wat je hoorde vanuit OESO niet die steun die gegeven werd, bouw het niet af en ga als overheid meer geld lenen om uit te geven aan van alles en nog wat. De rentes zouden eigenlijk voor altijd laag blijven. Die limieten die we ooit in het kader van de eurozone afgesproken hebben, namelijk maximaal 3% begrotingstekort en 60% staatsschuld, laat dat maar los. Dat waren geluiden van die wij konden horen in die tijd van de toenmalige hoofdeconoom van de OESO. Mevrouw Laurence Boon heet ze, geloof ik. Althans,
2: we hebben
31: er
2: studie naar verricht, Laurence Boon.
31: Inderdaad. Dat je nu als OESO waarschuwt, dat zou ik zeggen, ja, dat is leuk. Maar je hebt er wel aan bijgedragen aan het creëren van dit probleem. Want het is, hoe je het ook went of keert, een toonaangevend instituut. En als zo'n toonaangevende instituut jarenlang tegen de overheden in Europa zegt, trek je niks aan van die hoge schulden en hoge begrotingstekorten, de rentes blijven laag, kan geen kwaad, ga meer uitgeven, ja, vind ik het toch een beetje ironisch, cynisch om dit te zeggen, zuur.
2: Ja, landen worden daar wel op een verschillende manier op afgerekend, en dat zie je terug in de renteverschillen. Ja. De spread, of op z'n Frans wordt het al heel snel,
31: de spread.
2: Precies, de verschillen tussen in dit geval Frankrijk en Duitsland, die lopen op.
31: Nou, dat is een soort maatstaf. Je kunt het verschil tussen de Franse en de Duitse lange rentes eigenlijk zien als een soort alarm voor de eurozone. Als er dingen dreigen mis te gaan, dan loopt die spread op. Nou, dat is wat we nu zien. Op dit moment 110 basispunten, dus 1,1 procentpunt.
2: De spread verandert overigens ook nog wel, hè? Want we hebben het jarenlang gehad over het verschil tussen Duitsland en met name Italië. Maar nu pakken we Frankrijk erbij.
31: Frankrijk heeft enige tijd geleden de rol van het meest zorgwekkende land van Italië in de eurozone overgenomen. Nou, die spread is nu dus 110 punten, basispunten. Om dat even in perspectief te plaatsen, in het voorjaar van dit jaar om en daarbij 60 punten, dus bijna verdubbeld. In 2011, 2012, toen het echt weinig scheelde of de euro was eraan gegaan, toen lag die spread op 190 basispunten. Dus het gaat gewoon angstaanjagende niveaus tegemoet. Dat betekent dus ook dat je zou al heel snel de conclusie kunnen trekken dat dit aangeeft dat Frankrijk niet alleen een groot probleem is, maar een steeds groter probleem is aan het worden. Nou, dat is op niks nieuws. En het is ook de juiste conclusie. Maar er is meer. En daar moet je je ogen niet voor sluiten. Ik kijk naast deze spread, kijk ik ook naar een andere spread die je eigenlijk nauwelijks in de media ziet. En dat is het verschil tussen de Duitse lange rente en de Zwitserse lange rente. Dat verschil zegt mij over hoe de rest van de wereld naar de hele eurozone kijkt. Dus het verschil tussen de Franse en Duitse rente, dat geeft aan wat voor problemen heb je in je eigen huis. En het verschil tussen de Duitse en Zwitserse rente zegt mij, heb jij ook problemen met je buurt? Daar hebben we het over. En als ik naar dat verschil kijk, dan is dat nu 220 basispunten. Dus de Duitse tienjarige rente ligt 2,2 procentpunt hoger dan de Zwitserse tienjarige rente.
2: En dat komt van heel andere niveaus? Want het is altijd wel enig.
31: Het is nog nooit zo hoog geweest. Om even terug te gaan naar de jaren 2011, 2012, toen het voortbestaan van de euro op het spel stond, toen bedroeg dit verschil 140 basispunten. Dus we zijn dat niveau al lang voorbij. Frankrijk is in toenemende mate een probleem. De eurozone als gevolg daarvan ook in toenemende mate een probleem. En dan ga je, want dat doe je gewoon als je dit soort dingen vaststelt, en het gaat om hele grote dingen, en daar wil je toch een beetje zeker van zijn, en dan ga je iets doen wat ze in de medische wereld second opinion noemen. Dan ga ik ook kijken naar, zijn er andere dingen die dit staven? Nou, voor second opinion ga je kijken naar de wisselkoers van de euro ten opzichte van de Zwitserse frank. Nou, we zitten nu op 0,94 en dat komt aardig in de buurt van de laagste niveaus sinds de geboorte van de euro. Wat zegt dit allemaal? Nou, dat Frankrijk dus is inderdaad een steeds groter probleem aan het worden, maar die gevolgen beperken zich niet tot de Franse landsgrenzen. Die hebben hun weerslag op de hele muntunie. En dan is de zeer belangrijke vraag, als dit zo doorgaat, als die alarm steeds luider en luider wordt in de eurozone, hoe gaat de Europese Centrale Bank daarop reageren? En dan hou ik me hard vast om het volgende. Wij zitten nu aan de vooravond van een stoelenwisseling of stoelendans bij de ECB. En de naam van de nieuwe hoofdeconoom van de ECB, die Frankrijk naar voren schuift, is een oude bekende. Namelijk voormalig hoofdeconoom van de OESO. Ik neem een slok water inderdaad.
2: Wie goed heeft opgelet, kan die naam invullen. Het is
31: Laurens Boon.
2: En dus, dat is een wisselspelletje met Klaas Knot.
31: Ja.
2: Want de Fransen willen wel Klaas Knot ondersteunen als nieuwe president.
31: Onder de voorwaarde dat Nederland deze kandidatuur steunt. En de post van de hoofdeconoom van ECB is een hele belangrijke, want hij of zij stelt eigenlijk in bestuursvergaderingen voor wat de ECB moet doen. Dus ik hou me hard vast met betrekking tot de toekomst van de eurozone.
2: Gaat die nieuwe baan van Klaas Knot in?
31: Ja, dat weet ik dus niet. Maar dit is voor mij weer een reden waarom ik als belegger eigenlijk niet of nauwelijks beleg in de eurozone en wel in Zwitserland en Amerika. Dit soort problemen zijn gewoon, ja, gaan veel te diep.
2: Tot sommige problemen zijn makkelijker op te lossen. Neem nog een slok water en tot volgende week.
5: Blik op de wereld.
2: Marokko is naar de stembus gegaan om een nieuw parlement te kiezen. De grote winnaar is de liberaal-centristische Partij voor Authenticiteit en Moderniteit. Die partij haalde 97 van de 395 zetels. De partij die de huidige regeercoalitie leidt, de Nationale Vergadering van Onafhankelijken, eindigde met 66 zetels als tweede. Maar het is in de nasleep van die verkiezingen vooral gegaan over het opkomstpercentage. Contact met buitenlandredacteur Mark van Harreveld. Want Mark, goedemiddag.
6: Goedemiddag, Thomas.
2: Die opkomst is historisch laag. Waar komen we op uit?
6: Nou, bijna historisch laag. We komen uit op 38%. Dat is van de 27 miljoen Marokkaanse stemgerechtigden hebben er uiteindelijk 6 miljoen daadwerkelijk gestemd. En de boodschap van de kiezer kan niet duidelijk zijn. Marokko, en dan vooral de jonge Marokkaanse kiezer, heeft gewoon geen enkel vertrouwen in de politiek meer.
2: Nou, dan is het mijn volgende vraag een logische. Waar komt dat wantrouwen vandaan?
6: Ja, teleurstelling. We moeten even terug naar vorig jaar. Ik weet niet of je dat nog weet. Toen ging Jong Marokko de straat op om te protesteren tegen de regering. De Gen Z 212-beweging. Die dagenlange protesten die werden echt keihard neergeslagen door de Marokkaanse oproerpolitie. Doden, gewonden, een paar duizend arrestaties. En sindsdien is er eigenlijk niks veranderd.
2: Ja, en die protesten die hadden dan weer hun oorsprong in de woede die ontstond na de dood van hoeveel vrouwen waren het ook weer tijdens de bevalling in het openbaar ziekenhuis.
6: Ja. De dood van 8 vrouwen tijdens de bevalling in het openbare ziekenhuis van Agadir. Marokko heeft een heel broos gezondheidszorgsysteem. Volgens de WHO hebben ze 7,7 artsen op 10.000 inwoners. En in Nederland zijn er dat bijna 40. Dus die gezondheidszorg stelt weinig voor. 8 doden. Tegelijkertijd geeft Marokko miljarden uit aan infrastructuur. Maar wat voor veel mensen de druppel was, de enorme uitgaven voor de bouw en renovatie van voetbalstadions voor het WK voetbal in 2030.
2: Ja,
6: dat moet ook gebeuren.
2: Visitekaartje voor de wereld.
6: Ja, Marokko, dat is de mede-organisator. En daar gaan echt honderden miljoenen heen. Hè. Dat stadion in kwestie, dat kost 460 miljoen euro. Nou, voor dat geld kun je heel wat kraamafdelingen optuigen. Maar die protesten die richten zich ook tegen corruptie, sociale ongelijkheid en waarschijnlijk het allerbelangrijkste, de torenhoge jeugdwerkeloosheid die, en dan moet ik even spieken, 37,7% bedraagt.
2: Maar ja, met welke boodschap heeft dan deze partij, die PAM, de verkiezingen gewonnen? Want dan keert de tij vermoedelijk als het allemaal wordt uitgevoerd zoals zij het zien.
6: Ja, hopelijk wel. Ze hebben flink uitgepakt met concrete beloften zoals verbetering van de koopkracht en de aanpak van de werkeloosheid. En dan moet je denken aan gratis stroom voor huishoudens met een lage energierekening, lagere loonbelasting voor werkenden, belastingvrije stelling voor de lage inkomens, minimumpensioenen, verhoging van de sociale bijstand.
2: Best een lijstje.
6: Ook dus. Ja, best een lijst, ja. Maar ze gaan dus ook de werkgelegenheid aanpakken. De PAM wil tegen 2031 1 miljoen nieuwe banen creëren. En dat is natuurlijk heel ambitieus. Een derde daarvan moet trouwens voortvloeien uit de voorbereidingen en infrastructuurprojecten voor dat WK in 2030.
2: Hoe belangrijk was de kwestie Ceuta in deze verkiezingen tijdens de campagne? Want de beelden daarvan hebben waarschijnlijk grote delen van de hele wereld bereikt. Wordt daar nog een vervolg aan gegeven met deze nieuwe samenstelling van het parlement?
6: Ja, dan moet ik toch mijn glazen bol erbij pakken. Als de nieuwe Marokkaanse regering erin slaagt om snel die levensstandaard op te hogen en jongeren wat perspectief te bieden, dan misschien wel. Marokko heeft een stabiele, steady jaarlijkse economische groei tussen de 3% en 4%. Dus in principe is er geld. De inflatie is echter hoog en de lonen zijn nog steeds heel laag. Dus de gemiddelde burger merkt heel weinig van die groei. We weten het niet.
2: Mark van Arreveld, dat kan ook wel eens gewoon de ontnuchterende conclusie zijn. Onze buitenlandredacteur, dank voor jouw blik op de wereld. De Zakenlunch. Tijd om belangrijk nieuws van vandaag door te nemen met Rob van der Waal, de eigenaar van de IV-groep. Daar gaat het over grote ingenieursprojecten. En Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. Fijn dat je er bent, Wilbert. Laten we maar beginnen met een grote overname. Die komt van Main Capital Partners, investeerder in meestal softwarebedrijven. Dus ik neem aan dat dit ook een software deal is.
5: Zeker, ja. We hebben natuurlijk,
2: waar gaat het over?
5: We hebben natuurlijk in februari kwam Anthropic met cloud, een AI-tool om software na te bouwen. Toen zag je alle softwarebedrijven de koersen in elkaar donderen. Maar je ziet nu toch dat zij een overname doen. Er zijn natuurlijk heel veel partijen interessanter gewaardeerd wellicht. Maar ze zeggen ook wel van joh, we zien ook dat je met AI je software kan verbeteren. Ze hebben natuurlijk wel het netwerk, ze hebben het platform. Ze hebben 25.000 klanten. Ze zeggen we kunnen met AI lagere kosten, kunnen we die software nog meer verbeteren.
2: Het gaat om een bedrijf Confirma Software.
5: Ja, Confirma Software, een Duits of een Zweeds bedrijf met vrij veel medewerkers, 540 medewerkers in Scandinavië. Maar ze hebben eigenlijk een netwerk in heel Europa, MKB-bedrijven die software laten bouwen. Dat zou je dus met cloud kunnen doen, bij wijze van spreken. Maar zij zeggen, joh, wij merken gewoon dat wij gewoon zoveel vernieuwingen kunnen doorvoeren dat het risico van het waardeloos worden van die software, dat wij daarvoor kunnen blijven.
2: Want AI gaat die softwarebedrijven dus juist beter toerusten op de
5: Precies, ja. De kosten verdrukken, waardoor eigenlijk het rendement omhoog gaat. Dus daarom neemt Main Capital dat softwarebedrijf van. Zij zien gewoon feitelijk dat ze waarde kunnen creëren door gebruik en benutten van AI.
2: En is er nog steeds zo'n duidelijke scheiding tussen AI-bedrijven die in de lift zitten en die softwarebedrijven die juist de etages inleveren? Of is dat herstel toch wel weer de afgelopen maanden substantieel geweest van die softwarebedrijven die de afgelopen tijd ook wel hebben gewezen op hun fundamentals die nog best oké zijn?
5: Ja, zeker. Nou ja, we hebben het natuurlijk over hier ook wel eens gehad over ServiceNow bijvoorbeeld, Adobe, Wolfskluwer is vaak te sprake gekomen.
2: Adobe is weer een verhaal op zich, denk ik.
5: Ja, S&P. Dus je ziet wel, zij zeggen ook in, zeiden ze al in het tweede kwartaal, cijfers, dat zij door middel van AI eigenlijk veel meer waarde creëren en waarde toevoegen in een software. En dus we hebben gisteren is gesproken over de nieuwe tool van Meta.
2: Muse.
5: Gisteravond ging Airbnb 7,5% onderuit. Expedia. Dus nu worden de platforms aangevallen. Niet meer.
2: Muse gaat het allemaal overnemen.
5: Die gaat het allemaal overnemen. Dat zal waarschijnlijk ook al in de toekomst blijken dat het niet zo is. Maar, of althans minder is. Maar je ziet toch wel de aanval op software, aanval op platformbedrijven. Waardoor ook waarderingen omlaag gaan. Waardoor het weer interessant is voor investeerders, Main Capital, om softwarebedrijven over te nemen.
2: Rob, jij zag dan weer een aanval. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
2: Op een overheidswebsite van de hand van OpenAI. Er is inmiddels contact geweest tussen de oprichter van OpenAI en de Australische premier. Ja. Waarin verontschuldigingen zijn aangeboden. Maar wat is daar nu precies gebeurd?
7: Ja, voor het eerst is een overheidsnetwerk gehackt door een AI-platform. Zonder dat er een instructie is gegeven. Dus uit zichzelf, om welke reden dan ook, hacken ze dan een dergelijk netwerk.
2: Nou, accident waiting to happen, denk ik, dat dit zou gaan gebeuren.
7: Ja, precies.
2: We hebben het er nu over op de radio. Het is uitvoerig in de media geweest. Wil je hier een waarschuwing uitspreken? Wil je een pleidooi houden?
7: Nou, ik vind dat wel iets is waar we ons zorgen over kunnen maken. Als software als software zichzelf gaat instrueren om dingen te gaan doen, dan vind ik dat toch wel een beetje griezelig.
2: Ja, we hebben dat afgelopen zomer ook gezien bij experimenten. Ik geloof ook in het huis van OpenAI dat AI-agents zich heel anders gingen gedragen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Dat ze elkaar op gingen zoeken in plaats van autonome operaties uitvoeren. Er is een waarschuwing geweest van al die AI-topmannen, waren het in dit geval.
7: Dat mogen we best wel een beetje naar luisteren. Je gaat niet snel je eigen product waarschuwen voor je eigen product.
2: Nou, behalve als het marketing zou zijn.
7: Nou, dat geloof ik niet. Ja. Dat geloof ik niet. Hebben ze niet nodig. En zeker niet dit soort berichtgeving.
2: Wilbert?
5: Ja, er is natuurlijk wel de discussie dat de regels moeten komen.
2: Ja, liever vanuit de branche zelf dan dat er nu onafhankelijk toezicht plaatsvindt.
5: Ja, dat klopt.
2: Vanuit de democratische hoek in Amerika wordt er wel gezegd, het is beter om daar zelf voor te waarschuwen dan een wettelijk kader af te wachten.
5: Eens, ja, klopt. Ja.
2: We gaan naar jouw tweede bericht. En dat heeft te maken met Impost.
5: Ja.
2: Dat heeft een geschiedenis achter de rug op de AEX. En ook daadwerkelijk achter de rug, want het verdwijnt.
5: Ja, vandaag is de laatste dag dat Impost in de AEX. Er zitten 30 bedrijven in, morgen 29. Er is een biedingenstrijd geweest afgelopen jaar op Impost. Impost is een Pools bedrijf, pakketbezorging. Bekend van pakketautomaten. Je hebt een enorm locker netwerk in Europa. Is in 2021 januari naar de beurs gaan op €16. Koers heeft op 20 staan, heel lang ook laag, op 5 gestaan. En het wordt eigenlijk van de beurs gehaald op 15,60.
2: Ja, wordt het nou weer van de beurs gehaald door partijen die er eerder al bij betrokken waren of niet?
5: Nou, volgens FedEx, ANR, Advent en PPF, die hebben eigenlijk een bod uitgebracht. FedEx die kan natuurlijk met zijn netwerk gebruik gaan maken van die lockers.
2: Ik weet het niet meer helemaal, ik meen me wel te herinneren dat de procedure en de transparantie van de biedingenstrijd in het verleden ook wel eens onderwerp van discussie was geweest. Wie zit hier nu precies achter en welk belang wordt er nu gediend? Maar het waren mooie jaren.
5: Nou ja, het waren geen mooie jaren voor de belegger, want die hebben 16 betaald, krijgen nu 15,60. November vorig jaar stond het op 10, dus mensen die lager op een lager niveau laat zijn ingestapt, hebben het goed gedaan. Maar de IPO-beleggers, die hebben eigenlijk niks verdiend. Er is nooit dividend uitgekeerd. Die gaan 40 cent in het min. Maar voor de koper, FedEx en de andere partijen, die gaan wel profiteren. Want er is eigenlijk in 5 jaar tijd extreem veel geld geïnvesteerd. De beleggers van toen zagen, er wordt geïnvesteerd. Er gaat veel kapitaal in. Wanneer komt het nou uit? Maar nu gaat die kaststroom op gang komen, omdat dat netwerk er ligt. FedEx kan er natuurlijk gebruik van maken. Dus zij kunnen, zeg maar, de bezettingsgraad gaan beïnvloeden. En daar waarde creëren en misschien wel over een paar jaar naar de beurs gaan.
2: Nog heel kort erop. Dat is een appendix op wat we net al bespraken, namelijk de ontwikkelingen van AI. Dat staat ook op de agenda van Trump en Xi, die elkaar vandaag ontmoeten. Er is al eerder nieuws naar buiten gekomen over het verlengen van een bestand. Met nog eens 2 maanden. Maar hoe belangrijk zal het andere onderwerp zijn, AI, en hoe je toch nog tot elkaar kunt komen?
7: Nou, wat mij opvalt, is dat ze het over het algemeen met elkaar niet eens zijn over welk onderwerp ze dan ook praten. Maar 1 ding zijn ze het wel eens: reguleren van AI. Nee, ze willen allebei de grootste worden. Ja. Ook dat kennen we van ze. Maar dat ga je niet reguleren.
2: Toch heeft Trump wel iets gezegd over een vorm van toezicht en het aanstellen van wat hij noemde een AI-tsaar. Maar dat is dan voor de bühne.
7: Nou, het is in ieder geval geen regulering en regeltjes opstellen waar je je aan zou moeten houden. En de veiligheid bewaken, dat is helemaal niet in
2: vraag. Hoe alom aanwezig is AI al in de bedrijfsvoering van jouw bedrijf?
7: Ja, dat is begonnen met tekstjes schrijven en dat gaat steeds verder. Er worden nu echt programma's ontwikkeld, zodat ook ons werk eenvoudiger wordt. Dus,
2: maar niet aan veiligheid inboet, denk ik.
7: Nee, dat denk ik ook niet.
2: Maar of durf je dat niet hardop te zeggen?
7: Nee, maar ik denk dat je moet het reguleren. Dus dat zul je ook in die softwareontwikkelingen moeten reguleren. En dat is dan precies het gevaar. Wat Trump niet wil, is regulatie.
2: Er zal nog veel over gesproken worden op hoog niveau. Ook van hoog niveau was de bijdrage van Wilbert Aerts van Bond Capital Partners. Tot een volgende keer. Stand van de AEX had ik ook niet hoeven opnoemen, want nagenoeg onveranderd op 1108 punten. Straks gaat het uitgebreid over de staat van de Van Brienenoordbrug, de Merwedebrug, de Haringvlietbrug, de Zuurhofbrug, de Hardenbergenbrug en al die andere bruggen die dringend aan onderhoud toe zijn, want ik ben nog lang niet volledig. Blijf luisteren.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
10: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
11: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
10: Codeless, de bedenker van slim software nabouwen. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
12: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. crowdrealestate.com.
13: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
14: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark, tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
13: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Hoe gezond ben je echt? Prescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op prescan.nl.
16: Alweer hetzelfde bedrijfsfeest? Of dit jaar op een schip van Z-Eventships, z-eventships.nl.
17: Bij Apollo Lane ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
16: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
18: De food- en agri-sector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
19: In Food & Agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd Food & Agri bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
20: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro, groot in genieten.
32: Menselijke Revolutie van Sven Rikkeli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
33: Van diner tot borrel, kom naar Sligro en ontdek het zelf.
34: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
35: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
36: BNR Verkeer.
37: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er staat file voor de Duitse grenscontrole op de A12 en de A1. In beide gevallen goed voor 10 minuten extra. En op de A9, Amstelveen-Alkmaar, file voor knooppunt Raasdorp. 10 minuten door een politieonderzoek na een ongeluk van vanmorgen. Het verkeer kan er langs over de vluchtstrook. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A6 naar Lelystad bij 52,2.
28: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
16: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm.
0: Door de lage waterstanden mogen schepen op de IJssel vanaf morgen tussen Zutphen en Westervoort maar één kant op varen. Volgens Rijkswaterstaat is de vaargul op veel plekken te ondiep en te smal. Schepen die vanuit Duitsland de IJssel op willen, moeten daardoor 300 kilometer omvaren. Noodzakelijk kwaad, zegt de binnenvaartsector. Er is in ons land weer iemand overleden die het West-Nijl-virus had opgelopen. In totaal zijn er dit jaar 5 mensen overleden die besmet waren, maar dat wil niet zeggen dat het virus de doodsoorzaak is. Ook het aantal besmettingen neemt toe. Mensen kunnen het West-Nijl-virus krijgen door de beet van een besmette mug. De laatste armband die nog zoek is van de kunstroof in het Drents Museum is waarschijnlijk omgesmolten. Dat zegt kunstdetective Arthur Brandt in een podcast van NH Nieuws. Hij verwacht niet dat hij ooit nog wordt teruggevonden. De andere kunstwerken werden vlak voor de rechtszaak teruggegeven in ruil voor een lagere straf. Grote problemen voor influencer Martijn van IJzeren, bekend als stuntkabouter en van het songfestival optreden van Joost Klein. Hij is positief getest op cocaïne na een auto-ongeluk 4 maanden geleden in Frankrijk. Daarbij kwam regisseur Ilja Vierhout om het leven. Martijn van IJzeren zou nu worden verdacht van doodslag. En Max Verstappen is prima begonnen aan het Formule 1 weekend in Azerbeidzjan. Bij de eerste training reed hij de tweede tijd. Op het stratencircuit in de hoofdstad Baku was alleen George Russell van Mercedes sneller. Klassementsleider Kimi Antonelli had pech. Hij kon de training niet afmaken door rook in zijn auto. Het weer van Weer Online. Vanmiddag blijft het vrij zonnig met hier en daar wat wolken. Het wordt 15 graden in het noorden tot 20 graden in het zuiden. En tot zover het ANP nieuws.
2: Hoe lang moeten ondernemers nog vrezen voor afgesloten bruggen? En is dat een kwestie van capaciteit of vooral geldgebrek dat ervoor zorgt dat de infrastructuur maar niet op orde komt? Je hoort het er meteen in BNR Zaken doen.
1: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
3: Daar zit Sophie.
4: Hi.
3: Zij doet de administratie en heeft het goed voor elkaar.
4: Met Sophie.
3: Want haar bedrijf gebruikt de MKB brandstof tankpas. Zo krijgt zij alle kosten fiscusproof op één verzamelfactuur. Dus nooit gedoe met tonnetjes. MKB brandstof. Dat is pas handig.
5: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Met de MKB brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproof op één verzamelfactuur. MKB brandstof, dat is pas handig.
6: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
7: Unbelievable.
21: Unique. Oh, yes.
7: Incredible.
22: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
23: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
22: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
23: Nou, praten over tech.
22: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
23: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
24: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
25: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
26: Blijf scherp.
27: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
2: De afgelopen maanden stond het nieuws bol van de afgesloten bruggen en boze ondernemers die om moesten rijden. Kan er niet meer vaart gemaakt worden met het netjes onderhouden van de Nederlandse infrastructuur? En waar zit de grootste kink in de kabel voor het aansluiten van ondernemers en fabrieken op het stroomnet? Ik vraag het aan Rob van der Waal, eigenaar van IV Groep. Dat is een groot ingenieursbureau. Welkom.
29: Dankjewel.
2: Jij op weg naar de studio nog moeten omrijden of met de bibbers in je buik toch een brug aangedurfd?
29: Nee, ik was vroeg weg en dat is maar goed ook, want er waren weer heel veel files, maar ik was hier op tijd, dus gelukkig maar.
2: Het gaat veel over bruggen die scheurtjes vertonen, bruggen die tijdelijk zijn afgesloten, waar bepaalde stroken niet meer bereden mogen worden, maar we hebben er 88.000 in Nederland van die bruggen. Hoe goed of slecht gaat het eigenlijk?
29: En niet goed, die 88.000, waar het overgrote deel is in gemeenten. Zo'n 4.000 daarvan liggen in het Rijkswegennet. Die bruggen zijn voor een heel groot deel ontworpen in de jaren 50, 60, 70 na de oorlog. En die worden ergens op ontworpen. Dat is eerst natuurlijk functionaliteit. Maar daarna een levensduur. Normale levensduur is 65 jaar. Dus voor heel veel van die bruggen zitten we aan het einde van de levensduur.
2: Nou, dat betekent ook dat je dat al jaren ziet aankomen. Dat is nog weer eens fijntjes opgeschreven door de Rekenkamer de afgelopen weken. Dat zich in 1997 bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat toch echt al duidelijk had moeten zijn en kunnen zijn, ja, dat dit een probleem zou worden.
29: Ja, dat is voor niemand een verrassing. Dat kan het niet zijn.
2: Jij werkt al 47 jaar in deze branche. Jij hebt dus eigenlijk bijna een halve eeuw gekeken naar infrastructuur die beetje bij beetje aan het afbrokkelen is.
29: Ja, maar in ieder geval bij Rijkswaterstaat is dat heel goed bekend. Er zijn veel gesprekken over geweest. Maar er is geen geld voor beschikbaar gesteld. Ja, en zonder geld kan je niks doen. En nou zitten we met dit probleem. En het probleem wordt ieder jaar groter, hè? Want we hadden 5 jaar geleden er al aan moeten beginnen. Is niks gebeurd. Jaar erop niet. Voor het komend jaar voor 1,5 miljard. Maar we hebben een soort van boeggolf aan problemen ontwikkeld. Dat hebben we niet zomaar weggewerkt.
2: Dus, waarom is er dan die afgelopen jaren geen geld voor beschikbaar gesteld? Want er wordt wel gesuggereerd dat ministers en staatssecretarissen liever lintjes doorknippen voor nieuwe bruggen en nieuwe wegen in plaats van het al bestaande goed te onderhouden. Is het zo simpel?
29: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat de prioriteiten gewoon heel ergens anders liggen. En ik denk ook wel, dat hebben we toch allemaal een beetje in ons onderhoud. Nou, kan best wel even uitgesteld worden. Maar dat is bij dit soort levensduurberekeningen, is dat niet zo. Iets wat aan het einde van zijn levensduur is, daar moet je echt wat aan doen. En anders houdt het ermee op.
2: Wat kunnen jullie eraan doen? Want er komt nu een hele grote opgave aan. Jullie zijn de IV-groep, bestaat uit verschillende divisies. Maar het gaat om ingenieursprojecten, ingewikkelde projecten. Ja. Stel, er komt een hele grote brug op jullie pad. Misschien is dat al zo. Is dat zo? Werken jullie?
29: Nou, wat we op dit moment vooral doen is het inspecteren van die bestaande bruggen en kijken waar we problemen kunnen gaan verwachten. Er zitten overal sensoren. Op die hele Merwedebrug zit helemaal vol met sensoren. Dus kunnen we in de gaten houden waar het misgaat. Maar daarmee is het probleem niet opgelost.
2: Maar door jullie inspectie is die brug nu al een tijdje niet begaanbaar voor vrachtwagens.
29: Ja, dat mag je wel zeggen. Ja.
2: Maar hadden jullie dat dan niet eerder moeten doen? Of had er niet door anderen eerder moeten worden ingegrepen?
29: Ja, het probleem is dat het afgelopen jaar nog heel erg verslechterd. En dat was een toevalligheid. Normaal gesproken is het materiaal waarmee je werkt beter dan dat je denkt dat het is. En dus is op een gegeven moment gezegd, we gaan eens even wat staal eruit boren, gaan we testen. En toen bleek het materiaal eigenlijk veel slechter te zijn. Dus is in de tijd een slecht materiaal gekozen. Dus die brug is gewoon zwakker dan dat zelfs waarop die ontworpen is. Dus dat probleem in de Merwedebrug is echt wel heel groot.
2: En je zegt dat zijn bruggen die allemaal zo ongeveer in hetzelfde tijdsgewricht zijn gebouwd. Ja. Met een bepaalde verwachting van hoe die brug gebruikt zou worden. Ja. Ondertussen weten we wel dat het verkeer alleen maar toegenomen is. Dat wat er overheen gaat zwaarder is dan destijds. Kun je dat dan achteraf toch verwijtbaar noemen of niet?
29: Nou, ik denk dat wat er verwijtbaar is, is dat we er te laat mee beginnen. En we laten het probleem ontstaan en de kosten gaan worden dus afgeschreven naar de ondernemingen. En dat vind ik wel verwijtbaar. Dus het wordt echt tijd dat we er wat aan gaan doen. Dat die bruggen oud worden, daar kan niemand wat aan doen, maar we wisten het.
2: Maar als je er nu wat aan gaat doen, want daar lijkt het toch sterk op. Ja. Laten we die Merwedebrug er toch maar even bij halen. Hoe lang hebben we daar nog de problemen van?
29: Nou, er wordt een nieuwe gebouwd, want de A27 wordt verbreed. Die brug is in 31 klaar. Dus mijn verwachting is dat tot 31 er geen vrachtwagens over gaan rijden.
2: 5 jaar?
29: Ja.
2: En die tijd moet je er ook echt voor uittrekken? Of kan dat sneller als je het echt belangrijk zegt te vinden?
29: Nee, die tijd moet je er voor uittrekken, ja.
2: Je had het over het staal dat jullie hebben onderzocht. En wat blijkt, dat is slechter dan je aannam. In plaats van dat de schade toch nog mee lijkt te vallen. Nu gingen er de afgelopen tijd ook stemmen op dat je staal überhaupt niet meer zou moeten gebruiken. Weet je wat? Korte klap, goedkoop, kan duizenden jaren meegaan. Bouw bruggen van beton. Waarom ben jij daar een fervent tegenstander van?
29: Nou, ik vond het een beetje dom, als ik het zo zeggen mag. Eerste is, je bouwt op functionaliteit. De Merwedebrug is gebouwd voor 2x2 rijstroken. De A27 wordt 2x3 rijstroken. Dus hij is functioneel ook aan het einde van zijn levensduur. Hij moet sowieso vervangen worden. Dus eigenlijk is het wel goed dat je in je ontwerp, in dit geval 65 jaar, daarvoor ontwerpt. Hij had er sowieso uit gemoeten. We hebben helemaal niks aan de brug die 1000 jaar meegaat en daar na 65 jaar sowieso uit moet. Dus dat is één.
2: Ik probeer deze redenering te volgen, maar een brug kan heel lang mee. Laten we zeggen, misschien met een fikse dosis overdrijving 1000 jaar.
29: Uh-huh.
2: Maar waarom zou jij dan zeggen, hij moet er toch na 70 jaar uit?
29: Omdat hij te smal geworden is. Dus er moeten meer auto's over dan die brug ooit voor ontworpen is. En dan is het mooi dat, dan heb je de hele levensduur heb je gebruikt. En hij is te smal. Mooi om hem te vernieuwen.
2: Jij kijkt er ook naar met een esthetische bril op. Want ik kwam een ouder stuk van jouw hand tegen, waarin je zegt dat nieuwe bruggen eigenlijk top-notch zouden moeten zijn. En jij vreesde jaren geleden al dat er volgens een zesjescultuur zou worden gebouwd. Ja. Ingevuld met achterhaalde argumenten en een beetje minder geld. En dat noemde jij destijds, was in 2017-18 al een gemiste kans.
29: Ja.
2: Ben jij dan bang dat er de komende periode, omdat er geld nu helemaal niet in overvloede aanwezig is, veel zesjes gebouwd gaan worden?
29: Ja, nou denk even, waar ga je in Londen sowieso naartoe? Dat is de Tower Bridge. Waar ga je de Golden Gate?
2: Je noemde net zelf dat we hier 88.000 bruggen hebben. Die hoeven toch niet allemaal in het publiek te zijn?
29: Nee, maar in het hoofdwegennet hoeft ook niet alles monumenten te worden, maar toch zeker wel een aantal. En dat zijn allemaal stalen bruggen. Dus ik ben zeker een voorstander van her en der een mooie stalen brug te bouwen. Want dat is een verrijking van het land. Dus dat is zeker zo.
2: Maar de basis op orde is, neem ik aan, dat het functioneel is en dat het veilig is. En daarvan zou je nu al kunnen zeggen, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Want anders hadden we niet zulke grote opgaven.
29: Ja, dat is zo. Maar toch nog even een ander pleidooi voor staal in plaats van beton. Als jij in beton gaat bouwen, zul je een rivier moeten afsluiten. Want je kan beton nou een keer, daar moeten pijlers tussen. Als je in staal gaat bouwen, kan je de brug ergens bouwen en in één keer invaren. En dan heb je een week last. De nieuwe Van Brienenoord wordt aan de kant gebouwd. En in een week kan je over de nieuwe gaan rijden. Dat is fantastisch natuurlijk. Dus er zijn wel meer argumenten dan alleen.
2: Hoe zit jij nu de situatie in? Want is het echt vechten tegen die betonnen dreiging? Of zal common sense toch uitmaken dat verreweg de meeste van die bruggen een stalen constructie kennen?
29: Nou, ik wil niet zeggen verreweg, maar je gaat per locatie kijken wat is het meest geëigende materiaal en daarin ga je werken. En die common sense is echt wel aanwezig. Dus daarom vond ik het een beetje dom stuk. Dat weet je toch, dat weten we allemaal.
2: Nou ja, Rob Nijs, u heeft het weer eens gehoord. Emeritus hoogleraar Building Engineering aan de Technische Universiteit Delft. Een beetje dom.
29: Ja. Nou ja, mag ik wel zeggen, vind ik.
2: Ik vind zeker dat je het mag zeggen. Als je het ergens moet zeggen, dan maar hier op de radio.
29: Ja, precies.
2: En waar in die hele keten zit dan de IV-groep? Want je zei net, we hebben de inspectie gedaan voor de Merwedebrug. Ja. Maar jullie zijn betrokken bij heel erg ingewikkelde projecten. Gaat het niet alleen maar over bruggen. Maar waar bel je nu jouw bedrijf voor?
29: Wat wij leuk vinden is alles wat moeilijk, moeilijk, moeilijk is. Dus wij zijn heel erg technisch bezig in alle disciplines, maar wel altijd in het moeilijke traject. Dat is.
2: En wanneer wordt iets moeilijk dan?
29: Technisch moeilijk. Dus we zijn niet heel goed in het schrijven van rapporten. Een beetje wollig rapport, dat kunnen we niet zo goed. Maar als het technisch moeilijk wordt,
2: noem eens een voorbeeld.
29: Nou, wat we natuurlijk op zee doen, die platforms die we daar bouwen, dat is heel moeilijk. Er kunnen maar een paar bedrijven in de wereld en wij kunnen dat. Waar ik zelf heel erg bij betrokken was, de sluis in Panama, dat was heel moeilijk. We zaten daar midden op een aardbevingsbreuklijn. Nou, zoiets dynamisch te gaan ontwikkelen is heel moeilijk. Schitterend. Dat vinden de mensen bij ons echt heel erg mooi.
2: En lukt het ook altijd? Of moeten zelfs de mensen van IV-groep wel eens constateren, dit gaat ons boven de pet?
29: Nou, een onderdeel van ons werk is ook wel een stukje ruggespraak met geleerden. Ik weet dat we voor Panama een hoogleraar uit Japan hebben uitgenodigd om mee te gaan kijken met ons. Die waren heel erg ervaren natuurlijk in die aardbeving.
2: Is lang geleden inmiddels, is een jaar of 10 geleden?
29: Een jaar of 10 geleden, ja.
2: Ja. Je bent nog steeds de eigenaar van het bedrijf, maar ik heb in de tussentijd ook gesproken met jouw zoon, die de algemeen directeur is. Die was hier een paar jaar terug.
29: Ja.
2: Nu sta jij weer in de studio, van harte welkom. Maar wat is nu precies de verhouding tussen jou en je zoon?
29: Nee, ik.
2: Wie is hier de eerste woordvoerder van het bedrijf?
29: Nou, Maarten die is de directeur, dus die heeft de algemene leiding. Ik ben zijn adviseur en voor bepaalde dingen komt hij graag naar mij toe om daar overleg over te voeren. En in dit geval heeft hij mij gevraagd van, zou jij dit voor mij willen doen? En dan doe ik dat met heel veel plezier, want ik ben er nog heel erg bij betrokken.
2: Je bent er nog heel erg bij betrokken en dat is naar ieders zin.
29: Ja, denk het wel. Ja, dat weet ik zeker.
2: Laat ik het anders formuleren. Heb je nog een kantoortje?
29: Ja, zeker.
2: Okay, en hoe vaak ben je dan nog op het bedrijf?
29: 2 dagen per week.
2: Ja. En er gebeurt niks binnen dat bedrijf waarvan jij zegt, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen.
29: Nee, als ik dat vind, dan zou ik dat zeggen en dan gaan we dat niet zomaar doen. Dat is zo, ja.
2: Wat zijn op dit moment, je maakte net ook van je hart geen moord kan. Wat zijn op dit moment de vraagstukken die voorliggen waar je misschien anders over denkt dan je zoon?
29: Nou, het is dus niet zozeer dat je er anders over denkt, maar het is een kwestie van overleg met elkaar voeren en proberen elkaar te overtuigen.
2: Ja, maar ja, jij bent de baas.
29: Ja, maar dat is niet het einde van het. Ik geloof niet dat ik ooit gezegd heb, we gaan doen wat ik wil. En nee, dat.
2: Nou, noem eens een voorbeeld van wanneer de algemeen directeur jouw zoon jou overtuigd heeft van iets waarvan jij dacht, dat moeten we niet doen.
29: Nou ja, dingen die altijd wel aan de orde komen zijn investeringen. Dus als het heel erg geld gerelateerd is, is het altijd goed om daar samen naar te kijken. Wat gaan we doen in.
4: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzaam.

0: vaart houden in je onderneming is essentieel. Maar soms krijg je te maken met complexe maatschappelijke eisen. En zie je door veranderende wet en regelgeving de weg niet meer. Of ben je te druk met risico's beheersen. Met ons vindingrijk juridisch advies vind je altijd de beste weg naar morgen. Wijnen Staaladvocaten. Maak morgen meester.
1: De dag over verbazen dat...
2: Je ziet ook geen snelle rentree in Amerika.
1: Ik hoop het, over een paar weken. Maar of dat, er zijn natuurlijk nog altijd 50% van de Amerikanen die op hem stemmen.
2: Maar dus, de midterms kunnen belangrijk zijn voor jullie aanwezigheid in Amerika, ja of nee?
1: Nou, die zijn voor ons allemaal denk ik heel erg belangrijk, ja. Ja.
2: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
3: Het dilemma.
2: Als ingenieurs het voor het zeggen zouden hebben, zou Nederland veel sneller elektrificeren. Of het maakt niet uit hoeveel je tegen een probleem aangooit. Het werk aan het net gaat nog jaren duren.
1: Ja, dat is zeker zo.
2: Het tweede, het gaat nog jaren duren.
1: Het gaat heel lang duren, ja.
2: Want Rob van der Waal, eigenaar van de IV-groep, jullie zijn heel erg betrokken bij dat net, bij het elektrificeren van Nederland. We noemden net al jullie werk op zee. Ja. Voor Tennet onder andere, daar heb ik ook met jouw zoon Maarten over gesproken. Jullie opdrachten om te werken aan grote transformatoren, megatransformatoren. Hoe heeft zich dat ontwikkeld de afgelopen jaren? Want er wordt inmiddels gesproken over een crisiswet. Er moet minder bezwaar gemaakt kunnen worden. Je moet ook zonder vergunning kunnen bouwen. De noodzaak is bij iedereen wel doorgedrongen. Maakt dat ook jullie werk anders?
1: Ja, wij zijn op dit moment bezig met 4 platforms op de Noordzee voor Tennet. 3 in Nederland en 1 in Duitsland. Hitachi is ook met 4 platforms bezig. Zo'n veld, even om gevoel te krijgen van de afmetingen, dat zijn 2 gigawatt velden. Een normale centrale, een kolencentrale, weet ik veel wat, gascentrale, is 600 megawatt. Dus 1 zo'n veld is goed voor het vervangen van 3 centrales. En Tennet gaat er de komende jaren dus een stuk of 10 bouwen. Dat is 30 conservatieve centrales. Dat is echt gigagroot.
2: En als je zo meteen de aanbodzijde goed op orde hebt, namelijk je hebt dat inderdaad kunnen bouwen, weet je dan ook voldoende of de industrie daar klaar voor is? Er waren wel wat analyses, ook afgelopen najaar, dat er een disbalans is.
1: Ja, die disbalans is er zeker. Want die energie komt dadelijk uit zee. Die komt aan bij de Hollandse kust. Zoals het hele net nu is ingericht, krijgen we onze energie van al die centrales verspreid over Nederland. Dus dat hele net, dat voldoet niet meer. We gaan nu van de kust naar al die huishoudens toe. Dat moet nog gedaan worden, dat werk. Daar zijn we nog 10, 15 jaar mee bezig. En iedere straat of alles wordt op de schop gehaald.
2: Dat is een capaciteitsvraag. Want jij zegt, de slimme koppen die werken bij ons. Wij hebben de oplossing wel, er wordt aan gebouwd. Maar het is een verbouwing die gewoon tijd vergt.
1: Ja, dat gaat. Het is zo'n grote verbouwing. Dat gaat nog 10, 15 jaar voordat we daar klaar zijn.
2: Ik zie je parallellen met waar we het net over hadden. Infrastructuur, namelijk dat je ook dit wel had kunnen zien aankomen. Of overvalt dit ons een beetje?
1: Ik denk dat het is allemaal zo groot. Het is wel logisch dat je wil je investering niet te vroeg doen. En je weet niet precies hoe het allemaal gaat. Maar goed, het is wel vervelend dat 30, 31 staan al die platforms daar en we kunnen het niet allemaal aansluiten. En dat gaat nog weer 5 jaar, 10 jaar langer duren. Dat is natuurlijk niet goed. Maar ja, begrijp het wel.
2: Maar die megatransformatoren, dat is voor jullie zelf een huzarenstukje.
1: Ja, vind
2: daar
1: ik
2: komt
1: wel,
2: veel samen.
1: Ja, dat vind ik wel. 15.000 ton weegt zo'n ding. 2 voetbalvelden groot. Als je ernaast staat, is het echt gigantisch.
2: Want jij staat er wel eens naast, dan ga je met een bootje er naartoe.
1: Ik ben zelfs nog niet zo lang geleden met een helikopter eroverheen gevlogen om eens even te kijken. Ja, leuk is dat.
2: En wat zie je dan? Want je begint helemaal te stralen.
1: Ja, natuurlijk. Het is zo groot, zo mega. Ja, het is echt fantastisch.
2: En de vraag die ik al een paar keer eerder heb gesteld, maar wat is dan jullie bijdrage aan dat geheel? Hebben jullie dat ontwerp dan voor je rekening genomen?
1: In alle disciplines ontwerpen wij en alle ingewikkelde componenten kopen wij ook. Want als je ontwerpt, koop je het ook.
2: Moet je ook nog weer kijken waar je het koopt en van wie je het koopt.
1: Absoluut.
2: Tegenwoordig niet onbelangrijk.
1: Jazeker.
2: Zijn er veel klantrelaties veranderd of misschien wel afgebroken? Omdat je dacht, kan eigenlijk niet meer?
1: Ik denk dat je toch meer opbouwt dan afbreekt. Ja, en de keuze is ook weer niet zo heel erg groot.
2: Waren er partijen bij betrokken uit landen waar je nu geen zaken meer mee kan doen?
1: Nee. Nee, het is veel Europees. Ze worden overigens gebouwd, die platform. De meeste

0: worden gebouwd in Singapore, bij Citrium. Een gigagrote werf, werkelijk waar. Dat soort werven hebben we helemaal niet hier in Europa. Maar daar kunnen we het heel goed mee vinden, hoor.
1: Als jij het hebt over die grote opgave, dan heb je het over mensen die nodig zijn. Is het natuurlijk ook uiteindelijk een kwestie van geld. Ja. Nog niet besproken, maar er wordt ook heel veel onder de noemer van defensie geschoven de laatste tijd. Omdat die NAVO-norm op een bepaalde manier is opgebouwd. 3,5% SEC voor defensie en 1,5% die je daaraan zou kunnen relateren.
0: Ja.
1: Dat kan nog wel wat verlichting brengen. Dat kan er wel voor zorgen dat jullie orderboek op een andere manier vorm krijgt. Want defensie.
0: Ja, ik vond het wel een goede truc van Rutte natuurlijk om een stukje...
1: Maar het is een truc.
0: Ik vind wel dat het een truc is, ja.
1: Wat heb je al zien veranderen wat dat betreft? Komt dat geld al een beetje de markt op?
0: Het duurt. Dat is... Het zou er moeten zijn, maar het is er niet. Nee.
1: Tot je eigen verrassing, teleurstelling.
0: Ja, zeker. Ja, wel, dit is een grote opgave, een groot probleem. Dus dat geld moet er gewoon komen en dat moet er snel komen. Want anders, het is ook capaciteit. Dus hoe later het geld komt, hoe langer het duurt.
1: Hoe groot zijn eigenlijk de concurrenten met wie jij in de boksring staat? Want als je kijkt naar jullie branche, ingenieursbureaus, ingenieursbedrijven, dan zie je daar, nationaal maar ook internationaal, zie je daar een consolidatie. Dat zie je in meerdere branches, maar zeker ook bij jullie.
0: Ja.
1: Bemoeilijkt dat jullie spel?
0: Nou, de meeste van onze collega's zijn niet zo heel erg geïnteresseerd in dat werk, wat ik daarnet moeilijk noemde. Die zitten toch meer aan de advisering. Ook moeilijke vraag, maar en daar een rapport over schrijven. En daar zitten wij helemaal niet in. Maar dat heel erg constructieve en elektriciteit en werktuigbouw.
1: Nou, maar daar heb je mensen voor nodig die dat spel goed begrijpen. Ja. En die mensen, die kan je overnemen, die kan je verleiden bij jullie te komen werken. Maar je kunt ook zeggen, nou, ik zie dat er wel een plukje interessante mensen werkt bij een bedrijf. We nemen dat hele bedrijf over.
0: Zeker, zeker. Dat is ook wel wat heel erg speelt bij ons. Ja, absoluut.
1: Op de korte termijn ook?
0: Ook op de korte termijn. Kom graag een keertje terug.
1: Ik laat me niet nog een keer in de luren leggen. Er komt een overname aan.
0: Ik denk het wel, ja. En over korte termijn, ja, zeker.
1: Op welk vlak?
0: Waar wij niet heel erg goed in zitten, is zeg maar hoogbouw. En dat is toch iets wat speelt. Dus op dat vlak gaan we ons versterken.
1: Maar ik heb het idee dat de inkt al opgedroogd is. Dat het eigenlijk al een done deal is.
0: Nou, het is heel dichtbij, ja.
1: En is het geld dan in één keer op? Want jullie hadden een investeringsmaatschappij van de familie Blokker aan boord, maar daar is afscheid van genomen.
0: Ja.
1: Dus hoe worden dit soort dingen dan gefinancierd?
0: Ja, toch uit het resultaat wat we maken ieder jaar. En we maken ieder jaar een goed resultaat.
1: Maar je hoeft niet groot te worden om het groot worden om dezelfde dans te kunnen doen met steeds grotere bedrijven. Of moet dat wel?
0: Als je de ambities die we hebben, is groei toch wel noodzaak. Ja.
1: Dus het blijft niet bij deze ene overname?
0: Nee.
1: En komt jouw zoon toch weer je kantoortje binnen? Want dit zijn dingen waar jij dan denk ik over gaat.
0: We doen het met elkaar, hè? Maar daar heb ik zeker een rol in, ja.
1: Ik dank je voor je komst. Rob van der Waal, eigenaar van de IV-groep, het ingenieursbedrijf. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of de andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met de hoofdofficier van het functioneel parket, Michiel Zwinkels, is onderdeel van het Openbaar Ministerie, over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van bestuurders van grote banken of Tata Steel. Abonneer je dan op de Top van Nederland om geen aflevering te missen. Straks praat ik verder over de Amerikaanse minister van Financiën. Dat is Scott Bessent, want hij lijkt het gevecht tegen de hogere rentes steeds meer te verliezen. Je hoort het zo meteen in het laatste half uur van BNR Zaken doen.
2: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
5: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
6: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
7: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met Fiskfree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
8: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Jorten.
9: De Europese autolease- en autoverhuursector zet zich schrap voor strengere regels. Moeten alle voertuigen in de toekomst uitstootvrij zijn? En in welk jaar dan? Het antwoord krijg je morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
10: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
8: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
11: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
12: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
11: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
13: Hans, waar liggen de regenjassen?
14: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar.
15: Allsafe geeft ruimte.
16: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
17: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
16: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
18: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
19: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
20: Wow.
19: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
21: In de BNR-app.
1: Er is vanaf vrijdag 1-richtingsverkeer op de IJssel vanwege laag water. Hollywood laat geld liggen, want films geschreven door vrouwen leveren miljoenen meer op. En Defensie ontwikkelt een laserwapen tegen vijandige drones. Deze verhalen en meer nu in de app van BNR. Bij de ANWB zit Tim Schaap. Tim, is er al nieuws over de A9?
22: Ja, helaas wel. Die A9, Amstelveen-Alkmaar. Er staat al file sinds de ochtendspits. Tussen knooppunt Badhoevedorp en knooppunt Raasdorp, nu ook nog 10 minuten door een politieonderzoek. Eerst zou het tot ongeveer 1 uur duren, maar dat is helaas uitgesteld. Het duurt nu tot 2 uur vanmiddag. Verder is het ook druk op de A73 naar Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen zelf, 10 minuten over 8 kilometer. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A2, Utrecht-Amsterdam, bij 40,3.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van. Dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. Gaat premier Jette naar de G20-top in Miami eind dit jaar? Dat beslist hij pas als hij weet of president Poetin ook komt. Die is uitgenodigd, want Rusland is lid van de G20. TU is er hoe dan ook bij. Of ze met hem op de groepsfoto gaan, willen ze nog niet zeggen. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
1: De effectieve rentes op Amerikaanse staatsobligaties bereiken nieuwe records. En hoe verkoop je vanuit Twente tuinmeubelen door heel Europa? Je hoort het zo meteen in BNR Zaken doen.
0: Plannen, meten, rekenen, leveren, regelen, maken. Wat je werkdag ook brengt, je wilt bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
2: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
13: Bedrijfspanden met sterke stroomaansluiting fors meer waard. 11 sociale huurwoningen, tegengehouden door 1 buurtbewoner. Draai belemmerende regels woningmarkt terug. Nou, aan nieuws geen gebrek. En dus gaan we ook dit najaar weer door met Vastgoed Gezocht. Elke maandag om 2 uur op BNR. En natuurlijk online als podcast.
20: Vastgoed Gezocht wordt gesponsord door Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
21: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
25: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
26: Van liefde voor whisky naar een compleet eigen merk met nieuw bedrijfspand. Hoe krijg je zo'n ondernemersdroom gefinancierd? Je hoort het van de makers van het nieuwe whiskymerk Meadow Lane in de podcast Het Geld en de Stenen. Nu op bnr.nl en in je favoriete podcast-app.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
28: Wil je weten wat er speelt
29: en of waarom?
28: In de BNR-app
29: kun je ook luisteren naar onze podcast.
28: Download de BNR-app
29: en blijf scherp.
28: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
1: Het is het laatste half uur van BNR Zaken doen. Beginnen we natuurlijk met een aftrap. En die bestaat uit inzicht in de financiële markten.
28: Beursnerd.
1: Aangeschoven, onze beursnerd van vandaag, Jochem Visser. Jochem, daar is hij weer. Fijn dat je weer terug bent. Met natuurlijk nu de ogen strak gericht op de stand van de AEX.
30: De AEX staat eigenlijk nagenoeg vlak. 1108,5 punt. De grootste stijgers aalt de Hesse met 2,7% erbij. Grootste daler is Exor met 2,3% eraf. En ja, we kunnen over een hoop dingen praten. Maar we moeten toch echt weer naar die chagrijnigere, slimmere versie van Wall Street. De obligatiehandelaren eigenlijk, de bond traders. Want je kan elke financiële markt... elk financieel krantje, magazine, Bloomberg, alles open op dit moment, staat één ding bovenaan. De 30-jaarslening van de VS, die staat op zijn hoogste punt sinds 2004. En dat betekent niet alleen dat minister van Financiën Scott Bessent, die zichzelf het huis noemde in het grote casino dat de obligatiemarkt heet, enorm hard voor zijn kanus krijgt op dit moment. Maar ook dat de kans, en dat is eigenlijk het nieuws wat er wel in zit, dat op een renteverhoging van de Federal Reserve vlak voor de midterms...
1: Nog één week voor de verkiezing komen ze nog met een laatste rente.
30: Echt iets van 5 dagen of zo, vlak 28 oktober. Ja. Die kans gaat nu omhoog. Dus 75% staat de kans op een renteverhoging nu op FedWatch. En op Kelsey, het casino waar men volgens de Fed zelf tegenwoordig beter voorspelt, 68. En dat heeft echt alles te maken met economische data die gisteren uitkwam. Eigenlijk bleek gewoon uit cijfers van bijvoorbeeld inkoopmanagers dat de Amerikaanse economie op alle fronten staat te ronken gewoon. En dat gooit letterlijk en figuurlijk olie op het inflatievuur. Want in de jaren 70 hadden we dan een olieschok. Maar vertraagde de economie ook. Nou, stagnatie plus inflatie heet stagflatie. Nou, daar hebben we nu geen last van. Dus met dank aan onder andere AI en dergelijke. En als je dan ook nog een bijzondere balzaalbouwer in het Witte Huis hebt zitten die allergisch is voor zijn eigen verlies in Iran, want daar gaat het om, dan kruipt de prijs van een vaatje Brent, terwijl ze tegen elkaar zitten te schelden bij de VN, naar de 105. En dan heb je wel de pop aan het dansen, want er komt nog geen einde aan de oorlog in Iran. En dus blijft brandstof duurder worden en eisen obligatiebeleggers meer compensatie.
3: Maar die midterms zijn in deze context inderdaad nooit ver weg, want het Witte Huis werkt wel naar verluid aan een exportverbod voor diesel in de VS.
30: Ja.
3: Met welke effecten?
30: Nou, dat is totaal gericht op die midterms inderdaad. En dat is gewoon een exportban van 90 dagen op diesel zou dat dan zijn. Nou, het effect sluit geen deuk in een pakje boter. Aanvankelijk wel even, want je vergroot het aanbod in de VS. Maar op een gegeven moment zegt iedereen daar, die werd heel rijk omdat men uit Rusland geen diesel meer exporteert. Want Zelensky schiet wel eens een raffinaderijstuk daar, om het zo te zeggen. Dus al die Amerikaanse exporteurs, die zeggen dan, ja, maar ik was steeds rijker aan het worden en nou mag ik het niet meer. Ik ga het gewoon op. Potten. En want ja, het is niet zo alsof al die capaciteit in de rest van de wereld zo snel bijkomt. In Rusland niet en al helemaal in Europa niet, waar we het liever niet in de achtertuin hebben zitten.
3: Dan nog even naar de pijn die Bessent voelt, waar jij mee begon. Dat zijn die rentes, die oplopende rentes, 10 jaar, 30 jaar. En dan worden er niveaus bijgehaald van 2004 in dit geval, 2007, 2010. Ja. We hebben het in alle gedaantes al voorbij zien komen. Wat is nu normaal en wat niet?
30: Nou, dat is de hele discussie. Want er is dus één kant van de financiële markt die zegt van, ja, we gaan nu een nieuw regime in. Het toverwoord in de financiële blogjes is regime change. Oftewel structureel stijgende rentes. Terwijl we vanaf de jaren 80 tot en met nu structureel lagere rentes hadden. En dan kan je wel zeggen, ja, Jochem, dat ging heel schokkerig omlaag. Maar iedereen raakte onzichtbaar gewoon gewend aan het feit dat het over een paar jaar toch wel weer lager was. En dat was de hele beweging. Dus iedereen die langetermijn obligaties kocht, won altijd. Dat was gewoon vanaf de jaren 80 een wetmatigheid. Is nu niet meer zo. Groeibedrijven werd de financiering permanent goedkoper van. Is nu niet meer zo. Private equity kon opgroeien in een tijd waarin financiering permanent goedkoper wordt. Is niet meer zo. Passief beleggen, nou, ik kan maar doorgaan. En dat regime verandert dus. En terwijl anderen zeggen, ja, maar in 2005 was de rente ook 5%, Jochem. Wat is, enzovoort, enzovoort. Dus het is een probleem. Er verandert een enorm regime. En als je er langer over nadenkt, zie je dus dat die grote verandering grote effecten gaat hebben. Want je moet, ja, als je je vak geleerd hebt, zoals alle fondsmanagers die hier aan tafel komen bij jou en bij mij in BNR Beurs, die moeten een nieuwe methode leren om kaf van koren te scheiden. Want als financieringskosten van bedrijven omhoog gaan en van overheden omhoog gaan, dan betekent dat op een gegeven moment wel dat kaf en koren gescheiden worden. Ik noem maar bijvoorbeeld groeibedrijven, techbedrijven enzovoort. Je gaat niet meer zoals in 2001 elke deal doen die los en vast zitten in de private equity. En daarom zitten ze nu ook allemaal op een hele berg onverkochte bedrijven. En mag je in de FT weer lezen over hoe private equity in zak en as zit. Terwijl ze links geraakt worden in de softwarebedrijven door AI en dergelijke. Dus kortom, je zit in een nieuw regime, je moet scherpere keuzes maken. Dat gaat voor sommige actieve beleggers enorm goede resultaten opleveren. Omdat ze eindelijk weer eens een keertje hun skills kunnen toepassen. Want eerder leefden in een wereld waarin het uiteindelijk toch allemaal wel omhoog ging.
3: Kort, tot slot, die oplopende rentes, hoe werkt dat door op de beurs?
30: Nou, normaal zou je zeggen dat is een zwaartekracht voor aandelen. Want rente omhoog, zwaardere zwaartekracht, aandelen omlaag, was het altijd zo. Dat is zeker theoretisch gezien zo, omdat kosten van financiering omhoog gaan. Daar heb ik net al over staan oreren. En het feit dat de waarde van de huidige winsten lager wordt als je risicovrij een hogere rente krijgt elders. Dat is hoe je financeboekje het jou leert. Maar er zijn nog veel meer factoren die erbij tellen. Zo simpel is het niet. De eerste is de klim van 1 naar 4. 4% is veel en veel en veel pijnlijker dan een klim van 4 naar 5. En die is weer pijnlijker dan een klim van 5 naar 6 enzovoort. Dat heeft allerlei redenen, maar dat is gewoon zo. De tweede is dat bedrijven zich doorlopend financieren en de ballon dus langzaam leegloopt. Dat gaat niet klappen opeens. Daarom hadden we ook, toen de rentes opeens omhoog gingen in 2022, een veel kleiner probleem dan we dachten. Want je doorloopt je financiering de hele tijd. En de derde is dat er buiten nog een echte wereld is die hongert naar technologische ontwikkeling. Een nieuwe vouwvouw van Apple.
3: We blijven het gewoon doen.
30: Die vaart de volkeren gaat ook niet stoppen. En die hogere inflatie is tot nu toe veel effectiever en voor consumenten pijnlijker doorgerekend dan we dachten, van Apple tot een zakje M&M's.
3: Jochem Visser, onze beursnerd van vandaag. En voor meer nieuws en inzicht over de financiële markten is er de podcast.
4: Internationaal ondernemen.
30: Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Waar moet je als bestuurder van een multinational op letten als je je producten gaat verkopen in Afrika, Azië of Oost-Europa? En hoe neem je de culturele achtergrond van je handelspartners mee in je strategie? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen hoor je in Internationaal Ondernemen, een serie gesprekken over zaken doen in het buitenland. En deze keer gaat het over hoe je met een Twentse tuinmeubelwebshop de Europese markt opgaat. Annemijn Ott is hier van Countrywood. Welkom.
4: Dankjewel.
30: Laat ik de vraag maar eens stellen waarmee ik deze rubriek ook aftrap. Wat drijft een ondernemer om internationaal aan de slag te gaan? Wat is jouw antwoord?
4: Mijn antwoord is eigenlijk dat er kansen liggen. In Duitsland zag ik veel kansen. Ik kom uit Twente, dicht bij de grens. En dan is het voor mij makkelijker om in Duitsland te verkopen dan in Amsterdam. Als je kijkt naar de logistiek, is dat veel makkelijker. Dus toen ben ik eigenlijk begonnen met ook een website in Duitsland. En België is voor ons nog makkelijker omdat het dezelfde taal is. Dus op dit moment is het vooral Nederland, België en Duitsland waar we verkopen.
30: Want Duitsland, dat is zeker als je in Twente woont, de buurman of de buurvrouw. Mm-hmm. Dus die website, die maak je zo. Je zegt het is ook makkelijker verkopen in Duitsland dan in Amsterdam. Is er cultureel dan ook zoveel aan raakvlakken waarvan je zegt, we hoeven eigenlijk niet of nauwelijks iets aan te passen? Of gaat het toch lastiger dan je in eerste instantie denkt?
4: Makkelijker verkopen is vooral grensregio. Dus het transport net over de grens is makkelijker dan naar Amsterdam. Dat bedoelde ik daarmee. Qua culturele verschillen zijn die er best wel. Best wel heel groot, vind ik, tussen Nederland en Duitsland. Toen wij de Duitse website lanceerden, kregen wij een van de eerste reviews. En daar stond eigenlijk in van, ik vertrouwde het eigenlijk niet. Want het zag er te gelikt uit.
30: Heb jij je best gedaan?
4: Ja.
30: Word je daarvoor afgestraft?
4: Ja, en toen ging ik kijken naar de concurrentie in Duitsland. En dat waren, met alle respect, maar dat waren websites die in Nederland 10 jaar geleden online stonden. Dus iets meer terug in de tijd. En wij zijn in Nederland gewoon allemaal een beetje op hetzelfde level. Qua concurrentie ook. Het ziet er gewoon allemaal wel mooi en strak uit.
30: Heb je het nu dan in Duitsland iets minder state of the art gemaakt om daar toch maar in mee te gaan? Of
4: nee, ik ben daar niet in meegegaan. Want ik geloof daarin en het is gewoon onderscheidend. Want je valt er juist mee op. Maar het was wel opmerkelijk dat mensen dat zo ervaren.
30: Hoe win je dan wel het vertrouwen van die Duitse consument die in eerste instantie denkt, dit is zo goed, zo gelikt, dit kan eigenlijk niet kloppen?
4: Eigenlijk gewoon door er heel Duits op in te gaan. Dus we hebben bijvoorbeeld een kantoor in Bad Bentheim. En dan zeggen we ook onder iedere mail zeggen we ook van, vriendelijk groet uit Bad Bentheim. Dat stukje, daar zijn we heel erg mee bezig, dat het heel Duits moet voelen.
30: Want die mailtjes die je dan stuurt, die komen ook echt uit Bad Bentheim? Of komen die gewoon eigenlijk stiekem uit Twente?
4: Die komen van verschillende locaties. Maar het gaat er meer om dat zij gewoon het gevoel hebben dat zij een Duits bedrijf bestellen.
30: Maar je zit dus ook lokaal, begrijp ik. Dat kantoor is wel degelijk.
4: Er is wel een kantoor, alleen er zit niemand. Maar het kantoor is er wel.
30: Dit moet ik even verwerken. Het is gewoon een ruimte die je huurt.
4: Je hebt natuurlijk een postadres nodig. En dat is in Nederland net zo. Weet je, met corona mocht niemand werken. Ja, dan was het ook gewoon niemand zat op kantoor. En vanuit daar zijn we eigenlijk op verschillende locaties gaan werken. We hebben nu wel een kantoor in Twente. Dus vanuit daar werken wij op dit moment. Maar in Duitsland, de Duitsers denken wel dat wij gewoon in Duitsland zitten.
30: Ze luisteren vermoedelijk geen BNR.
4: Ik denk het niet.
30: Hoop ik voor je.
4: Ze mogen het wel weten.
30: Nee, het is ook verder geen straatgeheim. Ja. Maar als we het over internationaal ondernemen hebben, dat kun je in jouw geval op meerdere manieren invullen. Mm-hmm. Want je hebt ook lange tijd ondernomen vanuit Marbella, waar jij dacht oud te worden. Maar daar is dus blijkbaar iets of iemand tussen gekomen. Want het is nu weer Twente als thuisbasis.
4: Ja, dat klopt. Ik was van plan om eigenlijk mijn hele leven daar te blijven. En toen ontmoette ik mijn droomman, dus toen ben ik terug verhuisd.
30: Oh. En dat heeft het ondernemen verder ook niet heel erg beïnvloed. Want vanuit Twente ondernemen of vanuit Marbella ondernemen, is dat één pot nat of verandert het
4: helemaal? Voor mijn business maakt het niet zo heel veel uit. Omdat we eigenlijk vooral online verkopen. Niet fysiek, dus het maakt niet uit waar je gaat zitten. Het is in het belang van het bedrijf wel beter om in Nederland te zitten. Omdat je dan gewoon de lijntjes kort houdt met leveranciers. Met samenwerkingspartners. Dus eigenlijk qua business is het wel beter.
30: Ja, en het is ook nog eens je droomman. Mag je dat maar aannemen. Ja. Want anders is het een beetje een duur gokje.
4: Heel duur gokje.
30: Ja, en ik neem wel aan dat als je dan in Marbella zit, dat je toch eerder denkt, ik zit hier nu toch. Spanje, Portugal, een beetje die regio, dat kan ik er net zo goed bij nemen. Maar is dat dan weer naar de achtergrond verdreven?
4: Toen ik zelf naar Marbella verhuisde, toen had ik een inboedel nodig. Dat was heel moeilijk, lokaal. Qua winkels had je, of het was een IKEA, of het was een veel hoger segment, wat eigenlijk te duur was. Ik zocht gewoon een beetje voor normaal geld een leuk interieur. Dat kon ik niet vinden. En dan kwam je ook bij Spaanse zaken terecht waar ze geen Engels spraken. Dus dat was best wel moeilijk. Toen heb ik eigenlijk in Nederland mijn hele inboedel besteld. Na één transport die kant op. En toen dacht ik van, goh, daar liggen dus wel kansen. Want Nederlanders en Belgen die kant op gaan om te emigreren of voor een tweede verblijf, ja, die zullen toch een inboedel nodig hebben. Ja. En wellicht ook een pieperwagen of een blokhut.
30: Ja, want ik vergeet met mijn belangstelling voor jouw internationale handel en wandel helemaal te vertellen, of jou te laten vertellen, wat jullie precies verkopen. Want tuinmeubelen, zo kan ik het wel kort slaan, maar ook te kort doen, want het is veel meer dan dat.
4: Nou ja, het is ooit begonnen met tuinzetters van steigerhout. En daarom zeggen mensen ook vaak van, hè, die verkoopt tuinmeubelen. Maar vanuit daar ben ik eigenlijk van het een in het ander gerold. En de laatste jaren verkopen we vooral blokhutten, overkappingen en hekwerk. En dus ook pieperwagens, wat je al noemde. Bijvoorbeeld in Spanje hebben we best wel vaak mensen die dan een stuk grond kopen. Nederlanders en Belgen. En die zeggen gewoon van, goh, we gaan die kant op. En we beginnen een B&B.
30: Maar een pipowagen, dat is misschien nog interessant voor de wat oudere televisiekijker. Die denkt, pipo, is dat niet de clown? En hoorde mama Lou daar niet bij? Maar als je daar internationaal je slag mee wil slaan, dan zou je dat toch ook anders moeten noemen?
4: Ja, nou ja, in Duitsland heet het circuswagen.
30: Oké, toch nog wel familie van elkaar.
4: Ja, familie van. En het gaat vooral natuurlijk om hoe je het presenteert. En als mensen de plaatjes erbij zien, dan spreekt dat best wel aan. En
30: zolang je het maar geen zigeunerwagen noemt.
4: Nee, dat mag niet.
30: Dat mag echt niet.
4: Nee, dan dat hadden we in het begin. Toen we van Nederland naar Duitsland gingen, heb je natuurlijk heel veel dingen vertaal je gewoon. En vroeger heette dat dan zo. En dat in Nederland hebben we daar nooit problemen mee gehad. In Duitsland kregen we aangeschreven brieven dat het per direct van de website moest. Maar dat was nooit echt de bedoeling dat we daar mensen mee kwetsten natuurlijk. Maar leveranciers hadden dat ook. Dus er waren meerdere mensen die dat gebruikte, maar niet met verkeerde intenties.
30: Het gaat hier wel over grote gevaarten, dus over hekken, over pipowagen, zoals we net al aanhaalden. Mm-hmm. Dat betekent dus dat transport, neem ik aan, voor jou key is. Dat moet je
4: transport wel hebben geregeld. Is internationaal wel echt een uitdaging. Als je kijkt naar Spanje, dan heb je andere wet en regelgeving dan in Nederland. In Spanje mag je niet met kooi ablossen. Dat is, nou ja, goed, niet iedereen weet dat misschien, maar gewoon een heftruck wat achter de vrachtwagen hangt. Nou, dan is het wel lastig als je een pakket van 5000 kilo moet lossen.
30: Maar als het over transport gaat, dan gaat het onvermijdelijk ook over zaken die duurder worden, over brandstof, over infrastructuur misschien wel. Hè? Waar kun je wel nog overheen en waar kun je niet overheen? Hoe hou je daar rekening mee in je bedrijfsvoering?
4: Dat is best wel lastig. Begin dit jaar waren de dieseltoeslagen heel erg hoog. En toen hebben we dat allemaal verhoogd in onze prijzen. Maar toen werden we eigenlijk veel te duur. En dan hadden we concurrentie die ging het niet verhogen. Maar als wij de berekening maakten, ja, dan kon het gewoon niet uit. Dat zijn best wel lastige dingen om dat in te calculeren. Want je wilt blijven verkopen. Maar ja, je moet natuurlijk ook wat overhouden onderaan de streep.
30: Maar dan zou je bijna kunnen zeggen, we moeten nu zo'n traject afleggen. En we bieden het wel aan, maar onderaan de streep levert het ons niks op. Moeten we dit dan wel blijven aanbieden? Je gaf net al aan, het is voor mij veel makkelijker om vanuit Twente zaken te doen in Duitsland. Het ligt nu helemaal dichterbij. Maar jij bestrijkt een belangrijk deel van de Benelux. Ja, het moet wel allemaal van A naar B en weer terug.
4: Ja, maar belangrijk is wel om te weten, het bedrijf is 100% online. Dus dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Het is alleen, ja, als er kansen liggen, ja, ik ben uiteindelijk wel gewoon een ondernemer, dan pak je die. En als het moeilijk is, dat vind ik juist wel heel erg motiverend om dan toch het voor elkaar te krijgen.
30: Ja, maar je gaf net wel aan, we moeten wel letten op onze prijsstelling. Want voor je het weet, prijs je jezelf uit de markt. En dat dreigt dus te gebeuren.
4: Ja, dat dreigt zeker te gebeuren. Alleen bij bijvoorbeeld transporten naar Spanje is het altijd op aanvraag. Dus die prijzen kan ik niet in de website zetten. Dat is gewoon te lastig. En wat je ook vaak ziet in Spanje, dat mensen geen bereikbaar adres hebben. Dus dan zeggen ze, ja, ik woon boven op de berg. En dan krijgen we dus een locatiepin. En dan zeggen ze van, ja, het is bij de Mercadona, bij de supermarkt omhoog. En dan de tweede straat rechts. Ah, en dan, wij zijn er wel. Ja, dat wordt wel heel lastig.
30: Ja, dat
4: dus
30: wordt
4: dat hebben we
30: wel eens
4: gehad. Dan kon de transporteur niet komen. En dan moest er lokaal nog een kraan geregeld worden. Nou, die dingen die hebben we nu allemaal wel dichtgetimmerd, om het zo te zeggen. En dat het uiteindelijk ook gewoon rendabel is. Want anders wordt het heel lastig.
30: Als jij zegt het is 100% online.
4: Ja.
30: Hoe neem je dat mee in wat je wel of wat je niet doet? Gebeurt er, ook al ben je een 100% online bedrijf, wel eens iets op basis van jouw gut feeling, op basis van je onderbuik? Of wil jij toch de zekerheid van data hebben dat iets ook daadwerkelijk kan voordat je erin stapt?
4: Ik ga vooral op mijn gevoel af.
30: En wanneer heb je dat wel eens in de steek gelaten?
4: Niet.
30: Nooit?
4: Nee.
3: Want je kunt toch alles, neem ik aan, tot achter de komma zien in je administratie of je doelgroep bereikt of niet. Maar het is gevoel dat uiteindelijk de doorslag heeft.
4: Voor mij wel. Betekent niet dat we geen data gebruiken, hoor. Daar zijn we echt wel druk mee. Alleen uiteindelijk.
3: Je ziet de verbazing bij mij toenemen, inderdaad. Welke data gebruik je dan wel om dingen wel of niet te doen?
4: We gebruiken veel data van onze klanten. Wie koopt er bij ons? En vanuit daar maken we eigenlijk gewoon lookalikes. Dus proberen we eigenlijk mensen te bereiken die daarop lijken. Dus als we zien dat een bepaald type consument vaak bij ons interesse heeft in een piepowagen, dan proberen we te zorgen dat onze advertenties van piepowagens bij die mensen terechtkomen. En ja, de laatste jaren met AI kun je er natuurlijk veel verder op ingaan.
3: En hoe lang kan dit bedrijfsmodel nog op deze manier in de lucht blijven, als je ook ziet dat er misschien wel een trend is van direct bij een fabrikant kopen? Dus zonder een schakel zoals jij er nu een bent.
4: Nou ja, onze fabrikanten doen dat niet. Dus die verkopen echt alleen maar B2B. En het antwoord van hun is heel simpel. We hebben geen zin in gezeur met consumenten.
3: Ja, je hebt geen last van wat je ook dropshipping zou kunnen noemen.
4: Nee, dat willen ze absoluut niet.
3: Als je kijkt naar waar je hiervoor bent, namelijk de factor internationaal ondernemen, dan zeg je Nederland, Duitsland, België, Benelux.
4: Ja.
3: Op basis van je gevoel, doorslaggevende factor, wat zou een volgende interessante markt kunnen zijn?
4: De landen waar we dus nu al wel verkopen, zoals een Spanje, een Frankrijk, een Portugal,
3: aanvraag.
4: Dat is nu op aanvraag. En dat is nu met heel bewuste doelgroep Nederlanders en Belgen met een tweede verblijf. De lokale bevolking, dat zou natuurlijk wel een volgende stap zijn. Want in Nederland hebben we het eigenlijk wel redelijk op de rit. Dan kun je in principe hetzelfde ook in die landen gaan doen.
3: En heet je bedrijf dan overal Countrywood of kan het ook Countryholz heten? Of
4: ja, nou ja, in Duitsland, wat ik eerder al zei, we wouden natuurlijk heel erg dat mensen dat Duitse gevoel kregen. En Countrywood klinkt natuurlijk heel erg Engels, internationaal. Mijn gevoel zei dat ik dat niet moest doen in Duitsland. Dus toen hebben we het daar anders genoemd.
3: Ik ga je toch afkondigen als Annemijn Otter van Countrywood. Is dat goed?
4: Ja, dat is goed.
3: Dank voor je komst.
4: Dank je wel.
5: Internationaal ondernemen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
3: Deze rubriek is terug te luisteren, maar je kunt ook gewoon blijven luisteren naar de avondspits. En dan kom je tegen Niels Heithuis en Liesbeth Staats. Ik heb het genoegen nu al. Fijn dat jullie er zijn met een microfoon die open staat. Alles klopt op dit moment. Inclusief jullie lijstje van dingen die jullie gaan bespreken. Liesbeth kijkt peinzend naar haar bloknoot.
6: Nou, we hebben zoveel. Het is zo leuk. Het is moeilijk kiezen.
3: Ja, nou, dat lijkt me een goed teken.
6: We gaan het in elk geval met onder andere Ben van den Burg hebben over het succesverhaal dat OpenAI-topman Sam Altman vertelt in New York, op het moment dat ook zijn eigen AI-agent de Australische overheid
3: plat legt. Ja.
6: Precies. En, maar goed, dat is natuurlijk de vraag, wie is dan verantwoordelijk? Kan OpenAI zeggen, ja, dat doen onze agents. Daar zijn wij niet bij betrokken. Of blijf je altijd verantwoordelijk voor hetgeen je creëert?
3: Jij bent zeker niet verantwoordelijk voor Niels Heithuis, maar ja, waar ben jij mee bezig, joh?
7: Nou, ik ben bezig met de rentestanden, want de 30-jaarsrente, dat is echt schrikbarend. Die is nu op het hoogste niveau sinds 2004.
3: Ja.
7: Het rijst de pan uit. Er wordt al gespeculeerd dat vlak voor de midterms de centrale bank in Amerika, de Fed, de rente opnieuw zal moeten verhogen. Nou, dat is natuurlijk
3: Vijf dagen van tevoren.
7: Dat is natuurlijk reuze spannend, maar het heeft ook grote economische consequenties. Ik zie dat het nieuws op de AEX nog niet helemaal dusdanig is doorgedrongen dat daar de koersen van omlaag gaan. Maar we gaan er zeker over praten. Ook in relatie tot de olie. Er zit natuurlijk ook nog steeds een cap op olie.
3: Ja, Jochem had het net over een dieselverbod, een exportverbod op diesel. Zou er ook aan zitten te komen?
7: Ja, dat zou voor ons rampzalig zijn. Daar hebben we het gisteren al over gehad. Trouwens.
3: Oh, je had het gisteren al over. Nou, zo kan ik er nog een paar noemen.
7: Dan borduren we wel op voort.
3: Ja, mooi gesproken.
7: En Liesbeth, leuk nieuws over Parijs.
6: Ja, want er is een oude muur ontdekt in de stad die heel veel vertelt over de ontstaansgeschiedenis van Parijs. Ooit een doorwaadbare plaats midden in de Seine. Dat is het algemene beeld dat daar die stad begonnen is. is nog steeds. Ile de la Cité is daar een overblijfsel van. Kijk. Maar die muur die vertelt daar nog veel meer
30: moet
6: over.
30: Ik toch maar even kunnen noemen.
7: Waarom nou, één ding zeggen?
30: Nou, eigenlijk niet, maar vertel.
7: Wat politiek, ook belangrijk. Ja, minister van Justitie Van Wil vanavond op het matje over de 10.000 aangiften die niet in behandeling zijn genomen door de politie. En daar heeft hij toch wel tegenstrijdige, laat op het oog, tegenstrijdige informatie over vertrekt aan de Tweede Kamer.
6: De Kamer
30: ik rond af, anders moet ik bij jullie op het matje verschijnen omdat jullie te laat beginnen. Lisbeth, ja. Niels.
7: Drukt allemaal door, hè?
30: Ja, drukt allemaal door. Doei. Ik ben er morgen weer. Dan is er een verse aflevering van BNR Zaken doen. Zometeen al Boekenstein en de Wijk. Veel plezier. Tot morgen.
27: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
8: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen hem winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
9: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
10: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
27: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Exact, Interpolis en Mogelijk. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
11: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
27: Bent u op zoek naar financiering voor uw zakelijk vastgoed? Of wilt u werkkapitaal vrijmaken voor de groei van uw bedrijf? Ga naar mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
12: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
14: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
14: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
16: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
17: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
18: AI, iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
19: Hi, ik ben Frank en ik ben al 24 jaar zelfstandig aannemer. Het allermooiste aan mijn werk vind ik het uitzoeken van de beste laadpas.
31: Nee, natuurlijk niet Frank. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
32: MoveMove. E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
33: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
34: BNR Verkeer.
0: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Het rijdt langzaam vanwege meerdere politiecontroles op de A12 en de A1. Allebei voor de Duitse grens, ongeveer 10 minuten. En het is druk door een politieonderzoek bij knooppunt Raasdorp op de A9. Amstelveen-Alkmaar. Vanaf Bad Hoeverdorp 10 minuten. Daar gebeurde vanmorgen vroeg een ongeluk. Sindsdien moet je er langs over de vluchtstrook. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A7 naar Heerenveen bij 157,5. En de A28 naar Amersfoort bij 59,8.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
2: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Ook ons land moet tanken goedkoper maken, zeggen brancheverenigingen op sites van regionale kranten. Benzine en diesel worden steeds duurder. Daarom heeft Duitsland de accijns tijdelijk verlaagd. Nederlandse pomphouders in de grensstreek zijn daar de dupe van, dus zou zo'n korting er ook bij ons moeten komen. Leerlingen van de middelbare school in Vlaardingen zijn vanochtend gefouilleerd, meldt Rijnmond. Er stonden agenten voor de deur met kogelvrije vesten vanwege een dreiging. Wat precies is niet bekend, maar de lessen konden gewoon doorgaan. De politie is nu weer weg, maar het onderzoek naar de dreiging loopt nog. Honderden Belgische militairen hebben zich verraden via Strava. Op de sportapp is te zien dat ze op zwaar bewaakte locaties zoals een NAVO-hoofdkwartier werken, meldt een Belgische krant. Dat valt bijvoorbeeld op te maken uit hun hardlooproutes. Vijanden kunnen die informatie gebruiken om ze te hacken of chanteren. Gaat premier Jette naar de G20-top in Miami eind dit jaar? Dat beslist hij pas als hij weet of president Poetin ook komt. Die is uitgenodigd, want Rusland is lid van de G20. De EU is er hoe dan ook bij. Of ze met hem op de groepsfoto gaan, willen ze nog niet zeggen. En een meevaller voor wie graag speelt met squishy dumplings, de populaire balletjes waarin je kan knijpen. Ze zijn toch niet gevaarlijk voor de gezondheid. Er kwamen veel vragen over omdat bepaalde balletjes naar benzine ruiken. Toezichthouder NVWA heeft het onderzocht en zegt nu dat er bepaalde dampen vrijkomen, maar dat het veilig is. Het weer van Weer Online. Het is een mooie nazomerdag met hier en daar wat stapelwolken. Temperatuur ligt rond de 19 graden. Morgen ook zonnig en warm met 20 tot lokaal 24 graden. En tot zover het ANP nieuws.
4: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
13: Bij veel klinieken krijgt u een anti-snurkpitje. Ruistaal begint altijd met een onderzoek van alle mogelijke oorzaken en eindigt met de meest geschikte oplossing. En dat hoeft geen bitje te zijn. Ruistaal Slaapkliniek. Wakker aanpak, betere slaap.
20: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
13: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruistaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
21: De Europese autolease- en autoverhuursector zet zich schrap voor strengere regels. Moeten alle voertuigen in de toekomst uitstootvrij zijn? En in welk jaar dan? Het antwoord krijg je morgen om 3:00 in de Nationale Autoshow.
22: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
23: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
24: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
25: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
24: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
1: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
26: Woensdag 23 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk, op zoek naar de nieuwe wereldorde. Vanochtend zijn in Kiev 2 doden en 43 gewonden gevallen door Russische straalmotor aangedreven drones. Inslagen zijn gemeld onder meer bij het station, een markt en een universiteitsgebouw op het moment dat veel mensen op straat waren. Afgelopen nacht werd Kiev ook al onder vuur genomen, toen 2 benzinestations geraakt en 1 gewonde gemeld. In Odessa werden de haven en een vrachtschip geraakt, waarbij waarbij de kapitein om het leven kwam. In Dnipro vielen, dat was alweer de nacht daarvoor, 4 doden. Oekraïense drones raakten de olieraffinaderij van Rosneft in Samara en een industriegebied in Ufa afgelopen nacht en opnieuw vanochtend. Ook daar was de raffinaderij het doel. Verder laten vrijgegeven beelden weer ontzettend veel FPV-drone aanvallen zien op Russische logistiek in bezet gebied. En hebben de Oekraïners zich, dat was echt over de afgelopen 2 weken, zo'n beetje heel erg gericht tegen de stroomvoorziening op de bezette Krim met kleine aanvalsdrones. Op de grond gaat het fantastisch met Rusland, volgens Rusland. Vooral bij Dobropilia in het zuiden van Donetsk claimen de Russen vooruitgang te hebben geboekt. Volgens Oekraïne zijn de Russische aanvallen daar afgeslagen.
3: Ja, dat is toch ook wat ik denk, moet ik eerlijk gezegd zeggen. In ieder geval kan je constateren dat de desinformatie weer op hoge toeren draait. Ja. Het doet heel sterk denken aan die herhaalde claims ook met betrekking tot Kupiansk. Kan je dat nog herinneren? Dat was zeg maar in de laatste maanden van vorig jaar en de eerste maanden van dit jaar werd er ook continu gezegd van nou nee, heel Kupiansk is veroverd. Nou, dat bleek gewoon niet het geval te zijn. En dat zien we dus op dit ogenblik weer. Waarschijnlijk heeft dat ook iets te maken met het feit dat de Russen natuurlijk ook aanwezig zijn bij de VN. En dat daar natuurlijk toch een vorm van goed nieuws moet worden gebracht. Nou ja, dit is dus geen goed nieuws, dit is flauwekul. En tegelijkertijd zie je dat het eigenlijk helemaal niet zo goed gaat. Omdat er nu ook aanwijzingen zijn dat in verschillende oblasten, zeg maar provincies of hoe die dingen ook noemt in Rusland. Zoals Udmurt. Daar worden nu oefeningen gehouden om de bevolking voor te bereiden op verdere mobilisatie. En ook op een oorlogseconomie. Kijk, en als je dat dus gaat doen, dan klopt dat ongeveer wel met de verwachtingen die er waren. Dat de Russen toch na de Duma-verkiezingen mogelijkerwijs tot een vorm van mobilisatie zouden overgaan. Nou ja, of het allemaal gaat gebeuren, dat moeten we nog zien. Maar dit zijn van die hele kleine aanwijzingen dat er daadwerkelijk wat gebeurt.
26: Aan de Oekraïnse kant ging het niet zo goed, leek het, met de defensiesamenwerking met Europese bondgenoten. Heb ik dat zo goed begrepen?
3: Ja, nee, dat mag je wel zeggen. Er zijn 180 partnerschappen, iets in die geest. Er zijn er afgesloten tussen Europa en tussen Europese bondgenoten en Oekraïne. De meeste overigens met Duitsland. En dat heeft te maken met het feit dat Duitsland de regering daar, de defensieindustrie, heel erg helpt om door die taaie bureaucratie te komen. Niet alleen in Duitsland, maar ook in Oekraïne. Dus je ziet dat daar redelijk effectief kan worden geworven. Denemarken heeft er veel, 18. En dat is toch inderdaad wel opmerkelijk. De Verenigde Staten loopt wat dat betreft achteraan met 16. Nou, Nederland zal er nog wel veel minder zijn. Maar je ziet dus dat een aantal landen hier gewoon de winnaar van zijn. Maar tegelijkertijd moet je zien waar dat dan over gaat. Drones, 26% van al die samenwerkingsovereenkomsten. Luchtverdediging, 17%. Artillerie, 10%. Dus dat is ook wel samenwerking daar waar de echte tekorten komen. Maar het probleem zit hem echt vooral bij de Oekraïnse staatsbedrijven. Die zijn ontzettend log en die zitten helemaal vast in hun procedures en wet en regelgeving. En dat is heel erg moeilijk om het voor elkaar te krijgen om snel en adequaat en effectief samenwerking te zoeken met Europa.
26: In Polen hebben we weer een schending van het luchtruim genoteerd.
3: Waar het om ging is dat een helikopter uit Kaliningrad 42 seconden, het lijkt allemaal niks, 300 meter op het grondgebied, over het grondgebied van Polen is gevlogen. Het is natuurlijk een schending van de soevereiniteit.
26: Naar de Verenigde Naties. En ik denk dat we daar de rest van de uitzending kunnen blijven. Want alles gebeurt natuurlijk zoals dat hoort bij de algemene vergadering daar, die daar jaarlijks plaatsvindt. Te beginnen misschien met het onderwerp Oekraïne. Zelensky spreekt de algemene vergadering toe nadat wij elkaar nu spreken. Maar heeft gisteren al wel met Trump een gesprekje gehad in de marge. Hè? Waarin onder meer een bestand op energiedoelen weer te sprake is gekomen.
5: Dat zou dan een wederzijdse stop moeten zijn, dus ook aan de Russische kant. Ik geloof niet dat Rusland dat wil. En Zelensky heeft dus gezegd tegen Trump, ik ga dat niet eenzijdig doen. Zeer begrijpelijk, ja. Hè? Nou, tegelijkertijd waarschuwde Zelensky op basis van Oekraïnse inlichtingen weer voor een nieuwe massale Russische aanval.
3: Nou, die is ook gekomen trouwens.
5: En die is ook gekomen.
3: Ja, ja, ja.
5: En ik heb nou niet het gevoel dat er nou iets is uitgekomen, de Zelensky.
3: Nee, helemaal niks. Want ik heb ook begrepen dat Zelensky eigenlijk gewoon zijn boodschap niet kwijt kon. Hij heeft dus wel een aantal zaken voordat hij ging praten met Trump gezegd. Hij heeft onder andere gezegd van, het is heel belangrijk dat Trump Rusland dwingt tot een trilateraal gesprek. Dus een gesprek met Poetin erbij en Zelensky en Trump. Daar ben ik helemaal mee eens dat dat heel erg belangrijk zijn. Dat zou dan moeten gebeuren tijdens de G20 in Miami, die komende is. Maar ja, de Russen die hebben al gezegd, ach, wij hebben helemaal geen behoefte op dit ogenblik aan wat voor staakt-het-vuren dan ook. En we gaan gewoon door. En we zien wel, we zijn toch in de winning mood. Nou, ik heb net eventjes uitgelegd wat voor flauwekul er rond de Dobrovolja wordt gebezigd. Ja, dat past natuurlijk wel echt in het beeld.
26: Ja, en dan zou Trump dus eigenlijk druk moeten uitvoeren op Poetin. Wil die zo'n energiestaakt-het-vuren voor zijn eigen dieselprijzen? Maar ja, we kennen Trump inmiddels. Dat gaat hij niet doen.
3: Nee, ik denk dat hij eerder gaat zeggen van export stop op diesel. Je hou alles zelf.
26: Oh ja, daar werd al langer voor gevreesd. Hè? Dat kan hij doen om de prijzen in de VS te drukken. Want anders gaan ze in de rest van de wereld omhoog.
3: Ja.
5: En de oliebazen zijn dus heel boos op Trump. Want het zou ontzettend veel geld kosten. Ja. Dus die lopen dus te lobbyen. Ja, het is onrustig op dit gebied.
3: Ja, het is misschien is het. Kijk, het past niet helemaal in het VN-verhaal, maar het is misschien denk ik wel belangrijk waar we het nu over hebben, om even te zeggen dat er een brief is geschreven door Frankrijk aan von der Leyen, die waarschuwt voor een nieuwe olieschok, met name op het gebied van diesel. Ja. En vraagt dus om een versoepeling van de regels. Waardoor in overleg met de auto-industrie in Europa mindere kwaliteit diesel kan worden geproduceerd. Ja. Maar dan moet je dus ook een aantal milieuregels terzijde zetten. Want op dit ogenblik is het zo dat er alleen maar olie of diesel wordt geproduceerd. Op een bepaald niveau. En het meeste wordt. En er wordt een hele hoop geïmporteerd. En als je dat niet meer kan, ja, dan moet je iets anders gaan bedenken. En dat is dus dit. Dus het heeft indirect te maken met de VN.
26: Ja, zoals het daar dus ook over Iran gaat. En dan heb je het natuurlijk meteen ook over olie. Volgens mij heeft Pezeshkian wel net gesproken voor de algemene vergadering, de president van Iran. En die heeft volgens mij dan weer gesproken over Amerikaanse terreur, waar Trump het gisteren had over Iraanse terreur. Een beetje de termen die je kan verwachten. Ik begreep dat er wel ook een gesprek in de marge is geweest tussen Amerikaanse en Iraanse vertegenwoordigers. Aan de Amerikaanse kant geleid door Steve Witkoff, die glunderend stond te vertellen dat hij er een heel goed gevoel over heeft. Dus dat is dan weer heel fijn natuurlijk.
3: Ja, dat is wel het. Wat is dat toch? Dat is iedere keer hetzelfde. Iedere keer een goed gevoel hebben, Arend-Jan. Wat is dat? Je bent nooit politicus geweest. Dat moet jij dus ook heel herkenbaar vinden.
5: Dit noemen we window dressing.
3: Oh.
5: Je kletst gewoon maar wat. Daar komt het op neer. Ja, weet je, die dieseltekorten gaan nog tot diep in 2027 door. Hè? Het is heel duidelijk dat er grote zenuwen over zijn. Er is vandaag wel één lichtpuntje. Maar het heeft niet direct met diesel te maken, indirect wel. Die Saoedische Oost-West-pijpleiding die is voor een gedeelte weer hersteld. Volledig hersteld duurt nog echt 2 maanden. Maar de olieprijs ging dus gisteren, daalde naar $97 per vat. Maar ja, daar los je het probleem met diesel nog niet mee op.
3: Mag ik nog iets zeggen over dat 3 uur durende gesprek met Witkoff? Want Arend-Jan is al helemaal in de olie, dus laten we dat even afmaken. Want dus Iarachi, de minister van Buitenlandse Zaken, die zat daarbij. En er is bemiddeld door Qatar. Dat is op zich is dat heel erg goed, denk ik, dat gebeurt. En wat ze aan het doen zijn, is ze proberen nu enkele uitgangspunten voor verdere onderhandelingen te verzachten. Waaronder hervatting van de onderhandelingen en dan binnen 7 dagen ook het opengooien van de Straat van Hormuz. Kijk, dat is natuurlijk toch wel een hele interessante. En nou ja, dat brengt ons weer terug op de olie. Waardoor dus de olie weer zou kunnen gaan stromen. En dat heeft dus ook grote effecten voor de prijzen in de wereld als dat gaat gebeuren.
5: Ja, Iran wil economische verlichting en veiligheid. Washington wil vrije doorvaart. Maar ja, die ruil is niet rond. Hè? En dus blijft de scheepvaart blijft een drukmiddel. En daar gaat Iran natuurlijk gewoon lekker mee doen.
3: Ja, want de revolutionaire garde heeft alweer gezegd, nou, hier nemen we toch wel een beetje afstand van. Want dit klopt niet helemaal. Dit is niet wat wij willen. Dus die facties binnen Iran, die zijn ook totaal verdeeld.
6: Trump, gisteren in zijn speech, ging wel weer tamelijk ver, hè? In zijn woordkeuze over naar de hel sturen en het
5: vernietigen. Annihileren. Vernietigen.
6: Van Iran. Ja. Ja.
5: En ook het hele oude riddeltje, ook weer die opmerking over het kernwapen. Ik snap niet dat hij nog over durft te praten, want er is helemaal geen beweging op dat
3: nou, over kernwapens gesproken, hoe zou je nou Iran helemaal willen vernietigen? Ze hebben, hij ontkent natuurlijk bij hoog en bij laag dat de voorraden wapens op zijn. Dat is niet zo, die zijn gewoon wel op, maar dat gaat natuurlijk niet in het openbaar zeggen, want dan is het zo en dan wordt hij helemaal kwetsbaar. Maar ja, weet je, ik heb het gevoel dat hij bezig is met bluffpoken. Want als je Iran daadwerkelijk wil vernietigen, dan zou je dat met kernwapens moeten doen. Want de afgelopen bombardementen van de afgelopen, laten we zeggen, midden vorig jaar tot nu hebben ook natuurlijk niet heel veel effect gehad. Dus dat slaat allemaal nergens op, volgens mij.
5: Het toont gewoon zijn machteloosheid.
3: Dit is machteloosheid. Dit is een machteloze prietpraat, vind ik eerlijk gezegd, wat hier gebeurt.
6: Hij zei ook, dat klonk ook enigszins machteloos, dat Iran heel graag een deal zou willen, maar daarmee wacht tot na de verkiezingen Amerika.
5: Ja, dat is ook persoonlijk.
3: Nou ja, dan in ieder geval, dat duurt dus nog eventjes. Maar kijk, wat hij dus doet bij de VN, kijk, hij schendt natuurlijk ook gewoon de principes van de VN. Dan denk je, ja, dat is niet zo gek dat hij dat doet. Maar hoe hij dat doet, dat is zelfs voor Trump tamelijk ruig. Door gewoon te zeggen, wat daar Jan net ook heeft gezegd, we gaan Iran helemaal vernietigen als er geen deal komt. Maar
7: hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk.

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Een paar dreigementen erbij. Ik heb vaak het gevoel dat het zo werkt.
2: Hij sprak 37 minuten. Het begon natuurlijk ook weer over Venezuela.
1: Hoeveel minuten had hij eigenlijk?
2: Ik weet het niet.
1: Meestal is dat een paar minuten. Ja, een kwartier of zo.
2: Maar de Amerikaanse president mag langer praten als hij dat wil. Hè? Maar ja. Goed, hij zei over Venezuela gewoon weer het oude verhaal. Dat er, Venezuela heeft heel veel olie. Nou, dat klopt. Daardoor is toch het probleem met Hormuz eigenlijk opgelost, zegt hij dan. Terwijl iedereen weet dat het nog jaren duurt voordat die oliecapaciteit om het op te pompen hersteld is in Venezuela. Dus het is, hij maakt zich ook zo zwak door steeds weer dingen te zeggen die gewoon niet waar zijn.
3: Het strafhof kwam ook nog voorbij in zijn toespraak, maar nog niet concreet wat er nu aan nieuwe sancties zou gaan volgen, hè?
2: Ja, maar er zijn wel grote angsten, want het strafhof zelf is ook helemaal in rep en roer. De Nederlandse regering natuurlijk ook. Mm-hmm. Want wat hij dus wil doen, hij wil gewoon dus de Amerikaanse dominantie van het internationale betalingsverkeer gebruiken. Mm-hmm. Maar ook de dominantie van software, hè, en van technologie. En daarmee wil hij dus serieus dat allerlei salarisbetalingen gewoon niet meer lukken. En dat de onderhoud van de computers bij dat strafhof niet meer kan. Ja. En dat is natuurlijk, het is natuurlijk gewoon, dit kan absoluut niet. Hè? En Nederland kan alleen niks doen. Maar je moet dus die Europese route kiezen, hebben we wel eens uitgelegd. Hè? En dan moet je denken aan dat blocking statute. Dat betekent dat je dus zo'n anti-sanctiemechanisme.
3: Dan verbied je bedrijven om mee te werken aan die Amerikaanse sancties, geloof ik.
2: Exact.
3: Hè?
2: Ja. En je hebt ook dat coercion mechanisme, als het echt helemaal fout gaat. Mm-hmm. Maar daar is dus nu overleg tussen de EU-lidstaten en er liggen natuurlijk een aantal lidstaten liggen daar dwars. Het verbaast mij dat we horen helemaal niks van de politiek over dit onderwerp.
3: Ik zag Berends ergens geciteerd. Die zei in elk geval dat hij alles, vond ik vrij veel, hij zei alles in het werk te willen stellen om het strafhof te beschermen.
1: Ja, dat is mooi.
3: Dat is
1: inderdaad. Ja, maar kan niet anders. Maar goed,
3: ja, hij kan er een beetje vaag over doen. En een beetje met meel in de mond gaan praten. Dat deed hij niet.
1: Ik vind dat wel lastig hoor. Den Haag is een stad van vrede en recht. En je kunt niet zomaar even zo'n strafhof gaan opgeven. Want dit is het DNA van Nederland. Dus dat gaat hem niet. Dat gaat hem gewoon niet worden. Nou, het lijkt wel of een strafhof voor Europa het nieuwe Groenland is geworden.
3: Ja, nou, ik zag een vrolijke bijeenkomst met Trump en. Ja. Hoe heet ze ook weer, de premier van Denemarken? Denemarken heet een fantastisch land in de toespraak van Trump.
2: Alles is koekenij. Het wordt zelfs verkocht als een enorme overwinning. Hè? Dat overigens Andreas Kinneging, onze Leidse professor op X, bracht. Dat je ziet wat voor een grote man Trump dus is. Nou, die Andreas heeft het helemaal verkeerd. Want alles wat Amerika al had, hè, krijgen ze nu. Dus ze krijgen helemaal niks.
1: Ze krijgen helemaal niks. Het enige wat nieuw is in het stuk is een clausule waarin Denemarken en Groenland zeggen dat ze binnen de NAVO zullen blijven.
3: Ook bij onafhankelijkheid, hè? Want dat zou kunnen gebeuren.
1: Bij de onafhankelijkheid van Groenland blijven ze binnen de NAVO. Ja, dat is het enige nieuwe. En voor de rest is het allemaal nieuwe basis, komen er twee. Dat staat al in het verdrag van 1951. Trump heeft gezegd, dat is nu voor eeuwig. Dat was het verdrag van 1951 ook. Eenzijdige rechten van Amerika, die staan er niet in.
3: En hij wilde eigendom. Hè? Dat was zijn inzet.
1: Ja, overvliegrechten. Die hebben ze al 75 jaar. Rusland en China eruit houden. Daar was toch al geen sprake van. Dat wilde Groenland en Denemarken ook niet. En eigenlijk denk ik ook wat er gebeurd is dat er er akkoorden zijn om alles wat er gebeurt aan investeringen. Daar worden dan de Russen en de Chinezen, die worden met argwaan bekeken. Maar het kan wel voor NAVO-landen. Dus, ik bedoel, alles wat er al was, dat
3: wordt wel echt een opmerkelijke nederlaag voor Trump.
2: Het is ongelooflijk.
3: Zo hoog ingezet, niks gekregen.
2: Hij kiest dus voor gigantische reputatieschade in het begin.

0: En het levert hem helemaal niks op. En dat betekent dat hij minder bondgenoten heeft.
1: Nou, hij heeft gewoon dingen kapot gemaakt.
2: Moeten we achteraf Rutte hier misschien ook nog een beetje mee complimenteren? Die dit natuurlijk heel poeslief heeft aangepakt ook. Maar ja, het diplomatieke kanalen ingeduwd. Waar nu toch een goede uitkomst uit is
1: gekomen. Ik weet het niet. Ik denk, dat hoor ik steeds meer op de achtergrond. Dat het anticorruptie mechanisme een hele grote rol heeft gespeeld. Daarmee is gedreigd toen na die onverkundige affaire aan het begin van het jaar, dat begon volgens mij in Davos, dat de Amerikaanse president zei van ik wil dat land, ik wil dit hele eiland hebben. Toen hebben de Europeanen gezegd nooit meer, nooit niet. En toen hebben Merz en Macron gezegd van als dit zo doorgaat, dan zetten we het anticorruptie mechanisme in. En daarmee kunnen we dus de Amerikanen ongehoord te treffen, omdat ze daarmee geheel of gedeelte van de Europese markt worden uitgesloten. Ja. Dus en ik weet dus niet of Rutte die boodschap ook heeft overgebracht toen hij dat poeslieve gesprek zogenaamd had met Trump. Maar dat kan bijna niet anders dan dat het gebeurd is. Dus die Europa heeft zijn tanden laten zien. En volgens mij is dat de belangrijkste reden waarom Trump nu toch bakzeil heeft gehaald. Maar ik ben heel benieuwd hoor, wat historici gaan opleveren op dit punt.
2: Ja. Arjan, heb jij nog wat leuks voor ons uit Amerika?
0: Nou, je weet dus dat Trump die heeft CNN en MS Now en Politico dus nu geweerd van het Witte Huis. Die mogen er gewoon niet meer in. Ja. Dat leidde tot de hilarische situatie dat er dus tv-beelden worden door het Witte Huis verstrekt. Hè. Maar de microfoons waren natuurlijk van al die zenders. Hè. Dus hij zat te praten en niemand kon hem verstaan. Dat was echt ongelooflijk geestig. Vandaag komt die persban komt voor de rechter. En de drie media vragen onmiddellijk herstel van hun toegang. Eerlijk gezegd denk ik dat de rechter dat wel gaat doen, lijkt mij. Hè. Vrijheid van de pers is natuurlijk heel belangrijk. Maar overigens heeft het Witte Huis gereageerd nu met eigen uitzending natuurlijk. Dat heet dus ook gelijk Trump TV, wel met geluid. Hè. Maar dit is natuurlijk, het is echt een onvoorstelbare actie. Hè. Stel je voor dat Jette zou zeggen, ik wil niet meer met de NRC in de Volkskrant praten. Of met de NOS. Hè. De wereld is te klein.
2: Misschien nog eventjes op. Jij komt net uit de Tweede Kamer, waar een hoorzitting was over defensie.
1: Het was wel heel erg interessant. Want we hebben met een aantal experts hebben wij een discussie gehad over de defensienota, die een tijdje geleden is verschenen.
3: Dit is een verkorte versie van de dagelijkse update van Boekestein en de Wijk. Voor de volledige uitzending en het weekendprogramma, waarin we elke week met een expert praten over de grote geopolitieke ontwikkelingen in de wereld. Abonneert u zich in uw favoriete podcast app.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste pop, funk en soul.
5: En dikke kans dat je zometeen deze hoort. She's up all night for good fun.
4: I'm up all night to get lucky. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
6: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
7: Centraal Beheer Ondernemersdesk, met Jasmijn.
8: Ja, met Frank. Ik kreeg net een behoorlijke optaten van het stopcontact.
7: Ai, dat moet een flinke schok zijn geweest.
8: Ja, en nu viel alleen de stroom uit. Maar wat nou als ik zelf uitval?
7: Goed dat je belt. Laten we dat samen even kort sluiten.
9: Even over je zakelijke risico's. Als je als ZZP'er uitvalt, hoeft je geldkraan niet dicht te gaan. Onze specialisten helpen je verder. Dan weet je welke opties je hebt als je uitvalt. Centraal Beheer.
6: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
10: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. buffr.nl.
11: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
10: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
12: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.
13: Inspiratie voor je bedrijfsfeest? Die vind je op het water bij Z-Eventships.
14: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
15: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
16: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
17: Presentator Fred Sissing is deze vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanuit de Rijnbar in Amsterdam. Kom gezellig langs.
18: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.
19: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
20: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzamer op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen Hardingsveld-Giessendam en Alblasserdam. 9 kilometer, 20 minuten. En nog altijd file na een ongeluk vanmorgen op de A9 Amstelveen-Alkmaar. Voor knooppunt Raasdorp een kwartier extra, want de politie doet daar nu onderzoek. Je kunt passeren over de vluchtstrook. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Den Haag bij 71,8. En de A28 naar Amersfoort bij 59,8.
21: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
22: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de Nationalistische Studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. Het Duits Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar een man van de 105. Hij zou bewaker zijn geweest in een gevangenenkamp van de nazi's en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij meerdere moorden. 4 jaar geleden werd er nog een man van 101 veroordeeld, ook een oud-bewaker van een concentratiekamp. En Feyenoordspeler Zegial heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegial goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
24: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
25: Bij ons hoor je Nederlandse innovaties die onze mooie planeet gaan redden. Grote bedrijven die nu al het goede voorbeeld laten zien. Wetenschappers die uitleggen hoe het echt zit. Daarom adviseer ik je om te luisteren naar The Green Quest. Elke maandagmiddag op BNR en altijd on demand via de BNR-app of jouw favoriete podcastkanaal.
26: The Green Quest wordt mede mogelijk gemaakt door mastersustainability.today. De software voor uw impact en compliance.
24: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
27: Bestellen, inkopen, mengen, boeken, plannen, snijden. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
0: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
1: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
3: In de BNR-app
2: heb je ook altijd en overal breaking news.
3: Download de BNR-app.
2: En blijf scherp.
3: BNR Nieuwsradio. In het defensief. Micha van der Toorn en Ria Katz.
4: Welkom bij deze aflevering van In het Defensief. In deze podcast onderzoeken we iedere week waar het nieuwe defensiegeld heen gaat en wat er komt kijken bij het opschalen van de industrie. Ik ben Micha van der Toorn, Europa-verslaggever bij BNR. En naast mij zit vandaag, echt, meestal staat ze, maar vandaag zit ze in een nieuwe studio, journalist Defensie en Geopolitieke Veiligheid bij het FD. Hoi Ria.
5: Hey, hoi.
4: Wat gaan we doen vandaag?
5: Vandaag hebben we Tineke van der Veen in de studio. En ze is al sinds anderhalf jaar de directeur van het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknesse in de Noordoostpolder. En met haar gaan we onder meer spreken over de nieuwe defensienota van dit kabinet. Die kwam begin deze zomer uit. En die nota die staat bol van de plannen over hoe je in Nederland innovatie kan bevorderen. En daar gaan we met Tineke over hebben hoe haar NLR, dus haar lucht- en ruimtevaartcentrum, daaraan kan bijdragen en jonge MKB-bedrijven kan helpen om hun veelbelovende product toch beter naar die markt te krijgen.
4: Ik ben heel goed en interessant onderwerp, want we horen zo vaak dat dat moet. Dus ik ben heel benieuwd.
5: Maar het lukt maar niet.
4: Dat lukt maar niet. En het staat inderdaad wel heel vaak in die nota. Dat allemaal zo meteen, maar eerst eventjes. Afgelopen weekend was de Militaire Raad van de NAVO bijeen in Kopenhagen voor hun jaarlijkse grote vergadering. Daar zitten natuurlijk ook allemaal commandanten bij. Commandanten der strijdkrachten van de NAVO-lidstaten. Waaronder onze eigen commandant der strijdkrachten, Onno Eigensheim. Ria, jij hebt hem gesproken.
5: Ja, ik was naar Kopenhagen en ik heb hem gesproken. Ook omdat natuurlijk een belangrijke periode is voor de NAVO. Vorige week werd bekend dat Amerika erover nadenkt om heel veel troepen uit Europa weg te verhalen en die te verplaatsen naar bijvoorbeeld Azië of naar het eigen continent of naar Groenland. Dat is natuurlijk een mooie gelegenheid om met Onno Eigensheim even te praten van wat betekent dit voor Nederland, voor Europa. En is in deze tijd van Russische dreiging ons continent nog wel te verdedigen en helpen de Amerikanen ons daarbij?
4: En wat was zijn antwoord daarop?
5: Zijn antwoord was, zoals je kunt verwachten, heel genuanceerd. De man gaat natuurlijk niet de noodklok luiden van oh jee, het gaat allemaal mis zo. Hij zegt, er is eigenlijk niet zo verschrikkelijk veel aan de hand als we tenminste maar de garantie van de Amerikanen krijgen dat ze hoe dan ook komen helpen. Dat die troepen die verplaatst worden naar elders, dat die wel als reservekorps beschikbaar zijn voor Nederland en voor Europa. En dat als de nood hier aan de man is en we worden aangevallen, dat die troepen hier komen en ons komen helpen om het NAVO-grondgebied in Europa te verdedigen.
4: Ja, en want er is nu ook weer de afgelopen dagen weer van alles aan de hand in de Baltische Staten.
5: Er is van alles aan de hand in de Baltische Staten, eigenlijk in heel Europa. Hè. Macron heeft natuurlijk vorige week ook gewaarschuwd voor steeds meer hybride aanvallen. Dat geldt voor de Baltische Staten. Tusk van Polen, de premier van Polen, zei hetzelfde. Het wordt steeds spannender en hij verwacht zelfs drones of raketten op Warschau bijvoorbeeld. Dus dat is heel eng en het is natuurlijk niet echt een ideaal moment om troepen weg te halen. Ook omdat die natuurlijk een garantie zijn, hè. Als je hier Amerikaanse troepen hebt, dan voelen de Amerikanen zich natuurlijk genoodzaakt om die troepen ook helpen te beschermen. Het is een extra afschrikking om hun eigen troepen te helpen als die hier zijn. Dus ik denk, ondanks de mooie woorden van Onno Eigensheim, dat toch heel veel NAVO-landen denken, geen handig moment. En we zweten peentjes eigenlijk, hè?
4: Hier in eigen land was ook een ander aan de hand. Namelijk, de Nederlandse industrie, hoorden we gisteren, schreef onder andere het FD over, zit zwaar in zijn maag met de bestelling van 3D-printers die in China worden gemaakt. Of ze worden geassembleerd eigenlijk. Dus ik heb daar wat contact over gehad met het ministerie van Defensie. Er zijn ook kamervragen over gesteld. Het gaat natuurlijk eigenlijk om de vraag, moeten we in deze tijd wel dit soort dingen willen uitbesteden aan China, notabene, en een bedrijf dat ook nauwe banden heeft met de Chinese defensieindustrie. Daarnaast zijn er ook allemaal vragen gesteld over die scherfvesten.
5: We hebben ze eerder in de uitzending gehad, hè?
4: Die gebruik maken van een Nederlandse, van een supervezel die ervoor zorgt dat die vesten kogelwerend zijn. Nou, daar schreef de Telegraaf deze zomer over dat, dat misschien naar een Israëlisch bedrijf zou gaan die dan ook weer banden hadden met China. Nou, daar werden dus allemaal vragen over gesteld. Natuurlijk kunnen we dat niet in Nederland zelf doen. In Nederland, we hebben ze inderdaad gesproken. Ik zal de uitzending nog even linken in de show notes. 80% van de Europese productie gebeurt in Nederland van die vezel.
5: Twee grote bedrijven hier.
4: De vraag is natuurlijk, kunnen we dat dan niet zelf? Defensie heeft daar een reactie op gegeven in een kamerbrief. En die zeggen eigenlijk, ja, we hebben zoveel dingen die we moeten afwegen. Dat horen we natuurlijk hier ook vaker. Prijs, beschikbaarheid. Defensie komt natuurlijk uit een betrouwbaarheid, veiligheid. Dus dat was hun uitleg. En hun uitleg was ook, deze orders zijn al gedaan voordat wij die innovatieindustrie hebben innovatiestrategie hebben opgesteld. Dus dat was een beetje de uitleg van Defensie. De staatssecretaris Dirk Boswerk zegt er wel bij, het is wel echt heel belangrijk en ik realiseer me ook wel dat we nu in een andere tijd zitten. Dus er komt een debat aan op 1 oktober, materieeldebat, en daar verwijzen ze een beetje naar.
5: Ja, maar als je kijkt naar wat hij bij ons ook in de uitzending zei, Dirk Boswerk, herkomst wordt veel belangrijker, dus waar komt het spul vandaan? Dan is dit toch een zwak verhaal van de orders diepen al, toch?
4: Ja, dat vind je dat ook?
5: Ja, vind ik echt. Je kunt altijd orders cancelen. We zien het aan de Belgen, die waarschijnlijk...
4: Ja, ook dat is er
5: lijken te hinten van, ja, die fregatten van jullie bedrijf, dame. Nou, we kijken daar nog even kritisch naar.
4: We kijken toch naar de Italianen, want dat is deze week inderdaad ook nog in het nieuws. Nee, dus het is even afwachten. Ik vind op zich in de antwoorden op die vragen staat wel, we proberen echt wel echt wel te kijken naar Nederlandse en Europese bedrijven. Dat horen we natuurlijk ook vaak. Maar de vraag is natuurlijk een beetje het verschil tussen doen en vertellen. Want er zijn ook veel Europese landen, zoals Frankrijk, die daar wel veel strenger op zijn en die niet met dit argument komen. Maar goed, dat wordt sowieso vervolgd. Ik denk dat we het nog wel vaker gaan bespreken. En laten we gaan naar onze gast.
5: Zeker.
4: Want de gast is Tineke van der Veen van de NLR, het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum in Marknessen. Welkom, goed dat je er bent.
6: Dank.
4: Je werkt er nu 1,5 jaar. Hoe ben je daar terechtgekomen?
6: Ja, ik ben zelf lucht- en ruimtevaartingenieur. Ik heb zelf in Delft gestudeerd. Een van die weinige vrouwen die de studie is gaan doen en ook in de business is gaan werken. En ik ben zelf al 23 jaar in deze sector actief. Ik heb zelf begonnen bij Rolls-Royce op de productievloer. Dus echt onderdelen maken voor vliegtuigmotoren. Maar ik heb ook in de ruimtevaart gewerkt bij Airbus. Ik heb bij GKN gewerkt, bij Fokker. En bij Boeing was ik president voor Noord-Europa. Heb ik veel defensiewerk gedaan. En toen werd ik 2 jaar geleden gevraagd of ik bij het NLR de nieuwe CEO wilde worden.
4: Ja, en we gaan even, voordat we vragen hoe dat bevalt en wat je allemaal doet, gaan we 107 jaar terug in de tijd. Want het NLR bestaat 107 jaar. In 1919, kort na de Eerste Wereldoorlog, opgericht. Ja, wat was toen de reden dat jullie in het leven zijn geroepen?
6: Er is toen heel erg gekeken naar welke innovaties er nodig en welke positie wilde Nederland innemen. En Nederland is altijd een ondernemend land geweest. Als je ook kijkt naar de VOC, als je kijkt naar onze geschiedenis, kijk naar hoeveel uitvindingen die we vandaag de dag hebben in Nederland uiteindelijk zijn bedacht. Of het de microscoop is, antibiotica, et cetera. Nederland is altijd een ondernemend land geweest. En toen is er heel erg gezien ook van, wat zijn nou de dingen die wij belangrijk vinden om Nederland zelf te ontwikkelen en welke kennis en kunde te hebben. En dat was de luchtvaart een van de dingen die voor ons relevant was. Daar zag je volgens ook het ontwikkelen van Fokker en dergelijke de jaren daarna, zag je dat ook inderdaad ook gebeuren.
4: En wat, wat doen jullie nu? Zo al toch eventjes kort, wat doet het Nederlands Luchtruimtevaartcentrum?
6: Dus wij doen ontwikkelingen en innovatie voor de industrie en voor defensie. Waarbij we echt dingen ontwikkelen om hun te ondersteunen. Dus we concurreren niet met de industrie of met defensie. Wij ontwikkelen echt producten zodat de industrie de positie kan innemen. En wij zijn dus ook niet uit om zelf allemaal producten en bedrijven op te zetten. We zijn ook een stichting. We zijn niet op winst, geen winstoogmerk. We willen echt kennis opbouwen om die partij te ondersteunen. En om nog betere producten te kunnen leveren. In zowel luchtvaart, ruimtevaart als voor defensie.
4: Je kunt ons straks ook van alles vertellen over hoe die samenwerking gaat. Want we hebben het zo vaak over hier in deze podcast over innovatie. Over hoe bedrijven kunnen innoveren. En daarbij toch ook aan de wensen van defensie kunnen voldoen. Dat horen we zo meteen natuurlijk graag.
5: Zeker. En vorig jaar was ik bij jullie op werkbezoek voor een artikel met mijn collega van het FD. En het viel daarop dat jullie ontzettend aan het uitbreiden zijn. En ook flink wat nieuwe gebouwen aan het neerzetten zijn. Dus het gaat, neem ik aan, goed met de NLR. En komt dat door die extra defensie-investeringen dat jullie daarvan profiteerden?
6: We zijn inderdaad heel erg hard aan het groeien. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk alle drie de markten wel groeien. Maar de defensiemarkt groeit het hardst. Als je 2 jaar geleden aan ons had gevraagd hoeveel van je portfolio is defensie, was het 30% geweest. En nu zitten we over de 50% heen. Dus je ziet wel dat de defensievraag heel erg hard groeit. Dan zijn we altijd met kennis opbouw en ontwikkeling bezig. Want 30% van onze omzet, dat is echt kennis op en subsidie. En de rest zijn directe opdrachten. En de groei die je onder andere in Marknesse hebt gezien is ook echt wel om de vraag aan te kunnen. We zijn heel veel extra collega's. We zijn op dit moment meer dan 1100 mensen al die dagelijks werken aan dit prachtige werk. En tegelijkertijd ook nieuwe faciliteiten ontwikkelen, zoals de Quick Response Drone Facility die je hebt gezien. Waar we echt in 6 weken tijd een nieuw concept voor een drone niet alleen kunnen bedenken, ontwerpen, bouwen, maar ook testen. Omdat wij de unieke luchtruim hebben van 5 bij 5 bij 5 kilometer... waar wij drones kunnen testen die nog niet gecertificeerd zijn, maar waardoor we veel sneller kunnen innoveren en echt het verschil daar kunnen maken.
5: Hartstikke mooi, maar die groei valt niet bij iedereen in goede aarde. Onlangs verloor een camping bij Marknesse een rechtszaak, waardoor die niet mag uitbreiden. Als die camping wel had mogen groeien, dan hadden we dus met drones kunnen oefenen op dat terrein. En omdat er gewoon meer mensen op die camping zouden staan en dat dus gevaarlijk zou zijn voor die drones. Hebben jullie vaker van dit soort conflicten nu jullie zo aan het groeien zijn?
6: Nee, want wij blijven in principe groeien binnen de ruimte die we altijd al hebben gehad. Dus we breiden zelf niet uit. Alleen de ruimte die we hebben, daar bouwen we nu extra faciliteiten en extra kantoren. En omdat we die unieke gelegenheid hebben om dat rugruim te gebruiken, en het enige plek in Nederland is, is het ook belangrijk dat we dat kunnen gebruiken. Niet alleen voor onszelf, want er zijn ook heel veel bedrijven die dat luchtruim gebruiken om tests te doen of defensie. Dus het is een unieke gelegenheid die we daar hebben.
5: Wij begrijpen dat, want we maken niet voor niks deze podcast in het defensief. Maar tegelijkertijd zie je natuurlijk dat in Flevoland er meer gebeurt op defensiegebied. Er komt de grootste kazerne in Nederland, komt daar terecht, in Zeewolde. Het vliegveld moet uitbreiden. Er komen F-35's, tenminste als de plannen van het kabinet helemaal doorgaan. Ja, en dan jullie. Is er helemaal geen wrijving?
6: Nee, want wij zijn altijd al in Marknesse aanwezig geweest. Dat is niet puur door defensie dat we in Marknesse zijn. Want zoals ik zei, we hebben ook activiteit in Amsterdam, waar meer dan de helft van onze collega's ook zitten. En Rotterdam. Dus we zitten op verschillende locaties. En we gaan juist heel erg goed samen. Want als je kijkt bijvoorbeeld naar RDW, die naast ons ook aan het ontwikkelen is. Of kijk naar Veerda, waar we nu gezamenlijk een drone-operator opleiding mee ontwikkelen. Zien we dat we juist heel erg gezamenlijk in die provincie Flevoland heel erg goed samenwerken. Of het nu is met de gemeente, de industrie of de opleidingen, dat gaat eigenlijk hartstikke goed.
5: En voor de luisteraars, Veerda is een mbo-school in de regio. Ja. En dan even terug naar die, je noemde het zelf al, de Quick Drone Response Facility. Jullie kijken heel erg nu naar Oekraïne, waar de innovatiecyclus razendsnel gaat. En jullie willen dat eigenlijk nabootsen met deze facility, dat je binnen 6 weken een nieuw product kunt hebben. Kun je daar iets meer over uitleggen hoe dat dan precies in zijn werk gaat?
6: Ja, als je kijkt naar traditioneel, zeg maar, testen en ontwikkelen, kan het best wel langer duren. Omdat je toch kijkt, het moet dus veilig zijn. Je wil alle verschillende scenario's wil je uitproberen. En wat je ziet, is door de ontwikkelingen in gevechtssituaties, zoals bijvoorbeeld Oekraïne, zie je dat de technologieontwikkeling eigenlijk zo snel gaat dat je sneller moet schakelen. Om dat te kunnen doen, moet je eigenlijk die partijen heel dicht bij elkaar hebben zitten. Dus het ontwerp wil je eigenlijk zo snel mogelijk, wil je dat testen. En dan ga je niet voor het 100% perfecte ontwerp, maar maar 80%, dan test je dat liever snel. Waarmee je meteen terugkrijgt, hey, wat is er eigenlijk niet goed? Ga je terug, doe je aanpassingen, doe je weer snel een test. Dus het is veel sneller itereren, herhalen, aanpassen. En dat kunnen we in die Quick Response Drone Facility heel snel. Want we hebben daar gewoon een team van mensen zitten met verschillende disciplines, verschillende kennis. En dan volgens ook testen in dat luchtruim. Dus door die teams bij elkaar te brengen en een andere manier van de processen aan te pakken, kun je echt heel erg versnellen.
4: Krijgen jullie al reacties? Zijn er al resultaten uit deze facility gekomen?
6: Ja, we hebben al meerdere drones gedaan. We draaien nu weer een project daar, aan het Thunder. Dus we zijn er continu bezig met innovaties. En het belang daarvan wordt ook gezien door de overheid. Want we hebben ook subsidie gekregen om de landingsbaan die we er hebben verder te vergroten op ons eigen terrein. Maar omdat we daarmee ook grotere drones kunnen testen. Dus onze mogelijkheden kunnen uitbreiden.
5: En het personeel gaat ook daarin helemaal mee? Want in Oekraïne moeten ze wel. Daar kunnen ze niet zeggen, ja, ik heb een ATV-dag of wat dan ook. Maar is het Nederlandse personeel dat toch een andere mindset heeft dan een oorlogseconomie, is die helemaal geënt al klaar voor deze nieuwe situatie om dat zo snel te doen?
6: Nou, je hebt daar natuurlijk de situatie dat je 24/7 in een oorlogssituatie zit. Die luxe hebben wij dat we dat gelukkig niet hoeven te zijn.
5: Gelukkig, ja.
6: En dat willen we heel zo langs houden. Maar wat je wel ziet is dat wij echt de stap maken van kennisinstelling naar kennisonderneming, waar je gewoon veel sneller moet doorpakken, proactief met elkaar aan tafel gaat zitten en de partners heel goed moet begrijpen, hey, wat ligt er eigenlijk op je bordje, hoe kunnen we helpen en daar het verschil maken. En dat is wel ook een verandering die we in de organisatie zeker maken. Ja.
4: Onlangs pleitte het kabinet in de defensienota voor innovatie. En nou, daar scheelt het echt aan in Nederland, zeggen allerlei experts. Te veel veelbelovende uitvindingen blijven in de prototype fase hangen. Hoe kunnen jullie die mensen het MKB helpen?
6: Ja, dat is wat we ook wel eens noemen de Valley of Death. Is dat er heel veel goede mensen bezig zijn met innovatieve ideeën. Maar het is heel erg lastig voor start-ups en scale-ups om op een gegeven moment bepaalde dingen te testen. Je kunt soms bepaalde dingen bedenken, maar als je wilt produceren zijn er vaak dure apparaten voor nodig die een start-up helemaal niet kan betalen. Dan heb je het soms over apparatuur van een paar miljoen. Als je dat kapitaal nog niet hebt, want eigenlijk heb je product nog niet bewezen, heb je eigenlijk geen toegang om verder te gaan ontwikkelen. Het kan ook zijn dat ze bepaalde kennis kunnen net missen en die mensen vast in dienst nemen ook geen optie is. Wat wij proberen te doen is dat wij voor start-up scale-ups de faciliteiten beschikbaar stellen. We hebben daar een menukaart voor. En dan zeggen we, oké, heb je alleen de machine bijvoorbeeld nodig en heb je zelf de kennis kunnen om hem te besturen. Nou, dan zeggen we oké, dan is dat het tarief wat je betaalt. Dan kun je aan de slag. Maar het kan ook zijn dat een start-up zegt, nou, ik weet eigenlijk helemaal niet hoe de machine werkt. Ik weet alleen wat ik eruit wil hebben. Nou, dan bestellen wij hem beschikbaar en de machine en de operator die het doet. Betaal je wat meer. Maar kunnen je ook meteen onze kennis en kunde gebruiken. Nou, door die menukaart te maken geeft dat hun wat toegankelijkheid daartoe. Daarnaast hebben we altijd programma's die we ook doen met start-ups en skills om echt te helpen met hoe ga je eigenlijk naar innovatie doen. Hoe zorg je nou eigenlijk dat je die ontwikkelprogramma eigenlijk doorloopt met alle ervaring die we hebben. En we zijn ook een campus aan het bouwen in Marknesse, waar we ook willen zorgen dat er een soort garageboxen bijna zijn, maar start-up skills dan ruimte hebben. Ze hoeven de straat maar over te steken. En daar zijn onze faciliteiten, onze mensen, de apparaten. En dan kunnen ze gewoon daar gebruik van maken in plaats van dat, nou ja,
4: dat je dat eerst helemaal zelf moet en ook zelf moet aanschaffen. Een soort menukaart voor innovaties. Het klinkt een beetje als een universiteit eigenlijk. Ik weet niet, maar ik zat toen bij het lokale radio ding van de universiteit. En dan had je ook een studio wat je natuurlijk anders niet kon aanschaffen. Een beetje zo'n idee. Is er genoeg vraag vanuit die MKB-bedrijven? Weten jullie te vinden genoeg?
6: Ja, ik denk dat ze ons zeker wel weten te vinden. Ik denk dat het altijd beter kan. En dat is ook waarom we zorgen dat we ook bijvoorbeeld met de universiteiten en studenten die daar bezig zijn onze banden alleen maar nog verder aanhalen. We hebben ook steeds meer PhD-studenten bij ons werken die vervolgens ook op die manier de samenwerking hebben.
5: Hun studiegenoten misschien.
6: Exact. En de ideeën. Je ziet veel studententeams natuurlijk, die met supergoede ideeën komen. Veel bedrijven die natuurlijk ontstaan vanuit studentenideeën, projecten. Uh-huh. Nou, dus daar moet je in investeren. En tegelijkertijd is het ook heel belangrijk dat wij als NLR laten zien waar we voor staan, wat we doen. En ook laten zien hoe fantastisch de industrie is waar we in werken.
4: En koppen jullie, als jullie een veelbelovend bedrijf hebben in die bij jullie hun testen doet, koppen jullie die ook aan Defensie? Om Defensie te wijzen op de beloftes die er zijn op innovatiegebied?
6: Ja, wat wij belangrijk vinden om echt die partner te zijn voor Defensie. En dat betekent niet wachten totdat Defensie met een vraag naar ons toe komt. Of dat we de specificaties hebben van nou, dit is wat we nodig hebben. Maar dat als wij echt zien dat er bepaalde vraagstukken bij Defensie liggen, omdat we die goede relatie hebben met Defensie. En wij zien daar partners, industriële partners, en of ze nu heel volwassen zijn of start-ups waarvan we denken, hey, die kunnen verschil maken. Vind ik dat het onze taak is om die aan tafel te zetten. Ook te helpen met toegang tot Defensie. Om te zorgen dat we gezamenlijk het verschil kunnen maken.
4: Ja, en kan je een voorbeeld daarvan noemen? Of een, ja.
6: Nee, je ziet het bij veel verschillende projecten zie je dat gewoon al consortia. Als ik bijvoorbeeld een project pak PAMI, we zijn daar een satelliet aan het bouwen voor Defensie. We doen dat samen met TNO, een andere TO2-instelling, ook onderzoeksinstelling, samen met dan industriële partners, waar we gezamenlijk een satelliet bouwen die het verschil gaat maken voor Defensie en ons data gaat geven die we dat dagelijks nodig hebben. Dus dan zie je heel mooi hoe meerdere kennisinstellingen en de industrie gezamenlijk een product en een service opleveren die Defensie dagelijks gaat helpen.
4: Op wat voor termijn moet deze satelliet gebouwd zijn? Of hoe,
6: nou, we zijn nu al heel ver met ontwerp en met de testen. Dus een satelliet bouwen is niet iets wat je in een paar weken doet.
4: Nee, dat is
6: een iets ander project. Dus ze zijn nu druk met de laatste ontwikkelingen bezig, zodat we daarna kunnen gaan testen. Ja.
4: En daarbij is natuurlijk belangrijk, wat ik ook eerder al eventjes aanstipte, de onafhankelijkheid van Europa en Nederland van bijvoorbeeld andere grootmachten.
6: Ja, dat is een van de onderwerpen natuurlijk. Hè. Hoe kan Europa zorgen dat we meer zelfstandigheid hebben? Tegelijkertijd is de secretaris-generaal ook heel duidelijk geweest, Mark Rutte. Hè. Binnen de NATO steunen we elkaar. Hoorde je ook in Onno comment ook al.
4: Ja.
6: Dus het is wel degelijk gezamenlijk optrekken. Maar ook zorgen dat we als Europa ook de nodige dingen zelf ontwikkelen die we zelf kunnen inzetten.
5: En om die reden maken jullie behalve jullie deelname aan het PAMI-project, maken jullie ook op dit moment je eigen satelliet, klopt dat?
6: Ja, want we vinden het heel belangrijk dat wij ook echt kennis opbouwen op gebieden waarvan we weten dat Defensie die nog niet heeft of wel nodig gaat hebben. We hebben natuurlijk wel ruimtevaartkennis, maar de luchtmacht is heel duidelijk ook bezig met het oprichten van de Space Command met meer ruimtevaart. Ik zeg altijd, de oorlog op dit moment is echt de war of data. Nou, daar speelt ruimtevaart een belangrijk stuk in. En hebben we gezegd, om echt goed operationeel de luchtmacht te kunnen ondersteunen, moeten wij ook die kennis kunnen zelf opbouwen. Dus zijn we nu zelf een satelliet aan het ontwerpen. Dat wil niet zeggen dat we dus alle onderdelen ontwikkelen en doen. Nee, want daar hebben juist industriële partners van die dat allemaal gedaan hebben. Maar kijken we echt, hey, waar kunnen wij dingen toevoegen, nieuwe testen toevoegen. En dan vervolgens echt het opereren, het lanceren, het testen en daarna gebruiken. Dat is waar wij dan kennis kunnen opbouwen, waar we straks weer de luchtmacht mee kunnen helpen.
4: Heel goed, hartelijk dank. Tineke van der Veen van het Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Dit was een korte versie van In het Defensief. Wil je de hele aflevering horen? Dat kan natuurlijk in de BNR-app of abonneer je overal waar je je podcast luistert. Dan hoef je geen aflevering meer te missen en weet je elke week net een beetje meer over de defensieindustrie in Europa.
7: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
8: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
9: Zoekt een relatie.
10: Perfectionistisch.
9: Mentaal kwetsbaar.
11: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
19: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
12: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
13: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
14: Houdt uw verouderde software u tegen? Plan een vrijblijvend adviesgesprek in op slimsoftwarenabouwen.nl.
15: Kom tot de rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
16: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
17: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
18: Meer snelheid maken? Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
20: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
21: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
22: De food- en agrisector is volop in beweging. Schaalvergroting, margedruk, automatisering. Allemaal kansen, maar ook grote keuzes. Wat betekent dit voor je bedrijf? Is verkoop een overweging? En hoe pak je dat dan aan?
28: In food en agri verkoop je meer dan een bedrijf. Je positie in de keten, je reputatie. Met kennis van de sector en een sterk internationaal netwerk brengen we de juiste partijen aan tafel. Ik ben Bouke Touw, hoofd food en agri bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
29: Hoe gezond ben je echt? Rescan Elite is een preventief onderzoeksprogramma dat een compleet gezondheidsbeeld geeft. MRI, cardiologie, dermatologie en verhouding vet- en spierweefsel, inclusief persoonlijk leefstijladvies. Zo krijg je niet alleen inzicht in je gezondheid, maar ook concrete handvatten voor de toekomst. Meer informatie op rescan.nl.
30: BNR Verkeer.
31: Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Door een pechgeval, een lange file op de A16 Breda-Rotterdam. Voor Zwijndrecht ongeveer een half uur extra. De hoofdrijbaan is er dicht, maar je kunt er langs over de parallelrijbaan. Verder nog een kapotte vrachtwagen op de A15 richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Bij afrit IJsselmonde heb je 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is daar dicht. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder meer de A12 naar Den Haag bij 39,6. Maar ook de A30 Barneveld-Ede bij 16,2.
32: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
33: Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn 2 mensen opgepakt voor een moord in Roermond. Er was van het weekend een schietpartij in een woonwijk en daarbij kwam een man om het leven. De verdachten hebben zich nu zelf bij de politie gemeld. Volgens de krant De Limburger zijn het een vader en zijn zoon. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de Nationalistische Studentenvereniging geen plek meer op een introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net als de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. Het Duits Openbaar Ministerie gaat onderzoek doen naar een man van de 105. Hij zou bewaker zijn geweest in een gevangenenkamp van de nazi's en wordt beschuldigd van betrokkenheid bij meerdere moorden. 4 jaar geleden werd er nog een man van 101 veroordeeld, ook een oud-bewaker van een concentratiekamp. En Feyenoordspeler Zegerjal heeft het trainingskamp van Oranje verlaten. Hij zat al niet bij de selectie voor de wedstrijd vanavond tegen Duitsland en meldt zich tijdelijk bij Jong Oranje. Daar kunnen ze Zegerjal goed gebruiken voor de belangrijke wedstrijd morgen tegen Noorwegen. Die draait om plaatsing voor het EK. Het weer van Weer Online. Het is vandaag lekker nazomerweer met flink wat zon en sluierwolken. Het wordt 15 tot 20 graden. Ook morgen en in het weekend wordt het warm met veel zon. En tot zover het ANP-nieuws.
34: Criminelen gingen er vandoor met een vrachtlading vol met frisdrankblikjes van ondernemer Kelvin Boerma, beter bekend als Calvijn. Hoe die een gedeelte van de blikjes toch weer wist op te sporen, dat hoor je zo meteen. Blijf luisteren.
35: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
0: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Yorten.
1: In BNR Beter hoor je hoe de zorg van de toekomst slimmer, sneller en zorgvuldiger kan.
2: Dat is major, dat is echt een happening dit. Hè. Dat is echt een game-changing hoor.
1: Want de zorg van morgen wordt vandaag al ontwikkeld. Met innovatieve medicijnen, nauwkeurige operatierobots en slimme pillen.
3: Je voelt hem wel even naar binnen gaan, maar daarna voel je er niks meer van.
1: Luister elke maandag om 3:30 naar BNR Beter of zoek hem op als podcast.
4: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Philips. Betere zorg voor meer mensen.
0: Wil jij ook praten met je boekhouding? Ga Yorten.
5: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
0: Ga Yorten. Ga voor de welkomstactie naar yort.nl. Yort met dubbel T.
5: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
1: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
6: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
1: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
6: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
1: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2:00 op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
6: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
7: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
8: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
9: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
34: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En soms wordt dat veroorzaakt door iets waar je helemaal geen invloed op had. Het overkwam onze gast van vandaag. Een vrachtwagen vol met blikjes frisdrank van het merk waar die mede-eigenaar van is, werd gestolen. Kostte ruim een ton. Maar dan zette hij iets in wat maar weinig ondernemers hebben. Zijn 3 miljoen volgers. Welkom, Kelvin.
10: Ja, leuk.
34: Wie ben je en wat doe je?
10: Ik ben Kelvin, online bekend als Calvijn. Heb veel volgers en sinds kort ook mede-eigenaar van een drankje.
34: Waar heb jij het goed gedaan?
10: Ik heb van best wel een ellendige situatie toch wel een heel erg positieve uitkomst kunnen creëren.
34: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
10: Ja, ik heb wel onderschat wat er allemaal bij komt kijken om in de fast-moving consumer goods te gaan zitten.
34: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Kelvin, leuk je hier in deze uitzending te hebben.
10: Ja.
34: Je zei het net al, je bent voor het grote publiek beter bekend onder de naam Calvijn.
10: Ja.
34: Voor de mensen die dat niet kennen. Wat ben jij?
10: Goeie vraag. Ik ben online bekend als Calvijn. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. En dat uitzicht vooral in het maken van heel veel filmpjes. Ja. Video's. En dat kunnen video's zijn van 30 seconden of van 30 minuten. En alles ertussenin. Dat doe ik op Instagram, op YouTube, op TikTok. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. Dus ik loop in YouTube-land al vrij lang mee.
34: Jij bent een oudgediende YouTuber, toch dan? Als je 15 jaar meeloopt.
10: Ja, dat denk ik wel dan.
34: Wanneer heb je bedacht, ik moet niet alleen het businessmodel van een YouTuber zijn of een influencer, hoe je dat wil zeggen. Mm-hmm. Maar ik moet breder kijken dan dat.
10: Nou, dat is altijd wel iets geweest wat ik in mijn hoofd had. Alleen is het best lastig om daar dan aan te beginnen. Vijf jaar geleden was het punt dat ik dacht, oké, laten we hier eens een keer werk van maken. De oorzaak is een beetje dat het makerschap online is heel leuk, maar het kan ook wat repetitief aanvoelen. Dus mijn verdienmodel is dat het grootste gedeelte van mijn verdienmodel is dat een adverteerder naar me toe komt. Die zegt, wil je een video maken om ons merk, onze organisatie, ons evenement te promoten? Ja. Ik heb veel volgers, dus ik bedenk daar dan iets op en dan mag ik een factuur sturen naar die partij. En dat kan drinken zijn, dat kan eten zijn, dat kan een festival zijn, kan van alles zijn. En dat is heel erg leuk, alleen dat is wel telkens hetzelfde riedeltje. En je bouwt waarde op, want je kanaal groeit, dus dat is fijn. Alleen, ik ben wel toen gaan denken, hoe kan je nou waarde opbouwen buiten jezelf?
34: Mm-hmm.
10: Dus buiten je eigen merk. En dan kom je toch wel uit bij het starten van je eigen product of het participeren in een ander product. Waardoor als je ooit besluit om niet meer op beeld te willen, voor mij voorlopig niet echt dichtbij. Maar dat je dan wel alsnog parallel dingen hebt opgebouwd.
34: Jij bent ingestapt in een bedrijf dat heet Charlie's.
10: Ja.
34: Vertel mij iets meer over Charlie's.
10: Charlie's is bruiswater met echt fruit. En het is eigenlijk een heel eenvoudig product. Dus het is alsof je bruiswater, in het Engels sparkling water, neemt. Daar een sinaasappel bovenuit knijpt. En dat stop je in een blik. En
34: hoe ben je ingestapt? Zijn die jongens, want dit bestond al. Of ben jij een van de medeoprichters?
10: Nee, dit bestond al. Dus er zijn een aantal andere jongens al jarenlang mee bezig geweest. Ik denk dat ze toen drie jaar bezig waren. En ik kende het merk al wel, maar de receptuur veranderde de hele tijd. Dus ik zat het een beetje te bekijken. Ik vond het een mooi merk, maar het kwartje was nog niet helemaal gevallen. Ik snapte het nog niet helemaal. En op een gegeven moment was er dus de switch gemaakt om naar een water te gaan. Mm-hmm. En eigenlijk met als doelstelling water drinken minder saai maken. En het product, toen viel het kwartje voor mij. Oké, wacht eens even. Dit is het product wat precies valt tussen water en frisdrank. Mm-hmm. Het is voor de waterdrinkers die het saai vinden om elke dag alleen maar glazen te vullen met kraanwater, is het net even iets mooiers of iets leukers of iets lekkerders. En voor de frisdrankfanaten, die eigenlijk ook wel weten dat ze niet meer 5 blikken cola per dag kunnen drinken, is het een alternatief.
34: Ja.
10: Dus ik zag dat het een oplossing was voor. Ja, het zat er precies tussenin. En toen dacht ik, hey, nu vind ik het interessant.
34: Ja. Kwamen zij naar jou toe of ben jij naar hun toe gegaan?
10: Nee, ik ben naar hun toe gegaan.
34: Okay.
10: Ik heb Sander de Jonge. Ik heb hem gebeld. Ik had hem nog in mijn telefoon staan. En ik zei.
34: Hoezo heb je hem nog in je telefoon staan dan?
10: Nou, omdat we wel eens contact hadden gehad over het merk.
34: Je had een soort. Jongens, ik vind het leuk, maar moet die kant op.
10: Ja, nou, we hadden een gedeeltelijke kennis, zeg maar. Die had ons wel eens aan elkaar gekoppeld, maar er kwam niet echt iets uit. Nou, dat was prima, maar ik had nog wel eens telefoonnummer. Dus ik besloot hem te bellen en ik zei, Sander, ik wil heel graag je helpen met Charlie's. Mm-hmm. Alleen dan wil ik wel, ga ik meteen vanaf het begin af aan zeggen, ik wil wel mee ondernemen. Dus ik wil niet 1 keer, 2 keer, 3 keer iets plaatsen om te kijken of het wat doet. Ik wil gewoon van het begin af aan zeggen, ik ben mede-eigenaar samen met jullie. En daar stond hij eigenlijk verrassend positief tegenover.
34: Ja. Heb je moeten inkopen of zei hij van, nou, we ruilen wel mediawaarde tegenover aandelen?
10: Ja, dat noem je dan inderdaad met een duur woord media for equity. Dat zo'n soort deal is het geworden. Dus ik heb niet hoeven bijlappen om erin te gaan. Maar ik heb natuurlijk de waarde meegebracht in bereik.
34: Ja.
10: En de jaren daarna ook afspraken gemaakt over, oké, wat ga je dan doen met dat bereik?
34: Ja. Jullie zijn dus 5 eigenaren nu?
10: Moet ik het goed zeggen? Ja, we zijn met 5. Ja.
34: Ja, ja. Hoeveel mensen werken er bij Charlie's?
10: Bij Charlie's werken er nu 15 mensen. Dus die zijn eigenlijk dag in dag uit bezig met om ervoor te zorgen dat het merk groter, succesvoller en beter wordt.
34: Mm-hmm.
10: En daarnaast werk je natuurlijk met allerlei partijen samen, distributeurs, om ervoor te zorgen dat die lijntjes met de retailers en zo, dat het allemaal netjes verloopt.
34: Ja.
10: Wel meer dan ik had verwacht eigenlijk.
34: Omzet en winst, kun je daar iets over zeggen?
10: Nou ja, ons doel is om dit jaar 5 miljoen blikken te verkopen. Blikje kost €1,15, inclusief statiegeld. Nou, dan kun je de reeks om ongeveer een beetje maken. Winst, alles wat er wordt overgehouden wordt teruggestopt in het merk. Het merk is groeiende. Het zou heel raar zijn als je in deze fase het geld in je eigen zak zou stoppen. Mm-hmm. Vond ook niet goed. We zitten nu ruim over de helft van die 5 miljoen. Als we aan het eind van het jaar wat overhouden, dan gaat het gewoon rechtstreeks weer terug in het merk.
34: En het doel is dan het marketing. Je wil groeien in Nederland of al ver daarbuiten?
10: Nou, in ieder geval eerst Benelux.
34: Ja.
10: En de droom is natuurlijk wel om daar ooit buiten te gaan, ja.
34: Laten we naar het moment gaan waar we hiervoor zitten. Want dat ondernemen, dat is soms ook nog wel, laten we zeggen, hoe zou ik het zeggen, moeilijk.
10: Ja.
34: En hier kom je dingen tegen. En een van de dingen is. Een van de dingen waar je het over had, is van ja. Soms valt het ondernemerschap ook wel tegen in zoverre. Je kunt opeens gebeld worden.
10: Ja, met slecht nieuws.
34: Met slecht nieuws, vertel. Ja.
10: Ik werd gebeld door Sander en die vertelde.
34: Wanneer is dit? Nieuws. Wanneer speelt dit?
10: Ik denk dat het inmiddels 3 maanden geleden is ongeveer. Een hele vervelende tijd, want de zomer is voor ons heel erg belangrijk. Wij zijn een fris merk. Je drinkt ons als het warm is. Dus dan wil je eigenlijk in de maanden, we hebben het dan over mei, juni, juli, augustus, dan wil je eigenlijk geen ellende. En dat was in dit geval wel zo. Want Sander belde mij en die zei, Kelvin, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Er is een vrachtwagen met Charlie's gestolen ter waarde van meer dan €100.000. En de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
34: Oké, hoe kun je een vrachtwagen stelen?
10: Ja, Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus ik zei, nou, ik heb wel wat vragen, zeg maar. Mag ik wat? Hij zei, ja, vertel alle vragen. Ik zei, nou, hoe versteel je een vrachtwagen? Nou, wat blijkt, en dit is even de eenvoudige, als we het dan over plat slaan hebben, want het is natuurlijk een complexe situatie, maar ik snap ook wel dat we hem proberen eenvoudig te houden. Er zijn dus schijnbaar bendes actief. Wist ik niet. Bendes, die zijn heel goed in het eigenlijk stelen van ladingen, producten. En wat die bendes doen, die hebben dus hun eigen vrachtwagens. Dus onze vrachtwagen of van de transporteur is niet gestolen, maar die hebben gewoon hun eigen vrachtwagen. Mm-hmm. Die hacken het systeem van een transporteur. Dus die gaan in dat systeem en die gaan eigenlijk onder de naam van die transporteur communiceren met dan een fabriek.
11: Okay.
10: Dus wij hebben een fabriek ergens in Limburg tegen de grens aan. En die hebben vanuit die hackers hebben vanuit die transporteur lopen communiceren met die fabriek. En die hebben gezegd, hey, even heel simpel gezegd, wij komen dan en dan deze vracht ophalen. En die spreken met elkaar een soort laadreferentie af. Dus X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus dan is er iemand in de fabriek die denkt, oh ja, X, Y, Z, 1, 2, 3. Nou, die hacker weet ook, dat is inderdaad X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus die komt er dan aan met zijn vrachtwagen. Die staat voor een slagboompje, ja, bij wijze van spreken. En die zegt, dit is de laadreferentie. En iemand kijkt op papier en zegt, ah ja, klopt, dan laat me vol. Dus dan laat hij die vrachtwagen vol met, in ons geval dus onze blikken. En die rijdt zo de deur uit en die rijdt ergens Europa in. En die ben je kwijt.
11: Wauw. Zo simpel dus eigenlijk. Ja. Als je een laadreferentie hebt en een beetje ballen,
10: ja,
11: dan neem je gewoon een flikker mee.
10: En een vrachtwagen. En dan ben je er.
11: Wauw, okay.
10: Dus we lachen er nu om, maar dat is natuurlijk wel even.
11: En het is natuurlijk de waarde van de blikken. Dat is één. Maar hebben wij ook, laten we zeggen, sparkling water producenten in de uitzending gehad. En die hadden een ander probleem. Maar wat ik me nog kan herinneren is, de Albert Heijn's en de Jumbo's, et cetera, vinden die niet fijn.
10: Nee, dat is het grote probleem.
11: Ja.
10: Want die zitten te wachten. Kijk, we zijn natuurlijk niet gebeld door iemand langs de snelweg die zei, hey, ik zie hier een vreemde vrachtwagen. Wij zijn gebeld door een retailer die zegt, hey, ik sta hier te wachten, er komt niks. Ja, en dat is natuurlijk het minst prettige belletje wat je kan krijgen. Want je bent vooral, als je in deze branche het heel erg afhankelijk vindt van die retailer. En die heeft schapruimte gereserveerd. En dat is heel moeilijk om die schapruimte te krijgen. Dus daar moet je heel waardevol mee omgaan. En als je dat dan niet doet, omdat je gewoon geen product kan leveren, dat is eigenlijk het ergste wat je kan overkopen.
11: Ja, die blikjes zwaar, maar gewoon jouw klant teleurstellen.
10: Ja, die denkt, nou, die hebben
11: lekker dat voor elkaar. Ja, precies. Wat gaat Sander doen? Wat ga jij doen? Hoe werkt zoiets?
10: Nou, wij hebben dus al iets gedaan wat ook weer eigenlijk te gek voor woorden is. Het is echt krankzinnig. Maar het zit zo. Ik heb mijn bereik gebruikt om hier aandacht voor te vragen.
11: Okay.
10: Dus ik heb ik hoorde dit nieuws van Sander. En ik dacht, okay, ja, het is super vervelend. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn hoofd vrij snel ging. Nou, hoe kan ik hier nou toch iets uithalen? Weet je, wat is wel mijn rol in dit geheel? Hoe kunnen we hier dit toch gebruiken? Nou, ik heb gewoon open kaart richting mijn volgers gezegd. Dit is de situatie. Dit is een vrachtwagen gejat. Het ging om een significant bedrag. Dus ik snap dan ook wel dat mensen dat interessant vinden.
11: Ja.
10: Want als er nou €3.000 was gestolen, was echt een ander verhaal dan meer dan €100.000. Dus ik heb daar een verhaaltje over gedaan online op mijn social media kanalen. Nou, dat leverde heel veel tractie op. En leverde ook tips op. Want ineens kregen wij berichten van mensen die op de Zwarte Markt in Beverwijk of op de kermis in Tilburg een pallet zagen staan met daarop blikken Charlies van die smaak die gestolen was voor veel te weinig geld werd aangeboden. Dus een veel te lage prijs. Een blikje in de supermarkt is €1,15. Van deze lijn, deze lijn die gestolen is, dat is een fiberlijn, die is zelfs nog wat duurder. Mm-hmm. En die stond voor 50 cent per blik te koop op de markt in Tilburg.
11: En daar kreeg jij, dus jij stuurde dat berichtje de wereld in, of een video de wereld in, en je kreeg DM'tjes terug van hier op de Zwarte Markt. Okay.
10: Dus er was gewoon iemand die zei, ik loop hier op de markt in Tilburg. Ja, ik kan hier blikken voor 50 cent halen. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus ik was in het buitenland. Dus we hebben iemand er naartoe gestuurd. Die is bij die pallet gaan staan. En die heeft even wat foto's lopen maken. En inderdaad, tot onze schrik, bleek dat het badge-nummer, want op zo'n blik staat altijd een badge-nummer, overeenkwam met het badge-nummer die gestolen was.
11: Het waren de gestolen blikjes.
10: Dus het waren exact die gestolen blikken.
11: Oh, wow. Okay.
10: En politie ingeschakeld.
11: Ja, precies. En dan?
10: Ja, politie bellen.
11: Okay.
10: Dus politie bellen, hup, ernaartoe. De politie van Tilburg was echt geweldig. Heel meewerkend, meteen allemaal geregeld. Dus dat is heel erg fijn. Die lading wordt dan in beslag genomen. Die marktkoopman die wordt eigenlijk ondervraagd. Van, hey, luister, hoe kom jij aan dit spul? En blijkt dat hij ruim 1/3 van de hele gestolen lading in bezit had. Dus 1/3 was in ieder geval terecht. Dan zou je denken, okay, nou, fijn, dan heb je die in ieder geval terug. Maar zo werkt het helaas niet. Want de officier van justitie moet dan gaan bepalen of die man kwaad in het zin had.
11: Ja.
10: Of dat hij eigenlijk met goede intenties gewoon een badge heeft gekocht ergens. En dat proces duurt natuurlijk lang.
11: Okay. En die blikjes die staan dan in de opslag?
10: Ja, die staan ergens in een soort opslagplek. Een stof te verzamelen. En tegelijkertijd heeft Albert Heijn, die heeft geen blikken.
11: Nee.
10: Dus dan heb je een probleem. Want ga je wachten tot de officier van justitie heeft bepaald wat wel of niet zo is? Nou, daar gaat tijd overheen. Of ga je wat anders doen? En nou hebben wij iets gedaan wat echt te krankzinnig voor woorden is. Maar wij hebben dus die lading, die 1/3 van al die pallets, weer teruggekocht van die marktkoopman. Dus wij hebben een deal gesloten met die marktkoopman dat wij die lading in ieder geval weer hebben.
11: Meen
10: zodat
11: niet.
10: We dat weer kunnen uitleveren aan Albert Heijn.
11: Oh, en ja, dat vond de politie ook oké, zeg maar. Die
10: Ja, we hebben gewoon een deal gesloten met hem. Maar dat is toch te krankzinnig voor woorden.
11: Dus we hebben twee keer afgerekend.
10: Oké.
11: En die zijn gewoon die schappen. Dus uiteindelijk heb je zo die schappen weer kunnen vullen.
10: Ja,
11: zeg maar.
10: Niet allemaal, want dit is maar 1/3. Maar zo hebben we iets van de pijn kunnen verzachten. Maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon een beetje je gezichtsverlies beperken richting zo'n retailer. Dat je nog wel iets kan leveren. Maar ja, toen ik dit plan hoorde, dacht ik ook ja. Het is krankzinnig, maar het alternatief is nog erger.
11: Ja. Zijn er mensen, volgers geweest die zeggen, nou, dit is gewoon een marketingstunt, het is helemaal niet waar?
10: Ja, zeker. Heel veel mensen dachten dat.
11: Ja?
10: Ja. En ook heel veel mensen in mijn omgeving die eigenlijk teleurgesteld waren dat het geen marketingstunt was. Die dachten, ja, je zal wel weer een briljante marketingstunt hebben bedacht. Ik zeg, nee, het is echt gebeurd.
11: Ja. Is het uiteindelijk opgelost? Weten we of deze marktkoopman het had gedaan, wie het had gestolen?
10: Nee, dat ligt dan nog bij de officier van justitie.
12: Ja. Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Zijn, want je snapt ook dat als er ergens 100.000 euro aan blikken wordt gestolen, dat mensen dat dan wel even benieuwd zijn. Oké, waar gaat het dan precies over? Maar op de tweede plaats ook gewoon of er nog op een of andere manier misschien iets gebeurt. En dat is gebeurd. Dus die intenties zijn belangrijk. Ja, en denk ik ook wel onthouden. Wat ik mooi vind aan Charlie's is dat het is een gezonde keuze. Mm. Wat ik ook al net aangaf. Het is niet een energiedrankje waarvan je eigenlijk denkt, ja, of er zit geen alcohol in. Het is, zeg maar, dus ik vind het oprecht een mooi, goed product. Ja. En daar probeer ik ook altijd wel rekening mee te houden. Dat zo 80% van wat je online plaatst, 100% gaat nooit lukken. Maar 80% in ieder geval geen afbreuk doet aan mensen, gezondheid, dat soort dingen.
2: Heeft het meer sales opgeleverd?
1: Ja, dus dat is op zich fijn. Maar dan moet je bijvertellen dat de schappen natuurlijk ook wel weer leeg waren. Dus de sales gaan dan natuurlijk omhoog in die periode. Dat is super. We hadden ook een bonusactie gelukkig die periode bij de Albert Heijn voor de smaken die er wel waren. Maar tegelijkertijd zit je ook wel in je hoofd te denken, het had dus ook meer kunnen zijn als de blikken er wel waren.
2: Even kijken naar jou persoonlijk. Hè. Je hebt nu, je bent de mede-eigenaar van zo'n sparkling water merk. Als ik dit zo beluister, zou je eigenlijk dit nog veel meer kunnen doen. Veel meer merken mede-eigenaar van worden in plaats van een factuur te sturen voor de bewezen diensten.
1: Ja.
2: Zit dat in je hoofd?
1: Ja, absoluut. En ik sta er altijd voor open. Dat zeg ik altijd, ja. Voor alles. Ja. En ik heb heel vaak, ik krijg denk ik elke maand wel eentje naar me toe. Mm-hmm. En ik zeg bijna altijd nee, omdat ik heel kieskeurig ben met het merk. Je kan niet, je wil niet een hypegevoelig dingetje. Je wil een product hebben wat eigenlijk past bij mij. Dat is in eerste instantie heel erg belangrijk. Dus het merk moet bij mij passen, omdat mijn online bereik ook heel erg leunt op mijn persoon. Het product moet gewoon een goed product zijn, vind ik. Een mooi product. En het moet ergens ook, wat ik met Charlie's ook net aangaf, het moet ergens ook nog een soort probleempje oplossen, vind ik. En ja, simpelweg nog een energiedrankje of een kauwgom of weet ik veel, dan denk ik al vrij snel ja.
2: Ja, maar het moet altijd wel in de consumenten in de B2C-markt zitten. Je gaat niet warmtepompen verkopen of zo. Of boerderijartikelen of dat soort dingen.
1: Boerderijartikelen, daar ga ik concurreren met mijn vader en mijn broer. Dus dan, dan heb ik denk ik een probleem. Maar ik sta er wel breed in, hoor. Ik heb altijd wel een luisterend oor. Maar ik weet ook heel goed wat niet zou passen. En wat denk ik ook gewoon niet zou werken.
2: Nee, omdat het bij jouw merk niet past.
1: Precies, en dit ga je jaren doen. Dit ga je niet even doen, dit ga je jaren doen. Ja. En dit moet ook over 5 of over 10 jaar nog steeds kloppen, leuk zijn en werken.
2: Ik heb nog een laatste vraag voor jou. En dat is namelijk, we zitten hier bloed, zweet en zaken. Ja. Daar hoort een Amsterdamse tegeltjeswijsheid bij.
1: Ja, daar heb ik over nagedacht.
2: Welke zou je erop willen zetten?
1: Ik zou daarop zetten, laat je niet ontmoedigen.
2: Waarom?
1: Omdat er, om deze situatie even als voorbeeld te pakken, je had natuurlijk in een hoekje kunnen gaan zitten en gaan huilen en zeggen, shit, we zijn bestolen. Maar het is denk ik heel krachtig om te denken, hoe kan ik ondanks hoe slecht de situatie is, er toch nog een positieve draai aan geven of er iets uithalen. En daarbij vertel ik ook altijd, hoeft niet op het tegeltje, want dan wordt het wel een heel groot tegeltje. Maar daarbij vertel ik ook wel altijd dat je aanmoediging ook niet moet verwachten. Je moet ook niet verwachten dat als je één keer iets doet, dat dan heel de wereld gaat klappen en applaudisseren. Want dan ga je ook van de koude kermis thuiskomen.
2: Ik vind het een mooi dubbel tegeltje eigenlijk. Hè? Dus laat je niet ontmoedigen, maar reken ook niet op aanmoediging. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, dat is eigenlijk wat het is.
2: Prachtig. Dankjewel, Kelvin Boerma, ondernemer, ook bekend als Calvijn op internet. En mede-eigenaar van het merk Charlie's. Water met een smaakje. Volgende week is Martijn van Dijk de gast. Zijn app Scorito werd tijdens het WK voetbal door miljoenen mensen gebruikt. En dat terwijl het bedrijf in de coronatijd op een randje van faillissement stond. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
3: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
4: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
5: BNR Business Beats.
4: Met de beste

0: en Soul. En dikke kans dat je zometeen deze hoort. Oh God damn, you got me in love again. Luister in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Hey accountant of boekhouder. Wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox. Het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox. Jouw expertise versterkt door AI.
2: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
3: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
5: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
6: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's, alle topmerken. Altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
5: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
7: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je.
5: Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
8: Uw onderneming groeit, maar groeit uw vermogen mee? Aureus helpt ondernemers bij het opbouwen en beschermen van vermogen. Met onafhankelijk advies en persoonlijke begeleiding. Lokaal aanwezig, landelijk verankerd. Plan een kennismaking via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
5: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
9: Ja. Heel veel AI-oplossingen voor artsen.
10: En AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
11: En AI is een hele logische volgstap.
12: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
13: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
14: Straks om 4 uur in de avondspits.
15: Nederland wil een laserwapen ontwikkelen dat ons moet beschermen tegen Russische drones. Undercover-agenten worden nog steeds niet goed genoeg begeleid. En in Parijs is een stuk eeuwenoude muur ontdekt dat opeens veel meer vertelt over het ontstaan van de stad. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur... met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. En kijk vooral nu al even op bnr.nl en in de BNR-app.
16: BNR Verkeer.
17: Maar nu eerst een blik op de weg. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt langzaam op de A15 richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Tussen Heijplaat en IJsselmonde een kwartier extra staat een vrachtwagen met een lekke band. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is een kwartier. Verder de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht 11 kilometer, 20 minuten ongeveer. En de A1 dan Hengelo richting de Duitse grens vanwege de grenscontrole 4 kilometer. Je staat er 10 minuten in de rij nu. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A16 vanuit Breda naar België bij 68,1.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3 uur.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu twee mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de twee verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de nationalistische studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net zoals de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
18: Zo dadelijk in BNR de Wereld, vanaf de 81ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Welke rol speelt de VN nog in het oplossen van conflicten en crises? Ik vraag het aan minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. En Nederland wil een voortrekkersrol nemen in de humanitaire hulp aan slachtoffers van de burgeroorlog in Soedan. Daar praat ik over met Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
19: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
20: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
21: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Dirk-Jan Takke, algemeen directeur van NL Investeert. Wij financieren ondernemers die hun dromen waarmaken. Samen maken we het rond. NL Investeert.
22: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
21: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
23: Zaken doen over de grens, ja, dat is een ander verhaal. Dat dacht je. Met MyParcel verzend je met hetzelfde gemak naar Tokio als naar Tiel. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
24: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
23: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
25: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
18: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze week vanuit New York bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Straks, Nederland wil een voortrekkersrol spelen op het gebied van humanitaire hulp voor de oorlogsslachtoffers in Soedan. Daarover praat ik met Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Maar nu eerst, het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart neemt alleen maar verder af als gevolg van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar volgens Trump gaat het allemaal crescendo.
26: We're taking 22, 25, 30, 32 and 37 ships out. Respectively, every single day, every single night.
18: Dat was president Trump tijdens een speech bij de Verenigde Naties op dinsdag. Op dit moment ontvangt hij de Chinese president Xi in Washington. Ik praat over deze en andere zaken met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken, ook hier bij de VN. Welkom in het programma.
1: Dank u.
18: Ja, zo'n beetje de hele wereld is bij de VN. Dinsdag keken we naar Trump. Maar de aandacht gaat nu toch meer uit in de internationale media, bijvoorbeeld naar Xi en Trump in Washington. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou ja, logisch dat daar ook aandacht naar uitgaat. Dat zijn twee grootmachten die elkaar ontmoeten. En ik denk waarvan het ook belangrijk is dat ze met elkaar aan tafel zitten. Nou ja, goed, daar kijken we natuurlijk met belangstelling naar.
18: Ja, je hebt natuurlijk ook de manier waarop Xi die heffingenoorlog heeft gevoerd, heel slim. Want die heeft gewoon tegen Trump gezegd, je doet maar, ik doe het terug, of trek me er niks van aan. En ik dacht toen steeds, er zit ook misschien wel een beetje een lesje in voor ons. We moeten een beetje meer naar Xi kijken hoe die dat soort spelletjes speelt.
1: Nou, ik heb als niet zozeer dit spelletje. Want als je dit, het is natuurlijk ook niet echt een spelletje, maar als je deze strategie hanteert, dan moet je zelf ook heel sterk staan.
18: Ja.
1: Wat ik als ook in mijn tijd als Europarlementariër veel aandacht aan besteed heb, is kijk, uiteindelijk, Europa is gewoon heel afhankelijk op heel veel gebieden. Op het gebied van veiligheid van de Verenigde Staten, op het gebied van energie waren we dat van Rusland. Op het gebied van grondstoffen, technologie, ook van China. Ja, en als je sterk in de wereld wil staan, dan wordt dat wel bepaald hoe sterk je thuis staat. En als je op allerlei gebieden heel erg afhankelijk bent, ja, dan kun je een hele grote mond opzetten. Maar als die afhankelijkheden dan vervolgens tegen gebruikt worden, dan heb je een probleem.
18: Ja.
1: Dus het belangrijkste is, en ik denk wat wij ook van China kunnen leren, is veel strategischer naar de toekomst kijken. En natuurlijk is het zo dat China is geen democratie. Dus dan is het makkelijker om plannen te maken voor 20, 30 jaar vooruit en je daar ook aan te houden. Maar iets van strategisch vooruitkijken, zorgen dat je minder afhankelijkheden hebt en je economie versterkt.
18: Ja.
1: Nou, daar kunnen we zeker wat
18: aan. Nou, zij noemen het 5-jaren plannen en wij hebben in principe 4-jaren plannen. Want dat is onze regeringscyclus normaal gesproken. Dus je kunt het nog wel een beetje toepassen ook.
1: Nou, en kijk, het liefste zou je zelfs zien dat er plannen liggen in Nederland en in Europa die gewoon meerdere regeringen meegaan. Omdat we op het gebied van concurrentiekracht, op het gebied van afbouw van afhankelijkheden, op het gebied van technologie, energie, dat zijn echt onderwerpen waar je gewoon langjarig aan moet werken. En dat hebben we gewoon heel hard nodig om onze positie te versterken.
18: Toch denk je, als u bent hier en u ontmoet allerlei collega's uit de hele wereld, dat is heel belangrijk. Gaan we er echt nog wel even over spreken. Maar Xi en Trump hadden elkaar ook hier kunnen ontmoeten. En het is dus bewust voor gekozen om dat niet te doen. En dat, ik denk steeds, dat vertelt ook iets over de VN. Als puntje bij paaltje komt, dan is de VN niet zo vreselijk belangrijk. En ook eigenlijk misschien niet zo relevant in de ogen van heel veel mensen. In elk geval van de grote leiders.
1: Ja, nou, ik heb hier nog niet heel lang over nagedacht waarom ze deze keuze gemaakt zouden hebben. Wat ik me ook kan voorstellen is dat hier is inderdaad de hele wereld bij elkaar nu. We zien en we horen ook de sirenes steeds langskomen. Iedere minuut komt wel een regeringsleider in een kolonne voorbij. Ja, op het moment dat zij elkaar in Washington ontmoeten, hebben ze het podium voor hun samen. En hier in New York wordt op dit moment het podium gedeeld met de hele wereld.
18: Jawel, nou ja, dat is waar. Maar er staan toch ook wel schijnwerpers op. Ik denk gewoon voortdurend aan het functioneren van de VN. Er wordt heel veel over gediscussieerd. Er wordt gediscussieerd over de Veiligheidsraad. Turkse president Erdogan heeft gezegd dat het veto van de permanente leden geschrapt zou moeten worden. Dat is een idee. Maar als je kijkt, de eerste poging om de Veiligheidsraad te hervormen was in 1993, even uit mijn hoofd. Al die jaren staat het elk jaar op het programma. Het gebeurt nooit. Is het nodig en hoe komt het dat het niet gebeurt?
1: Het is nodig. Ik denk dat de Veiligheidsraad al een tijd lang ook verlamd wordt door die veto's. Dat is overigens wel iets wat wij natuurlijk in de Europese Unie zijn. We ook bekend met besluitvorming met veto's. En ja, dan kan het zijn dat je niet de stappen gezamenlijk kan zetten die je zou willen zetten. Dus ja, daar zou verandering in moeten komen. Ander gebruik van veto's. Kijk, uiteindelijk denk ik dat je niet tot een akkoord kan komen over het opheffen van de veto's in de Veiligheidsraad. Want dat betekent dat alle landen daarmee eens moeten zijn. Dat zie ik niet gebeuren. Maar zorgen voor een ander gebruik van veto's. Zorgen voor betere representatie van andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld Afrika. Er zijn echt wel stappen te zetten. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het ook niet alleen is de werking van de VN. Die moet efficiënter, effectiever. Maar ook de VN als ontmoetingsplaats. Gisteren hadden we de opening van de algemene vergadering. Als je echt letterlijk ziet dat de hele wereld onder één dak bij elkaar komt, waar ook allerlei landen tussen zitten die in conflict hebben met elkaar of zelfs in oorlog zijn met elkaar. Ja, dan is de waarde daarvan is natuurlijk ook de ontmoeting. En ook het besef dat we niet alleen zijn in de wereld. Sterker nog, dat er heel veel verschillende belangen zijn in de wereld.
18: Ja. En natuurlijk die ontmoetingen die je in de zijlijn hebt. Voor iemand als u heel belangrijk. Frans Timmermans, die noemde dat altijd political speed dating. Doet u dat ook? Van de ene naar de andere. En dan kijken of je in hele korte tijd toch iets kunt bereiken of iets op kunt zetten.
1: Ja. Nou ja, daar komt het inderdaad op neer. Hè. Dus je hebt eigenlijk heel veel gesprekken van ongeveer tussen de 10 en de 20 minuten. En dat betekent dat je continu, en dat is natuurlijk, kijk, mijn taak als minister van Buitenlandse Zaken is het effectief voor Nederland zijn in het buitenland. En daarvoor moet ik relaties aanleggen met landen die ons heel nabij zijn, met landen waar we heel veel mee samenwerken, maar ook met landen waar we ook over dingen van mening verschillen of zelfs onze waarden niet delen. Maar dat betekent wel dat je in hele korte tijd, ook vanuit mijn rol, niet alleen inhoudelijk één of twee punten probeert op tafel te leggen, maar dat je ook contact probeert te maken. Dat je probeert toch iets van persoonlijk contact, van een persoonlijke band op te bouwen. Daar is dit een onderdeel van. En vervolgens kun je natuurlijk met elkaar bellen, kom je elkaar weer ergens anders tegen. Dat draagt allemaal bij aan een bepaalde band te bouwen met iemand waar je uiteindelijk gewoon contact mee hebt.
18: Ik begrijp dat u heeft gesproken met Syrië. Dat klinkt mij in de ogen als behoorlijk politiek van groot belang. Want ja, er is nogal wat gebeurd. Indonesië, maar goed, dat ligt er iets meer voor de hand. Maar als je zegt dat het lijstje, u weet precies wat u wel en niet hebt op uw lijstje hebt staan. Maar als ik dat hoor, dan denk ik, Syrië is toch wel een van de spannendste, is het niet? Land dat zo lang zo'n grote dictatuur is geweest, dat we allemaal hebben laten vallen. En dan toch terugkeert via een president die eigenlijk een heel dubieus verleden had. En zich heeft bekeerd tot een meer pro-democratische richting.
1: Ja. Nou, dat is natuurlijk, daar heeft vele jaren een regime gezeten wat verschrikkelijk was. Dat is een land waar, het is een groot land. Waar uiteindelijk voor de hele regio en ver daarbuiten stabiliteit ontzettend belangrijk is. Daar zit nu een nieuwe regering die voor een enorme uitdaging staat, in een heel divers land ook. Maar die wel de intentie lijken te hebben om dit op goede manier te doen, ondanks alle uitdagingen waar ze voor staan. Ik ben daar enige tijd geleden in Damascus op bezoek geweest. Samen met vicepremier Bart van der Brink, migratieminister. Om daar gesprekken te voeren, kennis te maken. Kijken waar zijn ze mee bezig. En dat is natuurlijk een kort bezoek. Maar op het moment dat je ze over tijd wat vaker spreekt, dan bouw je een relatie op. Maar dan kun je net ook weer iets dieper gaan. En kun je ook horen van de plannen die ze hebben, zien we die ook. Zetten ze daar volgende stappen in? Gebeuren daar zaken?
18: Maar is de bottom line hier dan de terugkeer van Syriërs naar Syrië?
1: Nee, er zitten vele Syriërs in Nederland waar inderdaad het heel goed zou zijn als de gelegenheid zou ontstaan dat ze zouden terugkeren voor een groot deel van die mensen. Alleen, kijk, de basis voor terugkeer is uiteindelijk een veilig Syrië. En een Syrië waar je een leven op kan bouwen. Met je gezin. En dat is ook hetgeen wat we met de Syrische counterparts, wilde ik zeggen, maar met mijn Syrische collega's bespreken. Is waar staan ze in de wederopbouw? Waar zijn ze mee bezig? Waar lopen ze tegenaan? Waar zouden wij kunnen helpen? En tegelijkertijd heb je in die gesprekken heb je dus ook de gelegenheid om bepaalde zorgen ook mee te geven. We hebben echt wel zorgen over de bescherming van een aantal minderheden, religieuze minderheden in Syrië. Een inclusief Syrië. Wordt dit een Syrië waar al die mensen veilig zijn hun leven kunnen opbouwen? En dat is niet alleen belangrijk voor Syrië zelf, maar dat is voor de hele regio belangrijk. Een stabiel Syrië zou echt uitmaken in een regio die sowieso al heel ingewikkeld is.
18: Ja. Ja, het is eigenlijk een stammensamenleving op een gruwelijke manier. Al sinds de vader van Assad, die ook heel lang president is geweest. Een hele vrede man. En je moet dus zo'n land omvormen. Maar de vraag blijft voor ons. is het land nu veilig genoeg om mensen weer naartoe te sturen? Volgens mij staat de bottom line. Niet de enige natuurlijk, maar toch.
1: Ja. Ah, en daarom is het ook goed om die contacten met Syrië te onderhouden. En ook te kijken op welke manier Nederland kan bijdragen om een veilig en stabiel Syrië te krijgen. En ook wat ik zeg. Vertrouwen op te bouwen, contacten op te bouwen met de Syrische regering, zodat we ook een beter zicht hebben op hoe gaat het daar, welke stappen zetten ze, en op welke manier kunnen we daaraan bijdragen.
18: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Berendsen, ieder land dat hierheen komt heeft ook zijn eigen ideeën en plannen en organiseert evenementen, ook Nederland. Eén daarvan dat Nederland had georganiseerd, ging over maritieme veiligheid. Waarom dit onderwerp? Ik snap wel waar we heen gaan, maar toch, zet het me even neer. Want ik heb beelden gezien, was goed bezocht, hè?
1: Ja. Nee, wel zeker bezoek. Misschien één stapje terug. De belangrijkste onderwerpen waarmee ik hier naar New York ben afgereisd zijn eigenlijk drie. Eén is bescherming en steun houden van het internationaal strafhof. Twee is aandacht vragen voor de Russische invasie in Oekraïne en steun aan Oekraïne. Maar ook de impact die bijvoorbeeld de graanexport en het stilleggen daarvan vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld heeft. En de derde is inderdaad de vrije zeevaart. De Straat van Hormuz is daar een voorbeeld van.
18: Maar de graankwestie ook?
1: De graankwestie ook. Ja, de Straat van Hormuz, dat betekent, wij zien het in onze energieprijzen. Brandstofprijzen. Andere delen van de wereld zien het in hun energiezekerheid en de voorraad voedsel. Ook omdat kunstmest bijvoorbeeld ook niet uit de Straat van Hormuz kan komen. Dus het is een onderwerp wat iedereen raakt. Die Straat van Hormuz moet zo snel mogelijk open. Tegelijkertijd het belang van dit ook met de internationale gemeenschap bespreken is niet alleen de Straat van Hormuz, maar ook voorkomen dat er andere plekken in de wereld komen waar landen ook denken van, hey, ik heb ook zo'n zeestraat in de buurt, misschien moet ik die ook eens gaan dichtgooien. Misschien moet ik dat ook eens gaan verstoren. Dat heeft impact op ons allemaal. Dat is een thema wat je dan op de agenda wil zetten. En dat kan in deze week kan dat door een evenement te organiseren. En sommige evenementen, daar komen een aantal stafleden op af. En belangrijk dat het er is. Dit is een evenement waar we inderdaad gezien hebben dat een groot aantal ministers daarbij aanwezig waren. En dat laat ook zien hoe belangrijk ze dit onderwerp vinden en op welke manier ze daar willen samenwerken.
18: Ze denken, die man komt uit het land van Hugo de Groot. Laat me maar gaan luisteren.
1: Ik denk niet dat dit om mij gaat. Ik denk dat dit om het onderwerp gaat. En inderdaad de landen die daarbij betrokken zijn. Want dit was natuurlijk een evenement wat wij als Nederland samen met de Europese Unie, maar ook bijvoorbeeld met de Filipijnen en met Japan organiseerden. En Singapore was aanwezig en Saudi-Arabië was aanwezig. En allerlei Europese landen waren aanwezig. En dan zie je dat dit een onderwerp is die iedereen vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn deel in de wereld ziet. Maar ook een gezamenlijk belang. En ja, je moet uiteindelijk in de internationale diplomatiek moet je inzetten op een gezamenlijk belang.
18: Ja, want u zegt Filipijnen, dan denk ik meteen de Zuid-Chinese Zee. Dat is natuurlijk een primair belang. En Saudi-Arabië denkt nu heel terecht aan de Rode Zee, want die wordt nu ook afgesloten.
1: Ja, maar Indonesië was aanwezig.
18: Indonesië,
1: Egypte, Suezkanaal was aanwezig. Dus iedereen ziet dat vanuit zijn eigen perspectief. Ja. Maar juist door naar elkaar te luisteren en het gezamenlijke belang te laten zien, denk ik dat je als internationale gemeenschap.
18: Kunt u door dit soort dingen te doen dan ook bijdragen aan de oplossing van het conflict? Want het zou best eens zo kunnen aflopen dat Trump, omdat hij zegt, ik wil eraf, om politieke binnenlandse redenen moet ik eraf. Dus we gaan een formulering bedenken waarbij Iran tol kan heffen. Alleen we noemen het geen tol, we noemen het iets anders. Maar dat is wat de Iraniërs willen, 2 miljoen per schip en dan zijn we klaar. Draagt zo'n conferentie die u hebt georganiseerd en alles wat er gebeurt bij aan in de richting van zo'n oplossing?
1: Ja, dat denk ik wel. Omdat je hiermee laat zien dat een oplossing die gekozen wordt in de Straat van Hormuz niet iets is alleen tussen de VS en Iran of VS, Iran en Oman. Maar dat het iets is waar de hele internationale gemeenschap meekijkt en iets van vindt. En daarmee ook druk uitoefent op wat voor type oplossing daar dan gekozen kan worden.
18: Ja. En zodra die er is, want hij komt vroeg of laat, gaan dan, wat we steeds hebben gezegd, Europese landen daar dan ook actief patrouilleren, helpen, weet ik wat, toezicht houden? Gaan die een rol spelen? Wij ook?
1: Nou, kijk, eerst moet er een oplossing komen. In de fase na een eventueel akkoord of een oplossing heeft Nederland altijd gezegd dat wij klaarstaan om bij te dragen om die vrije doorvaart zo snel mogelijk weer mogelijk te maken.
2: Ja.
1: Dat is natuurlijk afhankelijk van de oplossing die gekozen wordt, de situatie die er dan is. En altijd als onderdeel van een groter internationale samenwerking.
2: Ja, we gaan niet alleen, dat snap, dat kunnen we ook niet. Maar het is misschien ook handig om zo'n vloot samen te stellen uit een heleboel landen. Want ik heb altijd geleerd, in wat krijgskunde betreft, als de vijand dan schiet hij op al die landen tegelijk. Dus hij haalt zich een enorm probleem op de hals. Terwijl, als het alleen de Amerikanen zijn, dan is het voor de vijand simpeler. Maar als er ook Nederlanders en Fransen en noem maar wat bij zijn, dan moet hij zacht zijn hoofd krabbelen.
1: Nou, ik geloof op vele onderwerpen in internationale samenwerking, en dat zou inderdaad in dit geval ook een voordeel kunnen zijn.
2: Zeker. Het zal ongetwijfeld ook gaan of zijn gegaan, of het zou moeten gaan, over de aanpak van die Russische schaduwvloot. Daar hebben wij een belang bij, maar dat geldt ook voor de meeste landen in de wereld. Hoe overtuig je de landen die niet zo sputteren of niet zoveel belang of niet zoveel lawaai maken erover, om mee te doen aan het protest over toezicht of het onder druk zetten van Rusland in dit geval?
1: Ja. Omdat dit een conflict is wat heel veel landen in de wereld raakt. Op twee manieren. Eén, wij mogen als internationale gemeenschap niet accepteren dat het ene land het andere land binnenvalt en een stuk van het land probeert te claimen. Twee, omdat, zoals ik net al besprak, dat we bijvoorbeeld op de Zwarte Zee zien dat de graanexport aangevallen wordt, worden schepen aangevallen. En dat belemmert de uitvoer van graan. Egypte is bijvoorbeeld voor 1/3 van hun graanimport afhankelijk vanuit Oekraïne. Dus dat raakt ook de voedselzekerheid. En in combinatie met de Straat van Hormuz betekent dat daar op dit moment grote druk op ligt in delen van de wereld. Dat betekent dat als je dat verhaal vertelt en ook laat zien hoe bepaalde conflicten landen impact op landen heeft. Dat je ook het besef kan laten groeien dat veel andere landen misschien, ondanks dat het een conflict was wat voor hun ver weg voelde, hun ook raakt. En als internationale gemeenschap ook daarmee de druk op Rusland opvoeren om aan tafel te komen en tot een oplossing te komen.
2: Ja, de Russen moeten ook heel veel graan exporteren om hun planning te halen. Dus die hebben zelf ook een belang. En dat brengt ons een beetje op het probleem. Het Rusland, het begrip Rusland, wat Rusland doet, Rusland niet doet, Rusland later. Dat ik zal maar zeggen, dat waart door de gangen van het VN-gebouw. Wat is uw eigen voorspelling daarover? Dat moet op een moment stoppen. En dan moet een moment komen. Rusland gaat niet weg, verdwijnt niet van de kaart. Het blijft gewoon waar het is. Wat moeten we doen om die problematiek op te lossen?
1: Nou, allereerst moeten we Oekraïne blijven steunen. Ja. Dat is één, want als we Oekraïne niet steunen, dan verdwijnt Oekraïne. Twee is, de druk op Rusland moet opgevoerd blijven worden. Zodat Rusland aan tafel komt. En dat hebben we tot op heden onvoldoende gezien, dat Rusland aan tafel komt om te praten over een oplossing. Wat daar ook in belangrijk is, is bijvoorbeeld, het zijn kleine stapjes, maar dat premier Modi van India bijvoorbeeld publiekelijk voor de camera Poetin heeft aangesproken dat hij moet stoppen in Oekraïne. Dat lijken kleine stappen, maar dat zijn wel belangrijk.
2: Maar Modi is niet naar de algemene vergadering gekomen.
1: Nee, maar hij heeft wel voor de camera tegen met Poetin naast hem gezegd dat hij moet stoppen. Dat was voor het eerst. Indiaanse collega minister van Buitenlandse Zaken is in Oekraïne geweest, in Kiev geweest, voor het eerst in het conflict. Dus dat zijn belangrijke stappen. En uiteindelijk is het zo dat als er een oplossing gevonden is voor Oekraïne, dan zul je uiteindelijk ook met Rusland weer aan tafel moeten over de toekomst. Alleen wat ik denk dat belangrijk is om te beseffen voor ons, is dat de veiligheidsdreiging die vanuit Rusland komt bij de oplossing van het conflict in Oekraïne nog niet voorbij is.
2: Nee.
1: En dat betekent dat hoe de toekomst eruit gaat zien, dat moeilijk te voorspellen is, maar dat wij alert moeten blijven en alert zijn. En dat uiteindelijk natuurlijk ook ook met Rusland gesprekken zullen moeten komen over de toekomst.
2: Ja. Nog één dingetje. Staat een beetje buiten alles wat we besproken, maar op uw agenda staat ook een gesprek met de Joodse gemeenschap hier. Waarom wilt u in New York met de Joodse gemeenschap spreken?
1: Dit is was een belangrijk gesprek. Ook met heel veel aanwezigen. En dat gesprek ging over het groeiende antisemitisme wereldwijd. Dat zien we ook in Nederland. Ons kabinet heeft daar ook plannen voor gepresenteerd om dat tegen te gaan. En het is heel goed om met de gemeenschap hier daarover te spreken. En dat is niet iets nieuws voor mij. Dat is een jaarlijks terugkerend gesprek. Dus op het moment dat wij hier zijn in deze week, dan vindt dat gesprek plaats.
2: Ja. En gebeurt daar iets concreets of zie je daar, nou ja, ik zal maar zeggen, heeft de Joodse gemeenschap van New York, in dit geval de Verenigde Staten, iets aan de gesprekken die ze voeren met een prominente minister uit een belangrijk Europees land? Helpt dat?
1: Nou, dit zijn weliswaar organisaties die hier zitten en hier het gesprek aangaan, maar zijn internationale organisaties. Wat zij doen is, ze geven hun inzichten, hun kijk, hun zorgen. Stellen ook vragen over Nederlands beleid. En de waarde is dat de waarde van het gesprek is ook dat ik kan uitleggen waar wij ons beleid op baseren, waar onze zorgen zitten. Gesprekken zorgen altijd voor nieuwe inzichten, zorgen altijd voor goede inzichten. En zorgt ook voor onderling begrip.
2: Ja.
1: Maar hiermee laten wij ook zien dat wij grote zorgen hebben over het groeiend antisemitisme. En dat we ook in een week als deze ook ruimte in de agenda maken om ook die grote zorg te bespreken.
2: Ja, ik hoop dat het succes heeft, want het is echt een groot probleem. Ja. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken.
3: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
4: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
5: AI, iedereen praat erover. Maar hoe verzilver je de waarde van AI? Dat vraagt om keuzes van het bestuur. PwC geeft het woord aan CZ en Santillon. Over hoe je AI verankert in processen en de dagelijkse zorgpraktijk. En zo aantoonbare impact realiseert. Van AI-ambitie naar impact. Lees het gesprek op partner.fd.nl/pwc.
4: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
6: Thomas van Zijl.
7: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de terugkeer van Hives en een gesprek met voorzitter Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering. Steeds meer MKB'ers zien af van een financieringsvraagstuk. Tot welke problemen leidt dat? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Later begint eerder dan je denkt. Vermogensplanning hoef je niet uit te stellen. Bij Delen Private Bank zorgen we dat je vermogen je toekomst ondersteunt. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
27: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
9: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
28: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
29: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
30: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
0: presentator Fred Sissing is deze vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanuit de Rijnbar in Amsterdam. Kom gezellig langs.
10: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund en TUI. Live happy.
11: Straks om 4 uur in de avondspits.
12: Nederland wil een laserwapen ontwikkelen dat ons moet beschermen tegen Russische drones. Undercover-agenten worden nog steeds niet goed genoeg begeleid. En in Parijs is een stuk eeuwenoude muur ontdekt dat opeens veel meer vertelt over het ontstaan van de stad. Dat en veel meer zometeen in de avondspits om 4 uur met Niels Heidhuis en mij, Liesbeth Staats. En kijk vooral nu al even op bnr.nl en in de BNR-app.
13: BNR Verkeer.
14: Maar eerst nog even de verkeersinformatie van de ANWB. Mijn naam is Tim Schaap. Een handjevol bijzonderheden. Het is als vroeg druk. Er staat zo'n 204 kilometer aan file. Vooral veel dagelijkse drukte. Zoals op de A15 richting Rotterdam. Tussen Benelux en Rotterdam-IJsselmonde. Ongeveer 10 minuutjes. Ook de A16 richting Breda vanuit België. Vanaf de grens direct file tot aan knooppunt Galder. 10 minuten, 4 kilometer. En ook langs de A16 is het aansluiten naar Rotterdam vanuit Breda. Vanaf Zevenbergshoek vielen tot aan Dordrecht ongeveer 20 minuten over 13 kilometer. Verder meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A4 naar Amsterdam bij 21,0.
15: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 3:30.
16: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Afgelopen zondag werd in Roermond iemand op straat doodgeschoten en de politie heeft nu twee mannen daarvoor opgepakt. Ze hadden zichzelf op het bureau gemeld. Volgens Limburgse media zijn de twee verdachten een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Festivals en andere evenementen zijn bang dat het steeds lastiger wordt om iets te organiseren. En daarom hebben ze hun klachten bij de Tweede Kamer neergelegd. Ze hebben te maken met stijgende loonkosten en zelfs met stikstofregels. Straks moet je auto's gaan verbieden, zegt iemand van de Zwarte Cross. De Radboud Universiteit in Nijmegen geeft de Nationalistische Studentenvereniging geen plek meer op hun introductiemarkt. De maatregel komt na een waarschuwing van veiligheidsdiensten deze week. De club zou zich naar buiten toe zachter presenteren, maar achter de schermen zouden leden er rechtsextremistische gedachten op nahouden. Brancheclubs willen dat het kabinet de accijns op diesel en benzine verlaagt, net zoals de Duitsers dat hebben gedaan. Daar wordt tanken tijdelijk 17 cent per liter goedkoper. De maatregel bij de buren betekent dat Nederlandse pomphouders in de grensstreek nog meer klanten kwijtraken, zeggen de brancheclubs. Ondanks een verbod van de rechter heeft president Trump toch een journalist de toegang tot het Witte Huis geweigerd. Een verslaggever van nieuwsorganisatie Politico heeft zijn perskaart in moeten leveren. Omdat Trump het niet eens was met de berichtgeving van sommige journalisten, mochten ze niet meer het Witte Huis in, maar een rechter greep in. Dan het weer van Weer Online. Aan het eind van de middag is het vrij zonnig en neemt de noordwestenwind verder af. Vannacht wordt het 6 tot 12 graden. Morgen schijnt volop de zon en wordt het 20 tot lokaal 24 graden. En dat was TAP Nieuws.
2: Wat kan Nederland doen om een einde te maken aan het bloedvergieten in Soedan? En het verbod op handel van producten uit illegale Israëlische nederzettingen is ingegaan. Wat wil Nederland ermee bereiken? Ik vraag het aan Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.
17: Begint uw dag pas na twee koppen koffie? De medisch specialisten van Ruisdaal behandelen de echte oorzaak van uw vermoeidheid. Want koffie is lekker, maar geen behandelplan. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
19: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld, water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen, vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
17: Vaak moe of geïrriteerd? Ga naar ruisdaalslaapkliniek.nl en doe de test.
20: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit één platform. CM.com. Behind every moment.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Je bedrijfsfeest niet in het water laten vallen? Organiseer het dan via zeventchips.nl.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
1: Je evenement echt duurzaam organiseren? Zeventchips.nl.
3: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
4: De roep om een wapenstilstand in Soedan neemt steeds verder toe. Maar de onderhandelingen om een eind aan de burgeroorlog te maken lopen op niets uit.
5: In its fourth year, the war in Sudan is expanding. Again, there needs to be an immediate ceasefire, an end to foreign involvement and a return to inclusive civilian rule.
4: Dat zei de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN deze week. Als het aan minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma ligt, gaat Nederland een voortrekkersrol spelen in het verlenen van humanitaire hulp. Welkom. Fijn dat u weer in het programma bent, lang geleden.
6: Ja, goed om weer terug te zijn.
4: Ja. Als u hoort dat het bloedvergieten in die burgeroorlog maar doorgaat, wat denkt u dan?
6: Ja, ik vind dat echt afgrijzelijk. Soedan is de grootste humanitaire ramp op aarde op dit moment. Ja. Als je ziet niet alleen hoeveel slachtoffers daar vallen, maar ook op welke barbaarse wijze. Niet al te lang geleden in El Fasher, een stad in Darfur, waar de hele stad omsingeld werd, maandenlang. En waar vervolgens, nadat die omsingeling ten einde kwam, iedereen op brute manier is vermoord. Je krijgt er kippenvel van als je de verhalen van overlevenden leest. Het is een weeskindcrisis. Het is een crisis waar niemand naar omkijkt. En ik vind dat we ons dat niet kunnen veroorloven.
4: Nou, waarom niet? Want het is een heel belangrijk punt. Omdat dit is meer een kwestie van moraal dan van politiek belang, zal ik maar zeggen.
6: Ja, hoewel er ook politiek belang is. Hè, dus de Rode Zee is natuurlijk nog een van de zeestraten die nu nog open is, maar die van cruciaal belang is, ook voor de Nederlandse economie. Op het moment dat het nog verder fout gaat in Sudan, komt dat onder druk. Vluchtelingen die Soedan ontvluchten, die buurlanden kunnen destabiliseren, die misschien verder trekken. Maar het klopt wat u zegt, het is ook een kwestie van moraal. Wat zegt het over ons als het niet genoeg is voor ons, als er ondraaglijk, onnoemelijk lijden is om iets te proberen? Ja. En zeker Nederland, een land dat internationaal recht en vrede voorop heeft staan. Wij doen ontzettend veel aan noodhulp. Zou moeten proberen, vind ik, om hier iets aan bij te dragen, hoe klein ook.
4: Ja, u bent diplomaat geweest, hè, in Soedan.
6: Klopt. Ja.
4: Dat was 20 jaar geleden, dat is alweer een paar dagen terug, zou ik maar zeggen. Maar de paramilitairen van de RSF, die het nu opnemen tegen het regeringsleger, zijn voortgekomen uit de Janjaweed, die toen verantwoordelijk waren voor de genocide in Darfur. Dus in hoeverre ziet u gelijkenissen? Dat was een hele wonderlijke strijd. Die mannen op paarden voornamelijk, Arabieren zijn het, hè, die Janjaweed. Dus hoe ziet u ongeveer een soort spiegelbeeld van toen?
6: Nou, u maakt een goede vergelijking. Toen was ik in 2005, 2006, 2007 regelmatig in Darfur. En dat was kort nadat daar de genocide had plaatsgevonden. En je zag toen op satellietfoto's van destijds, zag je zwarte ronde vlekjes. En wat waren die zwarte ronde vlekjes? Dat waren afgebrande huizen. Dorpen die helemaal waren platgebrand van de Janjaweed. Dus je ziet daar inderdaad een parallel. Niet alleen in de wijze van oorlogsvoering. Totale brute meedogenloosheid. Maar het zijn ook best wel dezelfde mensen. Dus de warlords van toen, de generaals van toen, Mini Menawi en de zijne en anderen, Gabriel, dat zijn dezelfde mensen als 20 jaar geleden. Die zitten niet altijd nog op dezelfde plekken. Sommigen zijn van alliantie of van loyaliteit gewisseld. Maar het zijn wel dezelfde mensen. En het zijn ook dezelfde onderliggende problemen in de regio. Het enige wat er helaas aan toe is gevoegd, is nog een extra laag aan complexiteit bovenop stammen en het geweld wat ik noemde. En dat is de buitenlandse inmenging. Het feit dat heel veel regionale landen, buurlanden, nu ook een belang hebben gekozen bij sommige van de partijen,
4: ja, of
6: en actief wapens.
4: Of wat verder weg, zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Die liggen niet echt heel erg dichtbij. En die spelen ook een rol.
6: Klopt.
4: Die steunen de paramilitairen. Het gaat om goud, vinden ze het belangrijkste gelijk. Spreekt u de Emiraten hierop aan? Bijvoorbeeld hier bij de VN, want dit is het ideale moment om dat te doen.
6: Ja, absoluut. Een van de doelen die ik bij deze VN heb, deze VN-bijeenkomst heb, is het spreken van eigenlijk alle hoofdpersonen die te maken hebben met Soedan. Dus ik had gisteren een diner met de VN-speciaal vertegenwoordiger, de EU-speciaal vertegenwoordiger, de AU-commissaris die hierover gaat.
4: En 54 landen, hè, die AU.
6: Ja, dat is een behoorlijke afvaardiging. Maar ook inderdaad bilaterale gesprekken met de VAE, met Ethiopië, met iedereen die hier direct of indirect een belang heeft. En ja, ook in die gesprekken brengen we natuurlijk op de ongelooflijke noodzaak om te komen tot een humanitair staakt het vuren en daarna een permanent staakt het vuren. Ja. En u noemde net goud. Nederland heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de Europese sancties op het gebied van goud. Ja. Omdat wij willen drukken op de oorlogseconomie die nu is ontstaan. Om ervoor te komen dat landen buiten Soedan steeds minder profijt kunnen hebben, financieel profijt in ieder geval, van de rol die ze spelen in Soedan. Ja. En dat doen we nu met goud. En we gaan onderzoeken of dat ook nog met andere grondstoffen kan. Omdat wij merken dat dat een manier is om toch, ook al zijn we niet de grootste speler in de regio, druk uit te oefenen.
4: Ja, ja, en het lukt wel eens. Ik herinner me nu plotseling, in Liberia was het grote punt hout. En daar zijn toen ook maatregelen genomen. En die hebben geholpen, die hebben gewerkt. Ja. Dus dat regime is inderdaad in een andere richting gedrukt daardoor. Dus het kan soms helpen, je weet maar nooit.
6: Het kan, en dat vind ik ook een beetje de wat diplomatie is. Diplomatie is een contactsport. Soms moet je een beetje duwen, soms moet je een beetje meegeven. Het is voortmodderen. Totdat je weer een stapje kunt zetten. En met goud hebben we die stap kunnen zetten. Wellicht kunnen we dat ook met andere zaken doen. Maar ik vind ook tegelijkertijd moeten we ook vooruitkijken. Stel dat het wel lukt om de partijen tot een staakt het vuren te krijgen. Misschien is het allemaal een heel klein staakt het vuren. Bijvoorbeeld rondom El Obeid. Het zou heel belangrijk zijn om die stad rust te geven, zodat er eindelijk hulp kan komen. Moet je ook nadenken over het staakt het vuren en hoe je dat dan handhaaft en monitort. En daar is Nederland nu samen met de Europese Unie ook bezig om modellen te ontwikkelen, zodat als dat gebeurt, we er meteen in kunnen stappen en dat we geen dag verliezen. Dat is het grootste risico met deze processen, dat er één dag vooruit wordt gekeken.
4: Dat we klaarstaan.
6: En dat we klaarstaan.
4: Oké, maar dat als is natuurlijk het toverwoord hier, want het moet wel eerst gebeuren.
6: Absoluut. Maar
4: er is geen uitzicht op.
6: Op dit moment niet, maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat in de gesprekken die ik deze week heb gevoerd, proef ik ook bij landen waarvan nu nog in de pers wordt geschreven dat ze er heel geharnast in zitten, dat ze het gevoel hebben dat er iets moet gebeuren. En dat een humanitaire wapenstilstand nu eigenlijk wel nodig is. Maar de vraag is natuurlijk, dat kunnen die omliggende landen nu wel vinden. De twee generaals om wie het gaat, die moeten daar ook mee akkoord gaan. En die denken natuurlijk ook niet alleen aan de dag van morgen. Die denken ook aan wat gebeurt er met mij en mijn positie op het moment dat ik daar allemaal mee akkoord ga. En dat is denk ik de moeilijkste uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat we het ook in de belang maken van de twee strijdende partijen om te komen tot die duurzame vrede. Want zij denken natuurlijk, ja, zodra ik dat doe, zit ik waarschijnlijk in de gevangenis, gelet op alle misstanden die mijn soldaten hebben gepleegd.
4: Over en weer denken.
6: Over en weer.
4: Over en denken. Ja. Het is een beetje domme vraag. Ik had er misschien mee moeten beginnen. Maar wat speelt daar eigenlijk al die jaren al? Wat is de kern van dit conflict?
6: Het is een heel complex conflict, maar als we het helemaal plat slaan, en dan doe ik het conflict geen recht mee, gaat het eigenlijk over centrum versus periferie. Zoals het natuurlijk in veel landen gaat. Het centrum Khartoum en de omliggende provincies die eigenlijk al die jaren gemarginaliseerd zijn. Of dat nou in Darfur is, of in het zuiden, Zuid-Soedan, wat zich natuurlijk uiteindelijk heeft afgescheiden flink wat jaren geleden. Maar dat is de kern. Dus de vraag en de strijd die daar plaatsvindt om de macht is ook een strijd om niet alleen om wie het heeft het ervoor te zeggen, maar ook hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn mensen, de mensen van mijn stam of de mensen van mijn gebied, voldoende hebben.
4: Ja.
6: Dat is vrij existentieel.
4: Dat begrijp ik. Maar is zoiets überhaupt oplosbaar? Want het stammenstrijd is bijna altijd rampzalig. Dat komt in Afrika veel voor. En nou, nogmaals, in Ivoorkust is het aardig gelukt. In Liberia is het aardig gelukt. Dus het kan wel eens. Ja. Hebt u enige hoop dat u door deze pressie en deze aandacht, en ook, vind ik, terecht het beetje schreeuwen om aandacht, dat op deze, laten we zeggen, twee generaals indruk maakt?
6: Ja. Nou, kijk, waar ik optimistisch over ben, is eigenlijk vanwege een eigen ervaring. Hè. Toen ik daar diplomaat was, was bij ons minister van Ardennen de minister van Ontwikkelingssamenwerking. En zij is toen samen met een aantal andere collega's, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Canada, VS, instrumenteel geweest om tot de Noord-Zuid-vredesakkoorden te komen in Soedan.
4: Was dat de afsplitsing van het zuiden?
6: Dat heeft uiteindelijk tot de vreedzame afsplitsing van het zuiden geleid. Er was onderdeel van die akkoorden dat daar een referendum over zou worden gehouden. Kijk, dat is niet duurzaam gebleken. Maar dat heeft denk ik veel meer te maken met niet met het feit dat dat vredesakkoord fout was, maar dat na het sluiten van het vredesakkoord de aandacht van de internationale gemeenschap weer verschoof naar de volgende crisis. En dat vind ik een van de grootste uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor als Nederland, maar ook als Europese Unie, dat onze geopolitieke aandachtspannen niet die van een kleuter is? Niet elke 6 weken een andere crisis.
4: Nee.
6: Want dat is funest.
4: Ik zeg het nou zo, ik zit erover na te denken. Er zijn 2 dingen die een rol spelen. Altijd macht en geld in dit geval ook. En bij die afsplitsing van Zuid-Soedan ging het om de olie. Klopt. En die zat voornamelijk in Zuid-Soedan. Dus iedereen dacht, nou, als dat nou is afgesplitst, krijg je daar een vreedzaam land. En wat gebeurde er? Daar ontstond ook een burgeroorlog. Die olie, daar is ook een conflict ontstaan. Want ze gingen, als ik het goed herinner, schuin boren.
6: Yeah.
4: Dus dat je door onder de grens door vandaan.
6: Onder de grens heen, ja. Klopt.
4: Nou, hoe los je dat soort problemen nou in vredesnaam op?
6: Ja, nou ja, ik denk dat er in november een Nobelprijs staat te wachten op degene die daar de magische formule voor heeft.
4: Nee, dat wordt Donald Trump, dat weet ik.
6: Ik denk dat hij daar zelf in ieder geval wel van overtuigd is dat dat gaat gebeuren. Maar ik zag ook dat hij vorig jaar tot zijn teleurstelling die niet heeft mogen ontvangen. Kijk, ik denk wat hier ook weer cruciaal is dat diplomatieke handwerk. Dus dat doen heel veel landen doen dat hoor. Dus we moeten Nederland ook niet groter maken dan we zijn. Maar ik sprak mijn Soedanese collega hier. Die heeft me uitgenodigd om naar Khartoum te gaan. Dus zodra de veiligheidssituatie dat toelaat, zal ik ook afreizen. Dan gaan we eerst kijken of we langs de buurlanden, Egypte, Ethiopië kunnen, om dan naar Khartoum te gaan. Om te kijken of we hier kleine stappen kunnen zetten. Kijk, ik geloof niet zo in een hele grote Big Bang. Dit is de formule voor vrede. We parachuteren dat naar Khartoum en dan accepteren ze dat. We zullen echt met kleine stappen het eigenaarschap bij de generaals moeten zien te leggen. Dat zij zien. Ja. Dat er bepaalde mogelijkheden zijn voor hen. En dat voor hen ook voordelig is om tot vrede te komen. Dat er geen militaire oplossing is. En dan kijken of je dat langzaam verder kan uitbouwen, stap voor stap.
4: En kunnen we ze een worst voorhouden? Is er iets waarvan u denkt, daar zijn die generaals gevoelig voor?
6: Nou, dat is een goede vraag. Gisteren hadden we dat diner en toen ging het heel lang over de stokken richting deze mensen. En op een gegeven moment zei een van de aanwezigen van dat diner, die ook regelmatig in Khartoum is en eigenlijk alle hoofdrolspelers, zei hier is het denken echt onvoldoende op. Want uiteindelijk is het ook persoonlijk. We kunnen het wel hebben over grotere belangen van landen. Maar landen, die bestaan, maar die machthebbers, dat zijn personen. Die hebben persoonlijke zorgen en wensen. En dus ik vind daarom ook een hele goede vraag. En ik heb ook niet meteen het antwoord. Want dat antwoord was gisteren ook niet. Maar wat ik wel goed vond aan dat diner is dat we zijn uit elkaar gegaan, ook met deze opdracht aan elkaar. Wat kunnen wij nu bedenken wat voor deze machthebbers aantrekkelijk genoeg is om de stap te zetten? Niet alleen die stok.
4: Nee, ja. En dat is toch de crux.
6: Zo is het.
4: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Sjoerdsma, dinsdag is het verbod ingegaan om handel, om producten uit de door Israël bezette illegale nederzettingen te importeren. Wat zijn illegale nederzettingen?
6: Illegale nederzettingen? Kijk, het IGA heeft een...
4: Wat is het IGA?
6: Het Internationaal Gerechtshof heeft duidelijk uitgesproken dat alle Israëlische aanwezigheid, fysieke aanwezigheid, nederzettingen buiten de grenzen van 67... dat die niet alleen onrechtmatig en illegaal zijn, maar dat ook staten de plicht hebben om alles te doen wat ze kunnen doen om niet bij te dragen aan de instandhouding daarvan.
4: Ja, maar dan is het woord illegaal in deze zin dus overbodig. Dan gaat het gewoon om alle nederzettingen. En niet om alle illegale nederzettingen. Ik zie,
6: het is misschien inderdaad in dat opzicht een pleonasme. Kijk, ik was zelf tussen 2010 en 2011 als diplomaat gestationeerd in Ramallah. En dus als je je vraagt wat zijn nederzettingen, dan denk ik dat het goed is om je voor te stellen dat je het over een heel klein stuk land hebt waar de Palestijnen wonen. Maar waarop elke heuveltop die in zicht is, zie je een Israëlische nederzettingen sterk beschermd. En die breidt zich steeds meer uit, steeds meer uit.
4: Okay, maar
6: en die nemen de waterinstallaties in beslag. Die maken je eigen olijfbomen kapot. Dat is een beetje de trend die je
4: Ja, maar u zegt De grens van 67, dat is in feite wat ook vast ligt in de resoluties 242, 338, ga zo maar door. Het is een hele trits die dat zegt. We vergeten dan wel iets, hè. Er is destijds ook die conferentie van Khartoum geweest met de Arabische Liga, die zei tegen elk voorstel zeggen we nee. Geen vrede, geen erkenning. Dat heeft de zaak toen al, zeg, eind 67 enorm teruggezet. Want daarmee ontstond een soort padstelling. Mm. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd. Je hebt het hele Oslo-proces gehad. Ja. Dat heeft Yasser Arafat zijn geloofwaardigheid zo'n beetje gekost in zijn eigen achterban. Het heeft Yitzhak Rabin zijn leven gekost, die ze voor vermoord. En het idee, denk ik, was niet zo gek. Laten we nou eerst beginnen met dat gebied op te delen in een paar stukjes. Eén stukje is helemaal Palestijns, een stukje is nog gezamenlijk en een stukje nog Israëlisch. En van daaruit proberen verder te werken. Dat is niet gelukt, maar het idee was toch prima.
6: Ja, ik weet niet of ik dat idee ga recenseren, maar kijk, wat ik daar heb gezien destijds, en dat is, die trend is eigenlijk alleen maar versterkt, is dat de gebieden die bedoeld waren voor de Israëli's, die zijn volgebouwd. De gemengde gebieden zijn eigenlijk nu grotendeels overgenomen. En zelfs in de gebieden die alleen voor de Palestijnen bedoeld wordt, zie je dat de druk toeneemt.
4: Nee, maar wacht even voor de duidelijkheid. Er is, geloof ik, je zult weinig mensen vinden die zeggen dat de Israëlische opmars, om het zo maar te zeggen, in bijvoorbeeld de Westbank, dat te verdedigen valt. Daar gaat het niet om. Gaat maar even terug naar het toch wel prettige moment van die handtekening op het Witte Huis.
7: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen

0: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
1: Wij vinden het van ongelooflijk cruciaal belang dat wij in deze regio vreedzaam samenleven. En ik denk dat we nadrukkelijker richting de Israëlische bevolking naar voren moeten zien te krijgen dat die houding er bij die buurlanden heel duidelijk is. En dat hun huidige regering hen af en toe een spook voorschildert. Ja. Vijanden gebruikt om maar toch eigenlijk een voortdurende oorlog te blijven voeren. Kijk, als ik naar Netanyahu kijk, dan zie ik iemand die die militaire campagnes gebruikt om zijn politieke campagne te voeren op dit moment. Ja. Terwijl in Libanon zit een president. Ik was enkele weken geleden in Libanon, in het zuiden, in Nabatieë, en mocht ik ook met de president spreken. Die zei, ik heb de historische stap gezet om direct met Israël te spreken.
2: Dat was ook zo. En ze waren het ook wel eens.
1: Ik heb een akkoord gesloten. Ja. En vervolgens, wat krijg ik? Ik krijg niet een staakt het vuur. Ik krijg wij staken en zij vuren. Ik krijg niet terugtrekkende bulldozers, maar oprukkende
2: bulldozers. Maar goed, de crux daarvan
1: is, en dat speelt Hezbollah in de kaart.
2: Dat waar. Maar waar ze het over eens waren en waarom ze denk ik ook gingen praten is omdat ze zeiden, we vinden beiden dat Hezbollah een enorme stoorzender is. Dat moet stoppen.
1: Absoluut.
2: Die moeten ontwapenen en weg. En het lukt die Libanese regering niet, want dat is volgens mij wel een heel fatsoenlijk clubje, maar echt veel macht hebben ze niet. Hezbollah zit ook in de landspolitiek, hoe krijgen ze dat dan uit? Dat zijn allemaal vreselijke problemen die je niet met zulke simpele zinnetjes kunt oplossen.
1: Dat ben ik natuurlijk helemaal eens. Maar dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dus als je aan de ene kant een Libanese president hebt die historische stap zet, dan ligt er ook een unieke kans om Hezbollah langzaam te ontmantelen. En misschien dat Libanon nu nog niet in staat is om dat zelf militair te doen. Ze willen dat wel. Maar wat cruciaal is dat de Libanese regering in staat is om de hearts and minds van hun bevolking in het zuiden voor zich te winnen.
2: Ja.
1: En dan zijn er twee dingen essentieel. Eén is dat de Libanese regering de dienstverlening weer overneemt. Nou, dat proberen ze en daar draagt Nederland ook aan bij. Want we zien het als een unieke kans om Hezbollah uit het zadel te helpen. Maar twee is natuurlijk ook dat die hele bevolking kijkt naar, oké, mijn regering heeft nu dat akkoord gesloten. Wat gebeurt er nu? Ben ik nu beschermd? En dan zien ze dat de bombardementen doorgaan en dat de bulldozers blijven oprukken. En dan gaan mensen toch weer terug naar Hezbollah. Dus we zijn helaas die unieke kans aan het verkwanselen. En dat doet mij het meest pijn. Dat de belofte van Israël als een veilig land voor Joden wereldwijd, die wordt door deze regering verkwanseld.
2: Ja. Maar goed, die regering die loopt op zijn eind. Dat lijkt me bijna zeker. Dan moet je nog maar afwachten of een andere premier nou zo radicaal anders gaat regeren. Maar in ieder geval, dat is het punt. Heel veel Israëliërs zijn het eens met deze redeneringen. Het is niet zo dat ze massaal daartegen zijn. En wat mij dan opvalt, dat is in bijvoorbeeld de Nederlandse opvat, de Nederlandse politiek, de Nederlandse. Het klinkt allemaal als straf in plaats van wat u in Soedan ook probeert. Ja. Iets creatiefs. Waar is het creatieve element in deze poging om daar rust te brengen?
1: Nou, ik denk dat geen van de maatregelen zijn bedoeld als straf. Ik denk dat alle maatregelen die de Nederlandse regering heeft gekozen, dus dit sanctiebesluit, nederzettingen, het aandringen op opschorting van het handelsdeel van het associatieverdrag en andere zaken zijn bedoeld om de Israëlische regering tot andere daden te bewegen. En dat komt omdat daar vooraf zijn gegaan, denk ik meer dan een decennium van dialoog. Ja. Telkens maar weer zeggen, spreken met onze Israëlische collega's, doe dit nou niet. Dit is niet verstandig, hou ermee op. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat als dialoog niet leidt tot gedragsverandering, dan zul je naar andere instrumenten moeten grijpen. Maar wat ik met u eens ben, en dat vind ik een groot probleem, het is ongelooflijk belangrijk dat wij in onze communicatie het onderscheid tussen aan de ene kant de Israëlische regering en de andere kant de Israëlische bevolking heel helder maken.
2: Ja.
1: Wij staan zij aan zij met de Israëlische bevolking als het gaat over veiligheid en hun recht om vredig te leven. Ons probleem ligt met de Israëlische regering.
2: Ja.
1: En dat doen we soms verkeerd.
2: Ja. Dank, Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En tot zover BNR De Wereld, vanaf de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot de volgende week.
3: Naast nieuwsradio kun je ook naar muziekradio luisteren.
4: BNR Business Beats.
3: Met de beste pop, funk en soul.
4: En dikke kans dat je zometeen deze hoort.

0: luisteren in de BNR-app. Op bnr.nl/bb en via DAB+.
1: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
2: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
3: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCeli.nl.
2: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
4: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese financiële speler van formaat. En bouwen we samen aan duurzame mobiliteit. Van e-bike tot elektrisch wagenpark. Tot laadinfrastructuur. BNP Paribas. Juist nu.
5: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
6: Onzeker over zijn lichaam.
7: Control freak.
6: Impulsief.
8: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
9: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
10: Komt er meer werk op je af dan je team aan kan? Sweef heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweef.
11: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
13: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
12: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
14: BNR at Work, het best werkende radioprogramma van Nederland. Omdat werk altijd speelt, je baalt van je job of je bent er juist enorm trots op.
15: Ja, werk is echt wie we zijn en wat we doen. Dus wij,
14: Nigayo Wijnen
15: en Arjen Elbels, duiken erin. Hoe vind je een plek waar je echt tot je recht komt? En hoe verleid je als werkgever het grootste talent?
14: Elke woensdag om 3:30 op BNR. En natuurlijk wanneer je wil in je podcast-app.
16: BNR at Work wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers. Numbers, de complete oplossing voor HR en salaris.
17: Van Nederlands zorgvastgoed tot Duitse hotels. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
18: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennis maken.
19: Het rijden in een exclusieve auto begint niet pas op de weg. Het begint bij een ervaring die net zo verfijnd is als de wagen zelf. Tenminste, zo doen wij dat. Mack Auto. We go the extra mile.
0: Nu in de BNR-app.
20: Buitenlandminister Berendsen zegt dreiging Rusland niet voorbij bij oplossing conflict Oekraïne. CIA waarschuwt Europa voor Russische drones. Het wordt steeds spannender. Hollywood laat geld liggen. Films geschreven door vrouwen leveren miljoenen meer op. Deze verhalen vind je nu in de BNR-app. Tim Schaap vanmiddag bij de ANWB voor ons. Dag Tim.
21: Hey, goedemiddag.
20: Is dit bijna jouw laatste werkdag?
21: Bijna, ja, aanstaande dinsdag. Ja.
20: Oh, dan is het zover. Nou, fijn dat we nog even contact hebben vandaag. Zeker. Je blijft overigens bij de ANWB, maar fijn dat je er bent. Er zijn een paar ongelukken gebeurd.
21: Ja, klopt inderdaad. Onder andere op de A richting Den Haag. Tussen knooppunt Hofvliet en afrit Delft. 12 kilometer, half uur extra. De weg zelf is daar gelukkig wel weer vrij. Kan ik niet zeggen over de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Dit keer geen file voor de grenscontrole, maar een stukje eerder al voor Zevenaar. Een half uur komt er een ongeluk dus. De rechterrijstrook is dicht. En ook dicht de rechterrijstrook van de A15 richting Rotterdam vanuit Gorkum. Bij knooppunt Ridderkerk is dat. Je hebt een kwartier vertraging vanaf Sliedrecht. Verder meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A50 richting Os bij 114,7.
0: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate. update van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de zaak waarin afgelopen zondag in Roermond iemand op straat werd doodgeschoten. De 2 hadden zichzelf op het politie gemeld. Volgens Limburgse media zijn het een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Max Verstappen heeft in de 2e training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de 3e tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
7: De AEX staat 0,3% in de plus op 1112 punten. Grootste stijger, DSM 4 Minuut, 2,8% omhoog. En ASM International is dan weer de grootste daler vandaag. 2,3% in de min staat het bedrijf. En de Dow Jones staat op een plus van 0,4%.
22: De CIA waarschuwt voor mogelijke Russische droneaanvallen op Europese landen. Tegen de achtergrond van die dreiging maakt Nederland vandaag bekend een laserwapen te willen ontwikkelen. Zijn we daarmee goed voorbereid op zo'n aanval? Dat is een van de onderwerpen die we zo meteen bespreken.
23: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
24: Nog steeds geen bedrijfsfeest geregeld? Maak het dan meteen bijzonder met Z-Event Chips.
25: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
24: Z-Eventships. Bekijk alle info op z-eventships.nl.
26: Bericht ontvangen, vraag beantwoord, betaling gelukt. Je merkt het niet, maar achter al dat gemak zit 1 platform. CM.com. Behind every moment.
27: Je feed, je podcast, je netwerk. Ze bevestigen allemaal wat je al denkt. TIAS niet. TIAS. School for Business and Society. Expand your perspective.
28: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
27: Verbreed je perspectief bij TIAS. Ontdek onze opleidingen op tias.edu.
29: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom?
31: In de BNR-app.
30: Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app.
31: En blijf scherp.
30: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staat.
7: Het is donderdag 24 september en dit is het nieuws om mee thuis te komen. President Xi Jinping en president Trump die zitten aan tafel. En Trump heeft voor het gesprek op Truth Social al laten weten dat hij en Xi geen rem op AI willen inbouwen. Nou ja, een afdronk van het gesprek, nog voordat dat heeft plaatsgevonden dus. Gaan we meer over horen. En Friedrich Merz die likt zijn wonden en bezoekt de deelstaten waar zijn partij, CDU-CSU, een uitzonderlijk groot verlies heeft geleden. Ja, en hoe wordt hij daar dan ontvangen, is de vraag. En Amsterdam, die mooie stad, die is gebouwd op palen. Maar hoe is Parijs ontstaan? Daar is natuurlijk al heel lang onderzoek naar gedaan en er is een verhaal over. Maar nu is er een stuk eeuwenoude muur blootgelegd dat het verhaal op belangrijke punten aanvult. Maar we beginnen met de CIA die Europa waarschuwt voor een mogelijk Russische droneaanval.
22: Ja, het zou dan gaan om een aanval op Spanje, Frankrijk of Italië. Zo concreet werd het al. De drones zouden vanuit containers op schepen van de Russische schaduwvloot in de Middellandse Zee gelanceerd kunnen worden, meldt de Spaanse krant El Mundo. CIA zou de waarschuwing onlangs met verschillende Europese landen hebben gedeeld na een bezoek van CIA-baas John Ratcliffe aan Rusland in augustus. Ondertussen neemt ook Nederland maatregelen tegen de dreiging van vijandige drones. En daar praten we over met Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Dag Patrick.
2: Dag Niels.
22: Ja, we kunnen eerst die waarschuwing van de CIA even bespreken. Het is best een concreet, hè, zoals dat nu bekend wordt gemaakt. Is dat geloofwaardig in die zin?
3: Nou ja, we weten het allemaal nog niet wat hij nou precies besproken heeft. Want daar heeft hij zelf altijd stil over geweest. Er is hij zelf altijd stil over geweest. Maar we weten wel dat de diverse veiligheidsdiensten van de Baltische Staten, van Denemarken, van Polen, nou ja, Frankrijk, noem maar op. Eigenlijk de meeste Europese landen hebben daar wel op gehint van dat die prikacties van de Russen, het gevaar is dat het toeneemt, heel groot is. En ook dit is daar de volgende van. Hè. Dus het is eigenlijk heel Europa wat alert moet zijn. En ja, nu is het dan vanuit de Middellandse Zee. En dat is niet ondenkbaar. En met name gaat het nu over Spanje, Italië.
22: Ja, waarom?
3: En Frankrijk. Nou ja, Frankrijk weten we, daar zit Marine Le Pen. Die wil graag verkozen worden en die heeft al gezegd dat de steun aan Oekraïne verminderd moet worden. Mm-hmm. Italië, dat is wel een rechtse regering. Meloni wil nog wel de steun aan Oekraïne houden, maar als het daar destabiliseert, gaat die discussie daar ook oplaaien. En Spanje is natuurlijk een apart geval. Hè. Stel je voor dat daar iets zou gebeuren wat boven de grens van het artikel 5 is. Dus echt, er gaan doden bij vallen en het is aantoonbaar dat het Rusland is. Komt Amerika Spanje tegemoet? Trump heeft natuurlijk al heel lang gezegd, ja, Spanje, het zijn sukkels, ze moeten eruit, want ze hebben mij niet gesteund met de oorlog tegen Iran. Gaat Trump straks wel Spanje steunen als er iets gebeurt? Kijk, en dat is de ultieme test voor artikel 5. Ja. Dus ja, dat zou best aannemelijk kunnen zijn dat daar iets gaat gebeuren.
22: Maar van Frankrijk en Italië begrijp ik het toch minder. Want als je Frankrijk zou aanvallen, dan krijg je toch juist dat de bevolking zegt, hey, wij worden ook het doelwit van de Russen, laten we Oekraïne steunen? Of leg ik het eenvoudiger?
3: Veelal reageert de mens toch anders van. Die zeggen van, ja, maar het wordt nu wel heel erg gevaarlijk, juist omdat we Oekraïne steunen. En misschien moeten we daar mee ophouden.
22: Ja, ja.
3: Aan de andere kant, verdedigingsmiddelen die naar Oekraïne gaan, ja, daar zullen de Fransen dan ook van zeggen, die hebben we zelf nodig. En dat betekent dat Oekraïne het moeilijker krijgt om zich te verdedigen. En dat is natuurlijk de andere benadering die ook heel plausibel is.
22: Nederland gaat investeren samen met Australië in de ontwikkeling van een laserwapen tegen vijandige drones. Ja. Hoe belangrijk wordt zo'n wapen in de verdediging tegen drones?
3: Nou, allereerst wil ik zeggen dat het wel mij bevreemde dat we nu met Australië zaken gaan doen.
22: Ja.
3: In de defensienota staat dat 50% van alle investeringen in Europa en het liefst in Nederland moeten plaatsvinden. En juist in Europa zijn dit soort wapens al in ontwikkeling. De Britten hebben Dragonfire. De Duitsers hebben iets soortgelijks. En dat is een ontwikkeling die voor marineschepen van toepassing zal zijn. En in Nederland hebben we ons eigen NLR, Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, wat ook onderzoek doet naar de inzet van drones, of inzet van laser tegen drones. Dus dat vind ik al een hele rare. Dat Australische bedrijf zal dan natuurlijk een kantoor in Nederland gaan openen en misschien een productiefaciliteit. Dus daarmee kan de staatssecretaris wel wegkomen. Maar het is wel een belangrijke ontwikkeling, lasers tegen drones. Maar het is maar een beperkt aandeel in de hele bestrijding van drones.
22: Oh.
3: Dus we moeten er ook niet meteen van verwachten dat we meteen helemaal veilig zijn.
22: Wat is er nog meer nodig?
3: Nou ja, je moet eigenlijk de hele, zoals we het noemen, de kill chain van een dronebestrijding in handen hebben. Dus detectie. Nou, we hebben vorig jaar wel van die radars gekocht, hè, bij Robin Radar. Ik geloof 3 miljard euro voor 100 radars. Je moet natuurlijk dan ook nog doen aan identificatie. Je hebt een stukje command and control nodig. En je hebt de bestrijding van de drones nodig. En deze lasers, die zullen een heel klein stukje van die bestrijding gaan invullen.
22: Ja, zeker het laatste moment, hè?
3: Is dat ze, Ja, inderdaad. Het probleem met laser is dat ze maar een relatief gering bereik hebben. Niet meer dan 5 kilometer onder ideale atmosferische omstandigheden. Nou, dat hebben we in Europa niet zo heel vaak. Denk aan mist, laaghangende bewolking, hele harde wind. En in een oorlogssituatie ook nog rook en dat soort dingen. Ja. Dus het effectieve bereik van zo'n radar of van zo'n laser is redelijk gering. En dat betekent dat als je een groot gebied wil beschermen, een heleboel van dat soort systemen nodig hebt. En we weten niet hoeveel geld Defensie eraan uitgeeft. Dus ook niet hoeveel systemen er aangekocht kunnen worden of ontwikkeld gaan worden.
4: Nee, het is jou sowieso een beetje onduidelijk wat nou het grote plan van Defensie is. Hè? Wat Defensie nou denkt te kunnen en te willen kunnen met al dat geld.
3: Ja, je zou kunnen verwachten. En vroeger toen ik op de Defensiestaf zat, hadden we een bepaalde aanpak. En dat heet van ambitie naar middelen. Wat moet je eigenlijk kunnen? Wat betekent dat voor de verschillende krijgsmodellen? Welke capaciteiten wil je op de mat kunnen brengen? En welke middelen horen daar dan bij? En nu lijkt het een beetje de andere kant op te gaan. We hebben nu de mogelijkheid om een interessant middel te kopen. En ik zeg niet dat het onnodig is. Absoluut niet hoor, het is hard nodig. Maar hoe wordt dat dan in de krijgsmacht ingebed? Voor welke essentiële operationele capaciteit is dat dan van toepassing? Ja. En het is een beetje van bottom-up. En dat klinkt een beetje als opportunisme. Mm-hmm. Maar ook niemand kan daar tegen zijn. Ik bedoel, een laserwapen is natuurlijk heel goedkoop om in te zetten tegen drones. Veel goedkoper dan de raketten die we vorig jaar afvuurden tegen die drones die Polen binnentrokken.
4: Maar moet wel onderdeel worden van een echt doordacht plan met hoe pak je van begin tot eind aan.
3: Exact, en dat plan, dat hebben we niet. Maar ja, weet je, in de politiek werkt het ook zo. Niemand kan er natuurlijk tegen zijn. Hè? Als je zegt van deze lasers, die dragen bij aan onze veiligheid. Ja, als je er tegen zou stemmen, dan wordt er al gezegd, je neemt onze veiligheid niet serieus. En het is ook wel een beetje zo dat deze bijdragen. Alleen, hoe gaan we dat dan verder invullen? Wat is de capaciteit die daarbij hoort? Hoeveel mensen heb je ervoor nodig? Hebben we genoeg kennis daarvan? Terwijl ik zou zeggen van, als we dan toch gaan kijken, ga in Nederland kijken. We hebben genoeg kennis op het gebied van lasers. Nederland is een groot land op het gebied van lasers.
4: Ja. Dank Patrick Bolder, strategisch analist bij het Den Haag Centrum voor Strategische Studies.
5: BNR Nieuwsradio. De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft vandaag een informeel overleg met de regeringsleiders van de 16 Duitse deelstaten. Ze gaan praten over de begroting van de EU en Merz kan de steun van die deelstaten heel goed gebruiken. Bij ons is Europa-verslaggever Michal van der Toorn. Ha, Michal.
6: Goedemiddag.
5: Ja, eerst even. Friedrich Merz moet dus op bezoek bij de deelstaten waar hij nog maar een paar weken geleden ontzettend verloren heeft.
6: Ja, ze komen op bezoek bij hem volgens mij. Maar nee, inderdaad. Het is het is een spannende politieke tijd voor Merz, inderdaad.
5: Maar Merz wil ook graag bezuinigen op de EU-begrotingen.
6: Ja.
5: Begroting. En hoe zien die deelstaten dat?
6: Nou, zij willen eigenlijk, en dat is nog een belangrijk punt, zij willen eigenlijk de financiering graag behouden die vanuit Brussel komt. Dus Merz wil flink bezuinigen op die EU-begroting. De meeste deelstaten die willen graag dat het geld uit Brussel, bijvoorbeeld landbouwsteun of andere cohesiegelden bijvoorbeeld, gewoon naar hun blijft
5: naar
6: gaan.
5: De regio.
6: Direct vanuit Brussel naar de regio. De vraag is een beetje. Ja, je hebt bijvoorbeeld Noord-Rijn-Westfalen, die staat onder leiding van Hendrik Wüst. En dat is ook een mogelijke opvolger van Merz, mogelijk toekomstige CDU-leider. Die roept ook op eigenlijk voor het behoud van dat landbouwgeld en dat cohesiegeld. Een beetje tegengestelde belangen. En de hoop, en het is interessant voor Brussel, omdat de hoop van Brussel is dat Merz door die druk van de deelstaten een beetje tot inkering komt. Want Brussel wil graag een veel ruimere EU-begroting, net zoals wat andere EU-landen, landen als Duitsland en Nederland ook, willen dat juist niet. Dus het is een belangrijke bijeenkomst. Merz heeft die steun van de deelstaten hard nodig. En die bijeenkomst zou hem ook eigenlijk moeten laten zien hoeveel onderhandelingsruimte hij heeft in Brussel. Hoezeer die deelstaten achter hem staan.
5: Precies, en het is ook een goede thermometer om te kijken hoe die deelstaten naar hem kijken.
6: Ja.
5: Als leider van het land en leider van de CDU-CSU.
6: Ja.
5: Want gaan ze ook nog de druk op hem opvoeren dat hij opstapt?
6: Nou, Dat weet ik niet. Nou, het is natuurlijk. We weten allemaal hoe er naar hem gekeken wordt. Op het nippertje blijft hij de hele tijd. Mm-hmm. Ook nu nog. Maar het is niet helemaal zeker of dat ook hier is gebeurd of gebeurt. Bijvoorbeeld een EU-diplomaat zegt tegen Politico dat hij eigenlijk verwacht dat het niet zo heel hard eraan toe zal gaan, omdat die deelstaten wel inderdaad dat geld willen, maar ook de onderhandelingspositie van Duitsland niet in Brussel niet te zeer willen aantasten. Okay. Het gaat om meer dingen dan alleen die regionale gelden. Dus de vraag is, denk ik vooral, of die verkiezingstegenslagen de positie van Merz wat betreft die begroting verharden, omdat hij graag hij is op zoek naar een overwinning. Of dat juist die druk van de deelstaten op dit gebied misschien wat ruimte creëert voor een compromis in Brussel. Maar ja, de vraag of hij aan kan blijven is natuurlijk nog een tweede. En dat blijft een ongoing story.
8: Dan van Duitsland naar Zwitserland. Daar stemmen ze graag over tal van onderwerpen. Aanstaande zondag stemmen ze over hun neutraliteit.
6: Ja, wel opmerkelijk, want je zou denken dat dat toch een van de waarden is die echt bij Zwitserland hoort. Ja. Ik zou denken dat het niet nodig was. Nou, er is zondag inderdaad een stemming voor een voorstel. Wat staat daarin? Dat Zwitserland nauwere banden met de NAVO bijvoorbeeld zou moeten beperken. Dat ze militaire allianties moeten verbieden. En dat het opleggen van sancties beperkt moet worden tot gevallen waarin de VN daartoe oproept. En dat komt, de aanleiding voor dit initiatief is onder andere de Zwitserse deelname aan de EU-sancties voor Rusland. Sommige voorstanders van dit voorstel die vinden dat Zwitserland daarmee zijn traditionele neutraliteit heeft aangetast.
8: Okay.
6: En nou, dit alles levert discussie op wat is neutraliteit nou eigenlijk.
8: Daar gaan ze over stemmen.
6: Over dat voorstel dat het eigenlijk de neutraliteit nog strenger moet worden.
8: Bewaard en gehandhaafd.
6: Ja, ik moet wel zeggen, niet iedereen is het hier mee eens. De buitenlandminister heeft al gezegd, neutraliteit betekent niet dat Zwitserland onverschillig moet zijn tegenover schendingen van het internationaal recht.
8: Ja.
6: De meeste grote partijen zijn ook tegen het initiatief. En eigenlijk de enige uitzondering is de populistische partij, de Zwitserse Volkspartij. Die heeft het initiatief bedacht of is er nou bij betrokken geweest.
8: Die wil neutraler worden.
6: Die wil nog neutraler worden.
8: Ja.
6: Er is een recente peiling gedaan die zegt dat 60% van de ondervraagde kiezers tegen gaat stemmen tegen het voorstel. Dus dat het eigenlijk een beetje een storm in een glas water is misschien.
8: Okay, dat horen we dan zondag. Dankjewel, Europa-verslaggever Michaël van der Toorn. Wil je meer Europa? Luister dan naar de BNR-podcast Make Europe Great Again.
4: Ja, wat ik wil zeggen, dus er komt het net binnen natuurlijk, was ook verwacht. Trump heeft zojuist president Xi uit China verwelkomd op het Witte Huis. Ze gaven elkaar een hand en een glimlach kwam er. En daarna zijn ze naar binnen gegaan voor formele besprekingen. Het gaat onder andere over AI. Ik geloof dat jij dat al noemde. Hè? En Trump heeft vooraf al gezegd.
8: Trump gezegd, zowel Xi als ik, zijn niet voor een rem of een veiligheidsmaatregel rondom AI.
4: Nee, terwijl we gisteren bespraken dat China daar toch wel anders over denkt.
8: Ja.
4: Ze hebben ook een ander model eigenlijk achter hun DeepSeek AI-programma. Ondertussen speelt natuurlijk ook nog iets, want we krijgen eigenlijk heel weinig beelden op CNN. Zit er nu even naar te kijken, ik weet niet of dat er reden is, maar CNN is opnieuw samen met Politico en dat andere kanaal, MSNBC, geweigerd. Althans, journalisten zijn geweigerd om het Witte Huis binnen te komen. Terwijl gisteren de rechter had gezegd dat ze weer toegelaten moesten worden.
8: Zeker.
4: Op grond van de persvrijheid uiteraard. Maar dat is niet gebeurd. Ze mochten niet naar binnen, ondanks het vonnis van de rechter. Daarom hebben die nieuwsmedia nu gevraagd om een spoedzitting te houden bij de rechter. Dat wordt door verschillende Amerikaanse media gemeld. Hij lijkt dus geen gehoor te geven, Donald Trump, aan dat gerechtelijke bevel. Ze hebben trouwens eerder een persconferentie ook niet echt uitgezonden van hem. Hè? Maar in ieder geval wel op afstand.
8: Andere stations die nog wel toegang hadden, die zijn uit solidariteit weggebleven met CNN en een NBC?
9: MS Now heette ze nu. Okay. Ze heette vroeger MSNBC.
4: Ja, precies. En dat klonk zo, want het was op afstand dus. Ja, is het geluid van die persconferentie?
8: Oh ja, bij de helikopter.
4: Bij de helikopter, je hoort alleen maar lawaai.
9: Ik hoor alleen maar bijen.
4: Ja, dus je stelt je dan voor dat hij dan in het luchtledige staat te praten, eigenlijk de president. Ja, er komen meer problemen voor hem aan, die gaan we ook nog bespreken. Maar dat is even de situatie rondom de media en de ontmoeting met president Xi.
10: Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
8: Ja, Op deze zender hoor je met grote regelmaat over netcongestie. Door die netcongestie kan een veelbelovend bedrijf bijvoorbeeld geen stroomaansluiting krijgen. Het grappige is dat die aansluiting soms wel degelijk lukt doordat een aantal nabijgelegen bedrijven bij elkaar komen. Zo'n groep bedrijven vormt dan een energiehub. In de praktijk delen ze dan één enkele aansluiting. Verslaggever Martijn de Rijk, u hoorde hem al eventjes, nam een kijkje in Utrecht, Lage Weide, industrieterrein, waar rond het bedrijf C. van Hezik Vries Logistiek al zo'n e-hub is ontstaan. Goedemiddag Martijn.
0: Dag Liesbeth, ja. Dag Niels.
8: Hoe werkt dat? Wat heb je gezien?
0: Nou, de kerngedachte van zo'n e-hub is dat verschillende bedrijven bij elkaar op verschillende momenten heel veel stroom gebruiken. En dan is de ene zijn piek, is de ander zijn dal. En dan kun je dus samen wel degelijk voor elkaar krijgen wat je in je eentje niet lukt. Mm. Van Hezik heeft dat 5 jaar geleden al heel goed begrepen. Die zijn er toen mee begonnen. Ze hebben onder andere een hele grote vriezer.
8: Ja, vrieslogistiek.
0: Ja, precies. Al, ja. Maar dat is een vriezer maatje tennishal, zeg maar. Of misschien dat je er zelfs wel kunt voetballen. Dat lukt ook nog wel, denk ik. En als je zo'n vriezer hebt, dan kun je daar met de energievraag en natuurlijk ook het aanbod kun je heel handig spelen. En ik ben onder andere met de kartrekker van het hele project, Bert Strijker, even de vriezer ingestapt. Hoe koud is het nou hier?
11: Voor mij min 18, min 19 op dit moment.
0: Pellets tot zover als het oog reikt.
11: Yep.
0: Kijk uit, we moeten even opzij voor de... Ja.
11: 22.000 pellets kunnen hier bewaard worden. Cool.
0: Een ijskast waar 22.000 pellets in kunnen. Ja.
11: Allerlei voedingswaarden liggen daarop.
0: En dan denk ik bij mezelf, het is een vriezer, maar het is ook een batterij, hè, eigenlijk.
11: De koelcel is de batterij in de vorm van, als we heel veel energie hebben die we op dat moment even niet gebruiken, gaat die dus koelen, die vriescel, naar een lagere temperatuur. Om het alleen al een graad, anderhalf graad naar beneden te doen, ben je al 2 dagen bezig, volle bak, alle stroom wat we hier hebben vanuit die coöperatie, vanuit de EUP, om hier naartoe te leiden. Dus het gaat niet in één keer heel snel.
0: Dus in geval van stroomoverschotten kunt u echt helpen?
11: Daarvoor is dit wel gedaan. Ja, we kunnen helpen. En het leuke is, ze helpen elkaar. En dat is ook de grondgedachte van die EUP hier. We willen het met elkaar en voor elkaar doen.
12: Ik ben Jasper van Hezik. En ik ben bij Van Hezik verantwoordelijk voor alles wat enigszins met techniek te maken heeft. Eigenlijk is stroom niet zo heel moeilijk. Het gaat allemaal vanzelf.
0: Dat zit u in het bloed gewoon, netwerkbeheerder zijn?
12: Dat is noodzakelijk zo geworden. Omdat we onze eigen problemen moesten oplossen. Ja, en hoe meer problemen je hebt, hoe eigenlijk met elkaar het veel makkelijker op te lossen is.
0: Nou, het ene probleem lost het andere op.
12: Dat zou ik eens zeggen. Wij hebben de verschillende patronen in stroomgebruik over elkaar heen gelegd. Informatie met elkaar gedeeld. En daarmee gezegd, oké, dan liggen daar de oplossingen.
0: Oh ja, oké, als de ene het niet nodig heeft, dan heeft de andere het wel nodig.
12: Ja, en zeker als je kan beïnvloeden wanneer je het wel en niet nodig hebt. En dan zijn wij met het vrieshuis zeker hele grote. Ja, dan kun je wat heel veel bieden. Eén aan jezelf, maar ook aan een heleboel mensen buiten onze eigen plant.
11: De wet aan regelgeving was niet hierop ingericht. Dat was een hele grote belemmering.
0: Ja, dus u klopte aan bij Stedin en die snapte eigenlijk, of die wist eigenlijk niet wat ze precies konden doen en wat niet mocht en zo.
11: Nou, Stedin wist wel wat ze graag wouden, maar die zaten ook met handen en voeten gebonden, wat wel mag en niet mag. En ook voor die bedrijven was het natuurlijk heel erg moeilijk, want eigenlijk, je gaat met je buren wat doen. En je bent allemaal zelfstandige bedrijven en ze zijn allemaal gewend om hun eigen route te kiezen. En nu moeten in één keer 5 bedrijven met elkaar af gaan stemmen. Tot en met slimme dingen gaan doen, maar ook een pauzes afstemmen met elkaar. Want daardoor kun je ook het energieverbruik op een bepaald moment even naar beneden brengen.
0: Ja, en op dit moment zitten er dus 5 bedrijven in die hub. Waaronder Picnic, die kennen we allemaal. Maar in de buurt, ze willen er nog veel meer bij hebben. Ze praten al met 20 bedrijven. Ze willen naar 100. En in de buurt zitten ook nog de HEMA, Jumbo, Albert Heijn. Het is een heel veelbelovend project.
13: De staatssecretaris voor Klimaat en Groene Groei, die was er ook in de vriezer.
0: Johannes de Bat.
13: Ja, gisteren moest hij al helemaal naar Zeeland. En nu,
8: Van de show.
13: Een vriend van de show. Ik weet niet waar hij vandaan moest komen. Het is een beetje flauw om te zeggen dat het dan allemaal ver weg is. Maar wat kan hij doen? Hij kan het alleen maar aanmoedigen, toch?
0: Ja, absoluut. En Van Hezik heeft de onderzoeksfase voor dit hele project in de tijd zelf gedaan. Maar voor nieuwe projecten kan de staatssecretaris ook een beetje helpen.
1: Het moet wel starten met enthousiaste ondernemers die zelf inzien dat dit werkt. Die het soms ook nodig hebben om überhaupt voldoende stroom voor het bedrijf te organiseren. Dus daar begint het. Mensen moeten het willen. Maar heel vaak is dan in een van de eerste stappen, ja, we hebben wat onderzoek nodig. We moeten wat dingen uitzoeken. En ja, wie gaat dit betalen? Kijk maar naar elkaar. En in die fase kunnen we dan met zo'n subsidieregeling een beetje helpen. Waardoor in ieder geval die eerste onderzoeken betaald kunnen worden.
14: U heeft ook gezien vandaag dat ook andere zaken nog wel in de weg kunnen staan, zoals allerlei regelgeving. Kunt u daar nog wat betekenen?
1: Ja, dat is precies wat we graag horen, hè, want we willen daar waar het knelt zaken oplossen. Nou, een hele concrete vandaag is ook weer dat de netbeheerders heel veel data hebben over wie wat gebruikt, maar ze mogen feitelijk vanwege de AVG, hè, de wet op de privacy die erachter ligt, dat mogen ze niet gebruiken. Dus we moeten toch een modus vinden waarop die bedrijven dan toestemming geven voor het gebruik van die data, waardoor die data ook heel snel beschikbaar is. Dus, ja, dat zijn
14: zodat ze kunnen kijken of zo'n e-hub er wel in zit met elkaar.
1: Ja, precies, zodat je weet waar de pieken zitten, want dat is waar je naar op zoek bent. Hè. Over het algemeen, ons netwerk is gewoon hartstikke prima op orde, maar daar zitten pieken in. Ja, en die pieken wil je weten. En de netwerkbedrijven kunnen precies aangeven waar die piek zit, wie die veroorzaakt, hoe die veroorzaakt wordt. Ik hoorde net een voorbeeld dat een aantal bedrijven hier allemaal om 3:15 middags met pauze gingen, waardoor er dan zo'n piek ontstaat. Ja, dat is natuurlijk heel bijzonder. Dat kun je ook oplossen door allemaal op een ander moment pauze te nemen. Dus soms zijn er hele simpele oplossingen mogelijk om het netcongestievraagstuk net wat beter op te lossen.
4: Ja, dat is ongezellig.
15: Ja,
4: geen gezamenlijke pauze meer.
15: Ja, dat is waar. Maar dat zijn verschillende kantines, hè, moet je maar denken. Tuurlijk. Er zit 10 miljoen in het potje om het onderzoek te doen. En de staatssecretaris hoopt straks zo'n 500 hubs te kunnen openen in Nederland. We hebben er nu tientallen.
4: Dankjewel, Martijn de Rijk. Parijs.
16: Ja, we gaan naar Parijs. Want daar is mogelijk sprake van een belangrijke doorbraak in het onderzoek naar het ontstaan van de stad. Namelijk niet ver van de Notre-Dame is een oude muur ontdekt die mogelijk iets zegt over het prille begin. Het is nog geen meter hoog, dat muurtje. En het kan bewijzen dat de stad is gesticht op Île de la Cité, het beroemde eiland in de Seine waar ook de Notre-Dame op staat. De Franse cultuurminister Catherine Pégard spreekt inmiddels al van een enorme doorbraak. Wat het verhaal achter de vondst extra kracht bijzet, is dat er op die muur, of dat muurtje, sporen van brand zijn gevonden. En de Galliërs die zouden er destijds namelijk brand gesticht hebben bij een slag in 52 voor Christus, Niels. Dat is lang geleden.
4: Zo.
16: En dat kun je dan met koolstofdatering verder bepalen. En dat is vastgesteld, een datum, uit 10 tot 200 voor Christus. Nou ja, daar zit het jaar 52 ook bij. Het zijn daarmee overblijfselen die passen bij de omschrijvingen van de stad Lutetia, zoals het hele vroege Parijs heette.
4: En toevallig, dat wist ik niet.
16: Ja, toevallig wist ik dat dat iets betekent als, in het Latijn, plek in het moeras, of plek bij het moeras.
4: Oh, ja.
16: Het was dus een plek in een rivier.
4: Doorwaadbare plek, in wat nu de Seine heette. Nou.
16: Precies. Er komt vast een heel nieuw museum bij, denk ik. Rond dat muurtje.
4: Ja. Daar grossieren ze ook in, hè? Maar goed, dat maakt Parijs ook aantrekkelijk natuurlijk.
16: Ja.
4: Het werk van undercover-agenten loont niet altijd, blijkt uit nieuw onderzoek van de Open Universiteit Heerlen. Terwijl undercover-agenten heel ver gaan om bewijs te verzamelen. Hoe dat beter kan en wat de consequenties zijn van hoe het nu geregeld is, dat hoor je over een paar minuten.
17: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
18: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
19: Jouw bedrijf laat talent niet lopen. Toch?
20: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schout de zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Geef iedere mbo-stagiair een gelijke kans en vind de beste match voor jouw bedrijf. Kijk op checkjestageplek.nl/talent en ga aan de slag.
23: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. buffer.nl.
24: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. reginacieli.nl.
23: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
2: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
3: Wow!
2: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
5: In de flexbranche was verlonen nog nooit zo simpel. In EasyFlex regel je alles, van vacature tot verloning. Snel, zorgeloos, betrouwbaar. Dat is easy. Ben jij al klaar voor de toekomst? Check easyflex.nl.
7: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
22: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
5: Probeer de software voor de flexbranche. Check easyflex.nl.
25: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
26: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
27: ProAwareness wordt Imagine. Je houdt dezelfde vertrouwde partner voor AI-transformatie, consultancy en trainingen. En dankzij Imagine krijg je er internationale expertise en nearshoring bij. Lees meer over onze rebranding op proawareness.com.
28: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
29: Woningen worden altijd bewoond, leveren huur op en stijgen in waarde. Maar verhuur, beheer en regelgeving zijn een vak apart. Die expert hoef jij niet te zijn. Dat is Annexum. Al 25 jaar de fondsbeheerder van Nederlands vastgoed. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
30: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas. Een Europese bank van formaat met een breed palet aan oplossingen. Zo combineer je Nederlandse expertise met wereldwijde slagkracht. BNP Paribas. Juist nu.
31: BNR Verkeer. Mijn naam is Tim Schaap en dit is de verkeersinformatie van de ANBB. De spits komt vroeg op gang. We hebben meerdere zaken die opvallen. Allereerst een ongeluk bij Lelystad Airport op de A6, komende vanuit Muiden. Vanaf Almere een file van 50 minuten. Dan goed nieuws over de A12 richting de Duitse grens. Bij Zevenaar is de weg weer vrij na een ongeluk. Nog wel een file, behoorlijk lang, ongeveer 3 kwartier vanaf Arnhem. Dan ook nog druk op de N15 richting Rotterdam vanaf de Maasvlakte. Bij de havens een ongeluk, bergingswerk nu. Je hebt ongeveer 30 minuten vertraging. Verder nog meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A20 naar Gouda bij 35,6.
32: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 4:30.
33: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. De politie heeft een jongen van 17 uit Schiedam aangehouden omdat hij een school in Vlaardingen zou hebben bedreigd. Vanmorgen waren er veel agenten bij de school die volgens de regionale omroep leerlingen zouden hebben gefouilleerd. Wat de dreiging precies was, is niet bekend. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Opnieuw heeft president Trump journalisten in het Witte Huis geweigerd, terwijl een rechter nog had bepaald dat hij dat niet mocht doen. Verslaggevers van Politico, MS Now en CNN kwamen er niet in. Ze verspreiden nepnieuws, vindt Trump. Hij had ze al eerder de toegang geweigerd, maar een rechter zette daar een streep door. De politie heeft 2 mannen opgepakt voor de zaak waarin afgelopen zondag in Roermond iemand op straat werd doodgeschoten. De 2 hadden zichzelf op het politie gemeld. Volgens Limburgse media zijn het een vader en zijn zoon. Ze zitten in volledige beperking en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Max Verstappen heeft in de 2e training voor de Grand Prix van Azerbeidzjan de 3e tijd gereden. George Russell ging in zijn Mercedes als snelste over het stratencircuit. Kimi Antonelli zat er vlak achter. De training lag nog even stil na een crash van Arvid Lindblad. En ook Max ging nog even van de baan. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
0: De rentree van Hives, ja, is nog steeds grootste nationaal technieuws. Wij hebben er ook over gesproken, hè? Over glitterplaatjes, dansende banaantjes. Maar is het platform wel zo digitaal soeverein als er wordt beweerd? Straks hoor je meer van onze tech-redacteur.
1: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
4: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons draait het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
3: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
8: geeft ruimte.
9: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
10: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
32: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
11: Goedemiddag.
0: Goedemiddag.
11: We moeten het over de rente hebben, Lisbeth.
0: Ja, ik heb het gehoord.
11: En denk jij dan van, nou, zal mijn tijd wel duren? Of,
0: Nee, want we hebben eerder een heel levendig gesprek gevoerd over de 10-jaarsrente.
11: Zeker, maar we gaan het nu hebben over de 30-jaarsrente.
0: Kijk, baas.
11: Obligaties, de Amerikaanse staatsobligaties, die rente daarop, die is nu gestegen naar het hoogste punt sinds 2004. En ja, dat is inderdaad niet ver van je bed, want economen zien oplopende obligatierente wel als een startpunt voor vallende domino-steentjes. Het zou zomaar kunnen. Het is sowieso ook een probleem voor president Trump. Want als dus op de markt die rentes oplopen, heb ik me laten vertellen, ik maak het even spannend, straks meer erover uiteraard, dan moet ook de Fed volgen. En de volgende Fed-meeting is vlak voor de midterms.
0: Ja, dus als er één ding is wat Trump niet wil,
11: dan
0: is
11: het renteverhoging. Ja. We houden natuurlijk ook de ontmoeting tussen Xi en Trump in de gaten. Eerst het gebrek aan begeleiding van undercoveragenten.
0: Ja, want die undercover-agenten in Nederland worden nog steeds onvoldoende begeleid. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Open Universiteit Heerlen. Infiltranten komen vaak in lastige, moeilijke situaties terecht. Ze moeten het vertrouwen van de verdachte winnen en dan moeten ze vaak vrij ver gaan. Denk aan samen drugs gebruiken of jouw gezin in contact brengen met het gezin van een verdachte. En undercover-agenten worden hierin nog vaak aan hun lot overgelaten. Dat speelt al jaren. We bespreken het met de promovenda van dit onderzoek. En strafrechtdocent is ze aan de Open Universiteit Heerlen. Sophie Naber, goedemiddag.
12: Goedemiddag.
0: Ja, hoe kan het dat het al eerder genoteerd is en opgemerkt dat die begeleiding onvoldoende is en dat dat nog steeds zo is? Hoe kan dat?
12: Ja, dat is denk ik een lang proces. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk een incident gehad in 2021 met de zelfmoord van een undercoveragent. En er zijn verschillende rapporten geweest van de commissie Brouwer en de commissie Zorgdrager. En er zijn echt wel stappen gemaakt, zoals een bepaalde stuurtafel, een bepaalde duidelijkheid met begeleiders. Maar we zien toch nog wel dat de succesvolle operaties en vooral integer en beheersbaar valt en staat met individuele kwaliteit. En dan kom je in de knel zo nu en dan met undercoveragenten die zich niet gesteund voelen, voldoende ruggespraak hebben. En dan kom je in dat soort hoeken terecht.
0: En wat voor verhalen vertellen ze u?
12: Ja, ik heb diverse verhalen natuurlijk uit de praktijk mogen vernemen. Dat is natuurlijk heel mooi en tegelijkertijd ook wel lastig om in onderzoek te verwerken, omdat het bepaalde methodieken niet mag prijsgeven. Maar dat gaat over ethische dilemma's als ga ik hier een biertje nemen of ga ik hier de vrouw van de verdachte zoenen?
2: Dat zo ver zelfs?
12: Ja, zeker. Want kijk, het kan heel makkelijk zijn. Op een verjaardag kunnen jij en ik zitten en bedenken, nou, dat zou ik nooit doen. Ik zou die grens nooit overgaan. Maar als je daar staat in the heat of the moment en je dekmantel mag niet vallen, of je staat in het clubhuis van de Hells Angels, ja, wat doe jij dan? Ja. Dan ga je natuurlijk wel met gevaar voor eigen leven soms beslissingen maken.
2: Ja, en uit uw onderzoek blijkt ook dat meer informatie van die infiltranten moet worden opgevoerd als bewijslast in een zaak. Wat betekent dat?
12: Concreet gezegd is dat wat ik verwacht is dat die operaties worden opgenomen. Omdat de verdediging achteraf dan zou kunnen zien, wat is daar gebeurd? Hoe is die verdachte misleid? Tot wat is hij eigenlijk wel niet gekomen? En wat is hem beloond? Zo zag je in de Shreddermoord een hele belangrijke PowerPoint niet in het dossier zitten, waar hem gouden bergen met een krokettenrestaurant in Cambodja waren beloofd. En dan zou ik heel graag als verdediging willen zien een opname waarin daar wordt verteld, oké, wat heeft die undercover agent en dan gezegd, hoe is hij verleid? Ja. En welke bekentenis is daar dan uit voortgekomen?
2: Ja, lijkt mij ook een extra risico als je een opnameapparaatje bij je draagt en je infiltreert in bijvoorbeeld een clubhuis van een motorclub of je zit op een verjaardag bij iemand.
12: Ja, zeker. Dat noemen ze in juridische term ook wel een afbreukrisico. En daar zijn ze zich ook zeer van bewust. Tegelijkertijd zien we ook in grote zaken, zoals nu met de criminele burgerinfiltrant, dat heel goed is gelukt. Dat microfoontjes gewoon zo klein als een speldenknop inmiddels kunnen worden opgeplakt of in een auto. En daar zijn op zich al wel stappen in te maken, zeker met de hedendaagse techniek.
2: Ja, het gaat dus om undercover agenten, maar het gaat ook om mensen uit het criminele circuit die voor de politie gaan werken, hè? Het werkt twee kanten op.
12: Ja, je hebt criminele burgerinfiltranten die op dit moment kunnen worden ingezet. En ja, dat is het uiterste redmiddel, zoals we dat noemen. Als de politie nergens toe kan doordringen, dan hebben we het liefst iemand die daar zich al in bevindt en dan het werk daar kan doen en informatie kan leveren.
2: En wat is nou welke aanbeveling doet u in het onderzoek? Wat is nou een praktische oplossing?
12: Ja, meerdere praktische oplossingen. Ik zou graag willen, en we zien dat ook komen in het nieuwe wetboek van strafvordering, dat er een rechtercommissaris tussen komt. Dus aan de voorkant van het proces gezegd, een extra paar ogen die gaat meekijken naar het bevel. Tijdens de operaties zou ik graag meer dialogen willen tussen begeleiders, undercoveragenten en die officier van justitie. En achteraf zou ik graag opnames dus willen van die operaties, zowel voor de rechter als voor de verdediging, om te kunnen zien wat zich daar nou heeft afgespeeld.
2: En zou dat ook ten goede komen aan het welzijn van die undercover agenten?
12: Ja, wat mij betreft wel, want dat werkt twee kanten op, hè. De ene kant richting de verdachte en de rechtsbescherming, en aan de andere kant de waarborg voor die undercover agenten die heel erg nobel werk doen en met gevaar voor eigen leven onze maatschappij veilig houden.
2: Ja. Nou, het is een risky business sowieso, en dat blijft het ook wel, denk ik. Maar dank, Sophie Naber, onderzoeker aan de Open Universiteit Heerlen.
11: Even buurt met een schaap van de ANWB. Er is ongeluk gebeurd op de A6, Tim.
7: Klopt, en daarmee is het ook meteen de langste file van het hele land. De A6 richting Lelystad vanuit Muiden. Tussen Almere en Lelystad een uur ongeveer. Je moet daar langs over de vluchtstrook. En verder zijn er meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A50 richting Zwolle bij 213,1.
32: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
13: En behuist het dat totaal anders? Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
14: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En omdat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
15: I call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
11: De rente op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 30 jaar is in twee decennia niet zo hoog geweest als nu. Dat kan serieuze gevolgen hebben voor de Amerikaanse regering in aanloop naar de midtermverkiezingen, maar ook voor bedrijven wereldwijd en voor consumenten. Er is ook een samenhang met de oliemarkt, maar er is meer aan de hand. En daar praten we ook met Jochem Visser, redacteur Financiële Markten, presentator van BNR Beurs natuurlijk ook. Jochem, waarom Lopen die obligatierentes op dit moment zo hard op?
5: Nou ja, de voornaamste reden is gewoon het feit dat beleggers op de borden inflatie steeds maar zien blijven oplopen. En dus verwachten ze ook meer renteverhogingen om dat te gaan bestrijden. En dan ga je alvast deze obligaties die je nu hebt, met een zekere rente daarop, van de hand doen. Nou, dan gaat de prijs op die obligatie, gewoon de nominale prijs, naar beneden. Ja. En gaat de effectieve rente omhoog, waardoor de rentes omhoog lopen. Want als je eerst 100 betaalt en dan de 80, krijg je relatief gezien meer rente voor
11: je krijgt, maar als je 4% rente hebt afgesproken en dat is ineens over die...
5: Het zijn gevaarlijke rekenvoorbeelden.
11: Nee.
5: Ik zeg het
11: dan beginnen we niet aan. Nee, ja. Maar relatief neemt die rente toe. Maar ja, het is ook de rente die gewoon op de markten geldt.
5: Ontzettend, ja, ja, zeker. En dat geldt dus op de markten en dat heeft ook meteen overal effect. En kijk, er zijn nog wat redenen. Hè, want het is niet alleen die inflatie die vanuit de oorlog in Iran komt, maar er is natuurlijk ook het feit dat S&P Global gisteren met het rapport van inkoopmanagers kwam, die zeiden eigenlijk in augustus heeft de Amerikaanse bedrijfsactiviteit harder gerend dan in elke maand in de 5 jaar ervoor. Kortom, die economie staat te ronken. Ook niet echt een oorzaak voor lagere inflatie, zullen we maar zeggen. En dat komt ook weer deels door AI. En dan kom je bij AI. Nou, die bedrijven concurreren weer met hun eigen overheid. Want je kan dus of voor kiezen om net iets meer rente te vangen van een Alphabet, een Google en Microsoft,
11: ja,
5: of van een overheid.
11: Als institutionele belegger, ja, kun je ook je geld uitlenen aan die AI-bedrijven.
5: En dat zorgt voor minder vraag naar staatsobligaties met, ja, hogere rentes ook weer tot gevolg.
11: Want je kunt je ton maar één keer uitlenen, zullen we,
5: ja,
11: zeggen.
5: Zo simpel is het. Hij, ja, moet wel rollen, maar dat kan niet meer één keer doen.
11: Ja, kortom. Er is een marktontwikkeling, die rente die gaat steeds verder omhoog.
5: Ja.
11: Dat betekent ook dat de rente die de Fed officieel in rekening brengt, die moet dat volgen.
5: Uiteindelijk moet de Fed ervoor zorgen dat de inflatie bestreden wordt. Want de Fed heeft twee mandaten natuurlijk, prijsstabiliteit en de arbeidsmarkt. Nou, ik heb net al gezegd, die economie ronkt als nooit tevoren eigenlijk.
11: Ja, dus de arbeidsmarkt is niet het probleem?
5: Die is niet het probleem, nee. En daardoor gaat de kans op renteverhogingen dus ook heel rap omhoog op dit moment. Ja, ja. Eerder vandaag kroop de kans op een renteverhoging op 28 oktober bij die rentevergadering naar de 75%. Staat nu weer wat lager. Dit was FedWatch. Ja. Bij Kelsey ging hij van 68 naar 64 zojuist.
11: Dat is ook zo'n platform dat het in de gaten, daar kun je zelfs op gokken. Hè?
5: Voorspelmarkt. En het grappige is, de Federal Reserve had recent of eerder dit jaar een paper geschreven waarin ze zeiden, ja, de Kelsey loopt eigenlijk op ons voor als het gaat om FedWatch en het voorspellen van de rentes. Maar goed, dat is weer een ander verhaal.
11: Maar even voor de duidelijkheid, want de Fed komt weer bij elkaar eind oktober, dat is een paar dagen voor die midtermverkiezingen.
5: Ja, ja.
11: En dan is de kans groot dat ze opnieuw, dat hebben ze laatst ook gedaan, de rente iets gaan verhogen.
5: Ja.
11: Die rente is op de markten, is die al omhoog aan het gaan.
5: Zeker.
11: Maar de Fed,
5: in anticipatie op deze Fed-verhoging.
11: In anticipatie op die Fed-verhoging. Kortom, maar dat is niet wat Trump wil. En dat is ook niet wat de Amerikaanse kiezers hopen.
5: Nee, helemaal niet. Want kijk, Democraten staat eigenlijk twee dingen te doen met de midtermverkiezingen op 3 november. Eerst zeggen, oorlog was heel dom en allerlei andere dingen beschuldigen. En daarna zeggen, prijs aan de pomp is veel te hoog. En als je dan 6 dagen van tevoren een Federal Reserve hebt die de rente heeft verhoogd, dan heb je wel een mooi vlaggetje om mee te zwaaien richting de kiezer natuurlijk. Ja. En kijk, je ziet Trump allerlei bokkensprongen maken. Dat is wel geinig, want dan gaat hij eerst $5.000 beloven als jij de Republikeinen in beide huizen erop houdt, zeg maar. En hij overweegt een exportverbod op diesel. Hij wil veel geld steken in Texas, terwijl hij eigenlijk natuurlijk, ja, de democratische bolwerken aan zou willen vallen in plaats van een thuisverdediging wil voeren. En ik zag, dat vond ik ook grappig, een week geleden stond hij nog naast Air Force One in North Carolina. Stond hij op zo'n zonovergoten landingsbaan daar. En toen zat hij Kevin Warsh, de nieuwe Fed-voorzitter, nog te verdedigen van, ja, ik heb Kevin gebeld om te zeggen dat hij mee moet stemmen, want al die mensen daar op dat bord van Kevin bij de Fed, die zijn allemaal corrupt. Dus het maakt toch niet uit wat hij stemt. Dus hij verdedigt eigenlijk zijn Fed-president. Van, hij zit in mijn zak. Nou, ik ben benieuwd of dat 28 oktober...
2: Ja, dat hij dat nog een keer gaat zeggen.
5: Ja, exact. Dus maar daar goed, ben ik wel benieuwd naar.
11: De stijgende olieprijs speelt hier natuurlijk ook een rol bij. Ja. Want dat is een aandrijver van die inflatie. Heeft Trump gezegd, weet je wat? Ik hou gewoon alle diesel hou ik in eigen land. Hè, ja. Die heeft gedreigd met een exportverbod. Dan neemt natuurlijk het aanbod aan diesel in de Verenigde Staten in eerste instantie toe. Zou je dalende prijs
5: gaat
11: verwachten?
5: Prijs omlaag, ja.
11: Ja, ja, maar
5: zeker. Nou, het ideetje van een exportverbod is niet zo heel gek. Die prijs zou er wel van dalen. Maar alle analisten die je overal kan raadplegen, ook de Amerikaanse brancheverenigingen voor brandstof en zo, die zeggen allemaal, kan op de korte termijn wel helpen. Maar op de lange termijn gaan producenten die zaak oppotten. Die gasten zijn steenrijk geworden toen Rusland de export dichtgooide. Want meneer Zelensky uit Oekraïne is ontzettend goed in het kapotschieten van raffinaderijen in Rusland. Die hadden die capaciteiten zelf dus nodig, gingen niet meer exporteren. Prijs overal verder omhoog. Dus in de VS werd de dieselexporteurs heel erg rijk. Nou, ik heb het gevraagd aan Jilles van den Beukel, energie-expert van het HCSS. Die was er wat ambigu over, zullen we maar zeggen. Maar ook hij zegt wel dat het moeilijker is om dat die prijs omlaag te krijgen.
16: Het is wel degelijk mogelijk, ja, dat ze toch een manier vinden dat die dieselprijs hiermee serieus omlaag gaat. Laten we wel zijn, China is dit ook gelukt, eigenlijk al vanaf maart, om met het limiteren van de export van olieproducten de binnenlandse prijzen laag te houden. In theorie kan het, maar ja, het is wel in een land als Amerika een stuk moeilijker voor elkaar te krijgen en te implementeren dan een land als China.
2: Maar Jochem, kijk, Trump denkt toch alleen aan de korte termijn, namelijk die tot 3 of 4 november, de datum van de midterms. En dan kan hij daarna zeggen, oké, ik ga toch weer exporteren.
5: Ja, dat is zeker de theorie inderdaad. Ja, maar goed, het is dus de vraag of de kiezer dat doorheeft of niet op een gegeven moment. Het is niet zo. Kijk, laat ik het zo zeggen. Je ziet het of als alarmsignaal richting de kiezer. Net als dat bepaalde kandidaten voor de Senaat, die hebben nu gezegd, ja, die oorlog, dat wilden we eigenlijk helemaal niet. Mm. Ook dat kun je zien als, nou, best goed op de korte termijn, nu even. Of je ziet het als heel erg alarmsignaal, want de kiezer is ook niet dom. Die weet dat die oorlog er iemand begonnen is, maar, en dat zij ervoor stemden.
2: Ja, oké, maar
5: snap je? Dus het is twee kanten op.
2: Wij hebben jou, jij legt dit nu allemaal uit.
5: Ja.
2: Maar de gemiddelde Amerikaan heeft jou niet. Dus nee. Rekenen die ook zo door?
5: Nou, ja, die rekenen al een aantal maanden door aan hogere brandstofprijzen. Ja, dus ik wil ze niet onderschatten en niet overschatten.
2: Oké.
11: Nou, en het is niet alleen de Amerikaan die dit merkt. Hij merkt het niet alleen in de brandstofprijzen, maar je gaat het dus ook in de hypotheken merken.
17: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Koop. Nou ja, dat werd steeds goedkoper in de vorige 40 jaar. Nou, nu komen we dus bij een regime waarvan ik niet zeg dat het enkel gaat stijgen. Dat is niet te voorspellen of zo. Maar het is wel zo dat je kaf van koren gaat scheiden. Want kapitaalintensieve bedrijven gaan dit dus met meer merken dan kapitaal minder intensieve bedrijven. En dat betekent ook voor de gemiddelde fondsmanager die daar onderscheid in moet maken, nogal wat de komende jaren. Dus ja. Dit is ook een aardverschuiving op financiële markten.
2: De rekenmachientjes bij de boekhouders en de...
1: Ze worden weer belangrijker, want niet alles gaat zomaar de lucht in met goedkopere leningen.
2: Dankjewel, Jochem Visser, redacteur Financiële Markten.
3: Tech Update. We gaan het weer over hives hebben. En daar hebben wij het ook al over gehad, Niels. En ja, het is sowieso nationaal nieuws.
2: Ja.
3: En dan om nostalgische redenen, maar ook omdat het platform digitaal soeverein zou zijn. Maar volgens Follow the Money draait het wel degelijk ook op Amerikaanse technologie. De ontwikkelaar van het nieuwe Hives heeft daar nu op gereageerd. En wij gaan erover praten met onze eigen tech-redactie. Jo van Buurik is er.
4: Hi,
3: Jo.
4: Lisbeth en Niels, hallo.
3: Ja, ben je er al uit? Hoe Europees is Hives eigenlijk, in technische zin?
4: Nou, niet volledig in elk geval, maar het is een beetje een complexe vraag en een complex antwoord. In die zin dat het ook heel erg te maken heeft met je definitie en je geloof van digitale soevereiniteit. En hoe hardcore je daarin bent, laat ik het zo zeggen. Vooropgesteld, ze draaien wel degelijk op een Europese cloud. Namelijk bij Skillwell, dat is een Frans bedrijf. Maar voor bepaalde processen, als je op een nieuwe huis wil, wordt wel gebruik gemaakt van het systeem van Amerikaanse bedrijven. Schrijft Follow the Money vandaag dus. Ja. Geautomatiseerde mails, bijvoorbeeld voor je wachtwoord managing, dat gaat via Mailgun. Inloggen gaat via FusionAuth met software van Amazon. En de lettertypes komen van servers van Google.
3: Oh.
4: Dus nou, nu zijn daar...
3: Maar kan dat ook anders?
4: Ja, en daar kom ik nu op. Ja. Er zijn kanttekeningen. En dat weten we ook van gesprekken met de ontwikkelaars van nieuwe Hives. Roger Rosweide van Apatmi. Jullie hebben hem eerder deze week gesproken. Vandaag hebben we hem uitgebreider geïnterviewd in de grote techshow bij BNR. En dus ook nog even om een reactie gevraagd op dit verhaal. Nou, hij zegt die lettertypes van Google worden sinds gisteren niet meer gebruikt. Dus daar zijn ze vanaf. Hm. En bij Mailgun en FusionAuth worden Europese servers en versies gebruikt met data die hier beheerd wordt. Nou, moet ik wel even kanttekenen bij de kanttekening van Apatmi. Dat zeggen bijvoorbeeld Microsoft en Google ook, hè. Maar we weten, Amerikaanse autoriteiten kunnen data van Europese gebruikers altijd opvragen. Dus daar kom je op die bekende digitale soevereiniteitsdiscussie. Maar goed, het ligt dus wel iets genuanceerder. Verder schrijft Follow the Money dat Hives wel degelijk data verzamelt van gebruikers. Dat staat namelijk in de privacyverklaring. Terwijl eerder moederbedrijf Mediahuis had gezegd zonder tracking, maar dat is het dus wel. En het zou ook gedeeld kunnen worden met adverteerders. Ah, dus daar moet je er ook gewoon eerlijk over zijn.
2: Even, maar als je het lettertype van Google gebruikt, dan ben je toch... Ja, dat is iets
4: Niels,
2: wat je...
4: Bijna elke website die nu begint, doet dat. Dus het is ook wel iets waar je...
2: Ja, maar ik bedoel, ben je dan afhankelijk van Google daarna?
4: Ja. Nee. Ja,
2: ik bedoel, als ik een typemachine koop van Olympia... Nee, ik weet niet of het merk nog bestaat. Heb ik het lettertype van Olympia, maar...
4: Er zijn dus alternatieven en die zijn ze nu ook aan het zoeken. Okay. In geval voor de lettertypes hebben ze die geïntegreerd. Dus ja, het is maar helemaal soeverein.
3: Maar goed,
4: is het
3: niet Follow the Money zit er heel goed in, denk ik. Want die zijn zelf aan het ontkoppelen, toch?
4: En de firewall hebben ze natuurlijk ook om buitenzicht te onderzoeken hoe het allemaal zit met soevereiniteit en big tech. Dus ik snap wel dat FTM hierin mee bezig is, ja.
3: Ja. En wat moeten we dan verder van dat nieuwe Hives vinden? Ben je daar al uit?
4: Nou, ik vraag mezelf nog steeds af, voor wie is het nou? Want mensen die niet meer op Instagram, X of wat dan ook, willen... die willen denk ik ook niet terug naar een ouderwets medium. Maar ja, misschien ook wel. Bepaalde oudere gebruikers, mensen die zeggen... nou, ik heb al mijn leuke mensen bij elkaar op Facebook. Ja, waarom zou je dan overstappen? Want je hebt al die mensen nu al jarenlang op Facebook. Dus voor wie is het nou? Nou, daar spraken we Roger dus ook uitgebreider over. En toen heb ik het nog een keer rechtstreeks op de man afgevraagd.
5: Aan de andere kant gebruik ik ook nog steeds LinkedIn. Hè, om een bepaalde nieuwsvoorziening te krijgen. Om zakelijke updates te delen. Ja. Dat ik op BNR in een podcast zit bijvoorbeeld. Dus die behoefte blijft wel bestaan.
4: Ja.
5: Maar wat ik graag wil is één plek waar ik gewoon updates krijg van mijn vrienden.
4: Hij moet weer het gezellige hoekje van het internet worden.
5: Ja, dank je. Dat. Ja. En ik denk dat als je dat verhaal consequent blijft vertellen... en je blijft het ook in je waardes continu demonstreren... dan zal er een plek zijn voor een Hives. Maar het hoeft niet per se voor mij de rol van LinkedIn over te nemen. Volgens mij is er ruimte voor NNNNN.
4: Dus, nou, NNNNN, maar nog een platform erbij.
3: Okay.
4: Overigens vond ik ook fascinerend dat hij zei... het is in 3 maanden gebouwd, het moest voor deze week af zijn. Want 13 jaar geleden was dat oude Hives verdween. Dus het is wel een hele vroege versie, veel bugs, missende functionaliteit. Maar ja, wel zeiden ze gisteren einde dag... al meer dan 250.000 mensen op de wachtlijst. Dus het heeft wel wat losgemaakt.
3: Ja, en by the way, vergrijzing, Joe.
4: Nou, dat

0: Weet ik niet. Dan moeten we toch maar mee. Dus BNR Nieuwsradio is nu ook op Hives.
1: Hoe heten we daar?
0: BNR Nieuwsradio. Okay, dus zoek op ons Hives. Op als je erop
1: met
0: zit.
1: Met glitterplaatjes?
0: Nog niet, maar wel voor al je updates en het verhaal wat we net hebben verteld. En je kan er lekker krabbelen, zou ik maar zeggen.
1: Ik ga kijken. Je gaat ons ook nog iets vertellen over Google dat binnenkort serieus werk wil maken van een project dat moet leiden tot datacenters in de ruimte.
0: Ja.
1: Maar daar kom je...
0: Nou, dat blijft wel even heel kort, want het is wel de grootste nieuwe belofte van Elon Musk, hè, met SpaceX. Dus nou, nu gaat Google daadwerkelijk volgende week een satelliet de lucht in laten sturen.
1: Oké, volgende week al.
0: Van SpaceX, Project Suncatcher heet dit als werktitel. En aan boord zitten dan een satelliet met Google's eigen chips, de TPU's, Tensor Processing Units. Die moeten gaan kijken hoe goed ze eigenlijk omgaan. Hè? Want het idee is zonne-energie onbeperkt, koeling geen probleem, want het is ver onder nul in de ruimte. Maar ja, straling bijvoorbeeld, kunnen die chips daar wel mee overweg? Die kunnen voor allerlei verstoringen zorgen.
1: Een soort proefje is het.
0: Precies, dus we gaan daaruit merken, notabene een expositie van Google, of de belofte van Elon Musk enigszins hout kan gaan snijden.
1: Dankjewel, Jo van Buurik.
2: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven innovaties.
3: Opnieuw vertrekt een bestuurder bij de Europese Centrale Bank vroegtijdig. En we hoorden eerder natuurlijk al dat voorzitter Christine Lagarde ook haar taken eerder zou neerleggen. Ja. Waarom loopt het bestuur van de Centrale Bank langzaam leeg? Dat bespreken we zo met huiseconoom Han de Jong.
4: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
5: Duizenden beleggers gingen u voor. Investeer online in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
6: Ja, we hebben thuis zonnepanelen en isolatie, dus best goed bezig. Maar ja, wat doe ik met mijn gezellige oude open haard? Daar zijn hele mooie oplossingen voor die veel schoner en voordeliger stoken. Met de haarden en kachels van Manen in Barneveld. Door het vuur. Kijk op vanmanenkachels.nl.
7: Hey, dat is Tom die net parkeert.
8: Hey, oh, sorry.
7: Tom heeft het goed voor elkaar, want met de MKB brandstof-app kan hij betaald parkeren en vindt hij makkelijk tank-, laad- en carwash-locaties. MKB brandstof. Dat is pas handig.
9: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
7: Met de MKB Brandstofpas heb je het goed voor elkaar. Tanken, laden, wassen en parkeren, fiscusproef op één verzamelfactuur. MKB Brandstof, dat is pas handig.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
11: Local AI kun je nu schaalbaar op volle kracht verkennen. In al zijn nieuwe aspecten. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
12: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf €125.000. Kijk op apolloleen.nl.
13: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
11: Lenklen. Van AI workstations tot accelerated infrastructure. Lenklen. LANCLAN.nl.
14: Wil jij ook meer grip op je zakelijke energie? Audax helpt bedrijven groeien met slimme energieoplossingen. Persoonlijk, duurzaam en altijd in balans. Audax. Energie die vooruitkijkt.
15: Thomas van Zijl.
16: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de terugkeer van Hives en een gesprek met voorzitter Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering. Steeds meer MKB'ers zien af van een financieringsvraagstuk. Tot welke problemen leidt dat? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
17: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
18: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
19: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
18: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
19: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
18: En als je voor jezelf werkt?
19: Ook gewoon één factuur per maand.
18: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
12: Wat als jouw belangrijke klant niet meer betaalt? Het aantal faillissementen in Nederland neemt toe. Ook jouw op het oog financieel gezonde klant kan in de problemen komen en eventueel failliet gaan. Met een kredietverzekering krijg je inzicht
20: en ben je verzekerd van betaling. Kijk op Atradius.nl. Atradius, verzekerd van betaling.
21: In de BNR-app.
1: Buitenlandminister Tom Berendsen denkt dat de dreiging van Rusland niet over is als het conflict in de Oekraïne wordt opgelost. De CIA waarschuwt Europa voor Russische drones. Het wordt steeds spannender. En ook Belgische militairen blunderen met de app Strava. Hun persoonsgegevens zijn online te vinden. Deze verhalen en meer lees je nu in de app van BNR.
3: Tim Schaap, rustig kunnen we het niet noemen, hè? Hoe is het?
22: Nou, helaas vrij druk. Het is een drukke spits met meer dan 670 kilometer file in totaal. De meeste files staan in de Randstad en in Noord-Brabant, maar er zijn meerdere plekken die opvallen. Allereerst een ongeluk op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Voor Oud-Beijerland ongeveer een half uur extra. Ook bij Veghel een pechgeval op de A50 Eindhoven-Os. Vanaf Zonnebreugel dik een half uur vertraging. En tenslotte nog de A16 naar Rotterdam. Voor Dordrecht 40 minuten. Eerder stond daar een toge vrachtwagen voor een tunnel. Nu meerdere flitsers gemeld op Flitsman. Waaronder de A28 naar Amersfoort bij 59,5.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de Cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Max Verstappen is best tevreden over de eerste 2 trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de 2e en 3e tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was het AP-nieuws.
3: Ajax is vlak op 1108 punten. Grootste dader is CVC Capital. 3,2% verliest het aandeel. De grootste stijger is DSM Firmenich. Met een winst van 2,3% op dit moment. De Dow Jones, daar zijn verliezen 0,5% lager op dit moment.
1: Wat doet het met je als je jezelf ineens terugziet in een pornofilmpje dat je nooit hebt gemaakt? Minstens een kwart van de vrouwelijke Kamerleden heeft last van deepfake porno gemaakt door en met AI. En ze komen nu in actie. Straks spreken we de initiatiefneemster pro-Kamerlid Suzanne Kreuger.
25: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
26: In begrip zit grip. Bij RSM helpen we ondernemers scherp te krijgen wat er speelt. Om beter voorbereid te zijn op wat er komt. Groei begint bij begrijpen. RSM, volgens MT1000, nummer 1 in accountancy en fiscaal advies.
27: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
28: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
10: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
28: Klopt. Voor het grootste aanbod praktijkgerichte AI-cursussen ga je naar Fiverr.ai.
29: Hey accountant of boekhouder, wil je ook groeien naar 2 keer zoveel klanten? Dat kan met Minox, het enige boekhoudpakket met AI in het hart. Minox, Jouw expertise, versterkt door AI.
0: Een wereld die onder druk staat, vraagt om een scherpe koers. Juist nu. Dan kies je BNP Paribas, een Europese bank van formaat. Die investeert in wat nodig is. Infrastructuur, de energietransitie en veiligheid voor een veerkrachtige economie. BNP Paribas. Juist nu.
29: Nieuwsgierig naar AI boekhouden met Minox? Ga naar minox.nl/bnr.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
3: Gaan dadelijk naar Den Haag. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
3: Minister Van Wil van Justitie moet namelijk met spoed komen opdraven in de Tweede Kamer om verantwoording af te leggen. De Algemene Rekenkamer rapporteerde deze week dat 10.000 aangifte van ernstige misdrijven niet in behandeling worden genomen. En Van Wil die beweerde in eerste instantie, ja, er zitten ook meldingen bij waar geen aanknopingspunten bij zijn. Maar dat blijkt nu toch allemaal een beetje anders te liggen. En zo'n beetje de voltallige oppositie loopt te hoop. Dadelijk gaan we dat voorbeschouwen uitgebreid in Studio Den Haag. Vrouwelijke Kamerleden komen dus in actie tegen deepfake pornovideo's. Maar we beginnen met weer een voortijdig vertrek bij de Europese Centrale Bank.
1: Ja, meerdere Amerikaanse media melden dat Isabel Schnabel, de Europese Centrale Bank, begin volgend jaar zal verlaten om aan de slag te gaan bij het IMF, het Internationaal Monetair Fonds. Het zou dan al de tweede bestuurder zijn die de bank dit jaar vroegtijdig verlaat. Dat gaan we bespreken met huiseconoom Han de Jong. Goedemiddag, Han.
4: Dag Liesbeth, goedemiddag.
1: Ja, weten we waarom Schnabel die overstap wil maken naar het IMF?
4: Nou, ik weet het in ieder geval niet. Maar ik zou mij zo kunnen voorstellen. Hè, kijk, als je bestuurder bent van de ECB, dan heb je een vaste termijn. Die loopt 8 jaar. En ja, zij is midden 50, dus zij wil nog wel doorwerken natuurlijk. Mm. Ja, en als ze dan ergens en het soort banen dat waarin dit soort mensen geïnteresseerd is, ja, dat zijn er niet zoveel, neem ik aan. En als er dan een baan vrijkomt ergens waarvan je zegt, nou, dat lijkt me wel wat.
1: Ja.
4: Ja, dan zou ik me kunnen voorstellen dat ze daar interesse voor toont. En ja, voor de baan die ze daar zou krijgen bij het IMF.
1: Ja.
4: Ja, is dus heel erg geschikt. Dus ja, ik vermoed dat het zo ligt.
1: Ja, maar dus dan is het een kwestie van persoonlijke loopbaanplanning.
4: Dat denk ik, ja. Maar ja, goed, weet je, het zou natuurlijk ook kunnen dat het rommelt binnen de ECB of zo. Maar daar heb ik geen enkele aanleiding voor om dat te veronderstellen, hoor. Dus ik houd maar op het eerste.
1: En je zei al, ze is goed in de bijzin. Is ze invloedrijk ook binnen het bestuur van de ECB?
4: Ja, ze is zeer invloedrijk. Hè. Ja, ze is een uitstekende econoom. En als je naar haar speeches kijkt, ja, dat zijn vaak bijna colleges. Zij hoort ook tot de haviken. Hè, dus streng op het monetair beleid en streng op het controleren van de, of onder controle brengen of houden van inflatie. Als zij wat zegt, dan wordt er zeker naar haar geluisterd.
1: Ja, er is sowieso wel een stoelendans gaande binnen de ECB. Eerder dit jaar vertrok de vicepresident Luis de Guindos, ook vroegtijdig. Ja. En Christine Lagarde, nou, over haar vertrek hebben we het al vaker gehad. Ze zou volgend jaar gaan, maar er wordt gespeculeerd misschien al eerder. Hoe kijk jij dan nu naar de stabiliteit daar?
4: Nou, volgens mij heeft de Guindos wel zijn termijn uitgediend van 8 jaar. Maar goed, dat hebben jullie misschien beter uitgezocht dan dat het in mijn geheugen zit. Ja, de termijn van Schnabel loopt dus eind volgend jaar af. En de termijn van Lagarde, die loopt in oktober af, volgend jaar. Nou ja, kijk, hoe je het ook went of keert, dat bestuur van de ECB heeft 6 leden. Nou, de Guindos is dit jaar vertrokken. Als Schnabel aan het eind van dit jaar vertrekt, dan is dat nummer 2. Mocht Lagarde vertrekken, dan is het nummer 3. En in mei volgend jaar is de termijn van de chief economist van de ECB, dat is de Ier Philip Lane, dan is zijn termijn klaar.
1: Ah.
4: Ja, en dan, wat je dan dus eigenlijk hebt, is dat je in een tijd van, nou pak een beetje 12 maanden of zo, verdwijnen er 4 van de 6 bestuursleden. Dat is natuurlijk voor zo'n organisatie ingrijpend.
1: Ja, en dan komen we ook toch nog weer even bij Klaas Knot uit, Han. Want die wordt genoemd als opvolger van Lagarde. Is daar al iets meer over duidelijk sinds de laatste keer dat we je daarover spraken?
4: Nee, behalve dat. Er is ook een Spaanse kandidaat, Pablo Hernández de Cos. Die was tot medio 24 de president van de Spaanse Centrale Bank. En hij is nu de general manager van de BIS, de Bank voor Internationale Betalingen in Basel. En de Spanjaarden, de Guindos, waar je eerder aan refereerde, is natuurlijk ook een Spanjaard, dus die is verdwenen. De Spanjaarden hebben op het ogenblik geen man in het bestuur, of vrouw. En Nederland wel, want Frank Elderson is lid van het bestuur. Diensttermijn loopt tot eind 2028, dus die heeft nog 2 jaar te gaan. En het zou zomaar kunnen dat het feit dus dat Elderson al in het bestuur zit, een Nederlander, en dat de Spanjaarden geen bestuurslid hebben, dat een probleem is voor de kandidatuur van Klaas Knot. Dat zou zomaar kunnen.
1: Dankjewel, BNR's huiseconoom Han de Jong.
5: Ja, ondertussen is president Xi van China dus in het Witte Huis bij Donald Trump. Er zijn alleen foto's verschenen van het moment dat hij arriveert. Trump komt op hem af, geeft hem een hand. Ja? Dan zit hij nog half in de auto. Ze glimlachen wat. Xi heeft ook wel wat opgemerkt. Die zei van we willen dat China eerlijk wordt behandeld.
1: Okay.
5: Verder, hele goede vrienden schijnen ze te zijn in de woorden van Trump. Maar dat zijn allemaal snippets die we krijgen via de persbureaus. Maar de grote tv-networks hebben besloten om geen beelden ervan te maken, omdat
1: vandaag
5: opnieuw drie journalisten of journalisten van de 3 betrokken organisaties zijn geweigerd, terwijl eerder de rechter zei dat ze weer toegelaten moesten worden. Dus we krijgen geen bewegende beelden van het bezoek van Xi, maar dat bezoek is wel degelijk aan de gang.
6: Studio Den Haag.
1: David van Wil, de minister van Justitie en Veiligheid, ligt zwaar onder vuur. Volgens de Algemene Rekenkamer heeft hij het parlement, quote, op het verkeerde been gezet met zijn uitleg over 10.000 onbehandelde aangiften bij de politie. Van Wil komt vervroegd terug uit New York, waar hij ook was voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, voor een spoeddebat met de Tweede Kamer. Dat is vanavond, 7:00. Kan hij nog rekenen op het vertrouwen van diezelfde Kamer? Dat gaan we bespreken met hier in de studio politiek journalist, analist en historicus Leonard Ornstein. Goedemiddag, Leonard.
7: Goedemiddag.
1: En vanuit Den Haag is bij ons politiek verslaggever Sophia van Leeuw. Goedemiddag, Sophia.
8: Goedemiddag.
1: Ja, kun jij nog even uitleggen aan ons, hoe zit het nou precies met deze misdaadcijfers?
8: Precies, ja, het gaat dus om 10.000 onbehandelde aangiften. Maar volgens Van Wil is er eigenlijk een verschil van inzicht, zo noemt hij dat zelf, ontstaan over dat getal, dat volgens hem een eigen leven is gaan leiden. Want hij zegt, het gaat hier niet alleen maar om aangifte, maar ook om meldingen. En meldingen waarbij er soms ook geen aanknopingspunt is om iemand te vervolgen. Maar hier komt dus de Algemene Rekenkamer, die zegt dat het wel degelijk gaat over zware misgrijpen. En Pieter Duisberg, de president van de Rekenkamer, die zei hierover het volgende bij Sven op 1.
9: Van Wil haalt specifiek de meldingen eruit en zegt van ach, het valt wel mee. Sure. Maar het valt qua aangifte valt het helemaal niet mee. Dus als je gewoon kijkt naar de hele groep, dan is het aantal aangifte wat niet wordt behandeld, dat is gewoon groot. En zo wordt eigenlijk met een halve waarheid wordt een discussie geframed. En ik denk dat dat niet correct is.
8: Ja, best wel zware woorden dus van Pieter Duisberg. Van Wil blijft erbij. Hij heeft vandaag ook een brief gestuurd naar de Kamer, waarin hij zegt, ik blijf bij mijn woorden, maar de Rekenkamer hanteert simpelweg een andere rekenmethode dan dat wij doen. Maar ik blijf bij waar ik voor sta. Vanavond is het dus aan de Kamer om te gaan oordelen, wie heeft hier nou eigenlijk gelijk? En is hier sprake van het verkeerd informeren ook van de Kamer?
1: Ja, oké. Okay, Leonard, begrijp jij dan de opstelling van David van Wil?
7: Kijk, ik begrijp in zoverre wel dat hij wat elke minister van Justitie doet, of elke minister soebatten met de Rekenkamer. Maar dit zijn toch wel hele erge zaken, lijkt me. Als er 10.000 zaken...
1: Dus ik doe aangifte, want mijn fiets is gestolen of mijn auto is gestolen. En die wordt dan niet behandeld?
5: Nou, het gaat nog om ernstige misdrijven ook. Echt om, om zware...
1: Mijn man is vermoord.
5: Bijvoorbeeld.
1: Daar aangifte van.
7: Nou ja, kijk, 5500 geweldsmisdrijven worden dus niet vervolgd. Daar zouden dan helemaal geen aanwijzingen voor zijn of te weinig. 3500 inderdaad fietsen die stallen. Maar en ook eigenlijk veel ergere die stallen. Want die fietsen die stallen, ik had het laatst met mijn dochter. Nou ja, dan weet je, dan vul je een statistiek aan. De overheid roept op tot aangifte, hè, de hele tijd. Van, wordt je fiets gestolen of je mobiel of weet ik wat. Maar dit zijn ernstige misdrijven. En dat kan iemand van de VVD, vind ik. Hè, hij is VVD-minister. Het is een hele krachtige minister. Die kan daar niet zo even mee omgaan. Van ja, dat zijn...
1: Andere rekenmethoden. Maar klopt dat? Maar ik bedoel... Heeft hij een punt? Zou je het zo kunnen uitleggen dat die 10.000 op een andere manier een ander getal wordt?
7: Voor het rechtsgevoel van de burger zeker niet. Want dit zijn echt zware zaken.
5: High impact crime, hè?
7: High impact crime. Ja, dat... Daar moet, en of je nou het proportionaliteitsbeginsel of het legaliteitsbeginsel hebt, wat ze in Duitsland doen, dat je alles vanaf het begin helemaal wettelijk moet volgen. In Nederland zijn ze veel pragmatischer. Ja. Maar toch vind ik die zware misdrijven, dat kan je niet over je kant laten gaan. En ik begrijp heel goed dat JA21 daar nu een grote zaak van maakt. En zegt, want dat is natuurlijk iets waar Eerdmans ook altijd op gewezen heeft. Dit moet echt aangepakt worden. Ja. En dan kan een VVD-minister niet een beetje, ja, laat ik zeggen, doen alsof er niks aan de hand is. En bovendien, Pieter Duisenberg is ook niet de eerste, de beste. Hè. Dat was een lange tijd Kamerlid van de VVD. Dus die weet ook in politieke zin heel goed wat hij doet.
1: Oké, Sophia, wordt het dus heel spannend vanavond, dat debat?
8: Ja, het zou zomaar heel erg spannend kunnen worden. We weten dat groep Markkensauer, die het debat hebben aangevraagd, al een motie van wantrouwen in hun achterzak hebben zitten. En inderdaad ook Ingrid Koenraadi, voormalig staatssecretaris van JNV en nu Kamerlid voor JA21, ook op die manier erin zit. Ze zei vanochtend bij Goedemorgen Nederland het volgende.
6: Een motie van wantrouwen zou zeker kunnen. Het draagvlak is zeer laag. En de Kamer is hier echt verbolgen.
11: Bent u bereid om die in te dienen?
6: Ik ben daar wel toe bereid en ik ga daar naar kijken.
1: Okay.
8: Ja, en dit is dus echt de eerste keer dat een van de bewindspersonen uit het minderheidskabinet te maken krijgt met die vertrouwensvraag.
1: Ja, dat is ook wel het zwaarste middel, toch? Een motie van wantrouwen die je kunt indienen als oppositielid.
8: Precies, daarmee zeg je gewoon het vertrouwen op.
5: Ja, maar het is wel de vraag of dan de hele oppositie daarin mee gaat stemmen. Hè? Dus ik neem aan dat de coalitiepartijen, Leonard, hem wel dekken.
7: Ja, de VVD, ik denk ook CDA en D66 zullen hem overeind houden. Het is ook een stevige minister van Justitie. Hè? Bolle Jos, die achterna wil zitten in West-Afrika. Nou, daar heb je best wel power getoond. Uh-huh. Ik begrijp alleen niet, zo'n ervaren politicus. Hij was raadsadviseur voor een ander departement trouwens. Van minister-president Rutte. Hij zat bij de NAVO. Dit heeft die politiek heel erg onderschat. En hij moet een diepe buiging maken vanavond naar de Kamer. Ik denk uiteindelijk dat hij er met een hele flinke kras van afkomt. Maar dit is de categorie eens en nooit weer.
1: Ja. Ja.
7: Want dit is geen klein bier voor de burger. En zeker niet voor de VVD-kiezer.
5: Ja, nou ja, je ziet ook dat. Maar goed, hij heeft misschien een escape door te zeggen, ja, goed, in dat hele tabelletje met die high impact crime, daar zitten aangifte in. Maar dat zijn ook misdrijven. Daar hoeft niet altijd een aangifte bij te zijn. Hè. Daar kan ook een misdaad zijn gepleegd. Daar stelt de politie gewoon een onderzoek in, zonder aangifte. Die heb ik door elkaar gehaald. En sorry, maar ik vind het echt heel belangrijk dat iedereen aangifte doet. En ook heel belangrijk dat elke misdaad wordt opgespoord.
7: Zo gaat hij vanavond het ongetwijfeld brengen in de Kamer en proberen, maar hij zal toch een beetje mea culpa moeten maken. Ik denk niet dat hij ten val komt. Ook dat kan de coalitie niet gebruiken, maar een flinke kras en toch wel een zware tijd is niet leuk voor een minister van Justitie.
1: Nee.
7: Want we hebben dat ook gezien bij vorige minister van Justitie.
1: Nou ja, dat punt, dat wilde ik jou net vragen. Want David van Wil is niet de eerste VVD'er op die post, hè, als minister van Justitie en Veiligheid, eerder Veiligheid en Justitie. er was lang geleden Fred Teven en de Bonnetjesaffaire. affaire met Ivo Opstelten. Het ging over een deal met een drugscrimineel waar het bonnetje kwijt van zou zijn. Mark Harbers over criminaliteitscijfers onder asielzoekers klopte ook niet helemaal. En Art van der Steur, die naam heb ik al heel lang niet meer gehoord, had ook problemen onder die Teven-deal, de nasleep daarvan. Ja, ligt het dan aan die post of is het de partij?
7: Het is een ontzettend zware post. En dat moet je echt zeggen, justitie is altijd gedoe mee. Daarom moet je daar hele krachtige, goede bewindslieden hebben. Maar de VVD werpt zich steeds op voor wij willen als VVD
1: law
7: justitie,
1: and
7: law and order. Wij willen het laten zien, dan moet je het ook laten zien.
5: Heeft hij daar misschien dan dinsdag te vlot op gereageerd of een beetje te veel uit de heup geschoten?
7: Ik denk dat laatste. Mm. En de gedachte van ja, dat komt wel weg. Het is ook een beetje, heel klein beetje, de arrogantie van de macht. En je ga even met je voeten op aarde staan. Weet wat de burger, want iedereen, we weten het allemaal. Iedereen vindt dit best echt heel vervelend. Als boeven niet vervolgd worden. Dus ik denk buigen en dan doorgaan en goed weten dat je dit nooit niet nog een keer kan doen. Want in het geval van Van der Steur en Opstelten herhaalde het zich steeds. En uiteindelijk moet je dan aftreden.
5: Toch nog even kort, want Sophia 21 heeft dus gezegd, we overwegen een motie van wantrouwen. Toen de BBB dat vorige week deed, konden ze meteen vergeten dat ze nog begrotingsgesprekken mochten voeren met de coalitie. Dreigt zoiets nu ook voor 21?
8: Ja, precies. Het is dus in Den Haag. Het gaat allereerst over die misdaadcijfers. Maar het gaat dus ook over de grotere vraag. Hoe lig je als bewindspersoon de Kamer in? Want namens in artikel op 68 van de grondwet staat nou eenmaal. Dat is de taak van ons kabinet om het parlement goed in te lichten. Wat we vorige week zagen bij de APB was dat toen Henk Vermeer die motie van wantrouwen van de PVV steunde, dat vervolgens ook zijn uitnodiging wordt ingetrokken. Dus dat kan consequenties hebben voor de gesprekken de komende tijd, het weekend waarschijnlijk. En daar wordt dus ook die route over rechts gelijk weer een stukje moeilijker. Dus het kan vergaande consequenties hebben vanavond.
1: Spannende avond vanavond. Dank jullie wel, Sophia van Leeuw. En hier in de studio, Leonard Ornstein.
23: De Avondspits, Niels Heidhuis en Liesbeth Staats. BNR.
5: Minstens 1 op de 4 vrouwelijke Kamerleden heeft last van of heeft kampen met die fake pornovideo's, nepbeelden die met kunstmatige intelligentie zijn gemaakt met hun gezicht, maar met een ander lijf eraan. 15 vrouwelijke politici van links tot rechts roepen nu op tot actie. We bespreken dit met initiatiefnemer Suzanne Kreuger, Tweede Kamerlid namens PRO. Welkom.
11: Goedenavond, middag.
5: U bent zelf ook slachtoffer van geworden.
11: Ja, klopt. Ik kreeg op een gegeven moment bericht dat er ook dat soort video's, dat soort beelden van mijzelf zijn.
5: Ja.
11: En dus van een heleboel collega's. En eigenlijk kwam het recent weer heel erg in beeld, doordat er een groot Europees onderzoek gedaan is hoe dit speelt onder Europese politici, vrouwelijke politici, waaruit bleek 1 op de 14. Nou ja, en toen heb ik dit initiatief genomen en ben ik eigenlijk rond gaan vragen. En eigenlijk ben ik enorm geschrokken dat dus in het Nederlands parlement om 1 op de 4 vrouwelijke Kamerleden tenminste gaat.
1: Dat is echt ontzettend veel.
11: Ja, en dat is tenminste, hè, want ik heb natuurlijk niet iedereen gesproken. En er zijn ook vrouwen die niet misschien hier per se mee naar buiten willen.
5: Hoe beïnvloedt dat uw werk?
11: Ik denk dat er heel veel aan de hand is met hoe we kijken naar vrouwen. Hè, wat er gebeurt met vrouwen in de samenleving, maar ook vrouwen in de politiek. Je hebt als politica het stevig te verduren online. En dit is natuurlijk de meest extreme vorm. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is dat we hier heel erg strijdbaar op zijn en heel erg hard op ingrijpen. Omdat het doet iets met ook jonge vrouwen, meiden die misschien de politiek in zouden willen en denken, wow, wat komt er dan allemaal op je af? Maar het gaat eigenlijk ook over, net zoals dat je 's nachts als vrouw alleen over straat moet kunnen gaan, moet je ook gewoon in het digitale, in de online wereld ook veilig zijn. Mm. En daar moeten we met elkaar wel voor zorgen. En dat gaat gewoon echt niet goed.
1: Maar en hoe is dat dan voor u en ook uw andere collega's die dit is overkomen? Ga je dan ook denken van, ik moet misschien niet zo opvallen, of ik moet een beetje onder de radar blijven in mijn werk, omdat ik anders misschien makkelijker slachtoffer word van dit soort praktijken?
11: Ja, dat is voor mij een beetje een vraag in de categorie, ze had een te kort rokje aan. Ik bedoel, wij zijn vrouwen die staan voor de zaak. En het heel belangrijk is, denk ik, zeker in een tijd dat vrouwenrechten eigenlijk wereldwijd achteruit gaan, maar we ook het in Nederland hebben gezien met de cijfers rond emancipatie vorige week. We hebben juist hele krachtige vrouwen nodig in de politiek, in het maatschappelijk debat. En we moeten met elkaar ervoor zorgen dat dat een veilige plek is. Ook die online wereld. En je ziet eigenlijk met die technologie van AI... ja, die technologie gaat razendsnel. En we lopen eigenlijk met regels en handhaving gewoon achteraan.
5: Wat valt er aan te doen?
11: Nou, we komen met een aantal echt hele concrete dingen. In Frankrijk is er een app waarbij je eigenlijk heel makkelijk melding kan maken, die dan ook opgevolgd wordt en dat je aangifte kan doen. Ik denk dat ook de nazorg voor vrouwen die aangifte heeft gedaan heel belangrijk is, dat je weet dat er echt op gehandeld wordt. Wat ook, er komt nu vanuit Europa strenge regelgeving op die technologie, waarmee eigenlijk je zeg maar de nudifier, dus dat je iemand uit kan kleden technologisch, dat wordt voor helemaal verboden. Daar moeten we keihard gaan handhaven. En ik denk dat een campagne om echt uit te leggen wat deepfake porno doet. En ook dat je als meisje, als vrouw, maar ook als je het ziet van een ander, dat je altijd gewoon een melding, aangifte doen. Het is zo ongelooflijk belangrijk.
1: Ja, ik wil nog even iets rechtzetten, want ik wilde hier geen victim, niet aan victim blaming doen. Maar dat is juist een hele kwalijke zaak als je jezelf gaat censureren, omdat je niet wil opvallen. Dus daar was ik benieuwd naar, of die invloed er is.
11: Nou, voor mij persoonlijk heeft inderdaad het feit dat ik bericht kreeg dat ik erin voorkwam eigenlijk geleid tot juist heel veel actie. En de behoefte om me uit te spreken samen met andere vrouwen die dit is overkomen. Ik denk, wij als politici hebben een podium, een platform om ons uit te spreken. Maar natuurlijk zijn er een heleboel vrouwen hier slachtoffer van die dat niet hebben. Dus we komen ook op voor eigenlijk iedereen die dit gebeurt.
1: Ja, het is kamerbreed, hè, trouwens, van links naar rechts. Dit initiatief.
11: Ja, het is je ziet ook dat dit dus niet politiek is in die zin. En ook niet dat de vrouwen die getarget worden, dat in een bepaalde politieke hoek zit. Het is echt van links tot rechts. Het zijn vrouwen die zich uitspreken. Het is een manier om vrouwen te intimideren, om stil te krijgen. Op het moment dat we al die stevige vrouwenstemmen zo keihard nodig hebben.
5: Dank, pro-Kamerlid Suzanne Kreuger.
1: Ja, paniek op de beurs door een investering van Oracle die de nodige tegenslagen te verduren heeft. Je hoort zo hoe dat zit en wij nemen ook afscheid van een bedrijf in de AIX.
5: Oh, is het weer zo laat?
12: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
25: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
13: Artifact, jouw data en AI-partner. 10 jaar geleden gestart met 2, nu marktleider met 2000 experts wereldwijd. Wij snappen wat werkt in data en AI. Ontdek wat Artifact de komende 10 jaar voor jou kan doen op artifact.com.
14: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
13: Artifact, jouw partner in data en AI-innovatie. Kijk op artifact.com.
15: Mijn moeder straalde als ze over Toscane vertelde. En toen het thuis niet meer ging, vroegen ze bij Domus Valuas waar ze gelukkig van werd. Van haar limoncello, zei ze. Ze planten een citroenboom en maken limoncello. Net als vroeger.
16: Als thuiswonen niet langer gaat, maken wij er het beste van. Het allerbeste. Domus Valuas.
17: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
16: Bezoek onze zorgvilla's tijdens de open dag op 3 oktober. Kijk op domusvaluas.nl.
18: Babbage zorgt dat jouw marketing en communicatie werkt. We verbinden jouw organisatie met adviseurs, marketeers en creatieve contentmakers. Interim of vast, Babbage. Altijd met impact. Kijk op communicatiewerkt.nl.
19: Uw vermogen is meer dan een balans. Het is uw nalatenschap. Aureus ondersteunt ondernemers en families bij vermogensbeheer, vermogensplanning, bedrijfsopvolging en overdracht van vermogen. Persoonlijk, onafhankelijk en met aandacht voor de volgende generatie. Maak een afspraak via aureus.eu. Aureus, uw vermogen voor nu en voor later.
18: Babbage. Voor communicatie, marketing en content die raakt. Kijk op communicatiewerkt.nl.
0: Uw bedrijf groeit, maar uw software houdt u tegen. Wat nu? Codeless moderniseert uw verouderde software, zodat uw bedrijf wel vooruit kan. Met onze slim software nabouwen aanpak bieden we een risicoloze overstap van oude naar nieuwe software. Geen verrassingen, een vaste prijs en altijd op tijd. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
10: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
0: Realiseer uw ambities. Zonder zorgen over software. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.
20: Van rijksmonumenten tot duurzame transformaties. Investeer in vastgoed met hypothecaire zekerheid. Crowdrealestate.com.
21: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
22: Tegenwoordig is elke organisatie eigenlijk een IT-organisatie. Digitale processen bepalen hoe u werkt, levert en samenwerkt. Intussen nemen de digitale dreigingen toe. Norsewave helpt al 20 jaar organisaties om grip te houden op digitale veiligheid.
24: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
22: Norsewave Cybersecurity. Sterke digitale veiligheid in een onzekere wereld. Ga naar norsewavecybersecurity.com.
26: BNR Verkeer. Dit is de verkeersinformatie van de ANBB. Mijn naam is Tim Schaap. Een paar bijzonderheden. Onder andere op de A4 richting Den Haag. Tussen Roelevarensveen en knooppunt Prins Klausplein. 18 kilometer, 35 minuten. Door een kapotte touringcar is daar één rijstrook dicht. Ook nog de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag. Bij hetzelfde knooppunt, Prins Klausplein, een ongeluk. De weg is er weer vrij, maar vanaf Bleiswijk is het nog een half uur langzamer rijden. Dan een ongeluk op de A29 naar Bergen op Zoom vanuit Rotterdam. Tussen Rotterdam-Zuidplein en Oud-Beijerland een half uur staat een file van 3 kilometer. Twee rijstroken zijn dicht. Dan meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Onder andere eentje op de A7, Afsluitdijk-Heerenveen bij Bolsward. Hectometerpaal 107,9.
23: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 5:30.
27: Goedemiddag, ik ben Martijn Richters. Voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen is een jongen van 17 aangehouden. Hij komt uit Schiedam. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Er waren flink wat agenten bij de school vanmorgen. En volgens regiozender Rijnmond zijn er leerlingen gefouilleerd. De oppositiepartijen denken dat justitieminister Van Weel een lastige avond gaat krijgen. Hij moet in de Tweede Kamer uitleggen waarom duizenden aangiftes en meldingen van zware misdrijven niet zijn opgepakt door de politie. De coalitie heeft geen meerderheid, dus de hele oppositie kan Van Weel wegsturen met een motie. Het Witte Huis heeft opnieuw journalisten tegengehouden van onder meer CNN. Vorige week gebeurde dat ook al. President Trump zei dat ze nepnieuws verkopen. Een rechter bepaalde dat ze gewoon naar binnen moeten kunnen, maar toch werden ze weer geweigerd. De media stappen nu opnieuw naar de rechter. Festivals en evenementenlocaties hebben de Kamer gewaarschuwd dat het steeds lastiger wordt iets te organiseren. Zo loopt de Zwarte Cross tegen stikstofregels aan. De uitstoot wordt berekend over een heel jaar, maar de Cross duurt maar zo'n 3 weken. Misschien moeten we komen met de auto verbieden, zegt de organisatie. Max Verstappen is best tevreden over de eerste 2 trainingen voor de Grand Prix van Azerbeidzjan. We hebben wat dingen aan de auto veranderd en die pakte goed uit, zei hij. Het was best een goede dag. Bij de trainingen reed Max de 2e en 3e tijd. De race in Baku is op zaterdag en niet op zondag vanwege een herdenkingsdag. Dan het weer van Weer Online. De komende uren steeds minder wind en vanavond blijft het droog. Vannacht kan er lokaal wat mist ontstaan. Morgen volop zon en 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
5: AI vergroot de dreiging van cyberaanvallen tegen onze overheid. In Australië is al een overheidswebsite gehackt door AI-agents. Moet Nederland zich daar beter tegen wapenen? Dat bespreken we zo meteen.
25: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
2: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
3: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
4: Nee, weet ik niet, sorry.
2: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
6: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
7: De juiste specialisten vinden voor jouw projecten? Dat is een fulltime baan. Maar zoeken naar de beste freelancers hoef je niet alleen te doen. Stop met zoeken, start met vinden. Freelance.nl.
6: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
8: 52 min 40.
9: 12 natuurlijk.
8: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
8: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Hallo. Wij zijn Forvis Mazar. Accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
8: In 12 weken leren rekenen?
9: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
23: BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Lisbeth Staats en Niels Heidhuis.
1: Goedemiddag.
5: Middag.
1: Ja, veel AI vandaag. Nieuws wordt een beetje door gedomineerd. De Australische overheid bijvoorbeeld is gehackt, weten we nu, door agents van OpenAI. En de premier is woedend. Trump laat vandaag weten, in aanloop naar zijn ontmoeting met Xi, die is nu aan de gang, dat gesprek. Maar daarvoor liet hij al weten dat hij geen rem wil op de ontwikkeling van AI. Ook nog iets anders. Slaap en gezondheid, ja, die liggen heel dicht bij elkaar. Die zijn nauw verbonden, maar zo simpel is het toch niet. Een nieuw Chinees onderzoek trekt stevige conclusies over de relatie tussen slaap en gezondheid. Maar wij gaan eerst nog even naar de beurs.
5: Ja, want daar is ook van alles gebeurd. AIX zal niet meer hetzelfde zijn na vandaag, nee. Bijvoorbeeld. Jorik Simonides, hallo. Wat speelt er even wat Oracle betreft? Laten we daar even mee beginnen, want we hadden het over een investering. Daar gaat het niet zo lekker mee.
28: Nee, dat klopt. Wat er aan de hand is, zij zijn met een gigantisch datacentercomplex bezig in New Mexico. Dat bouwen ze daar, dat moet daar uiteindelijk een keer open gaan. Maar er is nogal wat aan de hand met dat datacentercomplex. Er gaat eigenlijk al sinds ze dat bedacht hebben, gaat er van alles mis. Regels die tegenzitten, daar lokaal, allerlei tegenslagen. Nou, nu heeft Bloomberg nogal een verontrustend bericht gedeeld vandaag. Namelijk dat Oracle alvast voorzorgsmaatregelen neemt voor het geval dat project niet slaagt of uitloopt of vertraging oploopt. Dat melden bronnen aan Bloomberg. Want ze hebben de projectontwikkelaar van dat datacentercomplex die dat daar gaat bouwen alvast gezegd, mocht je 2028, als het wordt opgeleverd, niet halen, dan gaan we ook nog niet betalen. Dus ze willen eigenlijk, ja, je zou het uitstel van betaling kunnen noemen alvast. Dus ze beroepen zich ook op overmacht, op een overmachtssituatie. Heeft ermee te maken dus dat er eigenlijk van alles misgaat in die bouw van dat datacentercomplex. Dat vertelt bijvoorbeeld deze journalist van Bloomberg die dit uitgezocht heeft.
29: Oracle, Google and everyone involved with the data center project says this is a good thing for the state. This will bring a lot of benefits to the local economy. This is important and needed. But what all this challenge and all this friction has meant is it has thrown into uncertainty whether the project can truly go online as previously planned.
28: Ja, er gaat een hoop mis in dat project dus. Op zich zou je dan kunnen zeggen, misschien dan best redelijk als zo'n projectontwikkelaar het niet op kan leveren, dat je dan ook nog even wacht met betalen. Je zou het ook kunnen interpreteren als weer een voorbeeld dat de financiering van allerlei AI-investeringen rammelt. En dat is waar beleggers bang voor zijn. Het aandeel staat daardoor fors lager, ruim 5%. Wat daar nog eens bij komt, is dat deze projectontwikkelaar zelf ook een beetje onder een vergrootglas ligt. Dat is namelijk een onderdeel van Blue Earl Capital. Dat is dan weer een investeerder en vermogensbeheerder die vooral bekend is geworden de laatste tijd van hun rol in private credit. Dus dan kun je met allerlei één-op-één financiering met particulieren en bedrijven, zonder dat daar een bank tussen zit, kun je geld investeren buiten de markten om. Nou, dat gaat niet zo goed. Heel veel beleggers willen daar uitstappen. Dus zoveel tegelijk dat ze eigenlijk het geld niet meer hebben om die beleggers terug te sturen.
5: Staan die ook lager?
28: Ja, dat staat ook lager. Verliest ook bijna 5% op dit moment.
5: Even naar H&M, kledingmerk. Maakt meer winst. Is dat te danken aan Donald Trump?
28: Ja. Leuk, hè?
5: Hoe kan dat?
28: Althans, dat vinden zij denk ik wel leuk. Ze heeft met de importheffingen van de Verenigde Staten te maken. Misschien kun je het nog herinneren, maar die zijn teruggedraaid door het Hoge Rechtshof. Zijn onwettig verklaard. En toen zijn allerlei bedrijven zijn die importheffingen terug gaan vragen, gaan eisen.
5: Oh, ja.
28: Is H&M ook gaan doen, heeft H&M gelijk ingekregen. Dus ze kregen behoorlijk wat geld teruggestort van de Amerikaanse staatskas.
5: Ja, maar dat is niet echt een verdienst, hè?
28: Nee, en dat is ook hoe beleggers ernaar kijken. De winst was stukken hoger dan verwacht. Maar goed, kun je inderdaad afvragen of je dat dan zelf voor elkaar hebt gezet. Voor elkaar heb gekregen. Want de omzet die steeg maar 1%, dus dat valt best mee. En daarbij zei H&M dat er voor de komende paar maanden ook nog wat tegenslag verwacht wordt. Dus staat het aandeel lager.
5: We hebben een uitvaart vandaag op de AEX.
28: Wel een beetje, ja.
5: In post gaat er vanaf.
28: Ja, word je er emotioneel van?
5: Nee. Wat deden ze ook weer?
1: Pakketjesmachines bouwen. Ja,
28: het is een pakketkluizenbedrijf. Ja. Het is een postbedrijf. Ze hebben relatief kort in de AEX gezeten. Ze waren er eigenlijk altijd te klein voor. En toen vorig jaar ging de AEX, kreeg er 5 bedrijven bij. En Impost was een van die 5. Daar hebben we het over, namelijk Impost dus. En vrij kort na die aankondiging werd duidelijk dat ze overgenomen worden en van de beurs gaan verdwijnen. En dat komt nu wel echt in de buurt. Het consortium, het Amerikaanse consortium dat het bedrijf gaat overnemen, heeft inmiddels bijna 90% in handen, hebben ze vorige week al gedeeld. Vandaag zeggen ze, we gaan die overname inderdaad doorzetten. Dus de mensen die hun aandeel hebben aangeboden, die worden nu uitbetaald. €15,60 krijgen ze. En daarmee verdwijnt het bedrijf dus echt van de beurs. Althans, als ze straks op 95% zitten, dan gaat het helemaal van de beurs. Maar Euronext zegt, jullie zitten nu al zo in zo'n tussenfase dat het eigenlijk al niks meer voorstelt. De AEX-positie, die ben je vast kwijt. Dus vandaag is de laatste dag dat ze in die AEX-notering zitten.
5: Ja.
28: En ervan uitgaande dat die laatste 5% ergens de komende weken nog wel rondkomt, zijn ze over een maand echt helemaal van de beurs verdwenen.
5: Komt altijd weer een nieuwe bij, hè?
28: Dat is waar. Ik ben benieuwd. Dus een tijdje 29 bedrijven dus in de AEX. Uiteindelijk komt er weer een 30ste bij.
5: Geef nog gauw even de slotstand, want de AEX gaat toch met verlies de dag uit.
28: Ietsje, ja. Licht lager gesloten. 0,10% in de min. De slotstand was 1107 punten bijna. Grootste stijger was DSM Firmenich, won 2,6%. Grootste daler was CVC Capital, verloor 3,6%.
5: Dankjewel, Jori.
1: We gaan naar de ANWB, naar Tim Schaap. Spiegeltje aan de wand. Wat is de langste file van het land?
4: Die is nu op de A4 te vinden. Amsterdam richting Den Haag. Bij het knooppunt Prins Lausplein. Daar staat een kapotte touringcar. Onhandig, de rechterrijstrook is dicht. Er worden nu allemaal passagiers in een andere touringcar gezet. Vanaf Roelofarendsveen een lange file van 17 kilometer en 50 minuten. Daarmee is het dus de file met de meeste vertraging. Verder opletten langs bijvoorbeeld de A9 richting Amstelveen. Er staat een flitser, gemeld op Flitsmeister. Bij 56,1.
23: BNR, luister vandaag, begrijp morgen.
10: En behuis is dat totaal anders. Daar post je op het profiel van iemand anders, een vriend van jou. En die krijgt daar dan bericht van. En dat kan iedereen zich nog herinneren, zo werkte het.
12: Dus wij verkopen helemaal niks in Europa. En dat komt omdat Europa niet investeert. En dan dat er in Europa geen chipfabrieken gebouwd worden.
13: Ik call on all nations that are members of the ICC to officially resign from this rogue institution immediately.
1: AI versnelt en vergroot de dreiging van cyberaanvallen tegen onze overheid en onze maatschappij. Daarvoor waarschuwen de inlichtingendiensten vandaag, AIVD en MIVD. En de aanvallen zelf zullen ook groter worden door AI, complexer en ze nemen toe. Bij ons zijn Ben van den Burger, BNR's tech-commentator, en Jay Abelou, cybersecurity-expert en oprichter van Isle. Dat is een cybersecurity-bedrijf dat werkt met AI. Goedemiddag allebei.
14: Goedemiddag.
1: Hallo. Die waarschuwing van de inlichtingendiensten, Jay Abelou, ja, dat klinkt eigenlijk al een beetje bekend in de oren, toch?
15: Ja, inderdaad. Wat de diensten daarvoor waarschuwen is dat AI zowel het winden als het misbruiken van kwetsbaarheden zal versnellen en aanvallen toegankelijker maken voor een veel breder publiek. Dus niet alleen de geavanceerde aanvaller, maar ook mensen die minder daarvan kan, maar AI daar de hulp schiet.
1: Aha, dus je kunt nu ook een soort amateur-hacker worden met groot resultaat.
15: Ja, je kan minder hacker zijn inderdaad en AI gebruiken tot grotere gevolgen.
1: Ja, vandaag werd ook bekend dat een AI-agent van OpenAI de Australische overheidswebsite is binnengedrongen. Gedrongen. En dat gaat dan om een gezondheidssite. Dat zegt de Australische premier Anthony Albanese in een persconferentie.
16: This incident occurred in June this year and involved an OpenAI agent
0: gaining unauthorized access into the public-facing Medicare Statistics Reporting Service portal, which is administered by Services Australia. The AI agent accessed both public and non-public files.
1: Ja, Ben, ja, binnendringen, ja. Is dit niet gewoon een hack? Ook.
14: Dit is gewoon een hack. Dit is zonder toestemming toegang verkrijgen tot een delen van een computersysteem. Dat is een hack. Dus je snapt niet dat hier zo lauw op gereageerd wordt. Kijk, wat er gebeurt op 18 juni heeft OpenAI een intern model draaien om publieke medicijnenuitgaven te achterhalen. Dan komt die AI-agent, die komt op een blokkade. En AI-agents hebben de unieke eigenschap dat ze soms oplossingen verzinnen die wij mensen nog niet kunnen verzinnen. En om tot de oplossing te komen, hebben ze dus die openbare statistieke portaal, het medische portaal van de Australiërs, gehackt. En zo kwamen ze erachter. En daarna hebben ze het vervolgens veel te laat natuurlijk gemeld. En dan krijg je dat hele arsenaal. Ja, en vandaag kwam het dus echt groot naar buiten.
1: Ja, want ze hebben het pas in september gemeld, hè, geloof ik, aan de Australische overheid.
14: Dat is echt ongelooflijk. Het is 3 maanden geleden. Nou ja, we weten allemaal, je moet dat snel, heel snel melden. Maar OpenAI, ja, die lijkt heel erg met die agents, die interne modellen die ze draaien. Ze schijnen, nou, dat zien wij continu, laks te zijn. Weet je, de guardrails, zoals je dat noemt, die zijn gewoon niet scherp genoeg. En dan, oh ja, ze hebben weer gek. Het is bijna geen verrassing meer. Het is continu bijna.
1: Jay Abelou, terwijl we u nu spreken, u bent in Londen voor gesprekken met OpenAI. Wat is de afdronk daar?
15: Nee, daar was er helemaal niet over gesproken. Maar wat ze wel hebben gezegd, is ze gaan niet capabiliteiten toevoegen zonder daar AI safety daarbij toe te passen. En ik denk dat ik kan wel een beetje
5: wat
15: verklaren
5: gaan ze
15: over
5: wat gaan ze toepassen?
15: Safety, AI safety.
5: Okay, ja.
15: Dus wat ik wel denk is dat in dit soort aanvallen, ze waren echt net op zoek. En ze hebben laatst een 6 punten plan gepubliceerd waar ze kijken naar verschillende soorten aanvallen. Wat ik wel jammer vind, omdat die capabiliteit is er wel, maar ik denk onvoldoende toegepast om te kijken hoe kan je dit soort dingen, als je sandboxes en guardrails toepast, en als je een model hebt die al duidelijk goed is in kwetsbaarheden vinden, waarom heb je dat niet toegepast in dat omgeving? Mm. Om zelf in dat omgeving naar kwetsbaarheden te zoeken, zodat bijvoorbeeld in die OpenAI Hugging Face aanval, waar dat wel het geval was, de model is ontsnapt door een kwetsbaarheid in dat omgeving te vinden. Nou, dat was jammer dat dit ontdekt was gebeurd, zeg maar, na de incident in plaats van daarvoor. En ik denk dat ze moeten veel beter in staat zijn eerdere mogelijke pogingen tot dit soort uitbraken te kunnen signaleren.
5: Als dat systeem in staat is om andere sites te hacken, dan kan het ook naar zichzelf kijken met waar kan ik ontsporen.
15: Ja,
1: ja. En Ben,
15: zeker. En dan,
1: Nee, maar Ben, kijk, de AIVD en de MIVD die roepen dan vandaag op bestuurders en bedrijven van bedrijven en andere organisaties om verantwoordelijkheid te nemen en zich dus beter te beschermen. Maar is dat dan niet het verschuiven van de verantwoordelijkheid? Ligt die dan niet bij bedrijven als OpenAI?
14: Ja, natuurlijk beide. Eerst nog even OpenAI. Ik vind ons veel te laks. Als het Shiny Hunters zou zijn geweest, bijvoorbeeld met Odido-hack, als jij dat zou doen, Niels, of weet je, direct zouden de politie op jouw deur staan, want jij hebt gehackt. Ja. Omdat OpenAI is, op een of andere manier, gaan we het onderzoeken, gaan we kijken, we moeten guardrails, praten we erover. Dit is gewoon een hack. Ik vind dat er veel harder moet worden opgetreden. Dat is aan die kant. Aan de andere kant, dus de AIVD en de MIVD, die zegt dat wij ons beter moeten beschermen, dat moet ook. Want bijvoorbeeld ook de Australische overheid, die komen ook pas dagen later naar buiten, melden ze het bij de cybersecurity instantie van Australië. Dus en omdat die AI-agents vrij goed zijn, ze kunnen goed kwetsbaarheden ontdekken, is het terecht dat we natuurlijk nu onze spulletjes die we al jarenlang hebben, al die legacy IT, moeten we nu inderdaad beter controleren, moeten we beter checken. En dat is urgent, want ze kunnen makkelijk hacken, wat we in het begin zeiden. Dat klopt.
1: Maar Ben, heb jij een antwoord op die vraag? Waarom we er zo mild mee omgaan als een hack uitgevoerd wordt door OpenAI?
14: We mogen niet conspiracy en we mogen niet verder denken. Maar daar moet iets met macht in zitten. Dat moet iets met geld in zitten. Kijk, OpenAI wil naar de beurs. Ze hebben een onveilig product. Dat blijkt keer op keer. Dus voor die beurswaarde naar de beurs. Dat hebben ze zo uitgesteld. Want ja, hey, want ze voelen nu ook van dit is niet pluis. Dus het valt me heel erg op. Mooi weer spelen. Ze zitten in Londen en ze komen op alle conferenties. Maar ik snap niet dat de internationale gemeenschap niet veel meer zegt van inderdaad, hek kan niet. En maar de terugslag gaat nu komen, want dat zie je al aan die beursgang. Dus dit heeft echt wel gevolgen dat dit constant naar buiten komt. En hier moet ze van balen, kan niet anders.
1: En Jay Abelou, zou het ook ermee te maken kunnen hebben dat OpenAI ook heel close is met Donald Trump? Want Trump heeft gezegd, ja, ik ga ze geen stroopreed in de weg leggen, die grote AI-bedrijven. Ze mogen doorontwikkelen. Dus als je aan OpenAI komt, kom je ook aan Donald Trump. Is Jaya nog bij ons?
5: Lijkt erop voor niet.
1: Nee.
16: Ja, ik ben er. Kan je er een vraag even herhalen? Sorry, ik ben in Londen, in het midden van Londen, naar dit OpenAI briefing. Dus ik.
1: Ik herhaal mijn vraag. Nee, het is juist heel goed dat je daar bij die OpenAI briefing bent. Want wij vroegen ons af, waarom wordt OpenAI niet harder aangepakt als het gaat om zo'n ordinaire hack eigenlijk?
16: Ja, ik denk, kijk, we lopen vooruit op die onderzoek. Die loopt nog. Dus ik denk dat we moeten eerst snappen precies wat er gebeurd is. Er zijn deel-agent transcripts. We weten dat er geen persoonsgegevens weg zijn gemaakt.
17: Kijk jij verder dan de KPI's? Zie hoe je team er echt voor staat.

0: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
1: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe.
2: MoveMove. Lijn is wat slechter. We blijven dit dossier volgen. Dank voor jullie commentaar. Jay Abelou vanuit Londen en Ben van der Burg, BNR's tech-commentator.
3: BNR Nieuwsradio, de avondspits. Nieuws om mee thuis te komen.
4: Meer remslaap en diepe slaap zouden de kans op tientallen ziekten verkleinen. Dat suggereert een nieuw Chinees onderzoek onder ruim 95.000 mensen, nu gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift PLOS Medicine. Maar hoe betrouwbaar zijn dit soort conclusies eigenlijk? Bij slaaponderzoek wordt namelijk geregeld een verband gevonden tussen slaap en gezondheid, terwijl helemaal niet vaststaat wat oorzaak en gevolg is. Ook bij dit nieuwe Chinese onderzoek wordt volgens slaapwetenschapper Marijn van der Laar worden conclusies getrokken die onvoldoende zijn onderbouwd. Is dat zo, meneer van der Laar? Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
4: Ja, inderdaad. U bent nu bij ons. Wat is er mis met dit soort slaaponderzoeken?
5: Ja, vaak gaat het om grote onderzoeken, dus dat is op zich wel prima. Die worden dan over lange tijd gedaan, maar ze zijn observationeel. Dus dat betekent dat het moeilijk is om kip en ei te onderscheiden. En ja, bij dit Chinese onderzoek kan iemand bijvoorbeeld op tijdstip 1 alle ziekte hebben die bekend is bij de huisarts en tegelijkertijd slecht slapen. Ja, en dan is op tijdstip 2 een ziekenhuisdiagnose gemeten. Maar die kan dus meer samenhangen met de ziekte op tijdstip 1 dan met de slaap op tijdstip 1. En daar gaat het vaak mis.
2: Ah, maar dit is toch een wetenschappelijk onderzoek geweest, want het is ook gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift.
5: Ja, dat klopt. En wat heel mooi is, is dan dat de auteurs zelf ook aangeven dat het heel moeilijk is om een kip- en ei-verband te onderscheiden. Alleen wat je dan vervolgens in de berichtgeving vaak ziet, is dat dat kip-ei-verband in één keer wel benoemd wordt. En daar gaat het vaak mis.
4: Maar in dit specifieke Chinese onderzoek, u noemde al het moment waarop iemand een ziekte heeft en slecht gaat slapen. Maar wat is er aan het onderzoek dan verkeerd?
5: Het onderzoek zelf is niet fout gedaan. Alleen wat je vaak ziet is dat de conclusies die gesteld worden vaak op een andere manier geïnterpreteerd worden op het moment dat zo'n onderzoek opnieuw benoemd wordt of herhaald wordt in de media.
4: Maar dit gegeven dat het gezond is om een goede slaap te hebben, je moet die diepe slaap hebben, je moet de remslaap hebben, dat hoor je al heel lang. In dat opzicht is het helemaal geen nieuwe uitkomst. Maar klopt dat dan helemaal niet?
5: Nou, wat je wel ziet is dat een goede slaap natuurlijk heel erg belangrijk is om goed te kunnen functioneren. En het kan ook echt wel beschermend zijn tegen ziektes. Alleen waar het hier specifiek om gaat is hoeveel remslaap heeft iemand en hoeveel diepe slaap heeft iemand. En omdat slaap zo individueel is, kun je niet zeggen, kijk, voor de ene kan misschien 20% remslaap heel gezond zijn, terwijl de ander misschien 30% nodig heeft. Dus je kunt dat op basis van dit onderzoek niet zeggen.
4: Ja, precies. En is het dan ook nog zo dat iemand die gezond is beter slaapt en iemand, in plaats van dat iemand die beter slaapt gezond wordt?
5: Ja, precies. Dat
4: ja,
5: zou
4: ja,
5: zeker
4: dat bedoelt
5: kunnen.
4: U.
5: Ja, ja. Ja, dat is het.
4: Ja, maar veel mensen houden hun slaap bij met een smartwatch. Lijkt me trouwens vreselijk om met een horloge om onder mijn kussen te liggen. Ja. Maar heeft dat zin dan? Of is dat eigenlijk ook fake science?
5: Ja, nou ja, wel, in de meeste gevallen heeft het geen zin. En dat komt omdat ik in de praktijk zie dat mensen veel te veel waarde toekennen aan de scores. Hè. Dus precieze slaapstadia's, remslaap en diepslaap, die worden heel slecht gemeten. Ja, en een slaapscore, waar heel veel mensen hun dag op baseren, daar kan niemand je eigenlijk van vertellen wat het precies inhoudt. Dus ik zou hem niet gebruiken.
4: Het komt er eigenlijk op neer, en dat moet u dan maar bevestigen. Mensen gaan gewoon eens een beetje op tijd naar bed. Doe die televisie eens op tijd uit, leg die telefoon weg, lees een boek en slaap 8 uur.
5: Ga meer ontspannen. 8 uur heb je echt niet nodig. Voor heel veel mensen is minder slaap prima.
4: Ah,
5: en bijvoorbeeld 7 uur of 6 uur kan ook voldoende zijn. Het gaat vooral om dat je je overdag voelt. En maak je vooral niet te druk over die slaapscores en over wat je allemaal zou moeten doen om perfect te slapen.
4: Dat is ook wel een goede.
2: Ja, vind ik wel geruststellend.
4: Ja, want hoe vaak lig je niet wakker? Hè, dat je beter
2: ik haal nooit 8 uur eigenlijk.
4: Nee. En dan lig je van, nu haal ik weer de 8 uur niet. Precies. Kom op, nog even een uurtje erbij en dat lukt dan niet. Slaapwetenschapper Marijn van der Laar, hartelijk dank.
2: De begeleiding van undercover-agenten in Nederland loopt nog altijd niet goed. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van de Open Universiteit Heerlen. Het gaat om ethische grenzen die niet goed afgesteld zijn. Hoe kan het beter? Dat hoor je zo.
6: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
7: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google.

0: Metacampagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy. Met AI.
1: Als u denkt dat u altijd geluk zult hebben. Dat u nooit door de mand zult vallen. Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
0: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
2: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
3: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
4: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
3: Klopt. Binnen één dag kan jij AI praktisch inzetten. Ga naar vijfhart.ai.
5: Gaat ondernemen over het spel snappen? Of snappen wat er op het spel staat? Bij RSM begrijpen we wat een zakelijk besluit echt betekent. Groei begint bij begrijpen. RSM. Accountants, belastingadviseurs en consultants.
6: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf €295.000 tot €570.000. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
7: Hoge brandstofprijzen, kwetsbare toevoerketens, een veranderende wereldorde. De geopolitieke realiteit laat zien hoe kwetsbaar ons energiesysteem is. Want hoe zorgen we dat energie duurzaam, betrouwbaar en betaalbaar blijft? Drie experts uit de wereld van veiligheid, infrastructuur en energie delen hun visie. Hun boodschap? Economische weerbaarheid en nationale veiligheid vragen om een nieuwe koers. Lees het artikel op partner.fd.nl/shell.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Talent aantrekken en behouden? En kijk je verder dan een goed salaris?
10: Met Fisk Free bied je namelijk een fietsplan, korting op fitness en nog veel meer.
9: Regel nu de beste benefits voor jouw organisatie op ontdek.fiskfree.nl.
11: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
12: Nee.
13: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
12: Nee, weet ik niet, sorry.
11: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
14: Elke organisatie heeft een drive. Om te groeien, te helpen of de markt te leiden. Maar je kunt pas echt iets betekenen als je betaald wordt voor wat je levert. Peet zorgt ervoor dat jouw facturen echt betaald worden. Geautomatiseerd waar het kan en persoonlijk waar het moet. Van factuur naar betaling, razendsnel geregeld. Get it. Peet.
15: Nu in de BNR-app.
16: Buitenlandminister Berendsen zegt de dreiging van Rusland is niet voorbij bij de oplossing van het conflict Oekraïne. De CIA waarschuwt Europa voor Russische drones. Het wordt steeds spannender. Toch Amerikaanse tech bij Hives. In spirit is compleet Europees, zegt de ontwikkelaar tegen BNR. Deze verhalen uitgebreid in de BNR-app.
17: Tim Schaap, wordt het al wat rustiger op de weg?
18: Ja, gelukkig wel. Niet te vroeg juichen. Het is nog steeds druk. Er staat meer dan 500 kilometer. Maar goed, we komen van ruim 700. Dus het gaat de goede kant op. Nog steeds een lange file op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Voor het knooppunt Prins Klausplein bij Den Haag een file van 3 kwartier. Komt door een kapotte touringcar. Er is 1 rijstrook dicht. Verder ook nog drukte op de A16 Rotterdam-Breda. Voor knooppunt Ridderkerk 1/2 uur over 5 kilometer. En tenslotte drukte bij Eindhoven op de N2 richting het zuiden. Tussen Veldhoven en knooppunt Leenderheide. Dik 40 minuten in de file. Dan meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. Onder andere de A27 Utrecht-Almere bij 108,5.
19: De flitsmeldingen worden mede mogelijk gemaakt door LeadInfo. LeadInfo. Weet welk bedrijf jouw website bezoekt.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 6 uur.
21: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijnmond zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. De Palestijnse president Abbas heeft hard uitgehaald naar Amerika. Hij deed dat in een videoboodschap bij de algemene vergadering van de VN. Zijn delegatie kreeg opnieuw geen visum. Volgens de Amerikanen voeren de Palestijnen te weinig hervormingen door. Abbas wil dat Amerika weer komt praten en dat sancties worden ingetrokken. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was het AP-nieuws.
16: De AEX is 0,1% in de min gesloten, 1107 punten. Grootste stijger was DSM Firmenich, 2,6% erbij. En CVC Capital was de grootste daler, maar 3,6% in de min. De Dow Jones nu 0,4% lager.
1: NASA komt met een nieuwe ruimtemissie, genaamd Prima. Met daarin Nederlandse technologie aan boord. Ja, het is ook echt een Nederlandse naam. Prima.
16: Prima. Ja.
1: Meer daarover.
16: We zijn er weer bij en dat is prima.
1: Ja. Meer daarover zometeen.
12: Je hebt me nu al vaker gehoord. En nog steeds niet begonnen met Leadinfo? Deze truc is ingewikkeld, denk je? Nee hoor, je start binnen 5 minuten. Meer is het niet. Ik ben Hans Kazan en dit is geen illusie. Start gratis op leadinfo.com.
22: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
23: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
22: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
24: Hoi, ik ben Marieke en ik heb al 10 jaar mijn eigen schoonmaakbedrijf. Het mooiste aan mijn werk, de administratie van ons elektrisch wagenpark.
25: Nee, natuurlijk niet Marieke. Dat laat je gewoon over aan MoveMove. Zakelijk laden, zonder gedoe. MoveMove.
26: Zeg Paul, kunnen wij ook AI inzetten?
27: Nou, niet met onze huidige applicatie.
26: Maar wie onderhoudt deze applicatie dan eigenlijk nog?
27: Niemand.
28: Thinkwise transformeert legacy software. 90% automatisch. Behoud wat werkt en altijd technologisch up-to-date. Thinkwise.
29: Kies de zakelijke laadpas die bij jou past. Kijk op movemove.com.
28: Thinkwise. Transformeer legacy software. Ervaar het tijdens de Thinkwise Summit. Op woensdag 30 september.
30: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app. En blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De Avondspits. Niels Heidhuis en Liesbeth Staats.
16: Ja, Friedrich Merz die kreeg vandaag de minister-presidenten van de Duitse deelstaten op bezoek. Daar zaten natuurlijk ook minister-presidenten bij van deelstaten waar zijn CDU sterk heeft verloren. Het zou eigenlijk gaan over de EU-begroting. Want daar wil Merz op bezuinigen. Ja, maar dat willen
1: zou
16: sommigen
1: ook nog wel over iets anders zijn gegaan.
16: Dat zou ook nog wel over iets anders zijn gegaan, ja. De NASA heeft gekozen voor een nieuwe ruimtemissie genaamd Prima, met daarin dus Nederlandse technologie aan boord. En is het teruggekeerde Hives nou digitaal soeverein, dus onafhankelijk van Amerika, zoals het zelf beweerde. Daar hoor je meer over in de tech-update. Eerst, undercover-agenten worden nog steeds onvoldoende begeleid. Goedenavond.
1: Dat blijkt uit nieuw onderzoek uitgevoerd door de Open Universiteit Heerlen. Infiltranten komen vaak in moeilijke situaties terecht. Om het vertrouwen van een verdachte te winnen moeten ze vaak heel ver gaan. Denk aan samen drugs gebruiken met een verdachte of jouw gezin in contact brengen met het gezin van de verdachte. En undercover agenten worden daarin nog vaak aan hun lot overgelaten. En dat speelt al jaren. Sophie Naber is onderzoeker en strafrechtdocent aan de Open Universiteit Heerlen. En ze vertelt hoe dat komt.
0: Dat is denk ik een lang proces. De afgelopen jaren hebben we natuurlijk een incident gehad in 2021 met de zelfmoord van een undercover agent. En er zijn verschillende rapporten geweest van de commissie Brouwer en de commissie Zorgdrager. En er zijn echt wel stappen gemaakt, zoals een bepaalde stuurtafel, een bepaalde duidelijkheid met begeleiders. Maar we zien toch nog wel dat de succesvolle operaties en vooral integer en beheersbaar valt en staat met individuele kwaliteit. En dan kom je in de knel zo nu en dan met undercover agenten die zich niet gesteund voelen, onvoldoende de ruggespraak hebben, en dan kom je in dat soort hoeken terecht.
1: En wat voor verhalen vertellen ze u?
0: Ja, ik heb diverse verhalen natuurlijk uit de praktijk mogen vernemen. Dat is natuurlijk heel mooi en tegelijkertijd ook wel lastig om in onderzoek te verwerken, omdat het bepaalde methodieken niet mag prijsgeven. Maar dat gaat over ethische dilemma's als ga ik hier een biertje nemen of ga ik hier de vrouw van de verdachte zoenen?
1: Dat zo ver zelfs?
0: Ja, zeker. Want kijk, het kan heel makkelijk zijn. Op een verjaardag kunnen jij en ik zitten en bedenken, nou, dat zou ik nooit doen. Ik zou die grens nooit overgaan. Maar als je daar staat in de heat of the moment en je dekmantel mag niet vallen, of je staat in het clubhuis van de Hells Angels, ja, wat doe jij dan?
1: Ja.
0: Dan ga je natuurlijk wel met gevaar voor eigen leven soms beslissingen maken.
1: Ja, en uit uw onderzoek blijkt ook dat meer informatie van die infiltranten moet worden opgevoerd als bewijslast in een zaak. Wat betekent dat?
0: Concreet gezegd is dat wat ik verwacht is dat die operaties worden opgenomen. Omdat de verdediging achteraf dan zou kunnen zien wat is daar gebeurd, hoe is die verdachte misleid, tot wat is hij eigenlijk wel niet gekomen en wat is hem beloond. Zo zag je in de Shreddermoord een hele belangrijke PowerPoint niet in het dossier zitten waar hem gouden bergen met een krokettenrestaurant in Cambodja waren beloofd. En dan zou ik heel graag als verdediging willen zien een opname waarin daar wordt verteld, oké, wat heeft die undercover agent dan gezegd, hoe is hij verleid, ja, en welke bekentenis is daar dan uit voortgekomen?
1: Ja, lijkt mij ook een extra risico als je een opnameapparaatje bij je draagt en je infiltreert in bijvoorbeeld een clubhuis van een motorclub of je zit op een verjaardag bij iemand.
0: Ja, zeker. Dat noemen ze in juridische term ook wel een afbreukrisico. En daar zijn ze zich ook zeer van bewust. Tegelijkertijd zien we ook in grote zaken, zoals nu met de criminele burgerinfiltrant, dat heel goed is gelukt. Dat microfoontjes gewoon zo klein als een speldenknop inmiddels kunnen worden opgeplakt of in een auto. En daar zijn op zich al wel stappen in te maken, zeker met de hedendaagse techniek.
1: Ja, het gaat dus om undercover agenten, maar het gaat ook om mensen uit het criminele circuit die voor de politie gaan werken. Het werkt twee kanten op.
0: Ja, je hebt criminele burgerinfiltranten die op dit moment kunnen worden ingezet. En ja, dat is het uiterste redmiddel, zoals we dat noemen. Als de politie nergens toe kan doordringen, dan hebben we het liefst iemand die daar zich al in bevindt en dan het werk daar kan doen en informatie kan leveren.
1: En wat is nou welke aanbeveling doet u in het onderzoek? Wat is nou een praktische oplossing?
0: Ja, meerdere praktische oplossingen. Ik zou graag willen, en we zien dat ook komen in het nieuwe wetboek van strafvordering, dat er een rechtercommissaris tussen komt. Dus aan de voorkant van het proces gezegd, een extra paar ogen die gaat meekijken naar het bevel. Tijdens de operaties zou ik graag meer dialogen willen tussen begeleiders, undercover agenten en die officier van justitie. En achteraf zou ik graag opnames dus willen van die operaties, zowel voor de rechter als voor de verdediging, om te kunnen zien wat zich daar nou heeft afgespeeld.
1: En zou dat ook ten goede komen aan het welzijn van die undercover agenten?
0: Ja, wat mij betreft wel, want dat werkt twee kanten op. Hè. De ene kant richting de verdachte en de rechtsbescherming, en aan de andere kant de waarborg voor die undercover agenten die heel erg nobel werk doen en met gevaar voor eigen leven onze maatschappij veilig houden.
1: En dat zei Sophie Naber, onderzoeker en strafrechtdocent aan de Open Universiteit Heerlen.
20: BNR Nieuwsradio, de avondspits.
16: Het wordt prima. De ruimtemissie die is geselecteerd door de NASA. Er is een oproep gedaan voor middelgrote wetenschappelijke ruimtemissies. En dat wordt dus prima. Nederlandse partijen doen daaraan mee. SRON, TU Delft en de RUG, Rijksuniversiteit Groningen. Het gaat om detectie, behuizing en isolatie van het nieuwe instrument dat op die missie gaat. En dat heeft ook nog met infrarood te maken. Dat is mooi. Ver-infrarood heet het dan. Dat is een bepaald type straling dat in dat infraroodgebied zit. We duiken er diep in met Jochem Baselmans, senior instrumentwetenschapper bij ESRON en hoogleraar experimentele astronomie aan de TU Delft. Ja, goedenavond.
2: Goedenavond.
16: Wat voor missie wordt dit en welke bijdrage levert u?
2: Oké, dit wordt een astronomische missie die kijkt naar de oudste, donkerste en eigenlijk meest verborgen objecten in het heelal. Zoals de eerste sterren, de allereerste planeten en kijken hoe die ze vormen. Want dat weten we eigenlijk nog niet zo heel goed. En wat heel bijzonder is aan Prima is dat die hele telescoop, dus ook de grote spiegel waarmee hij de straling opvangt, wordt afgekoeld naar een temperatuur van bijna het absolute nulpunt. En dat is nodig omdat anders die warme spiegel zoveel straling uitzendt van dezelfde golflengte als je die wil meten.
16: Ah.
2: Dat je anders veel minder gevoelig bent.
16: Ja, dus dan kun je dus door de spiegel af te koelen kun je die meting beter doen.
2: Ja, en dat scheelt ongeveer net zoveel als astronomie doen overdag of astronomie doen 's nachts.
16: Uh-huh. En dat is een Nederlandse vinding?
2: Nee, dat is geen Nederlandse vinding. De satelliet is een Amerikaanse satelliet. Die wordt gebouwd door de NASA. Maar in Nederland bouwen wij voor een van de instrumenten aan boord van deze satelliet, die heet Primager, bouwen wij in de samenwerking met de TU Delft, ESRON en Rijksuniversiteit Groningen, bouwen wij de detectoren en de behuizing rondom die detectoren om ze goed te kunnen laten werken.
16: Ja, mooi. Maar er ging dus een soort inschrijving of wedstrijd aan vooraf. Een probe call.
2: Zeker. Mm-hmm. Ja, dat was de probe call van de NASA. Die hebben het uitgeschreven een aantal jaar geleden met het idee van kom, wij willen eigenlijk voor relatief weinig geld, dat is dan relatief, natuurlijk willen wij een baanbrekende astronomische missie bouwen, hè, dat wilden ze in Amerika. Daar hebben in totaal 6 of 7 consortia zich op ingeschreven. En uiteindelijk, naar een hele competitie- en selectieprocedure, is Prima dat geworden.
16: Ja. Is het overigens zeker dat u nu helemaal gaat meedoen?
2: Dus het is zo goed als zeker. Het is zo goed als zeker dat we dat gaan doen. Maar de missie is nu net geselecteerd. Maar de uiteindelijke contractonderhandelingen en de precieze bouw en implicatie, dat moet nog uitgewerkt worden in de komende weken en maanden.
16: Maar als je inderdaad een instrument wilt afkoelen of een onderdeel daarvan, dan is isolatie, wat u dus gaat leveren samen met anderen, is essentieel, hè?
2: Ja, dat klopt. Want zo'n instrument, zo'n satelliet heeft dus een spiegel van een paar graden boven het absolute nulpunt. Maar de detectoren zijn nog veel kouder. Die zitten maar 1/10 graad boven het absolute nulpunt. En dus je hebt allemaal verschillende temperatuursniveaus. En die moeten mechanisch goed aan elkaar vastzitten. Maar die moeten wel goed thermisch geïsoleerd van elkaar blijven. Anders dan hou je dus die verschillende temperatuursniveaus niet vast.
16: En het gaat de ruimte in? Of gaat dit vanaf aarde gebeuren?
2: Nee, dat gaat de ruimte in. En waarschijnlijk in 2032.
16: Oh, dat is nog even weg. Maar goed, we weten ook al waar het WK wielrennen is in 2032. Dus op zich
2: 34. Ja, in 34
16: dan is hij Groningen. Ja, dan komt hij naar Groningen. Ja, maar daar zit u nu niet, toch? Of wel?
2: Nee, ik zit nu niet in Groningen.
16: Nee, precies. Maar ja, is het eigenlijk een bewijs dat Nederland meedoet op dit terrein?
2: Nou, eigenlijk wel. Nederland is sowieso een hele grote en belangrijke geschiedenis op het gebied van ver-infrarood en radioastronomie. Daar zijn wij als land heel groot in. En dit is eigenlijk het gevolg of indirect het gevolg van jarenlange ontwikkeling, zowel op technologisch gebied als ook de status van de Nederlandse astronomie binnen dit golflengtegebied, waardoor wij nu in staat zijn om zo'n belangrijke rol te kunnen spelen in zo'n baanbrekende missie.
16: En dan hopen we natuurlijk dat we inderdaad gegevens opvangen van die hele oude planeten, sterren.
2: Ja.
16: Ja.
2: Ja.
16: Dat gaan we dan daarna zien.
2: Zeker. En wat ook heel heel spannend is aan deze missie, hij is ongeveer 100.000 tot 1 miljoen keer gevoeliger dan alles wat we tot nu toe hebben gedaan op dit golflengtegebied. Dus er is ook heel veel ruimte voor wat we eigenlijk nog helemaal niet weten.
16: Mooi. Nou, we gaan er vast meer van horen. Dank voor dit nieuws, in elk geval Jochem Baselmans.
17: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz. Oh nee, we gingen eerst nog even naar het verkeer, denk ik. Ja, Tim Schaap.
16: Hoe klinkt het wel?
17: Ja, hoe is het met die touringcar afgelopen die gestrand was op de A4?
18: Ja, helaas is dat verhaal nog helemaal up and running op die A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is daar nog steeds dicht. De passagiers zijn inmiddels allemaal vertrokken in een andere vervangende bus. Maar goed, daar lekt hij nog steeds koelvloeistof. Dus er is nog één rijstrook dicht. Een lange file van 15 kilometer en 35 minuten vanaf Hoogmade. Ook meerdere flitsers nog te melden. Onder andere op de A27 richting Almere. Flitsmeister meldt hem bij 108,5.
16: Ja, het is, er is nieuws over de media die opnieuw werden geweigerd in het Witte Huis. Maar een federale rechter heeft nu gezegd dat dat niet goed was. CNN mag nu het Witte Huis weer in. Rechter Timothy Kelly zei dat de regering journalisten van CNN, MS Now en Politico hun persbadges had afgepakt zonder dat ze eerst een eerlijke kans hadden gekregen om daartegen in beroep te gaan. CNN-verslaggever Betsy Klein kon daardoor weer naar binnen. Eerder die ochtend was ze meerdere keren tegengehouden. Ook een fotograaf van CNN kreeg aanvankelijk geen toegang. Nadat meerdere medewerkers waren geweigerd, stapten deze organisaties, deze networks, naar de rechter om het verzoek om echt snel in te grijpen. Doordat dit allemaal speelde, waren andere en andere nieuwsorganisaties solidair waren er geen bewegende beelden van de aankomst van Xi bij het Witte Huis. Daar is een ontmoeting gaande met de Amerikaanse president Donald Trump. Er waren wel foto's van en berichtgeving uiteraard, maar er waren nog geen live beelden bijvoorbeeld. We zullen zien of dat nu snel verandert.
3: Make Europe great again.
17: De Duitse bondskanselier Friedrich Merz heeft vandaag een informeel overleg met de regeringsleiders van de 16 Duitse deelstaten. Ze gaan praten over de begroting van de EU. Merz kan de steun van die deelstaten goed gebruiken. Maar Europa-verslaggever Michal van der Toorn vertelt hoe de deelstaten kijken naar de bezuinigingsplannen op met name Europa, van Friedrich Merz.
4: De meeste deelstaten die willen graag dat het geld uit Brussel, bijvoorbeeld landbouwsteun of andere cohesiegelden bijvoorbeeld, gewoon naar hun blijft
17: naar
4: gaan.
17: De regio.
4: Direct vanuit Brussel naar de regio. De vraag is een beetje, je hebt bijvoorbeeld Noord-Rijn-Westfalen, die staat onder leiding van Hendrik Wüst, en dat is ook een mogelijke opvolger van Merz, mogelijk toekomstige CDU-leider. Die roept ook op eigenlijk voor het behoud van dat landbouwgeld en dat cohesiegeld. Beetje tegengestelde belangen. En de hoop, en dat is interessant voor Brussel, omdat de hoop van Brussel is dat Merz door die druk van de deelstaten een beetje tot inkering komt. Want Brussel wil graag een veel ruimere EU-begroting, net zoals wat andere EU-landen, landen als Duitsland en Nederland ook, willen dat juist niet. Dus ja, het is een belangrijke bijeenkomst. Merz heeft die steun van de deelstaten hard nodig. En die bijeenkomst zou hem ook eigenlijk moeten laten zien hoeveel onderhandelingsruimte hij heeft in Brussel. Hoezeer die deelstaten achter hem staan.
17: Precies, en het is ook een goede thermometer om te kijken hoe die deelstaten naar hem kijken.
4: Ja.
17: Als leider van het land en leider van de CDU-CSU.
4: Ja.
17: Want ja, gaan ze ook nog de druk op hem opvoeren dat hij opstapt?
4: Nou, Dat weet ik niet. Nou, het is natuurlijk, we weten allemaal hoe er naar hem gekeken wordt. Op het nippertje blijft hij de hele tijd, ook nu nog. Maar het is niet helemaal zeker of dat ook hier is gebeurd of gebeurt. Bijvoorbeeld een EU-diplomaat zegt tegen Politico dat hij eigenlijk verwacht dat het niet zo heel hard eraan toe zal gaan, omdat die deelstaten wel inderdaad dat geld willen, maar ook de onderhandelingspositie van Duitsland niet in Brussel niet te zeer willen aantasten. Okay. Het gaat om meer dingen dan alleen die regionale gelden. Dus de vraag is, denk ik vooral, of die verkiezingstegenslagen de positie van Merz wat betreft die begroting verharden, omdat hij graag hij is op zoek naar een overwinning. Of dat juist die druk van de deelstaten op dit gebied misschien wat ruimte creëert voor een compromis in Brussel. Maar ja, de vraag of hij aan kan blijven is natuurlijk nog een tweede. En dat blijft een ongoing story.
17: En dat zei Europa-verslaggever Michal van der Toorn. En meer Europa vind je in de BNR-podcast Make Europe Great Again.
3: Tech Update.
16: Is het teruggekeerde Hives wel zo digitaal soeverein als het zelf beweert? Ze zeiden, wij maken geen gebruik van Amerikaanse software en cloud bijvoorbeeld. Volgens Follow the Money draait het platform van de uitgever Mediahuis wel op Amerikaanse technologie deels. De ontwikkelaar van het nieuwe Hives heeft daar nu op gereageerd. Hoe ziet die reactie in elkaar, BNR's tech-redacteur Jo van Buurik?
5: Vooropgesteld, ze draaien wel degelijk op een Europese cloud. Namelijk bij Skillwell, dat is een Frans bedrijf. Maar voor bepaalde processen, als je op een nieuw huis wil, wordt wel gebruik gemaakt van het systeem van Amerikaanse bedrijven. Schrijft Follow the Money vandaag dus. Ja. Geautomatiseerde mails, bijvoorbeeld voor je wachtwoordmanaging. Dat gaat via Mailgun. Inloggen gaat via FusionAuth met software van Amazon. En de lettertypes komen van servers van Google.
6: Oh.
5: Dus nou, nu zijn daar...
6: Maar kan dat ook anders?
5: Ja, en daar kom ik nu op. Ja. Er zijn kanttekeningen. En nou, dat weten we ook van gesprekken met de ontwikkelaars van nieuwe Hives. Roger Rosweide van Apatmi. Jullie hebben hem eerder deze week gesproken. Vandaag hebben we hem uitgebreider geïnterviewd in de grote techshow bij BNR. En dus ook nog even om een reactie gevraagd op dit verhaal. Nou, hij zegt, die lettertypes van Google worden sinds gisteren niet meer gebruikt. Dus daar zijn ze vanaf. Hm. En bij Mailgun en FusionAuth worden Europese servers en versies gebruikt. Met data die hier beheerd wordt. Nou, moet ik wel even kanttekenen bij de kanttekening van Apatmi. Dat zeggen bijvoorbeeld Microsoft en Google ook. Hè, maar we weten, Amerikaanse autoriteiten kunnen data van Europese gebruikers altijd opvragen. Dus daar kom je op die bekende digitale soevereiniteitsdiscussie. Maar goed, het ligt dus wel iets genuanceerder. Verder schrijft Follow the Money dat Hives wel degelijk data verzamelt van gebruikers. Dat staat namelijk in de privacyverklaring. Terwijl eerder moederbedrijf Mediahuis had gezegd, zonder tracking. Maar dat is het dus wel. En het zou ook gedeeld kunnen worden met adverteerders. Ah. Dus daar moet je er ook gewoon eerlijk over zijn.
7: Even, maar als je het lettertype van Google gebruikt, dan ben je toch, ja, dat is iets
5: Niels,
7: wat je...
5: Bijna elke website die nu begint, doet dat. Dus het is ook wel iets waar je...
7: Ja, maar ben je dan afhankelijk van Google daarna?
5: Ja. Nee. Ja,
7: ik bedoel, als ik een typemachine koop van Olympia, ik weet niet of dat merk nog bestaat, dan heb ik het lettertype van Olympia. Maar er zijn
5: dus alternatieven en die zijn ze nu ook aan het zoeken. Okay. In ieder geval voor de lettertypes hebben ze die geïntegreerd. Dus ja, het is maar helemaal soeverein
6: goed,
5: is het niet.
6: Follow the Money zit er heel goed in, denk ik. Want die zijn zelf aan het ontkoppelen, toch?
5: En de firewall hebben ze natuurlijk ook om buitenzaak te onderzoeken hoe het allemaal zit met soevereiniteit en big tech. Dus ik snap wel dat FTM hierin mee bezig is, ja.
6: Ja, en wat moeten we dan verder van dat nieuwe Hives vinden? Ben je daar al uit?
5: Nou, ik vraag mezelf nog steeds af, voor wie is het nou? Want mensen die niet meer op Instagram, X of wat dan ook, willen, die willen denk ik ook niet terug naar een ouderwets medium, maar ja, misschien ook wel. Bepaalde oudere gebruikers, mensen die zeggen, nou, ik heb al mijn leuke mensen bij elkaar op Facebook. Ja, waarom zou je dan overstappen? Want je hebt al die mensen nu al jarenlang op Facebook. Dus voor wie is het nou? Nou, daar spraken we Roger dus ook uitgebreider over. En toen heb ik het nog een keer rechtstreeks op de man afgevraagd.
8: Aan de andere kant gebruik ik ook nog steeds LinkedIn. Hè, om een bepaalde nieuwsvoorziening te krijgen, om zakelijke updates te delen. Ja. Dat ik op BNR in een podcast zit bijvoorbeeld. Dus die behoefte blijft wel bestaan.
5: Ja.
8: Maar wat ik graag wil is één plek waar ik gewoon updates krijg van mijn vrienden.
5: Moet weer het gezellige hoekje van het internet worden.
8: Ja, dank je. Dat. Ja. En ik denk dat als je dat verhaal consequent blijft vertellen en je blijft het ook in je waardes continu demonstreren, dan zal er een plek zijn voor een Hives. Maar het hoeft niet per se voor mij de rol van LinkedIn over te nemen. Volgens mij is er ruimte voor NNNNN.
5: Dus, nou, NNNNN, maar nog een platform erbij.
6: Okay.
5: Overigens vond ik ook fascinerend dat hij zei, het is in 3 maanden gebouwd. Het moest voor deze week af zijn, want 13 jaar geleden was dat oude Hives verdween. Dus het is wel een hele vroege versie, veel bugs, missende functionaliteit. Maar ja, wel zeiden ze gisteren einde dag al meer dan 250.000 mensen op de wachtlijst. Dus het heeft wel wat losgemaakt.
6: Ja,
5: en by the way,
6: vergrijzing, Joe.
5: Nou, dat weet ik niet. Dan moeten we toch maar mee. Dus BNR Nieuwsradio is nu ook op Hives.
6: Hoe heten we daar?
5: BNR Nieuwsradio. Okay, dus zoek ons op als je erop zit.
6: Met glitterplaatjes?
5: Nog niet, maar wel voor al je updates en het verhaal wat we net hebben verteld. En je kan er lekker krabbelen, zou ik maar zeggen.
6: Ik ga kijken. Je gaat ons ook nog iets vertellen over Google dat binnenkort serieus werk wil maken van een project dat moet leiden tot datacenters in de ruimte.
5: Ja, even heel kort, want het is wel de grootste nieuwe belofte van Elon Musk met SpaceX. Dus nou, nu gaat Google daadwerkelijk volgende week een satelliet de lucht in laten sturen.
6: Oké, volgende week al.
5: Van SpaceX, Project Suncatcher heet dit als werktitel. En aan boord zit dan een satelliet met Googles eigen chips, de TPU's, Tensor Processing Units, die moeten gaan kijken hoe goed ze eigenlijk omgaan. Hè? Want het idee is zonne-energie onbeperkt, koeling geen probleem, want het is ver onder nul in de ruimte. Maar ja, straling bijvoorbeeld, kunnen die chips daar wel mee overweg? Die kunnen voor allerlei verstoringen zorgen.
6: Een proefje is het.
5: Precies, dus we gaan daaruit merken, notabene een exercitie van Google, of de belofte van Elon Musk enigszins hout kan gaan snijden.
9: De BNR Tech Update wordt mede mogelijk gemaakt door Lenklen. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
6: En dit was de Avondspits. Hier volgt zometeen BNR Beurs met Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
7: Met onder andere nieuws over elektrische auto's. Er worden er weer meer verkocht. Dus toch nog hoop voor de Europese auto-industrie.
6: En ook nieuws over pensioenfonds ABP. Dat gaat meer beleggen buiten de beurs. Fijne avond.
7: Vast fijn weekend.
10: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
11: Je hebt je bedrijf uitgebreid naar nieuwe markten. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Blijf de controle houden terwijl je groeit. Dankzij transparante kosten en concurrerende tarieven in meer dan 30 valuta's. Met Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
12: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio.
13: Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
14: Duizenden euro's per maand aan een marketingbureau? Met de AI-software van Easy optimaliseer je 24/7 je Google en Meta-campagnes. Ondersteund door echte specialisten. Vanaf €199 per maand. Ga naar easy.nl. Easy, met AI.
15: Alle warmte die je huis niet uitgaat, hoef je ook niet bij te verwarmen. Wil je weten hoe Belisol-kozijnen jouw warmte binnenhouden? Maak dan een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
14: Meer dan 500 tevreden klanten gingen hiervoor. Easy met AI.
19: Jij onderneemt? Wij kijken met je mee naar je risico's en verzekeringen. Schouten Zekerheid. Verzekerd van jouw toekomst.
21: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Natuurlijk met de on-prem expertise van Lenklen. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
22: Hallo, wij zijn Forvis Mazar, accountants en adviseurs. Bij ons strijdt het om fairness. Om de juiste balans tussen de cijfers en wat ze betekenen. En als we heel eerlijk zijn, zeggen cijfers op zichzelf niet zoveel. Het gaat om het verhaal erachter. Want soms leiden dezelfde cijfers tot verschillende conclusies. Ze krijgen pas betekenis door de juiste analyse en interpretatie. Forvis Mazar, accountants en adviseurs.
21: Local AI op de ZGX Nano doe je verantwoord veilig met NVIDIA AI Enterprise. Lenklen. Betrokken expertise, gedreven resultaat. Lenklen. LANCLAN.nl.
23: En, hoe ging je leestoets?
24: Goed, je snapt het pas als je het begrijpt.
23: Zo, ook beter worden in begrijpend lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
23: Gripoptekst, een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
25: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
23: In 14 weken begrijpend leren lezen?
24: Meld je kind aan voor een proefles op gripoptekst.nl.
31: Niet uw bedrijf aanpassen aan software, maar software aan uw bedrijf. Codeless moderniseert risicoloos uw verouderde software met slim software nabouwen. Software die altijd technisch en functioneel up-to-date blijft en klaar is voor de toekomst. Kies voor software die perfect aansluit op uw bedrijfsprocessen. Kijk voor meer informatie op slimsoftwarenabouwen.nl.
32: Hoi mens! Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen. Als mens en als leider. Van Harte en Linksma.
33: Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.
34: BNR Verkeer.
35: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het drukste moment van de avondspits hebben we gehad, maar nog altijd bijna 300 kilometer file in totaal. Dus we kunnen wel zeggen dat het nog behoorlijk druk is op de weg. En op een aantal plekken ook opvallende files, zoals de A2, de Bosch richting Utrecht. Tussen Zaltbommel en Afrit Geldermalsen een kwartier oponthoud door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A4 van Amsterdam en Den Haag, daar staat bij het Prins Klausplein nog altijd een touringcar met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je bijna een half uur. 25 minuten vertraging heb je op de A16 van Rotterdam naar Breda, tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. A27, Almere-Gorkum, tussen Bilthoven en knooppunt Lunette gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog wel ruim 20 minuten. En tenslotte is het opvallend druk op de N2 Eindhoven richting Maastricht, tussen knooppunt De Hocht en knooppunt Leenderheide. Bijna een kwartier vertraging.
30: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuws.
0: nieuwsupdate van 6:30.
1: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Er moet een duidelijker verbod op camerabrillen komen, vindt de Tweede Kamer. Want met de huidige regels redden we het niet. Voor het kabinet hoeven er geen extra regels te komen. De privacy wordt al op andere manieren beschermd, zegt het kabinet. Dat kan wel zijn, zegt de Kamer, maar als zoveel mensen de regels overtreden, moeten er strengere maatregelen komen. Jan G., van wie de boerderij in Overasselt werd aangevallen door een drugsbende, wordt overgeleverd aan ons land. Dat gaat binnen enkele dagen gebeuren, schrijft de Telegraaf. Nadat de zwaar bewapende bende de lijfwacht van Jan G. had doodgeschoten, vluchtte hij naar Duitsland. Hij wordt verdacht van cocaïnesmokkel. De politie heeft iemand opgepakt voor het bedreigen van een middelbare school in Vlaardingen. Het gaat om een jongen van 17. Wat hij precies zou hebben gedaan is niet bekend. Vanmorgen stond er veel politie bij de school. Regiozender Rijn.

0: Niemand zegt dat er leerlingen zijn gefouilleerd. De Palestijnse president Abbas heeft hard uitgehaald naar Amerika. Hij deed dat in een videoboodschap bij de Algemene Vergadering van de VN. Zijn delegatie kreeg opnieuw geen visum. Volgens de Amerikanen voeren de Palestijnen te weinig hervormingen door. Abbas wil dat Amerika weer komt praten en dat sancties worden ingetrokken. Amerikaanse media, waaronder CNN, eisen in een spoedzitting bij de rechter om toegang tot het Witte Huis. President Trump wil ze er niet meer zien, maar de rechter had eerder bepaald dat ze gewoon naar binnen mochten. Dat lukte vanochtend niet, want hun pasjes werkten niet. Dan het weer van Weer Online. Vanavond blijft het droog en vannacht is het behoorlijk fris. Lokaal ontstaat nevel of mist. Morgen een zonnige dag bij 20 tot lokaal 24 graden. En dat was het AP-nieuws.
1: Zometeen een nieuwe BNR-beurs. En dan hebben we het over onder meer de miljarden van pensioenfondsen. Die gaan nu nog voor een groot deel naar aandelen. Maar een deel van de Nederlandse pensioenreuzen stopt nu een deel in start-ups. Of ze dat ook meer moeten doen of gaan doen, en of de beurs daar last van kan gaan krijgen, hoor je zometeen.
2: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
3: In mijn logistieke proces, ja, daar valt weinig winst te behalen. Dat dacht je.
4: Met MyParcel ontdek je waar je marge verliest. Geld dat je liever in groei steekt. Ga verder met MyParcel, de verzendpartner voor e-commerce.
5: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
4: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
5: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
6: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, maar alleen die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister, partners in progress.
7: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis, voordat HR het wist. Report app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
8: Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma. School voor Human Leadership. Ontdek jouw training op training.nl.
7: Report app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
9: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
10: Blijf scherp.
11: BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
12: Welkom, goed dat je er bent. Donderdag 24 september is de dag dat we het hebben over de verkoop van elektrische auto's.
13: De hoge olieprijs jaagt Europeanen naar de elektrische auto. Volgens Bloomberg is de verkoop van auto's met een stekker met ruim 50% gestegen. Vooral Frankrijk valt op. De verkopen zijn daar vorige maand verdubbeld.
12: Bijzonder, want autobouwers die leken even klaar met die elektrische auto. Deze aflevering zoeken we uit of die auto met een stekker ze er weer helemaal bovenop gaat helpen.
1: Hebben we het ook over pensioenfonds ABP, want dat gaat meer beleggen in start-ups.
14: Pensioenfonds ABP komt Brussel tegemoet. Gaat 1 miljard euro investeren in Europees durfkapitaal. Er wordt in Brussel ook gedebatteerd over de mogelijkheid om pensioenfondsen zelfs te verplichten om 2% van hun vermogen te gaan investeren in Europees durfkapitaal, oftewel vaak in start-ups.
1: Ja, dat betekent waarschijnlijk vaak minder beleggen in aandelen. Wat dat voor de beurs kan betekenen, bespreken we dus zometeen.
12: En we hebben het over het schijnheilige Meta. Dat doet aan censuur. Ze verwijderen kritiek die ze zelf krijgen.
1: Tayek sloot licht lager, 0,1% op net geen 1107 punten. Grootste daler is CVC Capital. Dat ging 3,6% naar beneden. En beurs in de VS die staan allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Hans Oudsoorn van Saxo. Goed dat je er bent.
15: Leuk om er weer te zijn.
1: Insgelijks.
12: Goed dat je bent, man. Ik wil beginnen in Washington D.C. Daar is met alle egards president Xi Jinping ontvangen door president Donald Trump. 4 maanden geleden nog maar ging Trump naar Beijing. Nu komt Xi dus op bezoek in Washington om te praten over de handelsoorlog officieel, waar de twee nog steeds in zitten. Nou, de Chinese president die trapte af door te zeggen dat de landen partners moeten zijn in plaats van rivalen. En zegt dat de communicatie tussen China en de VS beter moet. Dat ze concurrentie niet moeten zien als een zaak van winnen of verliezen. Nou, de Amerikanen die zetten gelijk de eerste stap. Zo wordt de wapenstilstand verlengd met 2 maanden.
15: US Treasury Secretary Scott Bessent says the US and China have agreed to extend their trade truce by 2 months. The announcement came as President Xi Jinping arrived for his first state visit in 11 years.
12: Nou, straks gaan de twee presidenten gezellig eten in een diner waar ook de CEO's van bijvoorbeeld Nvidia en Tesla bij zitten. Ook de huidige voorzitter van Apple, Tim Cook, dat is nu een beetje de ambassadeur geworden. En machtige bankiers als Jamie Dimon, die prikken een vorkje mee. Nou, als daar nog deals uitkomen, dan hoor je die uiteraard morgen in BNR Beurs.
1: Goeie tease.
12: Spannend. Ja, toch? Ja. Dan hoop ik dat er morgen ook nog gewoon mensen luisteren.
1: Wie weet. Over Trump gesproken. Hij heeft kledingmerk H&M aan een hogere winst geholpen. H&M kreeg namelijk een flink stuk importheffingen terug van de VS. Importheffingen die illegaal werden verklaard door het Hoge Rechtshof en die dus teruggestort moesten worden. Nou, daardoor viel de kwartaalwinst van H&M stukken hoger uit dan verwacht. Toch daalt het aandeel, dat verliest 2%. Want als je die Amerikaanse meevaller even wegdenkt, vielen die cijfers eigenlijk best tegen.
16: The actual sales momentum was actually not that strong. And that there was also quite a weak margin. They also noted that inventory was quite high and that there was all of this supply chain disruption that was still really much weighing on that performance.
1: Ja, dankzij het terugstorten van die heffingen was de winst dus boven verwachting. Maar de omzet die steeg nauwelijks. Bovendien verwacht het bedrijf ook nog flink wat tegenwind in de komende maanden.
12: Gaan we door naar het meest hypocriete verhaal van de week. Misschien zelfs wel van de maand. Bij Meta kan je echt alles zeggen. Als je op Instagram mensen uitscheldt, ze dodelijke ziektes toewenst of zelfs oproept tot een aanslag. Jawel, je kan het rapporteren, maar ze doen er niks mee. Ik heb het zelfs nog gedaan. Er was een man die zei ze moeten een aanslag plegen op Pride. Toen kreeg ik een melding. Dat is niet in strijd met onze richtlijnen. Ja, dat veranderde vandaag ineens. Presentator Roel Maaldrink die maakte een filmpje over die Meta-bril. Hij filmde personeel van Meta en vroeg ze wat ze nu van die filmende bril vonden. En dat vond Meta niet leuk. Het heeft ingegrepen. De video van Maaldrink die werd verwijderd. Want, zegt het bedrijf, het is in strijd met onze richtlijnen over pesten en intimidatie. Een beetje een rare reden, zegt Maaldrink tegen BNR Beurs.
17: Instagram staat vol met video's gemaakt met die Meta-bril die daadwerkelijk harassment en bullying zijn. Wij hebben de mensen die we geïnterviewd hebben onherkenbaar gemaakt. En bovendien dragen we die video bij aan een vrij belangrijk maatschappelijk debat op dit moment. Dus dat argument is gewoon kul. En dat blijkt ook, want ze hebben de hele dag op geen enkele vraag van geen enkele journalist in Nederland gereageerd. En dat kunnen ze blijkbaar maken, want zij zijn Meta. En zij hoeven niet zich eigenlijk te houden aan eigenlijk de facto Nederlandse wet en regelgeving, blijkbaar.
12: Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Wat een schijnheilig bedrijf. En ik zie jou ook allemaal knikken, Hans. Jij bent volgens mij ook
18: Brilcensuur, toch? Of als je daar een beetje negatief over uitlaat, mag het niet. Ja, ik las het ook. Ik kan er niet bij met mijn pet. Nee.
1: Gaan we door naar een afscheid.
19: Afscheid nemen bestaat niet.
1: Ja, het gaat echt gebeuren. Postbedrijf InPost verdwijnt van de AEX. Het is een consortium van Advent, FedEx en nog 2 andere investeerders. Die hebben nu bijna 90% van de aandelen van InPost binnen. En vandaag delen ze dat ze die overname echt gaan doorzetten. Dus die 90% die krijgt nu de beloofde €15,60 per aandeel. En dat betekent ook dat het aandeel vanaf morgen al uit de AEX wordt geknikkerd. Dus de laatste handelsdag op de AEX die hebben ze al meegemaakt. Die ligt al achterste. Ze blijven nog wel een maandje beursgenoteerd, maar dus niet meer in die AEX. Want Euronext denkt, ja, als jullie toch weggaan, waarom dan nog in die topindex? Wie zijn aandelen nog niet heeft aangeboden, kan dat doen tot 7 oktober. En als dat consortium dan 95% in handen heeft, wordt InPost vanaf 23 oktober dan echt van de beurs gehaald.
12: Straks hoor je waarom Microsoft $10 miljard gaat investeren in een regio waar regelmatig raketten en drones inslaan.
1: En je hoort over pensioenfonds ABP, want ze investeren ineens geld in niet beursgenoteerde bedrijven.
12: Eerst gaan we naar de verkoop van elektrische auto's. Een auto met een stekker is dankzij de hoge olieprijs weer helemaal terug. Vorige maand werden er ruim 50% meer auto's verkocht die rijden op een batterij. En opvallend, het zijn de Duitsers en de Fransen die massaal zo'n bak willen hebben. De verkoop in Duitsland steeg met 75%, die in Frankrijk zelfs met 100%. Je hoort van vriend van de show Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow hoe dat komt.
20: De elektrische auto heeft zeker momenten momenteel. Niet alleen vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook vanwege de subsidies die daarop verstrekt worden in verschillende landen. En omdat er ook steeds meer betaalbare, kleinere elektrische auto's op de markt komen in het B- en het C-segment, die een wat lagere vanafprijs hebben en dus aantrekkelijker zijn voor een grotere groep mensen.
12: Hans, de conservatieve Duitsers die veel meer elektrisch gaan rijden, maar ook de Fransen die slaan toe. Ben je verbaasd door deze cijfers?
0: Nou, niet verbaasd. Hè. Het is natuurlijk wel enorm hoge prijs aan de pomp. Dan begrijp ik wel dat je een andere keuze wil gaan maken. Dat je er eerder over gaat nadenken. En vooral ook, hè, in het begin waren die elektrische auto's prijzig. Mm. En tegenwoordig heb je inderdaad dus ook toegankelijkere merken voor wat betreft de prijs. Dus dat verbaast me niet. Waar je natuurlijk wel rekening mee moet houden. Hè. We hebben natuurlijk die hoge olieprijs en dus de hoge benzineprijs. Dat was vorig jaar niet. Dus als je het ook een beetje afzet tegen vorig jaar, dan heb je natuurlijk ook wel een lager basisniveau, hè, waarvan je vertrokken bent. Dus de vraag is wel, blijft dit ook zo? Hè? 50%, 75%, 100%. Ik weet niet of ze dat vast kunnen houden. Maar één ding staat vast natuurlijk. Zolang als die energieprijs, de benzineprijs hoog blijft, ja, dan ga je toch wat eerder kijken naar een elektrische auto. En ook die conservatieve Duitser.
12: En de verwachting is dat die olieprijs nog wel hoog blijft. Dus dan kan je er misschien wel van uitgaan dat die verkoop van elektrische auto's nog wel even doorzetten.
0: Voorlopig wel. Hè. Dus dat helpt ook wel een beetje de Duitse automobielindustrie. Hè. De Mercedes, de Volkswagens. Die hebben op dit moment de wind ook mee. Aan de andere kant is niet zo dat ze in één keer weer helemaal een comeback maken. Want als je goed ook in de cijfers duikt, dan zie je dat tegenwoordig bijvoorbeeld alleen in Duitsland 1 op de 7 auto's die wordt verkocht is Chinees. En als je kijkt naar de plug-in hybrids, dan is het al 1/3. Dus het gaat beter. Ook zeg maar voor de Duitsers. Er wordt gewoon meer verkocht. Maar ze hebben nog altijd wel concurrentie, ja.
12: Ja, want je haalt die Duitse auto-industrie zelf aan. Wat kan ze dan redden, los van deze hoge olieprijs?
0: Kijk, ze hebben natuurlijk een aantal dingen gedaan in het verleden. Ze hebben heel hard voorgesorteerd ook al op die transitie richting elektrische auto's. Dus die kennis die hebben ze in huis. Destijds was het wel zo dat het misschien qua investeren net even een beetje te veel was. Waardoor ze op een gegeven moment toch aan de handrem moesten gaan trekken. Overcapaciteit, dat soort zaken. Ja, en nu hebben ze weer eventjes de wind in de rug, puur vanuit die energieprijs. Ja, die hebben ze wel nodig. Want die Chinezen die zijn er. En die concurreren met name ook op prijs. Dus ik denk dat dat een aandachtspunt is en blijft. Ze hebben nu de wind mee, maar ik weet niet of dat zo blijft op het moment dat de benzineprijs weer naar beneden gaat. Ja.
21: Geen voorzichtig sprankje hoop voor die Europese auto-industrie?
0: Nee, als je het heel eerlijk ook vraagt, denk ik, aan echte experts wat betreft die industrie, dan hoor je toch ook wel tussen de regels door dat het heel erg lastig wordt om die industrie in leven te houden. Dus dit is eigenlijk een beetje het tijdelijk momentum die ze hebben, geholpen door die hoge energieprijs. Maar op termijn vrees ik toch echt wel de concurrentie vanuit Azië.
12: Ze hebben echt gigantisch afgeschreven. Je haalde het net aan. Hebben ze niet veel te snel en veel te veel geld afgeschreven?
0: Nou kijk, dat is nu makkelijk praten. Op het moment dat die benzineprijs hoog is en je ziet dat je weer momentum hebt. En ook de aankomende periode waarschijnlijk. Maar op dat moment heb je ontzettend veel geïnvesteerd. Heb je je product op het schap liggen om te verkopen, maar wilde die energietransitie niet zo snel. Of in ieder geval de transitie naar elektrische auto's. Ja, en zit je dus met onverkoopbare auto's. En in de tussentijd heb je productiecapaciteit ook op die manier helemaal ingericht. Terwijl je eigenlijk te weinig verkoopt. Ja, dus dan moet je dus keuzes gaan maken, want dat zet ook enorm de marges onder druk. Ja, dan moet je gaan saneren, dan moet je dingen anders gaan doen. Ja, en dat betekent dus ook inderdaad dat je afschrijvingen moet gaan doen. Dus ik begrijp dat ook wel vanuit de autobouwers toen ze die beslissing namen. Maar op dit moment hebben ze eventjes de wind mee. Ja, en dat doet de zaak weer een beetje veranderen. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat op termijn ook zo gaat blijven. Want ik denk dat als de problemen rondom de straat van Hormuz worden opgelost, de energieprijzen gaan zakken, de benzineprijs aan de pomp ook weer gaat zakken, dat het wel eens wat anders kan gaan lopen.
21: Ja, er zijn landen die nadenken over subsidies, of we daar al mee bezig zijn. Moeten Europese landen dat niet ook meer gezamenlijk doen? Zeker als je een beetje een vuist wil maken tegen China bijvoorbeeld.
0: Dat zou je zeggen, dat klinkt ook heel mooi. Ik ben ook wel voorstander van samenwerken op meerdere vlakken. Of je nou hebt over cybersecurity of defensie. Nou, kijk je naar de automobielindustrie. Zou je dat ook kunnen bedenken? Echter is dat niet makkelijk. Want je hebt natuurlijk ook een juridisch speelveld van Frankrijk, van Duitsland. En in Nederland zijn we heel goed in polderen. Nou, dat zal dan ook eigenlijk erop neerkomen dat je op Europees niveau moet gaan polderen. Maar dat is juridisch en politiek gezien denk ik heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Het zou mooi zijn als dat zou lukken, maar ik denk dat je dat niet zomaar erheen krijgt.
22: BNR Beurs.
21: Dan moeten we het over pensioenen hebben. Misschien beleg je zelf al voor je pensioen en anders doet je pensioenfonds dat wel. Maar het grootste pensioenfonds van Nederland gaat nu meer beleggen buiten de beurs. Ze gaan namelijk meer investeren in start-ups en scale-ups. Omdat Brussel dat graag wil, vertelt FD-collega Maaike Noordhuis.
23: De bedoeling is dat het echt naar bedrijven gaat die we zogenoemde scale-ups noemen. Bedrijven die heel veel kennis en technologie hebben ontwikkeld en eigenlijk klaar zijn om echt de grote stap te maken en te gaan groeien of uit te breiden. En vaak ontbreekt het die partijen aan kapitaal, waardoor ze vaak uitwijken naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten of naar Azië. En de bedoeling is dat met dit pensioengeld dat soort bedrijven gewoon in Europa blijven.
21: Het gaat in eerste instantie om een investering van 1 miljard euro. Is veel geld, maar voor ABP is het eigenlijk een schijntje, want ze zitten op 560 miljard in totaal. Als het aan Brussel ligt, gaan pensioenfondsen wel 2% van hun vermogen in durfkapitaal steken. Nou, dat zou voor ABP om 11 miljard gaan, dus 11 keer zoveel als ze nu van plan zijn. Maar die 2% is nog niet verplicht, dus ABP gaat daar nog niet aan beginnen en doen het nog even rustig aan met 1 miljard. Maar toch, het is een begin. Vind je het een goed idee?
0: Ik vind het een heel goed idee, hè? Want als je het hebt over een goed gespreide portefeuille, dan heb je niet alleen obligaties, individuele aandelen en beleg je in vastgoed, hè? Dat doen ze natuurlijk ook. Maar dit is investeren in, en dat noem je dan venture capital, dat is geen makkelijke tak van sport. Maar wat je eigenlijk doet, je investeert in heel veel opkomende bedrijven. En je weet dat een aantal van die bedrijven de eindstreep niet zullen gaan halen. Maar aan de andere kant beleg je eigenlijk voor, die kans is niet groot, maar wel voor de kans op een nieuwe Microsoft. Dus ik kan me helemaal indenken dat ze dat doen. Goede keus.
21: Ja. Ja, maar moeten pensioenfondsen dit dan vooral doen vanuit een, tot op zekere hoogte, maatschappelijke plicht, eigenlijk waar Brussel op aanstuurt dus, dat je dus die bedrijven op weg helpt? Of kan er ook gewoon echt serieus geld mee verdiend worden?
0: Nou, kijk, er kan serieus geld mee worden verdiend. Absoluut. Kijk, en ik vind altijd dat als je een beleggingscase hebt, dan moet je bekijken, risicorendement, is dat in balans? En dat moet je niet laten afdwingen, vind ik, door de politiek in Brussel. Dat moet de keuze zijn die je uiteindelijk maakt qua investeringen. Waarvan je weet, als ik die brede portefeuille bekijk, kan ik, gegeven het risico, ook op termijn rendement maken voor mijn deelnemers. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is de plicht die je hebt als pensioenfonds. Je belegt voor je deelnemers, eventueel met een duurzaamheidssausje. Dat ligt een beetje aan je mandaat. Maar ik vind venture capital er absoluut ook bij passen. En het afdwingen vanuit Brussel, dat vind ik een beetje vreemd. Moet ik zeggen, dat vind ik te ver gaan.
21: Nou, daar is ABP zelf ook kritisch op. Ze doen het eigenlijk een beetje als gesten naar Brussel. Maar ze zeggen ook wel, het is eigenlijk niet onze taak om al die scale-ups en start-ups te financieren. Maar dat zouden ze misschien wel moeten doen, dus denk je? Ook gewoon vanuit hun eigen belang?
0: Nou, zeker vanuit hun eigen belang. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt ook naar een aantal bedrijven. Nou, Mistral is misschien wel eens een keer voorbijgekomen. Je hebt een Euclid. Beide zijn actief om AI-taalmodellen te maken. Ja, daar moet je eigenlijk ook als pensioenfonds een keertje bij zitten. Een heel verrassend bericht ook van de week. Dat ging over de verkoopcijfers ook van ASML. Waar gaan al die machines naartoe? En als je dan gaat kijken naar Europa en Afrika, 1% van de omzet gaat daar naartoe. Dan denk ik, zouden we niet misschien eens een keer een chipfabriek moeten bouwen in Europa? Investeer daar eens een keertje in. Dus ik zie heel veel mogelijkheden voor het ABP om in te investeren, ook buiten de beurs om. Dat is voor particulieren niet echt gangbaar om dat te doen, maar er zijn genoeg professionele partijen die dat wel doen. Ja, waarom met ABP niet? Ik zou zeggen, doe dat en blijf dat ook vooral doen.
12: Ja, en als particulier sta je sowieso altijd aan de zijlijn. Je kan niet in zo'n start-up over het algemeen investeren. Dus als je dan indirect via pensioenfonds in zo'n start-up kan investeren, is dat best wel leuk.
0: Is dat heel erg mooi meegenomen? Absoluut. En wat ook belangrijk is, als het ABP het nu doet, dan heb je misschien ook een soort van signaalfunctie richting andere partijen. Mm-hmm. Eén schaap over de dam. Ja, die dan misschien ook gezamenlijk zeggen, wij gaan dit ook doen. En dat is ook vanuit de beurs vaak genoeg gezegd. We moeten investeren niet alleen in bestaande bedrijven, zodat ze kunnen uitbreiden, maar vooral ook in de nieuwkomers. En dat is wat in Europa nog wel eens mist. Want het grote geld, ook venture capital, gaat vaak toch naar Amerika. Maar ik denk dat we meer dichter bij huis moeten houden, ook in Europa. En dan kan het ABP en de andere pensioenfondsen een hele belangrijke rol spelen.
21: Ja, wat kan het voor de beurs betekenen? Want het is nu nog een klein percentage op één pensioenfonds. Maar als meer dit gaan doen en het meer geld wordt ook?
0: Nee, jij zei net 1 miljard op dik 500 miljard, dat is 0,2%. Dat is natuurlijk niet zo heel erg veel. Dat maakt nu nog niet zoveel uit. Hè? Ja. En op het moment dat zij de ene belegging moeten gaan inruilen voor de andere belegging, dan kunnen ze nu nog een soort van kaasschaafmethode toepassen en wat afscheid nemen van andere posities. Ja, wordt dat 2% of 3% of meer, dan gaat dat op een gegeven moment over grotere bedragen. Ja, en dan krijg je dus intern ook dat je gaat kijken, waar kan mijn geld het beste renderen? Zul je misschien ook wel afscheid moeten nemen van bepaalde beleggingen? Ja, en dat zou dan eventueel een koers van een aandeel in beweging kunnen zetten. Maar met deze bedragen, dat is nog niet aan de orde.
21: Kan het ook kansen voor de beurs betekenen dat er inderdaad een nieuwe Microsoft opstaat hieruit en dat
0: is uiteindelijk naar de beursgang gaat? Ja. Dat is wat je uiteindelijk hoopt. Stel dat gebeurt en ze hebben meegefinancierd en jij dus ook. En terecht opmerking ook van Jelle net, dat je dat via je pensioen alsnog mee kan maken. Ja, het zou mooi zijn als van daaruit uiteindelijk weer een nieuw beursgenoteerde onderneming ontstaat, waar je dan als particulier ook weer wat makkelijker in kan. Ja.
2: BNR Beurs.
12: Die dan of naar Dambrak gaan of naar Wall Street. Over Wall Street gesproken, we zijn aanbeland in New York. De Dow Jones staat 0,1% in de plus. En helemaal aan het begin van de uitzending zei Jorik, alle beurzen staan in het rood. Maar hey, ze staan weer grotendeels in het groen.
21: Nee.
12: S&P 500, zei dat niet?
21: Dat zei ik wel, maar wat fijn dat we de beurs mogen volgen.
12: Ik ga maar corrigeren, nee, dat is niet ingestudeerd nu tussen ons. S&P 500 staat 0,1% in de plus. En de Nasdaq wint ook 0,1%. Waar het minder lekker gaat is bij MGM Resort. Dat daalt meer dan 10%. Die

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Sam Altman, ja, vrijwel gelijktijdig, een paar uur daarvoor, een speech hield over de gevaren van AI.
2: Oh, echt?
1: En waarin hij eigenlijk zei, ja, het valt allemaal wel mee en we moeten er goed op letten, maar het loopt allemaal nog wel uit de hand. En ja, twee uur later kwam dit nieuws naar buiten.
2: Dat is wel gênant. Wil ik het ook nog even over Microsoft hebben. Dat gaat 10 miljard dollar investeren in je wel toch wel een kruidvat, namelijk in het Midden-Oosten, de regio, je weet wel, waar Iran en de VS elkaar de afgelopen tijd hebben bestookt met raketten, waar Houthi-rebellen huishouden. Nou, Microsoft pompt die 10 miljard in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Qatar en Kuwait. Geld dat dan weer naar projecten moet gaan op het gebied van IT-infrastructuur en kunstmatige intelligentie. Volgens Microsoft is het een mooie kans, want zeggen ze, de golfregio wil minder afhankelijk worden van olie- en gasinkomsten en daarom willen ze ons en andere partijen overhalen daar te investeren. Maar ik moet wel zeggen, het is wel echt wel een risico voor de techreus, want sinds het uitbreken van die oorlog zijn in het gebied meerdere datacenters aangevallen, waaronder die van Amazon, van hun cloudbedrijf.
1: Ja, en dan een ander techbedrijf, Oracle, dat valt ook op in het negatieve. Bijna 4% lager op dit moment. Want Bloomberg had nogal een verontrustend bericht over een enorm project van ze. Ze bouwen namelijk een gigantisch datacentercomplex in New Mexico. Maar de ontwikkeling daarvan loopt nogal uit de klauwen. En dus neemt Oracle nu voorzorgsmaatregelen, melden bronnen aan Bloomberg. Ze willen namelijk de projectontwikkelaar die dat project bouwt, die hebben ze verteld dat ze uitstel van betaling gaan aanvragen voor dit project als de bouw ervan vertraging oploopt. Dus als de deadline niet gehaald wordt, ja, dan wordt er ook niet betaald, zeggen ze. In de officiële reactie zegt Oracle dat er geen veldje in de lucht is en dat alles volgens plan verloopt. Maar de bouw van dat datacenter zorgt al vanaf de start voor alleen maar problemen, zegt deze journalist van Bloomberg.
3: Oracle, Blue Owl and everyone involved with the data center project says this is a good thing for the state. This will bring a lot of benefits to the local economy. This is important and needed. But what all this challenge and all this friction has meant is it has thrown into uncertainty whether the project can truly go online as previously planned.
1: Ja, het moet allemaal in 2028 in bedrijf zijn, dat complex. Als ze dat niet halen, wil Oracle dus ook nog niet betalen. En de projectontwikkelaar hiervan zelf ligt ook een beetje onder een vergrootglas, want dat is Blue All Capital, een investeerder die berucht wordt om hun enorme posities in private credit. Ik zie je knikken, Hans. Ja, dat is voor ze. En allerlei investeerders die daar dus in zitten in private credit, die willen daar nu dus uit. Ook zij staan lager door dit nieuws, min 3%.
2: Zo.
1: Ja, en dan gaan we naar morgen kijken. Het wordt een rustig dagje, dus je kunt vast aan het weekendgevoel wennen. Er komt nog wel een belangrijk macro-economisch cijfer aan. Het consumentenvertrouwen van Duitsland. Interessant, want de economie van onze buurman heeft het zwaar. De inflatie is er hoog en dan zitten ze ook nog in een politieke storm. Of het de Duitse consument ook al ontmoedigt om spullen te kopen, gaan we dus horen. En als het cijfer tegenvalt, is dat ook balen voor ons. Want wij verkopen natuurlijk ook een hoop handelswaar aan Duitsland.
2: Dit was de BNR Beurs van donderdag 24 september. We hebben zo'n beetje alles besproken dat er te bespreken viel op het gebied van beleggen. We zijn van Europa naar China naar Amerika. We hebben alleen Japan volgens mij niet behandeld. En dat deden we allemaal met niemand minder dan Hans Oudshoorn van Saxo. Dankjewel.
4: Leuk dat je er weer was.
5: Ja, zeker.
1: En jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren. Like, reageer, abonneer kan allemaal. Kijk vooral ook even op ons YouTube-kanaal, want daar zijn we ook te vinden. Worden onze vrienden van video weer blij van.
2: Tot morgen.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
7: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
8: Weten jouw medewerkers hoe hun pensioen ervoor staat? BeFrank vroeg het mensen op straat.
9: Nee.
10: Ja, ik weet eigenlijk weinig van pensioen.
11: Nee, weet ik niet, sorry.
8: Ontdek hoe BeFrank jouw medewerkers betrekt bij hun pensioen op befrank.nl/doen.
12: Bijhouden, regelen, vergaderen, bellen, inkopen, verkopen. Wat je werkdag ook brengt, je wil bedrijfssoftware die altijd werkt. Waar gewerkt wordt, werkt Exact.
13: De strategie ligt er. Tijd voor actie. Sweeve heeft de beste freelancers in strategie, transformatie en M&A. Met ervaring bij topkantoren, zonder de overhead. Sweeve.
12: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien, kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd

0: werkt.
1: Klopt. Een praktijkgerichte AI-cursus moet direct toepasbaar zijn. Vijfhart leert je echt hoe het werkt in de praktijk. Vijfhart.ai. Dat klopt voor jou.
2: Luxe lodges op eigen grond direct aan de Vecht in Ommen. AAA en gasloos. Voor verhuur en eigen gebruik. Nog enkele beschikbaar vanaf 295.000 tot 570.000 euro. Beleef het zelf. Lodgesaandevecht.nl.
1: Klopt. Ook voor adoptie van Copilot, ChatGPT en Claude ga je naar Fiverr.ai.
3: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
4: Heeft u leegstaand vastgoed of ongebruikte grond te koop? Bogor geeft uw locatie een marktconforme waardesprong. Van visie tot realisatie. Laten we kennis maken. Bogor.nl.
3: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
5: Beleggen in vastgoed betekent aankopen, financieren, onderhouden, box 3, box 2, belastingen, huurders, lekkages, verduurzamen of Annexum. Annexum beheert al 25 jaar Nederlands vastgoed. Wel het rendement, niet het gedoe. Voor beleggen in steen met rust. Annexum.nl.
6: Bij Allister weten we dat jij jouw business kent. Je mensen, je product, de markt. En je weet zelfs hoe je de koffieautomaat weer aan de praat krijgt. Wat wij toevoegen? Expertise in IT en consultancy. Geen partner die ja knikt, wel een die uitdaagt. Zodat jij erop vooruit gaat. Allister. Partners in progress.
7: 52 min 40.
8: 12 natuurlijk.
7: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
7: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
9: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
7: In 12 weken leren rekenen?
8: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: BNR Verkeer.
12: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files lossen nu snel op of zijn inmiddels opgelost. Maar toch nog altijd ruim 80 kilometer file in totaal. En een aantal met opvallend veel vertraging. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en knooppunt Deil gebeurde aan het eind van de avondspits nog een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging altijd nog ruim 3 kwartier. A4 Amsterdam richting Den Haag. Daar staat nog altijd een touringcar met pech bij het Prins Klausplein. Die worden op dit moment geborgen. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging is een half uur. En daardoor ook extra drukte nog op de A44 van Amsterdam naar Den Haag. Voor Wassenaar 3 kilometer met 10 minuten vertraging.
13: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7 uur.
14: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. Mensen moeten altijd de baas blijven over AI. Dat zei de Chinese president Xi tijdens een bezoek aan president Trump. Volgens Xi moeten China en de VS er samen op toezien dat AI niet ontspoort. Ook moeten ze concurrentie niet zien als winnen of verliezen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommige gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was het ANP-nieuws.
0: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
15: Donderdag 24 september. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Zoals elke dinsdag en donderdag met vragen van onze luisteraars die je kunt sturen naar boekensteinendewijk@bnr.nl of via de BNR-app. En we hadden weer leuke vragen, vonden we. Toch, jongens? Vandaag. Ja. Om te beginnen even een korte. Tim Mosmans, die vraagt jullie: hoe ziet de EU eruit als Le Pen, Farage, AfD en PiS tegelijk aan de macht komen?
16: Klote.
17: Dat is wel een angstaanjagende vraag, vind je niet? Nou, het korte antwoord is: je krijgt dan niet één groot rechtsnationalistisch Europees blok, maar je krijgt waarschijnlijk één veel intergouvernementelere EU, hè, waarin nationale regeringen de macht van Brussel proberen terug te dringen. En waarin juist over Rusland grote ruzies ontstaan. Want daar zijn dus al deze rechtse jongens en meisjes ook verdeeld over. Hè, om dat maar gelijk te behandelen. AfD wil de steun aan Oekraïne terugschroeven. Wat we vaak hebben uitgelegd. Hè. Ik vond een uitspraak van Marine Le Pen, dat had ik niet gezien, jongens. In mei 2026 zei ze dat Frankrijk uit de geïntegreerde NAVO-commandostructuur zou moeten stappen.
16: Ja, ja, klopt.
17: En het PiS daarentegen, dat is de Poolse partij, die is vanuit de Poolse veiligheidstraditie eigenlijk veel harder tegenover Rusland. Hè?
16: Ja.
17: En die steunen, Kaczynski die steunt echt militaire steun aan Oekraïne, ook via de EU. Dus samenvattend, het wordt dus meer de lidstaten die de macht hebben, en er wordt ook nog meer verdeeldheid ten aanzien van de steun aan Oekraïne.
16: Ja, wat denk jij? Zeker. En Le Pen die wil dus ook een grondwetswijziging voorstellen voor Frankrijk, die eigenlijk rechtstreeks tegen de beginselen van de Europese Unie ingaan. Bijvoorbeeld het vrije verkeer van vervoer. Vrije verkeer van personen, om maar eens wat te noemen. Dus er moeten veel strengere maatregelen komen. Wie wel het land, wie wel niet het land inkomen. Nou goed, dat is een heel rijtje. Google er even op, zou ik zo zeggen. En dan zie je dat hele stuk van haar. Maar daarvan heeft Brussel al gezegd van als dat gaat gebeuren, ja, dan haal je eigenlijk dan creëer je een situatie waar je buiten de Europese Unie komt te staan en je de Europese Unie kapot maakt. Kijk, deze partijen die hebben allemaal bepaald dat zij de Europese Unie van binnenuit willen slopen. Nou, dat is, daarom zei ik ook van als dit gebeurt is het kloten. Want dat gaat dan ook, denk ik, gebeuren. Precies op de manier waarop Arjan het zegt. Het wordt gouvernementeler of welk woord gebruikt hij ook alweer?
17: Intergouvernementeler.
16: Intergouvernementeler. Ja. Dus ja. Het wordt veel minder supranationaal. En dat betekent dus, en dat is denk ik het allergrootste probleem, dat je in een tijd van grote geopolitieke veranderingen niet meer gezamenlijk een vuist kunt maken. En dat betekent automatisch, echt automatisch, dat moet iedereen zich realiseren die op deze partijen gaat stemmen, dat dat ten koste gaat van je welvaart en veiligheid. Want de individuele landen die worden dan weer op zichzelf teruggeworpen. En dat betekent per definitie dat die kwetsbaar zijn voor de chantage van landen als China, door Rusland, door de Verenigde Staten. Je staat er compleet alleen voor en je hebt dus een gigaprobleem. Misschien nog één punt wat een beetje positiever is. Als je kijkt naar Meloni, daarvan werd dat ook gedacht. En die is de andere kant op gegaan. Die heeft zich gerealiseerd dat dit zo is, wat ik nu heb gezegd. Dat is niet van mij hoor, maar dat is natuurlijk evident dat dat zo is. Dat hoef je eigenlijk niet uit te leggen aan dat soort politici. En die heeft het besluit genomen om zich toch veel coöperatiever op te stellen. Dus ik heb de hoop, echt de hoop, dat wanneer dit gaat gebeuren, dat die partijen ook bij zinnen komen en dat zij zien wat er op dit ogenblik gebeurt in de wereld en dat zij tot de conclusie komen dat samenwerking echt absoluut moet en dat daar helaas voor hun ook een beetje bij hoort dat je wat soevereiniteit opgeeft op een aantal gebieden.
17: Ik heb die hoop dus ook. Maar misschien dat ik een hele naïeve man ben. Bij de vorige verkiezingen, dat vond ik zo interessant. Le Pen begon te schreeuwen, ik moet uit de euro. En dat heeft ze, dat vonden mensen zo erg. Want begon haar nichtje, Marion Maréchal, te zeggen... ja, maar dan gaan de pensioenen er allemaal aan. Hè?
16: Ja.
17: Dus nou, dat, ik hoop dat nu ook weer. Maar ze zegt zulke erge dingen. Ze zegt, de Franse wet moet primeren. Dus die moet dus,
16: exact, dat staat ook in dat voorstel. Ja. Van die,
17: en dat is natuurlijk het einde van de Europese Unie. Dat is gewoon het einde van de Europese Unie.
16: Ja.
17: En, maar ik ben wel bang dat ze... ik ben bang dat ze wint. Maar misschien dat er nog krachten in Frankrijk zijn die dat voorkomen.
16: Ik weet het niet. Dat hangt er echt vanaf wat die middenpartijen gaan doen. Ik spreek nog wel eens wat Fransen hier en daar. En die weten het ook niet, hoor. Dus we moeten even gewoon niet in paniek raken en kijken wat hier gaat gebeuren.
18: Nee.
16: Maar het is misschien toch vrij snel klaar. Maar dit is denk ik wel de belangrijkste. Die Farage, weet je, het zal allemaal wel. Het is allemaal prima met Engeland. Maar
18: zit dat in de EU?
16: Is niet in de EU, dus ze doen het best maar. Maar er is wel. En de AfD, daar moet je niks van verwachten.
17: Ja. Ja. En nog één dingetje. Je hebt die beroemde artikel 7 van de EU. Dan kan je de stemrechten van de lidstaat opschorten... bij ernstige aantasting van de rechtsstaat. Nou kijk, als deze mensen allemaal aan de macht komen... Ja, je hebt voor die stap heb je unanimiteit nodig. Dan zal er altijd wel eentje zijn die dat gaat blokkeren.
16: Zeker. Absoluut. Ja. Ja.
18: Ja. Ja, misschien er wordt wel eens gedroomd door hervormers... van kunnen we niet de EU zelf afschaffen... en dan dezelfde dag een nieuwe oprichten, zeker, maar dan met betere regels.
16: Dit is het artikel uitgelezen... 50 van het verdrag. Dat kan dus in het beginsel, kan dat.
17: Ja.
16: Ja, en ik sprak laatst ook een Franse haute méthode. En die zei, we kunnen ook niet meer nu devalueren... als wij uit de Unie stappen en uit de euro stappen. Dan kunnen we devalueren. Ik zeg, hoe bedoel je dat? Je denkt dan toch zeker niet dat de schulden die Frankrijk heeft... dat die ineens worden omgezet in een of andere rare munt genaamd de franc? Die blijven gewoon staan in de... in euro's.
17: Oude.
16: En het gevolg daarvan is...
18: dat je schuld stijgt.
16: Dat je schuld stijgt en dat je gewoon eerder failliet gaat. Dus ik zeg, doe vooral je best.
17: Ja. En Mélenchon wilde ook die schulden maar een beetje opzeggen bij de ECB.
16: Ja.
17: Weet je nog?
16: Ja.
17: Het is toch allemaal verschrikkelijk.
16: Ja, weet je, kijk... het is natuurlijk ook in belangrijke mate voor binnenlands gebruik. Het enige waar dat niet het geval is, dat is bij Alternatief voor Duitsland. Die zijn echt gewoon, wat dat betreft, een klasse apart, om het maar zo te zeggen.
17: Ja.
18: Niels Luiting zag recent een documentaire over de zogenoemde politionele acties van Nederland in toenmalig Nederlands-Indië. En, lang verhaal kort, hij zag wel wat overeenkomsten met Poetins speciale militaire operatie. He, Indië was tenslotte ook Nederland, volgens Nederland. Wij moesten, schrijft Niels, uiteindelijk door de buitenwereld gedwongen worden om daarmee op te houden. Nadat een eerste poging daartoe van de VN mislukte. Als we dat nou naar het nu trekken, zegt Niels. Wat denken jullie dat een uiteindelijke wapenstilstand tussen Oekraïne en Rusland minimaal moet behelzen voor beide partijen om wel te resulteren in een duurzame overeenkomst?
17: Nou ja, dit vond ik een moeilijk, hoor. De les van Nederlands-Indië is dat een wapenstilstand zonder oplossing voor de politieke kernvragen, dat is slechts uitstel. Dus in Oekraïne moet het bestand daarom worden gekoppeld aan verificatie, afschrikking en een prijs voor degene die het bestand breekt. Om even uit te leggen aan het grotere publiek. De VN legde Nederland en de Republiek Indonesië niet in augustus 1945 op, maar op 1 augustus 1947 op om de vijandelijkheden te staken. Nou, toen gingen ze onderhandelen en uiteindelijk kwam er gewoon weer oorlog, hè? Dus een staakt het vuren is nog geen vredesregeling. Wat heb je dan nodig voor een vredesregeling? Nou, ik denk een exact vastgelegde bestandslijn. Hè? Een onafhankelijke en permanente monitoring daarvan. Een mechanisme dat vaststelt wie een schending heeft gepleegd. En bovenal geloofwaardige veiligheidsgaranties voor Oekraïne. Anders gaat Poetin natuurlijk nog een keer doen.
16: Ik zou dat geen vredesregeling noemen. Ik ben het helemaal mee eens, hè, met dat wat je nu zegt. Maar ik zou dat geen vredesregeling noemen. Een vredesregeling is dat je een regeling treft voor als die oorlog is afgelopen. En dan ga je onderhandelen over hoe nu verder. Hè. Dan gaat het over gebied. Krijgt Oekraïne iets terug of juist niet? Doen ze er afstand van? En het lijkt mij dat wat jij zei, dat bij een staakt het vuren hoort.
17: Ja, ja.
16: En dat je ervoor moet zorgen dat je niet in de val trapt om een vredesregeling te treffen die permanent is. Dat zou ik dus nooit doen. Je moet een permanent staakt het vuren proberen af te sluiten. Waardoor er een situatie ontstaat dat je gaat hopen, want dat is natuurlijk, dat er op een gegeven moment een andere wind gaat waaien in Moskou, die wel voor reden vatbaar is. En dat je dus op termijn alsnog via onderhandeling ervoor kan zorgen dat je dat gebied geheel of gedeeltelijk terugkrijgt. Hè, bijvoorbeeld dan ga je een uitruil krijgen dat je zegt van, nou ja, hou de Krim maar de rest wil ik terug hebben. Of hou die stomme republiekjes Luhansk en Donetsk maar. Van die opstandelingen, want daar heb ik toch niks aan. Maar de rest wil ik terug hebben. Dat soort dingen ga je dan krijgen. Maar daar moet je niet te snel mee beginnen. Dat mag best wel even 5 of 10 of 20 jaar wachten.
17: Ja. Dus je gaat eigenlijk die feitelijke frontlijn bevriezen.
16: Ja.
17: Zonder dat Oekraïne juridisch die Russische annexaties erkent. Hè?
16: Ja.
17: En wat mensen goed moeten weten is dat Rusland een hele lange geschiedenis heeft van frozen conflicts.
16: Ja, ja, maar dan wordt het een bevroren conflict. Dat klopt. Ja. Precies wat we hebben met Nagorno-Karabakh, Transnistrië bij Moldova. Nou, ga zo maar door. Daar hebben ze wel patent op, hoor, de Russen. Georgië, daar hebben ze wel patent op, die Russen.
18: Ja. En zien jullie die vergelijking met de politionele acties? Terminologisch is het in elk geval heel vergelijkbaar met een speciale militaire operatie. Dus dat deden wij een Poetintje destijds?
16: Het is wel echt een andere tijd. En een soort conflict. Het zijn de laatste stuiptrekkingen van het kolonialisme. Althans voor Nederland.
18: Dat, zo kan je dit misschien ook zien. Oekraïne verloren, rampspoed geboren.
16: Nou, het is ideologische, denk ik. Dat is een mooie uitdrukking inderdaad. Over het verlies van Indië. Nee, dit is ideologischer. En dit heeft alles te maken met het herstel van het grote Russische Rijk. Dan wel het Sovjetrijk. Of nog verder terug, het Russische Rijk onder de tsaren. Ja, dat was dit niet. Dus Nederland die wilde houden wat ze hadden. En dit is weer eigenlijk terug naar vroeger.
17: Ja, het grote verschil is, weet je, Amerika zei gewoon tegen ons, al tegen de regering in ballingschap in Londen, de tijden van kolonies zijn over. Maar daar luisterden wij niet naar. Hè. We gingen gewoon door. En toen hebben ze in 1947, 48 gezegd, luister eens, als jullie mee doorgaan Den Haag, dan gaan we de Marshallhulp staken.
16: Ja, ja, ja.
17: En toen was het dus, we waren gewoon ongelooflijk afhankelijk van Amerika. En de rol van Amerika zou nou China ten aanzien van Rusland doen, maar dat doet China dus niet, hè? China gaat gewoon door met steunen van
16: Nederland behoort tot de weinige voorbeelden in de sanctieliteratuur waar sancties en het dreigen van sancties gewerkt hebben.
17: Ja.
16: En dat heeft te maken in belangrijke mate dat sancties die je oplegt aan bondgenoten, en dat was Nederland van Amerika, die zijn effectiever dan wanneer je ze oplegt aan niet-bondgenoten.
18: Nee.
16: Want dan steekt de niet-bondgenoot, die steekt zijn middelvinger op en die zegt, bekijk het maar, ik laat me niet door jouw ringen loren. Terwijl voor een bondgenoot
17: is het
16: pijnlijker, omdat ook het verlies van jouw andere bondgenoot, in dit geval de Verenigde Staten, enorme consequenties heeft. Dus dat doe je niet. Dus je bent veel eerder geneigd om overstag te gaan.
18: Luisteraar Mike zegt, goeiedag fijne heren. Er zijn voldoende spanningen in de wereld. Echter is de EU en dus ook Nederland op geen tot weinig plekken fysiek actief aanwezig. In Iran zal dat ook niet zo snel gebeuren. Oekraïne natuurlijk ook niet. Maar Jemen kan toch internationaal wel om hulp vragen om de Houthis te bestrijden. Als toekomstig militair, zegt Mike, ben ik erg benieuwd hoe groot jullie de kans achten dat Nederland daar ooit boots on the ground zal inzetten.
17: Ja, dat is een moeilijke vraag, hoor. Ik weet het niet. Die president Rashad al-Alimi, die heeft Trump gevraagd, hè, van, kun je me helpen tegen de Houthis? En Trump heeft daar nog geen directe.
18: En de Saoedi's hebben ook om hulp gevraagd tegen de Houthis.
16: Huh? Ja. Nou, ik denk dat het gewoon niet meer gaat gebeuren. Nee. Kijk, als je gewoon even kijkt naar, wanneer denken jullie dat de laatste grote militaire operatie door westerse landen is begonnen? Dat was de interventie in Libië, 2011. Ja. Daarna hebben we niets meer gehad. Er zijn alleen maar operaties afgelopen. Dus we hebben dat gezien met Afghanistan. Daar zijn we vertrokken. 2021 was dat. Er is wel een missietje begonnen, inderdaad, Irak. Als vervolg op de grote missie in Irak. Dat was in 2018. Maar dat was een trainings- en adviesmissie. Dat is, die moet je wel serieus nemen. Maar dat is geen gevechtsmissie. Dus eigenlijk, al 15 jaar lang zijn er geen nieuwe grote missies opgestart. Dus,
18: ja, en die je noemt waren niet? Geen grote successen natuurlijk.
16: Exact. Dus, en dat is precies de verklaring daarvan. We hebben nergens een deuk in het pakje boter geslagen. Het is alleen maar rampzalig geworden, al die interventies. Misschien in een heel klein landje, Sierra Leone of iets dergelijks, daar kun je nog wat voor elkaar krijgen. Maar we hebben dat ook gezien met Haiti. Ook daar heeft het allemaal uiteindelijk tot niks geleid. Het is een complete failed state geworden. Dus we doen dat niet meer. En dat heeft met het feit te maken dat het militair geen succes is geworden. Maar we krijgen ook geen VN-mandaten meer van de Chinezen en van de Russen. Die blokkeren gewoon alles. Ja. Dus daar moet je het ook niet van hebben. Dan moet er echt wat aan de hand zijn voor onze nationale belangen. Willen we een dergelijke gevaarlijke operatie gaan uitvoeren? En dat zie ik dus gewoon niet gebeuren. Dus onze belangen zijn gewoon niet voldoende in het geding om daar daadwerkelijk te gaan optreden met bijvoorbeeld landstrijdkrachten. Dat gaan we dus gewoon niet doen.
18: Nou, misschien een geruststelling voor Mike. Hierbij aansluitend had ik nog een vraag van onze meest trouwe luisteraar, Sybren. Weten we eindelijk zijn naam?
16: Ja.
18: Sybren heeft al een paar keer eerder een vraag gesteld, maar helaas waren dat toen niet de goede onderwerpen, kennelijk. Ook heeft hij zijn e-mail nooit geopend met de woorden: ik luister met heel veel plezier al heel lang naar de podcast. Ik ben ook vanaf nu het eerste lid geworden van Boekestein en de Wijk. Dat doe ik dus nu wel, schrijft Sybren. En je ziet,
16: dat
18: heeft meteen resultaat. Ja. Zijn vraag gaat over het falen van Amerika en de bescherming van zijn bondgenoten in het Midden-Oosten en dan vooral Saudi-Arabië. En hij vraagt, kan Europa, hij zegt, ik ken de zwaktes, maar en misschien in samenwerking met het VK in Canada, daar niet iets doen om te helpen en daarmee ook een strategische slag te slaan, doordat wij bondgenoten in die regio wel helpen, terwijl hun oude bondgenoot Amerika's in de steek laat?
16: Ja, moet je
17: het wel kunnen. Lijkt een beetje op de vorige vraag. Hè?
16: Ja.
17: Kijk, als de Amerikaanse veiligheidsgarantie minder vanzelfsprekend wordt, en dat is natuurlijk echt de nieuwe wereldorde. Ze hebben gewoon, Amerika speelt niet meer een grote rol in het Midden-Oosten. Er ontstaan allerlei andere pacts. Denk maar aan het Mekka-pact, hè, van Saudi-Arabië, Turkije en Pakistan. Hè. Nou, dan zou Europa dat vacuüm kunnen vullen. Maar ja, wat moet je dan doen? Hè? Dan moet je denken aan misschien een soort Europese veiligheidsparaplu op zee. En in de lucht.
16: We zijn aanwezig in dat gebied. Dus het zou in beginsel zou het kunnen.
17: Ja. Maar ja, het lijkt me toch wel leuk om dat pas te gaan doen als die Houthis ingedampt zijn. Toch?
16: Nou ja, je moet het gewoon kunnen. Kijk, wat er gebeurd is met die Amerikanen is, die hebben dus in, wanneer was dat? In mei vorig jaar zijn ze naartoe gegaan. Die hebben ze gebombardeerd. En die Houthis vonden dat niet ongelooflijk leuk, dat die Amerikanen zo aan het bombarderen zijn. Dus achter de schermen hebben ze ook wel laten merken via Oman van hou daarmee op. Maar ze zijn daar niet door verslagen.
17: Nee.
16: En de hoeveelheid wapens, munitie, raketten die zijn afgeschoten, zijn immens, iets van 2000. Dat is het begin geworden van de tekorten die verder zijn ontstaan bij de oorlog in Iran met betrekking tot de staat van Hormuz. Maar dat is toen begonnen. Toen werd er dus al gezegd van, nou, we hebben ze niet meer. Het heeft daar over 750 miljoen euro dollar gekost, dat akkefietje toen. En het heeft niks opgeleverd. En het enige wat het heeft opgeleverd is dat Amerika een bilaterale deal heeft gesloten met de Houthis.
18: Ja.
16: Om Amerikaanse schepen niet meer aan te vallen.
18: Ja, ja. Saoedische schepen mochten ze gewoon blijven aanvallen.
16: Ook Israëlische schepen. Het zouden de Amerikanen een worst wezen.
18: Ja,
16: wat daar gebeurde met Israël. Dus dat heeft ook de relatie met Israël op dat moment vertroebeld. Maar je kunt dat dus niet alleen maar doen met... dat, en dat is de moraal van het verhaal. Met schepen... je moet ook de dreiging aan land moet je kapot maken. Nee. Dat is wat de Amerikanen met enig succes de afgelopen weken hebben gedaan in, bij de Straat van Hormuz. Daar hebben ze de radarinstallaties onder andere kapot gebombardeerd van Iran. Waardoor ze dus niet in staat waren om die scheepvaart heel erg effectief tegen te houden. Dus dat heeft wel een beetje gewerkt daar. Maar hier moet je dus ook met de luchtmacht moet je bombardementen uit gaan voeren. Nou, dat is, dan is het wel handig als je de beschikking hebt over vliegkampschepen. Ja. Of op basis in de omgeving. Ja. En over heel veel materieel. En uiteindelijk, als je er echt een einde aan wil maken, dan moet je met troepen op de grond gaan. En dan zijn we bij de vorige vraagsteller.
19: Dan zijn we bij Mike weer terug. Ja. Nee, maar dus het gaat dan dus weer...
16: Dus het is militair technisch, is het gewoon... zelfs in theorie niet eens mogelijk. Omdat we de middelen daar op dit ogenblik niet voor hebben. En dan is vervolgens ook de vraag... ben je bereid om het te doen? Zijn je vitale belangen als land in het geding? Want dan zou je misschien nog risico's willen nemen. Of vaar je liever om de Kaap? En dan vaar je liever om de Kaap.
17: Dat denk ik ook, ja.
19: Het is een paar weken om, maar ja.
16: Ja.
19: Dat maar.
16: Kost een paar... paar dubbeltjes op een sneaker. Ja, dat valt echt nog heel erg mee, hoor.
19: Oké, nou, dank Sybren voor het zijn van ons meest trouwe luisteraar. Maar het antwoord is nee. En Mike, wij gaan jou niet sturen naar Jemen. Dank jullie wel voor de heldere antwoorden weer vandaag. En tot morgen.
17: Tot morgen. Tot morgen.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de deal van je leven.
21: Werk. We doen het bijna allemaal, maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
22: Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Kies daarom voor Top of Minds Executive Search.
23: Grip op verzuim en focus op preventie. De Arbodienst Go helpt MKB-organisaties met duurzame inzetbaarheid en effectieve verzuimbegeleiding. Start nu op dearbodienst.nl/go.
24: Volle tafels en je gasten die genieten. Dat is waar je het voor doet. De vakspecialisten van Sligro weten precies wat daarvoor nodig is. Sligro. Groot in genieten.
25: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
26: Kom naar Sligro en ontdek het zelf. Vraag met je KVK-nummer je Sligro-pas aan.
27: Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Hilversum, Tilburg. Ruisdaal behandelt snurken en slaapapneu op locatie door heel Nederland. Of gewoon vanuit huis met een online intake. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
28: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Heb je als bedrijf iets te verkopen? Verkoop jouw overtollige goederen op onlineveilingmeester.nl.
27: Gedegen onderzoek en behandeling. Ruisdaal Slaapkliniek. Wakkere aanpak, betere slaap.
29: Zoek je een zakelijke vastgoedfinanciering? Met Buffer weet je vandaag nog waar je aan toe bent. Snel en vakkundig geregeld. Benieuwd wat jij kunt lenen? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
30: Menselijke Revolutie van Sven Rikli biedt organisaties een nieuw geweten en een moreel kompas. Ik ben Rutger Bregman en raad deze bestseller van harte aan. Bestel op managementboek.nl.
29: Zakelijk vastgoed financieren? Doe de quickscan op buffer.nl. BUFR.nl.
31: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
32: Maak meer impact met je Engels. Train je overtuigingskracht en zelfvertrouwen bij de nonnen van Vught. ReginaCieli.nl.
33: Vraag de Delen Private Bank welkomstbrochure aan via delen.bank/brochure.
34: Maar als ik mijn logistiek uit handen geef, ben ik de regie kwijt. Dat dacht je. Met MyParcel Fulfillment heb je altijd overzicht. Kun jij ondernemen? Ga verder met MyParcel.
0: De verzendpartner voor e-commerce.
1: Onzeker over zijn lichaam. Control freak. Impulsief.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
3: Ga verder met MyParcel, de nummer 1 verzendpartner voor e-commerce.
4: Alles wordt duurder, uw keuzes worden belangrijker. Kies daarom voor value beleggen bij Ambassador Vermogensbeheer. Al jarenlang aantrekkelijke rendementen, een duidelijke mening, kritisch op waarderingen en persoonlijk. Vraag gratis het kennismakingspakket aan op onze website. Ambassador Vermogensbeheer, de value belegger. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden.
5: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
6: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Remmond M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
7: BNR Verkeer.
8: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er staan nog een paar korte files. En wat valt nog op, dat is de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Empel en Waardenburg gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog 10 minuten.
20: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 7:30.
9: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Journalisten van CNN en MS Now, die eerder vandaag het Witte Huis niet in mochten, mogen toch weer naar binnen. Dat heeft de perschef bekendgemaakt. President Trump had eerder een aantal journalisten uit het Witte Huis verbannen omdat ze nepnieuws zouden verspreiden. Een rechter maakte een eind aan dat verbod. Asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel konden 's nachts terecht in Warfum en Zuidwolde, maar die 100 plekken zijn nu ook vol. En als dat zo blijft, zullen vluchtelingen in Ter Apel buiten moeten slapen. Vanavond is dat nog niet het geval, omdat voor iedereen een plekje is gevonden. Voor het eerst in jaren heeft de Nederlandse premier gesproken met een Iraanse leider. Bij de VN in New York ontmoette premier Jette de president van Iran, Pezeshkian. Ze bespraken de oorlog tussen Iran en de VS en ook uitte de premier zijn ongenoegen over vermoedelijke Iraanse liquidaties in Nederland. Mensen moeten altijd de baas blijven over AI. Dat zei de Chinese president Xi tijdens een bezoek aan president Trump. Volgens Xi moeten China en de VS er samen op toezien dat AI niet ontspoort. Ook moeten ze concurrentie niet zien als winnen of verliezen. De Tweede Kamer wil dat het kabinet de regels voor camerabrillen aanscherpt. Ze mogen eigenlijk alleen privé worden gebruikt, maar sommige gaan veel verder. Pro zegt tegen de NOS dat er veel onrust is en dat het verbod moet worden uitgebreid. Het kabinet zegt dat er al genoeg regels zijn over het maken en delen van videobeelden. Dan het weer van Weer Online. Vanavond droog en weinig wind. Vannacht koud, op sommige plekken maar 4 graden. Morgen begint fris, maar in de middag wordt het overal zeker 20 graden. In Zeeuws-Vlaanderen zelfs 24. En dat was TAP Nieuws.
10: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults. Your data room behind every deal.
20: BNR Nieuwsradio. De deal van je leven. John van Schagen en David Sluis.
11: Als dat boekenonderzoek eenmaal gestart is, dan krijg je elke dag, nou gemiddeld, 150 vragen van een partij als KPMG.
12: Als ik een verkoper bijsta, krijg ik wel echt altijd de vraag, waar denk je aan? Dan noem je eigenlijk nooit een bedrag, maar je geeft wel vaak iets van een richting.
11: Ik kijk er wel op terug als een bijzondere en een ongelooflijk leerzame tijd en ook mooie bevestiging.
13: Ze staat aan het hoofd van een koeltechniekbedrijf uit Amsterdam-Noord. Ze houden daar bier, vaccins en al het andere dat koud moet blijven al bijna een eeuw op temperatuur. Al die jaren opereert het bedrijf zelfstandig. Tot in 2024 ineens de telefoon gaat. Dit is de deal van je leven. Ik ben John van Schagen. Mijn co-host is M&A-adviseur David Sluis. En onze gast is José Comen van IJskoud. Die vertelt over de deal van haar leven.
11: De deal van mijn leven was dat wij in 2024 ons bedrijf IJskoud BV hebben kunnen verkopen de aandelen hebben kunnen overdragen aan de Nordic Climate Group.
13: En dat was na 20 jaar bouwen, hè?
11: Ja, het bedrijf bestond al wel, hè, dus wij hebben het in 2003 overgenomen. En verder uitgebouwd en kunnen verkopen, dus.
13: En bij een koeltechniekbedrijf denk ik aan installateurs die dan airco's komen installeren. Alleen dat is niet helemaal jouw businessmodel, toch?
11: Nee, dat klopt. Wij zijn een koeltechnisch installatiebedrijf. Dat wil zeggen dat wij veel doen in koel en vriezen, echt. Ja, ik zeg het is heel breed. Van een biertje bij Café Nol wat koud moet worden, tot een overledene in Westgaarde. En alles wat ertussenin zit wat koud moet, dat kunnen wij koud maken. En dan is ons businessmodel vooral gericht op service en onderhoud en al het werk wat daaruit komt.
12: Nou ben je heel lang zelfstandig gebleven als bedrijf. Vanaf welk moment ben je gaan nadenken over een overname? Of is het toevallig op je pad gekomen?
11: Ja. Op een gegeven moment heb je een bepaalde leeftijd en dan word je regelmatig gebeld. Van joh, willen jullie niet zo onderhand stoppen? En in onze branche was het, in de airco-business werden heel veel bedrijven verkocht. Maar wij hebben veel meer een niche-markt, hè, dus wij zijn veel breder dan alleen airco's. Dus wij hadden niet zoveel mensen die, of grote partijen die in ons geïnteresseerd waren. We hebben wel eens met één of twee partijen gesproken, maar die wilden dan echt ons kopen en dat wij onze naam zouden verliezen. Dat wilden we niet. Ze waren er nog niet heel erg actief mee bezig. Wat ik wel heb gedaan is, ik had er voor mezelf een soort 3-jaren-strategie gemaakt. Ik heb ooit van iemand geleerd, je moet 3 jaar voordat je verkoopt, moet je al beginnen met erover na te denken. Doordat je zo'n magazine maakt, ga je heel erg nadenken over wat wil ik dan vertellen? Wat is mijn verhaal? Hoe ga ik mezelf
13: naar buiten brengen? Is dat een soort pitch deck met een gelikte cover?
11: Ja, nou, maar dan het verhaal, het menselijke verhaal. Wij zijn een servicebedrijf, dus, en onze waarde zit hem vooral in hoe wij ons gedragen tegenover onze klanten. We hebben heel veel onderhoudscontracten. En eigenlijk begint het verkopen van je bedrijf natuurlijk al met de relaties die je met je klanten opbouwt. Dat zijn de waarden. Dus wij hadden heel veel langdurige contracten. En ik wilde gewoon eigenlijk vertellen van waarom zijn die klanten nou zo lang klant bij ons? Wat doen wij dan? En waar ligt echt onze waarde?
13: Langjarige klanten, David, dat is voor een M&A-partij, is dat wel een pluspunt?
12: Ja, is een enorm pluspunt. In iedere deal wordt daar ook heel nadrukkelijk naar gekeken. Hè. Hoe is je relatie met de klant? Wat voor contracten zitten daarin? Heb je vaak nog een onderscheid in, is het recurring of niet? Maar niet ieder contract is per se recurring. Maar dan heb je ook nog recurring by nature. En dat zegt eigenlijk, er ligt misschien geen contract onder, maar we kunnen wel laten zien dat klanten jaar op jaar klant blijven. En dat is voor kopers natuurlijk veel waard.
11: Ja, nou, en wij hebben echt alleen maar contracten waar we waarde aan leveren. Dus, en sterker nog, we werken niet eens voor niet-contractklanten. En wil je bij ons een contract afsluiten, moet je aan heel veel voorwaarden voldoen. Dus we hadden wel een verhaal te vertellen. We doen het altijd een beetje anders dan anderen. En,
13: zullen we even naar het moment waarop jij in de zomer van 2024 wordt gebeld?
11: Ja.
13: Wie was dat?
11: Dat was een bekende waar ik les van had gehad op Nijrode. En hij kende ons bedrijf. Hij belde mij wel eens vaker op, ook over andere gegevens vanuit de branchevereniging waar ik in het bestuur zit. Dus wij hadden goed contact. Hij zegt, José, ik heb een partij, een Zweedse partij, die heeft ijskoud op de shortlist staan. Die hadden al onderzoek gedaan in Nederland door KPMG. En wij stonden op de shortlist omdat ze heel graag een servicebedrijf wilden overnemen.
13: Alleen dat moment was net een beetje, de timing was wat ongelukkig, toch? De
11: timing was heel ongelukkig, want we waren een maand daarvoor gehackt als bedrijf. Dus dat betekende dat onze hele boekhoudschijf, die was dicht, gesloten. En wij konden daar niet meer bij.
13: Ja, dan kun je ook geen boekenonderzoek doen. Dat moet je eerst oplossen.
11: Ja, dat dacht ik. Dus ik zei van, nou leuk Ger, bel in het najaar nog maar eens terug. En een poosje later kwamen er twee monteurs naar mij toe. Ik denk zelf de maand. En die zeiden, José, we willen voor onszelf beginnen. En we nemen ontslag. 2 hele goede monteurs. Het was een slecht jaar dat jaar. En monteurs zijn je waarde. En toen zei ik tegen hun van, joh, waarom nemen jullie ijskoud dan niet over? Ik ben benaderd en wij hebben ook ooit ijskoud overgenomen van de vorige eigenaar. Hebben jullie dan geen interesse? Wat willen jullie? Willen jullie ZZP'er? Nee, we willen wel een groot bedrijf. Nou, laten we eens praten. En toen dacht ik van, oké, ik heb een telefoontje gehad van Ger. En ik heb hier twee mannen die misschien wel wat langer bij ons willen blijven als ze de kans krijgen om ooit in te stappen. Dus laten we eens allebei de sporen onderzoeken. Maar ik zat nog steeds met die boeken die niet open waren.
13: Nee, maar je hebt wel weer vervolgens contact gezocht met die Ger.
11: Bewust, omdat ik dacht, ik heb geen idee wat we waard zijn. Ik wil wel verder praten.
13: En toen is jouw man, want jij bestierde dit bedrijf samen met jouw man, die is toen naar Zweden gegaan om dat eerste gesprek te voeren?
11: Nee.
13: Oh, hoe is dat dan gegaan?
11: Nee, het eerste gesprek is gegaan op de Zuidas bij een M&A-partij. En daar kwam de directeur van Zweden, die kwam op het scherm meepraten. En er was een presentatie van hoe zag dat Zweedse model eruit, of het model een decentrale overname. Dus we blijven gewoon ijskoud. Maar we kregen wel het verhaal en de visie van de Nordic Climate Group.
13: Ja. En jouw man, hoe kwam die uit dat gesprek?
11: Ja, heel enthousiast. Maar nou moet ik zeggen dat mijn man wilde in 2015 eigenlijk al het bedrijf verkopen.
13: Ah, dus die...
11: Dus die was al wel die dag, hey.
13: Dit is onze kans.
11: Ja, precies. Ja. Dus hij, ik doe vanaf 2015 doe ik het al alleen. Met hem alleen als technische vraagbak op de achtergrond. Dus hij was niet helemaal mijn referentiekader van oké, we gaan het verkopen, want hij wilde al.
13: Ik vind het toch interessant, want dan meldt zich zo'n grote partij uit Zweden en dat eerste gesprek voelt dan meteen heel goed. Dan denk je, hey, interessant, David, je hoofd slaat misschien ook een beetje op hol. Wat is dan het eerste dat je doet als bedrijf en wat vooral ook niet?
12: Het interessante hier is dat zij al met haar adviseur aan tafel zat. Normaal gesproken zou ik zeggen, het eerste wat je doet is schakel er een adviseur bij aan. Dat was al zo natuurlijk. Ja, in dat geval zou ik wel kijken van, is deze stap dan, hoort die bij het plan wat we zelf als ondernemers hebben? En is dit dan de enige reële optie? Hè? Want zeker zo'n M&A-partij zou ook kunnen zeggen, dit is een potentiële koper, maar we hebben er nog een paar. Hoe was dat overigens bij jullie, José? Waren er meer opties?
11: Nee, het eerste gesprek hadden wij alleen onze fiscalist bij ons. En Henk was heel enthousiast en die kwam daarmee thuis. En toen hebben we nog een tweede gesprek gehad, daar was ik bij. En ik ben heel erg een gevoelsmens. En voor mij voelde het ook heel goed. En wij dachten wel van ja, dit is wel een kans die we zeker moeten onderzoeken. En toen bleek dat de Nordic Climate Group al meerdere bedrijven in Nederland had opgekocht. En dat die dat allemaal hadden gedaan met een M&A-partij. Die ons dus geadviseerd werd qua efficiëntie. Dus het derde gesprek. Toen zouden wij twee weken de tijd om alle cijfers te verzamelen. En dan zouden we binnen twee weken een bod krijgen.
13: Zo. Dat is snel.
12: Maar dat cijfers verzamelen, heeft jouw adviseur dat samen met jou gedaan, neem ik aan, of niet?
11: Dat zijn gewoon onze jaarrekeningen. En dat hebben wij gewoon zelf, onze eigen controller uit de systemen gehaald.
12: En zaken als normalisaties en zo, heb je die wel meegenomen?
11: Nee, toen nog niet.
12: Oké. Okay.
13: Nee. Ja. Wel een handig, beetje. Niet handig, David? Nou, ik denk dat ik het antwoord wel kan invullen.
12: Ik doe het liever meteen. Normalisaties hebben we hier wel vaker besproken. Maar dat zijn eigenlijk correcties op je jaarcijfers. Omdat dat onder de noemer valt eenmalig. Hè? Ja. Dus stel je hebt een keer een rechtszaak gehad en dat heeft 50.000 gekost. Dan is je winst 50.000 kunstmatig gedrukt. Want dit heb je maar één keer in de 20 jaar, ik noem maar wat. En ik vind altijd, je hebt één kans voor een eerste indruk, ook voor je cijfers. Dus het liefst stuur je meteen genormaliseerde cijfers met een goede onderbouwing door. Omdat dat ook de onderlegger is van je waardering.
11: Ik weet nu niet meer helemaal precies hoe dat tijdspad was. Ik weet wel dat we flink genormaliseerd hebben. Ja. Ergens in het proces.
13: Uiteindelijk
11: en wel voor het eindbod, zeg maar. Hè?
13: Ja, maar jij zegt voor het eindbod. Maar dat eindbod, dat kwam al... Althans, het bod kwam heel snel.
11: Ja, het eerste bod kwam heel snel.
13: Binnen twee weken?
11: Ja. En toen zeiden wij van, dat was gebaseerd op ruwe cijfers. En toen zeiden wij van, nou, we gaan eventjes terug naar het hele... Dankjewel, En we gaan weg. En zeiden we, nee, wij willen graag doorpraten. Dus ze wilden gelijk weer een nieuwe afspraak maken. En toen zijn wij er heel erg goed doorheen gegaan. En hebben we een M&A-partij meegenomen daar naartoe.
13: Kijk, toch even naar David. Misschien net een fractie te laat.
12: Er is niet per se een man overboord. En dat blijkt denk ik ook hier. Want volgens mij heb je later alsnog een veel betere bieding gekregen. Maar wat ik net zei, liever doe je dat meteen in de voorbereiding. Kijk, deze koper wilde graag, dus het is allemaal goed gekomen. Maar liever meteen.
13: Ja.
11: En ik moet zeggen dat die hele periode zijn voor mij ook is best wel warrig. Door jouw vragen ben ik er heel erg over na gaan denken. Maar wij natuurlijk hadden net die hack gehad. En er komt al zo snel een partij. En we waren ook nog met onze collega's in gesprek. Dus alles liep een beetje door elkaar heen.
13: Hoe heb jij die periode ervaren? Ja, je zegt maar ook heftig dus.
11: Ja, ik heb er later EMDR op gehad, op die hele periode.
13: Oh jeetje.
11: Ja, het was en met name die hack, hè. Ik bedoel, we waren door de Lockbit-groep gehackt, dus dat was echt...
13: Je had echt letterlijk je schermen meerdere dagen op zwart, hè?
11: Twee weken.
12: En chantage.
11: Twee weken
12: zelfs.
11: Twee weken chantage. Ook miljoen nog. Dollar in bitcoins, ja, het is feest. Dus die hack was echt verschrikkelijk. En daar vrij snel daarna kom je in dit traject terecht. Wat eigenlijk mijn slechtste jaar ooit moest worden, werd de deal van ons leven. Ja, dat is echt, het was echt een
13: maar
11: heel
13: die Zweden,
11: jaar.
13: Die Zweden die wilden toch ook weten hoe dat zat met die hack en of dat nog uiteindelijk wel goed zou komen?
11: Nee, deden eigenlijk helemaal niet zoveel. Nee, ze hadden al heel lang onderzoek gedaan naar ons bedrijf. KPMG had ons al helemaal doorgelicht. Hè, dus in die zin, ze gingen echt niet over één nacht ijs. En we wisten ook van, en dat weten we nu nog, van de Noorderklimaatgroep, zij nemen alleen bedrijven over die zij waardevol vinden.

0: De onderhandelingen gaan, dat hoorde je net al, behoorlijk snel. En José, die geniet eigenlijk wel van dat proces. Ja, het is allemaal best spannend. En een beetje gezonde stress komt er natuurlijk gewoon bij kijken. Maar onaardig, onaangenaam of onvriendelijk wordt het niet aan tafel.
1: Dus wij hebben nooit in dit soort heftige onderhandelingen gezeten. Ik vond eerder gênant dat de M&A-partij er nog meer probeerde uit te halen voor ons. Maar ja, het was een beetje...
0: Oh ja. Ja, want je dacht, jongens, het is wel goed zo.
1: Ja, wij voelden ons sowieso door het hele proces zijn heel erg gewaardeerd. Ze gaven ons het idee dat ze ons heel graag wilden kopen. Nou, dat wilden ze ook. We hebben eigenlijk alles wat we graag zagen, dat is gelukt. En nu zijn we 2 jaar verder.
2: Dit heb ik ook een keer meegemaakt, vrij recent, bij een deal vorig jaar. Er lag iets moois op tafel en die ondernemers die zeiden, ja, wij zijn akkoord. Ik zei, ja,
0: kom maar door.
2: Dat is mooi, alleen ik denk dat er nog een klein beetje in zit. Ja, maar blaas je dan niet de deal op? Ik zei, nee, ik ga dat heel vriendelijk doen en heel vriendelijk proberen. En die deal blazen we niet op. Oké, ja, wij willen eigenlijk ja zeggen.
0: Ja,
2: nou,
0: laat
2: me mijn werk doen.
0: Ze werden toch een beetje zenuwachtig.
2: Ja, want ze wilden heel graag. Maar het is wel gelukt om daar best nog wat bij te krijgen en uiteindelijk toch iedereen blij.
0: Heb jij je 4 weer terugverdiend voor hen?
2: Ja, nou, dat zeiden zij letterlijk.
0: Ja, ja,
1: maar dat gevoel hebben wij ook gehad, hoor, dat ze echt voor ons geld verdiend hebben. Dus ik zou ook ik zou iedereen adviseren om een goede M&A-partij te hebben, want die gaat voor jou aan het werk. Hè, en dat is heel fijn om die neemt jou de wind uit de zeilen, waarin jij het gênant vindt en stopt. En dan gaan zij nog even door. Dus dat is fijn. En ik kijk erop terug. En wat ik zei, ik had een 3-jaren-strategie. En het is in 3 maanden gelukt. En ik geloof dat op het moment dat je zelf bedenkt van ik ga dit doen, ik ga er een strategie op maken, ik ga ermee aan de slag, dan komt de mindset ook zo. En dat is bij ons helemaal zo gegaan. Dus ja, nee, ik kijk er wel op terug als een bijzondere en een ongelooflijk leerzame tijd en ook een mooie bevestiging.
2: Hey, en qua constructie, hebben jullie, je hebt het hele bedrijf verkocht, 100% van het bedrijf, maar heb je ook geherinvesteerd in de koper?
1: Ja. Ja. Ja, we mochten terug investeren. En dat hebben we gedaan. Zowel mijn man als ik. We hebben allebei weer aandelen. Maar ook ons kernteam. Die heeft ook aandelen in de groep.
2: Ja, mooi.
0: Dit zie je heel vaak, toch?
2: Dit is bijna altijd de constructie. Ik vind het eigenlijk ook voor iedereen slim. Vaak zijn de voorwaarden van zo'n herinvestering worden aantrekkelijk gemaakt. He, dus vaak ligt dat iets onder de verwachte marktwaardering. Dus op papier heb je dan, als je dat doet, een mooi rendement. En natuurlijk commitment, dat is voor de koper interessant. Maar ook voor de verkoper, want als je alles verkoopt, er zijn heel weinig ondernemers die het lekker vinden om, laten we zeggen, als medewerker op de payroll alleen te werken. Dus dit is wel een constructie die je vaak ziet en ook vaak wel goed werkt.
0: En dan hoop je toch uiteindelijk dat zo'n partij naar de beurs gaat? Want dan maak je toch een volgende klap.
2: Ja, dat zijn de hele grote partijen. Je hoopt in ieder geval, dat is vaak ook het plan wat erachter zit, wat met je wordt gedeeld dan als je herinvesteert, dat er binnen periode X een volgende investeerder, kan een IPO zijn, maar dat een volgende investeerder in het boedeltje overneemt en je dus nog een keer een klapper maakt.
0: Dat verhaal van die 2 medewerkers, dat moeten we denk ik ook weer even oppakken. Want dat liep ook een beetje langs de zijlijn, maar die zijn het uiteindelijk dus niet geworden.
1: Nee. Dus wij hebben, op een gegeven moment hadden wij een bod. En toen zijn we weggegaan. En toen zijn we weer met de medewerkers in gesprek gegaan. En die hebben we ook de tijd gegeven om hun verhaal rond te krijgen. Maar die bleken daar niet in mee te kunnen gaan. Dus die zijn voor zichzelf begonnen.
0: Dat stokje was voor hen simpelweg iets te ver.
1: Te ver, ja.
2: En was in de context van die deal misschien ook onhandig, of niet?
1: Was heel onhandig. Ja. Dat was ook wel een heel... want met zo'n deal beloof je ook aan je kopende partij dat je je medewerkers meekrijgt. Maar van deze 2 wisten wij het niet zeker. Dus daar zijn we open en eerlijk over geweest. En sterker nog, we hebben met de nieuwe partij ook gesprekken gehad met hun om te kijken of we ze aan boord konden houden. Dus volgens mij is openheid en eerlijkheid is voor mij sowieso een hele belangrijke kernwaarde.
0: Dat is niet gelukt, hè?
1: Het is niet gelukt om ze aan boord te houden, maar wel gelukt om toch de deal door te laten gaan, ondanks dat, ja, dat er wat kapitaal uit je bedrijf dreigt te gaan.
2: Maar dit is wel heel goed, denk ik, wat José zegt en hoe zij handelt. Want je kunt er inderdaad maar beter transparant over zijn dan dat de koper tijdens een DD of tijdens interviews later erachter komt dat twee belangrijke mensen weggaan. Want dan heb je...
0: Dan krijg je een rotgesprek daarna.
2: Ja, dan krijg je een nieuwe situatie waarvan zij denken, waarom heb je me dat niet verteld? Mogelijk een klein vertrouwensbreukje. Maar ook, gaan we dan heronderhandelen? Zou kunnen, weet je wel. Dus je kan het maar beter eerlijk zeggen.
1: Ja, en dat is echt spannend, hè? Als je zelf het gevoel hebt van ik ben een stap aan het maken en je kent de partij wel, maar aan de andere kant is het ook kort. Dus je moet vooral op je intuïtie afgaan en heel goed voelen wanneer voelt het goed, wanneer ga ik iemand informeren. En dat heb ik eigenlijk altijd open en eerlijk gedaan. Dus rust en heel goed luisteren en je niet laten gek maken, want je wil niet weten hoe, als dat boekenonderzoek eenmaal gestart is, dan krijg je elke dag, nou gemiddeld, 150 vragen van een partij als KPMG.
0: Ja, bizar, dit horen wij vaker. Maar waar gaan die vragen allemaal over, David?
2: Ja, ik wou zeggen, zeg het maar, José. Ja, jemig. Ik heb letterlijk de vraag gehad, kun je het energiecontract van Nuon, van het hoofdkantoor, of de algemene voorwaarden van je energiecontract opsturen? Toen heb ik gezegd, zoek het uit. Dat staat op de website van Nuon. Maar eigenlijk alles waar een handtekening onder staat, of zou moeten staan, al je actes, alle overeenkomsten die je hebt, ja, en financieel ook, maar ook alle ratio's van welke klant doet, hoeveel groeien ze, nemen ze afscheid, waar verdien je nou eigenlijk je geld? Het is...
0: Dacht je soms wel eens, wat zit ik hier te doen?
1: Nou, we hadden het net over van, was je al voorbereid om je bedrijf te gaan verkopen? Toen had ik een 3-jaren-strategie. En ik zie mezelf nog zitten op de golfbaan. Daar heb ik een controller aangenomen die eigenlijk een maatje te groot was voor een bedrijf als IJskoud.
2: Daar was je toen heel blij mee.
1: Maar dat heb ik echt gedaan omdat ik dacht van, ja, over een paar jaar willen wij verkopen. Dus ik heb echt al een jaar of 3 geleden die controle aangenomen. En nu gaat zij voor de hele groep een paar dagen werken. Is er gevraagd om voor de hele groep te werken, omdat wij de beste controller hebben van alle bedrijven, of één van de betere. Dus een goede controller die het allemaal kan vinden en die jou heel veel uit handen kan nemen, is echt goud als je ooit wil verkopen.
0: En daar moet je dus al van tevoren, ruim van tevoren in dit geval, over nadenken.
1: Daar moet je dus echt al ruim van tevoren over nadenken. En daarom denk ik ook dat als je gewoon nog in je bedrijf aan het werk bent, dat het soms heel goed is om naast je bedrijf je te verdiepen in wat hierna. Want die tijd die vliegt en die komt gewoon veel sneller dan dat je denkt. En ik ben heel vaak naar dat soort M&A-dagen geweest. En dan als je daar zit, dan is het nog ver voor je bed. Maar het plant allemaal zaadjes. En nu denk ik, oh, die controller waarvan ik toen dacht, die weegt wel heel zwaar op mijn balans.
0: Dat was een goede investering.
2: Maar heb je deels genormaliseerd?
1: Nou, we hebben wel veel genormaliseerd, ja.
0: Maar wat je vooral zegt is dus, ga er op tijd mee aan de slag. Daar zijn ook evenementen voor, David. Ik kijk jou even aan. En die organiseer jij ook onder meer.
2: Ja, dat doe ik ook, want ik ben...
3: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie.

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Wat kennis en ervaring van hen kan tanken. Mensen yes. Die daar nog naartoe willen, is er überhaupt nog plek? Of?
2: Nou, minimaal. Maar als mensen dat echt heel graag willen...
1: Jou ze... even opzoeken op LinkedIn.
2: Ja, laten we dat doen. Ja.
1: Oké. José, dan wil ik jou tot slot vragen. Wat zou jij andere familieondernemers willen meegeven die ook overwegen om hun bedrijf te verkopen? Misschien wel aan een grote buitenlandse partij zoals jullie dat gedaan hebben. Maar uiteindelijk dus ook zelf actief blijven in dat bedrijf.
3: Nou, neem een goede controller en luister vooral heel goed naar je eigen intuïtie of het bij je past.
1: En dat zei José Comen van IJskoud over de deal van haar leven. En of je nu droomt van een exit, net bent overgenomen of gewoon nog midden in alle hussel zit, abonneer je op deze podcast. Dan hoor je hoe anderen dit hebben aangepakt. Tot de volgende deal.
4: De deal van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door Virtual Vaults. Virtual Vaults, your data room behind every deal.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen Zaken.

0: Waar liggen de regenjassen?
1: Ja, het Nederlandse weer laat zich weer horen. Berg je zomerspullen op bij Allsafe. Zo maak je thuis weer ruimte voor ruim leven in het najaar. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Ik heb je omzet en kosten automatisch op een rij gezet. Deze maand omzet plus 8%, kosten plus 15%. Even opletten dus.
5: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat meedenkt? Ga Jorten.
6: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een instap vanaf 125.000 euro. Kijk op apolloleen.nl.
5: Stop met boekhouden, start met Jort. Ga Jorten op jort.nl.
7: Als energieprofessional zoekt u kennis, duiding en nieuwe contacten. Op de Energeia Energy Day 2026 vindt u het allemaal. De nieuwste inzichten, actuele thema's en het netwerk van de energiesector. Kom op 9 november naar Nieuw Babylon in Den Haag. Energeia Energy Day. Voor professionals, door professionals. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN

0: Amro, mijn spiersom.
1: Wil jij besparen op energie en investeren in de toekomst van je bedrijf? RVO helpt je met praktische kennis en financiering. Ga naar rvo.nl/verduurzamen.
2: Droom jij van je eigen bedrijf? Of ben je net begonnen? Credits helpt starters op weg. Als stichting maken we ons sterk voor ondernemers. Maak jouw start succesvol met krediet, coaching en training. Ondernemen begint bij Credits.
3: Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden voor je medewerkers? Maak het makkelijk. Met FiskFree bied je een compleet aanbod aan benefits die bijdragen aan vitaliteit, mobiliteit en welzijn. Eenvoudig geregeld voor HR, voordelig voor medewerkers. Ga naar ontdek.fiskfree.nl.
4: Industriële machines verkopen? Kies voor Veilen, samen met Troostwijk Auctions. Daarmee bereik je honderdduizenden kopers wereldwijd en maximaliseer je waarde. Troostwijk Auctions. Verkopen begint hier. Ga naar veilenmettroostwijk.nl.
5: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis. In onze collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op MrMarvis.com of in een van onze winkels.
6: Thomas van Zijl.
7: Morgen in BNR Zaken doen onder andere het bedrijvenpanel over de terugkeer van Hives en een gesprek met voorzitter Ronald Kleverlaan van de Stichting MKB Financiering. Steeds meer MKB'ers zien af van een financieringsvraagstuk. Tot welke problemen leidt dat? Je hoort het morgen vanaf 11 uur in BNR Zaken doen.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
9: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8 uur.
10: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De oppositie verwijt justitieminister Van Wil dat hij dingen veel te stellig brengt. In een debat zeggen onder meer Ja 21 en Denk dat hij dan later met excuses komt of stukken met andere informatie. Deze week ging het over misdrijven waar justitie niet achteraan gaat. Dat zijn vooral meldingen en geen aangiftes, zei Van Wil, maar dat klopte niet. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen, de prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling.
9: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
7: Boardroom Panel. In vergelijking met een eerdere verkiezing zijn Duitse bedrijven stil over de winst van AFD. En zelfs een verhoogd bod op Arcadis kan niet overtuigen. WSP, de Canadese belager, haakt af. Dat en meer bespreek ik met de leden van het Boardroom Panel. Marielke Engbers is hier, universitair docent governance en strategie verbonden aan de VU. Schrijver van het boek Eenzaam aan de Top. En Helene Flets van Doort, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. Commissaris bij verschillende bedrijven en organisaties. Onder andere ST Microelectronics. Welkom, leden van het panel.
11: Dank je.
12: Dank.
7: En we kunnen ons ook ook omdopen tot arcadespanel, want de vorige strapatsen hebben we ook besproken hier. Inmiddels is er nieuw nieuws, want WSP Global staakt zijn pogingen om het bedrijf over te nemen. Werd afgelopen dinsdag bekend. Het Canadese bedrijf had langere tijd interesse in Arcadis, maar het bod is nu afgewezen. Voor de tweede keer zou je ook kunnen zeggen dat ze bij Arcadis gegokt hebben en verloren. Misschien wel in de hoop dat WSP wat dieper in de buidel zal tasten, Marie-Lieke?
0: Oh, ik kijk er heel anders naar. Ik denk, maar er zit mijn bias. Daar moet ik wel meteen mee beginnen. Want ik kan me voorstellen dat ze blij zijn dat het niet doorgaat. En dan kijk ik vooral namelijk naar de aandeelhouders. Want de grootste aandeelhouder is Lovink Laan Foundation.
7: Dat zijn de werknemers.
0: Ja, het is een stichting die in feite voor de duurzaamheid van de organisatie gaat. En ook voor het belang van de medewerkers. En dat maakt deze casus, vind ik, zo super interessant in vergelijking met andere, denk ik, toch grote organisaties waar aandeelhouders vaak misschien wel op de korte termijn gericht zijn, op rendement. En daarom vind ik deze casus zo.
7: Er zijn er namelijk twee. Je hebt Lovink Laan, dat is die grote aandeelhouder. En ja, is er nog een andere werknemersstichting die ook een beschermingsconstructie kan optuigen in geval van een overname of een vijandige overname. Dus je moet wel door wat heen voordat je het definitief binnen hebt.
0: Ja. En ik vind dat eigenlijk dus wel een positief idee, zonder dat ik de feiten ken. Dus misschien is het wel heel financieel heel dom en daar kan ik geen oordeel over vellen. Maar vanuit het grote plaatje, hoe je kijkt naar al dit soort overnames en waar we normaal allemaal naar kijken, naar rendement en naar de cijfers, denk ik dat het cultuurelement hier heel belangrijk in is. Hè? Want Arcadis is een bepaald type bedrijf. WSP heeft een andere governance, hè, one tier. En ik denk dat we onderschatten wat zo'n one-tier structuur, dat is een governance structuur versus de two-tier die wij in Nederland hebben, de waarde die in zo'n organisatie zit.
7: Door WSP, die aandeelhouders waar we het hier over hebben, en die stichting, die werknemersstichting, die krijgen ook in een nieuwe constructie nog steeds bestaansrecht. Ze zullen een deel van hun aandeelhoudersbelang wel moeten inleveren. Ze worden kleiner, maar het is niet zo dat we daar mee willen afrekenen.
0: Nee, maar dat wordt makkelijker gezegd dan gedaan. Ik denk heel erg aan Boeing, die ging fuseren en wat er toen met de cultuur is gebeurd. En probeer dat dan maar eens eventjes weer terug te krijgen in het oude glit. En ik heb dus, ik zeg al, een bias eigenlijk misschien wel tegen fusies, omdat we over het algemeen denk ik ontzettend makkelijk stappen over de consequenties voor de cultuur en hoe duur het is om culturen te fuseren.
7: Ik vroeg het aan Marie-Lieke, Helene, omdat ik in analyses lag, met een beetje meer cash, was misschien ook wel die grote aandeelhouder Lovink Laan overstag gegaan en had er in ieder geval gesproken kunnen worden. Zou dat kunnen?
11: Ja, ik vind het interessant dat Arcadis de deur echt helemaal dicht heeft gehouden. Ze hebben
7: niet eens gesproken.
11: VEB stelt vragen. Om twee op één volgende biedingen, om dan niet eens een gesprekje aan te gaan, dat vind ik best een gok, zal ik maar zeggen, van het bestuur van Arcadis. Je zag gisteren ook de reactie op de beurs ten aanzien van de koers.
7: Krabbelde iets op.
11: Krabbelde uiteindelijk iets op, maar was nog steeds wel negatief aan het eind van de dag. Dus als je het bekijkt, en ik kijk dan even naar lange termijn duurzame waardecreatie.
7: Is een andere bias dan die van Marie-Lieke?
11: Dat is,
7: of komt dat wel overeen?
11: Ik denk dat het twee aspecten zijn. Want het interessante is, het bod is afgewezen omdat er onvoldoende geld werd geboden en vanwege de cultuurverschillen. Dus ik denk dat we elkaar mooi aanvullen hier. Maar het is natuurlijk zo, want ja, heb je nu als bedrijf een strategie die ervoor zorgt dat al die werknemers die jij probeert om mee te nemen in de toekomst van het bedrijf, dat daar ook voor gezorgd wordt. Of dat het toch ingewikkeld blijkt te zijn om op eigen kracht verder te gaan.
7: Ja, dat idee en is er natuurlijk wel, want anders had je wel dat gesprek aangeknoopt, toch?
11: Nou ja, maar ik hoop dat ze achteraf gelijk krijgen, zal ik maar zeggen. En niet dat ze over een jaar of twee denken, het lukt ons toch zelfstandig niet. En als die beurskoers niet opkrabbelt, kijk, WSP heeft nu twee biedingen gedaan. Misschien komt er straks, ik hoop het niet, komt er straks een partij die aanzienlijk minder, laten we zeggen, goed voor de toekomst van Arcadis in de wedstrijd zit. En dan moeten ze eigenlijk wel. Dus ik hoop dat dit een verstandig besluit zal zijn geweest. Dat ze niet eens het gesprek zijn aangegaan.
7: Maar dat had je onder alle omstandigheden wel gedaan, dat gesprek.
11: Ja, het lijkt een serieuze partij. En juist omdat je die verantwoordelijkheid hebt om een strategie te bepalen die echt goed is voor de toekomst, vind ik het altijd een risico om überhaupt niet te praten.
0: Ja. En ik denk dat een gesprek aangaan, maar daar wordt het interessant van, is er een goede reden geweest om het gesprek niet aan te gaan, dat je dan misschien een deur open doet, waardoor je bang bent dat je in het gesprek verpletterd wordt. Hè? Dus daar ben ik. We hebben gewoon heel veel informatie niet. En je hoopt natuurlijk dat deze twee perspectieven waar wij het allebei over hebben, dat daar goed over wordt gepraat in die boardroom.
7: We hebben een snippertje informatie van de nog redelijk recent aangetreden CEO, die zegt, ik heb dit als vijandig ervaren. Ja. Ik voel me er niet prettig bij.
0: Ja. Nou ja, dat is inderdaad een plukje informatie. Maar is dat dan een bias van haar? Heeft ze goed goed geanalyseerd? Dat mag je hopen. En je zou eigenlijk als buitenstaander willen horen dat ze die twee scenario's hebben uitgerekend en dat jij overtuigd wordt dat wij hier niet allebei die perspectieven hier hoeven op tafel te leggen, maar dat zij dat al hebben gedaan en dat ze een afgewogen oordeel neerleggen. Maar ja, misschien hebben ze dat wel gedaan en weten we het gewoon niet.
11: Kan heel goed zijn. En wat ik al zei, ik hoop het. Ja, ja ik hoop het echt. Ja. Want weer vanuit het aspect vaderlands trots, denk ik, het is natuurlijk een prachtig bedrijf, laten we wel wezen.
7: Ja, maar het is niet voor niks ook een prooi geworden.
11: Het is niet voor niks ook een prooi geworden. En dat is mijn angst daarvoor. Kijk, die koers, die staat laag. Er is onderwaardering. Wellicht dat de aandeelhoudersstructuur er ook voor zorgt dat er onderwaardering is.
7: Het belang van die werknemers bedoel je?
11: Het belang van die. Nou, omdat dus er is dan relatief weinig handel in dat aandeel. Als blijkt, en dat gaan we nu zien, dat omdat die werknemers zich zo actief in door middel van die stichtingen zo actief bemoeien met de toekomst van het bedrijf, ja, dat andere partijen denken van, nou ja, weet je, ik kan hier niks
7: moeilijk,
11: mee,
7: moeilijk.
11: Dus ik laat het links liggen.
0: Ja, ja, precies, dit is moeilijk. Moeilijk. Dit is precies waarom ik het eigenlijk wel een leuke casus vind, zonder per se te weten wat het goed is.
7: Ja, ja. Dat is eindeloos.
0: Want, ja, het is gewoon interessant dat cijfers hebben altijd meer macht, zou ik willen zeggen, dan wat we niet in waarde kunnen uitdrukken. En cultuur is heel moeilijk in waarde uit te drukken. Daar moest ik de hele tijd denken aan Boeing. Ik heb laatst die documentaire Freefall gezien.
11: Ja, geweldig.
0: Wat er is gebeurd na die fusie. Hè? En hoe dan de macht, zeg maar, degene die niet eens in formeel papier de hoogste macht had, de macht pakte in cultuur. Ja. Dus opeens werd efficiency de driver. En is die hele cultuur die er oorspronkelijk was, ook een engineerscultuur, is gewoon aan gort gegaan. En nu moeten ze het allemaal hebben over de speak-up culture. Nou, ik kan je vertellen, een speak-up culture, dat je dat überhaupt moet introduceren, is een teken aan de want dat niet,
11: precies,
0: dat er een vetprobleem is.
11: Ja.
0: Nou, vanuit dat perspectief denk ik van, wauw, wat leuk als werknemers macht hebben in een stichting en aandelen. En wat dat dan doet in dit soort besluitvorming, zonder te weten of het het juiste besluit is. Maar
7: als
0: hoe weet je dat?
7: Beursgenoteerd bent, hoe transparant zou je dan moeten zijn? Ik sprak er eerder over met de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. De adjunct-directeur Joost Smets was niet te spreken over deze gang van zaken.
12: Als aandeelhouder neem je risico en dan wil je dat een onderneming zich echt tot het uiterste inspant om waarde te creëren. En een onderneming moet ook rekening houden met andere belangen, waaronder die werknemers. En bij Arcadis hebben die heel veel macht. Maar er moet wel duidelijk zijn dat de belangen van aandeelhouders serieus meegewogen zijn. En dat is gewoon niet duidelijk.
7: Volgende week is er een Capital Markets Day, meen ik, waarin dus een uitgelezen kans wordt geboden om aan te geven hoe ze dan de toekomst willen aanvliegen. Helene, is dat het moment waarop de CEO moet zeggen, dit is waarom we voor deze keuze staan?
11: Ik denk dat, dat voor zover zij dat nog niet in haar script had staan, dat ze daar wel toe wordt uitgenodigd door de mensen die aanwezig zullen zijn.
0: En door de Raad van Commissarissen mag je hopen dat die dat gesprek al heel goed gevoerd hebben met elkaar.
11: Ja, ik hopelijk voordat zij naar buiten gaan met de afwijzing.
0: Dat daar die challenge ook al is geweest.
11: Ja, maar de Capital Markets Day is natuurlijk het feestje van het bestuur. Daar speelt de Raad van Commissarissen geen rol. Dus,
7: maar er is wel een druk staan op een bedrijf om nu zelfstandig aan te tonen,
11: absoluut,
7: dat het beter af is op eigen kracht.
11: En dat is wat ik bedoel. Dus ik hoop dat ze daarin slagen en dat ze niet achteraf denken, misschien hadden we toch iets anders moeten aanpakken.
0: Ik zou haar adviseren die cultuurelement niet alleen qua cultuur van medewerkers, maar ook die governance cultuur die uit One Tier voortvloeit, om die ook te adresseren.
7: We gaan naar een andere slepende kwestie in deel 2.
13: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
7: Marieke Engbers en Helene Fletter zijn de leden van het boardroompanel. Het Amerikaanse Paramount Skydance is tot een overeenstemming gekomen met 12 Amerikaanse staten over de overname van Warner Bros. Die staten probeerden eerder via de rechter die overname in ieder geval tijdelijk tegen te houden, maar er is nu een schikking getroffen. En daarmee ligt de weg ook vrij voor een miljardendeal die de mediawereld gaat veranderen. $110 miljard is ermee gemoeid. En ik las nog even over de inzet van de openbaar aanklager. Het idee was dat beide bedrijven zelfstandig zouden moeten voorbestaan en dat een aantal televisiekanalen in de verkoop zouden gaan. En nu is er dan dus deze schikking met wat mijn interpretatie boterzachte afspraken over wat er in Amerika geproduceerd en gedistribueerd gaat worden. Dus, Helene, Paramount lacht in zijn vuistje.
11: Ja, dat weet ik niet. Ik weet ook niet hoe boterzacht die afspraken zijn. Er moet een bepaald bedrag worden geïnvesteerd. Er moet een minimum aantal films worden geproduceerd. Daar staat een boete op. Er komt een groot fonds voor medewerkers. Want efficiency betekent in de praktijk dat mensen het pand moeten verlaten. En natuurlijk een van de belangrijke punten was die journalistieke vrijheid, ja, die geborgd zou moeten worden.
7: Er komt een soort raad van toezicht.
11: Daar komt
7: nu,
11: niet alleen een raad van toezicht, maar ook nog een toezichthouder die daar toezicht op gaat houden.
7: Je krijgt nu twee verschillende nieuwskanalen, CBS en CNN, die beide dezelfde moeder hebben. En we weten dat in het kamp van Paramount, waar Trump nooit ver weg is, met name CNN er gekleurd op staat.
11: Gelukkig hebben we nog een rechter die zo af en toe iets roept in Amerika. En toch ook Trump weer terug naar huis.
7: Dus het is niet helemaal niks wat er is bewerkstelligd.
11: Het is niet helemaal niks. Kijk, deze bedrijven hebben denk ik wel een uitdaging richting de toekomst. Dus ook ze zullen wat moeten. Maar met jou vraag ik mij af of deze afspraken helemaal in beton zijn gegoten. Kijk, als er een schikking is, dan zal met name, denk ik, ten aanzien van die journalistieke vrijheid, daar zien we nu dat mediabedrijven wel degelijk op de barricade gaan. Dat beschouw ik dan maar even vanuit mijn Nederlands perspectief als een goed teken. Dus ik hoop dat het in beton gegoten is en niet boterzacht.
7: Was ook nog een claim van de schrijvers die zich hadden verenigd om deze miljardendeal nog tegen te gaan. Die hebben nu gezegd, nou, dat laten we schieten, want het is wel zo min of meer een gelopen race. Marielieke, waar staan we nu in dit proces?
0: Ja, ik kijk er natuurlijk heel erg vanuit mijn perspectief het ongezegde naar. En ongezegde gaat over macht. En vanuit macht zou ik bijna de stelling willen poneren, om het eventjes hier scherp te zetten, dat elke regel boterzacht is als je te maken hebt met mensen met macht. Dus als ze niet die regels respecteren, dat zien we nu een beetje in Trump. Dus ja. Ik kijk nu naar de governance ook weer van Paramount
7: neemt het over. En
0: dan heb je een soort succession gevoel, krijg ik. Als je kijkt naar de voorzitter van de board is ook de chair. De chair is ook de CEO. Hè. Dus je hebt daar heel veel machtconcentratie bij. Hoe heet die?
11: Allison.
0: David,
7: ja,
0: Allison.
7: De vader en zoon Allison zijn.
0: De vader zit op de achtergrond mee te trekken. Die dus de topman is van Oracle. Hè. Dus dan denk ik, ik krijg dus wat ik al zeg, succession. Er zit dus heel veel machtconcentratie.
7: Vriend van Trump, donateur van Trump.
0: Ja, hij is een vriend van Trump, republikeins. Die David is wat neutraler lijkt het. Zit ook in die succession dingen. Dus, en denk ik, en het gaat wel over media. Hè. Dus als je het over democratie hebt, dan gaan bij mij alle alarmbellen af. En dan in die, als we dan vanuit bedrijfseconomische perspectieven regels worden, hè, of afspraken worden gemaakt.
7: De toezichthouder.
0: Ja, het toezichthouder. Ja, ik zit natuurlijk in het toezichtsland en ik kijk dus hoe toezicht omgaat met macht. En zolang wij niet macht als expliciet onderwerp maken van toezicht, hè, dus dat in governance codes het woordje macht overal terugkomt, maak ik me ernstig zorgen over die tegenmacht.
11: Ja, ik vind het interessant. Ik weet niet of je hebt geluisterd naar de speech van de Finse president opnieuw naar de Verenigde Naties. En noem mij naïef, maar dat dit soort mensen dan gewoon eigenlijk, want het gaat om het, zoals jij terecht zegt, om het ongezegde, Marielieke. Hij formuleert het heel netjes, maar ik denk dat zolang we dit soort mensen hebben die zich uitspreken en ongelooflijk het podium krijgen, dat het zo'n vaart niet zal lopen uiteindelijk. Maar het is zeker zo dat we nu zien, en ik zie dat helemaal als jurist, dat regels die staan of vallen bij hoe machthebbers daarmee omgaan. Ja. En als je rechterlijke macht, wat we steeds meer zien, rechterlijke macht wegzet en zoals het internationaal strafhof nu wordt benaderd door Trump, ja,
0: Dat baart mij de zorgen.
11: Dat is de fundamenten van onze samenleving. Ja.
0: En dat is de trend die ik dus zie. Dus ik kan die trend niet loskoppelen van deze neiging om die fusie. Dus dat is nog meer machtsconcentratie. Ja, en dan gaan die staten, die gaan dus eigenlijk een bedrijfseconomische voorwaarde stellen. Terwijl ik veel meer denk in
7: Er is gedreigd om helemaal te vertrekken uit Californië. Daar stonden banen op het spel. En dan worden zaken vloeibaar.
0: Ja. Dus de economische macht is natuurlijk altijd heel groot. En die wordt heel slim benut door mensen die, ik denk ook, misschien niet eens altijd bewust, maar wel macht willen.
11: Ja, maar als je kijkt naar hoe nu de Amerikaanse beurs is samengesteld. Het zijn 7 grote bedrijven die bijna allemaal in dezelfde sector zitten. Als er, ik hou mijn hart vast, als er eentje gaat rollen, dan gaan ze alle 7. Dan moet je kijken wat er gebeurt. Dit gefuseerde bedrijf, ik heb het niet precies op het netvlies, maar die zal daar waarschijnlijk ook als een hele grote speler ook heel veel macht gaan krijgen. Ja. Met alle gevolgen van dien.
0: Ja, precies.
11: Dus is dit goed voor de samenleving? Als dat je onderliggende vraag is.
0: Dat is mijn onderliggende
11: vraag. Ik vraag het me af.
0: Want ook als je kijkt naar media, ik weet dat bij Netflix wilden ze ook op een gegeven moment wel. Ik zie het als een cultuuroorlog. Dus bij Netflix wilden ze op een gegeven moment meer diversiteit in de programmatuur. Hè? Ja. Dus we moeten niet dat cultuuroorlog element hierin onderschatten. Dus als in de top wat meer rechtsconservatief zit, dan denk ik dat we dat gaan merken.
7: Maar ik rol hem even door naar iets dichter bij huis. Tot slot, namelijk in Duitsland. Er zijn verkiezingen geweest in deelstaten. AfD heeft dik gewonnen. En het FD constateerde eerder deze week dat in tegenstelling tot eerdere verkiezingen met name het kleinere bedrijfsleven, maar toch ook de grotere CEO's zich minder in het publieke debat hebben gemengd. Terwijl uit onderzoek blijkt dat werkgevers een tamelijk belangrijke rol kunnen spelen bij het vertrouwen in de democratie. Want werkgevers worden vertrouwd door medewerkers. En als die medewerkers een bepaald verhaal horen, als die bepaalde waarden meekrijgen, dan zou dat ook het fundament van de democratie kunnen verstevigen. Hoe politiek of maatschappelijk geëngageerd zou je als bedrijf of als bestuurder van een groot bedrijf, Helene, moeten zijn?
11: Nou ja, kijk, ik denk dat je het op verschillende manieren kunt aanvliegen. Kijk, je mengen in politiek is natuurlijk altijd is gevaarlijk, denk ik. Tegelijkertijd is het onderliggende argument is: wat gaat een AfD-regering doen voor het vestigingsklimaat, voor de mogelijkheid om hooggekwalificeerde buitenlandse medewerkers aan te trekken? Eigenlijk de discussie die wij in Nederland ook hebben gehad rondom ASML.
7: Maar dan trek je de economische kaart.
11: Want ik denk als je het puur politiek doet, dan uiteindelijk heb je als bestuur van een onderneming en raad van commissarissen, als je toezicht houdt, heb je natuurlijk, en dan kom ik weer, heb je de taak om het bedrijf duurzaam en voor lange termijn waarde.
7: Ja, toch noemde het FD
11: creëren.
7: Ook, ik dacht, een chemiebedrijf dat in een donker verleden betrokken was bij het verstrekken van Cyclone B. Dat kennen we allemaal, dat is ruimschoots toegepast in concentratiekampen. Ja. De bestuurder daarvan zegt: we hebben op basis van de geschiedenis de plicht om ons uit te spreken en om ervoor te zorgen dat dergelijke zaken zich nooit meer zullen herhalen. Dus mij zul je altijd horen.
11: Maar ik denk dat dit is natuurlijk specifiek voor Duitsland. En dit is echt een, Marilieke's expertise, maar dit is echt een cultureel argument. En ik moet zeggen, vanuit de historie van het bedrijf waarvan hij CEO is, vind ik het wel heel goed dat hij daar zoveel afstand van neemt. En kan ik me dat ook voorstellen? En kan ik me ook voorstellen dat je in die specifieke situatie ook echt daarmee wil breken? Want dat is ook wat je klanten, je medewerkers en je hele infrastructuur van jou verwachten.
0: Ja. Maar ja, wie zwijgt stemt toe, hè? Dus niks zeggen is ook politiek. Ik denk dat dat belangrijk is om mee te starten. Dus je kunt denken van politiek bedrijven als bedrijf, daar moet je buiten blijven.
7: Nou, we hebben hier in Nederland geen uitgebreide geschiedenis wat dat betreft.
0: Nee, maar gewoon überhaupt, je zou kunnen zeggen, niet iets zeggen terwijl er hele foute dingen gebeuren, is in principe onethisch. Hè? Als het fout is. En dat is natuurlijk de vraag hoe je dat ervaart. En wat ik denk ik voor mezelf twee onderscheid zou willen maken is: links, het is niet een links-rechts discussie, maar het is een rechtsstatelijk, steun je de democratie en dus de rechtsstaat, ben je ook voor regels? Of ben je zo gefrustreerd dat je die regels, dus dat voor mij is de rechtsextremisten, om het zo maar even te zeggen, die zijn niet altijd pro-democratie. Ja,
7: het is wel de uitkomst van een democratisch proces. Het is namelijk gewoon een verkiezing geweest.
0: Ja, dat kun, dus, maar goed, ik zie het meer dus wel als iets wat niet democratisch is. Dus dat kan je in perspectief verschillen. En dan heb je goede reden als bedrijf om op te staan. Want je hebt als, als bedrijf een goede democratie nodig. Hè? Je moet goede markten hebben, spelregels moeten gewaardeerd worden. Maar het is nog iets anders. Het is volgens mij een verschil tussen grote corporates die behoefte hebben aan een goed vestigingsklimaat of de bakker op de hoek.
7: Ja, en
0: de
7: bakker op de hoek is ook zich helemaal stilhouden.
0: Precies, en daar moeten we denk ik veel meer naar kijken van wat is de frustratie van die bakker. En die gaan waarschijnlijk mee met die retoriek van ja, eindelijk gaat iemand voor mij zorgen. Dus ik denk dat het wel CEO's, zeker van corporates, verwacht mag worden. Ze gaan uitleggen hoe ook die bakker afhankelijk is van die corporates en van de democratie en dus de rechtsstaat in zijn geheel. Dus meer pedagogisch bijna, maar ja.
7: Hoe regels mij weer in de weg zitten. Ik dank jullie voor al jullie expertise, jullie biases. Zijn altijd welkom hier in het Boardroom Panel. Marieleke Engbers, universitair docent governance en strategie verbonden aan de VU. Schrijver van het boek Eenzaam aan de Top. Hélène Vletter was er gelukkig ook. Hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. En commissaris bij onder andere ST Microelectronics. Dank voor jullie komst. Tot de volgende keer.
8: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages.
14: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met Zaken.

0: Werk. We doen het bijna allemaal. Maar waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast. Elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Weet jij wel echt met wie je zaken doet voor je met een organisatie in zee gaat? Een bedrijf kan er op het eerste gezicht perfect uitzien, terwijl er achter de schermen van alles speelt. Die risico's wil je liever vooraf kennen dan achteraf ontdekken. Met Company Info heb je snel het complete plaatje in handen. Zo beslis je verantwoord om wel of geen zaken te doen en voldoe je efficiënter aan de wet en regelgeving. Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
2: Of het nou over aanstormende beurssterren gaat,
3: of over de grootste beursgang aller tijden.
2: Bij BNR Beurs hoor je het allemaal. Elke beursdag praten we je bij over je lievelingsaandelen
3: en over aandelen die je moet kennen of beter kan vergeten.
2: BNR Beurs, elke werkdag om 6:30 op de radio of in de BNR-app.
4: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Saxo, be invested.
1: Ontdek zakelijke risico's voordat ze jouw probleem worden. Ontdek Company Info.
5: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
6: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is, namelijk 2 op een schaal van 7.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
5: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
9: Wat is belangrijk? Is het het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
10: Er is een geheim dat niemand mag kennen. Dat u alles kan kosten. Uw gezondheid. Uw financiën, uw gezin. Tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
9: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 8:30.
12: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. De nieuwe bondscoach van Oranje, Xavi, begint straks aan zijn eerste interland. En in zijn opstelling zijn weinig verrassingen, vergeleken met de laatste WK-wedstrijd. Tijani Reinders en Quinten Timber staan in de basis. Zij vervangen Nathan Aké, die op de bank zit, en ook de geblesseerde Frenkie de Jong. De wedstrijd in de Nations League is tegen Duitsland. Bij het gemeentehuis in Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. 3 maanden cel voor een man die in Blokzijl 1000 liter brandstof heeft gestolen. Regiozender Oost schrijft dat de man bij een tankstation een slot openbrak en de benzine in een speciale container achterin zijn busje liet lopen. De politie had hem door en bij een achtervolging reed hij 190 waar je 80 mag. De oppositie verwijt justitieminister Van Wil dat hij dingen veel te stellig brengt. In een debat zeggen onder meer Ja 21 en Denk dat hij dan later met excuses komt of stukken met andere informatie. Deze week ging het over misdrijven waar justitie niet achteraan gaat. Dat zijn vooral meldingen en geen aangiftes, zei Van Wil, maar dat klopte niet. De eergisteren overleden schrijver Sjoerd Kuiper heeft de Gouden Griffel gewonnen. De prijs voor het beste kinderboek van het jaar. Het boek heet Maantje verhuist de zee. Kuiper kreeg de griffel op zijn ziekbed in bijzijn van zijn vrouw en uitgever. Hij werd ook verrast door zijn kleinkinderen. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig bij 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Numbers en Atradius. Atradius, verzekerd van betaling. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl. De top van Nederland.
13: De afgelopen maanden stond het nieuws bol van de afgesloten bruggen en boze ondernemers die om moesten rijden. Kan er niet meer vaart gemaakt worden met het netjes onderhouden van de Nederlandse infrastructuur? En waar zit de grootste kink in de kabel voor het aansluiten van ondernemers en fabrieken op het stroomnet? Ik vraag het aan Rob van der Waal, eigenaar van IV Groep. Dat is een groot ingenieursbureau. Welkom.
14: Dankjewel.
13: Jij op weg naar de studio nog moeten omrijden of met de bibbers in je buik toch een brug aangedurfd?
14: Nee, ik was vroeg weg en dat is maar goed ook, want er waren weer heel veel files, maar ik was hier op tijd, dus gelukkig maar.
13: Het gaat veel over bruggen die scheurtjes vertonen, bruggen die tijdelijk zijn afgesloten, waar bepaalde stroken niet meer bereden mogen worden. Maar we hebben er 88.000 in Nederland van die bruggen. Hoe goed of slecht gaat het eigenlijk?
14: En niet goed. Die 88.000, waar het overgrote deel is in gemeenten. Zo'n 4.000 daarvan liggen in het Rijkswegennet. Die bruggen zijn voor een heel groot deel ontworpen in de jaren 50, 60, 70 na de oorlog. En die worden ergens op ontworpen. Dat is eerst natuurlijk functionaliteit. Maar daarna een levensduur. Een normale levensduur is 65 jaar. Dus voor heel veel van die bruggen zitten we aan het einde van de levensduur.
13: Nou, dat betekent ook dat je dat al jaren ziet aankomen. Dat is nog weer eens fijntjes opgeschreven door de Rekenkamer de afgelopen weken. Dat er in 1997 bij het toenmalige ministerie van Verkeer en Waterstaat toch echt al duidelijk had moeten zijn en kunnen zijn dat dit een probleem zou worden.
14: Ja, dat is voor niemand een verrassing. Dat kan het niet zijn.
13: Jij werkt al 47 jaar in deze branche. Jij hebt dus eigenlijk bijna een halve eeuw gekeken naar infrastructuur die beetje bij beetje aan het afbrokkelen is.
14: Ja, maar in ieder geval bij Rijkswaterstaat is dat heel goed bekend. Er zijn veel gesprekken over geweest. Maar er is geen geld voor beschikbaar gesteld. Ja, en zonder geld kan je niks doen. En nou zitten we met dit probleem. En het probleem wordt ieder jaar groter, hè, want we hadden 5 jaar geleden er al aan moeten beginnen. Is niks gebeurd. Jaar erop niet. Voor het komend jaar voor 1,5 miljard. Maar we hebben een soort van boeggolf aan problemen ontwikkeld. Dat hebben we niet zomaar weggewerkt.
13: Dus, waarom is er dan die afgelopen jaren geen geld voor beschikbaar gesteld? Want er wordt gesuggereerd dat ministers en staatssecretarissen liever lintjes doorknippen voor nieuwe bruggen en nieuwe wegen in plaats van het al bestaande goed te onderhouden. Is het zo simpel?
14: Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat de prioriteiten gewoon heel ergens anders liggen. En ik denk ook wel, dat hebben we toch allemaal een beetje in ons onderhoud. Nou, kan best wel even uitgesteld worden. Maar dat is bij dit soort levensduurberekeningen, is dat niet zo. Iets wat aan het einde van zijn levensduur is, daar moet je echt wat aan doen. En anders houdt het ermee op.
13: Wat kunnen jullie eraan doen? Want er komt nu een hele grote opgave aan. Jullie zijn de IV-groep, bestaat uit verschillende divisies. Maar het gaat om ingenieursprojecten, ingewikkelde projecten. Ja. Stel, er komt een hele grote brug op jullie pad. Misschien is dat al zo. Is dat zo? Werken jullie?
14: Nou, wat we op dit moment vooral doen is het inspecteren van die bestaande bruggen en kijken waar we problemen kunnen gaan verwachten. Er zitten overal sensoren. Op die zo'n Merwedebrug zit helemaal vol met sensoren. Dus kunnen we in de gaten houden waar het misgaat. Maar daarmee is het probleem niet opgelost.
13: Maar door jullie inspectie is die brug nu al een tijdje niet begaanbaar voor vrachtwagens.
14: Ja, dat mag je wel zeggen, ja.
13: Maar hadden jullie dat dan niet eerder moeten doen? Of had er niet door anderen eerder moeten worden ingegrepen?
14: Ja, het probleem is het afgelopen jaar nog heel erg verslechterd. En dat was een toevalligheid. Normaal gesproken is het materiaal waarmee je werkt beter dan dat je denkt dat het is. En dus is op een gegeven moment gezegd, we gaan eens even wat staal eruit boren, gaan we testen. En toen bleek het materiaal eigenlijk veel slechter te zijn. Dus is in de tijd een slecht materiaal gekozen. Dus die brug is gewoon zwakker dan dat zelfs waarop die ontworpen is. Dus dat probleem in de Merwedebrug is echt wel heel groot.
13: En je zegt dat zijn bruggen die allemaal zo ongeveer in hetzelfde tijdsgewricht zijn gebouwd. Ja. Met een bepaalde verwachting van hoe die brug gebruikt zou worden. Ja. Ondertussen weten we wel dat het verkeer alleen maar toegenomen is. Dat wat er overheen gaat zwaarder is dan destijds. Kun je dat dan achteraf toch verwijtbaar noemen of niet?
14: Nou, ik denk dat wat er verwijtbaar is, is dat we er te laat mee beginnen. En we laten het probleem ontstaan en de kosten gaan worden dus afgeschreven naar de ondernemingen. En dat vind ik wel verwijtbaar. Dus het wordt echt tijd dat we er wat aan gaan doen. dat die bruggen oud worden, daar kan niemand wat aan doen. Maar we wisten het.
13: Maar als je er nu wat aan gaat doen, want daar lijkt het toch sterk op.
14: Ja.
13: Laten we die Merwedebrug er toch maar even bij halen. Hoe lang hebben we daar nog de problemen van?
14: Nou, er wordt een nieuwe gebouwd, want de A27 wordt verbreed. Die brug is in 31 klaar. Dus mijn verwachting is dat tot 31 er geen vrachtwagens over gaan rijden.
13: 5 jaar?
14: Ja.
13: En die tijd moet je er ook echt voor uittrekken? Of kan het sneller als je het echt belangrijk zegt te vinden?
14: Nee, die tijd moet je ervoor uittrekken, ja.
13: Je had het over het staal dat jullie hebben onderzocht. En wat blijkt, dat is slechter dan je aannam. In plaats van dat de schade toch nog mee lijkt te vallen. Ja. Nu gingen er de afgelopen tijd ook stemmen op dat je staal überhaupt niet meer zou moeten gebruiken. Weet je wat? Korte klap, goedkoop, kan duizenden jaren meegaan. Bouwbruggen van beton. Waarom ben jij daar een fervent tegenstander van?
14: Nou, ik vond het een beetje dom, als ik het zo zeggen mag. Eerste is, je bouwt op functionaliteit. De Merwedebrug is gebouwd voor 2x2 rijstroken. De A27 wordt 2x3 rijstroken. Dus hij is functioneel ook aan het einde van zijn levensduur. Hij moet sowieso vervangen worden. Dus eigenlijk is het wel goed dat je in je ontwerp, in dit geval 65 jaar, daarvoor ontwerpt. Hij had er sowieso uit gemoeten. We hebben helemaal niks aan de brug die 1000 jaar meegaat en daar na 65 jaar sowieso uit moet. Dus dat is één.
13: Ik probeer deze redenering te volgen, maar een brug kan heel lang mee. Laten we zeggen, misschien met een fixe dosis overdrijving 1000 jaar.
14: Uh-huh.
13: Maar waarom zou jij dan zeggen, hij moet er toch na 70 jaar uit?
14: Omdat hij te smal geworden is. Dus er moeten meer auto's over dan die brug ooit voor ontworpen is. En dan is het mooi dat, dan heb je de hele levensduur heb je gebruikt en hij is te smal. Mooi om hem te vernieuwen.
13: Jij kijkt er ook naar met een esthetische bril op. Want ik kwam een ouder stuk van jouw hand tegen, waarin je zegt dat nieuwe bruggen eigenlijk top-notch zouden moeten zijn. En jij vreesde jaren geleden al dat er volgens een zesjescultuur zou worden gebouwd. Ja. Ingevuld met achterhaalde argumenten en een beetje minder geld. En dat noemde jij destijds, was in 2017-18, al een gemiste kans.
14: Ja.
13: Ben jij dan bang dat er de komende periode, omdat er geld nu helemaal niet in overvloede aanwezig is, veel zesjes gebouwd gaan worden?
14: Ja, nou, denk even, waar ga je in Londen sowieso naartoe? Dat is de Tower Bridge. Waar ga je de Golden Gate?
13: Je noemde net zelf dat we hier 88.000 bruggen hebben. Die hoeven toch niet allemaal in het publiek te zijn?
14: Nee, maar in het hoofdwegennet hoeft ook niet alles monumenten te worden, maar toch zeker wel een aantal. En dat zijn allemaal stalen bruggen. Dus ik ben zeker een voorstander van her en der een mooie stalen brug te bouwen. Want dat is een verrijking van het land. Dus dat is zeker zo.
13: Maar de basis op orde is, neem ik aan, dat het functioneel is en dat het veilig is. En daarvan zou je nu al kunnen zeggen, daar durf ik mijn hand niet voor in het vuur te steken. Want anders hadden we niet zulke grote opgaven.
14: Ja, dat is zo. Maar toch nog even een ander pleidooi voor staal in plaats van beton. Als jij in beton gaat bouwen, zul je een rivier moeten afsluiten. Want je kan beton nou een keer, daar moeten pijlers tussen. Als je in staal gaat bouwen, kan je de brug ergens bouwen en in één keer invaren. En dan heb je een week last. De nieuwe Van Brienenoord wordt aan de kant gebouwd. En in een week kan je over de nieuwe gaan rijden. Dat is fantastisch natuurlijk. Dus er zijn wel meer argumenten dan alleen.
13: Hoe schat jij nu de situatie in? Want is het echt vechten tegen die betonnen dreiging? Of zal common sense toch uitmaken dat verreweg de meeste van die bruggen een stalen constructie kennen?
14: Nou, ik wil niet zeggen verreweg, maar je gaat per locatie kijken wat is het meest geëigende materiaal en daarin ga je werken. En die common sense is echt wel aanwezig. Dus daarom vond ik het een beetje dom stuk. Dat weet je toch, dat weten we allemaal.
13: Nou ja, Rob Nijs, u heeft het weer eens gehoord. Emeritus hoogleraar Building Engineering aan de Technische Universiteit Delft. Beetje dom.
14: Ja. Nou ja, mag ik wel zeggen, vind ik.
13: Ik vind zeker dat je het mag zeggen. Als je het ergens moet zeggen, dan maar hier op de radio.
14: Ja, precies.
13: En waar in die hele keten zit dan de IV-groep? Want je zei net, we hebben de inspectie gedaan voor de Merwedebrug. Ja. Maar jullie zijn betrokken bij heel erg ingewikkelde projecten. Gaat het niet alleen maar over bruggen. Maar waar bel je nu jouw bedrijf voor?
14: Wat wij leuk vinden, is alles wat moeilijk is. Dus wij zijn heel erg technisch bezig in alle disciplines, maar wel altijd in het moeilijke traject. Dat is.
13: En wanneer wordt iets moeilijk dan?
14: Technisch moeilijk. Dus we zijn niet heel goed in het schrijven van rapporten. Een beetje wollig rapport, dat kunnen we niet zo goed. Maar als het technisch moeilijk wordt,
13: noem eens een voorbeeld.
14: Nou, wat we natuurlijk op zee doen, die platforms die we daar bouwen, dat is heel moeilijk. Er kunnen maar een paar bedrijven in de wereld. En wij kunnen dat. Waar ik zelf heel erg bij betrokken was, de sluis in Panama. Dat was heel moeilijk. We zaten daar midden op een aardbevingsbreuklijn. Nou, zoiets dynamisch te gaan ontwikkelen is heel moeilijk. Schitterend. Dat vinden de mensen bij ons echt heel erg mooi.
13: En lukt het ook altijd? Of moeten zelfs de mensen van de IV-groep wel eens constateren, dit gaat ons boven de pet?
14: Nou, een onderdeel van ons werk is ook wel een stukje ruggespraak met geleerden. Ik weet dat we voor Panama een hoogleraar uit Japan hebben uitgenodigd om mee te gaan kijken met ons. Die waren heel erg ervaren natuurlijk in die aardbeving.
13: Is lang geleden inmiddels, dat is een jaar of 10 geleden?
14: Ja, of 10 geleden, ja.
13: Ja. Je bent nog steeds de eigenaar van het bedrijf, maar ik heb in de tussentijd ook gesproken met jouw zoon, die de algemeen directeur is. Die was hier een paar jaar terug. Ja. Nu sta jij weer in de studio, van harte welkom. Maar wat is nu precies de verhouding tussen jou en je zoon?
14: Nee, ik.
13: Wie is hier de eerste woordvoerder van het bedrijf?
14: Nou, Maarten die is de directeur, dus die heeft de algemene leiding. Ik ben zijn adviseur en voor bepaalde dingen komt hij graag naar mij toe om daar overleg over te voeren. En in dit geval heeft hij mij gevraagd van, zou jij dit voor mij willen doen? En dan doe ik dat met heel veel plezier, want ik ben er nog heel erg bij betrokken.
13: Je bent er nog heel erg bij betrokken absoluut. En dat is naar ieders zin.
14: Ja, denk het wel. Ja, dat weet ik zeker.
13: Laat ik het anders formuleren. Heb je nog een kantoortje?
14: Ja, zeker.
13: Okay, en hoe vaak ben je dan nog op het bedrijf?
14: 2 dagen per week.
13: Ja. En er gebeurt niks binnen dat bedrijf waarvan jij zegt, dat zouden we eigenlijk niet moeten doen.
14: Nee, als ik dat vind, dan zou ik dat zeggen en dan gaan we dat niet zomaar doen. Dat is zo, ja.
13: Wat zijn op dit moment, je maakte net ook van je hart geen moordkamp, wat zijn op dit moment de vraagstukken die voorliggen waar je misschien anders over denkt dan je zoon?
14: Nou, het is dus niet zozeer dat je er anders over denkt, maar het is een kwestie van overleg met elkaar voeren en proberen elkaar te overtuigen.
13: Ja, maar ja, jij bent de baas.
14: Ja, maar dat is niet het einde van het. Ik geloof niet dat ik ooit gezegd heb, we gaan doen wat ik wil. En nee, dat.
13: Nou, noem eens een voorbeeld van wanneer de algemeen directeur jouw zoon jou overtuigd heeft van iets waarvan jij dacht, dat moeten we niet doen.
14: Nou ja, dingen die altijd wel aan de orde komen zijn investeringen. Dus als het heel erg geld gerelateerd is, is het altijd goed om daar samen naar te kijken. Wat gaan we doen in het buitenland? Het zijn moeilijke dingen. Amerika, we waren heel actief in Amerika. Een paar jaar geleden met de verkiezingen met Trump hebben we van de ene dag op de andere dag stilgelegd. We waren aan een groot windpark bezig.
13: Dat eerste heeft hij termijn of tweede termijn? Van Trump.
14: Tweede termijn.
13: Okay.
14: En we hebben op een gegeven moment gezegd, daar stoppen we. Maar daar moet je wel met elkaar over praten. Dat ligt heel gevoelig.
13: En heb je daar een veer moeten laten? Want je zat er neem ik aan ook, omdat je dacht, dit is prestigieus, interessant, financieel ook de moeite waard.
14: Absoluut. En dan zeg je op een gegeven moment, we stoppen ermee daar.
13: Want dat heeft een hele juridische nasleep gekend. Of hij wel of niet een streep door bepaalde grote projecten mocht trekken die al in aanbouw waren.
14: Ja, uiteindelijk heeft hij eerst 2 miljard moeten geven omdat hij het project stilgelegd heeft. En uiteindelijk heeft Ørsted ons ook alweer betaald voor wat wij gedaan hebben. Maar het zijn wel bijzondere gevallen.
13: Had je er met terugwerkende kracht beter kunnen blijven zitten of niet?
14: Nee, dat denk ik niet. Er gebeuren daar zoveel rare dingen waar we ons allemaal iedere dag over verbazen.
13: Je ziet ook geen snelle rentree in Amerika.
14: Ik hoop het, over een paar weken. Maar er zijn natuurlijk nog altijd 50% van de Amerikanen die op hem stemmen.
13: Maar dus, de midterms kunnen belangrijk zijn voor jullie aanwezigheid in Amerika, ja of nee?
14: Nou, die zijn voor ons allemaal denk ik heel erg belangrijk, ja. Ja.
13: We gaan naar een dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten.
11: Het dilemma.
13: Als ingenieurs het voor het zeggen zouden hebben, zou Nederland veel sneller elektrificeren. Of het maakt niet uit hoeveel je tegen een probleem aangooit. Het werk aan het net gaat nog jaren duren.
14: Ja, dat is zeker zo.
13: Het tweede, het gaat nog jaren duren.
14: Het gaat heel lang duren, ja.
13: Want Rob van der Waal, eigenaar van de IV-groep, jullie zijn heel erg betrokken bij dat net, bij het elektrificeren van Nederland. We noemden net al jullie werk op zee. Ja. Voor Tennet onder andere. Daar heb ik ook met jouw zoon Maarten over gesproken. Jullie opdrachten om te werken aan grote transformatoren, megatransformatoren. Hoe heeft zich dat ontwikkeld de afgelopen jaren? Want er wordt inmiddels gesproken over een crisiswet. Er moet minder bezwaar gemaakt kunnen worden. Je moet ook zonder vergunning kunnen bouwen. De noodzaak is bij iedereen wel doorgedrongen. Maakt dat ook jullie werk anders?
14: Ja. Wij zijn op dit moment bezig met 4 platforms op de Noordzee voor Tennet. 3 in Nederland en 1 in Duitsland. Hitachi is ook met 4 platforms bezig. Zo'n veld, even om gevoel te krijgen van de afmetingen, dat zijn 2 gigawatt velden. Een normale centrale, een kolencentrale, weet ik veel wat, gascentrale, is 600 megawatt. Dus één zo'n veld is goed voor het vervangen van drie centrales. En dat gaat er de komende jaren dus een stuk of 10 bouwen. Dat is 30 conservatieve centrales. Dat is echt gigagroot.
13: En als je zo meteen de aanbodzijde goed op orde hebt, namelijk, je hebt dat inderdaad kunnen bouwen, weet je dan ook voldoende of de industrie daar klaar voor is? Er waren wel wat analyses, ook afgelopen najaar, dat er een disbalans is.
14: Ja, die disbalans is er zeker. Want we gaan die energie komt dadelijk uit zee. Die komt aan bij de Hollandse kust. Zoals het hele net nu is ingericht, krijgen we onze energie van al die centrales verspreid over Nederland. Dus dat hele net, dat voldoet niet meer. We gaan nu van de kust naar al die huishoudens toe. Dat moet nog gedaan worden, dat werk. Daar zijn we nog 10, 15 jaar mee bezig. En iedere straat of alles wordt op de schop gehaald.
13: Dat is een capaciteitsvraag. Want jij zegt, de slimme koppen die werken bij ons. Wij hebben de oplossing wel, er wordt aan gebouwd. Maar het is een verbouwing die gewoon tijd vergt.
14: Ja. Dat gaat, het is zo'n grote verbouwing. Dat gaat nog 10, 15 jaar voordat we daar klaar zijn.
13: Zie je parallellen met waar we het net over hadden? Infrastructuur, namelijk dat je ook dit wel had kunnen zien aankomen? Of overvalt dit ons een beetje?
14: Ik denk dat het is allemaal zo groot. Het is wel logisch dat je wil je investering niet te vroeg doen. En je weet niet precies hoe het allemaal gaat. Maar goed, het is wel vervelend dat 30, 31 staan al die platforms daar en we kunnen het niet allemaal aansluiten. En dat gaat nog weer 5 jaar, 10 jaar langer duren. Dat is natuurlijk niet goed. Maar ja, begrijp het wel.
13: Maar die megatransformatoren, dat is voor jullie zelf een huzarenstukje.
14: Ja,
13: daar komt veel samen.
14: Ja, dat vind ik wel. 15.000 ton weegt zo'n ding. 2 voetbalvelden groot. Als je ernaast staat, is het echt gigantisch.
13: Want jij staat er wel eens naast, dan ga je met een bootje er naartoe.
14: Ik ben zelfs nog niet zo lang geleden met een helikopter eroverheen gevlogen om eens even te kijken. Ja, leuk is dat.
13: En wat zie je dan? Want je begint helemaal te stralen.
14: Ja, natuurlijk. Het is zo groot, zo mega. Ja, het is echt fantastisch.
13: En de vraag die ik al een paar keer eerder heb gesteld, maar wat is dan jullie bijdrage aan dat geheel? Hebben jullie dat ontwerp dan voor je rekening genomen?
14: In alle disciplines ontwerpen wij en alle ingewikkelde componenten kopen wij ook. Want als je ontwerpt, koop je het ook.
13: Je moet ook nog weer kijken waar je het koopt en van wie je het koopt.
14: Absoluut.
13: Tegenwoordig niet onbelangrijk.
14: Jazeker.
13: Zijn er veel klantrelaties veranderd of misschien wel afgebroken? Omdat je dacht, kan eigenlijk niet meer?
14: Ik denk dat je toch meer opbouwt dan afbreekt. Ja. En de keuze is ook weer niet zo heel erg groot.
13: Waren er partijen bij betrokken uit landen waar je nu geen zaken meer mee kan doen?
14: Nee. Nee, het is veel Europees. Ze worden overigens gebouwd, die platform. De meeste worden gebouwd in Singapore, bij Citrium. Een gigagrote werf, werkelijk waar. Dat soort werven hebben we helemaal niet hier in Europa. Maar daar kunnen we het heel goed mee vinden, hoor.
13: Als jij het hebt over die grote opgave, dan heb je het over mensen die nodig zijn. Is het natuurlijk ook uiteindelijk een kwestie van geld.
14: Ja.
13: Nog niet besproken, maar er wordt ook heel veel onder de noemer van defensie geschoven de laatste tijd, omdat die NAVO-norm op een bepaalde manier is opgebouwd. 3,5% SEC voor defensie en 1,5% die je daaraan zou kunnen relateren.
14: Ja.
13: Dat kan nog wel wat verlichting brengen. Dat kan nog wel voor zorgen dat jullie orderboek op een andere manier vorm krijgt. Want defensie.
14: Ja, ik vond het wel een goede truc van Rutte natuurlijk om een stukje.
13: Maar het is een truc.
14: Ik vind wel dat het een truc is. Ja, ja,
13: wat heb je al zien veranderen wat dat betreft? Komt dat geld al een beetje de markt op?
14: Het duurt. Dat is. Het zou er moeten zijn, maar het is er niet. Nee.
13: Tot je eigen verrassing, teleurstelling.
14: Ja, zeker. Ja. Ja, want dit is een grote opgave, een groot probleem. Dus dat geld moet er gewoon komen en dat moet er snel komen. Want anders, het is ook capaciteit. Dus hoe later het geld komt, hoe langer het duurt.
13: Hoe groot zijn eigenlijk de concurrenten met wie jij in de boksring staat? Want als je kijkt naar jullie branche, hè, ingenieursbureaus, ingenieursbedrijven, dan zie je daar, nationaal maar ook internationaal, zie je daar een consolidatie. Dat zie je in meerdere branches, maar zeker ook bij jullie.
14: Ja.
13: Bemoeilijkt dat jullie spel?
14: Nou, de meeste van onze collega's zijn niet zo heel erg geïnteresseerd in dat werk, wat ik daarnet moeilijk noemde. Die zitten toch meer aan de advisering. Een ook moeilijke vraag, maar en daar een rapport over schrijven. En daar zitten wij helemaal niet in. Maar dat heel erg constructieve en elektriciteit en reactorbouw.
13: Nou, maar daar heb je mensen voor nodig die dat spel goed begrijpen. Ja. En die mensen die kan je overnemen, die kan je verleiden bij jullie te komen werken. Maar ja. Je kunt ook zeggen, nou, ik zie dat er wel een plukje interessante mensen werkt bij een bedrijf. We nemen dat hele bedrijf over.
14: Zeker, zeker. Dat is ook wel wat heel erg speelt bij ons. Ja, ja, absoluut.
13: Op de korte termijn ook?
14: Ook op de korte termijn. Kom graag een keertje terug.
13: Nou, nee, ik laat me niet nog een keer in de luren leggen. Ja, komt een overname aan.
14: Ik denk het wel, ja. En over korte termijn, ja, zeker.
13: Op welk vlak?
14: Waar wij niet heel erg goed in zitten, is zeg maar hoogbouw. En dat is toch iets wat speelt. Dus op dat vlak gaan we ons versterken.
13: Maar ik heb het idee dat de inkt al opgedroogd is. Dat het eigenlijk al een done deal is.
14: Nou, het is heel dichtbij, ja.
13: En is het geld dan in één keer op? Want jullie hadden een investeringsmaatschappij van de familie Blokker aan boord, maar daar is afscheid van genomen.
14: Ja.
13: Dus hoe worden dit soort dingen dan gefinancierd?
14: Ja, toch uit het resultaat wat we maken ieder jaar. En we maken ieder jaar een goed resultaat.
13: Maar je hoeft niet groot te worden om het groot worden om dezelfde dans te kunnen doen met steeds grotere bedrijven? Of moet dat wel?
14: Als je de ambities die we hebben, is groei toch wel noodzaak. Ja.
13: Dus het blijft niet bij deze ene overname?
14: Nee.
13: Komt jouw zoon toch weer je kantoortje binnen? Want dit zijn dingen waar jij dan denk ik over gaat.
14: Nou ja, we doen het met elkaar, hè. Maar daar heb ik zeker een rol in, ja.
13: Ik dank je voor je komst. Rob van der Waal, eigenaar van de IV-groep, het ingenieursbedrijf. Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven of de andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met de hoofdofficier van het functioneel parket, Michiel Zwinkels, is onderdeel van het Openbaar Ministerie, over het al dan niet strafrechtelijk vervolgen van bestuurders van...
15: Industriecijfers, inkoopmanagersindexen. Nee,

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridgefund. Make money smile.

0: Nog te vaak hoort je HR-afdeling pas dat het misgaat op de werkvloer als iemand een melding maakt. Maar dan ging het dus al mis, voordat HR het wist. Report-app geeft je vroegtijdig de signalen om preventief te handelen en meldingen te voorkomen. Hoe? Kijk op report-app.com.
1: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Report-app helpt om meldingen voor te zijn. Kijk op report-app.com.
2: De FD Gazelle komen er weer aan. De award voor de snelst groeiende bedrijven van Nederland. De weg naar groei is zelden zonder obstakels. Ondernemers moeten dus weerbaar en wendbaar zijn. Hoe ze dat is gelukt, dat lees en hoor je op fd.nl/gazelle.
3: FD Gazelle 2026 is een initiatief van het Financiële Dagblad in samenwerking met Mogelijk, Exact en Interpolis. Interpolis. Glashelder.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
3: Wil je blijven groeien? Interpolis helpt je grip houden op risico's en regelt snel herstel als het

0: toch misgaat. Zo kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
1: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
2: Er zijn heel veel AI-oplossingen voor artsen.
3: En AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
4: En AI is een hele logische volgstap.
5: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
6: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
7: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9 uur.
8: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. Bij het gemeentehuis van Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
7: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app lees je ook de laatste artikelen. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
9: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze week vanuit New York bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Straks, Nederland wil een voortrekkersrol spelen op het gebied van humanitaire hulp voor de oorlogsslachtoffers in Soedan. Daarover praat ik met Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Maar nu eerst, het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart neemt alleen maar verder af als gevolg van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar volgens Trump gaat het allemaal crescendo.
10: We're taking 22, 25, 30, 32 and 37 ships out. Respectively, every single day, every single night.
9: Dat was president Trump tijdens een speech bij de Verenigde Naties op dinsdag. Op dit moment ontvangt hij de Chinese president Xi in Washington. Ik praat over deze en andere zaken met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken, ook hier bij de VN. Welkom in het programma.
11: Dank u.
9: Ja, zo'n beetje de hele wereld is bij de VN. Dinsdag keken we naar Trump. Maar de aandacht gaat nu toch meer uit in de internationale media, bijvoorbeeld naar Xi en Trump in Washington. Hoe kijkt u daarnaar?
11: Nou ja, logisch dat daar ook aandacht naar uitgaat. Dat zijn twee grootmachten die elkaar ontmoeten. En ik denk waarvan het ook belangrijk is dat ze met elkaar aan tafel zitten. Nou ja, goed, daar kijken we natuurlijk met belangstelling naar.
9: Ja, je hebt natuurlijk ook de manier waarop Xi die heffingenoorlog heeft gevoerd, heel slim. Want die heeft gewoon tegen Trump gezegd, je doet maar, ik doe het terug, of ik trek me er niks van aan. En ik dacht toen steeds, er zit ook misschien wel een beetje een lesje in voor ons. We moeten een beetje meer naar Xi kijken, hoe die dat soort spelletjes speelt.
11: Nou, ik heb als niet zozeer dit spelletje. Want als je dit... het is natuurlijk ook niet echt een spelletje. Maar als je deze strategie hanteert, dan moet je zelf ook heel sterk staan.
12: Ja.
11: Wat ik ook in mijn tijd als Europarlementariër daar veel aandacht aan besteed heb. Is kijk, uiteindelijk... Europa is gewoon heel afhankelijk op heel veel gebieden. Op het gebied van veiligheid van de Verenigde Staten. Op het gebied van energie waren we dat van Rusland. Op het gebied van grondstoffen, technologie ook van China. En als je sterk in de wereld wil staan, dan wordt dat wel bepaald door hoe sterk je thuis staat. En als je op allerlei gebieden heel erg afhankelijk bent, ja, dan kun je een hele grote mond opzetten. Maar als die afhankelijkheden dan vervolgens tegen gebruikt worden, dan heb je een probleem.
12: Ja.
11: Dus het belangrijkste is, en ik denk wat wij ook van China kunnen leren, is veel strategischer naar de toekomst kijken. En natuurlijk is het zo dat China is geen democratie. Dus dan is het makkelijker om plannen te maken voor 20, 30 jaar vooruit en je daar ook aan te houden. Maar iets van strategisch vooruitkijken, zorgen dat je minder afhankelijkheden hebt en je economie versterkt.
12: Ja.
11: Daar kunnen we zeker wat
9: aan doen. Zij noemen het 5-jaren plannen en wij hebben in principe 4-jaren plannen. Want dat is onze regeringscyclus normaal gesproken. Dus je kunt het nog wel een beetje toepassen ook.
11: Nou, kijk, het liefste zou je zelfs zien dat er plannen liggen in Nederland en in Europa die gewoon meerdere regeringen meegaan. Omdat we op het gebied van concurrentiekracht, op het gebied van afbouw van afhankelijkheden, op het gebied van technologie, energie, dat zijn echt onderwerpen waar je gewoon langjarig aan moet werken. En dat hebben we gewoon heel hard nodig om onze positie te versterken.
9: Toch denk je, als u bent hier en u ontmoet allerlei collega's uit de hele wereld, dat is heel belangrijk. Gaan we er direct nog wel even over spreken. Maar Xi en Trump hadden elkaar ook hier kunnen ontmoeten. En het is dus bewust voor gekozen om dat niet te doen. En dat, ik denk steeds, dat vertelt ook iets over de VN. Als puntje bij paaltje komt, dan is de VN niet zo vreselijk belangrijk. En ook eigenlijk misschien niet zo relevant in de ogen van heel veel mensen. In elk geval van de grote leiders.
11: Ja, nou, ik heb hier nog niet heel lang over nagedacht waarom ze deze keuze gemaakt zouden hebben. Wat ik me ook kan voorstellen is dat hier is inderdaad de hele wereld bij elkaar nu. We horen ook de sirenes steeds langskomen. Iedere minuut komt wel een regeringsleider in een kolonne voorbij. Op het moment dat zij elkaar in Washington ontmoeten, hebben ze het podium voor hun samen. En hier in New York wordt op dit moment het podium gedeeld met de hele wereld.
9: Jawel, nou ja, dat is waar. Maar er staan toch ook wel schijnwerpers op. Ik denk gewoon voortdurend aan het functioneren van de VN. Er wordt heel veel over gediscussieerd. Er wordt gediscussieerd over de Veiligheidsraad. Turkse president Erdogan heeft gezegd dat het veto van de permanente leden geschrapt zou moeten worden. Dat is een idee. Maar als je kijkt, de eerste poging om de Veiligheidsraad te hervormen was in 1993, even uit mijn hoofd. Al die jaren staat het elk jaar op het programma. Het gebeurt nooit. Is het nodig en hoe komt het dat het niet gebeurt?
11: Het is nodig. Ik denk dat de Veiligheidsraad al een tijd lang ook verlamd wordt door die veto's. Dat is overigens wel iets wat wij natuurlijk in de Europese Unie zijn. We ook bekend met besluitvorming met veto's. En ja, dan kan het zijn dat je niet de stappen gezamenlijk kan zetten die je zou willen zetten. Dus ja, daar zou verandering in moeten komen. Ander gebruik van veto's. Kijk, uiteindelijk denk ik dat je niet tot een akkoord kan komen over het opheffen van de veto's in de Veiligheidsraad. Want dat betekent dat alle landen daarmee eens moeten zijn. Dat zie ik niet gebeuren. Maar zorgen voor een ander gebruik van veto's. Zorgen voor betere representatie van andere delen van de wereld. Bijvoorbeeld Afrika. Er zijn echt wel stappen te zetten. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het ook niet alleen is de werking van de VN. Die moet efficiënter, effectiever. Maar ook de VN als ontmoetingsplaats. Gisteren hadden we de opening van de algemene vergadering. Ja, als je echt letterlijk ziet dat de hele wereld onder één dak bij elkaar komt, waar ook allerlei landen tussen zitten die in conflict hebben met elkaar of zelfs in oorlog zijn met elkaar. Ja, dan is de waarde daarvan is natuurlijk ook de ontmoeting. En ook het besef dat we niet alleen zijn in de wereld. Sterker nog, dat er heel veel verschillende belangen zijn in de wereld.
9: Ja. En natuurlijk die ontmoetingen die je in de zijlijn hebt. Voor iemand als u heel belangrijk. Frans Timmermans, die noemde dat altijd political speed dating. Doet u dat ook? Van de ene naar de andere. En dan kijken of je in hele korte tijd toch iets kunt bereiken of iets op kunt zetten.
11: Ja. Nou ja, daar komt het inderdaad op neer. Hè. Dus je hebt eigenlijk heel veel gesprekken van ongeveer tussen de 10 en de 20 minuten. En dat betekent dat je continu. En dat is natuurlijk. Kijk, mijn taak als minister van Buitenlandse Zaken is het effectief voor Nederland zijn in het buitenland. En daarvoor moet ik relaties aanleggen. Met landen die ons heel nabij zijn. Met landen waar we heel veel mee samenwerken. Maar ook met landen waar we ook over dingen van mening verschillen. Of zelfs onze waarden niet delen. Maar dat betekent wel dat je in hele korte tijd, ook vanuit mijn rol, niet alleen inhoudelijk 1 of 2 punten probeert op tafel te leggen, maar dat je ook contact probeert te maken. Dat je probeert ja toch iets van persoonlijk contact, van een persoonlijke band op te bouwen. Daar is dit een onderdeel van. En vervolgens kun je natuurlijk met elkaar bellen, kom je elkaar weer ergens anders tegen. Dat draagt allemaal bij aan een bepaalde band te bouwen met iemand waar je uiteindelijk gewoon contact mee
9: hebt. Ik begrijp dat u heeft gesproken met Syrië. Dat klinkt mij in de ogen als behoorlijk politiek van groot belang. Want ja, er is nogal wat gebeurd. Indonesië, maar goed, dat ligt er iets meer voor de hand. Maar als je zegt dat het lijstje, u weet precies wat u wel en niet hebt op uw lijstje hebt staan. Maar als ik dat hoor, dan denk ik, Syrië is toch wel een van de spannendste, is het niet? Dat zo lang zo'n grote dictatuur is geweest, dat we allemaal hebben laten vallen. En dan toch terugkeert via een president die eigenlijk een heel dubieus verleden had. En zich heeft bekeerd tot een meer pro-democratische richting.
11: Ja. Dat is natuurlijk. Daar heeft vele jaren een regime gezeten wat verschrikkelijk was. Dat is een land waar. Het is een groot land. Waar uiteindelijk voor de hele regio en verder buiten stabiliteit ontzettend belangrijk is. Daar zit nu een nieuwe regering die voor een enorme uitdaging staat, in een heel divers land ook. Maar die wel de intentie lijken te hebben om dit op een goede manier te doen, ondanks alle uitdagingen waar ze voor staan. Ik ben daar enige tijd geleden in Damascus op bezoek geweest. Samen met vicepremier Bart van der Brink, migratieminister. Om daar gesprekken te voeren, kennis te maken. Kijken waar zijn ze mee bezig. En dat is natuurlijk een kort bezoek. Maar op het moment dat je ze over tijd wat vaker spreekt, dan bouw je een relatie op. Maar dan kun je net ook weer iets dieper gaan. En kun je ook horen van de plannen die ze hebben, zien we die ook. Zetten ze daar volgende stappen in? Gebeuren daar zaken?
9: Maar is de bottom line hier dan de terugkeer van Syriërs naar Syrië?
11: Nee, er zitten vele Syriërs in Nederland waar inderdaad het heel goed zou zijn als de gelegenheid zou ontstaan dat ze zouden terugkeren voor een groot deel van die mensen. Alleen, kijk, de basis voor terugkeren is uiteindelijk een veilig Syrië. En een Syrië waar je een leven op kan bouwen. Met je gezin. En dat is ook hetgeen wat we met de Syrische counterparts, wilde ik zeggen, maar met mijn Syrische collega's bespreken. Is waar staan ze in de wederopbouw? Waar zijn ze mee bezig? Waar lopen ze tegenaan? Waar zouden wij kunnen helpen? En tegelijkertijd heb je in die gesprekken heb je dus ook de gelegenheid om bepaalde zorgen ook mee te geven. We hebben echt wel zorgen over de bescherming van een aantal minderheden, religieuze minderheden in Syrië. Een inclusief Syrië. Wordt dit een Syrië waar al die mensen veilig zijn en hun leven kunnen opbouwen? En dat is niet alleen belangrijk voor Syrië zelf, maar dat is voor de hele regio belangrijk. Een stabiel Syrië zou echt uitmaken in een regio die sowieso al heel ingewikkeld is.
9: Ja, het is eigenlijk een stammensamenleving op een gruwelijke manier. Al sinds de vader van Assad, die ook heel lang president is geweest. Een hele vrede man. En je moet dus zo'n land omvormen. Maar de vraag blijft voor ons. Is het land nu veilig genoeg om mensen weer naartoe te sturen? Volgens mij is dat de bottom line. En niet de enige natuurlijk, maar toch.
11: Ja. En daarom is het ook goed om die contacten met Syrië te onderhouden. En ook te kijken op welke manier Nederland kan bijdragen om een veilig en stabiel Syrië te krijgen. En ook, wat ik zeg, vertrouwen op te bouwen, contacten op te bouwen met de Syrische regering. Zodat we ook een beter zicht hebben op hoe gaat het daar, welke stappen zetten ze. Ja. En op welke manier kunnen we daaraan bijdragen.
9: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen. Bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Berendsen, ieder land dat hierheen komt heeft ook zijn eigen ideeën en plannen en organiseert evenementen, ook Nederland. Eén daarvan, dat Nederland had georganiseerd, ging over maritieme veiligheid. Waarom dit onderwerp? Ik snap wel waar we heen gaan, maar toch, zet me even neer. Want ik heb beelden gezien, was goed bezocht, hè?
11: Ja. Nee, was zeker bezoek. Misschien één stapje terug. De belangrijkste onderwerpen waarmee ik hier naar New York ben afgereisd zijn eigenlijk drie. Eén is bescherming en steun houden van het internationaal strafhof. Twee is aandacht vragen voor de Russische invasie in de Oekraïne en steun aan de Oekraïne. Maar ook de impact die bijvoorbeeld de graanexport en het stilleggen daarvan vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld heeft. En de derde is inderdaad de vrije zeevaart. De Straat van Hormuz is daar een voorbeeld van.
9: Maar de graankwestie ook?
11: De graankwestie ook. Ja, dat, en dus de Straat van Hormuz, dat betekent, wij zien het in onze energieprijzen. Brandstofprijzen, andere delen van de wereld zien het in hun energiezekerheid en de voorraad voedsel, ook omdat kunstmest bijvoorbeeld ook niet uit de Straat van Hormuz kan komen. Dus het is een onderwerp wat iedereen raakt. Die Straat van Hormuz moet zo snel mogelijk open. Tegelijkertijd het belang van dit ook met de internationale gemeenschap bespreken is niet alleen de Straat van Hormuz, maar ook voorkomen dat er andere plekken in de wereld komen waar landen ook denken van, hey, ik heb ook zo'n zeestraat in de buurt, misschien moet ik die ook eens gaan dichtgooien. Misschien moet ik dat ook eens gaan verstoren. Dat heeft impact op ons allemaal. Dat is een thema wat je dan op de agenda wil zetten. En dat kan in deze week kan dat door een evenement te organiseren. En sommige evenementen, daar komen een aantal stafleden op af. En het is belangrijk dat het er is. Dit is een evenement waar we inderdaad gezien hebben dat een groot aantal ministers daarbij aanwezig waren. En dat laat ook zien hoe belangrijk ze dit onderwerp vinden en op welke manier ze daar willen samenwerken.
9: Ze denken, die man komt uit het land van Hugo de Groot. Laten we maar gaan luisteren.
11: Ik denk niet dat dit om mij gaat. Ik denk dat dit om het onderwerp gaat. En inderdaad de landen die daarbij betrokken zijn. Want dit was natuurlijk een evenement wat wij als Nederland samen met de Europese Unie, maar ook bijvoorbeeld met de Filipijnen en met Japan organiseerden. En Singapore was aanwezig en Saudi-Arabië was aanwezig. En allerlei Europese landen waren aanwezig. En dan zie je dat dit een onderwerp is die iedereen vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn deel in de wereld ziet. Maar ook een gezamenlijk belang. En je moet in de internationale diplomatiek moet je inzetten op een gezamenlijk belang.
9: Ja, want u zegt Filipijnen, dan denk ik meteen de Zuid-Chinese Zee. Dat is ook een primair belang. En Saudi-Arabië denkt nu heel terecht aan de Rode Zee, want die wordt nu ook afgesloten.
11: Ja, maar Indonesië was aanwezig.
9: Indonesië,
11: Egypte, Suezkanaal was aanwezig. Dus iedereen ziet dat vanuit zijn eigen perspectief. Ja. Maar juist door naar elkaar te luisteren en het gezamenlijke belang te laten zien, denk ik dat je als internationale gemeenschap
9: kunt u door dit soort dingen te doen dan ook bijdragen aan de oplossing van het conflict. Want het zou best eens zo kunnen aflopen dat Trump, omdat hij zegt, ik wil eraf, om politieke binnenlandse redenen moet ik eraf. Dus we gaan een formulering bedenken waarbij Iran tol kan heffen. Alleen we noemen het geen tol, we noemen het iets anders. Maar dat is wat de Iraniërs willen, 2 miljoen per schip en dan zijn we klaar. Draagt zo'n conferentie die u hebt georganiseerd en alles wat er gebeurt bij aan in de richting van zo'n oplossing?
11: Ja, dat denk ik wel. Omdat je hiermee laat zien dat een oplossing die gekozen wordt in de Straat van Hormuz niet iets is alleen tussen de VS en Iran of VS, Iran en Oman. Maar dat het iets is waar de hele internationale gemeenschap meekijkt en iets van vindt. En daarmee ook druk uitoefent op wat voor type oplossing daar dan gekozen kan worden.
9: Ja. En zodra die er is, want hij komt vroeg of laat, gaan dan, wat we steeds hebben gezegd, Europese landen daar dan ook actief patrouilleren, helpen, weet ik wat, toezicht houden, gaan die een rol spelen? Wij ook.
11: Nou, kijk, eerst moet er een oplossing komen. In de fase na een eventueel akkoord of een oplossing heeft Nederland altijd gezegd dat wij klaarstaan om bij te dragen om die vrije doorvaart zo snel mogelijk weer mogelijk te maken. Ja. Dat is natuurlijk afhankelijk van de oplossing die gekozen wordt, de situatie die er dan is. En altijd als onderdeel van een groter internationale samenwerking.
9: Ja, we gaan niet alleen, dat kunnen we ook niet. Maar het is misschien ook handig om zo'n vloot samen te stellen uit een heleboel landen. Want ik heb altijd geleerd in wat krijgskunde betreft, als de vijand dan schiet hij op al die landen tegelijk. Dus hij haalt ze een enorm probleem op de hals. Terwijl als het alleen de Amerikanen zijn, dan is het voor de vijand simpeler. Maar als er ook Nederlanders en Fransen en noem maar wat bij zijn, dan moet hij zacht zijn hoofd krabbelen.
11: Nou, ik geloof op vele onderwerpen in internationale samenwerking, en dat zou inderdaad in dit geval ook een voordeel kunnen zijn.
9: Zeker. Het zal ongetwijfeld ook gaan of zijn gegaan, of het zou moeten gaan, over de aanpak van die Russische schaduwvloot. Daar hebben wij een belang bij, maar dat geldt ook voor de meeste landen in de wereld. Hoe overtuig je de landen die niet zo sputteren of niet zoveel belang of niet zoveel lawaai maken erover, om mee te doen aan het protest over toezicht, over het onder druk zetten van Rusland in dit geval?
11: Ja. Omdat dit een conflict is wat heel veel landen in de wereld raakt. Op twee manieren. Eén, wij mogen als internationale gemeenschap niet accepteren dat het ene land het andere land binnenvalt en een stuk van het land probeert te claimen. Twee, omdat, zoals ik net al besprak, dat we bijvoorbeeld op de Zwarte Zee zien dat de graanexport aangevallen wordt, worden schepen aangevallen. En dat belemmert de uitvoer van graan. Egypte is bijvoorbeeld voor 1/3 van hun graanimport afhankelijk vanuit Oekraïne. Dus dat raakt ook de voedselzekerheid. En in combinatie met de Straat van Hormuz betekent dat daar op dit moment grote druk op ligt in delen van de wereld. Dat betekent dat als je dat verhaal vertelt en ook laat zien hoe bepaalde conflicten landen impact op landen heeft. Dat je ook het besef kan laten groeien dat veel andere landen misschien, ondanks dat het een conflict was wat voor hun ver weg voelde, hun ook raakt. En als internationale gemeenschap ook daarmee de druk op Rusland opvoeren om aan tafel te komen en tot een oplossing te komen.
9: Ja, de Russen moeten ook heel veel graan exporteren om hun planning te halen. Dus die hebben zelf ook een belang. En dat brengt ons een beetje op het probleem. Het Rusland, het begrip Rusland, wat Rusland doet, Rusland niet doet, Rusland later. Dat ik zal maar zeggen, dat waart door de gangen van het VN-gebouw. Wat is uw eigen voorspelling daarover? Dat moet op een moment stoppen. En dan moet een moment komen. Rusland gaat niet weg, verdwijnt niet van de kaart. Het blijft gewoon waar het is. Wat moeten we doen om die problematiek op te lossen?
11: Nou, allereerst moeten we Oekraïne blijven steunen. Ja. Dat is één, want als we Oekraïne niet steunen, dan verdwijnt Oekraïne. Twee is, de druk op Rusland moet opgevoerd blijven worden. Zodat Rusland aan tafel komt. En dat hebben we tot op heden onvoldoende gezien, dat Rusland aan tafel komt om te praten over een oplossing. Wat daar ook in belangrijk is, is bijvoorbeeld, het zijn kleine stapjes, maar dat premier Modi van India bijvoorbeeld publiekelijk voor de camera Poetin heeft aangesproken, ja, dat hij moet stoppen in Oekraïne. Dat lijken kleine stappen, maar dat zijn wel belangrijk.
9: Maar Modi is niet naar de algemene vergadering gekomen.
11: Nee, maar hij heeft wel voor de camera tegen met Poetin naast hem gezegd dat hij moet stoppen. Dat was voor het eerst. Indiaanse collega minister van Buitenlandse Zaken is in Oekraïne geweest, in Kiev geweest, voor het eerst in het conflict. Dus dat zijn belangrijke stappen. En uiteindelijk is het zo dat als er een oplossing gevonden is voor Oekraïne, dan zul je ook met Rusland weer aan tafel moeten over de toekomst. Alleen wat ik denk dat belangrijk is om te beseffen voor ons, is dat de veiligheidsdreiging die vanuit Rusland komt bij de oplossing van het conflict in Oekraïne nog niet voorbij is.
9: Nee.
11: En dat betekent dat hoe de toekomst eruit gaat zien, dat moeilijk te voorspellen is, maar dat wij alert moeten blijven en alert zijn. En dat uiteindelijk natuurlijk ook ook met Rusland gesprekken zullen moeten komen over de toekomst.
9: Ja. Nog één dingetje. Staat een beetje buiten alles wat we besproken, maar op uw agenda staat ook een gesprek met de Joodse gemeenschap hier. Waarom wilt u in New York met de Joodse gemeenschap spreken?
11: Dit is was een belangrijk gesprek. Ook met heel veel aanwezigen. En dat gesprek ging over het groeiend antisemitisme wereldwijd. Dat zien we ook in Nederland. Ons kabinet heeft daar ook plannen voor gepresenteerd om dat tegen te gaan. En het is heel goed om met de gemeenschap hier daarover te spreken. En dat is niet iets nieuws voor mij. Dat is een jaarlijks terugkerend gesprek. Dus op het moment dat wij hier zijn in deze week, dan vindt dat gesprek plaats.
9: Ja. En gebeurt daar iets concreets of zie je daar, ik zal maar zeggen, heeft de Joodse gemeenschap van New York, in dit geval Verenigde Staten, iets aan de gesprekken die ze voeren met een prominente minister uit een belangrijk Europees land? Helpt dat?
11: Nou, dit zijn weliswaar organisaties die hier zitten en hier het gesprek aangaan, maar zijn internationale organisaties. Wat zij doen is, ze geven hun inzichten, hun kijk, hun zorgen. Stellen ook vragen over Nederlands beleid. En de waarde is dat de waarde van het gesprek is ook dat ik kan uitleggen waar wij ons beleid op baseren, waar onze zorgen zitten. Gesprekken zorgen altijd voor nieuwe inzichten, zorgen altijd voor goede inzichten. En zorgt ook voor onderling begrip.
9: Ja.
11: Maar hiermee laten wij ook zien dat wij grote zorgen hebben over het groeiend antisemitisme. En dat we ook in een week als deze Ook ruimte in agenda maken om ook die grote zorg te bespreken.
9: Ja, ik hoop dat het succes heeft, want het is echt een groot probleem. Ja. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken.
12: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met...

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Stap in een Mercedes en je ervaart het gelijk. Dat gevoel van thuiskomen.
2: Ervaar het zelf tijdens de Star Days. Ontdek onze 140 Years Editions, het voorraad leverbaar, met tot €5000 inruilpremie. Rijdt u zakelijk? Dan is het nu ook het moment om in te stappen. Bezoek uw Mercedes-Benz dealer of ga naar mercedesbenz.nl.
3: Nog steeds aan het twijfelen over jullie bedrijfsfeest? Z-Eventships regelt het op het water.
4: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
3: Een bedrijfsfeest op het water in elk seizoen? Z-Eventships.nl.
5: Wat laat je na? Een erfenis? Een aandelenportefeuille? Een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: Presentator Fred Sissing is deze vrijdag de co-host in de Friday Move met Wilfred Gené vanuit de Rijnbar in Amsterdam. Kom gezellig langs.
7: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 9:30.
9: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het CDA zei in een Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Commotie bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Toen de Israëlische premier Netanyahu aan zijn speech wilde beginnen, liepen tientallen diplomaten de zaal uit. Vorig jaar gebeurde hetzelfde. Voordat Netanyahu aan zijn speech begon, noemde hij de weglopers morele lafaards. Bij het gemeentehuis van Terneuzen staan tientallen mensen te protesteren tegen de komst van asielzoekers. Het plan is om er maximaal 200 op te vangen in een oud pand van een postorderbedrijf. Vanavond praat de gemeenteraad van Terneuzen erover. Het vorige college was tegen het AZC, reden voor de burgemeester om op te stappen. En de supporters van het Nederlands elftal hebben de nieuwe bondscoach Xavi Hernandez warm ontvangen. In de arena hing een gigantisch spandoek met zijn afbeelding erop en de tekst Xavi, welkom. Hij begon de wedstrijd tegen Duitsland met een opstelling die lijkt op de laatste WK-wedstrijd. Alleen Reinders en Quinten Timber waren nieuw in de basis. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgenmiddag is het zonnig en dan wordt het 20 tot 24 graden. En dat was het AP-nieuws.
8: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
10: De roep om een wapenstilstand in Soedan neemt steeds verder toe. Maar de onderhandeling om een eind aan de burgeroorlog te maken loopt op niets uit.
11: In its fourth year, the war in Sudan is expanding. Again, there needs to be an immediate ceasefire, an end to foreign involvement and a return to inclusive civilian rule.
10: Dat zei de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN deze week. Als het aan minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma ligt, gaat Nederland een voortrekkersrol spelen in het verlenen van humanitaire hulp. Welkom. Fijn dat u weer in het programma bent, lang geleden.
12: Ja, goed om weer terug te zijn.
10: Ja. Als u hoort dat het bloedvergieten in die burgeroorlog maar doorgaat, wat denkt u dan?
12: Ja, ik vind dat echt afgrijzelijk. Soedan is de grootste humanitaire ramp op aarde op dit moment. Ja. Als je ziet niet alleen hoeveel slachtoffers daar vallen, Maar ook op welke barbaarse wijze, niet al te lang geleden in El Fasher, een stad in Darfur, waar de hele stad omsingeld werd, maandenlang, en waar vervolgens, nadat die omsingeling ten einde kwam, iedereen op brute manier is vermoord. Ja, je krijgt er kippenvel van als je de verhalen van overlevenden leest. Het is een weeskindcrisis. Het is een crisis waar niemand naar omkijkt. En ik vind dat we ons dat niet kunnen veroorloven.
10: Nou, waarom niet? Want het is een heel belangrijk punt. Want omdat dit is meer een kwestie van moraal dan van politiek belang, zal ik maar zeggen.
12: Ja, hoewel er ook politiek belang is. Hè, dus de Rode Zee is natuurlijk nog een van de zeestraten die nu nog open is, maar die van cruciaal belang is, ook voor de Nederlandse economie. Op het moment dat het nog verder fout gaat in Sudan, komt dat onder druk. Vluchtelingen die Sudan ontvluchten, die buurlanden kunnen destabiliseren, die misschien verder trekken. Maar het klopt wat u zegt, het is ook een kwestie van moraal. Wat zegt het over ons als het niet genoeg is voor ons, als er ondraaglijk, onnoemelijk lijden is om iets te proberen? Ja. En zeker Nederland, een land dat internationaal recht en vrede voorop heeft staan. Wij doen ontzettend veel aan noodhulp. Zou moeten proberen, vind ik, om hier iets aan bij te dragen. Hoe klein ook.
10: Ja, u bent diplomaat geweest, hè, in Sudan.
12: Klopt. Klopt.
10: Ja. Dat was 20 jaar geleden, alweer een paar dagen terug, zou ik maar zeggen. Maar de paramilitairen van de RSF, die het nu opnemen tegen het regeringsleger, zijn voortgekomen uit de Janjaweed. Die toen verantwoordelijk waren voor de genocide in Darfur. Dus in hoeverre ziet u gelijkenissen? Dat was een hele wonderlijke strijd. Die mannen op paarden voornamelijk, Arabieren zijn het, hè, die Janjaweed. Dus hoe ziet u? Ziet u ongeveer een soort spiegelbeeld van toen?
12: Nou, u maakt een goede vergelijking. Toen was ik in 2005, 2006, 2007 regelmatig in Darfur. En dat was kort nadat daar de genocide had plaatsgevonden. En je zag toen op satellietfoto's van destijds, zag je zwarte ronde vlekjes. En wat waren die zwarte ronde vlekjes? Dat waren afgebrande huizen. Dorpen die helemaal waren platgebrand van de Janjaweed. Dus je ziet daar inderdaad een parallel. Niet alleen in de wijze van oorlogsvoering. Totale brute meedogenloosheid. Maar het zijn ook best wel dezelfde mensen. Dus de warlords van toen, de generaals van toen, Mini Menawi en de zijn en anderen, Gabriel, dat zijn dezelfde mensen als 20 jaar geleden. Die zitten niet altijd nog op dezelfde plekken. Sommigen zijn van alliantie of van loyaliteit gewisseld. Maar het zijn wel dezelfde mensen. En het zijn ook dezelfde onderliggende problemen in de regio. Het enige wat er helaas aan toe is gevoegd is nog een extra laag complexiteit bovenop stammen en het geweld wat ik noemde. En dat is de buitenlandse inmenging. Het feit dat heel veel regionale landen, buurlanden nu ook een belang hebben gekozen bij sommige van de partijen,
10: ja, of
12: en actief wapens.
10: Of wat verder weg, zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Die liggen niet echt heel erg dichtbij. En die spelen ook een rol.
12: Klopt.
10: Die steunen de paramilitairen. Het gaat om goud. Dat vinden ze dus het belangrijkste. Spreekt u de Emiraten hierop aan? Bijvoorbeeld hier bij de VN. Want dit is het ideale moment om dat te doen.
12: Ja, absoluut. Een van de doelen die ik bij deze VN heb, deze VN-bijeenkomst heb, is het spreken van eigenlijk alle hoofdpersonen die te maken hebben met Sudan. Dus ik had gisteren een diner met de VN-speciaal vertegenwoordiger, de EU-speciaal vertegenwoordiger, de AU commissaris die hierover gaat.
10: Ja, 54 landen, hè, die AU.
12: Ja, dat is een behoorlijke afvaardiging. Maar ook inderdaad bilaterale gesprekken met de VAE, met Ethiopië, met iedereen die hier direct of indirect in belang heeft. En ja, ook in die gesprekken brengen we natuurlijk op de ongelooflijke noodzaak om te komen tot een humanitair staakt-het-vuren en daarna een permanent staakt-het-vuren. Ja. En u noemde net goud. Nederland is heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de Europese sancties op het gebied van goud. Ja. Omdat wij willen drukken op de oorlogseconomie die nu is ontstaan, om ervoor te komen dat landen buiten Sudan steeds minder profijt kunnen hebben, financieel profijt in ieder geval, van de rol die ze spelen in Sudan. Ja. En dat doen we nu met goud. En we gaan onderzoeken of dat ook nog met andere grondstoffen kan. Omdat wij merken dat dat een manier is om toch, ook al zijn we niet de grootste speler in de regio, druk uit te oefenen.
10: Ja, ja, en het lukt wel. Ik herinner me nu plotseling, in Liberia was het grote punt hout. En daar zijn toen ook maatregelen genomen. En die hebben geholpen, die hebben gewerkt. Ja. Dus dat regime is inderdaad in een andere richting gedrukt daardoor. Dus het kan soms helpen, je weet maar nooit.
12: Het kan, en dat vind ik ook een beetje de wat diplomatie is. Diplomatie is een contactsport. Soms moet je een beetje duwen, soms moet je een beetje meegeven. Het is voortmodderen. Totdat je weer een stapje kunt zetten. En met goud hebben we die stap kunnen zetten. Wellicht kunnen we dat ook met andere zaken doen. Maar ik vind ook tegelijkertijd moeten we ook vooruitkijken. Stel dat het wel lukt om de partijen tot een staakt het vuren te krijgen. Misschien is het allemaal een heel klein staakt het vuren. Bijvoorbeeld rondom El-Obeid. Het zou heel belangrijk zijn om die stad rust te geven, zodat er eindelijk hulp kan komen. Moet je ook nadenken over het staakt het vuren en hoe je dat dan handhaaft en monitort. En daar is Nederland nu samen met de Europese Unie ook bezig om modellen te ontwikkelen, zodat als dat gebeurt, we er meteen in kunnen stappen en dat we geen dag verliezen. Dat is het grootste risico met deze processen, dat er één dag vooruit wordt gekeken.
10: Dat we klaarstaan.
12: En dat we klaarstaan.
10: Oké, maar dat als is natuurlijk het toverwoord hier, want het moet wel eerst gebeuren.
12: Absoluut.
10: Maar er is geen uitzicht op.
12: Op dit moment niet, maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat in de gesprekken die ik deze week heb gevoerd, proef ik ook bij landen waarvan nu nog in de pers wordt geschreven dat ze er heel geharnast in zitten, dat ze het gevoel hebben dat er iets moet gebeuren. En dat een humanitaire wapenstilstand nu eigenlijk wel nodig is. Maar de vraag is natuurlijk, dat kunnen die omliggende landen nu wel vinden. De twee generaals om wie het gaat, die moeten daar ook mee akkoord gaan. En die denken natuurlijk ook niet alleen aan de dag van morgen. Die denken ook aan wat gebeurt er met mij en mijn positie op het moment dat ik daar allemaal mee akkoord ga. En dat is denk ik de moeilijkste uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat we het ook in de belang maken van de twee strijdende partijen om te komen tot die duurzame vrede? Want zij denken natuurlijk, ja, zodra ik dat doe, zit ik waarschijnlijk in de gevangenis, gelet op alle misstanden die mijn soldaten hebben gepleegd.
10: Over en weer denken.
12: Over en weer.
10: Over en denken. Ja. Het is een beetje domme vraag. Ik had er misschien mee moeten beginnen. Maar wat speelt daar eigenlijk al die jaren al? Wat is de kern van dit conflict?
12: Het is een heel complex conflict, maar als we het helemaal plat slaan, en dan doe ik het conflict geen recht mee, gaat het eigenlijk over centrum versus periferie. Zoals het natuurlijk in veel landen gaat. Het centrum Khartoum en de omliggende provincies die eigenlijk al die jaren gemarginaliseerd zijn. Of dat nou in Darfur is, of in het zuiden, Zuid-Soedan, wat zich natuurlijk uiteindelijk heeft afgescheiden flink wat jaren geleden. Maar dat is de kern. Dus de vraag en de strijd die daar plaatsvindt om de macht, is ook een strijd om niet alleen om wie het heeft het ervoor te zeggen, maar ook hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn mensen, de mensen van mijn stam of de mensen van mijn gebied, voldoende hebben.
10: Ja.
12: Dat is vrij existentieel.
10: Dat begrijp ik. Maar is zoiets überhaupt oplosbaar? Want de stammenstrijd is bijna altijd rampzalig. Dat komt in Afrika veel voor. Nogmaals, in Ivoorkust is het aardig gelukt. In Liberia is het aardig gelukt. Dus het kan wel eens. Ja. Hebt u enige hoop dat u door deze pressie en deze aandacht, en ook, vind ik terecht, het beetje schreeuwen om aandacht, dat op deze, laten we zeggen, twee generaals indruk maakt?
12: Ja. Nou, kijk, waar ik optimistisch over ben, is eigenlijk vanwege een eigen ervaring. Hè. Toen ik daar diplomaat was, was bij ons minister van Ardennen de minister van Ontwikkelingssamenwerking. En zij is toen samen met een aantal andere collega's, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Canada, VS, instrumenteel geweest om tot de Noord-Zuid vredesakkoorden te komen in Soedan.
10: Was dat de afsplitsing van het zuiden?
12: Dat heeft uiteindelijk tot de vreedzame afsplitsing van het zuiden geleid. Er was onderdeel van die akkoorden dat daar een referendum over zou worden gehouden. Kijk, dat is niet duurzaam gebleken. Maar dat heeft denk ik veel meer te maken met niet met het feit dat dat vredesakkoord fout was, maar dat na het sluiten van het vredesakkoord de aandacht van de internationale gemeenschap weer verschoof naar de volgende crisis. En dat vind ik een van de grootste uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor als Nederland, maar ook als Europese Unie, dat onze geopolitieke aandachtspannen niet die van een kleuter is? Niet elke zes weken een andere crisis.
10: Nee.
12: Want dat is funest.
10: Ik zeg het dan zo, ik zit erover na te denken. Er zijn twee dingen die een rol spelen. Altijd macht en geld in dit geval ook. En bij die afsplitsing van Zuid-Soedan ging het om de olie. En die zat voornamelijk in Zuid-Soedan. Dus iedereen dacht, nou, als dat nou is afgesplitst, krijg je daar een vreedzaam land. En wat gebeurde er? Daar ontstond ook een burgeroorlog. Die olie, daar is ook een conflict ontstaan. Want ze gingen, als ik het goed herinner, schuin boren.
12: Yeah.
10: Dus dat je door onder de grens door vandaan.
12: Ja, klopt.
10: Nou, hoe los je dat soort problemen nou in vredesnaam op?
12: Ja, nou ja, ik denk dat er in november een Nobelprijs staat te wachten op degene die daar de magische formule voor heeft.
10: Nou, dat wordt Donald Trump, dat weet ik.
12: Ik denk dat hij daar zelf in ieder geval wel van overtuigd is dat dat gaat gebeuren. Maar ik zag ook dat hij vorig jaar tot zijn teleurstelling die niet heeft mogen ontvangen. Kijk, ik denk wat hier ook weer cruciaal is dat diplomatieke handwerk. Dus kijk, dat doen heel veel landen doen dat hoor. Dus we moeten Nederland ook niet groter maken dan we zijn. Maar ik sprak mijn Soedanese collega hier, die heeft me uitgenodigd om naar Khartoum te gaan. Dus zodra de veiligheidssituatie dat toelaat, zal ik ook afreizen. Dan gaan we eerst kijken of we langs de landen, de buurlanden, Egypte, Ethiopië kunnen, om dan naar Khartoum te gaan, om te kijken of we hier kleine stappen kunnen zetten. Kijk, ik geloof niet zo in een hele grote Big Bang. Dit is de formule voor vrede. We parachuteren dat naar Khartoum en dan accepteren ze dat. We zullen echt met kleine stappen het eigenaarschap bij de generaals moeten zien te leggen, dat zij zien. Ja. Dat er bepaalde mogelijkheden zijn voor hen. En dat voor hen ook voordelig is om tot vrede te komen. Dat er geen militaire oplossing is. En dan kijken of je dat langzaam verder kan uitbouwen, stap voor stap.
10: En kunnen we ze een worst voorhouden? Is er iets waarvan u denkt, daar zijn die generaals gevoelig voor?
12: Nou, dat is een goede vraag. Gisteren hadden we dat diner en toen ging het heel lang over de stokken richting deze mensen. En op een gegeven moment zei een van de aanwezigen van dat diner, die ook regelmatig in Khartoum is, en eigenlijk alle hoofdrolspelers, zei hier is het denken echt onvoldoende op. Want uiteindelijk is het ook persoonlijk. We kunnen het wel hebben over grotere belangen van landen. Maar landen, die bestaan, maar die machthebbers, dat zijn personen. Die hebben persoonlijke zorgen en wensen. En dus ik vind het daarom ook een hele goede vraag. En ik heb ook niet meteen het antwoord. Want dat antwoord was gisteren ook niet. Maar wat ik wel goed vond aan het diner is dat we zijn uit elkaar gegaan, ook met deze opdracht aan elkaar. Wat kunnen wij nu bedenken wat voor deze machthebbers aantrekkelijk genoeg is om de stap te zetten? Niet alleen die stok.
10: Nee, ja. En dat is toch de crux.
12: Zo is het.
10: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Sjoerdsma, dinsdag is het verbod ingegaan om handel, om producten uit de door Israël bezette illegale nederzettingen te importeren. Wat zijn illegale nederzettingen?
12: Illegale nederzettingen? Kijk, het IGA heeft een...
10: Wat is het IGA?
12: Het Internationaal Gerechtshof heeft duidelijk uitgesproken dat alle Israëlische aanwezigheid, fysieke aanwezigheid, nederzettingen buiten de grenzen van 67... dat die niet alleen onrechtmatig en illegaal zijn, maar dat ook staten de plicht hebben om alles te doen wat ze kunnen doen om niet bij te dragen aan de instandhouding daarvan.
10: Ja, maar dan is het woord illegaal in deze zin dus overbodig. Dan gaat het gewoon om alle nederzettingen. En niet om alle illegale nederzettingen. Ik zie,
12: het is misschien inderdaad in dat opzicht een pleonasme. Kijk, ik was zelf tussen 2010 en 2011 als diplomaat gestationeerd in Ramallah. En dus als je je vraagt wat zijn nederzettingen, dan denk ik dat het goed is om je voor te stellen dat je het over een heel klein stuk land hebt waar de Palestijnen wonen. Maar waarop elke heuveltop die in zicht is, zie je een Israëlische nederzettingen sterk beschermd. En die breidt zich steeds meer uit, steeds meer uit.
10: Okay, maar
12: en die nemen de waterinstallaties in beslag, die maken je eigen olijfbomen kapot. Dat is een beetje de trend die je...
10: Ja, maar ik wil even... Oké, maar u zegt de grens van 67, hè, dat is in feite wat ook vast ligt in de resoluties 242, 338, ga zo maar door. Het is een hele trits die dat zegt. We vergeten dan wel iets. Hè. Er is destijds ook die conferentie van Khartoum geweest met de Arabische Liga. Die zei tegen elk voorstel zeggen nee. Geen vrede, geen erkenning. Dat heeft de zaak toen al, zeg, eind 67, enorm teruggezet. Want daarmee ontstond een soort padstelling. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd. Je hebt het hele Oslo-proces gehad. Ja. Dat heeft Yasser Arafat zijn geloofwaardigheid zo'n beetje gekost in zijn eigen achterban. Het heeft Yitzhak Rabin zijn leven gekost, die ze voor vermoord. En het idee, denk ik, was niet zo gek. Laten we nou eerst beginnen met dat gebied op te delen in een paar stukjes. Eén stukje is helemaal Palestijns, een stukje is nog gezamenlijk en een stukje nog Israëlisch. En van daaruit proberen verder te werken. Dat is niet gelukt, maar het idee was toch prima.
12: Ja, ik weet niet of ik dat idee ga recenseren, maar kijk, wat ik daar heb gezien destijds, en dat is, die trend is eigenlijk alleen maar versterkt, is dat de gebieden die bedoeld waren voor de Israëli's, die zijn volgebouwd. De gemengde gebieden zijn eigenlijk nu grotendeels overgenomen. En zelfs in de gebieden die alleen voor de Palestijnen bedoeld wordt, zie je dat de druk toeneemt.
10: Nee, maar wacht even voor de duidelijkheid. Er is, geloof ik, je zult weinig mensen vinden die zeggen dat de Israëlische opmars, om het zo maar te zeggen, in bijvoorbeeld de Westbank, dat te verdedigen valt. Daar gaat het niet om. Gaat mij even terug naar het toch wel prettige moment van die handtekening op het Witte Huis. Dat was echt een doorbraak toen.
12: Dat was een doorbraak, omdat je had eigenlijk twee mannen die bereid waren, nou, we hadden het net over twee generaals, ja, hè, die verder moeten kijken dan morgen. Dit waren twee mannen die bereid waren om verder te kijken dan morgen. Die een ongelooflijk moeilijk besluit namen, waarvan ze beide wisten, op het moment dat ze dat deden, dat hun achterban daar voor een groot deel niet mee eens zou zijn. Nee. En dat het gewoon grote pijn zou
10: zijn,
12: omdat beide iets opgaat. Maar ze
10: stapten toch over een schaduw heen.
12: Ze snapten dat er ook iets groters was.
10: Ja.
12: En dat ze dat vreedzaam samenleven. En wat mij optimistisch stemt, is dat als ik spreek met landen in de regio hier deze dagen, nou, er is natuurlijk ongelooflijke boosheid op de Israëlische regering, op wat er nu gebeurt in Gaza, de verschrikkelijke misstanden die daar plaatsvinden, maar ook op de Westoever. Maar tegelijkertijd blijven zij altijd zeggen, wij vinden het van ongelooflijk cruciaal belang dat wij in deze regio vreedzaam samenleven. En ik denk dat we nadrukkelijker richting deze Israëlische bevolking naar voren moeten zien te krijgen, dat die houding er bij die buurlanden heel duidelijk is. En dat hun huidige regering hen af en toe een spook voorschildert, vijanden gebruikt om maar toch eigenlijk een voortdurende oorlog te blijven voeren. Kijk, als ik naar Netanyahu kijk, dan zie ik iemand die die militaire campagnes gebruikt om zijn politieke campagne te voeren op dit moment.
10: Ja.
12: Terwijl in Libanon zit een president. Ik was enkele weken geleden in Libanon, in het zuiden, in Nabatieë, en mocht ik ook met de president spreken. Die zei, ik heb de historische stap gezet om direct met Israël te spreken.
10: Dat was ook zo. En ze waren het ook wel eens.
12: Ik heb een akkoord gesloten. Ja. En vervolgens, wat krijg ik? Ik krijg niet een staakt het vuur. Ik krijg wij staken en zij vuren. Ik krijg niet terugtrekkende bulldozers, maar oprukkende
10: bulldozers. Maar goed, de crux daarvan
12: is, en dat speelt Hezbollah in de kaart.
10: Dat waar. Maar waar ze het over eens waren en waarom ze denk ik ook gingen praten, is omdat ze zeiden, we vinden beiden dat Hezbollah een enorme stoorzender is. Dat moet stoppen.
12: Absoluut.
10: Die moeten ontwapenen en weg. En het lukt die Libanese regering niet. Want dat is volgens mij wel een heel fatsoenlijk clubje. Maar echt, echt veel macht hebben ze niet. Mm. Hezbollah zit ook in de landspolitiek. Hoe krijgen ze dat dan uit? Dat zijn allemaal vreselijke problemen die je niet met zulke simpele zinnetjes kunt oplossen.
12: Dat ben ik natuurlijk helemaal eens. Maar dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dus als je aan de ene kant een Libanese president hebt die historische stap zet, dan ligt er ook een unieke kans om Hezbollah langzaam te ontmantelen. En misschien dat Libanon nu nog niet in staat is om dat zelf militair te doen. Ze willen dat wel. Maar wat cruciaal is dat de Libanese regering in staat is om de hearts and minds van hun bevolking in het zuiden voor zich te winnen.
10: Ja.
12: En dan zijn er twee dingen essentieel. Eén is dat de Libanese regering de dienstverlening weer overneemt. Nou, dat proberen ze en daar draagt Nederland ook aan bij. Want we zien het als een unieke kans om Hezbollah uit het zadel te helpen. Maar twee is natuurlijk ook dat die hele bevolking kijkt naar, oké, mijn regering heeft nu dat akkoord gesloten. Wat gebeurt er nu? Ben ik nu beschermd? En dan zien ze dat de bombardementen doorgaan en dat de bulldozers blijven oprukken. En dan gaan mensen toch weer terug naar Hezbollah. Dus we zijn helaas die unieke kans aan het verkwanselen. En dat doet mij het meest pijn. Dat de belofte van Israël als een veilig land voor Joden wereldwijd, die wordt door deze regering verkwanseld.
10: Ja. Maar goed, die regering die loopt op zijn eind, dat lijkt me bijna zeker. Dan moet je nog maar afwachten of een andere premier nou zo radicaal anders gaat regeren. Maar in ieder geval, dat is het punt. Heel veel Israëliërs zijn het eens met deze redeneringen. Het is niet zo dat ze massaal daartegen zijn. En wat mij dan opvalt, dat is in bijvoorbeeld de Nederlandse opvat, de Nederlandse politiek, de Nederlandse, het klinkt allemaal als straf in plaats van wat u in Soedan ook probeert. Ja. Iets creatiefs. Waar is het creatieve element in deze poging om daar rust te brengen?
12: Nou, ik denk dat geen van de maatregelen zijn bedoeld als straf. Ik denk dat alle maatregelen die de Nederlandse regering heeft gekozen, dus dit sanctiebesluit, nederzettingen, het aandringen op de opschorting van het handelsdeel van het associatieverdrag en andere zaken zijn bedoeld om de Israëlische regering tot andere daden te bewegen. En dat komt omdat daar aan vooraf zijn gegaan, denk ik, meer dan een decennium van dialoog.
10: Ja.
12: Telkens maar weer zeggen, spreken met onze Israëlische collega's, doe dit nou niet. dit is niet verstandig, hou ermee op. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo dat als dialoog niet leidt tot gedragsverandering, dan zul je naar andere instrumenten moeten grijpen. Maar wat ik met u eens ben, en dat vind ik een groot probleem, het is ongelooflijk belangrijk dat wij in onze communicatie het onderscheid tussen aan de ene kant de Israëlische regering en de andere kant de Israëlische bevolking heel helder maken.
10: Ja.
12: Wij staan zij aan zij met de Israëlische bevolking als het gaat over veiligheid en hun recht om vredig te leven. Ons probleem ligt met de Israëlische regering.
10: Ja.
12: En dat doen we soms verkeerd.
10: Ja. Dank, Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En tot zover BNR De Wereld, vanaf de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot de volgende week.
8: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: financieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Het Mogelijk Zakelijk Hypothekenfonds 21 is nu open voor inschrijving. Aantrekkelijk rendement en volop zekerheden. Mogelijk.nl.
2: Loop geen onnodig risico. Lees het essentiële informatiedocument. Hierin staat dat het risico van dit product klein is. Namelijk 2 op een schaal van 7.
3: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
1: Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl.
4: De energietransitie voltrekt zich in een uitdagende wereld. Netcongestie, geopolitiek en beleidskeuzes stellen de energietransitie op de proef. Hoe navigeert u langs de obstakels? Ontdek het op Energeia Energy Day 2026. Het evenement voor energieprofessionals. Met actuele thema's, scherpe inzichten en volop ruimte om kennis en kaartjes uit te wisselen. 9 november, Nieuw Babylon, Den Haag. Bestel nu uw ticket op energeia.nl/energyday.
5: Via Dennis XL is er nu ook voor ondernemers. Kantoren, scholen en ziekenhuizen. Laptoponderdelen, opladers, accu's. Alle topmerken, altijd op voorraad. Via Dennis XL. Nu ook voor de computergrootgebruikers.
6: In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken.
7: Play every day met de nieuwe collectie van Mr. Marvis.

0: collectie vind je de perfecte broeken, truien en jassen voor al je avonturen. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. Ontdek de nieuwe collectie nu op mrmarvis.com of in een van onze winkels.
1: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet worden opgepikt door de politie. Het CDA zei in het Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt, is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was AP Nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook kijken naar de laatste videofragmenten. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
3: Wat zijn eigenlijk nog onze omgangsvormen anonu? Waarom lijken irritaties sneller te escaleren en meningsverschillen harder te worden? Zijn we werkelijk zo verdeeld als het soms voelt? Deze week onderzoeken we hoe we met elkaar samenleven in de Big Five van Doe eens normaal, maar hoe dan? En vandaag is mijn gast polarisatie-expert Bart Brandsma. Welkom. Gaan we een potje vechten zometeen?
4: Nee,
3: ruzie
4: maken? Dat gaan wij niet
3: maken. Oké. Je gaat ons ook vertellen hoe je voorkomt dat een conflict uitmondt in een strijd tussen wij en zij. Daar hou jij je al heel lang mee bezig. Internationaal ook. Op allerlei gremia word je uitgenodigd advies te geven. Je begeleidt professionals die te maken hebben met sterke verdeeldheid. Dan kun je denken aan burgemeesters, rechters, misschien ook wel journalisten.
4: Zeker,
3: ja. En jij helpt om de verdeeldheid beter te begrijpen en te doorbreken. En dat ga je dus ook met ons doen, het komende uur. Als je sociale media of het nieuws volgt, dat doen sommige mensen wel eens, heb ik begrepen, dan krijg je het idee dat de mens, of Nederlanders, of iedereen, eigenlijk steeds verder uit elkaar drijven. Ja. Is dat zo? Hoe zie jij dat?
4: Ja, je krijgt wel die indruk als je heel veel televisie kijkt, heel veel radio luistert, de kranten erop naleest. Maar dat is precies wat polarisatie is. Het is een soort gedachteconstructie waar we, als je er heel veel aandacht aan schenkt, allemaal in gaan geloven. Terwijl de grootste groep in Nederland, welk issue je ook neemt, is het wel ongeveer inhoudelijk met elkaar eens.
3: Ja, dus het valt wel mee met die polarisatie, of?
4: Nou, dan is polarisatie dus iets anders. Ah. Daar moeten we het over hebben.
3: Daar gaan we het over hebben. Polarisatie, een van de plekken waar dat wel eens gebeurt, is in talkshows bijvoorbeeld. Of op het voormalige Twitter, X, het Amerikaanse propagandaplatform.
4: Ja.
3: Kom je daar wel eens wat tegen waarvan je denkt, oh nee, hoe kan je zo met elkaar omgaan?
4: Zonder meer.
3: Ja.
4: En dat maken we allemaal mee.
3: Kijk je daar dan ook expres naar om jezelf een beetje te scherp te houden?
4: Nou ja, wel om te volgen wat speelt hier precies.
3: Ja,
4: vooral om erachter te komen, wat is hier de wij-zij? Want polarisatie is gewoon wij-zij-denken.
3: Mm-hmm, mm-hmm.
4: Polarisatie is het proces waarbij het wij-zij-denken steeds meer toeneemt. depolarisatie, tegenovergestelde, dan neemt het wij-zij-denken af.
3: Ja.
4: En om nou erachter te komen hoe dat wij-zij-denken toeneemt, kijk je welke brandstof leveren mensen voor polarisatie.
3: Ja. En nou, zit jij zelf ook op sociale media in de zin dat je ook post? Nee?
4: Nee.
3: Af en toe wel kijken?
4: Ik volg voldoende.
3: Beroepsmatig.
4: Beroepsmatig, maar vooral niet meedoen aan dat circus, want het biedt mij niet zoveel.
3: En als je dat dan volgt, zie je dan dat dat publieke debat op dat soort platforms en misschien ook op televisie, en misschien op de radio verhard is de afgelopen jaren?
4: Zeker, zeker. En tegelijkertijd moet je je beseffen, is er niks nieuws op die sociale media. Wat mensen doen in polarisatie is elkaar in een negatief daglicht zetten. Nou, als je effectief wil zijn, dan kun je dat bijvoorbeeld in de Tweede Kamer doen. Uh-huh. Dat kun je als activist doen. En dan grijp je alle middelen aan om dat zo goed mogelijk naar voren te brengen. Naar sociale media.
3: Want dat scoort negatief zijn over anderen.
4: En dat kan in een one-liner, dat kan met een slogan. Uh-huh. En sociale media, dat is niet meer dan een nieuw middel.
3: Ja.
4: 40 jaar geleden hadden we alleen het NOS-journaal. Bestond BNR nog niet.
3: Nee.
4: Maar met alle nieuwe media komen er nieuwe gelegenheden. En sociale media is een gelegenheid om prachtige dingen te doen. Hoewel, die zie ik wat minder. Vooral om, laten we maar zeggen, dat wij-zij-denken aan te jagen.
3: Ja, dus eigenlijk zeg je dat wij-zij-denken is van alle tijden.
4: Ja.
3: Alleen is het nu veel makkelijker om dat gedachtegoed te verspreiden en gelijkgestemden te vinden.
4: Ja, en dat is een hele belangrijke. Wij-zij-denken is van alle tijden. Het is zo oud als de Bijbel.
3: Ja.
4: Sla het Oude Testament erop na. Je komt de polarisatie tegen. Maar je ziet in de loop van de geschiedenis de boekdrukkunst. Nou, dat is een middel om het tussen katholieken en protestanten aan te jagen.
3: Ja. En leidde uiteindelijk tot onder andere de onafhankelijkheid van de Nederlanden, de boekdrukkunst.
4: Ja, dus en dat is ook een belangrijk.
3: Ja.
4: Polarisatie wordt altijd als iets negatiefs beschouwd.
3: Ja.
4: Dat is het niet.
3: Interessant.
4: Ja, polarisatie hoort bij een echte democratie. Wat je nodig hebt met polarisatie is dat de ene groep tegen de andere zegt: hé, we zijn het echt niet met jullie eens. Mm-hmm. Jullie hebben het nu voor het zeggen, maar wij komen in opstand. En dat kan, neem polarisaties nu, dat kan Farmers Defence Force zijn. En die zegt, we zijn het niet eens. Of Extinction Rebellion. Activisten die dagen vaak de samenleving uit. Dat hoort bij een echte democratie.
3: Ja.
4: Dus polarisatie, ik geef ook geen trainingen. Polarisatie bestrijden.
3: Nee?
4: Nee, waar het over gaat is polarisatie doorgronden en dan een effectieve keus maken. Waar wil ik staan?
3: Ja.
4: Wil ik nu polariseren? Of bijvoorbeeld, je bent burgemeester of docent van een klas. Ik heb het gevoel dat ik wil depolariseren. En als je de dynamiek begrijpt, kun je sturen.
3: Ja.
4: Is niet makkelijk, maar dan kun je daar dingen in doen.
3: Ja, als ik je goed beluister, dan zeg je eigenlijk het wij-zij-denken is van alle tijden. En dat we nu een idee hebben dat de maatschappij meer verdeeld is dan vroeger, dat is een idee, een beeld. Maar dat klopt dus niet met de werkelijkheid.
4: Klopt niet met de werkelijkheid. De onderzoeken wijzen dat ook uit. Wat wel zo is, we zijn veel gevoeliger geworden allemaal voor dat idee dat je in zwart-wit moet denken.
3: Mm-hmm.
4: Dus 10 jaar geleden hadden we het over, ben je voor of tegen die vluchtelingen?
3: Ja.
4: Maar daar zijn heel veel nieuwe issues bijgekomen. Sta je aan de kant van Den Haag of ben je van de boeren?
3: Mm-hmm.
4: Op het moment dat je het gevoel hebt dat je met het nemen uit een schap van een broodje ham, dat je dan al eigenlijk voor je omgeving gevaarlijk bezig bent, want dan kunnen ze denken dat, dan is er polarisatie. Want dat betekent dat je met één simpele handeling al aan de ene of de andere kant staat.
3: Ja.
4: Dat is wel enorm toegenomen.
3: Ja, dat is toegenomen, maar toch is Nederland minder verdeeld dan het lijkt.
4: Ja.
3: Maar wie heeft er dan belang bij dat we ons toch iedere keer in twee kampen opdelen? Broodje ham, broodje geen ham, vluchtelingen, geen vluchtelingen, boeren, stedelijke bewoners.
4: Ja.
3: Wie heeft daar belang bij?
4: Nou ja, de vraag verraadt dat je bijna denkt dat er iemand aan het stuur zou staan die hierin probeert een kant op te duwen.
3: Ja.
4: En natuurlijk is het zo dat als je zichtbaar wil worden, dat je dan er niet komt met 5 minuten lang een genuanceerd verhaal houden. Mm-hmm. Het is veel wenselijker om dan een slogan te doen en te zeggen, het kwaad zit aan de overkant, ik ben goed. Ja. Dat doen politici. Dat wordt breed uitgemeten. Dus mensen hebben belang bij zichtbaarheid. En je bent het meest zichtbaar als je een one-liner verkoopt. En dan moet hij ook nog een beetje extreem zijn. Of wat mensen dan zeggen, mag best een beetje prikkelen of schuren.
3: Ja.
4: Ik word altijd wat vervelend van dat soort tekst. Het mag best een beetje schuren. Dan denk ik, ben je ook in staat om iets te doen wat niet schuurt. Waarbij je echt luistert.
3: Je zou zeggen, schuren, dan worden dingen glad. Maar in de praktijk is dat niet zo. Want vaak worden dan tegenstellingen groter.
4: Ja, en die tegenstellingen die kunnen zich heel diep in mensen invreten. Ja. En dat is wat we zien gebeuren.
3: Ja, als je het hebt over, laat ik terugkomen op het broodje ham of geen broodje ham, dan heb je dus een conflict tussen twee broodjes, keuze tussen twee broodjes.
4: Ja.
3: Maar dat is nog geen polarisatie, hè? Want dat is niet hetzelfde.
4: Nee.
3: Kun je uitleggen wat precies het verschil is tussen polarisatie en conflict?
4: Ja, heerlijk om dat te mogen uitleggen, omdat je vaak kom je daar niet aan toe. Mensen denken vaak polarisatie is een heel erg conflict. Maar het is echt iets anders. Een conflict heeft altijd een plaats, een tijd en probleemeigenaren. Dus die situatie in de kantine, twee soorten broodjes. En één iemand die zegt van, hey, luister, dat komt wel uit de bio-industrie, hè, dat broodje ham. Dat weet je toch wel?
3: Ja.
4: En dan zijn er twee mensen en die hebben dan een gesprek met elkaar. En er kan iemand bijkomen die zegt, oh, wacht even, dit is een ruzie. Ik moet hier iets in doen. Het heeft plaats, tijd en probleemeigenaren. Maar polarisatie, dat is wij zij denken, dat zit in de hoofden van mensen. Je kunt nooit naar de plaats of de tijd waar de polarisatie is. Was het maar zo eenvoudig. Een conflict kun je conflictmanagement op toepassen. Polarisatie is iets dat zit in die hoofden van mensen. Dat beweegt op een hele andere manier. Is veel glibberiger.
3: Ja, laten we van het broodje ham. Het is geen kosher onderwerp, maar daar maak ik toch een kosher onderwerp van.
4: Ja.
3: De demonstraties rond Gaza aan de Universiteit van Amsterdam.
4: Ja.
3: Op het Routeseiland. Dat liep behoorlijk uit de hand na 7 oktober 2023. Ja. Wat was daar volgens jou het conflict? En wat was dan het polarisatiedeel?
4: Ja, een prachtig voorbeeld. Routeseiland, het was op een mooie dag in mei. Ik weet de datum niet precies, maar de plaats en tijd zijn duidelijk. Het conflict is die situatie. Pallets worden opgestapeld, worden televisieschermen vernield. Dat, wie zijn de probleemeigenaren? Femke Halsema, het bestuur. Maar de wij-zijs die daar doorheen spelen zijn heel verschillend. In de Tweede Kamer wordt geroepen dat linkse tuig.
3: Ja.
4: En de hardwerkende Nederlander.
3: Ja.
4: Anderen zeggen, nee, weet je wat hier aan de hand is? De Joodse gemeenschap wordt hier bedreigd door, nou, vul maar in, die moslims. Of dan kan het een moslim niet moslim worden. De Joodse gemeenschap in het wij-zij tegenover de Nederlandse samenleving. Dus de wij-zijs buitelen over elkaar heen.
3: Ja, dus dan wordt het uitgezoomd van de plaats, het Routeseiland, het conflict, demonstratierecht.
4: Ja.
3: Naar iets veel groters.
4: Ja. Ja, en dat grotere, als je dan vraagt wie hebben daar belang bij. Er zijn altijd mensen die zeggen, hey, daar komt een conflict langs. Die kan ik mooi in mijn wijzij stoppen.
5: De Big Five. Stefan de Vries.
3: Na je studie sociale en politieke filosofie werkte je eerst als wij eigenlijk, als journalist. Je was een van ons.
4: Ja.
3: Documentairemaker. Toch stapte je over naar een andere carrière. Hoe is dat gegaan? Hoe word je van journalist polarisatie-expert? En ook nog een hele bekende en goede.
4: Ja, dan moet je fascinatie volgen. Dus met heel veel dingen in het leven. Je wordt ergens goed in als je echt, er echt voor gaat. Ik werkte na de schrijvende pers voor de publieke omroep. Ik mocht documentaires maken samen met mijn broer, klein teampje. We reisden de wereld over om documentaires te maken over de islam. Voor de NMO, de Nederlandse moslimomroep. Ja. Die bestond toen nog.
3: Mm-hmm.
4: Is verloren gegaan aan polarisatie, maar dat is een ander verhaal. Documentaires over de islam maken in de jaren 2000 tot 2005. Nou, dat betekent dat je 9/11 meemaakt, World Trade Center, maar ook de moord op Van Gogh 2004.
3: Ja.
4: En ik voelde de wereld verdeelt zich in moslims en niet-moslims.
3: Mm-hmm.
4: En ik zat daar zelf ook in. Ik voelde mij een niet-moslim. En toen realiseerde ik me, daar heb ik niks voor gedaan. Ik heb geen niet-moslim activiteiten verricht.
3: Nee.
4: Toch was ik het. En dat is precies wat polarisatie is. Ergens gebeurt iets. En jouw identiteit wordt in één keer veranderd.
3: Ja.
4: Waarbij je geen macht hebt over wat dat wij zij over jou zegt.
3: Maar dat is op zichzelf al een interessante journalistieke observatie.
4: Ja.
3: Hoe maak je dan de stap van, ja, die journalistiek is toch niet mijn medium. Ik ga me verdiepen in polarisatie.
4: Ja, ik nam die vraag zo serieus. Ik wilde weten wat het was, dus ik ging googlen op polarisatiemanagement en polarisatiestrategie. Ik kreeg geen hits.
3: Okay.
4: En toen dacht ik, nou ja, als dat niet bestaat, misschien hebben we het wel nodig. Dan ga ik het uitzoeken.
3: Ja.
4: De boeken hielpen me niet. En toen ben ik het in de praktijk gaan uitzoeken. Nou, ik hou van reizen, dus ik ben naar Noord-Ierland gegaan. Katholieke protestanten die daar met elkaar strijden. Daar kun je wat leren. En over de hele wereld eigenlijk steeds met professionals gekeken. Hoe beweeg jij in dat spanningsveld?
3: Ja.
4: En toen kwam ik achter welke rollen er eigenlijk zijn. En wat je kunt doen aan polarisatie. Maar dat is een proces van 20 jaar geweest.
3: Ja, ja. Ja. In die 20 jaar ontwikkelde je ook een denkkader, zoals je het zelf noemt, over polarisatie. Waarbij je polarisatie kunt eigenlijk ontleden.
4: Ja.
3: Wat houdt die aanpak in? Wat heb je bedacht?
4: Ik heb de basiswetten vastgesteld. Hè. Het is een gedachteconstructie. Het zit in hoofden van mensen. Ik weet wat brandstof is. Wat brandstof is wat de ene pool zegt over de identiteit van de andere. En ten diepste, het is een identiteitskwestie. Het zit in je. Als iets echt polarisatie is, gaat het niet meer via het hoofd.
3: Nee.
4: Nou, dat is belangrijk, maar nog veel belangrijker: er zijn rollen in polarisatie. Je hebt pushers, je hebt joiners, je hebt het midden.
3: Rollen van mensen die zij vertolken.
4: Ja. Ja, dus een pusher is iemand die jaagt de polarisatie aan. Die staat op de extreme pol.
3: Ja.
4: Levert brandstof, houdt van monoloog. Dat is een Greta Thunberg.
3: Dat is een zender eigenlijk.
4: Iemand die zegt, hier ga ik voor. Dat is ook een Geert Wilders. De uber-pusher in deze wereld, die zit aan de andere kant van de oceaan.
3: En die heet?
4: Donald.
3: Ja, Donald.
4: Dat is er één, maar je hebt naast pushers op de polen heb je ook joiners. Dat zijn mensen die zeggen, ik kies kamp. En die herken je ook, want die zeggen altijd, ik ben niet helemaal met hem eens, de pusher.
3: Maar
4: hij heeft wel een punt.
3: Ja, ik ben niet een racist, maar.
4: Maar.
3: Ja.
4: Ik vind toch goed dat ze dit agenderen.
3: Ja.
4: Dus dat zijn pushers en joiners. Ja. En dan, dat is misschien wel de belangrijkste ontdekking, dan is er een verwaarloosde groep in polarisatie. Het stille midden.
3: Mm-hmm.
4: En dat stille midden voelt dat het er niet toe doet. Het stille midden wordt verwaarloosd, ook door heel veel professionals waar ik mee train. Dus burgemeesters hebben de neiging om te kijken naar die polen, want die maken rumoer.
3: Ja.
4: Een docent in de klas die kijkt naar die 2-3 leerlingen die de boel aan het aanjagen zijn.
3: Aan de flanken.
4: Provoceren, de flanken. Het stille midden kijkt ernaar en krijgt die aandacht niet. Journalisten doen een hoor en wederhoor.
3: Mm-hmm.
4: Die willen de ene pol en de andere pol. En dan heb ik allebei aan bod
3: zogenaamd
4: laten komen.
3: Neutraal verslag. Ja.
4: Maar wie komt niet aan bod? Dat stille midden.
3: Ja. Maar dat stille midden kan wel stemmen, bijvoorbeeld.
4: Ja.
3: In het geval van.
4: Ja, en bij het stemmen zie je dat ze mee kunnen gaan bewegen, omdat ze denken dat dat ertoe doet, met die zwart-wit tegenstelling van de polen.
3: Ja.
4: Dus politici die neigen naar een pol om tegen het midden te zeggen, kies.
3: Ja.
4: Want de dynamiek van polarisatie is altijd, kies. Ben je voor ons of tegen ons?
3: Zou je dan niet eigenlijk het stille midden als de grote schuldige kunnen aanwijzen? Want zij lopen mee. Ze staan niet op.
4: Nee, de schuldige.
3: Ja.
4: Het begint ergens anders. Mm-hmm. Maar je zou kunnen zeggen, als het stille midden mee gaat doen, polariseren we met z'n allen.
3: Ja.
4: Want dan gaat het stille midden kiezen.
3: Mm-hmm.
4: Blijft het stille midden sterk, staat het in het midden, en wordt het ondersteund door burgemeesters, journalisten, docenten, dan depolariseren we met z'n allen.
3: Ja.
4: Dus je kunt iets aan polarisatie doen als het midden maar sterk blijft. Maar dan gebeurt er iets eigenaardigs. In die polarisatie, 2 polen tegenover elkaar, staat er op een zeker moment iemand op en die zegt, ik ben neutraal. Ik ga boven de partijen staan en ik ga de mensen in gesprek brengen, want ik wil die polarisatie niet. En dan gaan ze aandacht geven aan de ene pol en de andere pol. Want die kennen ze.
3: Ja.
4: Die mensen op de pol vinden dat soort types, zogenaamde bruggenbouwers, fantastisch. Want wat doen die bruggenbouwers? Die verwaarlozen dat midden, geven alle aandacht aan die polen. En die polen kunnen daardoor uitstekend hun boodschap kwijt.
3: Ja.
4: Dus met de beste intentie zijn die bruggenbouwers bezig om brandstof te leveren voor opnieuw polarisatie. En dat is de dynamiek die we de afgelopen jaren steeds meer meemaken.
3: Ja. In de coronaperiode waren er sterke tegenstellingen, sterke polen. Die bestookten elkaar, die twee kanten. Ja. Maar was hier het stille midden dan een medeplichtige of het slachtoffer of de zondebok?
4: Ik weet eigenlijk heel goed hoe dat zit, omdat ik ook voor een van de ministeries meedacht over wat gebeurt hier en wat kun je doen. En na elke persconferentie had je het idee. Weet je nog wel, was je handen en dan werd het R-getal genoemd.
3: Ja.
4: Want van zitten we op 1 of 1,1?
3: Dat wisten we allemaal.
4: En dat wisten we allemaal. Ja. Maar dan hadden we het idee dat we verdeeld waren. Je was heel erg tegen of mensen. Maar uiteindelijk, een weekje na zo'n persconferentie, er kwamen de resultaten tevoorschijn over hoe de mensen ermee omgingen. En er stond 85% zo'n beetje achter de maatregelen.
3: Ja.
4: Dus je kreeg de indruk dat we verdeeld waren. Dus dat, felicitaties kunnen we geven aan Willem Engel.
3: Mm-hmm.
4: Want het is hem gelukt om wat dat betreft dat wij zij denken aan te jagen. En dat staat dan los van hoe mensen er inhoudelijk in zitten.
3: Ja, toch heeft het wel wat littekens achtergelaten in de samenleving.
4: Ja.
3: Je zei het net al, polarisatie is niet per definitie slecht.
4: Nee.
3: De afschaffing van slavernij, het vrouwenkiesrecht of het homohuwelijk, allemaal belangrijke sociale ontwikkelingen in onze geschiedenis. Zou dat gelukt zijn zonder polarisatie?
4: Nee.
3: Nee.
4: Nee, ik ben ook blij dat je het zo stelt. Ik noemde net een pusher, Greta Thunberg. Ik noemde Donald Trump of Geert Wilders. Nelson Mandela, iemand van wie wij toch zeggen, goh, die heeft iets betekend voor Zuid-Afrika. Het was ook een pusher.
3: Ja.
4: Die is op een gegeven moment opgestaan. Dus mijn pleidooi is ook niet van stop uw activisme, we moeten depolariseren. Ik ga zelfs volgend jaar, of 25 maart, heb ik een hele dag over polarisatie en activisme. Omdat die twee allebei heel erg belangrijk zijn. Ik pleit niet voor geen activisme. Aletta Jacobs heeft ervoor gezorgd dat vrouwen de academische mannenwereld binnenkwamen.
3: Ja.
4: Als Jerry Afrije, die in het, 10 jaar geleden werd hij verguisd. En nu wordt er gezegd, er is toch iets gebeurd in dat hele Zwarte Piet verhaal.
3: Ja.
4: Wat een nieuwe en gezondere balans geeft.
3: Ja. Maar dat begint dus, jij noemt het activisme, maar het heeft wel polarisatie tot gevolg. Want bijvoorbeeld het voorbeeld van Zwarte Piet.
4: Ja.
3: Er zijn nog steeds, tot mijn verbazing, mensen die denken, ja, ze pakken ons Sinterklaas af. Ja. Dat doen zij.
4: Ja. Weet je wat daar gebeurt? Eigenlijk gaat die discussie niet eens over Zwarte Piet.
3: Waar wel?
4: De onderliggende wij-zij, en die zit onder heel veel wij-zij's, is een soort gevoel, er is een elite en er is een volk. En alles wat dat elite-volkgevoel kan versterken, en dat was de Zwarte Piet-discussie, maar dat is ook zelfs de stikstof-discussie, de slavernij-discussie, dat zijn allemaal dynamieken die dat volk-elite versterken.
3: Ja.
4: En dat is een hele angstige, hoor. We praten nu komen we bij een heel serieus element.
3: Ja, maar daar gaan we het zo over hebben.
4: Okay.
3: Want straks hoor je welk soort leiderschap helpt om polarisatie en verdeeldheid te verminderen. Blijf dus luisteren.
5: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

together again.

0: Waarom maken we het onszelf soms zo ontzettend moeilijk? Geen nood, hulp is onderweg, want Ben is back. In de Ben Tichelaar-podcast duiken Ben Tichelaar en Willemijn Veenhoven in de psychologie van ons werk. Met inzichten uit onderzoek, praktische tips en af en toe de geruststellende conclusie dat andere mensen ook maar wat proberen. De Ben Tichelaar-podcast, elke maandag om 2:30 op BNR Nieuwsradio en als podcast in de BNR-app.
1: Hallo ondernemer, hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
2: Welkom in de wereld van het onroerend goed. Mijn naam is Wabe van Enk, hoofdredacteur van Property.nl. Als je alles wil weten over de deals, de mensen en de markt, ga dan naar de website van Property.nl. Property.nl aan elkaar.com. Voorop in vastgoed.
1: Wil jij je innovatie naar de markt brengen? RVO helpt je met passende financiering en bescherming van je innovatie. Ga naar rvo.nl/innoveren.
3: Een bedrijfsfeest dat niemand zag aankomen? Organiseer het op een schip van Z-Eventships.
4: Je belt, mailt, deelt bestanden en houdt je team bereikbaar. Waar je werkdag je ook brengt. Met Odido Business vind je mobiele abonnementen voor elke zakelijke behoefte. Van ZZP en MKB tot grootzakelijk. Snel, betrouwbaar en via een 5G-netwerk van wereldklasse. Kijk op odido.nl/zakelijkmobiel.
3: Je evenement echt duurzaam organiseren? Z-Eventships.nl.
5: Unbelievable.
6: Unique way, yes.
5: Incredible.
7: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
8: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
7: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
8: Nou, praten over tech.
7: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
8: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
9: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
10: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 10:30.
11: Goedenavond, ik ben Martijn Richters. In het Gelderse dorp Kester is geprotesteerd tegen de mogelijke komst van een AZC. Er waren een paar honderd mensen. De ME hield er een paar aan toen er vuurwerk werd afgestoken. Vorige week was er een anti-AZC-protest in Opheusden, daar in de buurt, en werden 14 mensen gearresteerd. Wie is overleden kan straks niet alleen begraven of gecremeerd worden, maar ook opgelost worden in een vloeistof, oftewel resomeren. Daar wordt al jaren over gepraat en volgens RTL gaat de ministerraad er binnenkort toestemming voor geven. Resomeren is duurzamer, omdat er veel minder elektriciteit en gas wordt gebruikt. Joden voelen zich volgens de Israëlische premier Netanyahu niet veilig in New York sinds de komst van burgemeester Mamdani. In een toespraak bij de VN stelde hij dat Mamdani heult met sympathisanten van Hamas. Volgens Netanyahu doet Mamdani te weinig om geweld tegen Joden af te keuren. Justitieminister Van Wil had veel duidelijker moeten zijn met zijn uitspraken over ernstige misdrijven die niet worden opgepikt door de politie. Het CDA zei in het Kamerdebat dat Van Wil zo ruis heeft veroorzaakt. De minister zei dat veel zaken bleven liggen omdat het meldingen waren en geen aangifte. Maar dat bleek niet te kloppen. Wat Amerika kan, moeten wij ook kunnen, zullen ze in Canada gedacht hebben. En daarom krijgt een straat in de hoofdstad Ottawa een nieuwe naam. Die heet nu nog Trump Avenue, maar wat het dan wel wordt, is nog niet bekend. Het zit de Canadezen niet lekker dat Trump onlangs een van hun meren, Lake Ontario, omdoopte tot Lake America. Dan het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plekken daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen een zonnige dag met in de middag 20 tot 24 graden. En dat was het AP Nieuws.
10: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Stefan de Vries.
12: Welkom bij het tweede half uur. Deze week praat ik met 5 gasten over de nu heersende omgangsvormen en hoe die veranderen door de tijd heen. Staan bewoners van deze planeet lijnrecht tegenover elkaar, zoals we vaak horen en lezen? Of zijn we misschien toch minder verdeeld dan we denken? Daarover praat ik nog altijd met mijn gast Bart Brandsma. Veel gevraagd en internationaal ook, mag gezegd worden, erkend polarisatie-expert. We hadden het net over de 5 rollen in de polarisatie. Je hebt ook een 6e positie. positie geïdentificeerd. Dat is een vorm van leiderschap.
5: Ja.
12: Om welk soort leiderschap gaat het dan?
5: Dat is het leiderschap dat zich niet op de feiten baseert. Of de feiten wel meeneemt. Maar eigenlijk weet dat polarisatie een gevoelsdynamiek is. Als je in een bedrijf polarisatie hebt, wij denken tussen management en werkvloer.
12: Mm-hmm.
5: Dan kun je een PowerPoint presenteren aan het hele bedrijf. En zeggen van, luister, het klopt hier niet, want...
12: Wij zijn een platte organisatie.
5: Wij zijn een platte organisatie, laat van alles zien.
12: Ja.
5: Maar uiteindelijk zit daar een gevoelsdynamiek. Dus je hebt een leiderschap nodig dat daar niet staat met een PowerPoint... maar dat er staat met een verhaal.
12: Ja,
5: dus eigenlijk, ik onderscheidde daar net in. En je hebt de polen, je hebt mensen die kiezen een kamp. En je hebt het grote midden. Die mensen die hebben een verhaal nodig en een leiderschap dat hen meeneemt. Dus dan heb je het al over een leiderschap dat niet begint met een analyse, maar met empathie. Dus even heel goed luisteren naar wat de mensen hier beweegt.
12: Ja.
5: Niet alleen luisteren naar de schreeuwers, maar weten wat zijn de dilemma's en worstelingen van mensen in het midden.
12: Ja.
5: Leiderschap dus dat luistert. Leiderschap dat een beeldend verhaal kan vertellen. Leiderschap dat niet meteen denkt, oké, wie kan ik hier tevreden stellen? Kunnen we dit met een compromis oplossen? Maar dat denkt, hey, jullie zijn hier met elkaar in een conflict, maar het neigt ook wij-zij denken. Kunnen we eens eventjes heel goed gaan kijken naar hoe we dit in de praktijk vruchtbaar maken?
12: Ja, want in de praktijk gaat het toch vaak over die feiten. Ja, maar er zijn niet zoveel criminaliteit ingevallen. Of er zijn niet dit. Of...
5: Ja, en de feiten, dat is het bijzondere. Ja. De feiten jagen de polarisatie aan.
12: Ja, dus eigenlijk moeten we feitenvrij... managen.
5: Nou, eigenlijk, kijk, we strijden met z'n allen om de waarheid. Hoe zitten de feiten? Wat is de werkelijkheid? En wat je ziet in polarisatie is dat het om iets anders gaat. Het gaat om waarachtigheid.
12: Ja.
5: En er zit een subtiel verschil, hè? Waarheid, dat is iets, nou, daar kunnen we het over hebben. En dan haal ik er nog een rapport uit 1912 bij. En daarna nog eens uit 2024. En dan zeg ik, zo zit het in elkaar.
12: Ja.
5: Als je echt iets wil doen aan polarisatie, dan heb je waarachtigheid nodig.
12: Dus mensen moet je mens zijn.
5: Dan moet je mens zijn. Ja. En dan kom je op al die dingen van authentiek leiderschap. Dan kom je op allerlei zaken waar directeuren, bestuurders ook heel hard zichzelf, als het goed is, op proberen te trainen.
12: Ja.
5: Maar wat we zo ontzettend moeilijk vinden. Want we leren dat nou net niet op school.
12: Nee, hoe zou jij zo'n conflict situatie ingaan dan als empathisch leider?
5: Ja.
12: Wat zou het eerste zijn wat je zegt?
5: Beste mensen, ik zie wat hier speelt. En ik ga jullie vertellen op welke manier mij dit raakt.
12: Ja.
5: Ik kan je ook vertellen dat ik een bepaalde ervaring heb waarin ik daar eigenlijk mee worstel. Dus eenvoudig is het niet. En als ik die ervaring heb verteld, zou je dan van jullie kant uit ook kunnen aangeven wanneer jij het tegenkomt en hoe je ermee omgaat.
12: Ja.
5: Dat is uitnodigend.
12: Ja, gisteren hadden we het in de Big Five over relaties. En toen bleek dat de beste openingszin om te flirten is... hey, hoe gaat het?
5: Ja.
12: Dat heeft het meeste succes. Zou dat ook voor een empathisch leider kunnen gelden als die tegenover twee conflictgroepen staat?
5: Ik heb gisteren geluisterd, ik had de link niet gelegd, maar ik denk dat het waar is. Want ik maak een onderscheid tussen leiders die begrenzen, die zeggen hier mag het over gaan en daarover niet, en mensen die uitnodigend zijn. En eigenlijk is de meest uitnodigende zin, hey, hoe gaat het?
12: Ja, slimme opmerking van Tila Pronk, de liefdeswetenschapper die gisteren te gast was. En zij heeft ook een kettingvraag voor jou. Dat doen onze gasten. Zij wilde dit weten van jou.
6: Nou, wat ik heel graag wil weten van Bart Brands, maar als ik kijk naar politici, dan zie ik gewoon hele vijandige, nare omgangsvormen vaak. En het is nu de week tegen pesten.
12: Ja.
6: Dus mijn kinderen die krijgen op school les over pesten en de gevolgen daarvan. Ik denk, moeten niet die politici ook wat pestles krijgen en dan dus een soort anti-pestles? Moeten ze zich niet ook aan soort basisregels houden? Zouden ze niet wat beter moeten worden in liefdevol communiceren naar elkaar?
12: Ja, mooie vraag van Tila Pronk. Wat is je antwoord, Bart?
5: Hele mooie vraag. Nou ja, het bijzondere is wat we dus van kinderen vragen bij die anti-pestles, is zelfreflectie.
12: Ja.
5: Nou, laat ik even een stilte vallen, want dan ga je overstappen naar de Tweede Kamer. En dat is heel bijzonder. Ik ben een keertje gevraagd door een grote Tweede Kamerfractie. Ik ga niet zeggen welke het is. de fractievoorzitter, we zitten met, bij elkaar en hij hoort mijn verhaal en hij denkt, ja, dit is belangrijk. Dit is belangrijk. Zou dit wat voor mijn fractie zijn? Zou je dit denkkader daar kunnen presenteren? En toen zei ik tegen hem van, nou, mijn ervaring met groepen is, je hebt twee dingen nodig. Urgentiebesef, mensen moeten het willen. Urgentiebesef bij dat thema wij zij denken. En de tweede, reflectievermogen.
13: Op jezelf.
5: Op jezelf, ja. Naar jezelf kunnen kijken. En toen zei deze fractievoorzitter, kijk, met dat urgentiebesef zit het wel goed. Maar dat reflectievermogen, er zitten doeners. En
13: geen denkers.
5: Geen denkers. In feite, wat ik doe, ik geef training, laten we maar zeggen, voor volwassenen, om niet mee te gaan in het pesten. Ja. Niet mee te gaan in die polarisatiedynamiek. Mm-hmm. En om het leuk te houden. Op school wordt van kinderen gevraagd om naar zichzelf te kijken en bijvoorbeeld eventjes op de rem te trappen. Jij moet eventjes afkoelen. Ja. Ga maar eventjes. Ja. En dan kom je terug. Je hebt je blauwe petje opgezet en daarna krijg je een rood petje op. En dan mag je zeggen wat je vindt. Nou, dat zijn dingen die we van kinderen vragen. Maar dan zou ik zeggen, is het niet zaak dat volwassenen laten zien in de praktijk hoe je dat doet?
13: Ja.
5: En ik kom ook veel op scholen, met scholengemeenschappen, met docenten. En die zijn altijd heel druk en bezorgd over hun leerlingen. En ik denk, de eerste plek waar ik polarisatie aan zou willen pakken is de docentenkamer.
13: En
5: als daar 40 docenten zitten,
13: ja,
5: die met elkaar eigenlijk alleen maar kunnen discussiëren en elkaar geen vragen kunnen stellen en niet kunnen luisteren, hoe wil je het dan in de klas doen?
13: Ja. Ik denk dat veel, als er leraren zitten te luisteren, die denken van, hè, wat? Ik bedoel het toch goed?
5: Ja.
13: Hoe zou je dat dan aanpakken? Je gaat zo'n docentenkamer in.
5: Het Engelse spreekwoord is, the road to hell is paved with good intentions.
13: Ja. Ja.
5: Dus je kunt hele goede intenties hebben, maar als je niet kan luisteren, als je denkt dat het erom gaat dat je de ander een feit voorschotelt en zegt, haha, en dus heb ik gelijk,
13: ja,
5: dan ben je eigenlijk niet samen aan het onderzoeken. En wat je nodig hebt is leiderschap dat samen onderzoekt. Leiderschap dat niet zegt, beste mensen, wat is hier de beste oplossing? Want oplossingen, laten we wel wezen, de grote issues van deze tijd lossen we niet op. Het klimaat lossen we niet op. De crisis in de landbouw lossen we niet op. We kunnen het wel een beetje beter doen.
13: Hoe dan?
5: Nou, beter doen betekent dat je leiderschap hebt dat zegt, waar zitten de kleine mogelijkheden om hier stapjes vooruit te zetten. Waar hebben we eigenlijk in de reflectie naar hoe we het tot nu toe hebben gedaan, waar hebben we kansen gemist? Ja, dat moet je niet in je eentje gaan zitten beantwoorden. Dat doe je, zeg eventjes in de stikstofdiscussie, samen met boeren.
13: Ja, en als een van de twee niet meer wil praten, hoe ga je dan dat conflict oplossen of die polarisatie?
5: Nou, het opvallende is, mensen willen wel praten. Neem Johan Remkes in dit geval, de politicus die een tijd geleden werd gevraagd, wil je bemiddelen tussen Den Haag en de boeren?
13: Ja.
5: Die man die zei, weet je, ik ga niet met de usual suspects praten. Ik zoek mijn eigen mensen uit, ik ga mijn oren te luisteren leggen. En toen hij op een zeker moment op landelijke televisie zei, ik heb heel veel boeren ontmoet en ik ben geschrokken van de wanhoop in hun ogen. Hele redelijke, rationele mensen. Dat was het moment waarop er in Boeren-Nederland werd gedacht, iemand begrijpt onze situatie. En toen was er nog niet gesproken over de oplossing. Dus mensen zijn tot heel veel bereid, willen echt wel.
13: Met alle respect voor Johan Remkes, er is geen oplossing gekomen. Het is alleen maar verergerd.
5: Nee, en dat
13: niet dat het aan hem zou liggen, maar...
5: Nee, dat laatste klopt. Niet dat dat aan zijn start zou liggen. Wat ik zou willen is dat je nooit onafhankelijke adviseurs inroept en dan zegt, als zij hun trucje hebben gedaan en nu gaan we weer verder. En dat is hier natuurlijk gebeurd.
13: Ja.
5: Wat je nodig hebt is een echte minister die het luisterwerk doet en het daarna meeneemt. De echte bestuurder of de echte directeur die niet zegt, we wachten het rapport af en dan beslis ik. Nee, de echte directeur van een goed bedrijf luistert en laat aan mensen in het bedrijf weten, werknemers, ik heb naar jullie geluisterd, ik begrijp wat hier speelt en we trekken samen op.
13: Is dat ook het advies dat je zou geven aan een schooldirecteur of een die in zo'n lerarenkamer binnenkomt en ziet dat daar de polarisatie ook bestaat.
14: Ja.
13: Wat zou hij of zij moeten zeggen tegen zijn leraarteam?
14: Opnieuw breng je dan... Stel dat die polarisatie gaat over Gaza-Israël. Dat is op heel veel scholen een issue. Ja. Activisten aan de ene kant, voor de ene kant of voor de andere kant. Een goed leider, een directeur... Die gaat die kamer binnen en die zegt... Hey mensen, wij zitten hier heel verschillend in. Ik ga jullie vertellen hoe ik erin zit. En als een goed leider dan kan schetsen... niet dit is mijn mening, maar dit is mijn worsteling... dit zijn de waarden die voor mij op het spel staan... dan werkt dat uitnodigend. En dan trek je een ander gesprek op gang... dan wat we meestal tegenkomen. En in ieder geval een ander gesprek dan wat je in de Tweede Kamer ziet.
15: De Big Five. Stefan de Vries.
13: Je noemde net het woord zelfreflectie, Bart Brandsma. Ik ga even naar mezelf kijken in de spiegel. Namens onze hele tak, de media. Want daar hebben we het nog niet over gehad. De rol van de media in het versterken van de polarisatie. Jij bent zelf journalist geweest, dus je kent het klappen van de zweep. Volgens jou zijn journalisten ook, behalve misschien wel medeplichtig, ook bruggenbouwers.
14: Ja.
13: Kun je een voorbeeld geven hoe dat dan... precies werkt. Nou, we hadden het net over bruggen, maar onze eigen bruggen kennelijk ook zijn nog aan onderhoud.
14: Er is iets heel geks aan de hand met dat woord bruggenbouwer. Een bruggenbouwer, daar hebben we toch een positief gevoel bij.
13: Ja.
14: Maar wat bruggenbouwers vaak doen, is in een polarisatie zeggen... hey, daar is het ene kamp, daar is het andere kamp, ik ben neutraal. En ik ga alleen af op de feiten die mensen presenteren. Dan moet ik toch de ene kant hebben en de andere kant.
13: Ja.
14: Dat betekent dat je de verhalen van het midden niet ophaalt. Dat is één. Maar bovendien ben je bezig met de feiten... En betekent dat je een hele rationele invalshoek hebt. Dus zeg eventjes dat het gaat over gender en gendertoiletten. Dan kun je gaan beginnen over gender, wat is dat? Leg eens uit, XY-chromosomen. En dan ga je over vrouw en man spreken. Wat je dan doet, is je denkt dat je met die feiten... iets in die gevoelsdynamiek teweeg brengt.
13: Ja.
14: En die polen die zitten daar alleen maar om uiteindelijk winst te behalen... En zitten niet zozeer in een inhoudelijke discussie... die zitten er gevoelsmatig in.
13: Ja, dus de ethos, pathos en logos.
14: Hè? Ja, dat pathos het sterkste geldt in die situatie.
13: Is dat niet eigenlijk heel frustrerend? Want als ik goed naar je luister zeg... die feiten doen er eigenlijk niet toe... Het gaat om het gevoel, want dat overwint in polarisatie.
14: En dat is ook de frustratie die de afgelopen jaren heel veel mensen voelen.
13: Ja.
14: Wacht eventjes, het helpt dus niet als ik het uitleg.
13: Nee.
14: En heel veel mensen, de instituten waar ik ook mee train... die hebben, neem het RIVM, die hebben het idee van... Wij moeten hier een goed beeld geven van wat hier precies op het spel staat.
13: Ja.
14: Maar dat landt in een gevoelsdynamiek. Dus ook die professional, wetenschappers, die voelen... shit, ik heb het helemaal uitgezocht, ik weet hoe het zit... maar kennelijk helpt dat niet. Dus mijn pleidooi is niet zet de feiten overboord... zullen we vrolijk in de gevoelsdynamiek doorgaan. Mijn pleidooi is, als je feiten presenteert... let op wie jouw publiek is. En als dat de polen zijn, dan gaat het alleen maar de zaak aanjagen. Kijk of je niet feitenvrij... Maar kijk of je de verhalen op kan halen in het midden.
13: Ja, ik vind dat een beetje als journalist soms lastig. Ik word vaak geconfronteerd met dit soort dilemma's.
14: Ja.
13: Ik krijg ook best wel veel bagger over me heen... op bepaalde netwerken waar ik al jaren niet meer kom. Als journalist, hoe ver kun je gaan met dat gevoel? Kun je bijvoorbeeld ook, nu ik dit gesprek heb gehad... kan ik dan opportunistisch gaan denken of strategisch van... ik ga wat gevoel inzetten om uiteindelijk mijn agenda... namelijk de feiten, die te verspreiden?
14: Nee, dat werkt niet. Nee, dat is een trucje, hè?
13: Ja.
14: Dat is een trucje. Dan ga je kijken van, kan ik hier die dynamiek wat verzachten? Nee, De media zijn geneigd om die zwart-wit tegenstelling neer te zetten. Laten we eventjes vaststellen, dat is niet altijd fout, hè?
5: Want je wilt ook horen wat zegt de een, wat zegt de ander. Ja. Maar dan zeg ik in het Engels, the poison is the dose.
13: Ja.
5: Het gif is de hoeveelheid. Als je alleen maar die polen hoort...
13: Ja, om een extreem voorbeeld te noemen, klimaat. Dan als je echt heel erg gebalanceerd journalistiek wil bedrijven...
5: Ja.
13: In je hoofd althans, dan nodig je dus één iemand uit die voor klimaat... Of die zegt klimaatverandering is echt.
5: Ja.
13: En één iemand die zegt klimaatverandering is niet echt. Terwijl de verhouding wetenschap is 99-1.
5: Ja.
13: Maar je wil een soort gebalanceerd verhaal. Maar dat is...
5: Dat is dus geen... Nee. Je noemt dat gebalanceerde journalistiek, maar is het niet.
13: Dat is hoeveel...
5: Nee, en wat zou gebalanceerd zijn, is als je op zoek gaat naar mensen... die een worsteling hebben, die niet kiezen voor het een of voor het ander... maar die zeggen, kijk, ik wil die klimaatverandering echt serieus nemen... Mm-hmm. Maar ik maak ook in mijn dagelijkse praktijk mee... dat ik wil aan die aanschaf van die elektrische auto...
13: Ja.
5: Maar er zijn een aantal andere waarden die aan mij trekken. Dat kan de studie van mijn kinderen zijn, ik noem maar wat.
13: Ja.
5: Dan wil ik niet uitgemaakt worden voor klimaatontkennen... of waarom doe jij nog mee aan.
13: Mm-hmm.
5: Dan daarin wil ik serieus genomen worden.
13: Ja.
5: En op het moment dat we elkaar oppakken bij die serieuze worstelingen... Ben je geneigd om te zeggen, ja, dit keer was het de studie voor mijn kinderen. Daar wil ik mijn geld aan besteden. Maar ik kan de volgende keer kan ik dat net eventjes anders doen. Dus eigenlijk is het realisme van ons dagelijks leven.
13: Ja.
5: Dat gaat met kleine stapjes en niet met de totaaloplossing.
13: Ja, wat zouden journalisten concreet anders kunnen doen om dat... Ja, dat schillen midden.
5: Ga bij welk issue dan ook je niet afvragen wie is voor of tegen. Maar bij alle issues, welke praktisch dilemma, welke worsteling... komen mensen hier nu in tegen.
13: En hoe vind je die mensen dan? Want ik kan nu naar buiten lopen hier bij BNR, in de grachtengordel. Ja. Ik kan ook om de hoek de trein pakken naar Ede-Wageningen.
5: Ja.
13: Hoe vind ik... Die mensen, want dat is ook een selectie. Daar zit ook al een soort van...
5: Daar zit een selectie in.
13: Ja.
5: En dan, kijk, ik heb met verschillende omroepen ook gewerkt. Mm-hmm. Regionale omroepen zouden in principe... heel dicht in de haarvaten van de samenleving moeten zitten. Wat ik wel zie, is dat ook regionale omroepen... vrolijk, zwart-wit en we nodigen de ene gast en de andere.
13: Ja.
5: Maar dus niet alle journalistiek hoeft naar dat midden toe... maar je kunt daar wel de informele leiders opzoeken. Mensen die kunnen spreken namens een veel grotere groep. Dat heb ik het niet over de voorzitter van de LTO of iets. Mm-hmm. De Club van de Boeren. Dan heb ik het over mensen die waarvan je voelt... daar haal ik het verhaal op van de akkerbouwer. En daar haal ik het verhaal op van die... natuurbeschermer die worstelt met die windmolen. En daar, dus eigenlijk krijg je een soort antenne voor verhalen die echt zijn, waarachtig. Ja,
13: dus de straat op eigenlijk, als journalist.
5: Ja, en eigenlijk, kijk, ik maak heel vaak in trainingen, masterclasses, maak ik polarisatiekaarten. En dan kijk ik met professionals van wie staat waar. Nou, op de polen hebben we met name toename. Ook de mensen die kamp kiezen wel. In het midden staat vrijwel altijd de vraagteken. Of ik nou met een gemeenteambtenaar spreek of een ministerie of met een rechter. Het midden blijft leeg. Die geven we geen aandacht.
13: Ja.
5: Het enige wat we hoeven te doen is, ga er naartoe, ga luisteren. En daar komen de verhalen vandaan.
13: Ik denk dat een vraagteken sowieso het mooiste teken is voor het leven.
5: Ja.
13: En over vragen gesproken. Jij mag ook een kettingvraag stellen aan onze gast van morgen. Een korte, bondige vraag.
5: Ja.
13: Morgen is onze gast Feline Hermans. Zij is hoogleraar didactiek van de informatica aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Dus met haar gaan we het hebben over de omgangsvormen in de toekomst. Wat zou jij haar willen vragen, Bart?
5: Ik heb over na mogen denken. Kijk, in het onderwijs, want daar houdt ze zich ook mee bezig... Daar worden leerlingen gevormd. En ik ben bang, soms ook misvormd. En AI kon daar wel eens aan bijdragen. Geen aandacht, geen creativiteit, dat soort zaken. Mijn vraag aan haar is... ik hoop dat ze daar een positief antwoord op heeft... zou er in AI iets aanwezig kunnen zijn... dat van die leerlingen of van ons mooiere mensen maakt? Kan AI ons ook een beetje... mooier maken?
13: Nou, dat is een hele mooie vraag. Ga ik morgen stellen aan Feline Hermans. Wij in ieder geval hebben een mooi gesprek gehad. We zijn niet gaan polariseren.
5: Nee.
13: Nou, dat is dan toch weer de winst. Ik heb veel geleerd. Ja, daar ben ik het niet mee eens. Ik dank je, Bart Brandsma, polarisatie-expert in Nederland en België en de rest van de wereld zelfs. Vond je dit nou super interessant? Ik wel in ieder geval. Bart schreef ook een boek, dat heet Meesterschap in Polarisatie. En dat helpt de dynamiek van wij-zij-denken te doorgronden en te doorbreken. En meer informatie over polarisatie kan je vinden op insidepolarization.nl. En alle afleveringen van de Big Five kan je natuurlijk terugluisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal om geen enkele aflevering te missen. Ik ben er morgen weer. Dag!
16: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen bloed, zweet en zaken.

Goed dat je scherp blijft en weet wat er speelt. Ook weten hoe je van verduurzamen als noodzaak naar zakelijke groei gaat. Hoe je van het gas af kan en minder afhankelijk van het net kan zijn. Of hoe je van digitaal kwetsbaar naar digitaal wendbaar gaat. Ga naar Equens.nl. Energietransitie heeft een naam. Equens.

0: Dit moet je even horen. De eerste sprekers van het Business Forum van Denkproducties zijn bekend. Pieter Zwart van Coolblue, Nobelprijswinnaar Philippe Aguillon en Oprah Winfrey. Ja, je hoort het goed. Zij spreken allemaal live op het grootste leiderschapsevent van Nederland. Op 24 september 2027 bij Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
1: Zoekt een relatie. Perfectionistisch. Mentaal kwetsbaar.
2: Cookies weten alles van uw klanten. Vindt u dat zelf normaal? Check of uw cookiebeleid voldoet aan de regels. Lees de richtlijnen op autoriteitpersoonsgegevens.nl/cookies.
0: Het indrukwekkende ondernemersverhaal van Oprah hoor je van Oprah zelf. Op het Business Forum van Denkproducties. Ga naar denkproducties.nl.
3: Wat is belangrijk? Is het nieuws of het verhaal erachter? Zijn het de koppen of de context? De cijfers of de gevolgen? Van beurzen in het rood tot de groene economie. Als het belangrijk is, staat het in het roze. Daarom lees je het FD. FD. Wie volgt, leidt.
4: Met collega's of zakelijke relaties zit je goed bij Loetje. Van lunch tot vergaderruimte huren, van teamuitje tot event. Dus kom lekker naar Loetje.
3: Als het belangrijk is, staat het in het roze. Probeer het FD nu 4 weken voor 1 euro. Ga naar fd.nl/roze.
5: Ja. Heel veel AI-oplossingen voor artsen.
6: En AI die maakt het dus zoveel makkelijker.
7: En AI is een hele logische volgstap.
8: AI is een superkracht, zeggen ze. Maar hoe moet je die gebruiken? In Return on AI spreek ik, Milou Brandt, met de grote zakelijke beslissers over hun AI-strategie. Abonneer je nu op Return on AI en hoor vanaf 28 september welke keuzes de grootste bedrijven maken om hun AI-transitie te laten slagen.
9: Return on AI wordt mede mogelijk gemaakt door PwC. Van AI-ambitie naar impact.
10: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11 uur.
11: Goedenavond, ik ben Mario Kwaithaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveilige

0: Veiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Bloed, zweet en zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Bloed, zweet en zaken. Rens de Jong.
3: Achter elk succes zitten bloed, zweet en tranen. En soms wordt dat veroorzaakt door iets waar je helemaal geen invloed op had. Het overkwam onze gast van vandaag. Een vrachtwagen vol met blikjes frisdrank van het merk waar die mede-eigenaar van is, werd gestolen. Kostte ruim een ton. Maar dan zette hij iets in wat maar weinig ondernemers hebben. Zijn 3 miljoen volgers. Welkom, Kelvin.
4: Ja, leuk.
3: Wie ben je en wat doe je?
4: Ik ben Kelvin, online bekend als Calvijn. Heb veel volgers en sinds kort ook mede-eigenaar van een drankje.
3: Waar heb jij het goed gedaan?
4: Ik heb van best wel een ellendige situatie toch wel een heel erg positieve uitkomst kunnen creëren.
3: En waar heb je het ook zo fout gedaan?
4: Ja, ik heb wel onderschat wat er allemaal bij komt kijken om in de fast-moving consumer goods te gaan zitten.
3: Ja. Mijn naam is Rens de Jong. Welkom bij Bloed, Zweet en Zaken. Kelvin, leuk je hier in deze uitzending te hebben.
4: Ja.
3: Je zei het net al, je bent voor het grote publiek beter bekend onder de naam Calvijn.
4: Ja.
3: Voor de mensen die dat niet kennen, wat ben jij?
4: Goeie vraag. Ik ben online bekend als Calvijn. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. En dat uitzicht vooral in het maken van heel veel filmpjes, ja. Video's. En dat kunnen video's zijn van 30 seconden of van 30 minuten en alles ertussenin. Dat doe ik op Instagram, op YouTube, op TikTok. En dat doe ik eigenlijk al 15 jaar. Dus ik loop in YouTube-land al vrij lang mee.
3: Jij bent een oudgediende YouTuber, toch dan? Als je 15 jaar meeloopt.
4: Ja, dat denk ik wel dan.
3: Wanneer heb je bedacht, ik moet niet alleen het businessmodel van een YouTuber zijn of een influencer, hoe je dat wil zeggen. Mm-hmm. Maar ik moet breder kijken dan dat.
4: Nou, dat is altijd wel iets geweest wat ik in mijn hoofd had. Alleen is het best lastig om daar dan aan te beginnen. Vijf jaar geleden was het punt dat ik dacht, oké, laten we hier eens een keer werk van maken. De oorzaak is een beetje dat het makerschap online is heel leuk, maar het kan ook wat repetitief aanvoelen. Dus mijn verdienmodel is dat het grootste gedeelte van mijn verdienmodel is dat een adverteerder naar me toe komt. Die zegt, wil je een video maken om ons merk, onze organisatie, ons evenement te promoten? Ja. Ik heb veel volgers, dus ik bedenk daar dan iets op en dan mag ik een factuur sturen naar die partij. En dat kan drinken zijn, dat kan eten zijn, dat kan een festival zijn, kan van alles zijn. En dat is heel erg leuk, alleen dat is wel telkens hetzelfde riedeltje. En je bouwt waarde op, want je kanaal groeit, dus dat is fijn. Alleen, ik ben wel toen gaan denken, hoe kan je nou waarde opbouwen buiten jezelf?
3: Mm-hmm.
4: Dus buiten je eigen merk. En dan kom je toch wel uit bij het starten van je eigen product of het participeren in een ander product. Waardoor als je ooit besluit om niet meer op beeld te willen, voor mij voorlopig niet echt dichtbij. Maar dat je dan wel alsnog parallel dingen hebt opgebouwd.
3: Jij bent ingestapt in een bedrijf dat heet Charlie's.
4: Ja.
3: Vertel mij iets meer over Charlie's.
4: Charlie's is bruiswater met echt fruit. En het is eigenlijk een heel eenvoudig product. Dus het is alsof je bruiswater, in het Engels sparkling water, neemt. Daar een sinaasappel bovenuit knijpt. En dat stop je in een blik. En
3: hoe ben je ingestapt? Zijn die jongens, want dit bestond al. Of ben jij een van de medeoprichters?
4: Nee, dat bestond al. Dus er zijn een aantal andere jongens al jarenlang mee bezig geweest. Ik denk dat ze toen drie jaar bezig waren. En ik kende het merk al wel, maar de receptuur veranderde de hele tijd. Dus ik zat het een beetje te bekijken. Ik vond het een mooi merk, maar het kwartje was nog niet helemaal gevallen. Ik snapte het nog niet helemaal. En op een gegeven moment was er dus de switch gemaakt om naar een water te gaan. Mm-hmm. En eigenlijk met als doelstelling water drinken minder saai maken. En het product, toen viel het kwartje voor mij. Oké, wacht eens even. Dit is het product wat precies valt tussen water en frisdrank. Mm-hmm. Het is voor de waterdrinkers die het saai vinden om elke dag alleen maar glazen te vullen met kraanwater, is het net even iets mooiers of iets leukers of iets lekkerders. En voor de frisdrankfanaten, die eigenlijk ook wel weten dat ze niet meer 5 blikken cola per dag kunnen drinken, is het een alternatief.
3: Ja.
4: Dus ik zag dat het een oplossing was voor. Ja, het zat er precies tussenin. En toen dacht ik, nu vind ik het interessant.
3: Ja. Kwamen zij naar jou toe of ben jij naar hun toe gegaan?
4: Nee, ik ben naar hun toe gegaan.
3: Okay.
4: Ik heb Sander de Jonge. Ik heb hem gebeld. Ik had hem nog in mijn telefoon staan. En ik zei.
3: Hoezo heb je hem nog in je telefoon staan dan?
4: Nou, omdat we wel eens contact hadden gehad over het merk.
3: Jij had een soort. Jongens, ik vind het leuk, maar moet die kant op.
4: Ja, nou, we hadden een gedeeltelijke kennis, zeg maar. Die had ons wel eens aan elkaar gekoppeld, maar er kwam niet echt iets uit. Nou, dat was prima, maar ik had nog wel eens telefoonnummer. Dus ik besloot hem te bellen en ik zei, Sander, ik wil heel graag je helpen met Charlie's. Mm-hmm. Alleen dan wil ik wel, ga ik meteen vanaf het begin af aan zeggen, ik wil wel mee ondernemen. Dus ik wil niet 1 keer, 2 keer, 3 keer iets plaatsen om te kijken of het wat doet. Ik wil gewoon van begin af aan zeggen, ik ben mede-eigenaar samen met jullie. En daar stond hij eigenlijk verrassend positief tegenover.
3: Ja. Heb je moeten inkopen of zei hij van, nou, we ruilen wel mediawaarde tegenover aandelen?
4: Ja, dat noem je dan inderdaad met een duur woord media for equity. Dat zo'n soort deal is het geworden. Dus ik heb niet hoeven bijlappen om erin te gaan. Maar ik heb natuurlijk de waarde meegebracht in bereik.
3: Ja.
4: En de jaren daarna ook afspraken gemaakt over, oké, wat ga je dan doen met dat bereik?
3: Ja. Jullie zijn dus 5 eigenaren nu?
4: Moet ik het goed zeggen? Ja, we zijn met 5. Ja.
3: Ja, ja. Hoeveel mensen werken er bij Charlie's?
4: Bij Charlie's werken er nu 15 mensen. Dus die zijn eigenlijk dag in dag uit bezig met om ervoor te zorgen dat het merk groter, succesvoller en beter wordt.
3: Mm-hmm.
4: En daarnaast werk je natuurlijk met allerlei partijen samen, distributeurs, om ervoor te zorgen dat die lijntjes met de retailers en zo, dat het allemaal netjes verloopt.
3: Ja.
4: Wel meer dan ik had verwacht eigenlijk.
3: Omzet en winst, kun je daar iets over zeggen?
4: Nou ja, ons doel is om dit jaar 5 miljoen blikken te verkopen. Blikje kost €1,15, inclusief statiegeld. Nou, dan kun je de reeksom ongeveer een beetje maken.
3: Okay.
4: Winst, alles wat er wordt overgehouden wordt teruggestopt in het merk. Het merk is groeiende. Het zou heel raar zijn als je in deze fase het geld in je eigen zak zou stoppen. Mm-hmm. Vond ook niet goed. We zitten nu ruim over de helft van die 5 miljoen. Als we aan het eind van het jaar wat overhouden, dan gaat het gewoon rechtstreeks weer terug in het merk.
3: En het doel is dan het marketing. Je wil groeien in Nederland of al ver daarbuiten?
4: Nou, in ieder geval eerst Benelux.
3: Ja.
4: En de droom is natuurlijk wel om daar ooit buiten te gaan, ja.
3: Laten we naar het moment gaan waar we hiervoor zitten. Want dat ondernemen, dat is soms ook nog wel, laten we zeggen, hoe zou ik het zeggen, moeilijk.
4: Ja.
3: En hier kom je dingen tegen. En een van de dingen is. Een van de dingen waar je het over had, is van ja. Soms valt het ondernemerschap ook wel tegen in zoverre. Je kunt opeens gebeld worden.
4: Ja, met slecht nieuws.
3: Met slecht nieuws, vertel. Ja.
4: Ik werd gebeld door Sander en die vertelde.
3: Wanneer is dit? Nieuws. Wanneer speelt dit?
4: Ik denk dat het inmiddels 3 maanden geleden is ongeveer. Een hele vervelende tijd, want de zomer is voor ons heel erg belangrijk. Wij zijn een fris merk. Je drinkt ons als het warm is. Dus dan wil je eigenlijk in de maanden, we hebben het dan over mei, juni, juli, augustus, dan wil je eigenlijk geen ellende. En dat was in dit geval wel zo. Want Sander belde mij en die zei, Kelvin, ik ga maar meteen met de deur in huis vallen. Er is een vrachtwagen met Charlie's gestolen ter waarde van meer dan €100.000. En de kans is vrij klein dat we die ooit nog gaan terugkrijgen.
3: Oké, hoe kun je een vrachtwagen stelen?
4: Ja, Ja, dat vroeg ik me ook af. Dus ik zei, nou, ik heb wel wat vragen, zeg maar. Mag ik wat? Hij zei, ja, vertel alle vragen. Ik zei, nou, hoe stel je een vrachtwagen? Nou, wat blijkt, en dit is even de eenvoudige, als we het dan over plat slaan hebben, want het is natuurlijk een complexe situatie, maar ik snap ook wel dat we hem proberen eenvoudig te houden. Er zijn dus schijnbaar bendes actief. Wist ik niet. Bendes, die zijn heel goed in het eigenlijk stelen van ladingen, producten. En wat die bendes doen, die hebben dus hun eigen vrachtwagens. Dus onze vrachtwagen van de transporteur is niet gestolen, maar die hebben gewoon hun eigen vrachtwagen. Mm-hmm. Die hacken het systeem van een transporteur. Dus die gaan in dat systeem en die gaan eigenlijk onder de naam van die transporteur communiceren met dan een fabriek.
5: Okay.
4: Dus wij hebben een fabriek ergens in Limburg tegen de grens aan. En die hebben vanuit die hackers hebben vanuit die transporteur lopen communiceren met die fabriek. En die hebben gezegd, hey, even heel simpel gezegd, wij komen dan en dan deze vracht ophalen. En die spreken met elkaar een soort laadreferentie af. Dus X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus dan is er iemand in de fabriek die denkt, oh ja, X, Y, Z, 1, 2, 3. Nou, die hacker weet ook, dat is inderdaad X, Y, Z, 1, 2, 3. Dus die komt er dan aan met zijn vrachtwagen. Die staat voor een slagboompje, ja, bij wijze van spreken. En die zegt, dit is de laadreferentie. En iemand kijkt op papier en zegt, ah ja, klopt, dan laat me vol. Dus dan laat hij die vrachtwagen vol met, in ons geval dus onze blikken. En die rijdt zo de deur uit en die rijdt ergens Europa in. En die ben je kwijt.
5: Wauw, zo simpel dus eigenlijk. Ja. Als je dan een laadreferentie hebt en een beetje ballen,
4: ja,
5: neem je gewoon het flikker mee.
4: En een vrachtwagen. En dan ben je er.
5: Wauw, okay.
4: Dus we lachen er nu om, maar dat is natuurlijk wel even.
5: En het is natuurlijk de waarde van de blikken. Dat is één. Maar we hebben hiervoor ook, laten we zeggen, sparkling water producenten in de uitzending gehad. En die hadden een ander probleem. Maar wat ik me nog kan herinneren is, de Albert Heijn's en de Jumbo's, et cetera, vinden die niet fijn.
4: Nee, dat is het grote probleem.
5: Ja.
4: Want die zitten te wachten. Kijk, we zijn natuurlijk niet gebeld door iemand langs de snelweg die zei, hey, ik zie hier een vreemde vrachtwagen. Wij zijn gebeld door een retailer die zegt, hey, ik sta hier te wachten, er komt niks. Ja, en dat is natuurlijk het minst prettige belletje wat je kan krijgen. Want je bent vooral, als je in deze branche het heel erg afhankelijk vindt van die retailer. En die heeft schapruimte gereserveerd. En dat is heel moeilijk om die schapruimte te krijgen. Dus daar moet je heel waardevol mee omgaan. En als je dat dan niet doet, omdat je gewoon geen product kan leveren, dat is eigenlijk het ergste wat je kan overkopen.
5: Ja, die blikjes zwaar, maar gewoon jouw klant teleurstellen.
4: Ja, die denkt, nou, die hebben het lekker dan voor
5: gasten
4: elkaar.
5: Ja, precies. Wat gaat Sander doen? Wat ga jij doen? Hoe werkt zoiets?
4: Nou, wij hebben dus al iets gedaan wat ook weer eigenlijk te gek voor woorden is. Het is echt krankzinnig. Maar het zit zo. Ik heb mijn bereik gebruikt om hier aandacht voor te vragen.
5: Okay.
4: Dus ik heb ik hoorde dit nieuws van Sander. En ik dacht, okay, ja, het is super vervelend. Maar ik moet wel eerlijk zeggen dat mijn hoofd vrij snel ging. Nou, hoe kan ik hier nou toch iets uithalen? Weet je, wat is wel mijn rol in dit geheel? Hoe kunnen we hier dit toch gebruiken? Nou, ik heb gewoon open kaart richting mijn volgers gezegd. Dit is de situatie. Dit is een vrachtwagen gejat. Het ging om een significant bedrag. Dus ik snap dan ook wel dat mensen dat interessant vinden.
5: Ja.
4: Want als er nou €3.000 was gestolen, was echt een ander verhaal dan meer dan €100.000. Dus ik heb daar een verhaaltje over gedaan online op mijn social media kanalen. Nou, dat leverde heel veel tractie op. En leverde ook tips op. Want ineens kregen wij berichten van mensen die op de Zwarte Markt in Beverwijk of op de kermis in Tilburg een pallet zagen staan met daarop blikken Charlies van die smaak die gestolen was voor veel te weinig geld werd aangeboden. Dus een veel te lage prijs. Een blikje in de supermarkt is €1,15. Van deze lijn, deze lijn die gestolen is, dat is een fiberlijn, die is zelfs nog wat duurder. Mm-hmm. En die stond voor 50 cent per blik te koop op de markt in Tilburg.
5: En daar kreeg jij, dus jij stuurde dat berichtje de wereld in, of een video de wereld in, en je kreeg DM'tjes terug van hier op de Zwarte Markt.
4: Ja.
5: Okay.
4: Dus er was gewoon iemand die zegt, ik loop hier op de markt in Tilburg. Ja, ik kan hier blikken voor 50 cent halen. Dat lijkt me niet helemaal de bedoeling. Dus ik was in het buitenland. Dus we hebben iemand er naartoe gestuurd. Die is bij die pallet gaan staan. En die heeft even wat foto's lopen maken. En inderdaad, tot onze schrik bleek dat het badge-nummer, want op zo'n blik staat altijd een badge-nummer, overeenkwam met het badge-nummer die gestolen
5: was. Het waren gestolen blikjes.
4: Dus het waren exact die gestolen blikken.
5: Oh, wow. Okay.
4: En politie ingeschakeld.
5: Ja, precies. En dan?
4: Ja, politie bellen.
5: Okay.
4: Dus politie bellen, hup, ernaartoe. De politie van Tilburg was echt geweldig. Heel meewerkend, meteen allemaal geregeld. Dus dat is heel erg fijn. Die lading wordt dan in beslag genomen. Die marktkoopman die wordt eigenlijk ondervraagd. Van, hey, luister, hoe kom jij aan dit spul? En blijkt dat hij ruim 1/3 van de hele gestolen lading in bezit had. Dus 1/3 was in ieder geval terecht. Dan zou je denken, okay, nou, fijn, dan heb je die in ieder geval terug. Maar zo werkt het helaas niet. Want de officier van justitie moet dan gaan bepalen of die man kwaad in het zin had.
5: Ja.
4: Of dat hij eigenlijk met goede intenties gewoon een badge heeft gekocht ergens. En dat proces duurt natuurlijk lang.
5: Okay. En die blikjes die staan dan in de opslag?
4: Ja, die staan ergens in een soort opslagplek.
5: Hmm.
4: Een stof te verzamelen. En tegelijkertijd heeft Albert Heijn, die heeft geen blikken.
5: Nee.
4: Dus dan heb je een probleem. Want ga je wachten tot de officier van justitie heeft bepaald wat wel of niet zo is? Nou, daar gaat tijd overheen. Of ga je wat anders doen? En nou hebben wij iets gedaan wat echt te krankzinnig voor woorden is. Maar wij hebben dus die lading, die 1/3 van al die pallets, weer teruggekocht van die marktkoopman. Dus wij hebben een deal gesloten met die marktkoopman dat we die lading in ieder geval weer hebben.
5: Meen
4: zodat
5: niet?
4: We dat weer kunnen uitleveren aan Albert Heijn.
5: Oh, en ja, dat vond de politie ook oké, zeg maar. Die
4: Ja, we hebben gewoon een deal gesloten met hem. Maar dat is toch te krankzinnig voor woorden.
5: Dus we hebben twee keer afgerekend.
4: Oké.
5: En die zijn gewoon die schappen. Dus uiteindelijk heb je zo die schappen weer kunnen vullen.
4: Ja,
5: zeg maar.
4: Niet allemaal, want dit is maar 1/3. Maar zo hebben we iets van de pijn kunnen verzachten. Maar het is eigenlijk natuurlijk gewoon een beetje je gezichtsverlies beperken richting zo'n retailer. Dat je nog wel iets kan leveren. Maar ja, toen ik dit plan hoorde, dacht ik ook, ja, het is krankzinnig, maar het alternatief is nog erger.
5: Ja. Zijn er mensen, volgers geweest die zeggen, nou, dit is gewoon een marketingstunt, het is helemaal niet waar?
4: Ja, zeker. Heel veel mensen dachten dat.
5: Ja?
4: Ja. En ook heel veel mensen in mijn omgeving die eigenlijk teleurgesteld waren dat het geen marketingstunt was. Die dachten, ja, je zal wel weer een briljante marketingstunt hebben bedacht. Ik zeg, nee, het is echt gebeurd.
5: Ja. Is het uiteindelijk opgelost? Weten we of deze marktkoopman het had gedaan, wie het had gestolen?
4: Nee, dat ligt dan nog bij de officier van justitie.
5: Ja. Ja. Is dit nou dat je zegt, dit kunnen heel veel ondernemers niet en ik wel? Is dit nou wat jij ook bijdraagt?
4: Hoe bedoel je?
5: Nou, er zijn niet zoveel ondernemers met 3 miljoen volgers die daar dan een draai aan kunnen geven die ook geloofwaardig is.
4: Ja, absoluut. Ik denk dat dat wel mijn onderscheidende vermogen is in dit partnership die ik heb met die gasten. Je eigen bereik hebben en daar iets mee kunnen, dat is enorm waardevol. Moet je heel voorzichtig mee omgaan. Je kan het ook verkeerd inzetten. Dan moet je altijd heel erg scherp op blijven.
5: Ja, waar zit hem dat in? Want dat kan ik me voorstellen dat je denkt, ja, je moet sowieso voorzichtig zijn.
4: Ja.
5: Maar waar zit voor jou de scheidslijn van, dat ga ik dan niet doen en dat ga ik wel doen?
4: Het klinkt misschien een beetje abstract, maar intenties zijn altijd wel erg belangrijk. Dus wat is nou mijn intentie hiermee? Kijk, mijn intentie hiermee was echt om te kijken of we er nou op een of andere manier nog iets uit konden halen. En in eerste instantie is dat bereik voor het merk. Laten we daar eerlijk over zijn. Want je snapt ook dat als er ergens 100.000 euro aan blikken wordt gestolen, dat mensen er dan wel even benieuwd zijn. Oké, waar gaat dat dan precies over? Maar op de tweede plaats ook gewoon of er nog op een of andere manier misschien iets gebeurt. En dat is gebeurd. Dus die intenties zijn belangrijk. Ja, en denk ik ook wel onthouden. Wat ik mooi vind aan Charlie's is dat het is een gezonde keuze.
5: Mm.
4: Wat ik ook al net aangaf. Het is niet een energiedrankje waarvan je eigenlijk denkt, ja, of er zit geen alcohol in. Het is, zeg maar. Dus ik vind het oprecht een mooi goed product. Ja. En daar probeer ik ook altijd wel rekening mee te houden. Dat zo 80% van wat je online plaatst, 100% gaat nooit lukken. Maar 80% in ieder geval geen afbreuk doet aan mensen, gezondheid, dat soort dingen.
5: Heeft het meer sales opgeleverd?
4: Ja, dus dat is op zich fijn. Maar dan moet je bijvertellen dat de schappen natuurlijk ook wel weer leeg waren. Dus de sales gaan dan natuurlijk omhoog in die periode. Dat is super. We hadden ook een bonusactie gelukkig die periode bij de Albert Heijn voor de smaken die er wel waren. Maar tegelijkertijd zit je ook wel in je hoofd te denken, het had dus ook meer kunnen zijn als de blikken er wel waren.
5: Even kijken naar jou persoonlijk. Hè. Je hebt nu, je bent de mede-eigenaar van zo'n sparkling water merk. Als ik dit zo beluister, zou je eigenlijk dit nog veel meer kunnen doen. Veel meer merken mede-eigenaar van worden in plaats van een factuur te sturen voor de bewezen diensten.
4: Ja.
5: Zit dat in je hoofd?
4: Ja, absoluut. En ik sta er altijd voor open. Dat zeg ik altijd, voor alles. Ja. En ik heb heel vaak, ik krijg denk ik elke maand wel eentje naar me toe.
5: Mm-hmm.
4: En ik zeg bijna altijd nee, omdat ik heel kieskeurig ben met het merk. Je kan niet, je wil niet een hypegevoelig dingetje. Je wil een product hebben wat eigenlijk past bij mij. Dat is in eerste instantie heel erg belangrijk. Dus het merk moet bij mij passen, omdat mijn online bereik ook heel erg leunt op mijn persoon. Het product moet gewoon een goed product zijn, vind ik. Een mooi product. En het moet ergens ook, wat ik met Charlie's ook net aangaf, het moet ergens ook nog een soort probleempje oplossen, vind ik. En ja, simpelweg nog een energiedrankje of een kauwgom of weet ik veel. Dan denk ik al vrij snel ja.
5: Ja, maar het moet altijd wel in de consumenten in de B2C-markt zitten. Je gaat niet warmtepompen verkopen of zo. Of boerderijartikelen of dat soort dingen.
4: Boerderijartikelen, daar ga ik concurreren met mijn vader en mijn broer. Dus dan, dan heb ik denk ik een probleem. Maar ik sta er wel breed in, hoor. Ik heb altijd wel een luisterend oor. Maar ik weet ook heel goed wat niet zou passen. En wat denk ik ook gewoon niet zou werken.
5: Nee, omdat het bij jouw merk niet past.
4: Precies, en dit ga je jaren doen. Dit ga je niet even doen, dit ga je jaren doen. Ja. En dit moet ook over 5 of over 10 jaar nog steeds kloppen, leuk zijn en werken.
5: Ik heb nog een laatste vraag voor jou. En dat is namelijk, we zitten hier bloed, zweet en zaken. Ja. Daar hoort een Amsterdamse tegeltjeswijsheid bij.
4: Ja, daar heb ik over nagedacht.
5: Welke zou je erop willen zetten?
4: Ik zou daarop zetten, laat je niet ontmoedigen.
5: Waarom?
4: Omdat er, om deze situatie even als voorbeeld te pakken. Je had natuurlijk in een hoekje kunnen gaan zitten en gaan huilen en zeggen, shit, we zijn bestolen. Maar het is denk ik heel krachtig om te denken, hoe kan ik ondanks hoe slecht de situatie is, er toch nog een positieve draai aan geven of er iets uithalen. En daarbij vertel ik ook altijd, hoeft niet op het tegeltje, want dan wordt het wel een heel groot tegeltje. Maar daarbij vertel ik ook wel altijd dat je aanmoediging ook niet moet verwachten. Je moet ook niet verwachten dat als je één keer iets doet, dat dan heel de wereld gaat klappen en applaudisseren. Want dan ga je ook van de koude kermis thuiskomen.
5: Ik vind het een mooi dubbel tegeltje eigenlijk. Hè? Dus laat je niet ontmoedigen, maar reken ook niet op aanmoediging. Dat is eigenlijk wat je zegt.
4: Ja, dat is eigenlijk wat het is.
5: Prachtig. Dankjewel, Kelvin Boerma, ondernemer. Ook bekend als Calvijn op internet. En mede-eigenaar van het merk Charlie's. Water met een smaakje. Volgende week is Martijn van Dijk de gast. Zijn app Scorrito werd tijdens het WK voetbal door miljoenen mensen gebruikt. En dat terwijl het bedrijf in de coronatijd op een randje van faillissement stond. Zijn verhaal hoor je in de volgende aflevering van Bloed, Zweet en Zaken. Abonneer je alvast en mis helemaal niks. Tot volgende keer. Dag.
1: Bloed, Zweet en Zaken wordt mede mogelijk gemaakt door Konto. De alles-in-één zakelijke rekening.
2: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen BNR Beurs.

0: Op bnr.nl vind je altijd het laatste nieuws. We zijn een van de snelst groeiende nieuwswebsites van Nederland. En we zijn genomineerd voor de website van het jaar 2026. We willen winnen, dus ga naar bnr.nl/stem.
1: Kom tot rust en geniet tot 739 kilometer aan stilte. In de volledig elektrische DS nummer 7. Vanaf €46.400. Boek uw proefrit op dsautomobiel.nl.
2: Als ondernemer heb je dromen. Een bedrijfspand kopen, een overname doen of flink groeien. Ik ben Erik Rijnsburger, regiodirecteur bij NL Investeert. Samen met collega's in het hele land financieren wij ondernemers die hun dromen waarmaken. NL Investeert.
3: Als het weer is gebeurd. Als u weer dat heeft gedaan dat u geen mens kunt vertellen. Wat dan? Dan is het tijd voor de U-turn. De U-turn. Controle over drank en drugs.
2: Jij onderneemt, wij financieren. Samen maken we het rond. NL Investeert.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 11:30.
5: Goedenavond, ik ben Mario Kwaitaal. Justitieminister Van Wil heeft sorry gezegd voor zijn opmerkingen over ernstige misdrijven die niet werden opgepikt door de politie. Het leek erop dat hij het niet serieus nam, maar dat was niet de bedoeling, zei hij. Hij wilde alleen duidelijk maken dat aangiftes niet zomaar in een map verdwijnen zonder er goed naar te kijken. In Delft zijn vanavond honderden mensen de fiets opgestapt om te protesteren tegen onveiligheid op straat. Aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied in de buurt. Studenten organiseerden de actie en vonden de opkomst verrassend groot. Jong en oud fietsten mee. Het is zo goed als zeker dat in Katwijk een miljardenfabriek van een grote Amerikaanse farmaceut komt te staan. Een meerderheid in de gemeenteraad is voor, bleek vanavond. Volgende week valt het definitieve besluit voor de vergunning. De fabriek gaat dik 2,5 miljard euro kosten. Er worden diabetes en afslankpillen gemaakt. Het kabinet neemt binnenkort een besluit of naast cremeren en begraven ook resomatie mogelijk wordt. Dat heeft RTL gehoord. Resomatie is het laten oplossen van een lichaam in een vloeistof. De Gezondheidsraad vindt het veilig, waardig en duurzaam. De Eerste en Tweede Kamer moeten er nog wel over stemmen. En het Nederlands elftal is het nieuwe seizoen in de Nations League begonnen met een 1-1 gelijkspel tegen Duitsland. In de eerste helft werd de Nederlandse goal nog afgekeurd, maar in blessuretijd telde een doelpunt van Cody Gakpo wel. Spits Brian Brobbey viel nog voor rust uit met een blessure. Zondag speelt Nederland tegen Servië. Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
6: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
4: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jorik Simonides.
7: Welkom, goed dat je er bent. Donderdag 24 september is de dag dat we het hebben over de verkoop van elektrische auto's.
8: De hoge olieprijs jaagt Europeanen naar de elektrische auto. Volgens Bloomberg is de verkoop van auto's met een stekker met ruim 50% gestegen. Vooral Frankrijk valt op. De verkopen zijn daar vorige maand verdubbeld.
7: Bijzonder, want autobouwers die leken even klaar met die elektrische auto. Deze aflevering zoeken we uit of die auto met een stekker ze er weer helemaal bovenop gaat helpen.
9: Hebben we het ook over pensioenfonds ABP, want dat gaat meer beleggen in start-ups.
10: Pensioenfonds ABP komt Brussel tegemoet. Gaat 1 miljard euro investeren in Europees durfkapitaal. Er wordt in Brussel ook gedebatteerd over de mogelijkheid om pensioenfondsen zelfs te verplichten om 2% van hun vermogen te gaan investeren in Europees durfkapitaal, oftewel vaak in start-ups.
9: Ja, dat betekent waarschijnlijk vaak minder beleggen in aandelen. Wat dat voor de beurs kan betekenen, bespreken we dus zometeen.
7: En we hebben het over het schijnheilige Meta. Dat doet aan censuur. Ze verwijderen kritiek die ze zelf krijgen.
9: Tayek sloot licht lager, 0,1% op net geen 1107 punten. Grootste daler is CVC Capital. Dat ging 3,6% naar beneden. En beurs in de VS die staan allemaal in het rood. We gaan de beursdag doornemen en dat doen we met Hans Oudsoorn van Saxo. Goed dat je er bent.
11: Leuk om er weer te zijn.
9: Insgelijks.
7: Goed dat je bent, man. Ik wil beginnen in Washington D.C. Daar is met alle egaars president Xi Jinping ontvangen door president Donald Trump. 4 maanden geleden nog, maar ging Trump naar Beijing. Nu komt Xi dus op bezoek in Washington om te praten over de handelsoorlog officieel, waar de twee nog steeds in zitten. Nou, de Chinese president die trapte af door te zeggen dat de landen partners moeten zijn in plaats van rivalen en zegt dat de communicatie tussen China en de VS beter moet. Dat ze concurrentie niet moeten zien als een zaak van winnen of verliezen. Nou, de Amerikanen die zetten gelijk de eerste stap. Zo wordt de wapenstilstand verlengd met 2 maanden.
12: US Treasury Secretary Scott Bessent says the US and China have agreed to extend their trade truce by 2 months. The announcement came as President Xi Jinping arrived for his first state visit in 11 years.
7: Nou, straks gaan de twee presidenten gezellig eten in diner, waar ook de CEO's van bijvoorbeeld Nvidia en Tesla bij zitten. Ook de huidige voorzitter van Apple, Tim Cook, dat is nu een beetje de ambassadeur geworden. En machtige bankiers als Jamie Dimon, die prikken een vorkje mee. Nou, als daar nog deals uitkomen, dan hoor je die uiteraard morgen in BNR Beurs.
9: Goeie tease.
7: Spannend. Ja, toch? Ja. Dan hoop ik dat er morgen ook nog gewoon mensen luisteren.
9: Wie weet. Over Trump gesproken. Hij heeft kledingmerk H&M aan een hogere winst geholpen. H&M kreeg namelijk een flink stuk importheffingen terug van de VS. Importheffingen die illegaal werden verklaard door het Hoge Rechtshof en die dus teruggestort moesten worden. Nou, daardoor viel de kwartaalwinst van H&M stukken hoger uit dan verwacht. Toch daalt het aandeel, dat verliest 2%. Want als je die Amerikaanse meevaller even wegdenkt, vielen die cijfers eigenlijk best tegen.
13: The actual sales momentum was actually not that strong. And that there was also a quite a weak margin. They also noted that inventory was quite high and that there was all of this supply chain disruption that was still really much weighing on that performance.
9: Ja, dankzij het terugstorten van die heffingen was de winst dus boven verwachting. Maar de omzet die steeg nauwelijks. Bovendien verwacht het bedrijf ook nog flink wat tegenwind in de komende maanden.
7: Gaan we door naar het meest hypocriete verhaal van de week. Misschien zelfs wel van de maand. Bij Meta kan je echt alles zeggen. Als je op Instagram mensen uitscheldt, ze dodelijke ziektes toewenst of zelfs oproept tot een aanslag. Jawel, je kan het rapporteren, maar ze doen er niks mee. Ik heb het zelfs nog gedaan. Er was een man die zei ze moeten een aanslag plegen op Pride. Toen kreeg ik een melding. Dat is niet in strijd met onze richtlijnen. Ja, dat veranderde vandaag ineens. Presentator Roel Maaldrink die maakte een filmpje over die Meta-bril. Hij filmde personeel van Meta en vroeg ze wat ze nu van die filmende bril vonden. En dat vond Meta niet leuk. Het heeft ingegrepen. De video van Maaldrink die werd verwijderd. Want, zegt het bedrijf, het is in strijd met onze richtlijnen over pesten en intimidatie. Een beetje een rare reden, zegt Maaldrink tegen BNR Beurs.
14: Instagram staat vol met video's gemaakt met die Meta-bril die daadwerkelijk harassment en bullying zijn. Wij hebben de mensen die we geïnterviewd hebben onherkenbaar gemaakt. En bovendien dragen we die video bij aan een vrij belangrijk maatschappelijk debat op dit moment. Dus dat argument is gewoon kul. En dat blijkt ook, want ze hebben de hele dag op geen enkele vraag van geen enkele journalist in Nederland gereageerd. En dat kunnen ze blijkbaar maken, want zij zijn Meta. En zij hoeven niet zich eigenlijk te houden aan eigenlijk de facto Nederlandse wet en regelgeving, blijkbaar.
7: Ja, ik ben het helemaal met hem eens. Wat een schijnheilig bedrijf. En ik zie jou ook allemaal knikken, Hans. Jij bent volgens mij ook
11: Brilcensuur, toch? Of niet? Als je daar een beetje negatief over uitlaat, mag het niet. Ja, ik las het ook. Ik kan er niet bij met mijn pet. Nee.
9: Gaan we door naar een afscheid.
15: Afscheid nemen bestaat niet.
9: Ja, het gaat echt gebeuren. Postbedrijf InPost verdwijnt van de AIX. Het is een consortium van Advent, FedEx en nog 2 andere investeerders. Die hebben nu bijna 90% van de aandelen van InPost binnen. En vandaag delen ze dat ze die overname echt gaan doorzetten. Dus die 90% die krijgt nu de beloofde €15,60 per aandeel. En dat betekent ook dat het aandeel vanaf morgen al uit de AIX wordt geknikkerd. Dus de laatste handelsdag op de AIX die hebben ze al meegemaakt. Die ligt al achterste. Ze blijven nog wel een maandje beursgenoteerd, maar dus niet meer in die AIX. Want Euronext denkt, ja, als jullie toch weggaan, waarom dan nog in die topindex? Wie zijn aandelen nog niet heeft aangeboden, kan dat doen tot 7 oktober. En als dat consortium dan 95% in handen heeft, wordt InPost vanaf 23 oktober dan echt van de beurs gehaald.
7: Straks hoor je waarom Microsoft $10 miljard gaat investeren in een regio waar regelmatig raketten en drones inslaan.
9: En je hoort over pensioenfonds ABP, want ze investeren ineens geld in niet beursgenoteerde bedrijven.
7: Eerst gaan we naar de verkoop van elektrische auto's. Een auto met een stekker is dankzij de hoge olieprijs weer helemaal terug. Vorige maand werden er ruim 50% meer auto's verkocht die rijden op een batterij. En opvallend, het zijn de Duitsers en de Fransen die massaal zo'n bak willen hebben. De verkoop in Duitsland steeg met 75%, die in Frankrijk zelfs met 100%. Je hoort van vriend van de show Nout Broekhoff van de Nationale Autoshow hoe dat komt.
16: De elektrische auto heeft zeker momenten momenteel. Niet alleen vanwege de hoge brandstofprijzen, maar ook vanwege de subsidies die daarop verstrekt worden in verschillende landen. En omdat er ook steeds meer betaalbare, kleinere elektrische auto's op de markt komen in het B- en het C-segment, die een wat lagere vanafprijs hebben en dus aantrekkelijker zijn voor een grotere groep mensen.
7: Hans, de conservatieve Duitsers die veel meer elektrisch gaan rijden, maar ook de Fransen die slaan toe. Ben je verbaasd door deze cijfers?
17: Nou, niet verbaasd. Hè. Het is natuurlijk wel enorm hoge prijs aan de pomp. Dan begrijp ik wel dat je een andere keuze wil gaan maken, dat je er eerder over gaat nadenken. En vooral ook, hè, in het begin waren die elektrische auto's prijzig. Mm. En tegenwoordig heb je inderdaad dus ook toegankelijkere merken voor wat betreft de prijs. Dus dat verbaast me niet. Waar je natuurlijk wel rekening mee moet houden. Hè. We hebben natuurlijk die hoge olieprijs en dus de hoge benzineprijs. Dat was vorig jaar niet. Dus als je het ook een beetje afzet tegen vorig jaar, dan heb je natuurlijk ook wel een lager basisniveau, hè, waarvan je vertrokken bent. Dus de vraag is wel, blijft dit ook zo? Hè? 50%, 75%, 100%. Ik weet niet of ze dat vast kunnen houden. Maar één ding staat vast natuurlijk. Zolang als die energieprijs, de benzineprijs hoog blijft, ja, dan ga je toch wat eerder kijken naar een elektrische auto. En ook die conservatieve Duitser.
7: En de verwachting is dat die olieprijs nog wel hoog blijft. Dus dan kan je er misschien wel van uitgaan dat die verkoop van elektrische auto's nog wel even doorzetten.
17: Voorlopig wel. Hè. Dus dat helpt ook wel een beetje de Duitse automobielindustrie. De Mercedes, de Volkswagens. Die hebben op dit moment de wind ook mee. Aan de andere kant is niet zo dat ze in één keer weer helemaal een comeback maken. Want als je goed ook in de cijfers duikt, dan zie je dat tegenwoordig bijvoorbeeld alleen al in Duitsland 1 op de 7 auto's die wordt verkocht is Chinees. En als je kijkt naar de plug-in hybrids, dan is het al 1/3. Dus het gaat beter. Ook zeg maar voor de Duitsers. Er wordt gewoon meer verkocht. Maar ze hebben nog altijd wel concurrentie. Ja,
7: want je haalt die Duitse auto-industrie zelf aan. Wat kan ze dan redden, los van deze hoge olieprijs?
17: Kijk, ze hebben natuurlijk een aantal dingen gedaan in het verleden. Ze hebben heel hard voorgesorteerd ook al op die transitie richting elektrische auto's. Dus die kennis die hebben ze in huis. Destijds was het wel zo dat het misschien qua investeren net even een beetje te veel was. Waardoor ze op een gegeven moment toch aan de handrem moesten gaan trekken. Overcapaciteit, dat soort zaken. Ja, en nu hebben ze weer eventjes de wind in de rug puur vanuit die energieprijs. Ja, die hebben ze wel nodig. Want die Chinezen die zijn er. En die concurreren met name ook op prijs. Dus ik denk dat dat een aandachtspunt is en blijft. Ze hebben nu de wind mee, maar ik weet niet of dat zo blijft op het moment dat de benzineprijs weer naar beneden gaat. Ja.
9: Geen voorzichtig sprankje hoop voor die Europese auto-industrie?
17: Nee, als je het heel eerlijk ook vraagt, denk ik, aan echte experts wat betreft die industrie, dan hoor je toch ook wel tussen de regels door dat het heel erg lastig wordt om die industrie in leven te houden. Dus dit is eigenlijk een beetje tijdelijk momentum die ze hebben, geholpen door die hoge energieprijs. Maar op termijn vrees ik toch echt wel de concurrentie vanuit Azië.
7: Ze hebben echt gigantisch afgeschreven. Je haalde het net aan. Hebben ze niet veel te snel en veel te veel geld afgeschreven?
17: Nou kijk, dat is nu makkelijk praten. Op het moment dat die benzineprijs hoog is en je ziet dat je weer momentum hebt. En ook de aankomende periode waarschijnlijk. Maar op dat moment heb je ontzettend veel geïnvesteerd. Heb je je product op het schap liggen om te verkopen, maar wilde die energietransitie niet zo snel. Of in ieder geval de transitie naar elektrische auto's. Ja, en zit je dus met onverkoopbare auto's. En in de tussentijd heb je productiecapaciteit ook op die manier helemaal ingericht. Terwijl je eigenlijk te weinig verkoopt. Ja, dus dan moet je dus keuzes gaan maken. Want dat zet ook enorm de marges onder druk. Ja, dan moet je gaan saneren. Dan moet je dingen anders gaan doen. Ja, en dat betekent dus ook inderdaad dat je afschrijvingen moet gaan doen. Dus ik begrijp dat ook wel vanuit de autobouwers toen ze die beslissing namen. Maar op dit moment hebben ze eventjes de wind mee. Ja, en dat doet de zaak weer een beetje veranderen. Maar de vraag is natuurlijk wel of dat op termijn ook zo gaat blijven. Want ik denk dat als de problemen rondom de straat van Hormuz worden opgelost, de energieprijzen gaan zakken, de benzineprijs aan de pomp ook weer gaat zakken, dat het wel eens wat anders kan gaan lopen.
9: Ja, er zijn landen die nadenken over subsidies, of we daar al mee bezig zijn. Moeten Europese landen dat niet ook meer gezamenlijk doen? Zeker als je een beetje een vuist wil maken tegen China bijvoorbeeld.
17: Dat zou je zeggen, dat klinkt ook heel mooi. Ik ben ook wel voorstander van samenwerken op meerdere vlakken. Of je nou het hebt over cybersecurity of defensie. Nou, kijk je naar de automobielindustrie. Zou je dat ook kunnen bedenken? Echt, is dat niet makkelijk. Want je hebt natuurlijk ook een juridisch speelveld van Frankrijk, van Duitsland. En in Nederland zijn we heel goed in polderen. Nou, dat zal dan ook eigenlijk erop neerkomen dat je op Europees niveau moet gaan polderen. veranderen. Maar dat is juridisch en politiek gezien denk ik heel erg lastig om dat voor elkaar te krijgen. Het zou mooi zijn als dat zou lukken, maar ik denk dat je dat niet zomaar erheen krijgt.
18: BNR Beurs.
9: Dan moeten we het over pensioenen hebben. Misschien beleg je zelf al voor je pensioen en anders doet je pensioenfonds dat wel. Maar het grootste pensioenfonds van Nederland gaat nu meer beleggen buiten de beurs. Ze gaan namelijk meer investeren in start-ups en scale-ups. Omdat Brussel dat graag wil, vertelt FD-collega Maaike Noordhuis.
19: De bedoeling is dat het echt naar bedrijven gaat die we zogenoemde scale-ups noemen. Bedrijven die heel veel kennis en technologie hebben ontwikkeld en eigenlijk klaar zijn om echt de grote stap te maken en te gaan groeien of uit te breiden. En vaak ontbreekt het die partijen aan kapitaal, waardoor ze vaak uitwijken naar bijvoorbeeld de Verenigde Staten of naar Azië. En de bedoeling is dat met dit pensioengeld dat soort bedrijven gewoon in Europa blijven.
9: Het gaat in eerste instantie om een investering van 1 miljard euro. Is veel geld, maar voor ABP is het eigenlijk een schijntje, want ze zitten op 560 miljard in totaal. Als het aan Brussel ligt, gaan pensioenfondsen wel 2% van hun vermogen in durfkapitaal steken. Nou, dat zou voor ABP om 11 miljard gaan, dus 11 keer zoveel als ze nu van plan zijn. Maar die 2% is nog niet verplicht. Dus ABP gaat daar nog niet aan beginnen en doen het nog even rustig aan met 1 miljard. Maar toch, het is een begin. Vind je het een goed idee?
17: Ik vind het een heel goed idee, hè? Want als je het hebt over een goed gespreide portefeuille, dan heb je niet alleen obligaties, individuele aandelen en beleg je in vastgoed, hè? Dat doen ze natuurlijk ook. Maar dit is investeren in, en dat noem je dan venture capital, dat is geen makkelijke tak van sport. Maar wat je eigenlijk doet, je investeert in heel veel opkomende bedrijven en je weet dat een aantal van die bedrijven de eindstreep niet zullen gaan halen. Maar aan de andere kant beleg je eigenlijk voor, die kans is niet groot, maar wel voor de kans op een nieuwe Microsoft. Dus ik kan me helemaal indenken dat ze dat doen. Goede keus.
9: Ja. Maar moeten pensioenfondsen dit dan vooral doen vanuit een tot op zekere hoogte ook maatschappelijke plicht, eigenlijk waar Brussel op aanstuurt dus, dat je dus die bedrijven op weg helpt? Of kan er ook gewoon echt serieus geld mee verdiend worden?
17: Nou, kijk, er kan serieus geld mee worden verdiend. Absoluut. Kijk, en ik vind altijd dat als je een beleggingscase hebt, dan moet je bekijken, risicorendement, is dat in balans? En dat moet je niet laten afdwingen, vind ik, door de politiek in Brussel. Dat moet de keuze zijn die je uiteindelijk maakt qua investeringen. Waarvan je weet, als ik die brede portefeuille bekijk, kan ik, gegeven het risico, ook op termijn rendement maken voor mijn deelnemers. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is de plicht die je hebt als pensioenfonds. Je belegt voor je deelnemers, eventueel met een duurzaamheidssausje. Dat ligt een beetje aan je mandaat. Maar ik vind venture capital er absoluut ook bij passen. En het afdwingen vanuit Brussel, dat vind ik een beetje vreemd. Moet ik zeggen, dat vind ik te ver gaan.
9: Nou, daar is ABP zelf ook kritisch op. Ze doen het eigenlijk een beetje als gesten naar Brussel. Maar ze zeggen ook wel, het is eigenlijk niet onze taak om al die skill-ups en start-ups te financieren. Maar dat zouden ze misschien wel moeten doen, dus denk je. Ook gewoon vanuit hun eigen belang.
17: Nou, zeker vanuit hun eigen belang. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt ook naar een aantal bedrijven. Nou, Mistral is misschien wel eens een keer voorbij gekomen. Je hebt een Euclid. Beide zijn actief om AI-taalmodellen te maken. Ja, daar moet je eigenlijk ook als pensioenfonds een keertje bij zitten. Een heel verrassend bericht ook van de week. Dat ging over de verkoopcijfers ook van ASML. Waar gaan al die machines naartoe? En als je dan gaat kijken naar Europa en Afrika, 1% van de omzet gaat daar naartoe. Dan denk ik, zouden we niet misschien eens een keer een chipfabriek moeten bouwen in Europa? Investeer daar eens een keertje in. Dus ik zie heel veel mogelijkheden voor het ABP om in te investeren, ook buiten zeg maar de beurs om. Dat is voor particulieren niet echt gangbaar om dat te doen, maar er zijn genoeg professionele partijen die dat wel doen. Ja, waarom met ABP niet? Ik zou zeggen, doe dat en blijf dat ook vooral doen.
20: Ja, en als particulier sta je sowieso altijd aan de zijlijn. Je kan niet in zo'n start-up over het algemeen investeren. Dus als je dan indirect via pensioenfonds in zo'n start-up kan investeren, is dat best wel leuk.
17: Is dat heel erg mooi meegenomen? Absoluut. En wat ook belangrijk is, als het ABP het nu doet, dan heb je misschien ook een soort van signaalfunctie richting andere partijen. Mm-hmm. Eén schaap over de dam. Ja, die dan misschien ook gezamenlijk zeggen, wij gaan dit ook doen. En dat is ook vanuit de beurs vaak genoeg gezegd. We moeten investeren niet alleen in bestaande bedrijven, zodat ze kunnen uitbreiden, maar vooral ook in de nieuwkomers. En dat is wat in Europa nog wel eens mist. Want het grote geld, ook venture capital, gaat vaak toch naar Amerika. Maar ik denk dat we meer dichter bij huis moeten houden, ook in Europa. En dan kan het ABP en de andere pensioenfondsen een hele belangrijke rol spelen.
9: Ja, wat kan het voor de beurs betekenen? Want het is nu nog een klein percentage op één pensioenfonds. Maar als meer dit gaan doen en het meer geld wordt ook?
17: Nou, jij zei net 1 miljard op dik 500 miljard, dat is 0,2%. Dat is niet zo heel erg veel. Dat maakt nu nog niet zoveel uit. Hè? Ja. En op het moment dat zij zeg maar de ene belegging moeten gaan inruilen voor de andere belegging, dan kunnen ze nu nog een soort van kaasschaafmethode toepassen en wat afscheid nemen van andere posities. Ja, wordt dat 2% of 3% of meer, dan gaat dat op een gegeven moment over grotere bedragen. Ja, en dan krijg je dus intern ook dat je gaat kijken waar kan mijn geld het beste renderen. Zul je misschien ook wel afscheid moeten nemen van bepaalde beleggingen. Ja, en dat zou dan eventueel een koers van een aandeel in beweging kunnen zetten. Maar met deze bedragen, ja, dat is nog niet aan de orde.
9: Kan het ook kansen voor de beurs betekenen dat er inderdaad een nieuwe Microsoft opstaat hieruit? En dat
17: is uiteindelijk aan de beursgang gaat? Ja. Dat is wat je uiteindelijk hoopt, stel dat dat gebeurt. En ze hebben meegefinancierd, en jij dus ook. En terecht opmerking ook van Jelle net, dat je dat via je pensioen alsnog mee kan maken. Ja, het zou mooi zijn als van daaruit uiteindelijk weer een nieuw beursgenoteerde onderneming ontstaat, waar je dan als particulier ook weer wat makkelijker in kan. Ja.
18: BNR Beurs.
20: Die dan of naar Dambrak gaan of naar Wall Street. Over Wall Street gesproken. We zijn aanbeland in New York. De Dow Jones staat 0,1% in de plus. En helemaal aan het begin van de uitzending zei Jorik, alle beurzen staan in het rood. Maar hey, ze staan weer grotendeels in het groen.
9: Nee.
20: S&P 500, zei dat niet?
9: Dat zei ik wel, maar wat fijn dat we de beurs mogen volgen.
20: Ik ga maar corrigeren, dat is niet ingestudeerd nu tussen ons. S&P 500 staat 0,1% in de plus. En de Nasdaq wint ook 0,1%. Waar het minder lekker gaat is bij MGM Resort. Dat daalt meer dan 10%. Die bekende casinoketen die leek even overgenomen te worden door People Inc. Dat is een mediabedrijf, maar dat heeft zijn overnamebod voor beurs ingetrokken, waardoor alles nu even op rood wordt gezet.
9: Ja, het lijkt wel muiterij, net als OpenAI, want dat is alweer op eigen houtje gaan hacken. Een paar maanden terug was er natuurlijk al dat incident met Hugging Face. Toen zijn systemen van OpenAI op eigen initiatief een concurrent gaan hacken. Nou, dit keer was het wel ietsje zorgwekkender, want het ging om een hack van een overheidswebsite, die van Australië. En de premier van dat land kwam dat zelf vertellen.
0: This incident occurred in June this year and involved an OpenAI agent gaining unauthorized access into the public-facing Medicare Statistics Reporting Service portal, which is administered by Services Australia. The AI agent accessed both public and non-public files.
9: Ja, de Australische premier was woest. Je vindt dat
20: je hoort niet dat hij uit Australië komt, hè?
9: Ja, voorzichtig wel, ja. De Australische premier was dat. Hij maakte het bekend op de Verenigde Naties. Hij was echt woest. En extra pijnlijk was wel dat OpenAI-baasje Sam Altman, ja, vrijwel gelijktijdig, een paar uur daarvoor, een speech hield over de gevaren van AI.
20: Oh, echt?
9: En waarin hij eigenlijk zei, ja, het valt allemaal wel mee en we moeten er goed op letten, maar het loopt allemaal nog wel uit de hand. En ja, twee uur later kwam dit nieuws naar buiten.
20: Dat is wel zinnant. Wil ik het ook nog even over Microsoft hebben. Dat gaat $10 miljard investeren in je wel toch wel een kruidvat, namelijk in het Midden-Oosten. De regio, je weet wel waar Iran en de VS elkaar de afgelopen tijd hebben bestookt met raketten, waar Houthi-rebellen huishouden. Nou, Microsoft pompt die 10 miljard in de Verenigde Arabische Emiraten, Saudi-Arabië, Qatar en Huawei. Geld dat dan weer naar projecten moet gaan op het gebied van IT-infrastructuur en kunstmatige intelligentie. Volgens Microsoft is het een mooie kans, want zeggen ze, de golfregio wil minder afhankelijk worden van olie- en gasinkomsten en daarom willen ze ons en andere partijen overhalen daar te investeren. Maar ik moet wel zeggen, het is wel echt wel een risico voor de terreus, want sinds het uitbreken van die oorlog zijn in het gebied meerdere datacenters aangevallen, waaronder die van Amazon, van hun cloudbedrijf.
9: Ja, en dan een ander techbedrijf, Oracle, dat valt ook op in het negatieve. Bijna 4% lager op dit moment. Want Bloomberg had nogal een verontrustend bericht over een enorm project van ze. Ze bouwen namelijk een gigantisch datacentercomplex in New Mexico. Maar de ontwikkeling daarvan loopt nogal uit de klauwen. En dus neemt Oracle nu voorzorgsmaatregelen, melden bronnen aan Bloomberg. Ze willen namelijk de projectontwikkelaar die dat project bouwt. Die hebben ze verteld dat ze uitstel van betaling gaan aanvragen voor dit project als de bouw ervan vertraging oploopt. Dus als de deadline niet gehaald wordt, ja, dan wordt er ook niet betaald, zeggen ze. In de officiële reactie zegt Oracle dat er geen veldje in de lucht is en dat alles volgens plan verloopt. Maar de bouw van dat datacenter zorgt al vanaf de start voor alleen maar problemen, zegt deze journalist van Bloomberg.
21: Oracle, Blue Owl and everyone involved with the data center project says this is a good thing for the state. This will bring a lot of benefits to the local economy. This is important and needed. But what all this challenge and all this friction has meant is it has thrown into uncertainty whether the project can truly go online as previously planned.
9: Ja, het moet allemaal in 2028 in bedrijf zijn, dat complex. Als ze dat niet halen, wil Oracle dus ook nog niet betalen. En de projectontwikkelaar hiervan zelf ligt ook een beetje onder een vergrootglas, want dat is Blue Owl Capital, een investeerder die berucht wordt om hun enorme posities in private credit. Ik zie je knikken, Hans. Ja, dat is fors. En allerlei investeerders die daar dus in zitten in private credit, die willen daar nu dus uit. Ook zij staan lager door dit nieuws, min 3%.
20: Zo.
9: Ja, en dan gaan we naar morgen kijken. Het wordt een rustig dagje, dus je kunt vast aan het weekendgevoel wennen. Er komt nog wel een belangrijk macro-economisch cijfer aan. Het consumentenvertrouwen van Duitsland. Interessant, want de economie van onze buurman heeft het zwaar. De inflatie is er hoog. En dan zitten ze ook nog in een politieke storm. Of het de Duitse consument ook al ontmoedigt om spullen te kopen, gaan we dus horen. En als het cijfer tegenvalt, is dat ook balen voor ons. Want wij verkopen natuurlijk ook een hoop handelswaar aan Duitsland.
20: Dit was de BNR Beurs van donderdag 24 september. We hebben zo'n beetje alles besproken dat er te bespreken viel op het gebied van beleggen. We zijn van Europa naar China, naar Amerika. We hebben alleen Japan volgens mij niet behandeld. En dat deden we allemaal met niemand minder dan Hans Oudshoorn van Saxo. Dankjewel.
17: Leuk dat je weer was. Ja, zeker.
9: En jij ook bedankt. Bedankt voor het luisteren. Like, reageer, abonneer, kan allemaal. Kijk vooral ook even op ons YouTube-kanaal, want daar zijn we ook te vinden. Worden onze vrienden van video weer blij van.
20: Tot morgen.
1: BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Saxo. Beleggen doe je bij Saxo.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen...

Hoe doe je dat? Je medewerkers in beweging krijgen. Daag je ze uit of draag je ze? Werk is zoveel meer dan wat je doet. Iedereen groeit als werk en well-being bij elkaar komen. Maak kennis met Colby, the Work Wellbeing Network. Make work move you. Ga naar colby.com.

0: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Dutch Cleantech investeert in een van de snelst groeiende markten ter wereld. Water. Al meer dan 60 jaar en ruim 1000 succesvolle projecten wereldwijd. En u kunt meedoen. Vanaf 100.000 euro. Ontvang 9% rendement en zorg voor schoon water. Ga naar investeerinwater.nl.
2: De Europese autolease- en autoverhuursector zet zich schrap voor strengere regels. Moeten alle voertuigen in de toekomst uitstootvrij zijn? En in welk jaar dan? Het antwoord krijg je morgen om 3 uur in de Nationale Autoshow.
3: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis.

0: Het weer van Weer Online. Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app kun je ook luisteren naar onze podcast. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het grote plaatje. Rens de Jong.
2: Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten.
3: De grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
4: Ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato.
3: Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China.
5: De Duitse industriereus Volkswagen ontslaat nog eens 50.000 medewerkers. Bovenop de 50.000 ontslagen die al eerder werden aangekondigd. Zelfs de vakbonden, die een plekje hebben in de Raad van Commissarissen, zijn ermee akkoord. De reden? Europa's grootste autofabrikant heeft last van hoge kosten, tarieven in Amerika en concurrentie uit China. Eurometaal, dat is de Europese werkgeversorganisatie van bedrijven in de metaalsector, zegt dat er dit jaar nog veel meer banen gaan verdwijnen. Zeker 300.000, als Brussel niet, en nu citeer ik, de Chinese kolonisatie van de Europese industrie stopt. Het wordt de China Shock 2.0 genoemd. De eerste schok bracht goedkope schoenen en kleding en liet laagwaardige productiebanen in het Westen verdwijnen. De tweede schok brengt goedkope auto's en andere high-tech apparaten en bedreigt productiebanen in die high-tech sector. Maar wij, de Europeanen, maken er maar wat graag gebruik van. Het marktaandeel van Chinese auto's is in 4 jaar tijd van 3% naar 16% gegaan. Ja, goed en goedkoop. Maar je merkt het al wel, er wringt iets. Want die Chinese fabrieken die draaien dan wel op volle toeren. De gemiddelde Chinees houdt zijn portemonnee juist dicht. Die spaart liever dan die uitgeeft. Bang voor een volgende klap na de vastgoedcrisis. Onzeker over zijn pensioen, zijn baan, de toekomst. Dus waar moet al die productie dan heen? Juist naar ons. Een nieuw rapport van de Wetenschappelijke Raad voor Regeringsbeleid waarschuwt: als we niks doen, dan raken we een groot gedeelte van onze eigen industrie kwijt. Hoogste tijd dus om de vraag te stellen: China exporteert dan zijn eigen onbalans naar ons. Hoe pareren we dat zonder dat we in een handelsoorlog terechtkomen? Je luistert naar het grote plaatje, waarin we een stap terug doen om te kijken hoe de wereld in elkaar zit. En ja, dan komt het altijd wel weer op geld uit. En daarom bij mij in de studio macro-econoom Han de Jong. Dag Han.
6: Dag Rens.
5: En deze week China-econoom bij ABN AMRO, Arjan van Dijkhuizen. Arjan, welkom.
7: Dankjewel, Rens.
5: Mijn naam is Rens de Jong. Arjan, even met jou beginnen. Kunnen we eigenlijk wel spreken van de Chinese economie of niet?
7: Dat wordt inderdaad vaak gedaan, maar ik zeg wel eens voor de grap, het is eigenlijk een draak met 7 koppen. Je hebt natuurlijk enorme verschillen binnen de Chinese economie, verschillende sectoren. Je hebt een vastgoedsector die al jaren in krimp zit. Een hele sterke industriële sector, een hele zwakke consument, zoals jij al aangaf. Dus het is maar net waar je afhankelijk bent, waar je relaties hebt, die het voor jou relevant maken, welk van de 7 koppen je mee te maken hebt.
5: Ja. Han, ik schets een donker beeld, hè, van Europa. Ben je het met die analyse eens dat het helemaal niet goed gaat met ons?
6: Ja, ja. Ja is het korte antwoord.
5: En komt dat dan ook door China?
6: Nou, dat speelt natuurlijk een rol. Onze relatie met China is natuurlijk ingewikkeld. Toen China zich, laat ik zeggen, aansloot bij de mondiale markteconomie, waren we daar eigenlijk wel een voorstander van. Want dat land had een groot groeipotentieel, dus daar konden we een graantje van meepikken. En wat we ook dachten was, ja, als zo'n land rijker wordt, dan willen mensen democratie en dan worden ze meer zoals wij zijn. En ja, de wereld wordt alleen maar mooier als er meer mensen komen zoals wij.
5: Ja.
6: En ja, dat laatste is dus niet helemaal gelukt. Of sterker nog, dat is helemaal niet gelukt. En nu zit je in zekere zin met gebakken peren. Want nu hebben we intensieve economische relaties met een land als China. Terwijl duidelijk is dat zij een heel ander economisch en politiek systeem hebben, waarbij ze, ja, hun geopolitieke belangen ook nog eens met economische middelen behartigen. En dat maakt het voor ons heel erg ingewikkeld.
5: Ja. En wij hebben een gast Han, vandaag, die heel vaak in China komt.
6: Zeker.
5: Wat willen wij weten?
6: Nou, wij willen natuurlijk graag weten wat je op de grond ziet in China. Ik ben ook al heel lang niet in China geweest. Maar er was ook een periode dat ik bij ABN AMRO werkte, dat ik elk jaar 1 of 2 keer in China kwam. En daar proef je toch een beetje de lokale kleur. Wij hopen dat van onze gast Valerie Hoeks allemaal te horen.
5: Ja, onze gast deze uitzending is sinoloog en strategisch adviseur Valerie Hoeks. Ze komt al meer dan 25 jaar in China, adviseert ondernemers en techbedrijven. Dag Valerie.
3: Dag Rens.
5: Wat voor vraagstukken help jij bedrijven mee?
3: Nou, dat verandert over de tijd en we zitten met z'n allen niet stil natuurlijk. Wij helpen met name bedrijven die daar al lang gevestigd zijn en dealen met deze problematiek die we hier aan tafel gaan bespreken. De concurrentiepositie in China verandert. Wat eerder toegevoegde waarde had in China, heeft dat niet meer. Mm-hmm. Dus hun positie wordt langzaam maar zeker ondermijnd. En in toenemende mate richten we ons op eigenlijk die techbedrijven, start-ups, scale-ups die hier vastlopen en naar China kijken omdat ze niet anders kunnen.
5: Ja, die willen naar China toe.
3: Ja, die moeten naar China toe om levensvatbaar te kunnen blijven. En dan heb ik het over schalen, want dat is waar ze hier vastlopen.
5: En wat voor technologie is het dan dat je in China kunt opschalen?
3: Nou, eigenlijk is niks te gek, hè, maar we zitten heel veel in de sustainability hoek, dus green tech. En hoogwaardige high-tech.
5: Ja.
3: En dan heb je al heel vaak te maken met grote productiecapaciteit die gevraagd wordt. En dat is in China bij uitstek.
5: Dan denk ik aan batterijen, zonnepanelen, dat soort dingen. Precies. Dat kunnen wij hier helemaal niet meer bouwen. Dat is alleen maar in China, toch?
3: Klopt, ja.
5: Jij komt er al heel lang?
3: Ja.
5: Hoe lang?
3: Ja, ik was 17 toen ik voor het eerst met mijn backpackje het land betrad.
5: Ja, nou ga ik nooit naar een leeftijd vragen, maar dat is een tijdje.
3: Ik ben nu 44. Ja, precies.
5: Ja, ik denk, ja, dat is altijd tricky. Ja, maar toch, hoe heb jij het land dan zien veranderen?
3: Ja, ik ben echt, dat klinkt een beetje suf, maar ik ben heel dankbaar dat ik dit allemaal heb mogen meemaken. Want zo oud ben ik dus nog niet. Maar ik heb al wel heel veel gezien. Mm-hmm. Ik weet nog heel goed dat ik de eerste keer in China aankwam. En de geur, ik weet niet of jullie dat herkennen, als je op het vliegveld aankomt, de geur is heel specifiek. En als je dan een eerste beste alley inloopt, dan ik zag een man, die zit letterlijk op een stapel oude computers en toetsenborden. En die verkoopt die. En die zit daar met een grote lach op de grond. Weet je, en als je daar nu rondloopt en je hebt zonder, je kan eigenlijk met cash ook niks meer. Dus je hebt je telefoon nodig, staat het WeChat op. Alles loopt gesmeerd. Het is super veilig. Je fiets hoeft niet op slot. Het is echt ongelooflijk. Alles is schoon.
5: Ja. En dit is in de grote steden of ook in, laten we zeggen, de tier 3-4 steden?
3: Ja, goede vraag. Dat is een groot verschil. Dus ja. Als je door de grote steden heen loopt, Shanghai, Shenzhen, Beijing, dan lopen ze in veel opzichten ver voorop. En dat proef je ook meteen. Hè.
5: Maar waar zie je dat dan aan?
3: Nou, het is echt bizar schoon. Hè. Dus als je hier naar buiten loopt, ja, dan zie je gewoon veel troep op de grond. Dus het is echt heel erg schoon. De metro's zijn allemaal spik en span. Alles rijdt op tijd. Je hebt nooit een trein die vertraagd is. Dus de infrastructuur loopt zeer gesmeerd. Het betalingsverkeer, de digitalisering. Het is allemaal heel gemakkelijk.
5: Ja.
3: Mits je WeChat hebt, want anders kan je niet
5: kan je
3: eens deelnemen
5: meer
3: aan deze maatschappij.
5: En die steden daarbuiten, dus de kleinere steden, de minder belangrijke steden, is het daar ook zo goed of is dat een heel ander beeld?
3: Nou, dat is een groot verschil. Dus je ziet dat mensen daar ook nog een heel ander leven leiden. Wat ik soms een beetje frappant vind, dan kom je in een wat wij dan een dorp zouden noemen, maar dat heeft dan toch nog wel 2 miljoen inwoners, hè, in China. Maar daar staat dan een waanzinnig treinstation met echt hoge snelheidstreinen waar je u tegen zegt. Enorm, maar dat is nagenoeg leeg, want zoveel mensen zitten er nou ook weer niet. En je merkt dat mensen daar nog met een andere standaard leven en van veel minder geld rondkomen.
5: Ja. En wij willen deze uitzending natuurlijk kijken naar die Chinese economie. Han, je had het er al over. 2001, toetreding tot de WTO is een belangrijk punt. Maar misschien ietsje meer terug nog in de tijd. Volgens mij is die omwenteling, kunnen we daar een punt op zetten dat je zegt, daar is het begonnen, daar is het anders geworden?
3: Nou, ik denk dat, en dat is volgens mij waar jij ook naartoe wil, Deng Xiaoping heeft daar een hele belangrijke rol in gespeeld. Hè. Dus Mao Zedong overleed in 76 en 78 kwam Deng Xiaoping aan de macht. Niet officieel overigens. Hij was wel voorzitter van een militaire commissie. Dat zegt ook meteen heel veel over hoe het Chinese systeem werkt. Hij had het netwerk om een positie zichzelf toe te eigenen. En hij heeft de opening en de hervorming, dat noem je in Chinees de Gaike Kaifang. Die fase is heel tekenend geweest voor de Chinese economie en de omwenteling. Want opeens mochten buitenlandse bedrijven naar binnen. Het vissersdorpje Shenzhen, dat heb ik echt nog gezien. Mm-hmm. Dat was echt een klein dorpje, is nu een wereldstad. En zijn aanpak was redelijk uniek, want hij zei, we gaan overal van alles proberen. En wat er faalt, faalt er. En wat er lukt, gaan we kopiëren naar andere regio's. En dat noemde hij, dat is echt zijn gevleugelde uitspraak, crossing the river by touching the stones. We gaan het gewoon proberen, trial and error, en we kijken wel hoe we naar de overkant komen. En dat is wat hij deed, en dat is een daadwerkelijke omwenteling.
6: Ja, wanneer is ook weer dat iconische bezoek van Nixon geweest? Weet je dat nog?
3: Nee, weet ik niet.
5: Panda-diplomatie was dat toch?
6: Het tafeltennis.
5: Of het tafeltennis.
7: Dat was begin jaren 70, 72 of zo.
6: Oké. Ja. Nou, dat was te vroeg nog.
5: Ja. Ja, maar goed, het opende zich. Had dat meteen, bijvoorbeeld, dat is de jaren 70. Deng Xiaoping is overleden in 1997, volgens mij.
3: Ja.
5: Wij hebben de WTO-toetreding in 2001. Han had het er al over. Ja. Waarom was dat belangrijk?
7: Ja, dat was inderdaad volgend op jarenlang onderhandelen en een jarenlange periode van geleidelijke liberalisatie in China. Wegbewegen van het oude, zeg maar, Sovjet-style model. Dus China maakte zich langzaam wat klaar voor meer liberalisatie en wat meer inbouwen van marktelementen. Mm-hmm. Voor China was toetreding tot de WTO een soort toegangspoort tot de mondiale markten. Daarmee werd China langzamerhand met een exportgeleid model, ondersteund ook door zware investeringen, de fabriek van de wereld.
5: Ja. En dat hebben we allemaal omarmd, want we dachten, wat Han al zei, dan worden ze een beetje meer als ons.
7: Ja, dat heeft in ieder geval dat ook. Daar geef ik al helemaal gelijk in. Voor de consument was het natuurlijk ook prima. Het heeft heel veel bijgedragen aan de welvaart in ons land, omdat spullen goedkoper werden. Maar als keerzijde ontstond op een gegeven moment natuurlijk de China-schok 1.0. In Amerika leidde het tot miljoenen aan baanverlies in de industrie over time. En dat zagen we terug met de opkomst van Trump natuurlijk.
5: Later. Kun je daar een rechtstreekse connectie leggen?
6: Nou, ik heb die cijfers ook eventjes opgezocht natuurlijk ter voorbereiding. En dat is wel ook wel een cijfer dat ik wel wist eigenlijk. De Amerikanen die hebben in een paar jaar tijd na de toetreding van China tot de WTO, is het aantal industriebanen gedaald van 17 miljoen naar 11 miljoen. Mm-hmm. Dus die zijn in een paar jaar tijd 35% van hun industriële werkgelegenheid kwijtgeraakt. En dan krijg je in 2012 schrijft Peter Navarro, die schrijft samen met iemand anders het boek Death by China. En dat inspireert Trump eigenlijk. En die komt dan in de jaren daarna, begint hij zijn campagne, et cetera. En Navarro was een adviseur uiteindelijk van Trump, ook in de eerste regeerperiode van Trump, ook in een officiële positie. Nu is hij achter de schermen, denk ik. Dat heeft natuurlijk enorm bijgedragen aan de opkomst van iemand als Trump.
5: Even over China Shock 2.0. We zien nu, is net het nieuws, AfD groot worden in Sachsen-Anhalt. Bijna een absolute meerderheid, terwijl we Volkswagen horen dat ze 100.000 mensen gaan ontslaan. De link tussen de twee voorbeelden ontgaat mij niet. Hoe kijk jij daarnaar, Arjan?
7: Denk ik dat nog even terugkomt op wat we net zeiden over Trump, dat ook China in 2015 een Made in China 2025-strategie heeft gelanceerd. Dus we willen wereldleider worden in de belangrijke technologieën. Want wie tech beheerst, daar hebben we samen wel eens wat over geschreven, beheerst de wereld, of is geopolitiek natuurlijk de machtigste. En dat heeft ook meegespeeld destijds. En dat zie je nu langzamerhand wel gebeuren. Want Europa was nog redelijk gevrijwaard van die eerste China-schok. Mm-hmm. Consument profiteerde, we waren niet zo kritisch. Maar wat we nu natuurlijk zien is dat China enorm omhoog is bewogen op de internationale waardeketens. Sterker nog, het exportpakket van China is steeds meer op dat van ons in Europa gaan lijken, Duitsland. Daarmee concurreert China veel sterker op derde markten en zelfs op de thuismarkt. Elektrische auto's. We hadden een overschot, handelsoverschot in auto's een paar jaar geleden, vijf geleden.
5: In Europa, wij exporteerden meer naar China dan andersom.
7: Ja,
5: zeg maar.
7: Ja. Meer auto's dan andersom.
5: Ja.
7: Dat is volledig omgeslagen in 5 jaar tijd. We hebben er in onze Outlook een paar jaar geleden al wat over geschreven. Ja, dat verklaart ook waarom in Duitsland, traditioneel een land wat profiteerde van export naar China. Dat men nooit zo klaagde, maar nu is dat besef neergedaald.
5: Ja.
7: He, van, ja, die aanbodkant waar we geraakt worden is eigenlijk veel belangrijker geworden dan die vraagkant. Dus de Duitse auto-industrie is om en meneer Merz is om.
5: Ja, Han, ik zeg net, China heeft misschien wel Trump op een bepaalde manier aan de macht gebracht. Gaan wij dat dan ook in Europa, denk jij, zien?
6: Nou ja, weet je, ik zeg altijd, Trump heeft dat allemaal goed gezien en vrij vroeg. En ik krijg de indruk dat Europa nu ook eindelijk eens wakker wordt, 10 jaar na dato. Want mevrouw van der Leyen die praat nu over maatregelen om Chinese concurrentie buiten de deur te houden. Wij hebben net dat rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid gekregen. Wat je dus ook ziet, hè, is dat de Amerikanen zijn erin geslaagd om hun handelstekort met China heel sterk te reduceren. Naar mijn idee komen die Chinese producten nog steeds Amerika in, maar via een omweg. Maar goed, maar als je gewoon naar de bilaterale handelscijfers kijkt, dan lijkt het erop dat dat een vrij effectief beleid is geweest. Maar het gevolg is ook al geweest dat Europa een groeiend handelstekort heeft. Nu is het handelstekort, het bilaterale handelstekort, dat Europa, dat de EU heeft met China, is nu groter dan wat de Verenigde Staten heeft. We realiseren ons nu eigenlijk opeens dat toch wel een ernstig probleem is.
5: Ja. Valerie, jij helpt bedrijven om naar China toe te gaan. Als jij dit zo hoort, China komt Europa in, dat betekent een China shock. Hoe kijk jij daarnaar?
3: Ja, dit ondervinden wij niet alleen in de automotive, maar in een veel bredere, in veel meer sectoren. Hè. Dus dat is bijna te groot om te bevechten. Dus we zien gewoon dat hele mooie Nederlandse bedrijven die wij bijstaan, die al decennia succesvol zijn in China. Dat ging vroeger, en dan heb ik het over de jaren 2010 tot 2018, ging dat eigenlijk super gesmeerd. Mm. En daar hadden wij echt wat te bieden. En de grootste bedrijven met de meest geavanceerde technologie, die hebben het heel zwaar in China.
5: En dat is omdat de Chinezen gewoon technologisch ook zo vooraanstaand zijn.
3: Zeker.
5: Waar Arjan zegt, ze hebben besloten, wij gaan omhoog in die waardeketen. Wij gaan technologisch ook vooruit proberen te lopen. En je zegt, dat zien we dus vanaf 2018 echt een enorme vlucht.
3: Ja, daar zien we echt een verandering in. En we hebben in die zin eigenlijk toch wel heel erg het kaas van ons brood laten eten. Ik denk dat we zowel op economisch vlak als politiek vlak structureel te weinig investeren in de kennis in China. Dus we onderhandelen continu met een partij die we minder goed kennen dan dat zij ons kennen. Mm-hmm. En dat is iets, ja, dat roep ik al zo lang. En ik ben
5: maar waar blijkt het dan uit dat we ze dan niet goed genoeg kennen?
3: Nou, bijvoorbeeld dat wat je dus ziet binnen Europa, en dat is natuurlijk waar China een beetje smalend naar kijkt. Wij zijn natuurlijk niet één geheel. En we hebben allemaal, iedere lidstaat heeft zijn eigen belang. Dus we ondermijnen continu onze eigen positie door een bilaterale deal te sluiten met China. We hebben het de hele tijd over bilaterale handelstekorten. Ja, je moet toch echt Europa daarin als geheel nemen. En dat is iets wat
5: ik denk toch aan, volgens mij mag je helemaal niet een bilaterale deal met China sluiten, economisch gezien.
6: Maar
5: toch?
6: Je ziet natuurlijk wel dat er allerlei handelsmissies zijn van individuele landen.
5: Okay, ja.
6: Misschien mag ik nog één ding toevoegen. Hè. Kijk, China, dat zei Arjan eerder al, die hebben op een gegeven moment hun groeimodel bestond uit exporteren, infrastructuur bouwen en woningen bouwen. En het was hartstikke succesvol. En op een gegeven moment hebben ze besloten, ja, dat exporteren, dat we moeten meer afhankelijk worden van binnenlandse vraag.
5: Ja.
6: Maar door de voortgaande vastgoedcrisis is dat heel moeilijk. En ja, wat ik in de cijfers zie, ik weet niet of Arjan dat ook zo ziet, maar in plaats van minder afhankelijk te worden van export voor de economische groei, lijkt China eerder juist meer afhankelijk te worden. En als je naar de automobielindustrie kijkt, het is werkelijk niet te geloven. 5 jaar geleden exporteerde China ongeveer 1 miljoen auto's, zelfs nog iets minder. Nu is het op jaarbasis meer dan 9 miljoen.
5: Hmm.
3: Ja.
6: En dat elke maand stijgt dat verder. Het is ongelooflijk.
5: Maar Arjan, want die economie is dus veranderd. Want de Chinezen hebben eerst geprobeerd om die binnenlandse vragen aan te jagen door heel veel te bouwen en heel veel hoogsnelheidslijnen aan te leggen. Nou, volgens mij is dat allemaal gelukt. Ja. Alleen, dat vastgoed, dat is natuurlijk wel totaal geïmplodeerd. heb ik het gevoel.
7: Ja, het bijzondere is dat China eigenlijk zelf de lucifer heeft aangereikt. Waarmee dat begon, dat vuur in de vastgoedsector. Want ze hadden het zogenaamde drie rode lijnen beleid. Ze zeiden eigenlijk van, misschien moeten we nog even terug naar de kredietcrisis. Mm-hmm. Toen we nog met z'n allen samenwerkten om grote problemen te voorkomen.
5: Ja.
7: Het is wel een dingetje nu tegenwoordig. Ja. Wat er toen gebeurde was, China was een van de weinige landen waar de jaargroei gewoon intact bleef. Dus geen krimp van het bbp. Dat kwam onder andere doordat ze een enorm kredietkanon uitrolden. Dat was zo gigantisch dat alles overeind bleef. En daarmee redde China een beetje de wereld, kun je zeggen. Anders was de ellende nog groter geweest wereldwijd. Maar dat was ook het begin van de vastgoedbubbel, de vastgoedzeepbel. En die ging maar door, en die ging maar door, en die ging maar door. Nou, de Chinezen zelf dachten op een gegeven moment, en dat vond ik op zich niet onverstandig, dit kan zo niet doorgaan, we moeten er wat aan doen. Drie rode lijnen beleid, we willen minder schuld opbouwen in de vastgoedsector. Alleen dat deden ze weer op een niet heel handige wijze. Dus op een gegeven moment kreeg je problemen bij Evergrande. Een van de grootste vastgoedbedrijven. Dat leidde het begin van de vastgoedcrisis in.
5: Helaas, onze tijd op de radio zit er alweer op. De rest van het grote plaatje is te beluisteren als podcast via de BNR-app of andere podcast-apps. Nu, veel dank aan Valerie Hoeks, sinologe, strategisch adviseur, en Arjen van Dijkhuizen, China-econoom bij ABN AMRO. Ook namens Han, mijn naam is Rens de Jong. Dit was het grote plaatje over de Chinese economie. Tot zo in de podcast of tot volgende week.
1: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de CryptoCast.

BNR.nl. Met het allerlaatste nieuws, unieke verhalen en scherpe columns. Lees het op BNR.nl en blijf scherp. Yeah.

0: Unbelievable.
1: Unique.
0: Incredible.
2: Wat een superlatieve, maar wat zeggen die tech bros nou, Ben?
3: Yo, het is een AI-race. Nee, het is een AI-oorlog.
2: Is alles nu voor jou AI? Wat moeten we dan nog zelf doen?
3: Nou, praten over tech.
2: In de grote tech-show. Elke woensdag in gesprek met een leider in innovatie.
3: En elke donderdag analyseren Joe en ik de week in tech. Met of zonder AI.
4: De grote tech-show wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Van strategie tot uitvoer. Jouw cybersecurity in vertrouwde handen.
5: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 12:30.
6: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een demonstratie in het Gelderse Kersteren zijn 7 mensen aangehouden. 3 omdat ze zich verzetten tegen de politie en de rest vanwege vuurwerk. Er werd geprotesteerd tegen de komst van een AZC in het dorp. Vorige week werd bij Opheusden in dezelfde gemeente ook gedemonstreerd. Toen werden 14 mensen opgepakt. In het Brabantse Hultum, vlakbij Tilburg, kreeg een man vanavond last van klachten toen hij vaten had gevonden in een oud drugslab, meldt Omroep Brabant. Het ging mis toen er een vat omviel en er een onbekende damp vrij kwam. Het drugslab werd 3 jaar geleden al weggehaald. Het is niet bekend of de vaten nog daarvan waren. Honderden mensen fietsten vanavond in Delft mee in een protest tegen onveiligheid op straat. De aanleiding is een reeks mishandelingen en aanrandingen in een recreatiegebied vlakbij Delft. De optocht werd georganiseerd door een groep studenten. Ze vonden de opkomst verrassend groot en jong en oud fietsten mee. En in Canada is afgelopen weekend een aanslag op een synagoge voorkomen, zei de politie vandaag. Een oud militair bestormde het gebouw met meerdere wapens, veel munitie en een brandbare stof. Hij schoot op agenten en riep dat ze dood zouden gaan voor de Joden. De man werd neergeschoten en overleed maandag in het ziekenhuis. Het weer van Weer Online? Vannacht wordt het koud. Op sommige plaatsen daalt de temperatuur naar 4 graden met lokaal kans op mist. Morgen wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
7: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
5: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De CryptoCast. Daniel Mol.
8: Welkom in de CryptoCast. We gaan hebben over Polen. Want dat land is $230 miljoen aan USDT, aan Tether, kwijtgeraakt in Venezuela. Dat is nogal een verhaal. En we hebben het over de Clarity Act. Dat is waarschijnlijk de laatste keer, want de wet strandde vorige week in het Amerikaanse Senaat. Maar toezichthouders laten het dan weer niet bij zitten. Dit is CryptoCast 448 en ik heb een co-host, Jacob Boersma.
9: Hallo.
8: Goed dat je er bent. Jij bent onafhankelijk payments expert. En wij gaan misschien wel het raarste nieuws van de week met elkaar doornemen. En dat heeft zich afgespeeld in rond Polen, in Venezuela. Want daar is naar buiten gekomen dat Polen $230 miljoen heeft verloren aan een mislukte oliedeal met Venezuela. Eind 2023 wilde het Poolse staatsbedrijf Orlen profiteren van tijdelijk versoepelde Amerikaanse sancties om goedkope olie uit Venezuela te halen. Nou, en dat is dan een verhaal met allerlei vooruitbetalingen in Tether, USB-sticks die over tafel worden geschoven. Het is een soort hele slechte thrillerfilm.
9: Je zou het zo kunnen verfilmen, inderdaad.
8: Precies, een staatsbedrijf is dus heel veel geld kwijtgeraakt met crypto. Ja. In Venezuela. Ja,
9: het is uiteindelijk het bedrag wat ze in totaal zijn kwijtgeraakt wordt op nog veel hoger geschat. Alleen die $230 miljoen is alleen al wat ze kwijt zijn doordat ze met tethers allemaal dit gingen betalen.
8: Ja.
9: Want het begint eigenlijk allemaal met dat onder de Biden-administratie hebben ze tijdelijk aangekondigd dat de sancties op Venezuela worden verlicht. In de hoop dat het democratische proces daar een beetje kan versoepelen. Nou, dat is allemaal uiteindelijk niet echt gelukt.
8: Nee.
9: Maar er zijn dus allerlei partijen die daar dan opspringen. Zo van, dan kunnen we nu olie uit Venezuela halen. Want die Venezolaanse olie is wel super goedkoop.
8: Ja.
9: En de Polen die hebben sowieso, die willen van de Russische olie af. Want een jaar daarvoor is natuurlijk de inval in Oekraïne geweest. Ja. Dus die denken, goede deal. En er is iemand, een meneer Awar, die zegt van, die is net de baas geworden van de trading arm van het Poolse staatsoliebedrijf.
8: En die denkt, ik heb een innovatief idee, jongens.
9: Ja, die denkt, ik ga eens eventjes die Venezolaanse olie halen. En die neemt een trader in de arm met Hongkong. Een meneer C, die verder nog relatief onbekend is. Hij is nu wel bekend, maar niet om de goede redenen. En die stuurt hij op pad om 60 miljoen vaten olie te gaan kopen. Ja. Voor een bedrag van tegen de 600 miljoen dollar.
8: Ja, zoals iedereen dat wel eens doet, hè? Dat je even een 6 miljoen vaatje olie gaat halen. Maar waarom kiezen ze dan voor Tether als betaalmiddel? Want wat is daar de reden voor?
9: Dat is omdat Venezuela natuurlijk enorm onder allerlei sancties heeft gezeten. Ja. Nog steeds wel zit. Maar dus alle grote banken en creditcardmaatschappijen, die hebben allemaal hun handen ervan afgetrokken. Dus om toch te kunnen verkopen, hebben ze al een hele tijd gebruiken ze crypto. En dan is Tether toch een van de handigste stablecoins. Meest verhandelde stablecoin natuurlijk ter wereld. Ja. En daarmee kun je dus al die sancties omzeilen. Dus ondanks dat er dan voor 6 maanden een opheffing van die sancties wordt beloofd, zeggen alle contactpersonen in Venezuela, nou weet je, het makkelijkste is toch wel om het allemaal met Tether te doen.
8: Ja, nou oké, prima. Tot zover is het allemaal nog best wel begrijpelijk. Maar wij hebben allebei de reconstructie van de Financial Times gelezen. Ja, dat leest echt als een soort jongensboek of zo. Bleek bijvoorbeeld dat er torenhoge commissiekosten werden gerekend voor het aankopen van die olie.
9: Precies, het begint eigenlijk meteen al mis te gaan bij het überhaupt verkrijgen van zoveel Tether. Want dat is natuurlijk ook niet iets wat je eventjes makkelijk op een exchange gaat halen als je zoveel miljoenen aan USDT wil krijgen. Dus ze gaan met bedrijven in Dubai gaan ze allemaal in de weer. En gaan ze bij 3 verschillende bedrijven gaan ze die tethers halen. Daar worden enorme commissies op gerekend. Je denkt, als je heel veel koopt in 1 keer, dan zal die commissie wel lager zijn. Maar deze mensen hebben er blijkbaar niet zo heel veel verstand van. Of ze laten zich gewoon iets te makkelijk in de luren leggen.
8: Ja.
9: Dus meteen al bij de eerste paar transacties verdwijnt er ergens gewoon $50 miljoen.
8: Ja, zou je zeggen, joh, de jongens, dit is foute boel, we kappen ermee? Maar nee,
9: ze gaan toch door. Want die man uit Hongkong, die heeft blijkbaar het idee van, weet je wat, ik win dat allemaal wel weer terug. Het is bijna een soort alsof hij het als een soort casino-spelletje ziet.
8: Ja.
9: Uiteindelijk hebben ze dan wel die tethers te pakken. Nou, dan gaan ze dus met tussenpersonen in Venezuela aan de gang. Maar dat blijken ook allemaal hele onbetrouwbare figuren die allemaal niet terugbellen.
8: Dus ja, uiteindelijk... maar, en dan lees je dus in de Financial Times verhalen dat ze die tether niet via de blockchain overmaken. Zoals wij dat doen. Je dat voor een fractie van een cent kan je dat doen. Binnen enkele seconden heb je dan stablecoins aan de andere kant van de wereld. Ja, of in dit geval aan de andere kant van de tafel.
9: Letterlijk het idee waarom je tether zou gebruiken.
8: Exact. En wat dat Poolse staatsbedrijf dan doet via de mensen die ze daarvoor in hebben gehuurd, is ze overhandigen USB-sticks.
9: Ja.
8: Met, ik neem aan, hardware wallets dat ze dan bedoelen. Maar
9: ze gaan inderdaad zelf daar naartoe. Ja. Naar Caracas. En in hele dure restaurants en hotels. Ik denk dat dat ook wel een beetje meespeelt. Dan kunnen we daar even lekker ook feesten. Wordt het inderdaad op USB-sticks worden gewoon de private keys overhandigd.
8: Ja.
9: Onder het motto van, kijk, dat is ook een manier, I guess, om geld te
8: geven. Ja, je wist wel je sporen op de blockchain uit. Dat is één voordeel. Maar aan de andere kant, volgens mij zitten dan verhalen in die Financial Times-reconstructie dat die mensen die USB-sticks in ontvangst nemen en gewoon met de noordenzon vertrokken zijn.
9: Precies, dat is natuurlijk het risico. Kijk, het is niet voor het eerst dat iemand bedenkt, ik kan gewoon private keys overdragen. Dat werd de tijd van Silk Road bijvoorbeeld, werd het ook al gedaan door drugshandelaren. Toen waren er natuurlijk nog veel minder Bitcoin-transacties. Ja. Dus dan is iedere grote transactie valt op de blockchain.
8: Precies.
9: En toen hadden mensen ook al bedacht, weet je wat, als we gewoon die keys doorgeven, dan is er geen transactie, maar wel de waarde is overgedragen. Alleen dan moet je tegenpartij enorm vertrouwen.
8: Ja.
9: Want als die een kopie heeft van die private keys, dan kan die voordat jij ze hebt gebruikt, kan die al gewoon met dat geld weer naar een andere wallet.
8: Precies, het is een totaal idioot plan.
9: Ja. Maar dat is dus door dit hele verhaal heen gebeurt dit de hele tijd. En dan krijgen ze dus manifesten te zien waarin staat van het staat in de planning om jullie tankers te gaan laden, want ze hebben ook al 3 gigantische supertankers.
8: Er liggen
9: gechartered.
8: 3 olietankers van het Poolse staatsoliebedrijf liggen voor de kust van Venezuela.
9: Waren ze maar van het Poolse staatsoliebedrijf, maar ze zijn gewoon gechartered. Omdat het allemaal zo lang duurt, zijn ze ook al enorme kosten aan het betalen. Daarom zijn de werkelijke verliezen voor Polen zijn nog veel hoger. Want er liggen daar gewoon lege olietankers gewoon geld te verbranden. Ja. Maar die worden dus ook helemaal niet geladen. Uiteindelijk wordt er 1 schip half vol geladen met een goedkopere soort olie die ze dan wel voor 11 miljoen hebben weten te kopen.
0: Ja.
9: En dat is dan ook het argument voor deze mensen uit Hongkong. Die zeiden, ja, maar kijk, we hebben wel iets. Dus als jullie ons nou langer de tijd hadden gegeven, dan hadden we de rest van die olie ook wel gekregen. Heel onwaarschijnlijk. Maar uiteindelijk stort het dus allemaal in elkaar op het moment dat Polen een nieuwe regering krijgt. Want begin 2024 zijn daarna de verkiezingen. Gaan de nogal corrupte rechtsconservatieven die verliezen de macht. En de partij van Donald Tusk die krijgt de macht. En die begint meteen met schoon schip te maken. Dus er komt een nieuw bestuur bij dat staatsoliebedrijf. Die gaan eens in de boeken kijken en die denken, wat is hier aan de hand? Waarom zijn hier honderden miljoenen naar een of andere gek gestuurd die beloofd heeft dat hij met olie komt die hier helemaal niet is?
0: Ja.
9: Dan wordt echt alles eruit getrokken. En nu lopen er dus diverse rechtszaken om nog te proberen wat van dat geld terug te krijgen.
0: Een groot drama in Polen. Een groot de jongensboek voor ons om maar eens te lezen. Het is echt een soort kuifje aflevering. Kuifje stripboek. Eigenlijk heeft crypto hier niet super veel mee te maken. Er is crypto gebruikt, maar er is niet zoveel mis met crypto. Het is eerder wat mis met het Poolse staatsoliebedrijf.
9: Corruptie bij grote oliedeals is inderdaad op zich niks nieuws. Het deed mij heel erg denken aan de verhalen die ook in het boek Red Notice staan van Bill Browder. Trouwens ook een aanrader. Dat gaat over de eindtijd van het Russische van Rusland in de tijd van Yeltsin, waarbij er ook allerlei mensen heel veel olie proberen, obligaties en dat soort dingen proberen mee te sleuren. En heel veel corruptie daar ook in zit. Wat het interessante hieraan is omdat er dus wel Tether wordt gebruikt, dat je dus een aantal dingen wel kunt terugvinden op de blockchain. Dus dat eigenlijk er veel meer transparantie hierin is dan je in eerdere corruptiezaken zou hebben gehad. Dus waarschijnlijk gaan er wel wat meer mensen nu echt hier de consequenties van ondervinden. Want je kunt het niet zo makkelijk meer onder het tapijt schuiven.
0: Het is een enorme flater.
9: Aan de andere kant is het natuurlijk ook wel zo dat het dus inderdaad laat zien dat dingen als stablecoins wel een manier zijn om allerlei sancties te kunnen ontwijken.
0: Ja, dat wisten we. Dat wisten we natuurlijk al,
9: maar je ziet nu dat het dus dat zelfs staatsbedrijven hier er niet vies van zijn om dit op grote schaal in te zetten.
0: Ja, precies. Ja. En Boris Yeltsin is natuurlijk de eerste president van het Russische Federatie en niet van de Sovjet-Unie.
9: Ja.
0: Stop de tijd. Goed, wij gaan eens even naar Tim Stolten, want wij gaan naar de markt kijken. Tim Stolten is portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Dag Tim.
1: Hallo Daniel.
0: Ja, de stemming is op haar best, lijkt me, bij jou. En ook bij mij, moet ik zeggen. Want Bitcoin begon deze week goed. Steeg met ruim 11% naar bijna $86.000. Daarmee kreeg dat positieve sentiment, wat toch al een beetje in de lucht hing de afgelopen tijd, eindelijk een vervolg. Is dit nou een hele belangrijke stap naar boven, Tim?
1: Het is best wel een euforische week. Je ziet dat we weer boven de 85k staan. De laatste keer dat we daar stonden was in januari. Ik zie dit wel als een positieve ontwikkeling, niets meer dan dat. Ik zag wel wat koppen die zeiden allemaal dat het allemaal was omdat er heel veel shortposities zijn gesloten, gedwongen gesloten, dus echt een short squeeze. Maar eigenlijk zie ik dat niet zo. Ik zie geen grote verschuiving in positie van hefboomhandelaren. Er werd niet significant meer posities geliquideerd dan normaal gesproken. Dus ik zie dit echt wel als een spotgedreven beweging, wat eigenlijk veel duurzamer is voor de markt.
0: Ja, organische groei, dat is dan goed nieuws. We hebben het vaak ook in deze rubriek gehad over het einde van de bear market. Nou, we kunnen wel zeggen dat we daar in hebben gezeten het afgelopen jaar. Nu kijken we dan bijvoorbeeld naar het 50-weekse gemiddelde waar Bitcoin op handelt. Daar zitten we nu boven. Is dat een belangrijk signaal wat jou betreft, Tim?
1: Ja, dat 50-weekse gemiddelde, dat is een indicator waar heel veel mensen graag naar kijken. De laatste keer dat we daarboven stonden was november vorig jaar. Gingen we eigenlijk de bear market in. Men is daar erg fan van. De prijs lijkt er regelmatig ook op te stuiteren. Je ziet in 2024 en 2025 gebeurde dat drie keer vrijwel perfect. Dus dan zag je dat gedurende de bull market je eigenlijk dat als ondergrens kon gebruiken. Alleen we zakten er, zoals ik al zei, in november genadeloos hard doorheen. Dus je moet echt oppassen met handelen op dat soort signalen. Er is een redenering die wel klopt. Je kunt niet in een boelmarkt zitten zonder boven het 50-weeks gemiddelde te staan. Maar je kunt prima boven dat gemiddelde staan zonder dat er een boelmarkt komt. Dus je moet hier echt mee oppassen. En mij ga je ook echt pas actief horen praten over een bullmarkt als ze weer boven de $100,000 staan.
0: Precies, maar we zitten wel misschien eventueel in een transitie, zeg ik heel voorzichtig.
1: Ja, mensen zijn altijd heel snel met het plakken van een label van bullmarkt. Maar heel vaak zie je dat je tussen dat je een bull- en een bearmarkt hebt, vaak een beetje een gemixte markt hebt. Dan weer omhoog, dan weer omlaag. En zo zie je dat je prima omhoog kan gaan zonder dat het echt gepaard gaat met euforische bewegingen die ja, kenmerkend zijn voor een bullmarkt.
0: Ja, toch als we wat uitzoomen en kijken naar de macro-economische situatie, dan zie je toch wel dat er best wat onrust is. Amerikaanse rentes met name de lange rentes lopen erg op, wat zorgt voor onrust op de markt. In het Midden-Oosten lijkt vrede nog ver weg. De olieprijs stijgt. Dat lijkt toch allemaal weinig effect te hebben. Bitcoin lijkt zich daar weinig van aan te trekken.
1: Ja, ik was vorige week eerlijk gezegd een beetje nerveus voor die rentestijging van de Federal Reserve. Maar al met al leek de market wel gewoon ja, ingeprijsd te hebben. De marktrentes bleven redelijk gelijk. En afgezien van de gebruikelijke volatiliteit rondom het besluit en de persconferentie was er ontzettend weinig aan de hand. Ja, ook de dotplots zijn uitgekomen en dat 16 van de 18 leden de rente nog verder omhoog zien gaan. Ja, dat zou in principe wel negatief moeten zijn. Maar toch loopt crypto op. We zien dat aandelen ook gewoon oplopen. Dus crypto heeft een beetje best of both worlds. Het loopt mee met aandelen, maar tegelijkertijd is het ook weer niet heel erg gevoelig voor alle onrust rondom ook het Midden-Oosten. Want je ziet dat daar ja, de olieprijs dus wel hoog staat. Maar dat crypto daar zich eigenlijk ook weinig van aantrekt.
0: Ja, en dan de altcoins die ook eigenlijk als brede linie, zou ik maar willen zeggen, meedoen. Allerlei stijgers, Solana, Zcash, Hyperliquid doen het allemaal heel erg goed. Dogecoin zelf, de hondenmunt, ooit gestemd door Elon Musk. Dat zegt toch wel dat dit een breed gedragen rally is so far.
1: Absoluut, het is niet alleen Bitcoin. Dus mensen zijn echt niet alleen op zoek naar iets wat hun vermogen zou beschermen tegen de ontwaarding van de dollar. Maar mensen zijn ook echt wel op zoek naar iets meer risico. Dus het altcoin domein loopt ook prima mee. Je hebt net al een paar voorbeelden genoemd. Eigenlijk in alle hoeken zien we de crypto sector wel gewoon weer aantrekken en zien we daar ook de aandacht weer op terugkomen. Dus misschien dat we in het vervolg wat minder hoeven te kijken naar renteverlagingen en dat we een nieuw narratief tegemoet gaan waarin eigenlijk alles in een nieuw daglicht wordt gesteld.
0: Ja, toch weer een beetje positief sentiment rondom crypto. Dankjewel, Tim Stolte, portfolio manager bij Amdax en analist van Een Nieuwe Koers. Ja, Jacob, dan hebben wij nog ook even wat negatief crypto nieuws te bespreken. Want de Amerikaanse Clarity Act, ja, dat is een soort goede tijden, slechte tijden. Ja. Inmiddels ook in dit radioprogramma en podcast. Die Amerikaanse Clarity Act die heeft het niet gehaald. Afgelopen week werd er in de Senaat gestemd of er moest worden doorgesproken over de wet. Nou, dat eindigde in 49 stemmen voor en 50 tegen. En er waren meer dan 60 stemmen voor nodig om dit te laten doorgaan. Dus ja, dat is de Clarity Act officieel overleden. Wat houdt die Clarity Act? Ja, je hebt al enige reservering. Wat houdt die Clarity Act precies in, Jacob?
9: Nou, ik had het even opgezocht, want we hebben het hier meer dan een jaar geleden voor het eerst over gehad. Ja. Toen werd het geïntroduceerd als onderdeel van de Donald Trump's Crypto Week in juli 2025. Dus toen hebben we ook de Genius Act voor het eerst gezien. Die heeft het wel gehaald voor stablecoins. Ja. De Clarity Act heet eigenlijk de Digital Asset Market Clarity Act. Een beetje het Amerikaanse equivalent van onze MiCAR. En de bedoeling daarvan was om duidelijkheid te geven in wanneer is iets nou een commodity en wanneer is iets nou een security.
0: Toezichthouder
9: gaat daar over de SEC of de CFTC. Want dat is nu wordt dat heel vaak via de rechter is dat uitgevochten. En er is allemaal onduidelijkheid over grote crypto platformen. Die worden daar voortdurend heel zenuwachtig van.
0: Ja.
9: En dus daar duidelijkheid in geven. Daar was iedereen het eigenlijk over eens dat moest gebeuren. Maar de details, daar zijn ze op gestaan.
0: Ze zijn gestruikeld over Donald Trump, volgens mij. Hè? Als
9: onder andere, ja. Dus dit was dus niet een stemming over of je deze wet definitief moest gaan aannemen of niet. Het was eigenlijk een procedurele stemming, een cloture. Ik dacht eerst, hebben ze daar een spelfout gemaakt, maar dat is een officiële juridische term. En daar moesten 60 stemmen voor om dit weer een stap verder te gaan brengen. Maar alle democraten hebben tegengestemd. Ook nog zelfs een aantal republikeinen hebben tegengestemd. Om verschillende redenen. En de democraten die zitten er inderdaad heel erg op. Want die willen graag regels in deze wet die belangrijke, invloedrijke personen bepaalde restricties opleggen in het zich verrijken met crypto. En dat is heel begrijpelijk. Europa kent ook dit soort regels voor politically exposed persons. Ja. En het is natuurlijk ook, ja, gaat eigenlijk over Donald Trump en zijn familie.
8: Belangrijke, hoge overheidsfunctionarissen. Precies. Over wie zou het dan gaan?
9: Nou ja, er zijn gewoon berekeningen die je kunt maken over hoeveel de familie Trump heeft verdiend aan al hun meme coins en dergelijke. Ja, en als
8: president zelf 1,5 miljard vorig jaar.
9: Dat is natuurlijk als je zelf gewoon allerlei executive orders kunt doen en speeches kunt geven, dan kun je heel makkelijk deze prijzen beïnvloeden. Ja. Daar wilden de Democraten paal en perk aan stellen. En ja, dat willen de Republikeinen natuurlijk liever niet. Dus daar zit een probleem. Maar aan de andere kant zijn er ook een aantal Republikeinen die belobbyd zijn door banken. Want die willen heel graag dat er een beperking komt op rente die op stablecoins kan worden gegeven. Want je hebt natuurlijk allemaal van dat soort staking rentes die worden gegeven door die crypto-platformen. Die banken zijn bang dat dat ervoor zorgt dat niemand meer hun spaargeld bij hen neerzet, maar dat iedereen het in crypto gaat stoppen. Dus die willen dat liever niet. Dus die hebben daar ook weer aan de andere kant bezwaren.
8: Nou, oké, einde oefening Clarity Act, maar toch misschien niet helemaal, want de toezichthouders, de SEC, de beurswaakhonden en de CFTC, dat is zeg maar de goederen toezichthouder, die gaan nu zelf regels maken. Ja. En dat is pro-innovatie, zullen we maar zeggen.
9: Sowieso is er nog steeds, deze wet is niet helemaal van tafel. Hij kan later weer opnieuw ter stemming worden gebracht. Maar dat gaat echt niet gebeuren voor de midterms. Want dan moet je echt wel overeenstemming krijgen tussen beide kanten van de Senaat. Nou, die zitten allemaal elkaar te bevechten nu om de midtermverkiezingen. Ja. Dus dat gaat nog wel even duren. Maar in afwachting van echte wetgeving zijn inderdaad de SEC en de CFTC nu zelf regels aan het opstellen. Dat is op zich positief, want dan heeft er in ieder geval wel duidelijkheid op korte termijn over wat ze aan definities gaan hanteren. Maar het is voor de langere termijn niet handig, want dit zijn regels die niet de kracht van een wet hebben. Dus die ook door een volgende SEC-voorzitter of een volgende CFTC-bestuur weer kunnen worden teruggedraaid.
8: Die instituten zijn best politiek geladen, dus het is als er een democratische president komt te zitten, dan gaat de voorzitter waarschijnlijk ook wisselen en dan
9: En dan kunnen die regels weer strenger of anders worden. Dus je wil eigenlijk liever dat het echt in een wet wordt vastgelegd, maar dat wetgevingsproces moet ook eigenlijk gewoon, dat is ook heel gezond dat door beide kanten moet worden geaccepteerd. Want anders krijg je precies hetzelfde. Degene die op dat moment aan de macht is, dat die de wet schrijft.
8: Ik hoop dan dat ze het een ander naam geven dan de Clarity Act. Want ik ben gewoon een beetje klaar met de hele tijd. Dat in die intro's, die klote Clarity Act introduceren. Die laten we nu achter ons. We gaan richting de midterms kijken. Wat er daarna, hoe het congres er daarna uitziet, gaan we zien. En dan gaan we ook zien wat voor crypto-wet daar dan uitkomt.
9: Ja, maar want iedereen is het er wel over eens.
8: Er moet dat een crypto-wet komen. Ja, precies. Nou, dat gaan we allemaal blijven volgen. Maar de Clarity Act, zoals die nu in deze vorm bestaat, die heeft het niet gehaald. Heel kort nog, Jacob. Waar gaan we zo een podcast over opnemen? Want ik vind het een smakelijk onderwerp.
9: Ja, nou, softwareontwikkelaar en Bitcoin Core developer Shores Provost is bij ons te gast. En die is een keer gedoken in alle ellende die we hebben gezien, waarbij AI, chatbots en codingplatformen worden gebruikt om eigenlijk gaten te schieten in open source software en daar heel veel bitcoins mee te stelen.
8: En het meeste, de Bitcoin zelf is open source. Alle software, of veel software om Bitcoin heen is open source. En er heerst nu een soort angst in de Bitcoin-wereld van, ja jongens, wat is er nog veilig, wat is er niet meer veilig?
9: Want die angst is niet onterecht, want we hebben Coldcard gezien, we hebben Liquid gezien. Ja. Je ziet dat er heel veel geld verdwijnt door hacks die eigenlijk vrij duidelijk wel geassisteerd zijn door AI. Ja. En de vraag is, is dit het einde van open source?
8: Ja, precies. En dat is niet dramatisch, want het zou zomaar eens kunnen. Goed, dat gaan we dus allemaal bespreken met Shores Provost. Tot zover de CryptoCast hier op BNR. Dank aan mijn co-host Jacob Boersma.
9: Graag gedaan.
8: Onafhankelijk payments expert. En wie meegaat naar de podcast, graag. En anders tot de volgende CryptoCast op BNR.
10: CryptoCast wordt mede mogelijk gemaakt door Bitfavo, de crypto-exchange van Nederland.
11: Dit is BNR Nieuwsradio. Met zometeen de wereld.

0: op tv.
1: Het is voor mij vrijheid. Het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek. Ja.
2: Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund en TUI. Live happy.
4: En

0: Welke aandelen zijn interessant om in te beleggen?
1: Het klinkt misschien als een klein bedrijfje. De marktwaarde is gewoon $90 miljard.
0: Daarvoor luister je naar Doorgelicht.
1: Dit is gewoon schokkend. Ja, ik schrik er bijna van als ik het zeg ook.
0: Doorgelicht hoor je elke woensdag om 2 uur op BNR. En het is altijd te vinden als podcast.
1: Ja, we bereiden zo'n uitzending natuurlijk goed voor.
2: Doorgelicht wordt mede mogelijk gemaakt door de Giro. Everyone is an investor, baby.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 1 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobby, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donniel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis en Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het weer van Weer Online? Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
3: Wil je weten wat er speelt en of waarom? In de BNR-app. Luister je ook live naar onze programma's. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
5: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Deze week vanuit New York bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Straks, Nederland wil een voortrekkersrol spelen op het gebied van humanitaire hulp voor de oorlogsslachtoffers in Soedan. Daarover praat ik met Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Maar nu eerst, het aantal schepen dat door de straat van Hormuz vaart neemt alleen maar verder af als gevolg van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Maar volgens Trump gaat het

0: almost crescendo.
1: We're taking 22, 25, 30, 32, and 37 ships out, respectively, every single day, every single night.
0: Dat was president Trump tijdens een speech bij de Verenigde Naties op dinsdag. Op dit moment ontvangt hij de Chinese president Xi in Washington. Ik praat over deze en andere zaken met Tom Berendsen, onze minister van Buitenlandse Zaken, ook hier bij de VN. Welkom in het programma.
2: Dank u.
0: Ja, zo'n beetje de hele wereld is bij de VN. Dinsdag keken we naar Trump. Maar de aandacht gaat nu toch meer uit in de internationale media, bijvoorbeeld naar Xi en Trump in Washington. Hoe kijkt u daarnaar?
2: Nou ja, logisch dat daar ook aandacht naar uitgaat. Dat zijn twee grootmachten die elkaar ontmoeten. En ik denk waarvan het ook belangrijk is dat ze met elkaar aan tafel zitten. Nou ja, goed, daar kijken we natuurlijk met belangstellingen.
0: Ja, je hebt natuurlijk ook de manier waarop Xi die heffingenoorlog heeft gevoerd. Heel slim. Want die heeft gewoon tegen Trump gezegd, je doet maar, ik doe het terug. Of trek me er niks van aan. En ik dacht toen steeds, er zit ook misschien wel een beetje een lesje in voor ons. Je moet een beetje meer naar Xi kijken hoe die dat soort spelletjes speelt.
2: Nou, ik heb als niet zozeer dit spelletje. Hè, want als je dit... Het is natuurlijk ook niet echt een spelletje, maar als je deze strategie hanteert, dan moet je zelf ook heel sterk staan.
0: Ja.
2: Wat ik als ook in mijn tijd als Europarlementariër veel aandacht aan besteed heb, is kijk, uiteindelijk, Europa is gewoon heel afhankelijk op heel veel gebieden. Op het gebied van veiligheid van de Verenigde Staten, op het gebied van energie waren we dat van Rusland. Op het gebied van grondstoffen, technologie, ook van China. En als je sterk in de wereld wil staan, dan wordt dat wel bepaald hoe sterk je thuis staat. En als je op allerlei gebieden heel erg afhankelijk bent, ja, dan kun je een hele grote mond opzetten. Maar als die afhankelijkheden dan vervolgens tegen je gebruikt worden, dan heb je een probleem.
0: Ja.
2: Dus het belangrijkste is, en ik denk wat wij ook van China kunnen leren, is veel strategischer naar de toekomst kijken. En natuurlijk is het zo dat China is geen democratie. Dus dan is het makkelijker om plannen te maken voor 20, 30 jaar vooruit en je daar ook aan te houden. Maar iets van strategisch vooruitkijken, zorgen dat je minder afhankelijkheden hebt en je economie versterkt.
0: Ja.
2: Daar kunnen we zeker wat
0: van. Nou, zij noemen het 5-jaren plannen en wij hebben in principe 4-jaren plannen. Want dat is onze regeringscyclus normaal gesproken. Dus je kunt het nog wel een beetje toepassen ook.
2: Nou, en kijk, het liefste zou je zelfs zien dat er plannen liggen in Nederland en in Europa die gewoon meerdere regeringen meegaan. En omdat we op het gebied van concurrentiekracht, op het gebied van afbouw van afhankelijkheden, op het gebied van technologie, energie. Dat zijn echt onderwerpen waar je gewoon langjarig aan moet werken. En dat hebben we gewoon heel hard nodig om onze positie te versterken.
0: Toch denk je, als u bent hier en u ontmoet allerlei collega's uit de hele wereld, dat is heel belangrijk. Gaan we er direct nog wel even over spreken. Maar Xi en Trump hadden elkaar ook hier kunnen ontmoeten. En het is dus bewust voor gekozen om dat niet te doen. En dat, ik denk steeds, dat vertelt ook iets over de VN. Als puntje bij paaltje komt, dan is de VN niet zo vreselijk belangrijk. En ook eigenlijk misschien niet zo relevant in de ogen van heel veel mensen. In elk geval van de grote leiders.
2: Ja, nou, ik heb hier nog niet heel lang over nagedacht waarom ze deze keuze gemaakt zouden hebben. Wat ik me ook kan voorstellen is dat hier is inderdaad de hele wereld bij elkaar nu. We zien en we horen ook de sirenes steeds langskomen. Iedere minuut komt er wel een regeringsleider in een kolonne voorbij. Op het moment dat zij elkaar in Washington ontmoeten, hebben ze het podium voor hun samen. En hier in New York wordt op dit moment het podium gedeeld met de hele wereld.
0: Jawel, nou ja, dat is waar. Maar er staan toch ook wel schijnwerpers op. Ik denk gewoon voortdurend aan het functioneren van de VN. Er wordt heel veel over gediscussieerd. Er wordt gediscussieerd over de Veiligheidsraad. Turkse president Erdogan heeft gezegd dat het veto van de permanente leden geschrapt zou moeten worden. Dat is een idee. Maar als je kijkt, de eerste poging om de Veiligheidsraad te hervormen was in 1993, even uit mijn hoofd. Al die jaren staat het elk jaar op het programma. Het gebeurt nooit. Is het nodig en hoe komt het dat het niet gebeurt?
2: Het is nodig. Ik denk dat de Veiligheidsraad al een tijd lang ook verlamd wordt door die veto's. Dat is overigens wel iets wat wij natuurlijk in de Europese Unie zijn. We ook bekend met besluitvorming met veto's. En ja, dan kan het zijn dat je niet de stappen gezamenlijk kan zetten die je zou willen zetten. Dus ja, daar zou verandering in moeten komen, ander gebruik van veto's. Kijk, uiteindelijk denk ik dat je niet tot een akkoord kan komen over het opheffen van de veto's in de Veiligheidsraad. Want dat betekent dat alle landen daarmee eens moeten zijn. Dat zie ik niet gebeuren. Maar zorgen voor een ander gebruik van veto's, zorgen voor betere representatie van andere delen van de wereld, bijvoorbeeld Afrika. Er zijn echt wel stappen te zetten. Kijk, uiteindelijk denk ik dat het ook niet alleen is de werking van de VN. Die moet efficiënter, effectiever. Maar ook de VN als ontmoetingsplaats. Gisteren hadden we de opening van de algemene vergadering. Ja, als je echt letterlijk ziet dat de hele wereld onder één dak bij elkaar komt. Waar ook allerlei landen tussen zitten die in conflict hebben met elkaar. Of zelfs in oorlog zijn met elkaar. Ja, dan is de waarde daarvan is natuurlijk ook de ontmoeting. En ook het besef dat we niet alleen zijn in de wereld. Sterker nog, dat er heel veel verschillende belangen zijn in de wereld.
0: Ja. En natuurlijk die ontmoetingen die je in de zijlijn hebt. Voor iemand als u heel belangrijk. Frans Timmermans, die noemde dat altijd political speed dating. Doet u dat ook? Van de ene naar de andere. En dan kijken of je in hele korte tijd toch iets kunt bereiken. Of iets op kunt zetten.
2: Ja. Nou ja, daar komt het inderdaad op neer. Hè. Dus je hebt eigenlijk heel veel gesprekken van ongeveer tussen de 10 en de 20 minuten. En dat betekent dat je continu. En dat is natuurlijk. Kijk, mijn taak als minister van Buitenlandse Zaken is het effectief voor Nederland zijn in het buitenland. En daarvoor moet ik relaties aanleggen. Met landen die ons heel nabij zijn. Met landen waar we heel veel mee samenwerken. Maar ook met landen waar we ook over dingen van mening verschillen. Of zelfs onze waarden niet delen. Maar dat betekent wel dat je in hele korte tijd, ook vanuit mijn rol, niet alleen inhoudelijk één of twee punten probeert op tafel te leggen, maar dat je ook contact probeert te maken. Dat je probeert toch iets van persoonlijk contact, van een persoonlijke band op te bouwen. Daar is dit een onderdeel van. En vervolgens kun je natuurlijk met elkaar bellen, kom je elkaar weer ergens anders tegen. Dat draagt allemaal bij aan een bepaalde band te bouwen met iemand waar je uiteindelijk gewoon contact mee hebt.
0: Ik begrijp dat u heeft gesproken met Syrië. Dat klinkt mij in de ogen als behoorlijk politiek van groot belang. Want ja, er is nogal wat gebeurd. Indonesië, maar goed, dat ligt iets meer voor de hand. Maar als je zegt dat het lijstje, u weet precies wat u wel en niet hebt, op uw lijstje hebt staan. Maar als ik dat hoor, dan denk ik, Syrië is toch wel een van de spannendste, is het niet? Een land dat zo lang zo'n grote dictatuur is geweest, dat we allemaal hebben laten vallen. En dan toch terugkeert via een president die eigenlijk een heel dubieus verleden had. En zich heeft bekeerd tot een meer pro-democratische richting.
2: Ja, dat is natuurlijk. Daar heeft vele jaren een regime gezeten wat verschrikkelijk was. Dat is een land waar. Het is een groot land. Waar uiteindelijk voor de hele regio en verder buiten stabiliteit ontzettend belangrijk is. Daar zit nu een nieuwe regering die voor een enorme uitdaging staat. In een heel divers land ook. Maar die wel de intentie lijken te hebben om dit op een goede manier te doen. Ondanks alle uitdagingen waar ze voor staan. Ik ben daar enige tijd geleden in Damascus op bezoek geweest. Samen met vicepremier Bart van der Brink, migratieminister. Om daar gesprekken te voeren, kennis te maken. Kijken waar zijn ze mee bezig. En dat is natuurlijk een kort bezoek. Maar op het moment dat je ze over tijd wat vaker spreekt. Dan bouw je een relatie op. Maar dan kun je net ook weer iets dieper gaan. En kun je ook horen van de plannen die ze hebben. Zien we die ook? Zetten ze daar volgende stappen in? Gebeuren daar zaken?
0: Maar is de bottom line hier dan de terugkeer van Syriërs naar Syrië?
2: Nee, er zitten vele Syriërs in Nederland waar inderdaad het heel goed zou zijn als de gelegenheid zou ontstaan dat ze zouden terugkeren voor een groot deel van die mensen. Alleen, kijk, de basis voor terugkeren is uiteindelijk een veilig Syrië. En een Syrië waar je een leven op kan bouwen. Met je gezin. En dat is ook hetgeen wat we met de Syrische counterparts wilde ik zeggen. Maar met mijn Syrische collega's bespreken. Is waar staan ze in de wederopbouw? Waar zijn ze mee bezig? Waar lopen ze tegenaan? Waar zouden wij kunnen helpen? En tegelijkertijd heb je in die gesprekken heb je dus ook de gelegenheid om bepaalde zorgen ook mee te geven. Wij hebben echt wel zorgen over de bescherming van een aantal minderheden, religieuze minderheden in Syrië. Een inclusief Syrië. Wordt dit een Syrië waar al die mensen veilig zijn hun leven kunnen opbouwen? En dat is niet alleen belangrijk voor Syrië zelf, maar dat is voor de hele regio belangrijk. Een stabiel Syrië zou echt uitmaken in een regio die sowieso al heel ingewikkeld is.
0: Ja, het is eigenlijk een stammensamenleving op een gruwelijke manier. Al sinds de vader van Assad, die ook heel lang president is geweest. Een hele vrede man. En je moet dus zo'n land omvormen. Maar de vraag blijft voor ons. is het land nu veilig genoeg om mensen weer naartoe te sturen? Volgens mij is dat de bottom line. En niet de enige natuurlijk, maar toch.
2: Ja. Ah, en daarom is het ook goed om die contacten met Syrië te onderhouden. En ook te kijken op welke manier Nederland kan bijdragen om een veilig en stabiel Syrië te krijgen. En ook, wat ik zeg, vertrouwen op te bouwen, contacten op te bouwen met de Syrische regering, zodat we ook een beter zicht hebben op hoe gaat het daar, welke stappen zetten ze, ja. En op welke manier kunnen we daaraan bijdragen.
0: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Berendsen, ieder land dat hierheen komt heeft ook zijn eigen ideeën en plannen en organiseert evenementen, ook Nederland. Eén daarvan, dat Nederland had georganiseerd, ging over maritieme veiligheid. Waarom dit onderwerp? Ik snap wel waar we heen gaan, maar toch, zet me even neer. Want ik heb beelden gezien, was goed bezocht, hè?
2: Ja. Nee, wel zeker bezoek. Misschien één stapje terug. De belangrijkste onderwerpen waarmee ik hier naar New York ben afgereisd zijn eigenlijk drie. Eén is bescherming en steun houden van het internationaal strafhof. Twee is aandacht vragen voor de Russische invasie in Oekraïne en steun aan Oekraïne. Maar ook de impact die bijvoorbeeld de graanexport en het stilleggen daarvan vanuit Oekraïne naar de rest van de wereld heeft. En de derde is inderdaad de vrije zeevaart. De Straat van Hormuz is daar een voorbeeld van.
0: Maar de graankwestie ook?
2: De graankwestie ook. Ja, de Straat van Hormuz, dat betekent, wij zien het in onze energieprijzen. Brandstofprijzen, maar andere delen van de wereld zien het in hun energiezekerheid en de voorraad voedsel, ook omdat kunstmest bijvoorbeeld ook niet uit de Straat van Hormuz kan komen. Dus het is een onderwerp wat iedereen raakt. Die Straat van Hormuz moet zo snel mogelijk open. Tegelijkertijd het belang van dit ook met de internationale gemeenschap bespreken is niet alleen de Straat van Hormuz, maar ook voorkomen dat er andere plekken in de wereld komen waar landen ook denken van, hey, ik heb ook zo'n zeestraat in de buurt. Misschien moet ik die ook eens gaan dichtgooien. Misschien moet ik dat ook eens gaan verstoren. Dat heeft impact op ons allemaal. Dat is een thema wat je dan op de agenda wil zetten. En dat kan in deze week kan dat door een evenement te organiseren. En sommige evenementen, nou, daar komen een aantal stafleden op af. En het is belangrijk dat het er is. Dit is een evenement waar we inderdaad gezien hebben dat een groot aantal ministers daarbij aanwezig waren. En dat laat ook zien hoe belangrijk ze dit onderwerp vinden en op welke manier ze daar konden samenwerken.
0: Ze denken, die man komt uit het land van Hugo de Groot. Laten we maar gaan luisteren.
2: Nou, ik denk niet dat dit om mij gaat. Ik denk dat dit om het onderwerp gaat. En inderdaad de landen die daarbij betrokken zijn. Want dit was natuurlijk een evenement wat wij als Nederland samen met de Europese Unie, maar ook bijvoorbeeld met de Filipijnen en met Japan organiseerden. En Singapore was aanwezig en Saudi-Arabië was aanwezig. En allerlei Europese landen waren aanwezig. En dan zie je dat dit een onderwerp is die iedereen vanuit zijn eigen perspectief, vanuit zijn deel in de wereld ziet. Maar ook een gezamenlijk belang. En ja, uiteindelijk moet je in de internationale diplomatiek moet je inzetten op een gezamenlijk belang.
0: Ja, want u zegt Filipijnen, dan denk ik meteen de Zuid-Chinese Zee. Dat is een primair belang. En Saudi-Arabië denkt nu heel terecht aan de Rode Zee, want die wordt nu ook afgesloten.
2: Ja, maar Indonesië was aanwezig.
0: Indonesië,
2: Egypte, Suezkanaal was aanwezig. Dus iedereen ziet dat vanuit zijn eigen perspectief. Ja. Maar juist door naar elkaar te luisteren en het gezamenlijke belang te laten zien, denk ik dat je als internationale gemeenschap
0: Kunt u door dit soort dingen te doen dan ook bijdragen aan de oplossing van het conflict? Want het zou best eens zo kunnen aflopen dat Trump, omdat hij zegt, ik wil eraf, om politieke binnenlandse redenen moet ik eraf. Dus we gaan een formulering bedenken waarbij Iran tol kan heffen. Alleen we noemen het geen tol, we noemen het iets anders. Maar dat is wat de Iraniërs willen, 2 miljoen per schip en dan zijn we klaar. Draagt zo'n conferentie die u hebt georganiseerd en alles wat er gebeurt bij aan in de richting van zo'n oplossing?
2: Ja, dat denk ik wel. Omdat je hiermee laat zien dat een oplossing die gekozen wordt door in de Straat van Hormuz niet iets is alleen tussen de VS en Iran of VS, Iran en Oman. Maar dat het iets is waar de hele internationale gemeenschap meekijkt en iets van vindt. En daarmee ook druk uitoefent op wat voor type oplossing daar dan gekozen kan worden.
0: Ja. En zodra die er is, want hij komt vroeg of laat, gaan dan, wat we steeds hebben gezegd, Europese landen daar dan ook actief patrouilleren, helpen, weet ik wat, toezicht houden? Gaan die een rol spelen? Wij ook?
2: Nou, kijk, eerst moet er een oplossing komen. In de fase na een eventueel akkoord of een oplossing heeft Nederland altijd gezegd dat wij klaarstaan om bij te dragen om die vrije doorvaart zo snel mogelijk weer mogelijk te maken.
0: Ja.
2: Dat is natuurlijk afhankelijk van de oplossing die gekozen wordt, de situatie die er dan is. En altijd als onderdeel van een groter internationale samenwerking.
0: Ja, we gaan niet alleen, dat snapt, dat kunnen we ook niet. Maar het is misschien ook handig om zo'n vloot samen te stellen uit een heleboel landen. Want ik heb altijd geleerd, in wat krijgskunde betreft, als de vijand dan schiet hij op al die landen tegelijk. Dus hij haalt zich een enorm probleem op de hals. Terwijl, als het alleen de Amerikanen zijn, dan is het voor de vijand simpeler. Maar als er ook Nederlanders en Fransen, noem maar, bij zijn, dan moet hij zich achter zijn hoofd krabbelen.
2: Nou, ik geloof op vele onderwerpen in internationale samenwerking, en dat zou inderdaad in dit geval ook een voordeel kunnen zijn.
0: Zeker. Het zal ongetwijfeld ook gaan of zijn gegaan, of het zou moeten gaan, over de aanpak van die Russische schaduwvloot. Daar hebben wij een belang bij, maar dat geldt ook voor de meeste landen in de wereld. Hoe overtuig je de landen die niet zo sputteren, of niet zoveel belang, of niet zoveel lawaai maken daarover, om mee te doen aan het protest over toezicht, over het onder druk zetten van Rusland in dit geval?
2: Ja. Omdat dit een conflict is wat heel veel landen in de wereld raakt. Op twee manieren. Eén, wij mogen als internationale gemeenschap niet accepteren dat het ene land het andere land binnenvalt en een stuk van dat land probeert te claimen. Twee, omdat, zoals ik net al besprak, dat we bijvoorbeeld op de Zwarte Zee zien dat de graanexport aangevallen wordt, worden schepen aangevallen. En dat belemmert de uitvoer van graan. Egypte is bijvoorbeeld voor 1/3 van hun graanimport afhankelijk vanuit Oekraïne. Dus dat raakt ook de voedselzekerheid. En in combinatie met de straat van Hormuz betekent dat daar op dit moment grote druk op ligt in delen van de wereld. Dat betekent dat als je dat verhaal vertelt en ook laat zien hoe bepaalde conflicten landen impact op landen heeft. Dat je ook het besef kan laten groeien dat veel andere landen misschien, ondanks dat het een conflict was wat voor hun ver weg voelde, hun ook raakt. En als internationale gemeenschap ook daarmee de druk op Rusland opvoeren om aan tafel te komen en tot een oplossing te komen.
0: Ja, de Russen moeten ook heel veel graan exporteren om hun planning te halen. Dus die hebben zelf ook een belang. En dat brengt ons een beetje op het probleem. Rusland, het begrip Rusland, wat Rusland doet, Rusland niet doet, Rusland later. Dat ik zal maar zeggen, dat waart door de gangen van het VN-gebouw. Wat is uw eigen voorspelling daarover? Dat moet op een moment stoppen. En er moet een moment komen. Rusland gaat niet weg, verdwijnt niet van de kaart. Het blijft gewoon waar het is. Wat moeten we doen om die problematiek op te lossen?
2: Nou, allereerst moeten we Oekraïne blijven steunen. Ja. Dat is één, want als we Oekraïne niet steunen, dan verdwijnt Oekraïne. Twee is, de druk op Rusland moet opgevoerd blijven worden. Zodat Rusland aan tafel komt. En dat hebben we tot op heden onvoldoende gezien, dat Rusland aan tafel komt om te praten over een oplossing. Wat daar ook in belangrijk is, is bijvoorbeeld, het zijn kleine stapjes, maar dat premier Modi van India bijvoorbeeld publiekelijk voor de camera Poetin heeft aangesproken dat hij moet stoppen in Oekraïne. Dat lijken kleine stappen, maar het zijn wel belangrijk.
0: Maar Modi is niet naar de algemene vergadering gekomen.
2: Nee, maar hij heeft wel voor de camera tegen met Poetin naast hem gezegd dat hij moet stoppen. Dat was voor het eerst. Indiaanse collega, minister van Buitenlandse Zaken, is in Oekraïne geweest, in Kiev geweest. Voor het eerst in het conflict. Dus dat zijn belangrijke stappen. En uiteindelijk is het zo dat als er een oplossing gevonden is voor Oekraïne, dan zul je uiteindelijk ook met Rusland weer aan tafel moeten over de toekomst. Alleen wat ik denk dat belangrijk is om te beseffen voor ons, is dat de veiligheidsdreiging die vanuit Rusland komt bij de oplossing van het conflict in Oekraïne nog niet voorbij is.
0: Nee.
2: En dat betekent dat hoe de toekomst eruit gaat zien, dat moeilijk te voorspellen is, maar dat wij alert moeten blijven en alert zijn. En dat uiteindelijk natuurlijk ook, ook met Rusland gesprekken zullen moeten komen over de toekomst.
0: Ja. Nog één dingetje. Staat een beetje buiten alles wat we besproken, maar op uw agenda staat ook een gesprek met de Joodse gemeenschap hier. Waarom wilt u in New York met de Joodse gemeenschap spreken?
2: Dit is was een belangrijk gesprek. Ook met heel veel aanwezigen. En dat gesprek ging over het groeiende antisemitisme wereldwijd. Dat zien we ook in Nederland. Ons kabinet heeft daar ook plannen voor gepresenteerd om dat tegen te gaan. En het is heel goed om met de gemeenschap hier daarover te spreken. En dat is niet iets nieuws voor mij. Dat is een jaarlijks terugkerend gesprek. Dus op het moment dat wij hier zijn in deze week, dan vindt dat gesprek plaats.
0: Ja. En gebeurt daar iets concreets of zie je daar, nou ja, ik zal maar zeggen, heeft de Joodse gemeenschap van New York in dit geval, de Verenigde Staten, iets aan de gesprekken die ze voeren met een prominente minister uit een belangrijk Europees land? Helpt dat?
2: Nou, dit zijn weliswaar organisaties die hier zitten en hier het gesprek aangaan, maar zijn internationale organisaties. Wat zij doen is, ze geven hun inzichten, hun kijk, hun zorgen. Stellen ook vragen over Nederlands beleid. En de waarde is dat de waarde van het gesprek is ook dat ik kan uitleggen waar wij ons beleid op baseren, waar onze zorgen zitten. Gesprekken zorgen altijd voor nieuwe inzichten, zorgen altijd voor goede inzichten. En zorgt ook voor onderling begrip.
0: Ja.
2: Maar hiermee laten wij ook zien dat wij grote zorgen hebben over het groeiend antisemitisme. En dat we ook in een week als deze ook ruimte in agenda maken om ook die grote zorg te bespreken.
0: Ja, ik hoop dat het succes heeft, want het is echt een groot probleem. Ja. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Tom Berendsen, minister van Buitenlandse Zaken.
3: Dit is BNR Nieuwsradio. Zometeen gaan we verder met

0: Nationale Autoshow.
1: Na school had ik een overalletje en liep ik door de werkplaats. Ik herstelde dan geen auto's. Maar ja, het bedrijf had een stoel aan de eettafel.
0: Meindert en Wouter.
2: Ik zie heel veel auto's rondrijden met schade.
1: Bijna de helft.
2: Zou dat iets te maken hebben met de geopolitieke spanning, jongens?
0: De Nationale Autoshow. Elke vrijdag om 3:00.
3: Het kwartje valt nu pas.
4: De Nationale Autoshow wordt mede mogelijk gemaakt door Enterprise. Carsharing en rental. Huren, delen, leasen.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, de nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2:30.
5: Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Bij het hoofdkantoor van de VN in New York zijn 30 mensen opgepakt die op straat demonstreerden tegen premier Netanyahu van Israël. Er waren ook beroemdheden bij, zoals acteurs en politici. Netanyahu verdedigde in New York het optreden van Israël in Gaza. Tientallen mensen verlieten toen ook de vergaderzaal uit protest. Justitieminister Van Wil is nog een keer door het stof gegaan om zijn uitspraken over ernstige misdrijven. Hij bood al excuses aan voor een ongelukkige woordkeuze over aangiftes die bleven liggen. Nu zegt hij ook dat de Kamer terecht boos was omdat ze zich misleid voelde. Dat was nooit zijn bedoeling en had ook niet mogen gebeuren. Een demonstratie tegen de komst van een AZC in het Gelderse Kesteren is uit de hand gelopen. De politie moest ingrijpen en heeft 7 mensen opgepakt. 4 aanhoudingen hadden te maken met vuurwerk. Vorige week ging het binnen dezelfde gemeente ook al mis in Opheusden. Toen werden 14 mensen aangehouden. En bondscoach Xavi gaat een vervanger oproepen voor Brian Brobbey, die tegen Duitsland geblesseerd uitviel. Wie dat wordt, weet de bondscoach nog niet, zei hij op de persconferentie. Donniel Malen en Justin Kluivert zitten geblesseerd thuis. En Memphis Depay en Wout Weghorst werden niet opgeroepen. Het weer van Weer Online? Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
6: De roep om een wapenstilstand in Soedan neemt steeds verder toe. Maar de onderhandelingen om een eind aan de burgeroorlog te maken lopen op niets uit.
7: In its fourth year, the war in Sudan is expanding. Again, there needs to be an immediate ceasefire, an end to foreign involvement and a return to inclusive civilian rule.
6: Dat zei de hoge commissaris voor mensenrechten van de VN deze week. Als het aan minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sjoerd Sjoerdsma ligt, gaat Nederland een voortrekkersrol spelen in het verlenen van humanitaire hulp. Welkom. Fijn dat u weer in het programma bent, lang geleden.
8: Ja, goed om weer terug te zijn. Ja.
6: Als u hoort dat het bloedvergieten in die burgeroorlog maar doorgaat, wat denkt u dan?
8: Ja, ik vind dat echt afgrijzelijk. Soedan is de grootste humanitaire ramp op aarde op dit moment. Ja. Als je ziet niet alleen hoeveel slachtoffers daar vallen, maar ook op welke barbaarse wijze. Niet al te lang geleden in El Fasher, een stad in Darfur, waar de hele stad omsingeld werd, maandenlang. En waar vervolgens, nadat die omsingeling ten einde kwam, iedereen op brute manier is vermoord. Je krijgt er kippenvel van als je de verhalen van overlevenden leest. Het is een weeskindcrisis. Het is een crisis waar niemand naar omkijkt. En ik vind dat we ons dat niet kunnen veroorloven.
6: Nou, waarom niet? Want het is een heel belangrijk punt. Want omdat dit is meer een kwestie van moraal dan van politiek belang, zal ik maar zeggen.
8: Ja, hoewel er ook politiek belang is. Hè, dus de Rode Zee is natuurlijk nog een van de zeestraten die nu nog open is, maar die van cruciaal belang is, ook voor de Nederlandse economie. Op het moment dat het nog verder fout gaat in Sudan, komt dat onder druk. Vluchtelingen die Soedan ontvluchten, die buurlanden kunnen destabiliseren, die misschien verder trekken. Maar het klopt wat u zegt, het is ook een kwestie van moraal. Wat zegt het over ons als het niet genoeg is voor ons, als er ondraaglijk, onnoemelijk lijden is om iets te proberen? Ja. En zeker Nederland, een land dat internationaal recht en vrede voorop heeft staan. Wij doen ontzettend veel aan noodhulp. Zou moeten proberen, vind ik, om hier iets aan bij te dragen, hoe klein ook.
6: Ja, u bent diplomaat geweest, hè, in Soedan.
8: Klopt. Ja.
6: Dat was 20 jaar geleden, dat is alweer een paar dagen terug, zou ik maar zeggen. Maar de paramilitairen van de RSF, die het nu opnemen tegen het regeringsleger, zijn voortgekomen uit de Janjaweed, die toen verantwoordelijk waren voor de genocide in Darfur. Dus in hoeverre ziet u gelijkenissen? Dat was een hele wonderlijke strijd. Die mannen op paarden voornamelijk. Arabieren ja. zijn het, hè, die Janjaweed. Dus hoe ziet u ongeveer een soort spiegelbeeld van toen?
8: Nou, u maakt een goede vergelijking. Toen was ik in 2005, 2006, 2007 regelmatig in Darfur. En dat was kort nadat daar de genocide had plaatsgevonden. En je zag toen op satellietfoto's van destijds, zag je zwarte ronde vlekjes. En wat waren die zwarte ronde vlekjes? Dat waren afgebrande huizen. Dorpen die helemaal waren platgebrand van de Janjaweed. Dus je ziet daar inderdaad een parallel. Niet alleen in de wijze van oorlogsvoering. Totale brute meedogenloosheid. Maar het zijn ook best wel dezelfde mensen. Dus de warlords van toen, de generaals van toen, Mini Menawi en de zijn en anderen, Gabriel. Dat zijn dezelfde mensen als 20 jaar geleden. Die zitten niet altijd nog op dezelfde plekken. Sommigen zijn van alliantie of van loyaliteit gewisseld. Maar het zijn wel dezelfde mensen. En het zijn ook dezelfde onderliggende problemen in de regio. Het enige wat er helaas aan toe is gevoegd is nog een extra laag complexiteit bovenop stammen en het geweld wat ik noemde. En dat is de buitenlandse inmenging. Het feit dat heel veel regionale landen, buurlanden nu ook een belang hebben gekozen bij sommige van de partijen en actief wapens.
6: Of wat verder weg, zoals de Verenigde Arabische Emiraten. Die liggen niet echt heel erg dichtbij. En die spelen ook een rol.
8: Klopt.
6: Die steunen de paramilitairen. Gaat om goud. Dat vinden ze dus het belangrijkste. Spreekt u de Emiraten hierop aan? Bijvoorbeeld hier bij de VN. Want dit is het ideale moment om dat te doen.
8: Ja, absoluut. Een van de doelen die ik bij deze VN heb, deze VN-bijeenkomst heb, is het spreken van eigenlijk alle hoofdpersonen die te maken hebben met Soedan. Dus ik had gisteren een diner met de VN-speciaal vertegenwoordiger, de EU-speciaal vertegenwoordiger, de AU-commissaris die hierover gaat.
6: En 54 landen, hè, die AU.
8: Ja, dat is een behoorlijke afvaardiging. Maar ook inderdaad bilaterale gesprekken met de VAE, met Ethiopië, met iedereen die hier direct of indirect een belang heeft. En ja, ook in die gesprekken brengen we natuurlijk op de ongelooflijke noodzaak om te komen tot een humanitair staakt-het-vuren en daarna een permanent staakt-het-vuren. Ja. En u noemde net goud. Nederland heeft een voortrekkersrol gespeeld bij de Europese sancties op het gebied van goud. Ja. Omdat wij willen drukken op de oorlogseconomie die nu is ontstaan. Om ervoor te komen dat landen buiten Soedan steeds minder profijt kunnen hebben, financieel profijt in ieder geval, van de rol die ze spelen in Soedan. Ja. En dat doen we nu met goud. En we gaan onderzoeken of dat ook nog met andere grondstoffen kan. Omdat wij merken dat dat een manier is om toch, ook al zijn we niet de grootste speler in de regio, druk uit te oefenen.
6: Ja, en het lukt wel eens. Ik herinner me nu plotseling, in Liberia was het grote punt hout. En daar zijn toen ook maatregelen genomen. En die hebben geholpen, die hebben gewerkt. Ja. Dus dat regime is inderdaad in een andere richting gedrukt daardoor. Dus het kan soms helpen, je weet maar nooit.
8: Het kan, en dat vind ik ook een beetje de wat diplomatie is. Diplomatie is een contactsport. Soms moet je een beetje duwen, soms moet je een beetje meegeven. Het is voortmodderen. Totdat je weer een stapje kunt zetten. En met goud hebben we die stap kunnen zetten. Wellicht kunnen we dat ook met andere zaken doen. Maar ik vind ook tegelijkertijd moeten we ook vooruitkijken. Stel dat het wel lukt om de partijen tot een staakt het vuren te krijgen. Misschien is het allemaal een heel klein staakt het vuren. Bijvoorbeeld rondom El Obeid. Het zou heel belangrijk zijn om die stad rust te geven, zodat er eindelijk hulp kan komen. Moet je ook nadenken over het staakt het vuren en hoe je dat dan handhaaft en monitort. En daar is Nederland nu samen met de Europese Unie ook bezig om modellen te ontwikkelen, zodat als dat gebeurt, we er meteen in kunnen stappen en dat we geen dag verliezen. Dat is het grootste risico met deze processen, dat er één dag vooruit wordt gekeken.
6: Dat we klaarstaan.
8: En dat we klaarstaan.
6: Oké, maar dat als is natuurlijk het toverwoord hier, want het moet wel eerst gebeuren.
8: Absoluut.
6: Maar er is geen uitzicht op.
8: Op dit moment niet, maar ik moet tegelijkertijd zeggen dat in de gesprekken die ik deze week heb gevoerd, proef ik ook bij landen waarvan nu nog in de pers wordt geschreven dat ze er heel geharnast in zitten, dat ze het gevoel hebben dat er iets moet gebeuren. En dat een humanitaire wapenstilstand nu eigenlijk wel nodig is. Maar de vraag is natuurlijk, dat kunnen die omliggende landen nu wel vinden. De twee generaals om wie het gaat, die moeten daar ook mee akkoord gaan. En die denken natuurlijk ook niet alleen aan de dag van morgen. Die denken ook aan wat gebeurt er met mij en mijn positie op het moment dat ik daar allemaal mee akkoord ga. En dat is denk ik de moeilijkste uitdaging. Hoe zorgen we ervoor dat we het ook in de belang maken van de twee strijdende partijen om te komen tot die duurzame vrede. Want zij denken natuurlijk, ja, zodra ik dat doe, zit ik waarschijnlijk in de gevangenis, gelet op alle misstanden die mijn soldaten hebben gepleegd.
6: Over en weer denken.
8: Over en weer.
6: Over en denken. Ja. Het is een beetje domme vraag. Ik had er misschien mee moeten beginnen. Maar wat speelt daar eigenlijk al die jaren al? Wat is de kern van dit conflict?
8: Het is een heel complex conflict, maar als we het helemaal plat slaan, en dan doe ik het conflict geen recht mee, gaat het eigenlijk over centrum versus periferie. Zoals het natuurlijk in veel landen gaat. Het centrum Khartoum en de omliggende provincies die eigenlijk al die jaren gemarginaliseerd zijn. Of dat nou in Darfur is of in het zuiden, Zuid-Soedan, wat zich natuurlijk uiteindelijk heeft afgescheiden flink wat jaren geleden. Maar dat is de kern. Dus de vraag en de strijd die daar plaatsvindt om de macht is ook een strijd om niet alleen om wie het heeft het ervoor te zeggen, maar ook hoe wordt ervoor gezorgd dat mijn mensen, de mensen van mijn stam of de mensen van mijn gebied, voldoende hebben.
6: Ja.
8: Dat is vrij existentieel.
6: Dat begrijp ik. Maar is zoiets überhaupt oplosbaar? Want de stammenstrijd is bijna altijd rampzalig. Dat komt in Afrika veel voor. En nou, nogmaals, in Ivoorkust is het aardig gelukt. In Liberia is het aardig gelukt. Dus het kan wel eens. Ja. Hebt u enige hoop dat u door deze pressie en deze aandacht, en ook, vind ik terecht, het beetje schreeuwen om aandacht, dat op deze, laten we zeggen, twee generaals indruk maakt?
8: Ja. Nou, kijk, waar ik optimistisch over ben, is eigenlijk vanwege een eigen ervaring. Hè. Toen ik daar diplomaat was, was bij ons minister van Ardennen, de minister van Ontwikkelingssamenwerking. En zij is toen samen met een aantal andere collega's, Noorwegen, Verenigd Koninkrijk, Canada, VS, instrumenteel geweest om tot de Noord-Zuid-vredesakkoorden te komen in Soedan.
6: Was dat de afsplitsing van het zuiden?
8: Dat heeft uiteindelijk tot de vreedzame afsplitsing van het zuiden geleid. Het was onderdeel van die akkoorden dat daar een referendum over zou worden gehouden. Kijk, dat is niet duurzaam gebleken. Maar dat heeft denk ik veel meer te maken met niet met het feit dat dat vredesakkoord fout was, maar dat na het sluiten van het vredesakkoord de aandacht van de internationale gemeenschap weer verschoof naar de volgende crisis. En dat vind ik een van de grootste uitdagingen. Hoe zorgen we ervoor als Nederland, maar ook als Europese Unie, dat onze geopolitieke aandachtspannen niet die van een kleuter is? Niet elke zes weken een andere crisis.
6: Nee.
8: Want dat is funest.
6: Ik zeg dat nou zo. Ik zit erover na te denken. Er zijn twee dingen die een rol spelen. Altijd macht en geld in dit geval ook. En bij die afsplitsing van Zuid-Soedan ging het om de olie. En die zat voornamelijk in Zuid-Soedan. Dus iedereen dacht, nou, als dat nou is afgesplitst, krijg je daar een vreedzaam land. En wat gebeurde er? Daar ontstond ook een burgeroorlog. Die olie, daar is ook een conflict ontstaan. Want ze gingen, als ik het goed herinner, schuin boren.
8: Yeah.
6: Dus dat je door onder de grens door vandaan.
8: Ja. Klopt.
6: Nou, hoe los je dat soort problemen nou in vredesnaam op?
8: Ja, nou ja, ik denk dat er in november een Nobelprijs staat te wachten op degene die daar de magische formule voor heeft.
6: Nou, dat wordt Donald Trump, dat weet ik.
8: Ik denk dat hij daar zelf in ieder geval wel van overtuigd is dat dat gaat gebeuren. Maar ik zag ook dat hij vorig jaar tot zijn teleurstelling die niet heeft mogen ontvangen. Kijk, ik denk wat hier ook weer cruciaal is dat diplomatieke handwerk. Dus dat doen heel veel landen doen dat hoor. Dus we moeten Nederland ook niet groter maken dan we zijn. Maar ik sprak mijn Soedanese collega hier. Die heeft me uitgenodigd om naar Khartoum te gaan. Dus zodra de veiligheidssituatie dat toelaat, zal ik ook afreizen. Dan gaan we eerst kijken of we langs de buurlanden, Egypte, Ethiopië kunnen, om dan naar Khartoum te gaan. Om te kijken of we hier kleine stappen kunnen zetten. Kijk, ik geloof niet zo in een hele grote Big Bang. Dit is de formule voor vrede. We parachuteren dat naar Khartoum en dan accepteren ze dat. We zullen echt met kleine stappen het eigenaarschap bij de generaals moeten zien te leggen. Dat zij zien dat er bepaalde mogelijkheden zijn voor hen en dat voor hen ook voordelig is om tot vrede te komen. Dat er geen militaire oplossing is. En dan kijken of je dat langzaam verder kan uitbouwen, stap voor stap.
6: En kunnen we ze een worst voorhouden? Is er iets waarvan u denkt, daar zijn die generaals gevoelig voor?
8: Nou, dat is een goede vraag. Gisteren hadden we dat diner en toen ging het heel lang over de stokken richting deze mensen. En op een gegeven moment zei een van de aanwezigen van dat diner, die ook regelmatig in Khartoum is en eigenlijk alle hoofdrolspelers, zei hier is het denken echt onvoldoende op. Want uiteindelijk is het ook persoonlijk. We kunnen het wel hebben over grotere belangen van landen, maar landen, die bestaan, maar die machthebbers, dat zijn personen. Die hebben persoonlijke zorgen en wensen. En dus ik vind daarom ook een hele goede vraag. En ik heb ook niet meteen het antwoord, want dat antwoord was gisteren ook niet. Maar wat ik wel goed vond aan het diner is dat we zijn uit elkaar gegaan, ook met deze opdracht aan elkaar. Wat kunnen wij nu bedenken wat voor deze machthebbers aantrekkelijk genoeg is om de stap te zetten? Niet alleen die stok.
6: Nee, en dat is toch de crux.
8: Zo is het.
6: Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Sjoerd Sjoerdsma. bij de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York. Meneer Sjoerdsma, dinsdag is het verbod ingegaan om handel... om producten uit de door Israël bezette illegale nederzettingen te importeren. Wat zijn illegale nederzettingen?
8: Illegale nederzettingen? Kijk, het IGA heeft een...
6: Wat is het IGA?
8: Het Internationaal Gerechtshof heeft duidelijk uitgesproken... dat alle Israëlische aanwezigheid, fysieke aanwezigheid... nederzettingen buiten de grenzen van 67... dat die niet alleen onrechtmatig en illegaal zijn... maar dat ook staten de plicht hebben om alles te doen wat ze kunnen doen... om niet bij te dragen aan de instandhouding daarvan.
6: Ja, maar dan is het woord illegaal in deze zin dus overbodig. Dan gaat het gewoon om alle nederzettingen. En niet om alle illegale nederzettingen.
8: Het is misschien inderdaad in dat opzicht een pleonasme. Kijk, ik was zelf tussen 2010 en 2011 als diplomaat gestationeerd in Ramallah. En dus als je je vraagt wat zijn nederzettingen... dan denk ik dat het goed is om je voor te stellen... dat je het over een heel klein stuk land hebt waar de Palestijnen wonen. Maar waarop elke heuveltop die in zicht is... zie je een Israëlische nederzettingen sterk beschermd. En die breidt zich steeds meer uit, steeds meer uit.
6: Okay, maar
8: en die nemen de waterinstallaties in beslag. Die maken je eigen olijfbomen kapot. Dat is een beetje de trend.
6: Maar u zegt de grens van 67. Hè, dat is in feite wat ook vast ligt in de resoluties 242, 338. Ga zo maar door. Het is een hele trits die dat zegt. We vergeten dan wel iets. Hè. Er is destijds ook... die conferentie van Khartoum geweest met de Arabische Liga... die zei tegen elk voorstel zeggen we nee. Geen vrede, geen erkenning. Dat heeft de zaak toen al, zeg, eind 67, enorm teruggezet. Want daarmee ontstond een soort padstelling. Maar er zijn ook andere dingen gebeurd. Je hebt het hele Oslo-proces gehad.
8: Ja.
6: Dat heeft Yasser Arafat zijn geloofwaardigheid zo'n beetje gekost in zijn eigen achterban. Het heeft Yitzhak Rabin zijn leven gekost, die ze voor vermoord. En het idee, denk ik, was niet zo gek. Laten we nou eerst beginnen met dat gebied op te delen in een paar stukjes. Eén stukje is helemaal Palestijns, een stukje is nog gezamenlijk en een stukje nog Israëlisch. En van daaruit proberen verder te werken. Dat is niet gelukt, maar het idee was toch prima.
8: Ja, ik weet niet of ik dat idee ga recenseren, maar kijk, wat ik daar heb gezien destijds, en dat is, die trend is eigenlijk alleen maar versterkt, is dat de gebieden die bedoeld waren voor de Israëli's, die zijn volgebouwd. De gemengde gebieden zijn eigenlijk nu grotendeels overgenomen. En zelfs in de gebieden die alleen voor de Palestijnen bedoeld wordt, zie je dat de druk toeneemt.
6: Nee, maar wacht even voor de duidelijkheid. Er is, geloof ik, je zult weinig mensen vinden die zeggen dat de Israëlische opmars, om het zo maar te zeggen, in bijvoorbeeld de Westbank, dat te verdedigen valt. Daar gaat het niet om. Gaat maar even terug naar het toch wel prettige moment. Van die handtekening op het Witte Huis. Dat was echt een doorbraak toen.
8: Dat was een doorbraak, omdat je daar... Je had eigenlijk twee mannen die bereid waren... Nou, we hadden het net over twee generaals die verder moeten kijken dan morgen. Dit waren twee mannen die bereid waren om verder te kijken dan morgen. Die een ongelooflijk moeilijk besluit namen waarvan ze beide wisten... op het moment dat ze dat deden, dat hun achterban daar voor een groot deel niet mee eens zou zijn. En dat het gewoon de grote pijn zou
6: zijn,
8: omdat
6: beide
8: iets opgaat. Maar ze snapten
6: toch over een schaduw heen.
8: Ze snapten dat er ook iets groters was.
6: Ja.
8: En dat ze dat vreedzaam samenleven. En wat mij optimistisch stemt, is dat als ik spreek met landen in de regio hier deze dagen... Er is natuurlijk ongelooflijke boosheid op de Israëlische regering, op wat er nu gebeurt... in Gaza, de verschrikkelijke misstanden die daar plaatsvinden... maar ook op de Westoever. Maar tegelijkertijd blijven zij altijd zeggen... wij vinden het van ongelooflijk cruciaal belang... dat wij in deze regio vreedzaam samenleven. En ik denk dat we nadrukkelijker richting de Israëlische bevolking... naar voren moeten zien te krijgen... dat die houding er bij die buurlanden heel duidelijk is. En dat... hun huidige regering hen af en toe een spook voorschildert... vijanden gebruikt om maar toch eigenlijk een voortdurende oorlog te blijven voeren. Kijk, als ik naar Netanyahu kijk, dan zie ik iemand die die militaire campagnes gebruikt... om zijn politieke campagne te voeren op dit moment.
6: Ja.
8: Terwijl in Libanon zit een president. Ik was enkele weken geleden in Libanon, in het zuiden, in Nabatieë... en mocht ik ook met de president spreken, die zei... Ik heb de historische stap gezet om direct met Israël te spreken.
6: Dat was ook zo. En ze waren het ook wel eens.
8: Ik heb een akkoord gesloten. Ja. En vervolgens, wat krijg ik? Ik krijg niet een staakt het vuur. Ik krijg wij staken en zij vuren. Ik krijg niet terugtrekkende bulldozers, maar oprukkende
6: bulldozers. Maar goed, de crux daarvan...
8: En dat speelt Hezbollah in de kaart.
6: Dat waar, maar waar ze over eens waren en waarom ze denk ik ook gingen praten... is omdat ze zeiden, we vinden beiden dat Hezbollah een enorme stoorzender is. Dat moet stoppen.
8: Absoluut.
6: Die moeten ontwapenen en weg. En het lukt die Libanese regering niet. Want dat is volgens mij wel een heel fatsoenlijk clubje. Maar echt veel macht hebben ze niet. Mm. Hezbollah zit ook in de landspolitiek. Hoe krijgen ze dat dan uit? Dat zijn allemaal vreselijke problemen... die je niet met zulke simpele zinnetjes kunt oplossen.
8: Dat ben ik natuurlijk helemaal eens. Maar dat is eigenlijk wat ik probeer te zeggen. Dus als je aan de ene kant een Libanese president hebt... die historische stap zet... dan ligt er ook een unieke kans om Hezbollah langzaam te ontmantelen. En misschien dat Libanon nu nog niet in staat is om dat zelf militair te doen. Ze willen dat wel. Maar wat cruciaal is dat de Libanese regering in staat is... om de hearts and minds van hun bevolking in het zuiden voor zich te winnen.
6: Ja.
8: En dan zijn er twee dingen essentieel. Eén is dat de Libanese regering de dienstverlening weer overneemt. Nou, dat proberen ze en daar draagt Nederland ook aan bij... Want we zien het als een unieke kans om Hezbollah uit het zadel te helpen. Maar twee is natuurlijk ook dat die hele bevolking kijkt naar... Oké, mijn regering heeft nu dat akkoord gesloten. Wat gebeurt er nu? Ben ik nu beschermd? En dan zien ze dat de bombardementen doorgaan... en dat de bulldozers blijven oprukken. En dan gaan mensen toch weer terug naar Hezbollah. Dus we zijn helaas die unieke kans aan het verkwanselen. En dat doet mij het meest pijn. Dat de belofte van Israël als een veilig land voor Joden wereldwijd... die wordt door deze regering verkwanseld.
6: Ja. Maar goed, die regering die loopt op zijn eind. Dat lijkt me bijna zeker. Dan moet je nog maar afwachten of een andere premier... nou zo radicaal anders gaat regeren. Maar in ieder geval, dat is het punt. Heel veel Israëliërs zijn het eens met deze redeneringen. Het is niet zo dat ze massaal daartegen zijn. En wat mij dan opvalt, dat is in bijvoorbeeld de Nederlandse opvat... de Nederlandse politiek, de Nederlandse... Het klinkt allemaal als straf in plaats van wat u in Soedan ook probeert. Ja. Iets creatiefs. Waar is het creatieve element in deze poging om daar rust te brengen?
8: Nou, ik denk dat geen van de maatregelen zijn bedoeld als straf. Ik denk dat alle maatregelen die de Nederlandse regering heeft gekozen... dus dit sanctiebesluit, nederzettingen... het aandringen op opschorting van het handelsdeel van het associatieverdrag... en andere zaken zijn bedoeld om de Israëlische regering... tot andere daden te bewegen. En dat komt omdat daar aan vooraf zijn gegaan... denk ik meer dan een decennium van dialoog. Ja. Telkens maar weer zeggen, spreken met onze Israëlische collega's... doe dit nou niet. Dit is niet verstandig, hou ermee op. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk wel zo... dat als dialoog niet leidt tot gedragsverandering... dan zul je naar andere instrumenten moeten grijpen. Maar wat ik met u eens ben, en dat vind ik een groot probleem... het is ongelooflijk belangrijk dat wij in onze communicatie... het onderscheid tussen aan de ene kant de Israëlische regering... en de andere kant de Israëlische bevolking heel helder maken.
6: Ja.
8: Wij staan zij aan zij met de Israëlische bevolking... als het gaat over veiligheid en hun recht om vredig te leven. Ons probleem ligt met de Israëlische regering.
6: Ja.
8: En dat doen we soms verkeerd.
6: Ja. Dank, Sjoerd Sjoerdsma, minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. En tot zover BNR De Wereld, vanaf de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York. Redactie Michael Roelen, mijn naam is Bernard Hammelburg. Tot de volgende week.
0: Dit is BNR Nieuwsradio, met zometeen Zaken doen.
3: Well, look like I'm going again.

Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Lanschot Kempen, Private Banking.

0: In de Friday Move gaat het over tv.
1: Het is voor mij vrijheid, het is gezellig. Kijk hoe gezellig het hier is.
0: Politiek.
2: Ja. Alle politici zijn natuurlijk een beetje wc-eend.
0: En ik ben er ook.
1: Dat is toch heerlijk.
0: Luister naar de leukste vrijdagmiddagborrel van Nederland. Als je de Friday Move hebt gehoord, dan is je weekend pas begonnen. Elke vrijdag om 4 uur.
3: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door TUI en Bridge Fund. Make money smile.
4: Dit is BNR Nieuwsradio. De nieuwszender van Nederland. Blijf scherp. De nieuwsupdate van 2 uur.
5: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Premier Jette vindt het niet kunnen dat Amerika dreigt met sancties tegen het internationaal strafhof. Dat moet zonder belemmeringen zijn werk kunnen doen en de pogingen om het strafhof te ondermijnen raken ons allemaal, zei Jetten op de VN-top in New York, die verder straffeloosheid onacceptabel noemde. In Barneveld zijn deze week meerdere keren gloednieuwe laadpalen volgespoten met peurschuim, meldt Omroep Gelderland. In één geval ging het om een laadpaal die er nog geen dag stond. De palen zijn schoongemaakt of vervangen. Mensen die dit doen zouden vaak boos zijn dat een laadpaal een parkeerplek afpakt van brandstofauto's. Amnesty International wil dat Amerika immigratiedienst ICE opheft. Dat zou structureel de mensenrechten schenden met hun optredens, staat in een rapport dat verscheen na het zoveelste incident waarbij iemand werd neergeschoten. Amnesty sprak met meer dan 150 mensen die tussen maart en juni getuigen waren van ICE-geweld. En in een oud drugslab in de buurt van Tilburg zijn gisteravond meerdere vaten gevonden. De man die ze vond kreeg klachten toen een omgevallen vat begon te lekken en er een damp van een onbekende stof vrij kwam. Volgens Omroep Brabant werd 3 jaar geleden het drugslab al opgeruimd. Het is niet bekend of die vaten er ook al zo lang staan. Het weer van Weer Online? Op sommige plekken daalt de temperatuur vannacht naar 4 graden... met lokaal kans op mist of vorst aan de grond. Overdag wordt het zonnig en maximaal 20 tot 24 graden. En dat was het ANP-nieuws.
4: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius en Numbers. Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportages. Wil je weten wat er speelt en ook waarom? In de BNR-app heb je ook altijd en overal breaking news. Download de BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
6: In vergelijking met een eerdere verkiezing zijn Duitse bedrijven stil over de winst van AFD. En zelfs een verhoogd bod op arcades kan niet overtuigen. WSP, de Canadese belager, haakt af. Dat en meer bespreek ik met de leden van het boardroompanel. Marielieke Engbers is hier, universitair docent governance en strategie verbonden aan de VU. Schrijver van het boek Eenzaam aan de Top. En Helene Flets van Doort, hoogleraar financieel recht en governance aan de Erasmus Universiteit. Commissaris bij verschillende bedrijven en organisaties. Onder andere ST Microelectronics. Welkom, leden van het panel.
7: Dank je.
6: En we kunnen ons ook omlopen tot arcadespanel, want de vorige strapatsen hebben we ook besproken hier. Inmiddels is er nieuw nieuws, want WSP Global staakt zijn pogingen om het bedrijf over te nemen. Werd afgelopen dinsdag bekend. Het Canadese bedrijf had langere tijd interesse in arcades, maar het bod is nu afgewezen. Voor de tweede keer zou je ook kunnen zeggen dat ze bij arcades gegokt hebben en verloren. Misschien wel in de hoop dat WSP wat dieper in de buidel zal tasten, Marielieke?
7: Oh, ik kijk er heel anders naar. Ik denk, maar er zit mijn bias. Daar moet ik wel meteen mee beginnen. Want ik kan me voorstellen dat ze blij zijn dat het niet doorgaat.